0: Santos. Maar goed, hij schijnt voldoende hersteld te zijn. En Ancelotti wil toch de gok nemen.
1: Ja.
0: Om Neymar mee te nemen en het verschil te maken.
1: Kijk, wat een spannende keuze. Is Brazilië blij hiermee?
0: Ja, een groot stuk van Brazilië is heel blij. Want het is toch altijd de grote held geweest. Het wordt zijn vierde WK. En er is een stukje van Brazilië die het niet zo ziet zitten. En dat komt met name ook omdat Neymar zich ook politiek best geuit heeft. Hij is een grote Bolsonaro-aanhanger.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, je kunt voorstellen dat de linkse stemmers niet zo blij zijn. Maar heel veel mensen wel zeggen, ja god, kijk, als het dan niet lekker draait in de selectie, ja, dan zou Neymar het verschil kunnen maken. En men verwacht ook eigenlijk dat hij een soort, hoe noemen ze dat, de pinch hitter zal worden. Hè? Dus niet in de basis staat, maar ja, zo'n beetje als Wout Weghorst in de Nederlands elftal. Ja, dat hij erin moet komen als het niet lekker loopt en dan toch het verschil moet gaan maken.
1: Ja, dus vanaf die bank wordt getrokken om te kijken of Brazilië dan toch dit jaar wat verder zal komen in het WK. Wat zijn nu de verwachtingen, Frank?
0: Ja, Brazilianen denken natuurlijk altijd dat ze wereldkampioen zouden worden. Of kunnen worden. Ze zijn eigenlijk 5 keer wereldkampioen. Alleen ja, ze staan nu toch al 24 jaar droog. De laatste keer dat Brazilië wereldkampioen is geworden is 2002. Dus het zal weer eens een keer tijd moeten worden. Dus, en ja, de grootste concurrent is Argentinië. Nou, die zijn het 4 jaar geleden geworden. Dus waarom zou het deze keer niet voor Brazilië weggelegd zijn?
1: Dat is waar. We gaan het allemaal meemaken. Het WK komt steeds dichterbij. Het enthousiasme bij jou is ook aan het groeien. Want jij gaat er natuurlijk naartoe.
0: Ja, ik ga 3 wedstrijden van Nederland bekijken. De tweede en derde van de groepsfase. En die van de volgende ronde. En dat zou tegen Brazilië kunnen zijn. Want als Brazilië tweede wordt in hun groep en wij eerste. Of Nederland wordt tweede en Brazilië eerste. Ja, dan kruisen we elkaar al in de volgende ronde.
1: Spannend.
0: Dus dat wordt en een dilemma.
1: Ja.
0: Zeker voor Braziliaanse vrienden welke kleur ik aan ga doen. Dus, maar ik heb al nu al gezegd, dat wordt toch oranje. Dat wordt toch oranje.
1: Toch wel, hè? Dat zit toch in het hart, het oranje hart. Nou, spannend. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we het hopen in ieder geval dat die twee tegenover elkaar gaan staan. Dankjewel in ieder geval voor nu, voor deze nieuwsupdate, dat Neymar toch meegaat ook naar het WK daar in de Verenigde Staten. Ik spreek je zo meteen weer, Frank. Dankjewel.
0: Ja. Tot zo.
1: Tot zo. En vanuit Brazilië vliegen we door naar Thailand. En terug voor weg geweest is mijn correspondent Pim van Meelik. Pim, een hele goede morgen voor jou. Goede vroege morgen.
2: Ja, hey, goede nacht, Rosa. Ja, fijn om weer terug te zijn na zoveel maanden.
1: Ja, en fijn om je stem weer te horen hier in de show. Heel goed dat je er weer bent. We mogen de komende tijd weer van jou genieten hier bij de wereld van BNNVARA. Dus ik ben heel benieuwd wat je allemaal voor ons in petto hebt. Maar laten we eerst even inzoomen op het nieuws in Thailand, wat er nu aan de hand is. Want daar hebben de toeristen die daar naartoe willen ook wel last van. Vertel.
2: Ja, in Thailand is dus vanaf afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten dat visumvrij van 60 dagen weer terug naar 30 dagen gaat.
1: Oké. Okay.
2: Dit was dus eigenlijk vanaf juli 2024 van kracht dat je dus 60 dagen visumvrij kon reizen. Maar dus afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten om dat in te trekken.
1: Hmm.
2: En wil je dus langer in Thailand blijven, dan moet je dus ter plekke eenmaal verlengen of... het makkelijkste is gewoon om online een visum te kopen via de ambassades in Den Haag of Brussel.
1: Ja.
2: De startdatum zelf is vooralsnog onbekend.
1: Ja.
2: Maar meestal gebeuren dit soort dingen 2 weken na de publicatie van in de kranten in Thailand.
1: Oké, okay. Nou, dat is goed om te weten. Maar waarom hebben ze dit nu zo veranderd, Pim?
2: Nou ja, het was eigenlijk eerst van kracht gekomen dat dus mensen 60 dagen visumvrij kregen om het toerisme te bevorderen na de pandemie.
1: Ja.
2: Maar schermen constateren ze nu toch dat het leidt tot veel illegaal werk, criminaliteit en veel visa-runs naar het buitenland voor een nieuw visum. Maar voor de mensen die het visum al hebben nu, daar blijft het nog van kracht. Dus
1: okay.
2: Totdat hun visum weer verloopt.
1: Kijk, nou, dat is goed nieuws in ieder geval. Als je nu in Thailand bent op een visum, dan weet je in ieder geval dat het voor jou allemaal niet geldt. Maar wel voor iedereen die dus nog naar Thailand wil voor meerdere maanden. Houd het dus allemaal goed in de gaten. Dankjewel voor deze nieuwsupdate, Pim van Meelik vanuit Thailand. Fijn dat je er weer bij bent.
2: Ja, oké, okay, heel fijn. En tot zo.
1: Tot zometeen, dankjewel, Pim. En vanuit Thailand vliegen we door naar Italië, want daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht.
3: Buonanotte, Rosa.
1: Ja, Italië staat in vuur en vlam eigenlijk, hè? Want de Giro d'Italia is begonnen. Hoe gaat het daarmee?
3: Nou, zoals altijd chaotisch. En dat heeft altijd met regen, met slecht weer, met hele zware bergetappes te maken. Maar het is ook een heel mooi evenement. En de Italianen zijn dit jaar niet zo goed vertegenwoordigd. Dat vinden de Italianen natuurlijk ook heel jammer. Mm-hmm. Maar goed, het is eenmaal zo. Het zijn wat meer de internationale renners die het heel goed doen. Maar het blijft hier gewoon een grote feest.
1: Ja, vertel. Neem me heel even mee hoe dit evenement leeft. Is het een beetje te vergelijken met de Tour de France in Frankrijk? Of zijn ze in Italië nog meer fan van deze Giro?
3: Nee, de Italianen vinden dit natuurlijk veel mooier dan de Tour de France. Dat snap je wel.
1: Ja.
3: En dit is emotie, dit is nostalgie, dit is familie, dit is televisie aan, in de bar, samen eten, samen wijntje drinken, nou, noem maar op.
1: Ja.
3: Dus de dorpjes die helemaal roze versierd worden. Want de Giro is ooit georganiseerd door de sportkranten, Gazette dello Sport. En die krant werd op roze papier gedrukt.
1: Mm-hmm.
3: Vandaar dat de Giro ook altijd in het roze is, hè, met roze trui. En dus alles wat versierd wordt, heeft een roze uitstraling.
1: Kijk, wat goed. En dit is nu de 109e editie.
3: Ja.
1: Is het nog steeds zo populair bij de Italianen?
3: Ja.
1: Ja? Ja, hoe ziet dat eruit, die populariteit?
3: Nou, net wat ik al zei, het volgen, de dorpen versieren. Sommige dorpen of steden waar zo'n etappe dan eindigt of langskomt, hebben ze speciale menus op roze, menukaart voor die dag. Vlaggen, gekkigheid, dus het leeft enorm. Ja.
1: Ja, en nu komen ze ook in allemaal kleine dorpjes. Jij woont dan in Bolzena, komen ze daar ook langs?
3: Nee, ze zijn een aantal jaar geleden wel in Orvieto geweest. Dat was de finish, maar Bolzena slaan ze over.
1: Mm.
3: Hoewel ze wel in Rome eindigen, dus dat is een beetje jammer.
1: Ah, ja.
3: Maar het laatste stuk doen ze met vervoer, dat fietsen ze niet zelf.
1: Wat bedoel je?
3: Nou, vanaf een van de laatste etappes, zeg maar, in het land...
1: Mm-hmm.
3: Gaan ze met de bus of met de trein, weet ik niet precies, naar Rome om daar de finale te rijden.
1: Ah, oké. Okay. Dus na de zware etappes gaan ze dus daar nu naartoe.
3: Ja.
1: Morgen is etappe 15 eigenlijk. Of later vandaag. Hoe ziet die eruit?
3: Morgen is een vrij vlakke etappe. Gaat naar Milaan. Dus men verwacht morgen een rustige dag.
1: Een rustige dag. Oké, okay, nou dat is fijn. Ga je kijken?
3: Als je tijd hebt wel. Ja,
1: ja,
3: zeker.
1: Leuk. Nou, het klinkt prachtig. Hoe lang gaat het nog duren voordat ze gaan finishen in Rome?
3: Volgens mij is dat 31 mei, dat is denk ik volgende week.
1: Precies over een week, dus dan is het dus zover het einde. En dan gaan we zien wie er uiteindelijk gaat eindigen met de echte roze trui. Dankjewel in ieder geval voor deze nieuwsupdate, Mariette Bloemendaal vanuit Italië. Waar iedereen dus aan het genieten is van de Giro d'Italia. Dankjewel en ik spreek je zo meteen. En vanuit Italië gaan we gelijk door naar Zuid-Afrika. Want daar woont mijn correspondent Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht ook voor jou.
4: Goedenacht, Rosa. Hallo.
1: Ja, de nieuwsflash gaat al zoals heel vaak over president Ramaphosa. En daar is flink wat aan de hand. Vertel.
4: Ramaphosa heeft een game farm. Dus zeg maar zo'n tweede huis in Zuid-Afrika, waar ook allemaal wild rondloopt.
1: Mm-hmm.
4: En in notabene februari 2020, dus al een flinke poos geleden, zijn er mannen in zijn huis binnengedrongen. En die hebben toen een flink bedrag aan cash weten buiten te maken, wat verstopt zat in de sofa.
1: Ja, echt heel veel geld, hè?
4: Nu denken we dat het 500.000 was. En dan duikt er natuurlijk meteen iets op. Wat doet dat geld in de sofa?
1: Mm-hmm.
4: En waar komt dat geld vandaan? En toen heeft de president Ramaphosa op dat moment zijn eigen veiligheidsdienst in weten te schakelen om die lui te pakken. Ze hebben het geld teruggepakt, maar ze hebben die mensen geld gegeven en over de grens gezet en gezegd dat ze nooit meer Zuid-Afrika in mochten komen en vooral stil moesten zijn.
1: Okay.
4: En voor de rest werd het in de doofpot gestopt. Maar is natuurlijk altijd iemand die daarachter komt.
1: Ja.
4: En dat was meneer Fraser. Nou, je snapt natuurlijk, het sloeg in als een bom en er werd meteen een onderzoek geëist naar de president. En dat werd uitgevoerd door een comité. En dat comité zei, we hoeven verder niks te onderzoeken, want hij heeft eigenlijk, let op het woord eigenlijk, niks verkeerd gedaan. Nou, daar werd van alles en nog wat over verteld waarom dat niet was. Niemand snapte het weer, maar op een gegeven moment waren er toch mensen die zich weer begonnen te roeren. Dus letterlijk ook een tegenpartij, een andere politieke partij dan die van Ramaphosa ging zeggen, luister eens, wij willen toch dat dit opnieuw wordt onderzocht, want wij denken dat die commissie van destijds, die heeft gezegd, alles is eigenlijk dikke mik,
1: ja,
4: er niet goed heeft ingeschat. Dat zou betekenen dat er een impeachmentprocedure zou kunnen volgen, waar de president mogelijk zou kunnen worden afgezet. In januari, februari van dit jaar is er dus bij het Constitutional Court, dat is een soort gerechtshof in Zuid-Afrika, inderdaad besloten, dat was toen niet terecht, dat er geen onderzoek is geweest. Dus we gaan nu toch een nieuw onderzoek doen en we starten voor alle zekerheid ook al maar vast een impeachmentprocedure op.
1: Oh, dat is maar gelijk afgesproken. Dat gaan we gelijk doen.
4: Daar kun je altijd weer mee stoppen, werd er gezegd. En het is nu al zo lang gaande en dat is natuurlijk ook zo. De bevolking wordt natuurlijk onderhand ook wel een beetje narrig. Want ja, waarom komt die Ramaphosa daarmee weg? Want dat verhaal, Rosa, dat stinkt natuurlijk aan alle kanten.
1: Ja, precies.
4: Nou, dus inmiddels is er 14 mei definitief impeachment committee samengesteld. Daar zitten 31 mensen in. Nu is de president op tv gekomen en hij heeft gezegd, luister eens, ik ga gewoon alles onder ogen zien, maar ik ben niet fout geweest en ik ga nu zeggen dat het rapport wat de rechter heeft afgekeurd destijds, en waarom ik dus nu toch een impeachment in moet, dat rapport wel goed was. En dat wil ik dus eigenlijk weer gaan aanvechten. Het is een move om tijd te rekken van hier tot Timbuktu en terug.
1: Nou, zeker.
4: We weten niet wat ervan gaat komen, maar we denken ook niet, hè, dat hij geïmpeached gaat worden,
1: nee,
4: ook al zou
1: niet
4: dat allemaal doorgaan. Er is te veel onduidelijkheid over het vervolg, wat er daarna na hem zou moeten gebeuren. Stel, hij wordt schuldig verklaard, nou, hij moet weg. Er is niemand echt geschikt in die zin dat hij ook alom wordt geaccepteerd,
1: oh,
4: om Ramaphosa op te volgen.
1: Oh, interessant. Jeetje, oké. Okay, ja. Dus er is eigenlijk geen nummer 2 die klaar staat die hem kan opvangen. En daarom zullen ze maar ervoor kiezen in het traject. Oké, okay, we gaan hem niet afzetten, omdat we dan eigenlijk niet weten wat de toekomst gaat brengen.
4: Ja, en we gaan dan gewoon wachten tot er misschien weer wel iemand opduikt, of tot de volgende verkiezingen. Dus niemand denkt eigenlijk dat die impeachment er komt.
1: Okay.
4: Maar ja, we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken.
1: Nee, maar hopelijk krijgen we snel antwoorden wat hier allemaal gaat gebeuren. Dankjewel voor nu, Wilma van Voort vanuit daar. Ik spreek je zo meteen en dan gaan we het hebben over de drinkcultuur daar.
4: Helemaal goed, tot
1: straks. Okay, tot zo.

0: Die eindigt heel abrupt, dit liedje. Je hoorde Red Red Wine van UB40.
1: De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda.
0: Ja, de Nederlandse drankcultuur, ja, dat is overal. In de kroeg, op festivals, bij de vrijdagmiddagborrel en zelfs op de sportclub. Alcohol hoort er gewoon vaak bij. En niet drinken valt soms meer op dan wel drinken. Want in Nederland draait alcohol zelden alleen om het drankje zelf. Het gaat om gezelligheid, ontspanning en erbij horen. En een biertje naar werk, wijn op een verjaardag of een rondje geven in de kroeg. Het zijn bijna eigenlijk sociale rituelen geworden. Maar tegelijkertijd verandert er iets, want steeds meer mensen die stoppen met het drinken van alcohol. Maar waarom? Medeoprichter van Dry January, Martijn Planken, die legt het uit.
2: Die prijs die omhoog gaat, waarvan we denken van, nou ja, het is helemaal niet zo gezond en ik wil gezonder leven en er zijn alternatieven. Tegenwoordig heb je heel veel keus. Nieuwe soorten drankjes die we eigenlijk 10 jaar geleden nog niet hadden, maar die zijn eigenlijk langzaam opkomen zetten omdat er vraag kwam. Ik denk wel dat wij in de afgelopen 10 jaar hebben gezien dat de bewustwording van mensen rondom de risico's van alcohol drinken dusdanig zijn toegenomen dat het ook niet zo makkelijk is dat mensen weer denken van, oh ja, dat is het allemaal wel.
0: Ja, het lijkt er dus op dat we in Nederland steeds minder vaak voor een alcoholisch drankje kiezen. Maar hoe zit dat nou in het buitenland? Ja, wat voor rol speelt drank daar nou eigenlijk in de cultuur? Dat hoor je allemaal dit uur. We vliegen naar Brazilië, naar Thailand, naar Italië en naar Zuid-Afrika om dat allemaal uit te zoeken. En mijn reis, dat begint in Brazilië. En Frank de Meijer, die neemt ons mee. Frank, wederom een hele goede avond.
3: Ja, goeienacht, Rosa.
0: Ja, hou je een beetje van een drankje? Als ik denk aan Brazilië, lekker weer, veel op het strand. Hoort dat er een beetje bij, een drankje in de hand?
3: Ja, kijk, als het warm is, dan drink je sowieso meer, denk ik. Jullie ja. Consumptie in de zomer is ook hoger dan in de winter.
0: Absoluut.
3: Maar goed, bij ons is het in principe heel het jaar lekker weer. Hè? Dus daarom is die consumptie redelijk hoog.
0: Mm.
3: Ja, en het zijn natuurlijk ook wel heel veel sociale evenementen, hè? Sociale gelegenheden waar de Brazilianen naartoe gaan. Ja, en dan komt daar toch ook drank bij aan te pas.
0: Ja, dat hoort
3: en dan
0: erbij.
3: En dan moet je met name denken aan bier. Dat is toch hetgene wat het meest wordt gedronken hier.
0: Wat grappig. Ik had dus niet verwacht dat bier zou zijn in Brazilië. Wat voor biertjes? Zijn dat allemaal lokale biertjes? Wat voor biertjes worden er gedronken?
3: Het zijn niet alleen lokale bieren. Het is ook onder ons Heineken. Hè? Een Amstel van het Heinekenconcern. Die gewoon een heel belangrijk marktaandeel heeft hier. En daarnaast is een groot concurrent. Dat is InBev. Ja, die kennen jullie waarschijnlijk in Nederland en Europa van Stella Artois en Jupiler. Maar die hebben hier zelf een aantal merken. En eigenlijk is InBev ook voor 50% in handen van Brazilianen. Het is een Braziliaanse-Belgische combinatie.
0: Mm.
3: En dat zijn inderdaad lokale bieren. Nou, over het algemeen zijn die bieren hier wat lichter als bij jullie. Dus we hebben iets minder alcohol. En een heel belangrijk verschil met Nederland is dat het bier moet hier ijskoud gedronken worden. Echt, het bier is. Soms zit het ijs er nog in, weet je, omdat het zo koud is. Dus echt, als je een biertje zou serveren bij 8 graden, zoals de bier die in Nederland doet, dan zeggen Braziliaan dat het een lauw biertje is. Het moet echt heel koud gehouden worden. Ja, echt heel koud.
0: IJs en ijskoud dus, wat dus ook wel verfrissend werkt. Laten we zo meteen even inzoomen op hoeveel alcohol er nou wordt gedronken. Ik wil nog even terugkomen op het bier. Want waarom is bier nou zo geliefd in Brazilië?
3: Ja, kijk, ik denk dat het gewoon doslessend is. Hè? Dus als je dan gaat afzetten bijvoorbeeld tegen wijn. Ja, kijk, wijn drink je natuurlijk niet zoveel weg. Want dan ben je heel snel dronken. Hè? Want wijn heeft natuurlijk een veel hoger percentage. Het is daarnaast ook heel makkelijk ook te verdelen. Wat wij hebben eigenlijk als wij met z'n allen samen zitten. Bij voetbal bijvoorbeeld als Nederlanders samen. Dan drink je ook een biertje. Ja, dan koop je van die grote 600 milliliter flessen. En dan heb je kleine glaasjes erbij. En dat verdeel je. Dus echt zo we delen een biertje. Dus dat is echt je zit in een kring. Dat is dus sociaal.
0: Ja.
3: Nou, daarnaast is bier goedkoper natuurlijk dan wijn en sterke drank. Ja, en bij voetbal en zo, omdat we natuurlijk een voetballand zijn. Ja, daar komt toch sowieso ook bier bij kijken. Ik zie niemand, ook in Nederland, zie ik niemand met een wijntje in de voetbalstadion. Ja, het hoort dan toch bier. Bier en voetbal horen bij elkaar.
0: Ja, dus het zit eigenlijk diep verankerd in de cultuur op allerlei soorten manieren met verschillende redenen. Als we dan kijken naar hoeveel wordt er nou eigenlijk alcohol gedronken in Brazilië?
3: Ja, de gemiddelde Braziliaan drinkt ongeveer zo tussen de 8 en 10 liter pure alcohol per jaar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk redelijk hoog. En daar moet ik ook nog even bij zeggen. Er wordt ook heel veel bier gedronken, omdat vrouwen ook heel veel bier drinken in Brazilië.
0: Okay.
3: Dus vrouwen drinken liever bier dan wijn en andere drankjes. Dus dat maakt natuurlijk ook het verschil.
0: Yeah.
3: Er is wel een stuk van de bevolking dat ook niet drinkt, omdat we natuurlijk ook best wel veel gelovige mensen mm-hmm. hebben. Met name de protestanten.
0: Ja.
3: Maar ook zie je bij jeugd ook wel weer bewustwording van... we moeten een betere life balance gaan vinden in ons leven. Dus toch wat minder gaan drinken.
0: Ja, dus nou, er is een shift te zien.
3: Absoluut. En daartegenover staat dat toch 17% van de bevolking eigenlijk te veel drinkt. Dus we praten echt ook wel over een drankprobleem bij een groot stuk van de bevolking. Dat heeft te maken met toch denk ik een stukje ellende wegdrinken.
0: Mm-hmm.
3: En dan moet je toch heel veel denken dat mensen naast bier toch heel veel naar onze cachaça gaan. Dat is eigenlijk een beetje onze lokale jenever. En die kennen jullie waarschijnlijk omdat je die als je een caipirinha drinkt, dat kennen jullie wel. Dat die cocktail uit Brazilië met citroen. Nou, daar pinga of cachaça, dat is in feite de basis daarvan. Maar dat is eigenlijk gedistilleerd drank op basis van suikerriet.
0: Ja, maar er is dus wel 17% eigenlijk in Brazilië die dus te veel drinkt. Merk je dat heel erg in de samenleving?
3: Nou, ik word er niet echt mee geconfronteerd. En ik ken ook heel weinig mensen uit mijn omgeving die alcoholist zijn. Maar ik denk dat je naar moet gaan kijken, toch naar de lagere bevolkingsgroepen.
0: Ja.
3: En dat je dus in feite, of je bent verslaafd aan alcohol of aan andere, aan crack of aan andere middelen. Ja, en daar zit volgens mij dat drinken zit er ook bij.
0: Ja.
3: Dus dat is. Het is toch wel. Het zit wat meer aan de onderkant dan aan de bovenkant. Ik ken heel weinig mensen in mijn sociale omgeving die echt drankverslaafd zijn.
0: Ja. Ja, precies. Dus dat zit in bepaalde plekken in Brazilië. Is er dan ook iets vanuit de overheid? Wij hebben best wel wat campagnes met geniemer drink met mate. Of de hele reclames rondom. Als je Bob bent, dan drink je helemaal niet. Is er iets in Brazilië dat ze, je bewust maken van alcoholmisbruik?
3: Nee, daar loop ik eigenlijk niet zo tegen aan. En ook dat verhaal de Bob. Nou, ik zie de Brazilianen daar gewoon makkelijker mee omgaan. Ik heb het wel eens meegemaakt dat we een feestje thuis hadden en dat man en vrouw aan het einde van de avond besloten wie zou rijden.
0: Oh.
3: Nou, dat zou je in Nederland gewoon niet meemaken. Ja, we hebben wel zo'n wetgeving dat er wel intensievere alcoholcontroles zijn, maar niet genoeg om mensen te weerhouden, om minder te drinken. Dus nee, ik denk dat daar nog wel wat verantwoordelijkheden meer bij de overheid kunnen liggen om dat te ontregelen.
0: Ja.
3: En het is ook gewoon heel makkelijk natuurlijk om aan bier te kopen. Ze verkopen het overal, bij supermarkten, kiosk om de hoek. We hebben natuurlijk heel veel barretjes. Het is ook heel makkelijk om even na het werken, happy hour, we drinken nog even wat. Want dat is in principe wat ook natuurlijk heel veel gebeurt. En bij ons, vanaf 18 jaar mag je ook officieel drinken. Dus je ziet ook dat de jeugd, ook een groot stuk van de jeugd ook wel regelmatig natuurlijk de kroegje bezoekt om toch een paar uurtjes met collega's ook nog even wat te drinken.
0: Ja,
3: en zeker als er dan ook een voetbalwedstrijd live wordt uitgezonden op tv. Ja, met zo'n groot scherm in zo'n kroegje kun je wel voorstellen hoe dat dan uitpakt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen met ook van die grote sociale feesten, wat ook een grote rol speelt natuurlijk in Brazilië. Denk aan de carnaval, et cetera, dat daar, drank hoort daar gewoon een soort van bij, kan ik me voorstellen. Wat wij ook hebben met carnaval in Nederland.
3: Precies. Bijvoorbeeld Heineken heeft dan besloten om bijvoorbeeld met hun merk Amstel, wat dan meer een mainstream bier is. Dus Amstel is meer een volume bier. En Heineken hier is echt een premium bier. Dat is echt exclusief. Dus dat is wat duurder bier.
0: Mm.
3: Ja, dat wordt zwaar gesponsord. Dus die blokko's, die groepen die rondtrekken, die krijgen dan een bepaalde hoeveelheid ook gesponsord. En daar hangen natuurlijk banners van die biermerken hangen eraan vast. En ook niet te vergeten dat wij op het strand natuurlijk ook redelijk veel drinken.
0: Mm.
3: En er wordt ook heel veel bier gedronken, mensen met grote koelboxen, of je gaat bij een strandcentje zitten. Ja, en dan zorgen ze wel dat je regelmatig wel van een koud pilsje wordt gezien.
0: Dat hoort er gewoon allemaal bij op een of andere manier. Maar toch hoorde ik in het begin van het gesprek zeggen ook dat de jonge generatie toch ook wel iets meer bezig is met de gevolgen ook van alcohol. En daardoor misschien ook minder drinken. Zijn die 0,0'tjes net zo populair aan het worden als hier?
3: Ja, er is wel een groeiende vraag naar. Met name, dat heeft ook Heineken heel goed gedaan. Dus Heineken 0,0 is echt ook heel populair. En met name omdat het gewoon echt nog naar bier smaakt. En ik ken toevallig Heineken heel goed. En ik weet hoe zij dat produceren. Dus zij maken gewoon normaal bier. En daarna door een bepaald proces halen zij die alcohol eruit. Het is niet zo dat het een ander proces is. En daarom zie je dat de smaak van 0.0, dat die gewoon heel dichtbij ligt. En dat vinden dan mensen wel heel lekker. Dus het is ook zo van, ja goed, je doet gewoon mee. Hè? Maar ja, je hebt toevallig een biertje wat geen alcohol heeft. Dus
0: ja,
3: dat wordt goed. Populairder.
0: Ja, je moet het natuurlijk ook even zeggen dat andere merken dat natuurlijk ook goed doen, voordat wij opeens echt reclame aan het maken zijn. Natuurlijk,
3: ja,
0: hier bij de NPO.
3: Ook de lokale merken hebben intussen een variant. Brahma, Antarctica, Skol.
0: Ja, heel goed. Noem maar een paar op. Maar dat werkt in ieder geval goed. En dat zorgt dus ook voor dat in Brazilië ook 0.0 steeds bekender wordt en steeds meer populariteit krijgt. Dus dat de drankcultuur misschien wel door de jaren heen een beetje gaat veranderen. Wie weet?
3: Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, het is natuurlijk ook met een 0.0 is natuurlijk, je bent nog steeds sociaal bezig. Je kunt nog steeds mee proosten, hè, met zijn glaasje. Nou goed, het is nog steeds dorstlessend. En als je echt inderdaad van die smaak houdt, ja, dan hoef je jezelf daar niet voor tegen te laten houden. Dus,
0: nee, precies.
3: Ja, ik denk dat alleen maar positief is. En ik denk ook gewoon positief is dat bijvoorbeeld die merken die dan 0.0 hebben, daar ook gewoon veel grote campagnes van maken. Als bijvoorbeeld Formule 1 hier is en die wordt toevallig door ons vaderlands merk gesponsord, dan wordt die door 0.0 gesponsord. En daar wordt wel ook heel veel reclame gemaakt van, luister jongen, als je rijdt, drink een 0.0'tje. Dus gelukkig uit die hoek wordt daar wel heel veel op ingezet.
0: Ja, en dat zal uiteindelijk ook wel impact hebben. Interessant in ieder geval om te zien. En hoe dat allemaal zit, dus in Brazilië, daar met de drankcultuur. Ga jij nu ook een biertje opentrekken?
3: Nee, ik denk dat ik een lekker caperientje maak. Dus dat is
0: een lekker heerlijk.
3: Ja, even citroenetje persen, lekker cassassa, wat ijsblokjes en een beetje Braziliaanse suiker. Dat vind ik toch wel lekker s'avonds.
0: Heel goed.
3: Ja,
0: geniet
3: dat is
0: ervan.
3: Toch wel even mijn momentje naar het gesprek met Rosa in BNN Varen.
0: Heel goed. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet maar met mate natuurlijk, moet ik er dan gelijk bij zeggen. Ja. Dankjewel Frank de Meijer vanuit Brazilië. Ik wens je een hele fijne avond en tot snel weer.
3: Ja, proost voor zo dadelijk.
0: Proost, dankjewel hè. Tot snel. Doei doei.
3: Tot snel.
0: Doeg.
1: De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda.
0: Ja, en vanuit Brazilië vliegen we gelijk door naar Thailand. Want daar woont mijn correspondent Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen voor jou.
4: Hey Rosa, goeienacht.
0: Jij zit nog niet aan een biertje, denk ik hè?
4: Nou, ik zal je vertellen, het is misschien wel een beetje een grappig verhaal, maar ik ga vaak op zaterdagavond dus uit om te drinken.
0: Ja.
4: En dan krijg ik natuurlijk zondagochtend altijd weer de prijs van, ik heb toch natuurlijk ja gezegd om de radio-uitzending. Dus dan denk ik vaak bij mezelf van, waarom heb ik er nou helemaal bij ja opgezegd?
0: Dat snap ik. Dan zit er ook nog een beetje wat alcohol in jouw bloed misschien. En dan ben ik heel erg benieuwd, hoe gangbaar is dat eigenlijk in Thailand? Zo die een biertje drinken daar op zaterdagavond. Hoort dat erbij?
4: Nou ja, over het algemeen wordt er in Thailand dus gezegd dat je iemand beter een bos bloemen kan geven of geld kan geven op een verjaardag.
0: Ja.
4: Dan een fles whisky, omdat zo iemand toch vaak daarna nog de weg op moet.
0: Huh.
4: En daarbij kan iemand een dodelijk ongeluk veroorzaken, waarbij in één klap twee broodwinnaars van twee gezinnen tegelijk weg kunnen vallen. Dus dat zou de chauffeur zelf kunnen zijn.
0: Mm.
4: En degene waarmee die het ongeluk veroorzaakt. Dus nou ja, over het algemeen kan je natuurlijk wel afvragen van welk percentage of hoeveel glazen alcohol is eigenlijk niet te veel. Hè?
0: Ja, precies. Maar het zit dus wel in de cultuur. Heel even om dat duidelijk te hebben. Vanaf wanneer mag je alcohol drinken in Thailand?
4: In vergelijking tot Nederland, waarbij de leeftijd nog altijd 18 jaar is, is het in Thailand vanaf 20 jaar.
0: Oké. Waarom denk je dat wat ouder is?
4: Misschien ook omdat het misschien ook net zoals de vorige correspondent zei, toch heel erg makkelijk te verkrijgen is. Het is overal verkrijgbaar. Je hebt veel restaurants, je hebt barretjes, je hebt winkeltjes, echt overal is het te koop. Dus,
0: ja, precies. Ja, vanaf 20 jaar dus, wordt dit ook nageleefd?
4: Ja, alhoewel drinken erg populair is onder de bevolking, is er niet echt een probleem met drinken onder de 20.
0: Mm.
4: En ben je wel jonger dan 20, dan zijn ze hier toch wel ja, niet zo moeilijk om te vragen van, ja, kan je even je identiteitsbewijs zien en niet aan je verkocht.
0: Nee, oké. Dus daar bij de jongeren ligt het in ieder geval niet, dat probleem. Als we even gaan kijken naar hoeveel alcohol er wordt genuttigd in Thailand, waar moet ik dan aan denken?
4: Als we de cijfers moeten geloven, heeft 10% van de Thaise mensen een alcoholprobleem. En ja, dan wordt het toch echt wel geclassificeerd als zware drinken, waar men van zegt van dat de alcoholconsumptie gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
0: Mm-hmm. Nee, sorry, ga door.
4: En ja, de gemiddelde alcoholconsumptie in Thailand ligt rond 7,6 liter tot 8 liter alcohol per volwassene per jaar. Hoewel het toch substantieel is, drinkt lang niet iedereen. En ja, het grootste gedeelte van de consumenten valt in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar. Mm-hmm. En wat zich dat eigenlijk vertaalt naar schatting 20,9 miljoen Thai consumeren dus alcohol. Maar ja, dan heb je ook een bevolking van 70,5 miljoen inwoners.
0: Ja, precies. Dus het klinkt als veel, maar dat valt eigenlijk best wel heel erg mee. Toch zijn er 10% van de Thaise mensen die dus een alcoholprobleem hebben. Wat betekent dat? Is er veel druk bijvoorbeeld op de gezondheidszorg?
4: Ja, algemeen gezien zorgt alcoholmisbruik voor een aanzienlijke druk voor de gezondheidszorg. Dat zou je wel kunnen zeggen. Verkeersveiligheid en natuurlijk het gezinsleven. Zo staat Thailand helaas bekend om het hoogste aantal verkeersdoden te hebben in Azië.
0: Mm-hmm.
4: En daarna volgen pas Vietnam, Maleisië en Nepal. En ja, het is dus vaak een combinatie van en te hard rijden en natuurlijk drinken onder invloed. En ja, cultureel gezien wordt alcohol ook gezien als als verslaving door velen. En ook een morele zwakte meer in de plaats van dat mensen dus echt medische hulp kunnen krijgen. Wat het natuurlijk dan bemoeilijkt. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk hebben er heel veel mensen daar wel een flink oordeel over. Waardoor het dus moeilijk is om van die problematiek af te komen.
4: Je kan zeggen dat de mentale gezondheidszorg hier niet al te best is. Maar daar doken we in een eerder onderwerp al in. In 2014 over daklozen. Maar goed, terugkomend op het onderwerp van nu. En de vraag of dit voor veel mensen echt een probleem zorgt. In landelijke gebieden wordt bijvoorbeeld veel laukau gedronken. En dat is een soort lokale gestookte rijstlikeur van 40%. Mm-hmm. En deze is erg goedkoop en erg sterk. Ik heb hem zelf ook wel eens geprobeerd. En het brandt echt door je maag heen. En het is echt iets van 2 eurocent of zo. Dus echt super goedkoop.
0: Ja.
4: Dus dat brengt inderdaad wel gezondheidsrisico's met zich mee. Dus denk maar aan alcoholvergiftiging en andere zaken.
0: Ik kan me voorstellen als het zo goedkoop is en ook zo sterk. Maar er waren eerst best wel strenge regels toch ook rondom het kopen van alcohol in Thailand. Om deze problematiek een beetje in te perken.
4: Ja, tot voor kort. Toen ik voor het eerst in Thailand kwam wonen 20 jaar geleden. Toen het eerste wat ik begreep is dat er alcoholregels waren. Nou ja, goed, dan moest je dan natuurlijk naar Nederland erg aan wennen. Omdat je in Nederland niet denkt van het is 2 uur 's middags, ik kan geen alcohol meer kopen.
0: Mm-hmm.
4: Dus zijn dus de alcoholregels versoepeld in Thailand. Zo kon je eerder dus geen drank kopen tussen 2 uur 's middags en 5 uur 's middags. Dit is eigenlijk, heeft dit te maken met een wetgeving uit 1970 die bedoeld was voor ambtenaren die dus tijdens de lunchpauze niet meer terug waren. Omdat ze te dronken waren tijdens de lunch.
0: Helemaal laveloos ergens in een cafeetje zaten.
4: Ja, inderdaad. Dus sinds 3 december 2015. Sorry, 2050. Nou, we zijn er nog niet. Maar sinds 3 december 2025 is dus onder druk van de toerismesector deze regel dus teruggeschroefd.
0: Okay.
4: En kan men nu in drankwinkels en naar supermarkten van 11 uur 's ochtends tot middernacht drank kopen. Er zijn ook wel uitzonderingen op deze regels, zoals boeddhistische feestdagen. Of als er bijvoorbeeld landelijk of lokale verkiezingen zijn, dan wordt de dag daarvoor ook geen drank verkocht.
0: Okay.
4: Omdat de mensen anders te dronken zijn om te stemmen.
0: Ja.
4: Dus juist wordt er juist heel veel gedronken voor die dagen, omdat mensen gaan instaan. Maar goed, dat is natuurlijk weer een ander verhaal.
0: Ja.
4: En ja, drinken is alsnog verboden op stranden, op openbare plekken. En ja, in tempels mag je ook niet drinken. Ja.
0: Oké, dus zeg maar, nou, nu staat Thailand onder veel backpackers en vakantiegangers toch wel bekend als waar mensen ook veel feesten, full moon parties en zo. Maar dat mag eigenlijk helemaal niet op het strand daar.
4: Nee. Eigenlijk niet, maar omdat het toch een openbare plek is. Maar ja, ik denk dat als zelfkennende full moon party, dat is, mensen denken vaak van dat het hele eiland dan aan het feest is. Maar dat wordt dan op Koh Phangan wordt dat altijd gehouden. En dat is eigenlijk een heel klein stukje van het eiland, een stukje strand, wat dus eigenlijk bestemd is voor dat feest. Dus het is niet dat het over het hele eiland is. Dus ik denk dat dat dan wel toch wel gereguleerd wordt, maar toch onder controle.
0: Ja, precies. En merk je nu ook dat het grote toerisme, wat toch wel echt heel erg aan het toenemen is, ook in Thailand, hè? Hoe gaat dat samen dan met het alcoholgebruik?
4: Nou ja, volgens de reisbranche, als we de reisbranche moeten geloven, is het toerisme verdubbeld sinds die wet uit 1970 is opgegeven. Maar
0: okay.
4: Ja, vooralsnog vangt de sector toch harde klappen op door de wereldwijde economische crisis. Thailand is toch een land wat echt afhankelijk is van toerisme. Ze hebben weinig exportproducten. Dus als er ergens een economische crisis is, dan merken we dat vaak wel meteen in Thailand.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Nou, laten we hopen dat dat inderdaad snel is opgelost. Allemaal daarvoor in Thailand. En als jij dan in Thailand bent, wat drink jij het liefst, Pim?
4: Ik ben eigenlijk, niet zoals de Brazilianen, niet echt een fan van bier zelf. Maar meer altijd van de zoete drankjes, dus bijvoorbeeld Malibu met sap erin of zo.
0: Oh, ja.
4: Of cocktails, dus ja, echt dat zoete spul eigenlijk.
0: Ja, lekker. Niet typisch Thais, maar wel lekker. Voor zaterdagavond.
4: Inderdaad.
0: Iets minder voor de zondagochtend. Maar ik vond dat je er erg fris bij zat vandaag, Pim. Heel erg bedankt dat ik je mocht bellen. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag en dankjewel voor dit inkijkje daar in Thailand.
4: Dankjewel. En jullie nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, Pim. Tot snel weer. Doei, doei.
4: Doei.

0: Ja, hier dus Stromae met Santé.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Want we hebben het over de internationale drankcultuur. Wat voor rol speelt drank daar nou in andere landen? Worden net verhalen uit Brazilië en Thailand. En nu vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont mijn correspondent Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht wederom.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, als we even gaan kijken naar de Zuid-Afrikaanse drankcultuur, hoe zou je die omschrijven?
2: Ja, die is... Ja, dat is een ernstig probleem in Zuid-Afrika. Mm. En er is veel verwarring in de statistieken. Nou is dat hier wel vaker het geval. Maar wij staan we staan in ieder geval in de top 50 van alle zuipschuiten wereldwijd.
0: Zo, ja.
2: En als je nou... Maar dat is alleen maar als je kijkt naar de hele bevolking.
0: Mm, oké. Okay.
2: Als je nou zegt, ik kijk alleen maar naar de mensen die drinken, mm-hmm, welke positie nemen we dan in? Dan stijgen wij met een dikke stip naar nummer 5.
0: Zo, dus de mensen die drinken, die drinken fors.
2: Zuip als krekels. Excessief wordt er gezegd. En ja. Eigenlijk is dus 31% van de Zuid-Afrikanen die ouder is dan 15... die drinkt alcohol.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk nog minder dan een derde van de bevolking.
0: Dat valt mee.
2: Ja, maar 59% van die 31%, dat zijn heavy drinkers.
0: Zo.
2: En die gaan ook echt helemaal uit hun panty.
0: Ja, want als we dan even kijken, want dit is wel te verklaren dat het drankgebruik eigenlijk zo groot is in Zuid-Afrika, ja, dat er zoveel heavy drinkers zijn. En om dat te kunnen verklaren, moeten we eigenlijk de geschiedenis induiken. Want wat vertelt de geschiedenis ons?
2: Ja, er is tijdens de, eigenlijk al vanaf de koloniale tijd, dus dan hebben we het over 1650 of zo, daar werd het systeem gehanteerd om arbeiders uit te betalen. En dat heette het DOP-systeem. Mm. En DOP is eigenlijk niet anders dan de letterlijke betekening van een dopje. En dat was een slokje drank.
0: Ja.
2: Dus in plaats van dat die mensen betaald werden in geld, werden ze grotendeels uitbetaald in hele goedkope wijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja, in slokjes. En ze dronken dus eigenlijk de hele dag door.
0: Wow.
2: En ja, daardoor is er eigenlijk ook een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een gewoonte ontstaan om alsmaar te drinken, met name in die arme groep van de bevolking. En dat is maar blijven doorgaan. Dus
0: ja,
2: inmiddels zitten we natuurlijk in 2000. En er is in diezelfde groep, daar wordt nog steeds enorm veel gedronken. Maar ook enorm slechte alcohol, want heel veel brouwen ze zelf.
0: Oh, waarom brouwen ze zoveel zelf?
2: Omdat dat goedkoper is.
0: Hm. Ja.
2: En het punt is eigenlijk... Kijk, je kan natuurlijk... ik moet zeggen, ik was er ook een beetje verbaasd over. Je denkt dan aan... mensen zijn dronken. Ze kunnen niet werken of zo. Maar het is slecht voor hun gezondheid. Weet je, de meest voor de hand liggende oorzaken... of gevolgen kun je natuurlijk wel bedenken.
0: Ja.
2: Maar daar zitten... allerlei consequenties aan vast, die zo ver in de hele maatschappij ingrijpen, dat ik was er eigenlijk stom verbaasd over, want het is zelfs zo erg dat als je nou kijkt wat er aan accijnzen wordt opgehaald aan drank. En daar wordt dus door de drankfabrikanten ook steeds op gewezen. Van kijk eens hoeveel er wel niet wordt verdiend aan de drank door de belastingen. Maar de kosten die gemaakt worden om de gevolgen te bestrijden zijn vele malen hoger dan de opbrengst van die accijnzen.
0: Ja.
2: En daar praat niemand over. En het is zelfs zo erg dat het budget voor de nationale gezondheidszorg gaat eigenlijk compleet al op aan het dealen met de gevolgen van drankmisbruik.
0: Wow, en heel even, want dit gaat dus over mensen die vroegtijdig sterven. Wat

0: nog meer van... Ja, waar gaan al die kosten naartoe? Naar wat voor ziektes komen hier uit voort?
1: Nou, je hebt... Het is sowieso... leidt het tot gigantisch veel geweld. Dus het is niet zozeer alleen maar ziekte, maar gigantisch veel geweld en heel veel auto-ongelukken. En we zijn daar pas goed achter gekomen wat eigenlijk de impact is toen destijds de COVID heerste. Want toen verbood de regering vanaf het ene op het andere moment de verkoop van sterke drank. En toen liep het aantal behandelingen in de ziekenhuizen met 70% terug.
0: Wauw. Dat is echt gigantisch.
1: Mega. Dus iedereen... Nou ja, of nee, ik moet eigenlijk zeggen... niemand kon meer ontkennen dat dat drankgebruik impact heeft op de gezondheidszorg. En een ander punt is, omdat er dus heel veel wordt gedronken... ook door vrouwen, zijn er bepaalde ziekten... dat noemen ze het foetaal alcoholsyndroom... En die kinderen die dan geboren worden, die hebben allerlei gezondheidsproblemen, leerproblemen. En ja, kunnen ook eigenlijk vanuit die verschrikkelijke start gewoon niet meekomen. En hebben ook veel verzorging nodig. En ook dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld.
0: Ja, zeker. Dus dan kom je uiteindelijk door dit drankgebruik in een hele negatieve spiraal terecht. Waar moeilijk uit te komen is. Dit zijn heel duidelijke cijfers. Hè? Eigenlijk wordt hier iets aan gedaan in Zuid-Afrika om dit probleem tegen te gaan?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Dat kan ik. Nee, nou ja, er wordt dan gezegd, ja, we verhogen de accijnzen. Nou, die prijsverhogingen die ze hier op de drank zetten, om dat dan te bewerkstelligen, zijn zo minimaal dat dat eigenlijk totaal geen effect heeft.
0: Dat heeft geen nut. En anders, gaan mensen gebeuren. Het ook illegaal brouwen dus thuis.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk toch. En ja, kijk, in die townships, dat is eigenlijk een hele eigen wereld. Mm. Daar heeft de politie ook geen grip op.
0: Nee, die controle is weg.
1: Ja, die controle is weg. Dus je kan eigenlijk ook niet... je kan dat daar ook eigenlijk niet aanpakken. Mm. En dat is ook eigenlijk niet eens een punt van discussie. Van moeten we dat niet toch eens proberen?
0: Nee, precies. Nee. Het is gewoon een probleem. Het is er en mensen doen er uiteindelijk niks aan.
1: Ja, en kijk, ik had ook nog eigenlijk in gedachten... in Nederland denk ik dat toch heel veel mensen... Niet allemaal natuurlijk, hè, maar daar wordt drank toch wel geassocieerd met gezelligheid. Hè?
0: Ja.
1: Er hoort een drankje bij, bedoel ik. Maar in Zuid-Afrika is alcohol ook meer een gevolg van de onderdrukking. Mm. Een gevolg van frustratie, van armoede. Het zit daar. Het heeft een veel diepere oorzaak.
0: Ja. Ja, precies.
1: En dan is het ook lastiger om het te bestrijden.
0: Ja, ik kan ook. Het is voor mensen heel moeilijk voor te stellen, denk ik ook. Want als je denkt aan Zuid-Afrika, dan denk je aan heerlijke wijnen vanuit Stellenbosch. Maar dat daar eigenlijk zo'n donkere geschiedenis ook achter zit. En een hele donkere drankcultuur. Dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen. Maar het is wel heel heftig dat dit het geval is daar.
1: Ja, en kijk, de mensen die, zeg maar, de mensen die meer geld hebben, die drinken die duurdere wijnen.
0: Ja.
1: En, maar die zijn niet aan het overmatig drinken.
0: Nee,
1: weet je,
0: precies.
1: Want dat echte wijnkenners doen dat. Ja, je mag natuurlijk niet generaliseren, maar over het algemeen slaan die niet hele hoeveelheden achterover dat ze voortdurend laveloos zijn.
0: Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Maar kijk, dat die mensen die daar. Die voor die wijn zorgen, de arbeiders, zeg maar. Ja, daar heeft dat een heel ander effect.
0: Ja, zeker. Nou, wat een triest verhaal eigenlijk. Wat je hier dus inderdaad zo associeert met vrolijkheid, met een wijntje voor de leuk en een biertje als het gezellig is, ligt daar dus helemaal anders in Zuid-Afrika. Dankjewel dat je ons daarin hebt meegenomen. Wilma Vervoort, ik wens je nog een hele fijne nacht en hopelijk spreek ik je snel weer.
1: Ja, tot ziens, tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Doei doei.
2: Van BNN Vara.
0: En vanuit Zuid-Afrika vliegen we door naar Italië, want daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht.
3: Ja, jij ook.
0: Ja, Italië die staat natuurlijk bekend als een land met heerlijke wijn, misschien wel de beste wijnen van de wereld. Maar hoe genormaliseerd is het drinken van wijn nou eigenlijk daar in Italië?
3: Nou, hier is het Ja, wijn drinken hoort gewoon veel meer bij het sociale leven. Het is gewoon altijd huiswijn of eenvoudige wijnen. Vaak bij de lunch al, bij het avondeten kunnen natuurlijk ook hele goede wijnen zijn. Mm-hmm. Maar als kind groei je vaak op met zo'n tafelwijn. Je hebt gewoon je lunch met je ouders of familie en die fles wijn hoort daar gewoon bij.
0: Ja, dus dat is eigenlijk bij vrij veel maaltijden. Dus het is heel erg genormaliseerd, dat flesje wijn erbij.
3: Ja. Ja, het gaat veel meer, die wijn hoort eigenlijk gewoon bij het samen zijn, bij die verbondenheid, de traditie, de familie. En het gaat niet zozeer om het drinken op zich.
0: Nee, precies. Want als we dan heel even kijken naar hoe oud zijn de mensen gemiddeld als ze beginnen met drinken?
3: Nou ja, kijk, je mag officieel vanaf 18 jaar drinken. Ik denk dat kinderen hier echt wel jongen met alcohol in contact komen. Mm. Maar dan heb je het gewoon over... Ja, wat ik al zei, zo'n simpele huiswijn. En dat heeft niet enorme alcoholpercentage. Je komt hier gewoon jongen in contact met wijn. Samen met je familie. Dus het is eigenlijk heel anders dan wat ik me herinner van Nederland.
0: Ja, dus op die manier wordt het eigenlijk een soort van genormaliseerd, een glas wijn bij het eten. Anders dan hier in Nederland, waar de jeugd al stiekem gaat drinken en misschien ook wel heel veel gaat drinken. Want het wordt dus bij allerlei gelegenheden genuttigd. Ja, waarin zou je dat verschil een beetje kenmerken tussen Nederlands alcoholgebruik en dat in Italië?
3: Volgens mij hebben we het een aantal weken geleden daar ook over gehad. Hè, dat ik naar 2 grote feesten was geweest. En dat ik gewoon merk van... daar wordt niet zoals in Nederland gedronken om het drinken. Mm-hmm. Er wordt niet ingedronken. Natuurlijk wordt wel een wijntje of een biertje gedronken. Maar het heeft niet... Het gaat veel meer dan om het dansen, om elkaar ontmoeten. Om het samen zijn. Dan van, oh, moet je nog een biertje? Of, oh, moet je nog een metisch bier? En zo, dat kennen we gewoon helemaal niet.
0: Dus het is in ieder geval, het is niet echt een doel van de avond, maar meer iets wat lekker wel wordt gedronken. Dat is wel een groot verschil inderdaad vergeleken met de Nederlandse alcoholcultuur. Toch zie je hier in Nederland dat steeds minder mensen eigenlijk gaan drinken. Er is echt een afname zichtbaar. Hoe zit dat in Italië?
3: In Italië ook wel. Ik merk ook wel dat er meer non-alcoholische drankjes worden verkocht. Mm-hmm. En we zien de verschuiving van wijn dat er meer bier gedronken gaat worden.
0: Okay.
3: En ook heel veel regionale bieren die gemaakt worden. En natuurlijk de Aperol Spritz en zo, de aperitivo. Maar vroeger iets heel anders.
0: Precies. Zeg maar, dat zijn nog de goede drankjes. Maar het was meer van, hier neemt het best wel af, de alcohol. Maar dus in Italië dan misschien ook. Naast alle lekkere spritzen en limoncello en lokale biertjes.
3: Ja, neemt ook af, ja.
0: Ja, dus steeds minder mensen grijpen er toch naar. Maar toch blijft het verankerd met elkaar, met die eetcultuur en dus de wijn.
3: Absoluut.
0: Ja, heerlijk. Nou, goed glas wijn, lekker eten en mooie gesprekken met elkaar aan tafel. Nou, dat klinkt ook wel gewoon als ultiem genieten. Als ik
3: vind
0: het wil.
3: Ik wel.
0: Ja, zeker.
3: Ja, absoluut.
0: Nou, mooi, Mariette. Ik zou zeggen, open nog maar een flesje. En geniet er nog maar van. Nou, heel goed. Lekker gaan slapen. Dank je wel. Fijn dat je kon spreken. En tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer, Rosa. Mooie nacht.
0: Jij ook. Dank je wel.
3: Doeg.
2: Van BNN Vara.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNN Vara van zondag. Even kijken hoor, welke dag is het? 24 mei. Dit zomerse Pinksterweekend. Ik hoop dat ik je heb kunnen vermaken op deze wereldreis waar we letterlijk de hele wereld overvlogen. We gingen in het eerste uur van de VS naar Zweden, naar Colombia, naar Engeland. En we waren dit uur in Brazilië, Thailand. Het gaat zo snel. Zuid-Afrika en Italië. En ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik kreeg nog een appje van Maries uit Meersen. Cecile die luistert mee vanuit Zoeterwoude. Helmoet die luistert mee vanuit Bremen in Duitsland. En hier zit ook nog Claudia die luistert mee vanuit Curaçao. Fijn dat je er allemaal bij waren. Volgende week ben ik hier gewoon weer. En dan gaan we weer samen op wereldreis. Heb je zelf nou een land waar je woont en denk je, ik wil heel graag meedoen met het programma. Dan ben je altijd welkom. Dan kun je me een appje sturen. Of een mailtje naar rosa.wierda@bnvara.nl. En dan kijk kijk er heel erg naar uit om volgende week weer samen te gaan reizen. Nu hoor je hier De Nacht is Zwart.
4: NPO Radio 1.
5: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is kans op mist vannacht. Morgen is het opnieuw zonnig en droog bij 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
6: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
0: Welkom bij een nieuwe De Nacht is Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen in de spotlight worden gezet. Straks hebben we het over de nacht. Het nachtleven om precies te zijn. Het gaat namelijk niet goed met de clubs en daar krijgt Gen Z de schuld van. Maar is dat wel terecht? Nachtburgemeester Freek sluit aan, want hij heeft daar wel antwoord op. We gaan het ook hebben over de campagne Ede breekt de stilte. Daan Overeem begon de campagne om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. En een festival speciaal voor toekomstige brugklassers. Niet alleen met de grootste artiesten, maar ook alle organisaties die een scholier nodig zou kunnen hebben. Dat is het Be the Future Festival. Richard Lopez-Mendez van de Banlieue Foundation komt langs om ons te vertellen hoe hij ging van een succesvol kledingmerk naar het organiseren van activiteiten voor kansarme jongeren. Maar nu eerst... Wat doe je als je een nieuwe taal wil leren? Niet Frans, Duits of Japans, maar de taal van je eigen niet-Nederlandse achtergrond. Maar als je niet direct toegang kan vinden tot de benodigde middelen of mensen om dit te doen, wat doe je dan? Vandaag aan de lijn hebben we Himaya Segawa Ayo, die Luga Community oprichtte en ons daar meer over kan vertellen. Goedenacht, Himaya.
7: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenacht. Hey, om te beginnen, wat is Luga Community?
7: Luga Community is eigenlijk ontstaan. Het is eigenlijk een talencentrum waar ik probeer jongeren of de generatie van nu te verbinden met hun moedertalen. En dat een beetje met verschillende manieren waarin creativiteit ook een onderdeel is van de koppeling.
0: Ja, en wat doen jullie concreet binnen de community?
7: Momenteel vooral focussen op workshops om mensen eigenlijk te verbinden met hun moedertaal. En die workshops, dat zijn eigenlijk lessen waarin een docent komt om Een les te geven. Mm-hmm. En daar komen de mensen op af die heel graag hun moedertaal willen leren. En daar gaan we dan mee aan de slag.
8: Ja, en je zegt moedertaal. Om welke taal gaat het dan? Of zijn het er meerdere?
7: Ja, het zijn wel meerdere. Daarin zijn we ook nog wel zoekende welke moedertaal het nu over hebben. Het is heel erg vertrokken vanuit mezelf en gesprekken die ik heb gehad met andere mensen. En dat kunnen Afrikaanse culturen zijn, dus Afrikaanse talen, maar ook Caribische talen. Maar eigenlijk trekken we het veel breder dan dat. Maar we focussen ons voornamelijk op de diaspora die hier in Nederland is. Waar een grote gemeenschap van is. En we het gevoel hebben dat die dit nodig heeft.
8: Dus
7: het zijn verschillende talen. Nu bijvoorbeeld hebben we een workshop TreeNet gehad. We kijken ook naar Sorolang Tongo, Papiamentu. Maar we kijken ook verder dan dat.
8: Ja. En waar kwam voor jou de behoefte vandaan om dit op te zetten?
7: De behoefte kwam heel erg vanuit mezelf, ook omdat ik ben Oegandees. Ik heb ouders die daar zijn opgegroeid, maar zelf ben ik in Nederland geboren. En ik merkte dat het best wel lastig was om een verbinding te vinden met mijn familie, met de cultuur. Voornamelijk omdat ik de taal, de Oegandese taal, zelf niet heb geleerd. Mm-hmm. Van een groot deel kan ik het wel verstaan, maar ik heb niet echt geleerd om het zelf te spreken. En dat was wel een soort van gemis wat ik altijd wel heb gevoeld. En ja, dat begon ik te bespreken met andere leeftijdsgenoten. En daarin zag ik dat, ondanks verschillende achtergronden hadden, er best wel veel raakvlakken waren in dat verhaal. En toen voelde ik gewoon heel erg de urgentie om daar een plek voor te creëren die niet online is, maar echt een fysieke plek waar je ook echt actief bezig bent om een taal te leren.
8: Ja, want je zegt je voelde een gemis. Hoe merkte je dat dan? Hoe voelt dat dan?
7: Ik denk dat ik het vooral merkte aan dat je dan soms rond familie bent, of dat ik wel eens naar Oeganda ben geweest en dat ik dan merkte dat ik, ook al kon ik, was ik met familie of was ik met mensen van mijn eigen cultuur, dat ondanks dat ik ik sprak de taal niet en daardoor kon ik niet diepergaande gesprekken hebben met de mensen met wie ik dat heel graag wilde. Mm-hmm. En dan mis je toch een bepaalde verbinding.
8: Yeah.
7: Dus dat voelde ik wel heel erg, een bepaalde leegte.
8: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Voor wie is Luga bedoeld? Wie hoop je te bereiken?
7: Op dit moment hoop ik vooral de mensen te bereiken die dit gevoel eigenlijk ook ervaren. Dus de mensen die het gevoel hebben van ik wil heel graag mijn moedertaal spreken. Ik weet dat heel veel ook het gevoel hebben dat het te laat is om dit te doen. Dus dat is eigenlijk ook een groep mensen die ik graag wil bereiken van het is niet te laat, er is nog tijd om het te leren. En vooral de mensen die het gevoel hebben dat ze niet weten hoe ze moeten beginnen of waar ze moeten beginnen, die gun ik graag een plek om dat te doen.
8: Ja, ja, ik herken dat ook wel wat jij zegt, dat het te laat zou zijn. Ik spreek zelf alleen Nederlands, maar mijn vader is Surinaams en mijn moeder is Nederlands en Kaapverdiaans. Beide talen spreek ik niet, Creool niet en Sranang Tongo niet. Mm-hmm. En ik heb er wel over. Dat gemis wat je omschrijft, dat herken ik heel erg. Want je kan niet communiceren met je community eigenlijk. Mm-hmm. En daarnaast heb ik ook zoiets van, ja, als je jong bent, dan leer je dat veel makkelijker.
7: Ja.
8: Maar jij zegt dus eigenlijk, nee, het is helemaal niet te laat. Je kan het nu nog steeds doen.
7: Ja, ik denk het wel. En dat kwam ook omdat ik ben zelf ook student. En ik heb vorig jaar hier onderzoek naar gedaan. En toen ben ik ook in gesprek gegaan met mensen die wel of niet hun moedertaal spraken. En ik was vooral benieuwd naar hoe ze keken naar de verbinding met hun cultuur. En toen sprak ik iemand die eigenlijk zelf op latere leeftijd toch het is gaan proberen om te leren op eigen voet. En die heeft dat, uiteindelijk is dat gelukt om, dat was toen het Papiamento. En dat heeft die persoon dus kunnen leren op latere leeftijd. En ik zag dus zo erg wat voor verschil dat in zijn leven maakte. En dat gaf mij heel erg dat gevoel van, oh wacht, dit is een heel mooi voorbeeld van iemand die dus laat zien dat dat dit gewoon wel kan.
8: Want wat voor verschil maakt dat concreet?
7: Wat maakt wat concreet?
8: Je zei, het maakt heel veel verschil bij die persoon dat hij op latere leeftijd papiamento had geleerd. Hoe zag dat verschil eruit?
7: Het zag er heel erg uit als nu wel gesprekken kunnen voeren met bijvoorbeeld je oma of opa. Bepaalde films, boeken, muziek op een andere manier kunnen beleven, omdat je eindelijk begrijpt wat er wordt verteld. En ik denk dat dat ook heel mooi was om te zien, want sommige woorden in onze moedertalen kun je eigenlijk ook niet echt vertalen naar Nederlands, Engels of Frans of noem maar op. Dus je hebt ook echt een andere beleving van hoe je naar de wereld kijkt. En dat is wel echt wat ik bij deze persoon ook zag.
8: Ja.
7: Ja,
8: ja, dat is heel mooi.
7: Mm-hmm.
8: Ja. Initiatieven zoals deze die sluiten aan bij grotere gesprekken over taal, cultuur en decolonisatie. En de Keniaanse schrijver, ik hoop dat ik het goed zeg, Ngugi Wa Thiong'o schreef daar krachtig over in zijn werk Decolonizing the Mind. Ik zal heel even een stukje voorlezen. Taal als communicatie en als cultuur zijn dus elkaars product. Communicatie creëert cultuur. Cultuur is een communicatiemiddel. Taal draagt cultuur in zich en cultuur draagt, met name via mondelinge overlevering en literatuur, het gehele waardestelsel waarmee we onszelf en onze plaats in de wereld leren waarnemen. Hoe mensen zichzelf zien beïnvloedt hoe ze naar hun cultuur kijken. Naar hun plaats in de politiek en de sociale productie van rijkdom. Naar hun hele relatie tot de natuur en tot andere wezens. Taal is dus onlosmakelijk verbonden met onszelf als een gemeenschap van mensen met een specifieke vorm en karakter, een specifieke geschiedenis, een specifieke relatie tot de wereld. Ja.
7: Mooi.
8: Ja, dit beschrijft dus twee functies van taal. Als communicatiemiddel en ook als drager van cultuur. Wanneer jullie werken aan het leren van een moedertaal, gaat het dan ook over die culturele laag?
7: Ik denk dat we in ieder geval ook vooral bezig zijn met... Nou, wat ik zie in ieder geval is dat het niet spreken van de moedertalen, met, als ik kijk naar de mensen die zich hebben aangemeld voor bijvoorbeeld de tree lessen, dat het leren van het niet spreken van de taal ook veel dieper ligt, dat de wond ook veel dieper ligt. Dus dat het niet alleen verbonden is aan het niet spreken van de taal, maar ook met het zelfbeeld van de mensen. De verbinding die ze hebben met de cultuur. Dus we proberen vooral ruimte te maken om daar gesprekken over te voeren. Dus we hebben bijvoorbeeld een circle session georganiseerd, waar we ook echt even de ruimte proberen te nemen om te praten over dat gevoel van, hey, ik spreek het niet, maar wat heeft dat het eigenlijk met mij gedaan de afgelopen jaren en in mijn opvoeding en hoe ik nu naar mezelf kijk. Dus op die manier zie ik wel echt dat het toch meerdere lagen heeft. Dus dat het allemaal verbonden is met meerdere delen van de personen zelf.
8: Ja. En zijn jullie dan ook bewust bezig met thema's zoals decolonisatie?
7: Ik denk in de workshop specifiek wordt het niet per se benoemd. Maar ik denk wel dat dat zeker onderdeel is van wat Luga is. Mm-hmm. Dus dat we echt actief bezig zijn met het in leven houden van de moedertaal. Ook omdat ik wel lees over dat bepaalde talen ook dreigen te verdwijnen, omdat ze niet genoeg worden doorgegeven. En dat ook, we ook wel heb gezien dat ook in bijvoorbeeld in Afrika, dat meer in meerdere landen bepaalde westerse landen toch de voorkeur krijgen om te spreken. En dat dat ook een soort van, ja, dat dat effect heeft op de moedertalen die daar gesproken worden. En dus ook de verdwijning ervan. Dus eigenlijk in de kern van Luga zit het wel. Ja.
8: Ja. Hey, en jullie combineren in de workshops ook taal met creativiteit en storytelling. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
7: Ja, nou, een mooi voorbeeld is bij bijvoorbeeld de les 3 die we hebben gehad. Was een van de sessies hebben we het eigenlijk heel erg gekoppeld aan creativiteit in muziek en schrijven. Toen hebben we ook een gastles gehad waarin Nelg, een artiest die zelf Ghanese roots heeft, eigenlijk een gastles kwam geven over hoe hij zelf zijn teksten, die overigens wel in het Nederlands zijn, maar hoe hij zijn creativiteit en zijn gevoel uit in zijn teksten. Iets wat naar zijn mening ook niet altijd wordt meegegeven in de Ghanese opvoeding, terwijl heel veel muzikanten en heel veel schrijvers juist heel veel emoties en bepaalde de muziek zijn soms bijna spreuken. Dat zit eigenlijk allemaal verstopt en verweven in de muziek en in de teksten. En zo heeft hij dat dan samen met de docent die de 3 lessen gaf, juist helemaal laten zien en voorbeeld geven uit Ghanese muziek, waarin 3 heel erg werd gebruikt als manier om je gevoel te uiten. Mm-hmm. Dus zo proberen we eigenlijk ook heel erg die verbinding te leggen in hoe je niet alleen een taal kunt spreken, maar het ook echt als vorm van zelfuiting kunt gebruiken. Ook omdat we proberen te kijken van, hoe kunnen we een verbinding, hoe kunnen we mensen hun moedertalen leren buiten de systemen die we nu al hebben? Dus ook echt een beetje onderzoeken van, zijn er verschillende manieren waarin creativiteit ook een rol kan spelen in het leren van onze moedertalen? En deze specifieke les was eigenlijk een mooi voorbeeld daarvan.
8: En jij bent zelf ook spoken word artiest, toch?
7: Ja, klopt.
8: Ja. Gebruik je dan je moedertaal ook in je werk?
7: Ja, dus eigenlijk probeer ik nu zelf meer te schrijven in het Oegandees. Dus ik probeer de dingen die ik leer van mijn naaste andere Oegandese jongeren die ik ken, probeer ik eigenlijk om te zetten tot een tekst. Dus op die manier ben ik niet alleen bezig met het uiten van mezelf, maar ook uiten in iets in het Oegandees, maar wel op een manier die dicht bij mij staat. Waardoor ik wel het gevoel heb dat ik niet alleen het ermee bezig ben, maar dat het ook echt verweven wordt met mezelf.
8: Mm-hmm.
7: Dus ik vind dat wel, en ik probeer zelf ook een voorbeeld daarin te zijn voor wat ik eigenlijk kan doen met Luga.
8: Ja, mooi. Hey, we hebben ook een aantal deelnemers van de TWI-workshop-reeks gesproken om hun te vragen hoe ze dat ervaarden. Laten we heel even luisteren.
7: Ja.
9: Mijn naam is Terra Dakota, een van de deelnemers van Return to the Tongue, de TWI-edition. Ik ben zelf van Ghanese en Surinaamse afkomst. En voor mij is taal onlosmakelijk verbonden met identiteit. Dus moedertaal spreken, begrijpen en uitdragen is niet alleen een keuze, maar het is echt een must. Het is vooral een terugkeer naar mezelf. En door te reconnecten met mijn moedertaal, reconnect ik niet alleen met mijn gemeenschap, mijn community, maar ook met mijn roots. En uiteindelijk met wie ik daadwerkelijk ben. En dat hebben we de afgelopen 4 weken ook met elkaar mogen voelen, begrijpen en terugclaimen. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze workshopreeks. Shout-out nogmaals naar Luga, Sankofa Archives en de One and Only Twin Master.
10: De allereerste keer toen ik Luga had meegemaakt, it felt like a place of freedom to rediscover your language. Voor mij om zo'n plek mee te maken, vond ik altijd wel een beetje spannend. Maar om ten allereerste te zien wat voor persoon erachter zit, Himaya, jij geeft al zoveel ruimte al in mijn persoonlijke leven, in hoe jij liefde geeft en vrijheid geeft. Laat staan ook gewoon hoe je Luga hebt opgezet. Dus al die gevoelens en al wat ik van je heb mogen voelen in het persoonlijke, heb ik kunnen terugzien in Luca. En dat is wel iets dat blijft transcending. Dus Luca is voor mij echt een plek geworden waarvan ik gewoon met alle vrijheid en liefde mijn taal kan herontdekken. Maar niet alleen die van mijne. Niet alleen Tree, wat ik zelf beheers, maar ook gewoon andere talen. En ik ben gewoon benieuwd waar het allemaal zich verder gaat stabiliseren en zich gaat ontwikkelen. But Luca is really the place to be als het gaat om je vrij kunnen voelen om je taal te kunnen spreken en ook te kunnen leren.
8: Nou, sowieso heel positief. Ook over jou. Dat is hartstikke fijn.
7: Ja, heel mooi.
8: Ja. Hey, en wat ik ook hoorde, wat Jocelyn zei, was ze vond het spannend.
7: Mm-hmm.
8: Van tevoren. Wat mm-hmm. maakt het nou dat mensen het spannend vinden? Want je zou denken, ja, als je een cursus Frans of Duits doet, ja, ik weet niet of mensen dat van tevoren heel spannend vinden.
7: Ja. ik denk wat het spannend maakt, is dat er is eigenlijk altijd wel al een soort van drang die al jaren speelt bij de mensen. Iets wat ze stiekem eigenlijk altijd al wilden, is hun moedertaal spreken. Maar ja, het is super gelaagd. En het is heel spannend om dat dan opeens toch te gaan doen. En ook, wij focussen ook in de les heel erg op het doen, het spreken, het actief met elkaar bezig zijn. Dus het is gewoon heel spannend om dat te doen, omdat je ook niet dagelijks je moedertaal aan het spreken bent. En opeens sta je daar dan. En dan mag je dat, is daar opeens wel ruimte voor. Dus ik denk dat mensen zo graag willen. Maar dat het toch zo spannend is, omdat er toch een angst is van falen. Het niet goed uitspreken. Er komen allemaal emoties bij kijken. Ik denk dat het soms wel spannend maakt. Ja. Ja.
8: Hey, wat was voor jou het meest bijzondere of je favoriete moment uit deze workshopreeks?
7: Mijn favoriete moment? Ik denk persoonlijk, we hebben een workshopreeks en na de 4 sessies was er ook een soort examendag. Maar als je examen hoort, dan denk je al, super spannend. En ja, om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de leerlingen, ook omdat ze allemaal verschillende niveaus hadden, wilden we eigenlijk heel graag iets doen wat persoonlijk was. En toen hebben we de leerlingen gevraagd om zelf een tekst te schrijven in Tree. Met alle stof en alles wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. En dan mochten ze dat op de examendag bij ons komen opnemen. En ik heb toen gezien hoe de docent hun daarin heeft ondersteund. Maar vooral hoe gelukkig die werd van de teksten zien, horen. En hoe eigenlijk elke persoon op zijn eigen manier vrij met de taal bezig is geweest en iets heeft kunnen maken wat dicht bij ze stond. En ik heb ook echt gewoon gezien hoe ze van 0 tot naar 100 zijn gegaan in zo'n korte tijd. Dus ik was gewoon ontzettend trots om te zien dat er al zoveel groei was. En dat iedereen een soort van kickstart heeft gehad om deze reis naar hun moedertaal eigenlijk voor te.
8: Ja, dat klinkt heel mooi. Ook heel inspirerend. Misschien moet ik zelf ook de stap gaan zetten.
7: Nou, we zijn toevallig bezig met de eventuele volgende lessen. Ook Stralang Tongo. Dus mocht je willen aanzetten, ben je van harte welkom.
8: Ja, dat is mooi. Hey, en wat denk je dat mensen missen wanneer ze hun moedertaal niet leren?
7: Ja. Wat ze missen. Ik vind het soms zo moeilijk om uit te leggen, omdat het ook zo. Ik denk vooral bijvoorbeeld als je dan in Nederland bent opgegroeid en je mocht een keer dan. Ja, je groeit op en je denkt op een gegeven moment van oké, die roots van mij, ik wil daar meer over weten, ik wil daar meer over ontdekken. Dan kan taal soms toch een barrière zijn in de gesprekken die je bijvoorbeeld met je ouders hebt. De gesprekken die je hebt met de mensen in je thuisland. Je mist eigenlijk een soort van die brug waar je gewoon even jezelf kan uiten en kan zijn. Op een manier dat zij dat ook kunnen begrijpen. Dus je voelt soms toch een soort van vorm van miscommunicatie. En dat is dat, ja, het voelt bijna alsof je, ja, je spreekt letterlijk niet dezelfde taal soms. En dat is soms wel best wel lastig. Ja.
8: Ja. Hey, en wat zou je willen meegeven aan mensen die het verlangen voelen om zich opnieuw te verbinden met hun moedertaal, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen?
7: Wat ik vooral wil meegeven is dat het echt niet te laat is. En ja, dat iedereen op andere manieren leert. En dat het vooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven daarin. En eigenlijk te beginnen met kleine stapjes. Dus al mag dat zijn. Ik zeg altijd van, al kijk je om je heen en weet je bepaalde dingen in je kamer te benoemen in je moedertaal, dan is dat al een hele grote stap. Al is het meer muziek of films luisteren in je moedertaal, dan is dat ook al een manier. Weet dat elke kleine stap je dichterbij dat doel brengt wat je wilt bereiken. En dat, dat je het ook niet alleen hoeft te doen. En dat je daar echt, dat je sowieso niet alleen bent in het gevoel, maar dat je daar ook je meer over mag uitspreken. En dat is ook wat ik met Luca wil doen, is die ruimte creëren om deze gesprekken te voeren en te blijven delen met elkaar.
8: Ja, nou heel mooi. Dankjewel, Himaya.
7: Ja, geen dank.
8: Graag gedaan. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
7: Heel erg bedankt. En jij nog een hele, hele fijne nacht.
8: Dankjewel. We gaan luisteren naar het nummer Susanna van Sauti Sol.

0: Zo.
1: In Ede loopt er een campagne. Ede breekt de stilte om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Aan de telefoon hebben we Daan Overeem. Hij is de initiatiefnemer. Goedenacht, Daan.
2: Goedenacht.
1: Goedenacht. Wat fijn dat je met ons wilt bellen. Hey, wat is precies Ede breekt de stilte?
2: Dat is een campagne die oproept om bespreekbaar te maken seksueel gedrag. Heel, heel kort gezegd. Want we weten van zodra het bespreekbaar is, het is hard nodig. Het is eigenlijk gekomen, we zijn begonnen vorig jaar na de moord op Lisa in augustus. Dat heeft nogal wat stoffen doen opwaaien. En toen deed zich ook de mening voor dat het is vaak de schuld aan mannen. En mannen moeten ook de oplossing brengen. En daar voelde ik me toen aangesproken. En daarom ben ik die actie gestart.
1: Ja, en hoe ziet de actie eruit?
2: De actie is eigenlijk, hij is al een keer gehouden, een soortgelijke actie in Alkmaar en Haarlem. Daar heb ik ook contact mee gehad. Wij hebben gekozen voor allemaal billboards buiten op straat, waarin mannen staan met een ernstige blik. En er staan quotes op, waarin wij proberen te zeggen van een voorbeeld van wij grijpen in bij respectloos gedrag. Mm-hmm. Of waarom grijp je niet in? Wat als het jouw zusje of je dochter is. Dus wij proberen de discussie op gang te brengen. Mensen te laten nadenken. In ieder geval mannen te laten nadenken. En zich dan aangesproken moeten voelen. En dan wellicht een beetje, als ze bewust worden van het probleem, een beetje aangepast gedrag gaan vertonen.
1: Ja.
2: Daar streef je vandaan.
1: Ja. En waarom nog een keer nu deze campagne? Want je zei, hij heeft al een keer gelopen. En dan nu nog een keer, waarom?
2: Ja, nee, hij heeft in Alkmaar gelopen.
1: Ah,
2: wij doen hem hier in Ede, maar wij hebben hem breder getrokken. Want wij hebben hem ook de scholen erbij betrokken. De buurthuizen en dat soort dingen. We hebben een middel gevonden. We hebben gezegd, wij doen een kletspot, heet dat. Daar zitten vragen in die hierover gaan, over dit onderwerp. En op scholen hebben we dat ook getest. En dat werkt heel erg goed. Dat er leerlingen om zo'n pot in zitten, vragen eruit halen. En die vragen die gaan over dit onderwerp en leveren dan hele mooie discussies op.
1: Ja.
2: Dus het is breder getrokken dan alleen maar een bord langs de weg. Dat is een heel belangrijk hulpmiddel, maar wij gaan dus dieper.
1: Ja, en wanneer merkt je nou van er wordt veel te weinig hierover gesproken?
2: Ja, nou, al bij het werven. Ik heb dus mannen moeten werven. En dan bel je naar sportclubs of dan bel je naar andere clubs. En dan, niet iedereen wil er ook vrijuit over praten.
1: Oh, okay.
2: Het is er al een beetje, ze houden het onderwerp ver van zich, veelal. Dus de mannen die bij ons op de poster staan, dat zijn echt helden, noemen wij dat maar. Want die komen er vooruit. Die doen ook een beroep op andere mannen, ook binnen hun club, want het zijn een soort ambassadeurs geworden. Er ontstaat een hele beweging, dat is wel leuk om dat te merken, dat we toch dat is het gevolg daarvan. Dan zie je gewoon dat de campagne werkt.
1: Mm-hmm.
2: En dat het nodig is, ja, dat blijkt uit dat we bijvoorbeeld in de horeca nog vrij hadden in rubrieken willen werken. Horeca, sport, noemen we het op, dat soort dingen. Maar in de horeca was het lastig om daar mensen te vinden. En dat probleem was ook in Alkmaar, hoorde ik.
1: Mm-hmm.
2: Dus er is nog genoeg te doen. Maar we zijn begonnen na de moord op Lisa. Het eerste wat we deden, hebben we 15 mannen op een podium gezet in een uitgaanscentrum. Niet het meest veilige uitgaanscentrum van Nederland. Mm. En daar hebben we die 15 mannen, die hebben een statement gemaakt. En er stonden buitenlandse mensen op. Er stonden mannen op met een andere achtergrond. Mannen met een dochter van 17. Noem maar op. En er zijn zulke mooie verhalen uitgekomen.
1: En wat was dan het statement dat ze maakten? Hoe zag dat eruit?
2: Dat die kerels zich moesten gaan gedragen en anders een houding moesten aannemen. Want de vraag werd gewoon gesteld, als jij je zo gedraagt, wat gebeurt er dan als het jouw zusje is of jouw dochter is? Die vraag stelden we dan ook. En daar werd iedere man, iedere andere, ging daar anders mee om vanuit zijn achtergrond. En dat kwam echt binnen. Dat waren prachtige verhalen. En toen hebben we gezegd, we willen doorgaan. Toen hebben we daarna een debat gehouden. En dat debat was ook met een ervaringsdeskundige bij. Iemand die dit heeft ervaren en er later nog een boek over heeft geschreven. En we hebben daar ook kunst bij gehaald. We hebben ook schilders gezegd van, hebben jullie nou werken? Waarin dit onderwerp tot uiting komt. En dat was heel mooi, die combinatie. Dus we zijn sowieso van plan om nog meer te doen. Ja. En we hebben deze afgelopen woensdag bijvoorbeeld ook zijn drie stadsdichters geweest. En die hebben een gedichtenavond gehouden. Ja, en interactief, waar mensen aan mee kunnen deel kunnen nemen. En er ontstond een discussie op. Dat was geweldig. We hebben die zaal vol. Er was een zaal van 100 man. Nou, die zat dik vol. En we kregen nog veel meer vragen, ook van vrouwen, ook waardering van vrouwen. Dus het gevolg is, we hadden een advertentie gezet in een lokale dag, in een lokaal blad, waarin 18 mannen stonden met een statement. En dat gaan we nu ook doen voor vrouwen, maar dan als een soort dankbaarheid, als een soort antwoord op deze advertentie. Dus het lijkt wel of er een beweging ontstaat.
1: Het klinkt ook wel echt als een heel veelomvattende campagne.
2: Ja, terwijl het eigenlijk best simpel is en gewoon zo is ontstaan.
1: Ja.
2: Dus dat loopt, ja.
1: En jullie zeggen, breek de stilte.
2: Ja.
1: Welke stilte bedoelen jullie dan precies?
2: Die stilte die je in groepen vaak van mannen merkt, dat bepaalde onderwerpen wordt niet over gesproken. Er wordt in de groep, is de mening van de groep is natuurlijk belangrijker vaak dan de mening van een individu. En dan zie je niet een gewenst gedrag van de enkeling die zegt van jongens, dat kan niet, stop eens even. Want je wil niet de sfeer bederven, je wil bij de groep horen. En zeker als je nu kijkt wat er op tv is met die Andrew Tate, die influencer, die middels sfeer dingen brengt. Je praat over porno. Er zijn zoveel dingen waardoor mannen beïnvloed worden. Maar het voordeel is van als ze beïnvloed zijn, dat je kunt ze ook weer andersom beïnvloeden. En dat proberen wij te doen.
1: Ja. Hey, wat je zei van, hè, als ze dan in een groep zijn, dan zijn er bepaalde dingen die niet worden besproken. Wat is daar nou het probleem? Wat is het probleem daarmee?
2: Nou, het probleem binnen zijn groep, of het probleem, de sfeer die binnen zijn groep staat, is vaak stoer doen, mannelijk doen. Die meiden zijn niet het slachtoffer. Die worden eigenlijk de dader. Maar er worden dan termen gebruikt van, had ze zich maar anders moeten kleden. En dat soort dingen. En daar gaat dan de groep vaak mee. En er wordt dan niet echt op ingesprongen door te zeggen, jongens, dat kan niet. Dat moet je anders zien. En dat bewustzijn, dat proberen wij nou een beetje bij te brengen. En ook door die hele simpele potten, die discussies die aan tafel zijn op scholen. En dat is zo mooi. We hebben dat in het begin uitgetest. Die vragen zijn gemaakt door een sociaal pedagoog. Dus, en uitgetest, dus er zit een hele goede basis achter. Mm-hmm. En dat is zo leuk om dat mee te maken.
1: Ja, hey, want wat ik dus wel opvallend vind aan deze campagne, is dat jullie echt heel specifiek richten op mannen en jongens. En die dus direct aanspreken of oproepen om verantwoordelijkheid te nemen. Waarom is dit, denk je, de manier?
2: De mannen zijn de daders. De mannen zijn de daders. Alleen de mannen zijn ook een deel van de oplossing.
1: Mm-hmm.
2: Het zijn altijd de daders. En er wordt er vaak naar buitenlanders verwezen. Of wat dan ook. He, ze wijzen graag de schuld af. Of wat ik net al zei. Van het slachtoffer zelf wordt een dader gemaakt. Van kleed je anders. Of had je dat maar niet moeten doen. Of dat soort dingen. Het zijn bijna altijd mannen. 99%. En daarom hebben wij gezegd, we richten ons heel sterk op de mannen. En het zijn doodgewone mannen, het zijn de bewoners, het zijn je oom, je tante. Eén daarvan is mijn buurman. We hebben niet gekozen, en dat is de tegenstelling tot waar Alkmaar dan wel voor gekozen heeft. Die had wethouders erbij en zo. Maar ja, dat vind ik wat minder belangrijk. Want van wethouders die moeten sowieso al beroepshalve een goede mening tonen. Dus het gaat mij erom dat de meneer om de hoek, dat hij meedoet. Mm. En dat hij het ook bewust meemaakt en bewust uitdraagt.
1: Ja.
2: En we hebben jongeren erbij. We hebben hier een club, die heet de Jongerenraad in Ede. Die is ook aangesloten. Er staan er ook een paar jongens op. Ik heb ook een jongen uit Syrië erbij. Dus het is, we proberen zoveel mogelijk verschillende achtergronden te krijgen. En die met elkaar op een foto te laten staan.
1: Ja, ja.
2: En dat is, we denken dat het werkt. Ja. Als we kijken naar de reacties, is het waanzinnig leuk. En
1: ja, zo klinkt het wel.
2: We hebben nog meer plannen.
1: Ja. We hebben ook gesproken met een jongeman uit Ede die meedeed aan de campagne, Rick Pesch.
2: Ja.
1: We vroegen hem waarom. We gaan even luisteren.
2: Ja.
0: Ik ben Rick, 19 jaar en kom hier uit Ede. Ik zit nu 2 jaar in de jongerenraad van de gemeente Ede. En met de Jongerenraad houden we ons bezig met alle thema's die maatschappelijk belang hebben voor onze jongeren. En toen we hoorden dat de Ede Breekt de Stilte-actie eraan kwam, zijn we hier eigenlijk direct op gesprongen, mee bezig gegaan. Ik ben in contact gekomen met Daan Overeem, de grote oprichter van deze actie. En dankzij hem hebben we een plek gekregen waar ik over dit onderwerp kan gaan praten. Waarom ik het zo belangrijk vind? Het is een probleem wat al jaren, eeuwen, eigenlijk sinds altijd al speelt. En elke keer is er weer een incident, weer een aanranding, weer een moord. Komt het 2 dagen in het nieuws, wordt er misschien een weekje over gepraat, komt het in een paar kranten en dan is het alweer tijd voor het volgende. Ik vind dat het nu een keer voorbij moet zijn. Ik vind dat het nu het juiste moment is dat we hier alle aandacht aan gaan geven. En dan is nu het juiste moment omdat het gisteren nog niet gedaan is.
1: Nou, dat is een hele mooie. En hij zegt eigenlijk ook wat jij zegt.
2: Ja.
1: Een hele duidelijke reden om dus mee te doen aan, aan die campagne. Ja.
2: Nou, je hoort het, 19 jaar. En dat is ook zo fijn dat er zoveel jeugd aan meedoet nu. En nu de eerste jongere over de Dam is, nu zijn er heel veel gevolgd.
1: Ja.
2: Dus we hebben een hele groep van jongeren die dit ook meemaken en die het ondersteunen. En die dit ook uitdragen, die dit ook durven praten op hun school of een opleiding of wat dan ook. Dus dat is zo fijn om te merken.
1: Ja. Wat hopen jullie dat mannen gaan doen na het zien van deze campagne? Dus als ze op straat lopen en ze zien die foto's, die billboards met die teksten erbij, wat hoop je dat het voor verandering of ander gedrag met zich meebrengt?
2: Nou, als ze respectloos gedrag zien van andere mannen, als ze respectloos gedrag zien of horen, dat ze dan ingrijpen, dat ze er iets van gaan zeggen. En dat ze niet zich omdraaien en wegkijken. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat ze het lef hebben en de durf hebben. En ik denk dat die kans steeds groter is. Zeker voor deze mannen. Ik heb heel veel met deze mannen ook gesproken, want je moet wel weten wie op de foto zit en hoe die erover denken. Nou, die staan er allemaal vierkant achter. Dus dat is heel fijn om dat te merken.
1: Ja, en sommige mannen die zouden zich misschien op een negatieve manier aangesproken of misschien zelfs aangevallen kunnen voelen door dit soort campagnes. Begrijp je dat?
2: Ja, dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook, want ik heb bij de werving ervan heb ik een, ik geloof dat ik het net al zei, dan bel je mensen soms op. Dan ken je een bekende voetballer, ik noem er even wat, en die blijkt dan aangesproken te worden, want die vindt dat dat helemaal niet bij hem hoort en ze moeten maar naar Loosdrecht gaan en kijken wat daar gebeurt, wat die vluchtelingen allemaal vonden. Het is allemaal daardoor en dat is wel triest om dat te horen. Maar ja, die zijn dat. Dat is ook een mening, dat hoor je wel. Mm-hmm. En dat heeft dan te maken met uiteindelijk, want die vindt dat dat helemaal niet bij hem hoort. En ze moeten maar naar Loosdrecht gaan en kijken wat daar gebeurt, wat die vluchtelingen allemaal vonden. Het is allemaal daardoor. En dat is wel triest om dat te horen. Maar ja, die zijn, dat is ook een mening, dat hoor je wel. Mm-hmm. En dat heeft dan te maken met uiteindelijk, heeft het te maken met je democratie.

0: Wat duidelijker beeld.
1: Ja, hey, en hoe zorg je nou dat mannen zich bondgenoot voelen in plaats van beschuldigd?
0: Ja, omdat we denken dat we met goede voorbeelden komen en verhalen komen naar elkaar toe. En die mannen inspireren elkaar, versterken elkaar. En worden dan, wat jij met zo'n mooi woord noemt, bondgenoten. Inderdaad, het zijn een soort ambassadeurs aan het worden. En geworden. En dat zie je gewoon gebeuren. En dat is een fijn gevoel. En dat geeft ons ook weer de moed om door te gaan met deze campagne. Wel weer op een andere manier. We gaan weer andere dingen verzinnen. Maar dit item houden we zeker. Zeker vast, want het is brood en brood nodig, helaas.
1: Ja, hey, en je had het net over allemaal mooie verhalen en al die jongens en mannen die zichzelf of die meedoen met de campagne en zichzelf ambassadeur maken. Denk je misschien niet dat jongens en mannen misschien in het algemeen te weinig voorbeelden hebben van hoe je wel respectvol en veilig gedrag laat zien?
0: Ja, maar dat mag geen reden zijn om het dan maar wel te gaan doen, hè? Dat zeggen we dan. Maar
1: nee, zeker niet.
0: We zijn nog van plan nog veel meer voorbeelden te laten zien. En op andere manieren. We zijn bezig met een theatervoorstelling. Kijken of we dat kunnen opzetten waarin dat wordt verwerkt. Dat is dan ook voor jongeren. Dat is gewoon een dansvoorstelling worden. Ik ben hem nu aan het schrijven. Ik kom zelf ook uit theater. Dus dat zetten we ook in. De kunst zal ook een belangrijke inspirator te zijn. Om zeker met die jongeren een middel om die jongeren te bereiken.
1: Ja, hey, jullie werken ook met kletspotten, noemde je het volgens mij.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: En je vertelde, daar zitten allemaal vragen in en die staan of die worden op scholen gebruikt en daar ontstaan discussies. Wat voor vragen of wat voor onderwerpen zitten er in die potten?
0: Nou, die zijn getest en die zijn samengesteld door een sociaal pedagoog samen met zijn collega. Ja, vragen. Wat doen meiden om om zich veilig te voelen? Dat is een vraag. Zo'n pot staat niet alleen voor jongens, maar er zitten jongen en meiden door elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus er zitten ook vragen van mij erbij. Waarom delen sommige jongeren hun ervaringen liever niet? Dat wordt dan openbaar. Nou, daar gaan ze over discussiëren. Ja, we hebben geloof ik 48 vragen zitten erin. Wat verandert er als de stilte niet meer normaal was? Waarom zeggen leerlingen vaak niet iets als iets niet oké is? Dus waarom doe je je mond niet open? Welke grapjes op school gaat te ver? Want er worden vaak grapjes gemaakt onder het mom van dit is humor. Mm-hmm. Maar ondertussen is het verrekte pijnlijk. Moet ik er meer voor lezen? Waarom kan het spannend zijn om over jezelf te praten als je bang bent voor reacties?
1: Even die grapjes waar je het over hebt. Ja. Want dat zijn dus ook dingen waar je dus verandering in hoopt te zien. Dat mannen op het moment dat die grapjes of opmerkingen worden gemaakt, dat er ook daar wat van wordt gezegd.
0: Ja, dat hopen we. Maar als ik zelf ook nadenk, ik heb zelf ook veel gesport, in kleedkamers gestaan en dan weet ik nog dat we grapjes stonden te vertellen, of moppen heette dat dan. Ik zou ze nu niet meer durven vertellen. De tijd verandert ook, hè? Dus dat heb je mee. En die moppen waarvan ik zelf niet begrijp dat ik er vroeger zo om gelachen heb. En ik weet de moppen nog, maar ik zal me waken om daarvoor om ze weer te gaan vertellen.
1: Ja.
0: Dus dat speelt ook een rol. Maar goed, we moeten wel, want die invloeden die influencers krijgen, en wat ik net zei, die term van de manosfeer.
1: Die
0: jongens op geld verdienen is belangrijk. Nou ja, hoe ze worden opgejut en hoe dat beeld wordt geschapen. Er is nog niet echt onderzoek naar gedaan, maar het is wel zorgelijk.
1: Ja.
0: En we proberen daar ook al mee om te gaan. Mm. Doet zich voor, kunnen wij daar ook wat mee? Hebben we nu die vraag gesteld. Maar het is nog niet zo makkelijk. Maar het geeft alleen maar aan dat zoiets bestaat. Dat je door moet gaan, dat je vol moet houden.
1: In de laatste dingen die jullie doen, hebben de jongeren van de Jongerenraad Ede nog een stap verder gezet. Ze hebben

0: namelijk een adviesrapport opgesteld over vrouwveiligheid. Rick vertelde ons daar ook over. Laten we even luisteren.
1: We hebben als jongerenraad inderdaad een advies uitgebracht bij de opening van Ede Breekt de Stilte. Voor dit advies zijn we langs geweest bij middelbare en hogescholen in onze gemeente om de stem van de jongeren in kaart te brengen. We hebben hier goede gesprekken weten te voeren met deze leerlingen en studenten. Maar hetgeen wat mij wel het meest choqueerde is dat van de ondervraagde jonge vrouwen, waarvan de meeste rond 16 jaar waren, al ongeveer de helft een onveilige situatie op straat heeft meegemaakt. Ze spreken over naroepen, achtervolgd worden en tegengehouden worden. Dit kan natuurlijk niet. Met dit advies proberen we eigenlijk twee dingen te bereiken. Vanuit het gemeentehuis verwachten we dat er meer gedaan wordt omtrent veiligheid op straat. Denk hierbij aan meer verlichting en meer politieinzet, meer handhaving. En daarnaast zien we graag van de inwoners dat we niet afwachten tot de gemeente wat doet, maar dat iedereen zich bezighoudt met dit probleem en dat we het structureel kunnen gaan oplossen met z'n allen.
0: Ja, hoe had je dit rapport al gezien?
2: Ja, we zijn op de hoogte en we hebben dit ook gestimuleerd. En dit is een gevolg van de actie die we gestart zijn. Het is natuurlijk fijn om dit te merken. Ja. Dat de jongeren dit zelf oppakken. En dan denk je, ja, nou zijn we met een goede actie bezig. En de jongeren pakken dit op. Ja. Maar je ziet ook dat het in de formatieplannen, het woord veiligheid nu anders, ik weet het nog niet zeker, maar ik hoor het volgende week, hoe dat wordt meegenomen en beschreven. En een van de dingen, concrete dingen, is dat uiteindelijk binnen de gemeente Ede een punt is waar je onveilige plekken kunt registreren. Zodat de gemeente daar wat aan kan doen. Dus dat is een website waar je dat kan doen. Dus er zijn al echt concrete dingen aan de gang. En wij gaan ook samen met jongerenraad kijken of we dit mee kunnen helpen om dit en hoe dit een uitvoer te brengen.
0: Ja. Hey, wat kunnen luisteraars vandaag al doen om bij te dragen aan een veiligere omgeving?
2: Kijk niet weg. En zeg er wat van als je zoiets hoort. Durf in te grijpen. En dat is het belangrijk. Laat je stem horen. Als je meent dat er iets niet klopt. En dat hoor je snel in taalgebruik. Of je ziet het aan de situatie. Laat zien dat je het merkt. Laat zien dat het niet oké is.
0: Ja, wat hoop je dat er over een jaar is veranderd in Ede?
2: Dat er minder van dit soort gevallen zullen zijn. Ik hoop dat het teruggebracht is. Ik denk het wel, als we zo bezig zijn. Ik denk dat we dit gaan redden. Dat we een percentage naar beneden zullen gaan. Maar hoeveel, dat weet ik even niet. Want dat hangt er ook vanaf hoe de ontwikkeling op tv en op internet is. En daar heb je ook mee te maken natuurlijk. Hoe jongeren nu worden beïnvloed allemaal. Het is een beetje gekke tijd allemaal. Maar we zijn er zeker van overtuigd dat het helpt. Als ik al nu al kijk naar de bijval die we hebben. En dat men al begint te praten over een beweging. Dat zou ik het mooiste vinden. Dat er een soort beweging ontstaat. Geen leden of geen niet meer een stichting erbij. Maar gewoon dat mensen een gevoel gaan krijgen. En dat het hier en daar wordt meegenomen in een bijvoorbeeld een openbaar evenement. Dat daar ook aandacht voor is voor die veiligheid op deze manier. Even kijken hoe het loopt. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het beter zal doen.
0: En is dan de campagne ook geslaagd? Of heb je een groter doel voor ogen met de campagne?
2: Moet gewoon doorgaan, deze campagne. Want wat ik zei, als we straks in najaar nog een expositie gaan doen, of die dansvoorstelling gaat nou door. Dan bereik je weer andere publieken op een andere manier. En dan kun je ook beelden gebruiken die nog aangrijpender zijn dan, denk ik, dan alleen op een billboard. Dus wij hebben nog wat werk te doen.
0: Ja, maar het klinkt wel alsof het heel goed gaat voor nu. Hè?
2: Ja, het stimuleert ook. Hè? Als je zoveel goede reacties terugkrijgt. En nou met jullie, dat ik in de uitzending iets erover mag zeggen. Dat zijn allemaal dingen die ons stimuleren om door te gaan. En nog harder door te gaan.
0: Ja.
2: Maar helaas is het nodig.
0: Ja. Hey, en als laatste...

0: regelneverij van je hebt iets nodig, dus je belt je neef. Nou, in die zin hoor ik de regelneef te zijn voor de Amsterdamse Nacht, weet je. Als je een locatie nodig hebt, als je een goede artiest zoekt, als je bent van ik wil op dit punt verbeteren, vaak een beetje sociale veiligheid. Mm-hmm. En we hebben iemand nodig, die kan ik bellen? Nou, dan help ik met verbinden. Maar los daarvan ben je natuurlijk ook een soort gezicht voor. Weet je, ik bedenk plannen voor de Amsterdamse Nachtcultuur, maar ik vertegenwoordig ons ook tegenover de gemeente en tegenover de pers.
1: Mm-hmm.
0: Om gewoon te zorgen dat er iets van een nou ja, misschien dat die harde kloof die er af en toe lijkt te zijn tussen de dag- en de nachtcultuur wat minder wordt. Dat we ons realiseren dat we allemaal één stap delen. En dat allemaal misschien niet zo ver uit elkaar ligt als we af en toe denken.
1: Ja, hey, ik hoor geluid op de achtergrond. Jij zit in een kroeg, of niet?
0: Nou, sterker nog, deze kroeg, ik zit hier bij Café de Koe. Die hier mij nu beneden even de ruimte hebben gegeven. Ik moest de hele avond werken. Helaas niet feesten, was maar zo'n feest.
1: Ach.
0: Maar ik kan je garanderen dat het slechtste voor je vrije tijd is nachtburgemeester te worden.
1: Yeah.
0: Dan ben je vooral heel veel aan het werk. Maar klopt, ik zit hier in de kelder van Café de Koe. Die hebben de tent voor mij opengelaten. Terwijl ze boven een beetje aan het afruimen zijn.
1: Oké, okay. Nou wat fijn.
0: Ja. Nou ja, die konden het waarderen. En die zijn groot fan, net zoals ik, van Omroep Zwart. Dus toen ik helemaal vertelde dat ik met jullie een gesprek had, waren die natuurlijk meteen helemaal overtuigd.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Hey, maar waarom dacht jij op een gegeven moment van, nou, ik wil wel nachtburgemeester worden?
0: Nou, het directste antwoord is misschien niet het meest interessante. Want het kortste antwoord is, ik schreef over de nachtcultuur. Ik was bij een gelegenheid over de toekomst van het nachtburgemeesterschap. Want we natuurlijk 5 jaar lang hebben we in Amsterdam geen gehad. Mm-hmm. En ik raakte daar, ik was daar gewoon een beetje aan het luisteren. Ik dacht, nou, het kan misschien wel iets voor mij zijn. En toen vroegen een deel van de clubs of ik inderdaad mezelf verkiesbaar wilde stellen. Maar het gaat natuurlijk meer over in die zin de vraag van hoe maak je de keuzes om dit pad terecht te komen. En daarin ben ik in die zin gewoon een heel duidelijk product van de Amsterdamse nachtcultuur. Dat ik, weet je, 15, 16 was toen ik rond te werken en om mezelf begon te wonen. En daar redelijk vroeg mee was.
1: Ja.
0: En gewoon toch mijn thuis vond in de Amsterdamse Nacht. Op een plek waar... wat zei je?
1: Ik zei niets. Sorry.
0: Oh, er kwam even een automatisch berichtje tussendoor. Ik denk vanwege de service die we gebruiken. Nee, dus voor mij heeft het me gewoon een hele hoop geleerd en een hele hoop bijgebracht. Weet je, ik wist dat ik me niet thuis voelde op de plek waar ik was.
1: Mm-hmm.
0: Ik wist dat ik een hele hoop wensen en idealen had die ik misschien niet overdag kwijt kon. En als Amsterdammer was daar opeens een soort nachtcultuur die heel dicht toegankelijk was. Heel dichtbij was, waar er mensen waren die levens geleid hadden, waar ik alleen maar van droomde, die mij bereid waren mij mee te nemen. En dat heeft me gewoon voor altijd veranderd. Nou, kijk, en toen ik eenmaal door had, toen ik een jaar of wat 16, 17 was, dat een hele hoop van deze plekken en deze gemeenschappen moeite hebben met politiek, moeite hebben met beleid, moeite hebben met vergunningen, moeite hebben met de bureaucratische taal, om maar zo te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Toen hielp ik daar graag mee.
1: Ja.
0: En toen ik helemaal de kans kreeg om dat te doen met een podium, ja, met alle liefde.
1: Ja, dus je bent eigenlijk... dus je bent eigenlijk altijd wel in de nacht bezig geweest.
0: Het was ook, ik had in die zin weinig keuze. Weet je, er is natuurlijk een... Ik had nog geen middelbare schooldiploma toen ik om mezelf begon te wonen. Ik had nog een hele hoop ambities. En ik had ook, nou, durf ik te geloven, wat skills om die ambities te ondersteunen. Maar ik had natuurlijk geen diploma. En in die zin leven we natuurlijk in een systeem wat heel erg gebouwd is op vooral op papier kunnen bewijzen wat je kan.
1: Yeah.
0: Weet je, ik ben later politicologie gaan studeren. Ik heb gewoon keurig mijn normale school afgemaakt. Ik ben heel blij dat ik zelfs wat in mijn familie wat uniek is, een universitair diploma weet te halen. Maar ik was nooit een bolleboos, weet je. In de zin van, school was er niet voor mij. Ik ben redelijk zelf gaan wonen. En toen lag daar opeens de nacht als een soort optie, als een soort alternatief. Omdat ik denk dat mensen een bepaalde visie van zichzelf hebben overdag, die ze s'nachts toch af en toe een beetje durven los te laten.
1: Yeah.
0: Het hele idee van opaciteit, weet je, dat als de schaduw

0: eenmaal over de stad valt, dan voelen mensen zich minder bekeken, minder gezien. En juist in die waan aan, nou laten we het zeggen, onbegrip, zit een hele hoop tolerantie. Omdat er minder de aanname heerst dat je de ander kan snappen.
1: Ja,
0: en ik denk dat de nacht altijd een plek geweest is voor mensen die gewoon niet zo de behoefte hebben dat de ander altijd maar moet doorgronden wie ze zijn.
1: Ja.
0: Weet je, denk aan queercultuur. Denk aan een hele hoop gemeenschappen in Amsterdam die cultureel altijd natuurlijk achtergesteld zijn geweest. Van ja, doe maar vooral wat jullie doen, maar doe het wel voor onder je eigen. En pas op het moment dat, dat er een globale markt ontstaat voor een bepaalde sound. Nou, dan pas wordt de nachtcultuur die verbonden is aan die sound, krijgt een plek. En dan opeens realiseer je dat het inderdaad ook gewoon gaat om emancipatie van een hele hoop grote groepen jongeren. Nou, en daar zie ik gewoon een hele potentie dat daar, zeker in de steden, gewoon niet genoeg bijdrage aan geleverd wordt.
1: Ja, want Freek, hoe staat het ervoor met het nachtleven?
0: Dat is wel een beetje in de zin dat het een lastige vraag is, omdat ik, nou laat ik hem zo zeggen. Met de gevestigde nachtcultuur, de vergunde nachtcultuur, de nachtcultuur met een vergunning, gaat het momenteel niet goed. Nogmaals, weet je wat ik net ook al zei, het casual clubben is gewoon, je kan hoog op laag springen, maar als je gewoon kijkt naar de feiten, dat is gewoon minder populair aan het worden. Dus in die zin, weet je, daar gaat het misschien niet zo lekker mee. Maar ondertussen, nachtcultuur verdwijnt niet. Weet je, het is niet alsof we opeens de eerste generatie jongeren, weet je, ik ben zelf 27. Dus ik ben volgens alle technische standaarden nog steeds Gen Z. Misschien dat mijn knieën af en toe zeggen dat ik net een millennial ben, maar volgens de meeste gangbare praktijk ben ik gewoon keurig een Gen Z'er. Het is niet opeens alsof er nu een soort generatie opgestaan is die geen behoefte heeft aan muziek, die geen behoefte heeft aan connectie, die geen behoefte heeft aan liefde of sensualiteit of jezelf ontdekken. Dat zijn gewoon ontzettende menselijke waarden die al zeker door de jonge generatie gevierd en onderzocht worden. Dus iedereen die claimt dat de nachtcultuur dood is onder de nieuwe generatie, zegt daarmee in feite iets heel erg ingrijpends over hoe opeens blijkbaar jongeren veranderd zouden zijn.
1: Ja. Yeah.
0: En weet je, ik zie het gewoon op dagelijkse basis in mijn werkveld. Dat is niet het geval. Dus de nachtcultuur gaat nergens heen. Mensen gaan altijd een plek vinden om te dansen. Weet je, ik werkte een tijdje in het Midden-Oosten. En ik was een beetje journalist. En toen ging het over hoe nachtcultuur nou alsnog kan overleven of zelfs floreren onder autoritaire regimes. Dus ik werkte samen met nachtleeforganisatoren in Palestina. Ik werkte samen met DJ's in Iran. Muzikanten aan de Syrische grens. En ook daar zag je dat ongeacht wat mensen plekken blijven vinden om samen te komen, schoonheid te creëren, muziek te maken en elkaar te blijven ontdekken.
1: Ja.
0: Dus ik denk niet, de nachtcultuur gaat nergens heen. De vergunde nachtcultuur gaat misschien ergens heen. En kraakpanden, huisfeestjes en speakeasies gaan die ruimte overnemen.
1: Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk, hè, die soort gevestigde nachtcultuur, daar gaat het misschien niet zo goed mee. Maar met de rest, mensen die blijven dat gewoon altijd vinden en fijn vinden.
0: Er is geen samenleving geweest ooit waarin het idee van een club, het idee van een kroeg niet populair was. Ik denk dat wij nu een beetje, zeker in de grote steden, erachteraan komen zijn dat ondanks onze beste intenties de nachtcultuur door de identificatie gewoon ontzettend onder druk staat.
1: Mm-hmm.
0: En dat het af en toe misschien makkelijker is om te claimen dat een nieuwe generatie er gewoon geen zin in heeft, dan het misschien is om als, nou, enerzijds de gemeente, maar anderzijds weet je ook de nachtclub zelf en de kroegen, bij jezelf te raden te gaan en te denken, ja, maar bied ik misschien niet genoeg een podium aan die nieuwe generatie? Ik kan je namelijk garanderen dat het aantal speakeasies in de stad, en dan bedoel ik echte speakeasies, niet de soort kroegen die op de website hun wachtwoord hebben, maar de echte speakeasies die gewoon een beetje onvergund een bar runnen, die zijn aan het toenemen. Net zoals dat de raves weer aan het toenemen zijn. Dat kraakfeesten weer een populariteit en een soort renaissance hebben.
1: Ja.
0: Dus iedere vorm van onvergunde nachtcultuur is momenteel on the rise.
1: Ja, ja.
0: Alleen we blijven vasthangen in een soort discours alsof nachtcultuur aan het verdwijnen is.
1: Ja.
0: Nee, misschien is er een hele specifieke vorm, een specifieke organisatievorm zelfs, die momenteel niet meer zo populair is.
1: Mm-hmm. Hey, en je zegt die nachtcultuur of het idee van nachtleven. Er is geen moment geweest in de geschiedenis dat de mens dat niet had. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Ik weet niet, ik heb het idee dat... En nu ga ik een beetje speculeren. Dus ik hoop dat je me ook een beetje de ruimte geeft om een beetje te... niet alles wat ik nu ga zeggen is een hard feit, mm-hmm, in die zin. Maar zelf zou ik zeggen dat het toch voor het grootste deel ook een heleboel dingen zijn die het mens zijn de moeite waard maakt. Weet je, ik vind zelf altijd Edouard Glissant's idee van de menselijkheid als een soort geweefd kleed heel mooi. Van we haken allemaal samen en het is misschien onnozel om een individu te willen snappen. Want ik zou jou alleen maar kunnen begrijpen als ik iedereen weet die jou heeft opgevoed. En iedereen weet die jou gevormd heeft. En in plaats daarvan van het individuele aspect meer toegaan naar een... het kijken naar een stad als een verzameling aan gemeenschappen. Nou, daar zie ik een hele hoop kans in. Ik denk daar een hele hoop schoonheid in zit.
1: Ja. En het is die gemeenschap wat het nachtleven of de nacht belangrijk maakt.
0: Nou, kijk, wat natuurlijk in die zin de nacht belangrijk maakt, is dat het je een kans geeft om een andere kant van jezelf te laten zien. Mm-hmm. Er is natuurlijk een reden dat iedere muzikant, iedere dragartiest, iedere performance artist die 's nachts begonnen is, zo terugkijkt op die periode als zijnde een fase van zelfexpressie en ontdekking. Omdat je gewoon terechtkomt in een scene waarin bepaalde ideeën die wij over onszelf hebben niet meer zo belangrijk zijn. En als de ideeën die je over jezelf hebt niet meer zo belangrijk zijn, dan kom je opeens uit bij datgene wat er overblijft. Wie ben ik daadwerkelijk? Wat vind ik daadwerkelijk belangrijk? De nachtcultuur is in die zin niet een soort aparte sector, weet je. Ik bedoel, er zijn duizenden economische redenen om op de nachtcultuur in te willen zetten. Mm-hmm. Het helpt buurten, het helpt jonge organisatoren, het helpt ondernemers. Weet je, die zijn er allemaal. Maar niemand van ons is uiteindelijk de nachtcultuur ingegaan omdat het iets doet voor ons bruto binnenlands product. Weet je. Het is in die zin uiteindelijk wel altijd een artistieke of een persoonlijke of zelfs in sommige gevallen een spirituele overweging geweest bij mensen. Maar wel eentje die meer ingaat op die immateriële kant van het mens zijn, waarvan we weten dat het gewoon overdag niet tot z'n recht komt.
1: Mm-hmm.
0: We leven in een samenleving die gedicteerd wordt door reden en rationaliteit en verklaarbaarheid en efficiëntie. En daarin zitten een hele hoop impliciete lessen ook verbonden. Ik kan mezelf af en toe heel erg kwaad maken, en ik weet dat andere collega's van mij in andere steden dat ook hebben, over het hele idee van de leefbaarheid. Alsof leefbaarheid iets objectiefs is. Mm-hmm. Alsof jij en ik en ieder ander die wij van de straat zouden kunnen plukken, niet een hele andere definitie heeft van wat leefbaarheid betekent.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk uiteindelijk de echte waarde van de nachtcultuur. Niet dat het een, weet je, een toevoeging is aan het economische aanbod. Niet dat het een plek biedt voor jonge makers, ook al is dat een voordeel. Niet dat het een plek geeft voor mensen die gewoon simpelweg 's nachts niet kunnen slapen, ook al is dat ongeveer een kwart van onze steden. Maar omdat het ons er af en toe aan herinnert dat er meer van waarde is dan we overdag misschien af en toe aan herinnerd worden.
1: Ja, hey, en je zei dat stukje over leefbaarheid. Want ja, dat er dan zorgen wordt gemaakt over de leefbaarheid van de stad in relatie tot het nachtleven. Waar gaat dat dan over?
0: Nou, laat ik het, als je me een seconde toestaat, als ik jou zou vragen van ja, wanneer is jouw wijk leefbaar? Wanneer zou jij zeggen dat jouw buurt leefbaar is?
1: Mijn buurt?
0: Ja.
1: Wanneer is mijn buurt leefbaar? Ja, als op het moment dat mijn hele leven zich kan afspelen in mijn wijk.
0: Ja.
1: Dus echt vanaf 's ochtends tot eventueel de volgende ochtend, dan vind ik dat leefbaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik een ontzettend mooie invulling. Maar het is natuurlijk een hele persoonlijke overtuiging over een maatschappelijk probleem.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben het met je eens, weet je, dat inderdaad leefbaarheid betekent dat ongeacht wat je ritme precies is, er iets voor jou te doen zou moeten zijn. Maar ik denk dat al zeker wat je ziet in Amsterdam en Rotterdam, is dat er gewoon een bepaald discours ontstaan is, waarin leefbaarheid wordt gezien als een soort objectief feit.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, efficiëntie, degelijk, rustig, stil. En daarbij wordt af en toe gewoon heel willens en wetens vergeten dat daarmee een hele hoop groepen Amsterdammers zich minder en minder welkom voelen in eigen buurt.
1: Ja.
0: Dus ook daar weer is de leefbaarheid waartegen wij ons moeten verzetten, om het zo te zeggen, mm-hmm. wordt gepresenteerd als een objectief gegeven, terwijl het in die zin ook gewoon een ideologisch concept is.
1: Ja, ja.
0: En dat maakt ons werk af en toe moeilijk.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Dat wij ons bestaansrecht moeten verdedigen.
1: Ja. Hey, je zei net, toen we het hadden over de staat van het nachtleven, toen zei je, het gaat misschien minder goed met het vergunde nachtleven. Dan moet ik denken aan clubs. En ik denk dat veel mensen dat vaak ook bedoelen als ze het hebben over het nachtleven. Gewoon de standaard clubs en kroegen en barren die heel zichtbaar zijn en een beetje vaste spot zijn. Wat versta jij onder clubcultuur?
0: Onder clubcultuur of onder nachtcultuur?
1: Nachtcultuur misschien wel. Ja.
0: Maar kan je in die zin natuurlijk, laat ik het zo zeggen, ik heb geen enkele intentie om dit te gaan doen. Maar stel, ik zou volgende week naar New York verhuizen en ik zou daar geïnspireerd door Van Dobber een Amsterdamse broodjeszaak oprichten. Zou het nog steeds Amsterdamse cultuur zijn?
1: Freek,
0: in New York?
1: Sorry, ik moet je heel even onderbreken, want er komt een melding van een spookrijder binnen. Dus daar moeten we heel even naar luisteren en dan kunnen we daarna weer verder.
2: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel, Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel, Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.
1: Dankjewel, Freek. Ik ga even de vraag nog een keer voor je.
0: Zie je, dit is waarom ik nooit telefoneer en ondertussen aan het rijden ben.
1: Nou, dat snap ik. even kijken. Ja, want ik had een hele lange aanloop. Wat versta jij onder nachtcultuur?
0: Ja. Nou ja, kijk, het punt wat ik natuurlijk een beetje aan het maken was, is dat nachtcultuur in die zin niet iets is wat ophoudt om, weet je, 6 uur 's avonds of 6 uur 's ochtends. Weet je, vandaar dat ik zei, als ik naar New York verhuis en daar een Amsterdamse broodjeszaak open, is het nog steeds Amsterdamse cultuur, ook al is het in New York. Op dezelfde manier dat festivals en galerieën op een hele hoop manieren de nachtcultuur overdag aan het vertolken zijn. Maar ik denk dus dat de nachtcultuur, je kan het op twee manieren interpreteren. Weet je, aan de ene zijde heb je de cultuur met een grote C. Weet je, een DJ-set, een theaterstuk, een opera. Dat is allemaal ontzettend fascinerend en heel erg interessant. Maar hetgene wat mij nog meer fascineert is in die zin, weet je, cultuur met een kleine C. Van datgene wat ons bindt. Datgene wat ons tot elkaar laat verhouden. Datgene wat mensen meer maakt dan individuen. Maar hoe cultuur ons bij elkaar brengt. En dan denk ik dat uit de nachtcultuur gewoon een hele hoop lessen te vatten zijn die ook overdag een beetje hun weerklank zouden moeten kunnen vinden. Het idee dat dingen misschien wat spontaner zijn. Het feit dat dingen misschien wat minder in kaders ingericht zijn. Het feit dat je misschien wat meer onzekerheid accepteert 's nachts. Weet je?
1: Ja.
0: Je bent continu bezig met alleen maar vreemden die je niet kent. Nou, om een goede avond te hebben met een vreemde zit er een hele hoop tolerantie en acceptatievermogen wat erbij komt kijken. Op zoveel manieren die wij niet eens doorhebben, zijn wij lievere, betere, zachtere en tolerantere mensen 's nachts.
1: Mm-hmm.
0: En in dat proces ontdekken we ook nog eens in wie we zijn. En ontmoeten we vrienden en ontmoeten we liefdes voor het leven. Maar ik denk gewoon dat daar zit een soort schoonheid in en een bepaalde manier van leven. En dat zou ik dan even cultuur noemen.
1: Yeah.
0: En ik toch denk dat we echt overdag wat van kunnen leren.
1: Ja, en ik wilde dus vragen, is de nachtcultuur een weerspiegeling van de maatschappij? Maar als ik het zo hoor, dan zeg je, nou, er zijn eigenlijk wel wat dingen die de maatschappij kan leren uit de nachtcultuur.
0: 100%. Maar omgekeerd zijn we ook weer niet vrij van ontwikkelingen die je overdag ziet. Maar ik zou zeggen, af en toe kan ik mij erg storen aan mensen die lijken te denken dat vrijheid 's nachts betekent dat je maar gewoon consequentieloos moet handelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het is de reden waarom inderdaad de sociale veiligheid bijvoorbeeld iets is waar je merkt dat in de nacht steeds meer aan gewerkt wordt, godzijdank. Omdat een heleboel van die issues, of nou weet je, discriminatie is, seksisme, homofobie, transfobie, al die issues die we weten die overdag zo onze steden en onze dorpen kenmerken, die heb je 's nachts ook. Weet je, daarin zijn we niet uitgezonderd.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat wat de nacht zo biedt, is een kans om het in een ander perspectief te zien. Om jezelf iets vrijer te voelen. Want juist voor een hele hoop van die, weet je, een hele hoop van de mijn trans vrienden en vriendinnen die zich overdag niet veilig voelen, is niet alsof die zich 's nachts opeens 100% veilig voelen. Alsof die doorhebben dat zij, weet je, opeens ontdaan zouden zijn van iedere vorm van dreiging. Nee, zeker niet. Want het verandert niet hun harde realiteit. Maar wat het wel verandert, is dat zij een plek hebben waar ze weten dat ze welkom zijn. Dat ze mensen hebben waarvan ze weten dat ze welkom zijn. En ook nog eens op dit podium met een beetje mazzel iets van een culturele uiting kunnen zien die hun reflecteert. En niet alleen maar de status quo die van dag tot dag gevoerd wordt.
1: Ja.
0: Dat heeft allemaal waarde. En dat zie je juist in steden als bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam. Wat het alles betekent voor buurtcultuur en voor gigantische groepen jongeren die onze stad gewoon hun best proberen te doen, maar niet de kansen krijgen die ze verdienen. Dan is de nachtcultuur niet een detail. Het is de enige manier die je hebt om iets van jezelf te maken. En dat is voor een hele hoop Amsterdammers. Ongeveer een derde aan een kwart van alle Nederlanders heeft een avond tot een nachtklok. Dat is niet een soort detail. Dat is gewoon een gigantisch percentage van de Nederlandse bevolking.
1: Dat is inderdaad een groot deel.
0: Dat is een gigantisch deel. Ja, en ik durf te denken, maar dat is dan wel speculatie, dat het in de steden waarschijnlijk nog iets hoger ligt. Maar dat zou mijn eigen invloed zijn. Maar dat maakt niet uit. Als we het hebben over een derde van je bevolking, dat betekent dat als zij niet, laat ik het zo zeggen, eten kunnen kopen of naar huis kunnen komen of hun werk kunnen doen, dat je het gewoon hebt over een soort democratisch tekort.
1: Ja.
0: En ik denk dat we echt met z'n allen af en toe wel een beetje wat strenger mogen zijn op het feit dat we het niet hebben over een soort privilege, maar over enerzijds een basisbehoefte, namelijk om samen te komen en te genieten en om te experimenteren. En anderzijds gewoon burgerrechten van het feit dat, weet je, allemaal leuk en aardig, maar al vindt het beleid en de politiek het niet zo belangrijk, een derde van je bevolking vindt het wel. Dus hun negeren en dat naar je neerleggen is ook niet hoe ons systeem hoort te werken.
1: Ja. Dus jij pleit eigenlijk dat we niet het nachtleven zien als alleen feesten en uitgaan, maar dat het echt gaat over leven, 's nachts. Zoals overdag geleefd kan worden.
0: Laat ik het zo zeggen. Als wij voor alles wat er overdag plaatsvindt simpelweg het woordje cultuur hadden gebruikt, dan hadden we hele rare discussies gehad. Want waar ligt de grens tussen economie en cultuur? Waar ligt de grens tussen veiligheid en cultuur? Waar ligt de grens tussen ondernemingsdrang en cultuur of onderwijs en cultuur? En om de een of andere reden vinden wij het wel begrijpelijk en acceptabel dat als we het hebben over alle activiteiten die plaatsvinden, nou laten we zeggen wat, pak een beet, 8-9 uur 's avonds, dat het opeens nachtcultuur is. Als er iemand die een bruine kroeg runt ook maar iets gemeen heeft met die mensen die een podium runnen voor dragartiesten. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze waarschijnlijk, nou, om een beetje de mensen in mijn scene te kennen, het A niet goed deden in school. En B daarnaast een drang hadden om iets zelf te creëren. Maar natuurlijk de hele term nachtcultuur als een soort paraplu-term voor alles wat er in een stad plaatsvindt nadat het donker wordt, doet natuurlijk überhaupt geen recht aan de diversiteit van wat hier daadwerkelijk plaatsvindt.
1: Ja. Hey, om het even te hebben over het probleem waar we mee begonnen. Van 327 clubs en discotheken naar 179 in 10 jaar tijd. Wat is de reden daarvoor, denk jij?
0: Oh, dat is fijn. Ik vind het wel prettig dat we nu een half jaar in de pers een discussie hebben.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoop dat ik hem nu binnen 2 minuten kan oplossen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nee, ik loop een beetje te fokken. Ik loop alleen maar te plagen. Nee, in die zin, weet je, het is een complex probleem. Ik heb, laten we natuurlijk wel wezen, één van de factoren in het alles is gewoon identificatie. Weet je, we hebben het nu heel vaak over de rafelranden van de stad. Maar we lijken daarmee af en toe een beetje te vergeten dat vroeger de steden de rafelranden waren. Als je niet in de rest van het land terecht kon, kon je in ieder geval terecht in de steden. En nu opeens hebben we het over het verdedigen van enkele vierkante meters aan de randen van de stad. Is natuurlijk een compleet ander verhaal dan we vroeger hadden. Daarnaast zie je dat een hele hoop van de meest notoire uitgaanslocaties, denk aan een Paradiso, denk aan een Ruikhoort, denk aan een Roxy, waren allemaal gekraakt. Nou, de ontwikkeling binnen de kraakcultuur de afgelopen paar jaar en hoe dat juridisch veranderd is, zijn we natuurlijk ook niet los van te zien. Wat ook niet los te zien van nogmaals het feit dat gewoon de nieuwe generatie meer de behoefte heeft om dit in hun eigen meer opaque plekken te regelen, dan ze misschien de behoefte hebben om het in een club te doen. Nogmaals, weet je, die huisfeesten, die zijn ook bijvoorbeeld echt ontwikkeld sinds een jaar of 10 terug. Weet je, het is nu echt niet alleen maar meer één middelbare schoolklas die bij iemand langskomt om een fles apfelkorm leeg te drinken. Het gaat wel echt ook wat meer om de artiesten en de muzikanten die je daar ziet. Dus ik denk dat mensen in die zin ook niet... Kijk, twee waarheden zijn tegelijkertijd waar, weet je. Er staan momenteel bijvoorbeeld een kwart van de clubs in Amsterdam stil in de verkoop. Dat is gigantisch. En dat kan inderdaad binnen een paar jaar ervoor zorgen dat de Amsterdamse nachtcultuur, zoals we die kennen, een gigantische klap krijgt. En daarin vind ik, als ik heel eerlijk ben, dat ook inderdaad gemeentes in Rotterdam en Amsterdam de afgelopen jaren niet genoeg gedaan hebben. En daar gaan we echt de lasten nog steeds van vinden.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk over hoe gaan we om met datgene wat er ontstaat in dat gat. Weet je, als groepen jongeren besluiten om niet in een club te hangen, maar bijvoorbeeld 's avonds laat op een pleintje. Vinden we dat oké? Of krijg je dan boze buren die klagen over hangjongeren? Als een groep studenten misschien niet een vaste borrel in een kroeg heeft, maar bij iemand thuis. Want daar kunnen ze meer focussen op de artiesten die ze leuk vinden of wat dan ook. Het wordt continu. Is dat dan een winst? Of is dat dan weer, weet je, een reden voor een van hun buren om te klagen? Ik denk dat we ook af en toe moeten realiseren dat wij deels in zo'n verliezende strijd zitten, omdat we accepteren dat we in een verliezende strijd zitten. Weet je, ik ben het voor een groot deel vaak eens met mijn ambtsgenoten, maar bijvoorbeeld zag ik een tijdje terug een hele heftige antidrugscampagne vanuit een van de andere grote steden. En ik zag dat een van mijn ambtsgenoten dat ondertekend had. Nou ja, daar heb ik toch het idee dat ik denk dat je daarmee een rol als nachtburgemeester, en dan trek ik het even op mijn eigen, je toch ook als nachtwacht en als nachtraad en als nachtburgemeester, of hoe je het ook in je stad wil noemen, een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om een beetje stennis te schoppen voor mensen die niet de luxe hebben dat zelf te doen. Een van de redenen dat de nachtcultuur zo ontzettend aan het lijden is af en toe, is omdat de werkende klasse uit de stad weggejaagd is. Punk en hiphop zijn niet zomaar ontstaan. Ze zijn ontstaan vanuit noodzaak. Drag en ballroom hebben jonge queer levens gered. Niet omdat er genoeg keuzes waren, maar omdat er geen keuze was. En ik denk dat af en toe mensen wel moeten realiseren dat de kunst en de muziek die het meest waardeert, ontstaan is vanuit noodzaak. Die is niet ontstaan omdat je favoriete regisseur of je favoriete muzikant nou zo'n goede zomer had. En ja, in die zin zie je nu een bepaalde cultuur ontstaan die wat commerciëler is, die meer gericht is op consumptie. En in die zin meer af en toe misschien de waarde vertolkt van een nieuwe stad, maar minder gebouwd is op lokaal talent. Ja, dat, kan ik me uiteraard aan storen.
1: Ja, dus je zegt, er zijn een heleboel verschillende factoren, maar als ik zo luister, dan is eigenlijk misschien wel de belangrijkste, als je een soort overkoepelende term moet geven, is dat gentrificatie.
0: Nou, kijk, ik heb trouwens een hele lange dag gehad, dus ik merk ook dat ik niet op mijn meest gevat ben. Dus ik waardeer dat je zo geduldig bent, terwijl ik probeer inderdaad mijn wat complexe punten een beetje duidelijk te brengen. Ik denk dat je gelijk hebt. Voor een groot deel ja. Mm-hmm. Aan de andere kant is dat ook weer niet voldoende een antwoord.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat uiteindelijk de kern is dat we twee issues moeten splitsen die nu af en toe in de pers samengevoegd worden.
1: Okay.
0: Voelt de nieuwe generatie zich thuis op de dansvloer?
1: Mm-hmm.
0: En is het nog mogelijk om een nachtlocatie te runnen? Maar het zijn twee verschillende vraagstukken. Het Leidseplein staat momenteel leeg. Is dat het summum van wat de cultuur 's nachts te bieden heeft? Nou, nee, waarschijnlijk niet. Maar het is wel een issue wat je A ziet op het Leidseplein en B ziet in een bredere stad. Dus ongeacht wat voor soort locatie je runt, je hebt het echt al een heel stuk moeilijker dan je vroeger had. Want de hele wereld is duur. En als je klandizie, die normaal vroeger weet je jong was en hun laatste overgebleven tientjes wilde uitgeven in de kroeg, nu moet struggelen om hun huur te betalen. En ondertussen alles uit de pan gerezen is, nogal wie dus dat ze daar niet hun geld aan uitgeven.
1: Ja.
0: Maar ondertussen helpen we ook niet de gratis initiatieven die die plek zou kunnen innemen. En ondertussen zie ik ook een schrijnend tekort als het aankomt op jonge artiesten boeken. Dus het is in die zin gewoon heel erg complex.
1: Ja, ja.
0: En als je het dan hebt over de verdwijnende nachtlocatie, ja, dan is het inderdaad de veranderende stad. Het feit dat je nu een tijdelijke locatie kan krijgen voor een paar jaar. Terwijl iedereen die betrokken is weet dat je over een paar jaar gewoon keurig op straat staat. En dat al dat moois wat je dan gebouwd hebt weer te grabbel ligt.
1: Ja.
0: Er is geen zekerheid meer om te ondernemen. We vergeten af en toe dat in Amsterdam het een uitzondering is dat wij onze bezoekers niet gekoppeld hebben aan een locatie, maar aan een collectief of aan een feest of aan een organisatie. Dat is voor ons heel normaal, maar dat is internationaal best een uitzondering.
1: Mm-hmm.
0: En de reden dat we dat hebben is omdat er in Amsterdam en Rotterdam en Den Haag de meeste clubs niet lang genoeg bestaan om zo'n achterban op te bouwen. Je hebt een Radion bijvoorbeeld in Amsterdam, ja, en er is altijd wel echt wel een uitzondering te bedenken. Maar over het algemeen onderscheiden wij ons als grote steden van de rest van de wereld, omdat wij geen locaties hebben die lang genoeg hun ding kunnen doen om een vaste achterban op te bouwen.
1: Ja.
0: Ook dat is allemaal in die zin confronterend genoeg om te realiseren dat ook al willen we ons zo heel graag wijsmaken dat we het allemaal goed hebben. Er zijn een hele hoop goede intenties, weet je. Ik ben echt blij dat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren er een punt van heeft gemaakt om de nachtcultuur meer te waarderen.
1: Ja.
0: Maar waardering is natuurlijk de eerste stap. Het is niet het einde.
1: Ja, daar was ik dus benieuwd naar. Want de vier grote steden eigenlijk, die hebben in de afgelopen jaren veel gedaan om bijvoorbeeld door middel van de nachtburgemeesters meer te luisteren naar wat er nodig is. En in sommige gevallen wordt er dus ook wel echt geld uitgetrokken om dat nachtleven een boost te geven. Dus hoe...
0: Is dit een fase waar ik heel ordinair mag opscheppen over alles wat ik gedaan heb? Of,
1: zo kan je het zien. Mijn vraag is eigenlijk, denk ik, voornamelijk van... hè, kijk, er wordt heel erg... hoe moet ik dat zeggen? Er wordt een heel groot probleem geschetst. Hè? Nachtleven gaat ten onder. Tegelijkertijd zijn de gemeentes dus wel echt geld aan het uittrekken om te zorgen dat nachtleven, dat daar weer leven in komt. wat gaat daar dan mis? Dat lijkt een beetje langs elkaar te gaan. Ja, of heeft het gewoon nog geen effect gehad?
0: Nou ja, sommige dingen hebben natuurlijk wel een effect gehad. Weet je, ik heb heel nauw samengewerkt met bijvoorbeeld de wethouder van verkeer. En nu weten we dat bijvoorbeeld tijdens ADE en de grote stedelijke vieringen komt er een nachtmetro. Nou, dat is jaren aan voorbereidend werk geweest. Is inderdaad ook een financieel vraagstuk geweest. En dat komt er nu gewoon. Nou, daar ben ik een beetje los van het feit dat ik daar erg trots op ben. Ook gewoon blij dat dat betekent dat als je gewoon een kleinere portemonnee hebt, dat je gewoon lekker 's nachts naar huis kan. Weet je, sessa. Maar ondertussen moeten we natuurlijk niet alleen vragen van wat is het bedrag wat gemeentes uitgeven, maar hoe geven ze het uit en waar geven ze het uit? En ik denk dat je ziet dat er toch een bepaalde tendens is om in te zetten op bijvoorbeeld meerjarenonderzoeken. Weet je, dingen die bijvoorbeeld heel sexy staan in de pers, maar niet direct een concreet resultaat hebben tussen nu en een paar jaar. Terwijl ondertussen natuurlijk de locaties die de nachtcultuur faciliteren en vormgeven en aanbieden, wel op een rap tempo aan het veranderen zijn. En dat is natuurlijk waar ik net al een beetje op probeerde te focussen met de tijdelijke locaties. Ik vind het heel fijn als een gemeente geld en tijd en moeite uittrekt om tijdelijke locaties te supporten. Want dat zouden ze moeten doen. Dat is hartstikke nodig. Maar het is niet het enige wat je zou moeten doen. En in die zin denk ik dat het af en toe helpt door ons te benaderen op dezelfde manier dat je een museum zou benaderen. Weet je, het Rijksmuseum heeft ook een giftshop. Weet je, het Rijksmuseum heeft ook een café. Weet je, niet al hun activiteiten zijn 100% alleen maar artistiek. Er zit ook echt heus wat commercialiteit in. Maar we realiseren ons dat uiteindelijk de reden dat deze organisaties bestaan is om een soort culturele engagement te stimuleren. Dat is wat mij betreft niet per se anders voor nachtclubs. En daarin zit er gewoon, dat vraagt om principiële structurele veranderingen. Waarom wordt nachtcultuur niet meegenomen in de stedelijke ontwikkeling? Waarom spreken we niet gewoon een percentage af voor een nachtcultuur in de ontwikkeling van een nieuwe wijk? Op dezelfde manier dat we dat doen met dagcultuur. Dat zijn allemaal ideologische keuzes.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar gaat het momenteel mis. Het feit dat wij niet nu behoefte hebben aan overheden die dingen doen die makkelijk scoren, want die tijd hebben wij niet. Om maar even weer de identificatie te noemen. Allemaal leuk en aardig. Als wij nu de komende 5 jaar deze discussie weer een keer blijven hebben, kan ik je 1 ding garanderen. Als we lang genoeg wachten, ga ik gelijk krijgen. Omdat het uiteindelijk ook een soort tijdsissue is. Ja, weet je, deze scene geeft al jaren aan dat we meer hulp nodig hebben. En ik ben heel blij en ik ben heel dankbaar en ik ben trots. En Ik ben ontzettend blij ook dankbaar voor de gemeente dat ze daarin wilden helpen. Op een hele hoop punten die nu inderdaad de nachtcultuur in Amsterdam wat aan het stimuleren zijn. Maar ik denk wel dat wij ons af en toe zien moeten realiseren dat vrijheid en rechten en privileges en support niet altijd gegeven wordt. Zeggen we nog meestal niet.
1: Ja.
0: Je moet wel het lef hebben om te pakken.
1: Ja.
0: Nou, en dat vraagt om nachtburgemeesters en nachtraden die ook op die manier die taak serieus nemen.
1: Ja, maar eigenlijk zeg je dus, hè, als het gaat om die investeringen van gemeentes in dat nachtleven, dat komt aan de ene kant vrij laat, aangezien er al heel lang wordt aangegeven van hé, we hebben meer nodig eigenlijk. En daarnaast zeg je, het is niet structureel genoeg.
0: Vooral dat tweede. Dat eerste vind ik een beetje cynisch, weet je, in de zin van ja. Je kan altijd wel zeggen, want het is te laat. Ik denk dat het per definitie nooit te laat is. Want het alternatief is dat je het opgeeft. Nou, dat kunnen we sowieso niet accepteren.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk wel inderdaad dat het gaat over structuren. En ik denk dat wij daar een deel zelf af en toe fout hebben laten maken. Weet je, ik weet niet meer wie het schreef, maar ik zag een tijdje terug zo'n een analyse over een heel hevig verzet tegen het idee dat koffiezaakjes de nachtclubs over zouden nemen. Ook al is dat gewoon een beetje helaas feitelijk waar. Want we weten namelijk dat precies de mensen die vroeger naar die kroegen gingen, nu naar de koffietenten gaan. Daar zit gewoon een toename in de vraag in. We hebben een beetje bezoekersonderzoeken gedaan waar het ook uit voortkwam. Dus weet je, dat weten we.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat we gewoon een beetje helaas altijd in een situatie zitten dat er heel veel geluld wordt over de nacht. Door mensen die er niet per se zelf in betrokken zijn. Of misschien ooit in betrokken waren, maar nu een soort afstand hebben. En daarin gaan we af en toe een beetje voorbij aan het feit dat wij uiteindelijk een onuitputbare bron hebben van jonge mensen die bereid zijn om energie en tijd en ideeën en creativiteit te steken in zo'n onderneming.
1: Ja.
0: Dus het is nooit te laat, want er is altijd wel een oplossing te bedenken. Om dezelfde reden dat weet je nu de raves en de speakeasies weer zo aan het toenemen zijn.
1: Ja, moeten dus we dan niet... Moeten we dan niet gewoon accepteren dat het nachtleven, zoals de meeste mensen het kennen, aan het veranderen is?
0: Kijk, en dat is natuurlijk een beetje waar ik naartoe wilde bewegen. Weet je, structurele support is nodig, omdat de nachtcultuur zoals de cultuur altijd verandert. Ja, weet je, het is natuurlijk ook niet realistisch om te verwachten dat wij als een soort enige sector een eeuw lang hetzelfde zouden doen.
1: Mm-hmm.
0: De kern blijft hetzelfde. Nogmaals, de kern is zelfontdekking, is de ontdekking van anderen, is het leven wat minder serieus nemen, is samenkomen met mensen van wie je houdt. Weet je, er zijn duizenden redenen waarom de nachtcultuur als geheel niet uit zal sterven. Maar ja, het betekent wel dat we inderdaad af en toe misschien vrede moeten hebben met dingen die veranderen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk dus dat ook dat het weer een beetje tekort doet. Omdat ik ook weet je met genoeg. Ik heb, kijk, de aanleiding was in die zin gruwelijk. Want het was na de moord op Lisa heb ik iedere nacht voor anderhalve week bijvoorbeeld op het Leidseplein gezeten. En gesproken s'nachts met jongeren daar. En dat ging natuurlijk voor het grootste deel over de sociale veiligheid. En hoe een hele hoop jongeren en al zeker jonge vrouwen zich s'nachts niet veilig voelen of niet veilig zijn. Maar het ging natuurlijk ook over meer dan dat. Het ging over hoe kijk je aan naar de nacht. En hoe kijk je aan naar wat de nacht in je leven zou betekenen. En noem het allemaal maar op. En er is echt niet nu opeens een soort generatie die daar geen behoefte aan heeft.
1: Mm-hmm.
0: Maar als het en te duur is en je het idee hebt dat je in feite aan het luisteren bent naar een programmering die niet afgesteld is op jou, maar afgesteld op de generatie ervoor. Waarom zou je?
1: Ja.
0: Mensen moeten of iets tegenkomen wat ze prettig vinden, of waar ze zich in herkennen. Of ze moeten zelf iets kunnen neerzetten. Of ze moeten simpelweg een beetje goedkoop kunnen genieten.
1: Ja.
0: Maar je kan niet verwachten dat ze geen van drie kunnen doen en alsnog terugkomen.
1: Hey, waar ik benieuwd naar ben, hè? Je zei net dat er is onderzoek gedaan naar wie het nachtleven allemaal bezoeken. Wie zijn dat?
0: Het onderzoek waar ik naar verwees ging over. Ik kan wel enigszins al zeker antwoord geven op je vraag. Dat is het probleem waar ik gewoon even om duidelijk te hebben dat niet achteraf iemand is van hey, dat klopt niet helemaal. Dat onderzoek ging vooral over de verdeling tussen bijvoorbeeld een beetje koffietent en nachtclub.
1: Okay.
0: Weet je, in welke mate spendeert Gen Z hun tijd overdag of nachts?
1: Ja, ja.
0: Dus die zijn, weet je, ik heb niet per se onderzoek om dat aan te tonen. Maar als je iets anders zou kunnen formuleren op een manier hoe wat.
1: Wie zijn er vooral te zien in het nachtleven?
0: Ah, kijk. Nou, voor een groot deel altijd jongeren. Weet je, 16, 17, 18, 19. En we kunnen met z'n allen natuurlijk al heel erg doen alsof 16-jarigen niet uitgaan. En ook ik uiteraard hier herhalen dat 16-jarigen nooit uitgaan. En ondertussen weten we allemaal dat het gelukkig iets genuanceerder zit. Weet je, dat is een groep van de ik wil een nieuwe scene, een nieuwe realiteit. Weet je, ik wil mijn zelfstandigheid ontdekken. Ik wil mijn eigen identiteit ontdekken. Een hele hoop van juist precies die punten, die redenen waarom ze nacht in gaan. Er zijn, weet je, je paradijsvogels, mm-hmm. kunstenaars, ontwerpers, muzikanten. Laat het natuurlijk wel wezen, als je wilt weten wat over 10 jaar populair is op een catwalk of bij de Grammys, dan moet je nu een club ingaan. Weet je, uiteindelijk, of het nou house is of folk of hip-hop, of noem het maar op, weet je, of je nou in de mode zit of in de muziek of in het design of in het theater. De nachtcultuur is altijd een soort motor geweest van creativiteit. En ook die figuren zullen altijd terug blijven komen. Er zijn een hele hoop mensen, ik moet denken aan een hele hoop vluchtelingen in Amsterdam, die het idee hebben dat de wereld overdag harder wordt. En dat wat het ook natuurlijk mm-hmm. vaak wordt, wat je natuurlijk ook ziet bij een hoop queer mensen, maar ook natuurlijk wat er wel wezen, eigenlijk überhaupt bij een hoop gevoelige mensen, die gewoon het gevoel hebben van de dag wordt wat lelijker en de wereld wordt wat lelijker. En waar heb ik nou een plek waar ik misschien wel mezelf ben en waar ik misschien wel wat een schone tegen kan komen? Dus je hebt de zoekers. Weet je, je hebt ondernemers in die zin. Van weet je, of je niet zo nou kunstenaar bent of kraker of ondernemer. Ik hou altijd erg van mensen die niks zien en zijn van, hé, hier kan ik met een beetje moeite iets van maken. Weet je, die heb je ook. Er is niet een soort nachtburger. Op dezelfde manier dat er niet een soort dagburger is.
1: Nou ja, ik wou dus vragen van, is dat veranderd in de afgelopen jaren? Of zijn het eigenlijk altijd een beetje dezelfde mensen geweest?
0: Ja, het is dezelfde mensen geweest in de zin dat het altijd een dwarsdoorsnede is geweest van de samenleving.
1: Ja.
0: Er zijn geen groepen die massaal niet uitgaan. Dus in die zin is het veranderd. Ja, weet je, ik heb geen beeld of... ik heb misschien wel een beeld, maar ik heb geen harde feiten. Of intern, weet je, of er misschien net iets meer jongeren uitgaan, of net iets meer paradijsvogels. Weet je, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat de plekken waar jongerencultuur in Amsterdam een plek kan vinden zijn afgenomen. Dat een hele hoop van de plekken waar paradijsvogels terecht konden komen zijn afgenomen. En dat we nu in een situatie komen waarin ik denk dat vooral steeds meer en meer mensen gebruik moeten maken van steeds minder en minder plekken. En in die zin is het veranderd dat er niet per se opeens minder nachtburgers geweest zijn. Weet je, het is deels biologisch, deels persoonlijk. Maar die zullen er altijd wel wezen. De vraag is alleen, is onze stad nog steeds op dezelfde manier toegankelijk voor nachtburgers? Nou, en dat denk ik dus niet. En hebben we het nog relatief goed vergeleken met een stad als in Rotterdam, weet je? Of als we internationaal kijken, zijn echt een hoop steden die het nog zwaarder hebben dan wij. Maar dat betekent niet dat ik denk dat wij in Amsterdam echt wel ons moeten realiseren dat wij meer zijn dan een stad die 's nachts nachtcultuur heeft. Wij zijn precies het soort stad waar nachtburgers hun ei kwijt kunnen. En dat zijn toch echt twee verschillende dingen. En dat ene is een praktisch vraagstuk. En dat andere is af en toe ook meer een moreel vraagstuk. Of een ideologisch vraagstuk. Wat voor stad willen wij zijn? Weet je, ik geloof niet in Amsterdam als Phoenixwijk aan de Amstel. Daar zie ik het hel niet van in. Omdat ik ook weet dat ik niet op dezelfde plek geweest was als het niet had gelegen aan die nachtgemeenschappen waar ik mijn eind kwijt kon. Waar ik mezelf kon ontdekken. Ik ben een levend bewijs van de waarde van de Amsterdam nachtcultuur. En dat is misschien ook af en toe wat koppig kan zijn op de momenten dat mensen het tegendeel pretenderen te bekennen. Omdat ik gewoon weet dat het niet goed werkt. We zijn zo neurotisch geobsedeerd, dag in dag uit, met verantwoordelijk zijn, met representabel zijn, met acceptabel zijn, met ons voordoen op de manier dat onze werkgever dat wilt, dat de rest van de samenleving dat wilt. Iedereen, of ze het nou doorhebben of niet, snakt naar een beetje nachtcultuur. En niet iedereen is, weet je, fan van reven tot 6 uur 's ochtends. Weet je, er zijn persoonlijke voorkeuren en ik zou ook niet mijn werk goed doen als ik hier ga zitten en claim dat iedereen per se behoefte heeft om een kroeg uit te zitten. Dat klopt niet. Maar ik geloof wel oprecht heilig dat iedereen behoefte heeft aan zelfontdekking of aan...
1: Ja. Zie je nou ook dat, om het dan weer even terug te brengen naar dat probleem wat ook de afgelopen week weer werd geschetst. Inderdaad, Gen Z. Zie je die dan ook minder?
0: En je ziet ze dus minder op sommige plekken.
1: Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel
1: maar in het algemeen niet per se.
0: Nou, op een Leidseplein dus bijvoorbeeld wel. Mm-hmm. Weet je, daar is het de afgelopen tijd verlaten. En dat was natuurlijk vroeger echt een soort bolwerk voor jonge studerende groepen. Maar aan de andere kant, een hele hoop clubs die wel bijvoorbeeld een jonge programmeer op het podium zetten, die lopen weer vol. Ik denk dat dit echt een punt is waarop we ons af en toe moeten realiseren dat we een heel ongenuanceerd beeld mee krijgen. Want per definitie, alle jongeren die op een rave staan, worden niet geïnterviewd voor het artikel. Weet je?
1: Nee, precies. We hebben een fragmentje van het onderzoek dat Editie NL RTL Nieuws deden naar waarom Gen Z minder uitgaat. Laten we heel even luisteren.
3: Ik ga liever lekker op de bank zitten.
4: Ga je nog veel op stap?
5: Minder. Nee, niet echt. Eigenlijk niet.
6: Clubeigenaren zien steeds minder jonge bezoekers. Generatie Z wil niet meer tot laat op stap. Wat is hier aan de hand?
3: Ik ben meer van de echte connectie. Gewoon met mensen ergens kunnen zitten en gesprekken aan kunnen gaan. En
7: na corona merkte we ook van de nieuwe generatie snapt helemaal niet wat clubben is. En dat merkte je ook op de vloer.
6: Hoe dan?
7: Het ging goed mis altijd. Het was allemaal te buitensporig en wat minder respectvol.
8: Dus die Gen Z'ers die dan uitgaan, die konden er ook nog eens een keertje niks van?
7: Nee, die konden er eigenlijk op dat moment helemaal niks van.
1: Hoe luister je hiernaar?
0: Nou, ik hoor twee verschillende en tegenstrijdige waarheden.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor iemand die zegt Gen Z'ers willen minder uitgaan. En dan hoor ik mensen die zeggen Gen Z'ers willen uitgaan, maar de manier waarop ze uitgaan vinden wij niet oké.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze mogen het niet. Nou ja, is natuurlijk wel een beetje het punt waar ik het net over had. In de zin dat, kijk, en dat, weet je, ook daar zit weer nuance in. Want ik weet dat al zeker net na de pandemie, en daar moeten we echt even een onderscheid in maken, net na de pandemie zat het echt anders dan we nu hebben. Toen had je gewoon een groep net 18-jarigen die gewoon net 2,5, 3 jaar lang binnengezeten hadden en zonder de popel om uit te gaan. Ja, die groep wist inderdaad in het begin niet hoe ze zich moeten gedragen. Mm-hmm. En ook daar inderdaad ging af en toe echt niet allemaal even makkelijk. Maar dat komt omdat je het ook moet leren.
1: En heb maar je niet het idee dat dat blijvende invloed heeft gehad?
0: Nou ja, je ziet dus gewoon twee tegenstrijdige patronen. Aan de ene kant, Gen Z'ers drinken misschien minder. Maar dat is niet hetzelfde als minder betrokken zijn met de nachtcultuur. En minder in de kroeg te vinden zijn is niet hetzelfde als minder op een rave te vinden zijn. En al die verschillende waarheden zijn correct in die zin. Raves zijn gevuld met jongeren. Ik was vanavond bij Pretty Pissed, een punkfestival. Maar punk is bijvoorbeeld ontzettend goed bezocht. Omdat precies die generatie die tijdens de pandemie niet uit kon, maar online hun scene moest ontdekken, erachter kwam dat er een cornucopia aan verschillende muzikale genres en subculturen is. De nieuwe generatie weet heel veel beter wat zij goed vinden en wat ze mooi vinden dan wij dat wisten.
1: Mm.
0: Dus ze zijn misschien wat kieskeuriger, ze hebben minder geld. A.k.a. alles samen betekent dat ze gewoon misschien ervoor kiezen om één keer naar een bepaald concert te gaan of een club in plaats van de hele nacht uit. Maar ondertussen zijn er een hele hoop introverte Gen Z'ers die naar grote concerten gaan. Daar waren een hele hoop introverte millennials ervoor kozen om het via SoundCloud te luisteren. Dus er zijn gewoon contrasterende bewegingen gaande. En ik merk gewoon, en daar kan ik me een beetje als nachtburgemeester aan frustreren, dat er gewoon om heel veel verschillende redenen bepaalde frames heel hard bevestigd worden. Terwijl uiteindelijk gewoon de realiteit is dat het er helaas en gelukkig een beetje tussenin hangt.
1: Ja.
0: Jongeren zullen altijd willen dansen, zullen altijd willen ontdekken, zullen altijd met elkaar samen willen zijn. En zolang je ze daar de plek voor geeft om dat te doen op een manier dat ze er niet bankroet aan gaan, gaan ze daar gebruik van maken. Ja. Zo simpel werkt het ook.
1: Dus
0: en dat
1: eigenlijk
0: zie ik echt nog steeds op het dansvloer.
1: Dus eigenlijk, Gen Z, die gaat nog wel uit, maar gewoon niet op dezelfde manier als dat millennials dat deden.
0: Nee. Voorkeuren veranderen, generaties veranderen, zoals ze altijd gedaan hebben. Het is niet alsof dit de eerste generatie is die iets anders wilt dan wat hun ouders deden. Mm-hmm. Dat is heel normaal. En net zoals iedere generatie reageren wij met een zekere niveau aan paniek op het feit dat voorkeuren veranderen. Maar nogmaals, dat los van het feit dat er echt ook wel een soort materiële realiteit is waarin onze steden steeds minder toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen, voor mensen met een beperking, voor mensen met een lage sociaal-economische klasse. En in die exodus van de werkende klasse uit onze steden zit echt wel een groot deel van het verlies. En dan kunnen we in feite afkijken van wat er in Berlijn gebeurd is. Ja, een heel groot deel van de interessantste nachtcultuur uit Berlijn vindt niet meer plaats in Berlijn, maar vindt plaats in bijvoorbeeld Leipzig. Hoe komt het dat de betere, of in ieder geval de best bezochte punklocaties in Amsterdam niet in Amsterdam zitten, maar in Haarlem. Ja, dat weet je, dat zijn allemaal signalen. En dat zijn niet signalen dat er geen behoefte aan is. Er zijn signalen dat we misschien wat meer moeten aanpassen aan de realiteit.
1: Hey, en dat aanpassen aan de realiteit. Wat kunnen we nou doen om mensen weer of meer aan het dansen te krijgen?
0: Nou, dat is natuurlijk wat heel erg leuk wordt. Van hoe kunnen we dit daadwerkelijk een beetje beter maken? Want uiteindelijk ik en de meeste club-eigenaren of muzikanten of noem maar op, zitten hier natuurlijk in omdat we gewoon een soort liefde hebben voor wat we doen. En op een gegeven moment het idioot idee gehad hebben om die liefde vooral met zoveel mogelijk mensen te willen delen. Nou, dat is natuurlijk het beste wat je kan doen met een hobby is in je werk van maken. Maar ik denk wel dat er een soort beweging gaande is in de nachtcultuur dat we ons realiseren dat, weet je, we hebben een culturele rol. Maar we ook in die zin een maatschappelijke rol. En een hele hoop clubs hebben gewoon zitten in een positie dat ze hun prijzen niet kunnen verlagen, omdat ze dan verlies leiden en dichtgaan. Maar daar zijn we nu bijvoorbeeld oplossingen aan voor aan het bedenken. Weet je, een nachtpas. Dat je een abonnement hebt en dan bijvoorbeeld, weet je, een paar keer per week, een paar keer per maand uit kan gaan. Een strippenkaart, om maar iets te noemen. Of het feit dat bijvoorbeeld festivals en evenementen onder de stadspas kunnen worden toegevoegd. Ik heb met D66 een motie ingediend een jaar geleden die dat mogelijk maakte. Nou, en opeens, weet je, als je een kleinere portemonnee hebt, kan je er ook van genieten. We moeten vooral, er zijn twee, in die zin een paar uitdagingen. Enerzijds ligt een rol bij de gemeente. Hoe kunnen wij zorgen dat wij gewoon ruimte blijven faciliteren? Want ik vind het heel fijn dat gemeenten zich inhoudelijk willen mengen in de nachtcultuur. En dat is heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk niet zo belangrijk als zorgen dat er gewoon een plek is om dit alles te kunnen doen. En het gaat echt vragen om een hoop lef. Omdat het gewoon bepaalde keuzes gaat vereisen in de stedelijke ontwikkeling. En dat zijn altijd controversiële standpunten. Maar ik hoop wel dat zij die durven in te nemen. Het gaat voor club-eigenaren en nachtmakers. Die moeten realiseren dat als er jonge mensen over de vloer willen, dat ze dan hun podium ook moeten opgeven aan de jonge mensen. En ondertussen is het ook aan ons allemaal om te zorgen dat er iets van een soort economische en financiële reden is waarom dit alles nog mogelijk is. Want als je gewoon inderdaad nauwelijks rondkomt als student, dan ga je niet vervolgens je laatste paar euro's uitgeven aan een biertje of aan een cocktail. Dus als het goedkoper wordt, toegankelijk kan blijven en een podium mee te bieden aan de jonge generaties, precies alle redenen waarom de nachtcultuur de laatste jaren zo populair was, dan kan het nog steeds. Maar we focussen heel graag op de problemen, maar ik denk dat de oplossing toch uiteindelijk zit in waarom ging het ooit goed? Mm-hmm. En hoe kunnen we dat misschien bieden aan een groep mensen die momenteel het idee heeft dat het niet voor hun is? De nachtcultuur is ook natuurlijk, in godzijdank, in die zin een stuk toleranter geworden. Een stuk meer open-minded. Weet je, ik ben zelf op Leidseplein in elkaar getimmerd omdat ik met een jonge hand in hand over straat liep. Weet je, ook dat is de realiteit van de nacht. Maar ben ik even dankbaar dat we nu steeds meer ondernemers en steeds meer makers en steeds meer organisatoren hebben die doorhebben dat sociale veiligheid niet een soort detail is, maar een basisvoorwaarde. Nou, als dat iets is waar we goed werk op leveren, betekent dat een hele hoop queerjongeren, die momenteel misschien niet uit durven, dat over 5 jaar wel durven. Dus ik ben gewoon niet, het pessimisme levert ons niks op. En uiteindelijk zitten we in een sector van mensen die allemaal tegen beter weten in ontzettend koppig zijn. Iedereen heeft hun ouders genegeerd en wat ze moesten doen met hun leven. En is nog heel gelukkig met de keuzes die ze gemaakt hebben. Dus als we koppig genoeg zijn om dat allemaal te negeren, denk ik ook dat we koppig genoeg zijn om de memo te negeren dat het nachtleven erop zit. Want zolang wij zelf besluiten dat we gewoon door blijven gaan, blijven we lekker doorgaan.
1: Nou, dat klinkt alsof we eigenlijk vooral gewoon heel hard moeten werken. En niet de hele tijd Gen Z de schuld moeten geven.
0: En laat ze vooral lekker dat een beetje genieten. Ik moet er niet aan denken. Ja. My god, dan ga je een keer op een vrijdag niet uit. Dan heb je niet alleen FOMO, maar de Volkskrant moet er ook meteen een analyse over schrijven.
1: Dan sluiten alle clubs door je.
0: Ja, maar dat vooral. Het is ook een zelfversterkend effect. En daarin zijn er gewoon, patronen veranderen. Maar de nachtcultuur gaat nergens heen. Het is gewoon, er zijn een hele hoop dingen die samengaan. Weet je, om maar iets te noemen, een hele hoop van de club-eigenaren in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam zijn momenteel wat ouder. Nou, dus nogal wie dus dat als de hele generatie club-eigenaren wat ouder wordt, tegelijkertijd een hele hoop clubs te koop staan. We moeten het vooral niet dramatiseren. Want op het moment dat wij het dramatiseren en het alleen maar neerzetten als een soort, ik vergeet telkens of het nou Sisyphus of Tantalus was die steen omhoog moest duwen. Maar als we het telkens blijven zien als een soort onbegaanbare klus waarin we alleen maar kunnen verliezen, dan gaan we het verliezen. Terwijl als we het andersom bekijken, hey, we weten dat jongeren altijd een plek zullen vinden, of het nou een huisfeest is, of een rave, of wat dan ook, of een kraakpand, om hun ding te blijven doen. Hoe kunnen wij zorgen dat we dat zoveel mogelijk faciliteren, zodat we het kunnen promoten, zodat we ervan kunnen genieten, zodat we ook de vruchten ervan kunnen plukken, wat dit voor stad of buurt allemaal voor ons kan betekenen. Maar ook ondertussen zorgen dat er gewoon nieuwe voedingsbodem is, dan zijn we er al.
1: Mm-hmm.
0: Het punt, het vraagt om politiek lef. En dat is natuurlijk altijd een hele, weet je, dat is natuurlijk altijd de lastigste vraag. Wat is de keuze? En dat is waarom ik natuurlijk net misschien een beetje wat filosofisch aan het blaten was over de leefbaarheid. Omdat dat natuurlijk wel ons weer vraagt om ons standpunt te herzien dat sommige belangen objectief zijn en andere belangen subjectief. Nee, ik word even goed wakker van een constructie om 7 uur 's ochtends als zij wakker worden van ik die 's nachts werk. Dan is de vraag, wat vinden wij als stad belangrijk en naar welke burgers luisteren we? Maar ik wil wel dat iedereen die er iets over te zeggen heeft, in ieder geval het lef heeft, om toe te geven dat dat de keuze is die ze maken.
1: Freek,
0: niet afstrepen als zijn een soort feit.
1: We zijn aan het einde gekomen van het uur. Ik wil je heel erg bedanken.
0: Ja, sorry, als je bij mij een euro erin gooit, dan wil het ook van je wel. Ik heb een ontzettend vermoeiende week gehad, dus ik krijg me ook op mijn minst coherent.
1: Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En we gaan naar het NOS Nieuws.
4: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
2: NPO Radio 1. 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
1: Dossier NAV is de wekelijkse journalistieke podcast van Omroep Zwart, waarin schrijver en antropoloog Sinan Chankaya onderzoekt hoe beleid, politiek en instituties doorwerken in het dagelijks leven. En zoals gewoonlijk zouden we luisteren naar een wat kortere versie van de podcast, maar vanwege een verandering in de planning kunnen we luisteren naar het hele verhaal. In maart kondigde de Universiteit Leiden aan dat zij, net als de Rijksuniversiteit Groningen, de Minor Defensie en Nationale Veiligheid zal aanbieden. Studenten worden daarin tijdelijk aangesteld in de militaire dienst, ontvangen studiepunten en kunnen na 10 weken worden ingezet als reservist. Door bezuinigingen in het onderwijs en stijgende investeringen binnen defensie weten beide sectoren elkaar steeds vaker te vinden. Dat leidt tot vragen en zorgen, met name over onafhankelijkheid en mogelijke belangenverstrengeling. Wat betekent het voor de universiteit wanneer defensie steeds dieper doordringt in onderzoek en onderwijs? Sinan Chagaya gaat hierover in gesprek met Lauren Gault, universitair hoofddocent conflictstudies aan de Universiteit Utrecht, en Yannick van der Heijden, journalist bij De Groene Amsterdammer.
9: Dit is dossier NAV. De journalistieke
1: die steeds dieper doordringt in onderzoek en onderwijs. Sinan Chagaya gaat hierover in gesprek met Lauren Gault, universitair hoofddocent conflictstudies aan de Universiteit Utrecht, en Yannick van der Heijden, journalist bij De Groene Amsterdammer.
9: Dit is Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart.

0: net als Rijksuniversiteit Groningen, de minor Defensie en Nationale Veiligheid zal aanbieden. In het programma worden studenten tijdelijk aangesteld in militaire dienst en ontvangen zij naast een salaris ook de helft van hun studiepunten. Na een training van 10 weken kunnen zij worden ingezet als reservist. De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en defensie is niet nieuw, maar wint wel aan terrein. Door bezuinigingen in het onderwijs en stijgende investeringen binnen defensie weten beide sectoren elkaar steeds vaker te vinden. Dat leidt tot vragen en zorgen, met name over onafhankelijkheid en mogelijke belangenverstrengeling. Wat betekent het voor de universiteit wanneer defensie steeds dieper doordringt in onderzoek en onderwijs? In deze aflevering gaan we daarover in gesprek met Lauren Gold, universitair hoofddocent conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. En Yannick van der Heijden, journalist bij De Groene Amsterdammer. Yannick, voor jouw onderzoek over de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Defensie liep jij mee met de minor weerbaarheid. Wat houdt die minor precies in?
1: Ik heb niet helemaal meegelopen met de minor, maar ik was bij een aantal momenten van de nationale weerbaarheidstraining. En de nationale weerbaarheidstraining is eigenlijk, nou, zoals je net al zei, worden mensen daar opgeleid tot reservist. Dat kunnen allerlei mensen zijn. Kunnen ook mensen zijn die niet student zijn. Maar het wordt dus ook aangeboden als onderdeel van een minor voor de universiteit. Wat dat inhoudt is inderdaad, ja, je gaat 10 weken eigenlijk in dienst bij Defensie. Dus je krijgt ook goed betaald. En daar kom je dan uit als reservist. En studenten doen dat als onderdeel van een minor die dan deels ook theoretische vakken met zich meebrengt over veiligheid. En dit zou dan een stukje praktijk meebrengen om voor hen te laten zien hoe het er aan die kant aan toe gaat.
0: En wat trof jou het meest toen je meeliep?
1: Wat mij heel erg trof was, wat ik merkte, was dat ik eigenlijk best wel goed begreep waarom die studenten daar zich zo tot aangetrokken voelden. Dus okay. Ik kwam daar en ik zag het allemaal een beetje. En het ging er best heftig aan toe. Je zag echt dat ze al even bezig waren. Ze waren allemaal behoorlijk moe. Ze hebben allemaal uniform aan. Ze zijn allemaal onderdeel van een peloton. En dan schreeuwt er op een gegeven moment zo'n commandant zo heel hard tellen. En dan kent iedereen zijn nummertje. En dan gaat iedereen noemt zijn nummertje op. En dan kan je op die manier zien van oké, iedereen is aanwezig, et cetera. En wat je daar heel erg ziet is een soort, je bent niet meer per se een individu. Het gaat heel erg over het groepsresultaat. Dus dat zijn ook dan die speeches van die commandanten voordat de pelotons gingen dan een eindmars doen. Daar was ik bij. Mm-hmm. En wat daar heel erg naar voren kwam is, het gaat er niet om wie als eerste is of wie het beste doet. Het gaat erom dat we dit met z'n allen doen. En ik denk dat daar een stukje aantrekkingskracht in zit voor jonge studenten nu. Dat was ook wel een beetje wat ik meekreeg van een jonge Siberen die ik later nog een paar keer heb geïnterviewd. Mm-hmm. Die vertelde ook van ja, ik was altijd al wel geïnteresseerd in defensie en misschien een carrière in die richting. Maar toen ik begon aan die nationale weerbaarheidstraining de eerste paar dagen, dacht ik nou mooi, ik weet, ik wil zeker niet bij het leger op deze manier. Misschien wat meer op een andere manier, maar niet echt bij de landmacht bijvoorbeeld. Aan het einde van die training zei hij nou, ik ben om. Ik heb gesolliciteerd voor officier bij de landmacht. En hij gaf echt aan van ja, dat zit hem in dat die samenhorigheid die hij gewoon helemaal niet voelde op andere stageplekken, et cetera. Dus heel erg dat samen zijn en onderdeel zijn van een groter geheel, wat misschien in een geïndividualiseerde samenleving wat minder vanzelfsprekend is.
0: Dus dat was de aantrekkingskracht, dat groepsgevoel?
1: Ja, en een stukje avontuur. En dat is ook wel heel erg wat je ziet, dat natuurlijk Defensie, als het gaat om het aantrekken van nieuw personeel naar voren brengt, is ik denk ook echt wel het stukje avontuur dat mensen er uit mee kunnen nemen.
0: Ja. Lauren, herken je dit? Ook de manier waarop Defensie dit verhaal misschien verkoopt? Het avontuur, het groepsgevoel?
2: Ja. Zeker. Ja, ik heb ook altijd, ik geef les binnen conflict studies aan de Universiteit Utrecht. En wij hebben ook altijd defensiepersoneel in onze groepen gehad. En tijdens de master ook, waarin we best wel kritisch reflecteren op het militaire apparaat. En dan ook de vraag van waarom zitten jullie in? Waarom werden jullie er aangetrokken om je aan te sluiten bij Defensie? Was precies dit verhaal. Vooral dat groepsgevoel en samenhorigheid. Hè, je in de context van oorlog, waar het gaat om leven en dood, het gevoel hebben dat je moet vertrouwen op de ander voor je eigen bestaansrecht, is een heel erg mobiliserende factor. En ook weer mensen die bij Defensie weg

0: stappen. Die zeggen, ja, ik vond het heel moeilijk om weer in de normale maatschappij mee te lopen. Van ja, je gaat nooit alleen voor jezelf een kopje koffie halen. Weet je, altijd voor je collega's. En dat ze echt te versteld van stonden dat ze bij andere collega's dat niet altijd even zo was. Mm-hmm. Maar wat we eigenlijk hier zien, is deze mobiliserende retoriek. Hè? Dat idee van samenhorigheid, maar ook avontuur. Dat binnen een bepaalde geopolitieke context gebeurt. Ja. Waarin we eigenlijk zien dat de overheid heeft besloten om 5% van onze bruto binnenlands product te besteden aan NAVO. Mm-hmm. Dat is een heel groot bedrag. Daar moet steun voor komen. Want dat is ook geld van ons belastinggeld wat ergens anders vandaan wordt getrokken.
1: Ja.
0: En je ziet een bepaalde narratief, hè, dat onze manier van leven bedreigd wordt. Er wordt heel erg aangehaald, gekeken naar de oorlog in de Oekraïne. Heel veel aandacht besteden aan het idee van dat we in een hybride oorlog leven. Ja. En dat eigenlijk defensie niet genoeg is, maar dat we heel sterk moeten investeren in de wat wij noemen de military industrial, en ik zou in deze context academic complex, hè, dat we echt samen moeten werken. Er moet een whole of society approach komen. Ja. Dus en we moeten weerbaarder worden. Dus het is ook interessant om te zien dat die minor dan ook, hè, volgens mij de weerbaarheidsminor wordt genoemd. Er wordt heel veel geïnstitutionaliseerd onder het noemen van weerbaarheid.
1: Voor mijn begrip, je zegt het gaat allang niet meer om alleen maar hogere defensieuitgaven. Dat idee van de whole of society approach gaat erover dat eigenlijk meerdere domeinen in de samenleving, media, politiek, maar dus ook wetenschap, dat die een bijdrage hebben in die militarisering.
0: Ja, dus wetenschap, maar ook investeringsmaatschappijen, banken worden opgeroepen om eigenlijk bij te dragen, geld in te investeren in de wapenwetloop. Mm-hmm. En dat wordt heel erg onder het noemen van, dan kunnen wij met z'n allen, hè, de whole society, onszelf beschermen.
1: Ja.
0: En dat wordt op het gebied van de wetenschap of in educatie en onderwijs, dus aan de hand van dit soort minoren, maar ook dat heel veel onderzoeksgeld. Er is enorm gekort op binnen de wetenschap de afgelopen jaren. Er is een hele grote investering geweest bij Defensie, wat je al aangaf. En nu wordt er eigenlijk een oproep gedaan, nou, je kunt die tekorten eigenlijk opvangen door onderzoek te gaan doen met, voor en in naam van Defensie.
1: Ja.
0: En deels die tekorten binnen het onderwijs op te vangen, ook weer door die minoren aan te nemen, waarin de universiteiten ook geld verdienen, maar ook de studenten zelf. Ja.
1: Ik wil zo meteen uitgebreider terugkomen op wat er aan onderwijsinstellingen gebeurt, waaronder de universiteit. Maar nu we het er toch over hebben, die bredere militarisering van de geest. Ik bedoel, deze studenten die worden klaargestoomd via deze, ik noem het even stage, het begint als reservist, worden ze klaargestoomd voor een baan bij Defensie. En we hebben het zojuist al gehad over de whole of society approach. En Yannick, hoe kijk jij daarna? Dus dat we eigenlijk worden gevangen steeds meer in een soort militaire blik op de zaken. Want jij moet ook mee in een verhaal over de existentiële bedreiging van het Westen.
2: Mm-hmm.
1: En jij schrijft een kritisch stuk.
2: Ja.
1: Waarin je, inderdaad voor de Groenen, waarin jij ingaat op die samenwerking tussen Defensie en de universiteit.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat komt die militaire blik en die militaire agenda ook niet helemaal goed uit. Dus wat betekent het ook voor de journalistiek?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar nu in de praktijk niet heel veel last van gehad. Ik heb daar nu nog niet zo heel veel last van ondervonden eigenlijk. Ik denk wel dat er, en misschien is dat geef ik dan een beetje antwoord op je vraag, dat wat ik soms wel merk is dat bijvoorbeeld die investeringen in Defensie, dat eigenlijk het debat dat daaraan ten grondslag ligt, is eigenlijk al beslecht, zonder dat het soms voelt alsof dat debat recht is geweest. En ik denk dat die koppeling ook wel, om het dan wel weer terug te voeren op de universiteit, want dat is wel waar ik onderzoek naar heb gedaan, was dat ook wel heel erg een heikel punt voor heel veel van de medewerkers en wetenschappers van de universiteit die ik heb gesproken, is wij krijgen eigenlijk helemaal geen inspraak in deze ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld een weerbaarheidscentrum dat op jouw universiteit op de vuur in één keer verschijnt.
1: Yeah.
2: Wie heeft daar over meegesproken dat zo'n minor er in één keer is? Er zijn superveel medewerkers van de VU, docenten, wetenschappers. heel kritisch over. En die zouden daar eigenlijk allerlei kanttekeningen bij willen plaatsen. Maar die kans is er niet. En misschien dat dat wel iets is wat ik, om het dan weer persoonlijk op mij als journalist te betrekken, dat ik dat soms wel mis.
1: Ja, Lauren, dan gaan we het dan hebben over de rol van universiteiten. En wat gebeurt er met onafhankelijk onderzoek volgens jou als wetenschappers steeds meer gaan samenwerken met Defensie?
0: Voorop staat dat, want ook even mijn persoonlijke blik hierop. Hè. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk heel goed als we een sterke Defensie hebben. Die een monopolie op geweld heeft. En die als we aangevallen worden, en ik zou zeggen the last resort, dat Defensie ons kan verdedigen. Ik heb heel veel onderzoek gedaan in conflictgebieden. In Oost-Afrika, Irak, Afghanistan. Als je dat niet hebt, dan ziet de wereld er heel anders uit. Dus dat staat voorop. Aan de andere kant, denk ik, we moeten goed in, dat zou ik natuurlijk zeggen als wetenschapper, goed investeren in onafhankelijk, transparant en kwalitatief goede wetenschap over klimaatverandering, ongelijkheid, diversiteit, maar ook de oorlogen die in onze naam worden gevoerd. En dat is waar ik al mijn hele academische carrière onderzoek naar doe. Ja. Alleen gaat nu de vraag. En ik zou zeggen dat er veel te weinig onafhankelijk onderzoek naar gedaan is. Dus de oproep op meer onderzoek naar Defensie is in principe heel goed, vind ik. Alleen nu is eigenlijk de discussie waar we het nu over hebben, wat gebeurt er als het geld via Defensie op de universiteiten terechtkomt. Dus je zegt niet als overheid, we reserveren een pot geld om meer onderzoek naar, voor en over Defensie te doen. Maar we gaan eerst via Defensie geld uitgeven aan Defensie. En dat komt dan uiteindelijk bij de universiteit terecht.
1: Yeah.
0: En dat levert een bepaalde dilemma op.
1: Yeah.
0: Want je kunt aan de ene kant denken, is dit een proces van militarisering? Hè? Dus dat we allerlei sociale processen in gang brengen waarin we worden klaargestoomd voor oorlog. En waar dat een bepaalde legitimiteit krijgt. Niet alleen voor het uitvoeren van oorlog, maar ook de leed die daarin gepaard gaat.
1: Mm-hmm.
0: Of is dit een kans om eigenlijk meer civiele controle over het militaire apparaat uit te voeren? Want als je meer kennis genereert over Defensie, en die ook kan inbrengen binnen Defensie, dan kan dat ook allerlei positieve uitwerkingen hebben.
1: Maar dus zeg je dan van, nee, maar je zei zojuist meer onderzoek naar Defensie, daar ben ik voorstander van.
0: Ja.
1: Maar het gaat dus wel om specifiek onderzoek.
0: Ja, dus dat.
1: Je bedoelt er niet mee meer onderzoek naar AI. En meer onderzoek naar killing drones.
0: Ja.
1: Of wel?
0: Nou, dat is dus nu de vraag. We zitten midden in het proces. En er zijn een aantal, dus ik heb onderzoek gedaan over, voor en met impact op Defensie. En daar kan ik een aantal lessen uittrekken. En dat wordt binnen de Universiteit Utrecht. Eigenlijk word ik de hele tijd gevraagd om die lessen een beetje te delen. Om dat debat eigenlijk binnen de universiteit van, wat moeten we hiermee als we gaan dit soort onderzoek gaan opzetten? Dus wat zijn nou de voorwaarden, de criteria waar zo'n onderzoeksproject aan moet voldoen. En wat je ziet is dat aan de ene kant kan het allerlei voordelen hebben. Dus je krijgt echt een inkijkje in de oorlogsmachine van binnenuit.
1: Mm-hmm.
0: Je krijgt toegang tot data die waarschijnlijk voor een buitenstaander, als je helemaal niet samenwerkt met Defensie, onbereikbaar is. Of je krijgt bijvoorbeeld toegang tot geclassificeerde informatie.
1: Yeah.
0: Nou, dat is voor een onderzoeker heel belangrijk om kennis te genereren over het militaire apparaat. En je kunt door de netwerk die je opbouwt binnen Defensie of binnen Buitenlandse Zaken, kun je natuurlijk ook die kennis genereren, maar ook juist aan de juiste man of vrouw brengen waar het impact heeft. Dus als je bijvoorbeeld beleidsverandering wil bewerkstelligen, dank je. Dan weet je bij wie je moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat zijn allerlei voordelen die uit deze. En dan ben je eigenlijk de civiele controle over defensieapparaten aan het verhogen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn ook nadelen.
1: Ja.
0: En ik zie vanuit mijn eigen onderzoek. 1, je krijgt een situatie eigenlijk waar de slager zijn eigen vlees keurt. Dus je krijgt een institutie die geld gaat uitbesteden aan onderzoek naar zichzelf. En die hebben daar bepaalde belangen bij.
1: Mm-hmm.
0: 2, het is de vraag wat voor vragen, onderzoeksvragen komen dan op tafel. Kijk, Defensie, en dat is heel begrijpelijk, die wil oorlog efficiënter, risicolozer voor de militaire apparaat maken, dodelijker en misschien nu in deze wereld autonomer maken.
1: Ja.
0: Nou, als onderzoeker, wetenschapper, zou je eigenlijk eerst de vraag stellen, is het militaire apparaat en geweld inzet de beste oplossing voor bepaalde geopolitieke problemen?
1: En wat is jouw antwoord daarop?
0: Nou, niet per definitie. Nee, ik zou zeggen, het is last resort. En we moeten heel goed... dus dan andere vragen die je zou krijgen als we geld weghalen van zorginstellingen, onderwijs en gaan investeren in defensie. Wat doet dat met de weerbaarheid van onze maatschappij? Ja. In een bredere zin, hè, als we, dus dat is ook een hele belangrijke vraag. Maar ook bepaalde kennis, omdat defensie die heeft bepaalde belangen om dat imago van avontuur, spanning, maar eigenlijk niet van, ja, oorlog gaat over dood en verderf. Dat zie je dus niet in de propaganda voor de...
1: En dan toch, want je hebt de voor's en tegens nu afgewogen.
0: Nog niet helemaal, maar ja bijna.
1: Maar welke positie neem jij in?
0: Waarop?
1: Acht jij het mogelijk dat wetenschappers onafhankelijk onderzoek kunnen doen, gezien de kaders die jij zojuist hebt geschetst?
0: Als ze hele belangrijke afspraken maken. Ja, dan kan het wel.
1: Maar neem bijvoorbeeld toegang tot geclassificeerde informatie. Ja. Neem toegang tot gewoon allerlei onderdelen van defensie waar andere wetenschappers gewoon helemaal geen toegang toe krijgen.
0: Ja.
1: Ik weet uit eigen ervaring, als iemand die onderzoek heeft gedaan bij de politie, dat toch bepaalde wetenschappers zijn die de agenda van de politie vooruit helpen.
0: Ja.
1: Dat zijn niet de kritische politiewetenschappers. Janiek, jij zei zojuist, ik heb gesproken ook met die kritische wetenschappers.
2: Mm-hmm.
1: En je had het erover dat zij ook belang hechten aan de democratische rol van de wetenschap.
2: Mm-hmm.
1: Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ik denk dat het goed te illustreren is aan de hand van een quote van een van de mensen die ik heb gesproken. En die had het eigenlijk over, kijk, we staan, zoals jij ook aangeeft, we staan echt aan het begin van deze ontwikkeling. Dus het staat nog heel erg in de kinderschoenen. Maar wat hij zei was, kijk, wat ik nu al een beetje zie en wat ik vaak zie bij dit soort dingen is dat je hebt hele kritische wetenschappers en medewerkers van de universiteiten. En die zeggen op een gegeven moment, laat maar, ik ga weg. En de mensen die wat minder kritisch zijn, die blijven. En dan krijg je dus een situatie dat... Ja, misschien het narratief.
1: Gaan ze weg bij de universiteit?
2: Ja, bijvoorbeeld. Oh, okay. Ja, die zeggen van ik wil hier niet meer aan meedoen. Of die gaan in ieder geval niet meer mee in zo'n in een onderzoek dat met dit soort data van defensie dan gedaan zou worden. En ik denk dat waar de spanning een beetje zat, wat ik zag in ieder geval op de universiteiten, is bij de rol die defensie of die de universiteit heeft binnen een democratische samenstelling. Dus ben je in dienst van de maatschappij in die zin dat je dus bijdraagt aan iets als defensie op dit moment waarvan we dan hebben besloten dat er meer naartoe moet? Of heb je een afgebakende, losse democratische rol als tegenmacht? Weerstand bieden aan het narratief dat defensie bijvoorbeeld naar buiten brengt. Dan kan je dat doen op het moment dat je een bepaalde verstrengeling hebt.
1: Ja.
2: En kijk, dat is een beetje het ding van deze ontwikkeling, is dat het nog veel gaat over toekomstscenario's. Dus ik sprak met wetenschappers die bijvoorbeeld Israël aanhaalden. En Israël is natuurlijk een heel andere situatie. De IDF in Israël is sowieso veel meer vervlochten met de maatschappij.
1: Ja.
2: Maar nu heb je een antropoloog, een Israëlische onderzoeker, Maya Wind, die een boek heeft geschreven over de Israëlische universiteiten. En die sprak er eigenlijk van een soort complicity by default van de universiteiten bij de zaken die het IDF uitvoert in Gaza en in de Westbank en in de algemene zin. Omdat die universiteiten dermate verstrengeld zijn met dat militaire apparaat, dat de mensen aan de universiteit op een bepaalde manier bijdragen. Zelfs al ben je niet actief bezig met dat opzoeken of iets dergelijks. En dat merkte ik heel erg, dat daar ook een stukje aan
1: zit. En soms wel gewoon ronduit actief natuurlijk.
2: Zeker, ja, zeker.
1: Ze produceren de militaire kennis, mm-hmm. de techniek leveren zij.
2: Ja, en
1: die zijn gewoon vrijwel direct medeplichtig.
2: Ja, en daar zie je bijvoorbeeld ook inderdaad dat die verstrengeling van het opleiden van mensen veel verder gaat. Daar heb je hele bachelors waarin studenten ook voor de helft bijvoorbeeld les krijgen van het leger, gewoon direct van de IDF. Dus daar gaat het verder. En gaat het ook over bijvoorbeeld na de March of Great Return, wat eigenlijk gewoon een vreedzaam protest was, waarbij de IDF op een gegeven moment is gaan schieten op demonstranten. Dat universiteiten meehielpen met het narratief verdraaien naar een manier waarop het zij niet voor het internationale recht ten slechte uitkwamen. Dus
1: ja.
2: Inderdaad, daar zie je dat stappen verder maakt. En wij zijn daar niet nu, maar het is natuurlijk goed om in je hoofd te houden op het moment dat je zo'n ontwikkeling instapt.
1: Het is een mogelijk toekomstscenario. Maar dus, Lauren, Yannick schetste hier dat idee van wetenschappers die kunnen ook legitimiteit verschaffen aan defensie, kunnen het beeld verfraaien en verzachten naar buiten toe, kunnen zelfs actief en passief medeplichtig zijn. Hmm. Hoe kijk jij daarna?
0: Nee, ik denk dat er meerdere manieren, dus ik wil de nuance inbrengen van op welke manier kan dat. Hè? Dus, ja. En dan ook voorbeelden vanuit wat ik heb meegemaakt. Je krijgt natuurlijk nu veel wetenschappers die van de Nederlandse Defensie Academie, die worden aangesteld als professoren bijvoorbeeld aan een universiteit.
1: Ja.
0: En dat is al lang een praktijk. Dus bepaalde praktijken waar we het nu over hebben, hebben we al heel veel ervaring mee. En kunnen we op reflecteren hoe hebben we dat in het verleden gedaan. En als dat wordt versterkt, hoe kunnen we hier tegen waarborgen. En heel, ik vond het een heel mooi voorbeeld. Op een gegeven moment was ik gevraagd voor een gastcollege over autonome wapensystemen en het ontwikkelen ervan en de impact daarvan. En daarna, en deze professor van de Universiteit Tilburg was er ook, en die had ook een gastcollege. En op een gegeven moment kwamen er kritische vragen over, nou ja, wat, weet je wel, wat voor impact heeft autonomie in het AI in het militaire domein?
1: Yeah.
0: En op een gegeven moment zeiden, ja, maar je hoeft deze vragen niet te stellen, want ik ben hier om jullie veiligheid te garanderen.
2: Mm.
0: En dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Want dit is iemand die defensie representeert. Dus je bent je positionality, jij bent representant van defensie. En dan is inderdaad jouw rol in de maatschappij om de maatschappij te verdedigen. Dus dan is dat een type antwoord die je zou verwachten. Maar als je dat binnen de academie of de onderwijsinstellingen doet, ja, je wilt daar juist open en kritisch debat over. Ja, wat betekent het als je autonomie in de militaire domein integreert voor onze veiligheid, maar ook veiligheid elders van burgers, et cetera.
1: Ja.
0: En dat vond ik dus, dacht ik, ja, dat zou niet een antwoord zijn die ik zou geven als wetenschapper. Want dit is niet mijn rol om de veiligheid van Nederlanders te. Ja. Mijn rol is juist dat kritisch open debat aan te gaan. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar het dan heel subtiel, zeg maar, gebeurt. Maar wel iets zegt over wat gebeurt er als je deze twee rollen binnen de academische instelling.
1: Ik begrijp dat er allerlei grijstinten zijn en allerlei verschillende posities die je kunt innemen.
0: Ja.
1: En ik zeg niet dat elke wetenschapper gelijk een woordvoerder is van het ministerie van Defensie.
0: Ja.
1: Maar ik heb jou zojuist bijvoorbeeld ook wel horen zeggen, ik ben voor een sterk leger.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben voor een geweldsmonopolie, dat bij de staat ligt.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk geen neutrale uitspraken. Je staat al op een set premissen en vanzelfsprekendheden,
0: ja,
1: die vermoedelijk ook toegang tot defensie mogelijk maken. Want ja, ik ben niet voor een sterk leger.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat zou dat doen met mijn rol als onderzoeker binnen Defensie?
0: Ja, nou kijk, waar ik voorstander dan van ben, is een sterke Defensie, maar een sterke democratische controle over Defensie.
1: Ja.
0: En dat kan alleen als er een eerlijk debat is over hoe oorlog wordt gelegitimeerd, wat voor strategieën en technologieën er worden ingezet, in wiens belang en uiteindelijk met welke gevolgen ter plekke in oorlogsgebieden. Dus ik zou zeggen, mijn standpunt, mijn positionality is dat ik die kennis met het onderzoek die ik doe wil genereren en in wil brengen, niet alleen in het academisch debat door concepten te bedenken en theorieën, maar ook absoluut in het publieke debat, omdat ik vind dat we dus een eerlijk en open debat moeten hebben wat oorlog is.
1: Ja.
0: En dat gaat over death and destruction. En uiteindelijk dat dus het narratief wat deze, en dat vind ik dus heel interessant om onderzoek te doen, welk narratief wordt meegegeven aan deze studenten die zo'n reservistenopleiding doen.
1: Ja.
0: Want als we kijken naar de werkelijkheid, of een drone, de MBO's geven nu ook droneopleidingen, de beelden die je ziet is avontuur, is schoon, is een soort van in een oefenterrein.
1: Ja.
0: De realiteit van de drone-oorlogen op de frontlinie in Oekraïne zijn gruwelijk. Er worden mensen echt duizenden per week, zowel Oekraïners als Russische soldaten, een soort van in een hunting playground opgejaagd. Ze kunnen niet meer met hun kameraden optrekken, omdat ze echt zichzelf, omdat de drones hun dan waarneemt. Ze moeten zich ingraven in soort potholes bedekken.
1: Je zegt het verhaal van dood en verderf, dat verdwijnt eigenlijk op de achtergrond. Waar ligt voor jou de grens tussen legitiem defensieonderzoek en de militarisering van de wetenschap?
0: Het is heel interessant. Ik werk heel veel met PhD's en die zeggen, oh ja, ik zie jou iedere dag eigenlijk jouw positionality bevragen. Eigenlijk jouw morele standpunt. Want iedere dag begin ik aan mijn onderzoek en denk ik, oké, is dit het type onderzoek wat ik wil doen? Staat voorop, ik wil niet bijdragen aan strategieën en technologieën die dodelijke gevolgen hebben. Dat is voor mij een red line.
1: Ja.
0: En wat ik al eerder zei, voor mij is het, ik wil kennis genereren over de strategieën en technologieën die worden ingezet en welke impact ze hebben op dood en verderf in bepaalde conflict situaties, omdat ik niet alleen het academisch debat wil informeren, ja, maar ook het publieke debat. En dat is voor mij mijn morele kompas, waarom ik doe wat ik doe.
1: Lauren, er zijn wetenschappers die zeggen, hè, wij ontwikkelen alleen de technologie en niet het wapen.
0: Ja.
1: Vind jij dat onderscheid houdbaar?
0: Nee. Kijk, we leven nu in een wereld waar software en hardware samen wordt gebracht. Bijvoorbeeld in drones. Het ene kan niet zonder het andere meer. En juist in ons onderzoek willen we die lines of responsibility blootleggen van hoe, wie er allerlei vanuit de wetenschap, commerciële bedrijven, defensie een bijdrage levert aan het ontwikkelen van deze systemen en het inzetten. En daarin beargumenteer ik, het gaat niet alleen maar over degene die uiteindelijk het wapensysteem inzet, maar we zijn allemaal medeverantwoordelijk in het ontwikkelen van deze wapensystemen. Ja. En dat zou juist, denk ik, een vraag moeten zijn als je gaat samenwerken met defensie op het ontwikkelen van bepaalde technologieën, dat je probeert in kaart te brengen en te doorzien welke gevolg dat uiteindelijk heeft op in een oorlogsgebied. En of je daar ook de morele en politieke verantwoordelijkheid voor wil nemen als jij bijdraagt aan het onderzoek daarvan.
2: Met de afgelopen ontwikkelingen vind je dat die er zijn?
0: Ja, nou kan ik ook weer een concreet voorbeeld. Ik heb onderzoek gedaan naar de impact van Nederlands handelen, militair handelen op burgerleed. Mm. In de oorlog tegen de Islamitische Staat. Mm. En de burgerslachtoffers die bij een Nederlands bombardement in Hawija en Irak tot stand zijn gekomen. Onderzoek, Defensie heeft eerst ontkend dat die burgerslachtoffers waren, toen het geheim gehouden onder de nationale veiligheid en uiteindelijk een soort strategische onwetendheid. We kunnen niet weten hoeveel burgers daarom zijn gekomen. Dus mijn uit die positie, ik wil die democratische controle verhogen. Ik ben dat met een groot team, transdisciplinaire team met Pax, ook een NGO in Nederland, gaan onderzoeken en we kennis gegenereerd van dit heeft niet alleen direct impact op burgerslachtoffers, maar indirect. Mm-hmm. En dit is zeker te onderzoeken en dit soort informatie zou bij onze Tweede Kamer terecht moeten komen. Want als zij moeten meepraten over of mee beslissen, moeten we meedoen aan een oorlog, of moeten we deze oorlog verlengen, dan is de impact op burgerslachtoffers ons essentieel. Mm-hmm. Om te begrijpen welke gevolgen onze militaire handelen heeft. Dus uiteindelijk hebben we in onderhandeling met Defensie een nieuwe burgerslachtoffersbeleid tot stand kunnen brengen. Nou, dat vind ik een voorbeeld, een positief voorbeeld. Je genereert onafhankelijk wetenschappelijk kennis. Mm-hmm. Je gaat in gesprek en probeert dan beleid te veranderen. Maar dat is heel veel werk. En daar moet je echt, je heel erg voor inzetten om dat tot stand te brengen. Dus er zijn absoluut positieve voorbeelden. Maar we zitten nu in een andere wereld. Dat is zeker waar.
1: Heb je een antwoord gekregen?
2: Ja, nou ja, ik hoor je een voorbeeld geven van hoe je er zelf aan hebt bijgedragen. Maar ik ben ook wel benieuwd of je in brede zin vindt dat er dus genoeg is.
0: Ja.
2: Dus nou, ja, kijk, het is heel veel werk om zoiets voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
2: Maar gebeurt dat dan wel genoeg?
0: Nou, ik vind dat dus, wat ik al eens eerder zei, ik vind dat er veel meer onderzoek moet gedaan worden naar wat is nou daadwerkelijk de impact van de oorlogen die in onze naam worden gevoerd.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat kan met geld van Defensie. Dus bijvoorbeeld, ik zit nu in een onderzoeksproject van het Nederlands Instituut voor Oorlog en Genocide en Holocaust Studies in Amsterdam. En daarin heeft eigenlijk de oppositiepartijen gezegd, we willen kennis genereren over 20 jaar interventie in Afghanistan.
2: Ja.
0: Toen hebben de ministeries gezegd, wij geven jullie een pot geld om dat onderzoek uit te voeren. En met hele duidelijke voorwaarden wat dat dan betekent, als dat een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt. Mm. Maar het is net zo goed, kijk, het is en voor wetenschappers goed om in te zien wat dat betekent. Hè? Wetenschappelijk onderzoek doen met bijvoorbeeld geclassificeerd data. En ik ben ook echt in dat onderzoeksproject gestapt om les te leren. Maar het is ook voor de defensie belangrijk. Als jij met wetenschappers samenwerkt, zij hebben willen ze toegang tot data, maar ze willen ook openlijk kunnen spreken over die data. Een wetenschapper doet niet onderzoek en 5 jaar later komen ze met hun bevindingen. Wij zijn de hele tijd onze data, onze inzichten aan het toetsen ten aanzien van andere wetenschappers. Ja. Vaak ook ten aanzien van het publieke debat. Dus het is ook een vraag voor Defensie. Zijn jullie bereid om die openheid aan te gaan? Een samenwerking met de open science community.
1: Ben je daar optimistisch over?
0: Nou, ik ben daar optimistisch over. Ik zie in de praktijk dat het kan. In de praktijk van het onderzoek wat ik nu doe. Ja. Maar dat er wel allerlei spanningen op
2: komen. Het kan heel vaak ook gewoon niet, toch? Dat is in ieder geval wat ik begrepen. Is toch dat daar heel erg een soort botsende logica zit. Soms omdat er gewoon weg bepaalde data mag niet vrijgegeven worden. Omdat anders dan vijanden van ons die zouden kunnen inzien. Dus dat daar heel erg een botsing zit tussen dat die waarde van open wetenschap.
0: Open science,
2: je onderzoek reproduceerbaar maken voor andere wetenschappers en het publiek. Ja, dat kan niet als er een deel daarvan geheim gehouden moet worden. Omdat anders, weet ik veel welke staat het in zou kunnen zien.
0: Nou, dus en dat in zo'n
2: daar zit
0: voorbeeld.
2: Een spanning, toch?
0: Absoluut. En dan zou ik zeggen als universiteiten en als wetenschappers moet je zeggen, dan ga ik niet meedoen aan dit onderzoek. Als dat niet kan.
2: Ja.
0: Dan kun je dus je eigen principe van open science en transparantie en integriteit en kwaliteit en onafhankelijkheid niet waarborgen als universiteit of wetenschapper. Dus deze vorm van samenwerking gaan we niet aan.
2: Ja.
0: En dat zijn de voorwaarden waar ik volgens mij op dit moment bij sommige universiteiten wat meer in debat zijn. En andere misschien een al opgedwongen feit. Maar dat we daar echt een gesprek over zouden moeten voeren.
2: Ja, ja. Ik denk dat je daarin dan dus wel ziet dat universiteiten echt op hun strepen moeten staan. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat Ruben Brekelmans, die heeft op een gegeven moment aan de Kamer een brief geschreven naar aanleiding van een rapport dat kwam vanuit, ik ben even de naam kwijt van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie, volgens mij, als ik het goed zeg. Het heet iets van kennisoffensief voor Defensie of de Wetenschap. Heeft hij een brief geschreven. Hij was daar heel enthousiast over. En hij zei echt van, nou, de wetenschap moet echt gaan nadenken over hoe we kennis kunnen gaan inzetten voor strategische doeleinden. Maar daar ook bij meenemende dat bepaalde zaken gevoelig liggen en dat die misschien niet altijd openbaar gemaakt moeten worden. Omdat dus inderdaad dat door ons vijandig gezinde staten wat dan ook, dat hun ook ten goede zou kunnen komen, die kennis. Dus dat is wel interessant, vind ik. Dat daar dus ook een beetje bijna conflict zit tussen Defensie, de politiek en de universiteit. En dat de universiteiten daarin dus echt een soort, eigenlijk een eigen strijd moeten leveren voor die eigen waarden.
0: Ja.
1: Maar we zien juist dus een ontwikkeling waarin er steeds intensievere samenwerking plaatsvindt. Mm-hmm. En er zijn ook allerlei kenniscentra ontstaan nu op universiteiten. Ik wil even een punt wat je eerder aanstipte toch iets prominenter bespreken. En dat was het punt dat we ook hebben gezien, dat echt een politiek debat over die defensieuitgaven, dat heeft nauwelijks plaatsgevonden. We zien eigenlijk over de gehele politieke linie, van links tot aan rechts, dat al die partijen voorstander waren van hogere defensieuitgaven. In mijn ogen dus ook van die verdere militarisering van de samenleving. En Yannick, ik hoorde jou althans zojuist zeggen, als dat politieke debat ook gewoon nauwelijks plaatsvindt en dus wordt gedepolitiseerd in die zin, en als we nu aan ons gaan aansluiten in die karavaan als universiteit, dan zeg je eigenlijk van ja, de universiteit zou daarin gewoon een kritischere positie moeten innemen, überhaupt over de rol van de universiteit.
2: Ik denk dat daarin dat twee zienswijzen zijn van kijken naar de universiteit. Dus enerzijds, ik denk een beetje bijvoorbeeld het perspectief van Ruben Brekelmans is. Nou ja, we zitten nu. Kijk, als je aanneemt dat we in zo'n sterke geopolitieke dreiging zitten, dat het een beetje alle hens aan dek is. En dat die positie kan je innemen. Dan denk ik dat wat je daar ziet, is een beetje een beweging naar. De universiteit heeft daarin gewoon zijn steentje bij te dragen en moet dan maar even die kritische houding wat opzij zetten. En ik was bij een debat bij Universiteit Leiden en dat was volgens mij vlak nadat die militaire minor die je aan het begin even aanstipte, dat die daar ook gaat plaatsvinden. Dus nu was het alleen maar de RUG, de Rijksuniversiteit Groningen. En nou wordt het ook Leiden en volgens mij zijn andere universiteiten ook nog in gesprek. Ik was daar en daar zag je heel erg twee verschillende kampen. En enerzijds had je dus mensen die pro die samenwerking met Defensie waren en anderzijds wat meer kritische wetenschappers. En je zag echt bij de wat meer pro-samenwerkingsmensen die ik daar zag, dat het echt ook een beetje ging over een soort waarom schilderen jullie Defensie af als onze vijand? Ja. Defensie heeft alleen maar neemt alleen maar onze belangen ter harte en die zorgt eigenlijk, zij zijn eigenlijk de vangrails van dit democratische debat dat jullie allemaal zo belangrijk vinden hier op de universiteit. Zonder Defensie dan komen er allerlei autoritaire, antidemocratische machten hier binnen. Denk aan Poetin. En dan is er helemaal geen debat meer mogelijk. Ja. Nou ja, als je vanuit dat perspectief komt, dan is het heel logisch dat je denkt van nou, hou eens op met al dat gedoe en al die waarborgen die je overal wil in plaatsen. Ja,
1: ik zou daar...
2: Ga gewoon aan, draag gewoon je steentje bij.
1: Ja. Ik ben een onderzoeker uit dat andere kamp.
2: Ja.
1: En alleen al het feit dat jij zegt dat steeds meer jongeren zich aangesproken voelen tot dat collectieve groepsgevoel.
2: Mm-hmm.
1: En het feit dat ze bereid zijn om een individu op te offeren voor de natie. Mm-hmm. Dat vind ik al een heel erg bedenkelijke en riskante ontwikkeling.
2: Ja.
1: En dat is al volgens mij een eerste stap in hoe een democratie met een sterke defensie ook uiteindelijk stapsgewijs tot iets anders kan worden. Het begint namelijk bij het opheffen van het idee van een individu.
2: Ja, dat begrijp ik heel goed wat je zegt.
0: Mag ik daarop? Ja, want het is een interessante standpunt, zeker in de wereld waar we nu zitten. Want als we kijken naar Amerika, heeft een defensie die groter, 4 keer zo groot is als de rest van de wereld samen.
2: Mm-hmm.
0: En daar is de democratie extreem aan het afnemen. Dus en in Israël natuurlijk ook deels. Dus het is een bepaalde inweg in deze debat, denk ik. Maar ik denk van de universiteit heeft zeker een bijdrage te leveren aan hoe het onderzoeken van de democratie. En hoe functioneert de democratie? En hoe kunnen wij ons in deze geopolitieke wereld het beste staande houden? Is dat via defensie of bijvoorbeeld onderhandelingen.
1: Naar vrede.
0: Naar vrede. Ja, de hele peace studies. Ja, absoluut. Ja. Dus je ziet echt, de peace studies is echt helemaal verdwenen. Hè? En ik denk nu van, ik ben bezig geweest met het bedenken van een nieuwe bachelor. Ja, wat hebben we nodig in deze wereld? Ook mediation, diplomacy, languages. Weet je, we moeten ons gaan verhouden naar een nieuwe wereldtoneel waar we niet unipolar power van de VS gewend zijn, maar een multipolar power waar we als Nederland, als klein land, ons toe voor moeten gaan verhouden. Maar dus het is, ik denk dat die vraag juist heel goed wetenschappelijk te onderzoeken is van hoe houden we onze democratie in stand? Maar dat niet alleen maar gaat via defensie, maar een veel bredere inzet. En dat is denk ik nogmaals van er moet dan onderzoek gedaan worden naar defensie, maar ook naar alle andere problematiek waar we nu tegenaan lopen. En dan kom je bij de vraag van is het dan de juiste stap om te zeggen, we laten het geldstroom via defensie op de universiteit komen, of gaan we een deel van dat geld afbakenen voor dit soort type onderzoek, waar er veel fundamentele en wat bredere vragen gesteld kunnen worden.
1: Yannick?
2: Ja, nee, dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen inderdaad, is dat waar we het gesprek ook mee begonnen is, denk ik, dat de basis van deze hele discussie zijn twee parallele financiële ontwikkelingen, namelijk er gaat wel geld weg bij de universiteit en er komt geld bij Defensie. En als je het hebt over geld investeren in onderzoek naar vrede. Wie stelt dat geld beschikbaar. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel logisch dat Defensie die heeft een taak. En dat is zorgen dat Defensie sterker is. En dat wij weten hoe we oorlog moeten voeren. Dus het is logisch dat zij zorgen voor geld voor dat soort vraagstukken.
1: Ja.
2: Maar wie moet er nu dan precies gaan zorgen voor het geld voor een minor vredesstudies? Dat is inderdaad een vraag die we dan met z'n allen moeten beantwoorden. Hoe gaan we dat regelen?
1: En het is dus een spiegeling natuurlijk van de wereld waarin we nu leven. Is er nog een weg terug? Dat is mijn vraag aan jullie beiden. Ik begin bij jou.
0: Ja, zeker. Ik kreeg altijd deze vraag ten aanzien van bijvoorbeeld autonome wapensystemen, waar er nu heel erg op ingezet wordt. En dan zegt hij, ja, maar this train has left the station. Weet je wel? En dat is heel erg het gevoel van you either get on it, ook als wetenschapper, of je zit niet aan tafel en doet het niet toe. En ik denk ook van nee, dit zijn processen die we als mensen en als maatschappij inzetten. Dus we kunnen ze ook weer een andere kant op duwen met z'n allen. En dat is ook bijvoorbeeld met bepaalde wapensystemen. Dat we hebben gezegd van chemische wapens tot clusterbommen. Dit zijn zo inhumaan dat we dit niet willen in onze naam. En ik denk dat we dit proces, als ik denk dat je bedoelt het proces van militarisering.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, dus wat ik al zei, we zitten nu in het begin. Als het gaat ten aanzien van de universiteiten. Gaan we ervoor zorgen dat dit een proces is van meer civiele controle op de militaire apparaat? Of is dit een proces van militarisering? En dat kan met hele duidelijke debats en afspraken. En waar ik wil zetten is dat niet alleen wetenschappers zijn heel goed in debat. Maar als het gaat tot echt concreet iets op papier zetten, dit zijn de afspraken die we moeten maken als we academische integriteit, dus de doorzien van welke politieke en gevolgen hebben te ontwikkelen of samenwerken met Defensie, onze onafhankelijkheid, de kwaliteit van onderzoek, wie gaat onderzoek, weet je wel, waar borgt die kwaliteit en die transparantie. Daar moeten hele duidelijke afspraken over gemaakt worden. En echt letterlijk in een memorandum of understanding met Defensie als je zo'n samenwerkingsproject aangaat. En dat kan.
1: Duidelijke afspraken, zeg je dus. Oké. Okay. Ja. Yannick?
2: Ik kan me daar denk ik helemaal bij aansluiten. Ik denk dat we heel erg in het begin van deze ontwikkeling zitten. Dat het echt nog lang niet zo ver gevorderd is als dat het bijvoorbeeld ook, daar hebben we het niet echt over gehad, maar op de Amerikaanse universiteiten is die samenwerking ook, gaat ook heel ver. Net als in Israël nog verder. Ik denk dat, zoals ik zei, dat de universiteiten die moeten toch een beetje hun eigen waardes gaan bevechten. Want zowel de politiek als Defensie, die gaan dat niet voor hen doen. Dus ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dan kan het alle kanten op. En dan kan het ook hele mooie, je gaf hele mooie voorbeelden van hoe het ook kan bijdragen aan allerlei goede dingen. Dus daar ligt het denk ik een beetje aan. De strijdvaardigheid van de universiteiten zelf.
1: Oké, dankjewel. Yannick van der Heijden en Lauren Gold. Dank.
3: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

Hij staat weer helemaal in de spotlight door de film Michael, die draait in de bioscopen. Dat was Michael Jackson met You Rock My World. Daarvoor hoorde je de Omroep Zwart podcast dossier NAV over defensie en onderwijs. Wil je laten weten wat jij denkt of heb je vragen? Stuur dan een berichtje in de NPO Luister app. Meer afleveringen van dossier NAV kun je luisteren op omroepzwart.nl of je favoriete podcast app. En omdat we in het vorige uur helemaal geen muziek hebben gedraaid, doen we er nu gewoon lekker nog één. Dit is Lionel Richie met All Night Long.

Dat was Lionel Richie met All Night Long. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister-app of onze eigen website omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur. Volgende week is Ruben van Haften weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.

0: in elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: NPO Radio 1.

0: Om vrijheid te vinden. Maar de vrijheid van de ouders blijkt niet hetzelfde als de vrijheid van de kinderen. Je luistert naar een uurcultuur van zondag 24 mei. En de komende uur ga ik in gesprek met de maker om met kunst een loep op de wereld te zetten. Maar ik begin met een gedicht. Dit is van Vazalis, Kan. In een woestijn van zon, dicht langs de zee, staan de platanen in een brede allee. Dorstige herten, plotseling betoverd en in hun ren naar het water star gebleven. Het groene lichaam wit gevlekt, hoornen geloverd. Het wit gewei breed opgeheven, langslopend, te gezond, te naakt. En door een lichte wijn in een soort droom bewegend, besef ik plotseling de enig werkelijke zonde. Dat ik door het verwonderlijkste nauw geraakt, zonder besef, door het bestaan gezegend. En door de schadelijkste dingen nauw geschonden, ver van de werkelijkheid ben weggeraakt. Naast mij zit kunstenaar en filmmaker Amanda van Hesteren. Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Amanda studeerde af aan Luca School of Arts in Brussel en volgde een semester aan de School of Visual Arts in New York. Haar korte film I Want to Go Higher won in 2023 de prijs voor beste Nederlandse film op het Go Short International Film Festival in Nijmegen. En in 2025 regisseerde ze de vierdelige documentaire serie De Nieuwe Generaties van Suriname. En nu is er Dagen met Blue, een documentaire film over Blue die zich vrij vecht in Marseille. Amanda van Hesteren werd in 1991 geboren in Amsterdam en zit nu hier naast mij.
1: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Ik vroeg me af, is dat Cannes Filmfestival, wat dus gisteren is gestopt, is dat een beetje zo het summum voor filmmakers? Is dat een droom?
1: Ja, ik denk het wel. Ik hoor het vaak. Voor mij, ik ben daar dus nooit mee bezig. Ik wil daarheen of ik wil daarheen. Dus ik heb dat zelf niet. Maar ja, ik hoor het wel om me heen. Zo van, ik wil daar een keer staan.
0: En hoe werkt het dan voor jou? Wat wil je dan? Wat drijft je wel?
1: Ja, ik denk dat ik dus ook absoluut heel ambitieus ben. Of dat weet ik zeker. Dus ik wil ook altijd wel het hoogst haalbare. Maar ik geloof altijd dat als je je vastpint op één mogelijke uitkomst, dat voelt voor mij niet fris. Dus ik heb liever zoiets van, ja, universum, laat me zien wat er mogelijk is. Maar als kan het niet wordt, dan ja, komt er iets anders. En dan wordt dat ook leuk, zeg maar. Dus ik ken ook niet alles, dus ik wil het ook gewoon nog ontdekken, zeg maar. Ik wil in die zin openstaan. Dus dat voelt voor mij frisser. En ik merk ook dat gedurende mijn leven eigenlijk, in mijn carrière daar ook, door er zo vrij in te staan, dat er eigenlijk ook zo heel veel mooie dingen op me afkomen, waarvan ik niet had durven denken of dromen. Dus ik ga het even. Dus het is misschien ook een valse bescheidenheid. Maar het is, ja, dat.
0: Het is geen vast piketpaaltje aan de horizon, maar gewoon meerdere piketpaaltjes.
1: Ja, misschien dat, ja.
0: Ja, en dan wel zien.
1: Ja, we zien het wel.
0: Welke voor jou is weggelegd.
1: Ja.
0: Leuk. Nou, en dan wie weet, misschien is het er eentje.
1: Ja, ik bedoel, ja, ik zou het absoluut leuk vinden natuurlijk.
0: Maar, ja, je zal het niet vies aankijken.
1: Nee, zeker niet.
0: Je hebt Dagen met Blue gemaakt. Wie is Blue? Kunnen we die omschrijven, deze persoon?
1: Ja, ik vond het best moeilijk te omschrijven. Maar Blue is een dame. Ja, zij woont in Marseille. Ze is geboren in Parijs, opgegroeid in Londen en onlangs dus naar Marseille verhuisd. En ze is opgegroeid in een omgeving waarbij haar ouders veel in drug yards waren en veel op straat hebben moeten leven. Dus homeless, dus echt. Het kwam uit Congo en uit Nigeria en de hele tijd heel erg een soort slachtoffer van het systeem eigenlijk. En Blue die is heel erg letterlijk vrijgevochten. Die gaat op de grond liggen. Die is heel erg. Ik zie in haar heel erg een soort vrijheid die ik wel zou willen, maar niet durf of zo. En ze is ook tegelijkertijd heel wijs. Dus dat is wat Blue is voor me is. Maar ze is dus ook. Ze leeft wel een heel rommelig leven. Ja. Maar ze heeft wel echt hele mooie kijken op het leven en hele wijze dingen die ze zegt. Dus ik kan wel heel goed met haar sparren, zeg maar.
0: Ze heeft hele mooie looks en ze heeft heel veel piercings in haar gezicht. Een tatoeage op haar wang ook met Blue.
1: Ja.
0: En laten we heel even luisteren naar het begin van deze film, van deze documentaire.
1: Ja.
2: Hey.
3: Hey,
2: hello.
3: Hi.
2: Hi, how are you?
3: I'm good, how are you?
2: I'm good.
3: Nice.
2: I'm good.
3: Nice. Nice to meet you.
2: Nice to meet you too. Wow, I was so awkward with speaking. I'm just like, I don't know what to say.
3: Yeah. I've

0: you a lot, but you haven't seen me, I think. No.
1: Oh, scheiße, you've seen me a lot.
0: Yeah, because I was like, you know, re-watching the video that you've sent. I've been through your Instagram. All the things that you've said, it just really resonated with me. I found a lot of footage that my parents made when we were a young family. And I saw footage and I saw, wow, they really were looking forward to this whole thing. And then, you know, it's weird then 20 years later or 30 years later, there's cracks.
2: Ja, ik vond het zo'n hele mooie ontmoeting, omdat jullie allebei ook griegelig zijn.
0: Ja, klopt.
2: Maar ook al meteen een soort van helemaal naar de kern gaan van waarom Blue jou raakt.
0: Ja.
2: Wat jullie connectie is.
0: Klopt.
2: Want wat is het aan Blue waardoor je dacht, ik moet haar volgen en ik wil haar tot film maken?
3: Ja, ik had gewerkt met een researcher. Dat was Lisa Dimpf. En zij, ik legde aan haar uit van ik ben op zoek naar iemand die ik kan volgen. Die navigeert dus door complexe oude kindrelaties. En diegene, ja, ik wil ook wel echt. Ja, diegene moet wel echt een karakter zijn, zeg maar. Ik moet echt zin hebben om naar haar te kijken en haar te volgen. En toen zei zij eigenlijk meteen, ik weet gewoon meteen wie. En toen, stuurde ze dus letterlijk haar Instagram en zij postte heel veel poëzie en werk, zeg maar, fotografie. Die gaan over moeilijke ouder kindrelaties en hoe je daar doorheen navigeert. Dus ik was meteen zo van, oh wauw, dat ziet er gewoon zo rauw, mooi en interessant uit. Ik wil haar volgen. Dus zo is dat letterlijk gegaan. Dus ik wist ook wel dat ik meteen met haar de diepte in kon, omdat ik gewoon dat las en zag.
2: En waarom is dat iets waar jij iets over wilde maken?
3: Ik denk bij mij, zeg maar, ongeveer 5 jaar geleden kwam ik eigenlijk in een soort conflict met mijn ouders, zeg maar. En daardoor hebben we elkaar een tijd niet gezien en gesproken. Maar ik vond het een hele rare, verschuiving of zo. Dat ik echt dacht van, hè? Dus ik geloof dat iedereen daar doorheen gaat, maar ja, ik weet niet, het was voor me, ik vond het gewoon heel intens. En mijn wereld stond daardoor echt heel erg op zijn kop. Dus ik maak gewoon wel altijd dingen waar ik dan een beetje mee bezig ben op dat moment. Dus voor mij was dat toen een logisch gevolg om daar dan iets over te maken. En ik zag op dat moment ook wel andere films over dit thema, maar eigenlijk voelde ik dat ik er iets anders mee wilde doen. En ik wist nog niet precies hoe, maar ik wist wel van, oké, ik wil dit doen. En toen heb ik ongeveer met 100 mensen researchgesprekken gehad. En uiteindelijk ben ik dus met Blue geëindigd, ja.
2: Want ik las ook dat er veel, op dit moment veel Gen Z'ers zijn, mm-hmm, die breken met hun ouders. Mm-hmm. Die iets, een reden vinden om zo, oké, dit is genoeg. En is dat ook iets wat je herkent of wat je terugziet?
3: Ik denk eigenlijk, ik zie dat ook terug en ik herken dat ook. Ik denk ook dat het misschien nu ook een soort van onderdeel is van een soort, in therapie of zo. Ik zie het ook heel veel online. Ik ben zelf eigenlijk niet echt een voorstander om te breken of het contact te verbreken. Maar soms moet dat toch wel dan, denk ik, om heel veel op jezelf te komen of iets intern echt iets door te maken, zeg maar, ongestoord. Ik zie het dus wel veel. En ik had het er net toevallig ook al over met iemand van, ik denk dat er nu ook gewoon veel meer taal is over dat mentale gezondheid en de psyche van de mens. Ik weet ook vroeger, als ik het had over, ik wil naar een psycholoog, dan was dat toch een beetje van, maar er is niet echt iets mis. En nu gaat iedereen voor een poep en een scheet naar de psycholoog, zeg maar. Dus ik geloof dat het nu misschien even is losgebroken van mentale gezondheid. We moeten daar heel veel aandacht aan besteden. En dat het daarom men het er veel over heeft.
2: En misschien het zelf ook wel. Wat ik in Blue ook, Blue zegt op een gegeven moment ook, intergenerationeel trauma heeft ook een ego.
3: Ja.
2: Ik weet niet of ik er goed parafraseer.
3: Ja, klopt.
2: Kun je dat eens uitleggen, wat dat voor jou betekent, die zin?
3: Ja, ik vond het echt, ik denk namelijk dat je op een moment dat je met dat trauma bezig bent, dan wordt dat het allerbelangrijkste even. Omdat je dan eigenlijk in een soort rouwproces zit van iets. Of En dan ga je heel veel duiden en zoeken van, oh, wat voel ik nou? En je gaat het eigenlijk intellectualiseren. En je kan het ook eindig eigenlijk in analyses en intellectualiseren terechtkomen. Maar eigenlijk moet je het vaak gewoon dingen... Nou, ik zeg gewoon, maar je moet het voelen. En dan kun je het transformeren. En als je niet, als je zeg maar bij wijze van 5 jaar lang gaat analyseren alleen maar en je voelt niet, dan kom je eigenlijk niet echt verder. En dan kom je ook heel erg in een... Is het ook het risico dat je het in dingen terechtkomt van, ja, ik ben zo, want mijn ouders of voorouders of het systeem of hebben dit... weet je wel, dan ga je het zo, kan je eigenlijk heel erg het buiten jezelf plaatsen. En ik denk dat dat is wat zij bedoelt. Van op een gegeven moment moet je dus het transformeren of moet je er echt iets mee doen. En dat kan eigenlijk door te voelen, omdat emoties willen gevoeld worden, willen gezien worden. En dan kunnen ze rusten of transformeren dus. En uiteindelijk moet je dus, moet niet maar zeg maar, dan moet je dus besluiten dat je dat kan loslaten en zeggen van, ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid die ik kan nemen. Ja, dat eigenlijk.
2: Want dus, Blue is in verzet eigenlijk. Hè? Ze ja. maakt kunst. We zien daar ook zo op over een verlaten terrein lopen. Waar dan zo daarnaast is een villa met allemaal rijke mensen ja. die een feest vieren zijn. En dan roept ze zo, fuck the rich.
3: Ja.
2: Zo, ze is in verzet, ze is boos.
3: Ja.
2: Is ze ergens vandaan aan het vluchten of ergens naartoe aan het gaan?
3: Mm.
2: Of allebei?
3: Ik denk... Allebei. Ik denk namelijk dat er een heel duidelijk iets is met een soort systeem, zeg maar. En het individu. En dat je hebt kritiek op een systeem. En zij heeft kritiek op van op toch wel het systeem. Omdat zij zich slachtoffer voelt ook van het koloniale verleden. En dat is ook gewoon echt zo. En maar persoonlijk wil ze ook groeien, zeg maar, als mens of zo. Dus ze zoekt ook, ja, letterlijk houvast, maar ze duwt het ook weg. Dus het is dat, zeg maar.
2: Het is alles, ja. alles tegelijk.
3: Ja.
2: Het is een documentaire film. Je hebt ook in het Stedelijk op dit moment jouw film I Want to Go Higher is daar te zien.
3: Ja.
2: Dat gaat over mannen. Nou, het begonnen misschien bij je broer, kan ik me ja, voorstellen. Klopt. Wat was dat voor onderzoek? Want dat is ook een documentaire film.
3: Ja. Ik hou er dus heel erg van om intiem iemand te volgen. Omdat ik dus altijd geïnteresseerd ben in wat zit er onder wat we laten zien. En ik vind eerlijkheid heel interessant. Want het is heel moeilijk om eerlijk naar onszelf te zijn en eerlijk naar de ander te zijn. Dus ik probeer altijd daar naartoe te bewegen. En ik was net afgestudeerd en toen zei mijn broertje dus van, ik wil naar Thailand om naar een retreat en ik wil boksen en ik wil dichter tot mezelf komen. En dat thema vind ik altijd interessant. Dus ik dacht, ik wil mee. En toen in één keer kwamen er 3 andere jongens van zijn leeftijd mee die ook model zijn. En ook met datzelfde doel daarheen gingen van, ik voel iets en ik een soort leegte en ik wil dat ik wil een beetje meer meaning voelen en meer weten waar ik naartoe beweeg. Maar toen werd het dus niet een portret van één jongen, maar toen ontstond er dus een groepsdynamiek. En uiteindelijk is de film veel meer daarover gegaan, over de groepsdynamiek en over ja eigenlijk de onmacht om als tussen de mannen met elkaar over gevoelige dingen te praten. Dus dat gebeurde eigenlijk alleen in de intieme gesprekken die ik met hen had. En dat spanningsveld is eigenlijk een beetje waar de film over gaat.
2: Ja, want er is inderdaad een groepsdynamiek aan de hand. Er is ook een... ze zijn bezig met hoe ze eruit zien. Ja. Met hun lichaam. Met hoe anderen hun zien. Want ze hebben ook een camera op... deed het op zichzelf ja. gericht.
3: Klopt.
2: Wat ik ook denk dat ook een heel erg generationeel ding is. Want ik ben niet zo opgegroeid. Mm-hmm. Dat heeft een paar jaar verschil al... verandert. Mm-hmm. Als je opgroeit met het idee dat iedereen je de hele tijd kan zien,
3: ja.
2: denk ik ook dat je op een andere manier naar elkaar of naar jezelf kijkt. En wat ik ook heel erg voelde was, die jongens hebben ook last van de druk die mannen op elkaar brengen.
3: Of, klopt. Ja.
2: Hoe ervaarde jij dat? Hoe ben je het anders gaan zien door dit onderzoek?
3: Ben ik er zachter naar gaan kijken. Omdat ik dus zag dat wederom een soort onmacht was om met elkaar over moeilijke dingen te praten of over gevoelige dingen te praten. En toen dacht ik zo van, had ik daar gewoon een beetje compassie voor. Zo van, normaal zou ik, dacht ik ook wel eens van, oh, mannen dit of mannen dat. En sinds die film ben ik eigenlijk veel meer daar zachter naar gaan kijken of meer naar het individu gaan kijken dan naar wederom een systeem. En ik vond het ook inderdaad een heel mooi tijdsdocument, omdat het inderdaad heel erg gaat over Instagram en gezien worden en de goede engel te pakken en spieren. En dat is inderdaad gewoon heel erg nu. Dus ik heb daar niet per se heel veel gedachtes bij verder. Maar ik dacht wel, ik vond het wel mooi dat het voelt voor mij echt als een tijdsdocument. En ik vind die film eigenlijk nog steeds even leuk om nu te zien dan ik het 5 jaar geleden vond of 4 jaar geleden. Of 3 jaar geleden is het. Ja.
2: 3 jaar geleden. Ja. 5 jaar geleden. Misschien was je er toen al wel
3: mee bezig.
2: Ja. Ja. Laten we heel even luisteren naar hoe die film dan klinkt.
3: Ja. Ja.
4: Wat vind je ervan? Moet ik al een beetje fitten?
5: Beetje, ja. Nee, misschien moet je iets broek iets hoger dragen. Wat vind je zelf?
6: Oh no. Marco Polo, Debenhams. Is dat zijn wel alweer dingen hoor.
5: Je bent al veel geboekt, hè? Krijg je daar ook veel geld voor?
6: Ja.
5: Is je salaris nu echt beduidend omhoog aan het gaan naarmate hoe langer je werkt?
6: Ja. Ik heb in die job dus meer gemaakt dan in de hele maand januari.
5: Nice.
6: Of april. Of mei.
2: Snap je?
3: Ja.
2: Ik vind het wel mooi, die ja in die gaap. Zo.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, zo'n beetje verveling.
2: Ja. Verveeld aan het winnen eigenlijk.
3: Klopt. Dat zeg je wel mooi, maar dat voel je toch ook een beetje terug.
2: Ja.
3: Mensen zeiden ook wel eens, na het zien van de film, doet me denken aan Spring Breakers. Volgens mij is dat van Harmony Korine.
2: Ja, ja.
3: Een soort van de jeugd nu of zo. Van, ja.
2: Ja, gewoon voor de verveling die ook komt kijken bij
3: precies,
2: de jeugd.
3: Ja.
2: En bij succes misschien
3: maar
2: ook wel.
3: Dat, en ook bij het riedeltje van, oh, nu moet ik dus dit doen ook weer. Zo van, weet je wat, met die groep ook. Zo van, dit wordt van me verwacht, dus ga ik dat nu doen.
2: Ja.
3: En, ja.
2: Misschien wel de verveeldheid van doen wat er van je verwacht wordt.
3: Ja, dat.
2: Ja, voel je dat zelf ook?
3: Nu bij mij?
2: Ja.
3: Nee, ik heb dat nu niet.
2: Jij lijkt me niet iemand die zich verveelt.
3: Nee, ik verveel me. Nee, ik verveel me nooit. Maar dit vind ik eigenlijk een slecht. Want mijn oma zei altijd dat er in verveling dat een kunst is. Dat ontspanning ook een kunst is eigenlijk. En daar ben ik het wel mee eens.
2: Ja, zitten we hier om 6 uur 's ochtends.
3: Ja, precies.
2: Ja. Zijn we toch iets verkeerd aan het doen.
3: Ja.
2: En we hebben het over inderdaad dat trots zijn. Ik denk dat deze film liet mij ook zien van, oh, dit zijn twee succesverhalen. Ik bedoel, jij die daar een award-winning film over maakt. Je broertje die daar als supermodel even gapend aan het opzommen is. welke grote merken hem allemaal hebben geboekt.
3: Ja.
2: En zijn je ouders trots? Want je zegt ergens ook dat er een soort verschil is tussen wat ouders voor hun kinderen wensen of als vrijheid kunnen zien.
3: Mm-hmm.
2: En hoe kinderen die vrijheid ergens anders op een andere plek zoeken.
3: Klopt. Mijn ouders die zijn volgens mij wel trots. Ze hebben alles er echt alles op alles gezet. Dat wij niet de creatieve wereld in gingen. En al hun kinderen die doen wel nu iets in de creatieve business. Maar ze zijn wel trots. En ik denk wel dat zij heel erg vanuit dat naoorlogse liberale gedachtegoed kwamen. Dus soms vind ik het ook wel jammer. Dat ik denk van ook, ik wil zoveel van het leven of zo. En ja. Ik moet dat een beetje afleren, heb ik nu soms het gevoel van dat ik wat meer in het wij denken ga. Van, ik ben heel erg opgegroeid met van, als je dit en dit doet, deze formule, dan word je succesvol. En soms kan ik dan wel eens blind zijn voor de mensen die dat niet zomaar even kunnen of zo, weet je wel. Of
2: Maar wat is dat dan? Wat moet je dan doen om succesvol te zijn?
3: Nou, ik de school, dus zeg maar, ik werd wel. Mijn moeder zei altijd van neem werk vooruit op school, doe als je huiswerk alvast voor de week. En ze is gewoon heel streberig, zeg maar. En wel zo weten inderdaad waar je vandaan komt en kennis is macht, al dat soort dingen, weet je wel. En van je moet geld verdienen en individualistisch zijn en dat. Niet individualistisch, zij is heel erg in een. Zij is best wel wij hoor. Mm. Dat is toch wel echt dat Surinaamse. Maar ja, wel. Dus echt die, dat idee van als je studeert en die diploma hebt en talen spreekt en dan kom je er wel.
2: En heb jij nu al het idee van oh ja, als ik kinderen krijg, dan hoop ik dat zij dit kunnen doen? Of dat zij. Heb je al een droom voor hen?
3: Nee.
2: Voor een volgende generatie?
3: Nee. Eigenlijk niet.
2: Nee.
3: Ik ben wel benieuwd wat een generatie zo anders maakt. Nu er dus zoveel plek is en tijd en ruimte voor dat praten. En voor dat alles maar het gevoeld mag worden. Maar ik ben me ook bewust dat nu bijvoorbeeld ik ook wel eens op mijn werk ben. Of op werk bij anderen op kantoor. En dan dus een Gen Z generatie zegt aanwijzing krijgt. Dan zou je dit kunnen doen voor werk. En dat je dan mensen dan zeggen van nee, daar heb ik geen zin in. Of ik zie niet hoe dat mij helpt of zo. En dan denk ik wel van, oh, dat vind ik best wel bij de hand. Want dat kan ik me niet voorstellen dat ik dat zou zeggen. Dus ik vind het goed, maar het is ook soms zorgwekkend, zeg maar. Dat soort opmerkingen vind ik wel zorgwekkend of zo. En dus ik weet het niet zo goed. En ik weet dan niet zo goed wat daar dan weer de tegenreactie op gaat zijn. Maar ik ben wel gewoon heel, heel benieuwd. Want wat ik me wel echt besef is dat je leert ook echt van je kinderen. En ik zie mijn ouders ook. Ja, de eerste heel veel weerstand dat wij dan terugduwden. Maar nu merk ik dat ze heel erg openstaan en daar echt van leren. En dan denk ik van, wauw, dat ga ik ook krijgen. Dus je kan het ook maar niet bedenken, denk ik, weet je wel.
2: En wat hebben zij nodig? Wat hebben zij in zich? Is dat een soort flexibiliteit van denken of van het brein? Wat ze nodig hebben om weer voor jullie open te staan?
3: Dat denk ik.
2: Een wisselwerking.
3: Ja, toch wel. Dat.
2: Ja.
3: En ook dus de nodige ruzies kunnen voeren en de discussies. Want dat is ook gebeurd, weet je wel? Dat je echt voelt van oké, dit zo werkt het dus niet meer. We moeten het anders doen en dan.
2: Je bent wel altijd blijven praten.
3: Ja, dat wel.
2: Dat is denk ik ook, want als je stopt met praten, want je zegt dat er wel een soort breuk was.
3: Ja, er was zeker in het begin even een breuk. Maar ik had het dus ook echt nodig. En later voelde ik wel van ja, ik kan niet. Dit geeft me geen goed gevoel. Stel er gebeurt nu iets of iemand komt te overlijden of zo, dan. Dan was dit het dan of zo. En dan dat is ook dat ego-ding van. Dan zit ik hier dan leuk me gelijk te willen of zo. Maar ja, wat dan? En toen dacht ik van nou. Toen is er eigenlijk iets ontstaan waarbij ik dus ook begon te beseffen van. Zij zijn ook het product van hun ouders en van de omgeving. En begon ik echt veel meer dat die compassie te voelen. En is er eigenlijk een hele nieuwe liefde voor hen ontstaan. Dat ik echt zie van wauw, jullie hebben echt dit willen doen op deze manier. En dat je ook anders leert liefhebben. Dus veel onvoorwaardelijker. Ik kan nu veel onvoorwaardelijker liefhebben, zeg maar. Doordat ik nu eigenlijk hen weer opnieuw accepteer voor wie ze zijn. Met alle met in mijn ogen gebreken. Want ja, dat zeg ik dan nu zo. Maar dan.
2: Omdat iedereen gebreken heeft.
3: Ja. En toen dacht ik wel van, wauw, er komt een heel nieuw soort compassiegevoel en liefde. En ook wel, we hebben ook wel afstand op een andere soort manier. Maar ja, dat heeft het me echt gebracht. En ik merk dat ik dat dus ook kan meenemen in mijn vriendschaprelaties en een romantische veld ook. Dus dat is, vind ik wel heel positief eigenlijk.
2: Het leert je een vollediger mens zijn in die
3: precies.
2: Zin. En het geeft ook, levert ook mooie films op. Want je neemt jezelf, dus we hebben er nu twee aangestipt.
3: Ja.
2: Maar je neemt jezelf ook mee in jouw films.
3: Ja.
2: Je hebt zelf altijd wel een rol.
3: Klopt.
2: Soms zie je jou ook, dan ben je aan het videobellen met iemand. Of dan ben je in de spiegel even te zien.
3: Klopt.
2: Waarom doe je dat? Waarom neem je jezelf mee in die documentaires?
3: Nou, omdat ik veel zelf letterlijk de camera oppak. Dus ik merk dan gebeurt er sowieso iets met een soort aanwezigheid of zo die je voelt. Doordat je letterlijk voelt van er pakt iemand de camera vast en die interact met degene daarvoor. Dat heeft een heel ander gevoel dan dat je met een cameraman werkt. Dus letterlijk dat alleen al, dat ik gewoon de vragen zelf moest stellen, maakte dat ik dacht, ja, maar ik ben hier ook onderdeel van. En die mensen verhouden zich ook tot mij en daarom openen ze zich ook open, zeg maar, op, zeg maar. Ja. En dan voelt dat gewoon heel natuurlijk of organisch.
2: Het is ook eerlijker daardoor, want ik zie wie jij bent en waarom zij zo op die manier op jou reageren.
3: Ja, klopt.
2: Het voelt heel alsof deze mensen meteen al vrienden van me zijn.
3: Klopt.
2: Waar ik ze nog helemaal niet ken. Maar nu heb ik wel het idee dat ik ze meeneem of zo.
3: Klopt.
2: Is dat ook wat je hoopt dat mensen ervaren?
3: Ja, die eerlijkheid inderdaad. Dat van, wat betekent het om echt in verbinding te staan, een connectie te maken en mens te zijn.
2: En toch maak jij de keuzes. Jij bepaalt wat we zien.
3: Klopt.
2: En wat we niet zien ook.
3: Ja, ik begin ook nu dus mijn manier van werken in vragen te stellen opnieuw. Dat komt ook door Blue. Dat ik, en ook met die film die ik heb gemaakt, I Wanna Go Higher, met die modellen in Thailand. Maar je voelt dus ook van, iemand verandert de hele tijd, zeg maar. Dus mijn broers en zijn vrienden zijn alweer heel anders dan 5 jaar geleden. En ik kies inderdaad. En ik denk wel heel erg van, ja, ik ben integer en ik wil iets eerlijks maken. En daarbij laat ik alle paletten zien. En dan hoop ik dat ik een zachte blik heb. Maar ja, zeker weten doe ik het ook niet. Dus ik voel steeds meer een soort groeiende verantwoordelijkheid wel. Van, oh, is dit wel ethisch of de bedoeling of zo. Dus ik zit nu in dat proces, om heel eerlijk te bekennen.
2: En waarom? Wat heeft Bloeien? Wat was het moment of waar heeft Bloeien dat laten zien?
3: Omdat ik voor het eerst met Blue dus het heel erg aan het schipperen was. Ook zo van, op momenten voelt het wel heel kwetsbaar wat zij laat zien. En weet ik ook dat ze dat zegt. Van, toen we de film terugkeken, zei ze, oh ja, ik ben echt niet bij mijn vrienden zo open. Dus toen dacht ik van, oh ja, jij geeft echt zoveel eigenlijk. Waardoor ik wel dacht van, wat moet ik hier dan eigenlijk mee? Of zo, is het dan wel voor iedereen om te zien ook, of dat soort dingen. Ja, dat, ja.
2: En wat denk je? Heb je daar een antwoord? Ben je daar...
3: Ja, ik vind het mooi, zeg maar. En ik vind het ook nodig. Ik denk ook dat het goed is. Dus ik vind het heel, heel mooi dat mensen zich openstellen. Maar, en dat ik dat ook doe. Maar ik voel ook wel dat ik nu aan het... Ja, weet je wat het is? Als je zeg maar iets uitbrengt, dan kunnen de mensen er ook op reageren. En het is heel erg... je kan er toch wel even van de kaart van raken, zeg maar. Dus ook al... En dat gevoel van dat iedereen dat ik maar zomaar kan doen, dat voelt eigenlijk niet prettig of zo. Omdat je heel vaak denkt van, heel veel van die processen doe je ook voor jezelf. Dus zo'n Blue, je ontwikkelt je, maar dat doe je uiteindelijk voor jezelf. En je wilt dat dan graag delen. Maar soms denk ik ook van, ja, waarom zou je dat dan doen?
2: Waarom zou je het delen?
3: Als je zoveel dan dingen weer over je heen krijgt, zeg maar.
2: Want je hebt daar zelf last van?
3: Ik heb dat zelf wel ervaren in andere films die ik heb gemaakt. Ik heb dat nu natuurlijk nu niet. Maar dus nu dat zij dat ook zei van... Ik voel in één keer toch me wel heel kwetsbaar, zeg maar. Begon ik daar ook wel in terugwerkende kracht over na te denken. Van, oh ja, ik heb dat natuurlijk ook gevoeld bij een film die ik bijvoorbeeld met mijn moeder had gemaakt. En dan,
2: Je hebt een verantwoordelijkheid over die kwetsbaarheid.
3: Ja.
2: Je kunt alles delen. Maar als je alles kan delen, wat kies je dan?
3: Precies, ja.
2: En ben je daar, ben je er al uit? Komt er een volgende film die heel gepolijst?
3: Nee, dat denk ik niet. Maar
2: of fictie?
3: Ik zit dus nu naar fictie te bewegen. Want ik heb ook voor deze docu meerdere mensen gevolgd in eerste instantie. En en ik ben gewoon heel erg aangetrokken tot verhalen die dan schuren of zo. Of dat het eigenlijk net helemaal niet helemaal kan. Dus ik had nu ook bijvoorbeeld dames gefilmd in Brussel. Die eigenlijk ook op een gegeven moment dachten van, ik durfde het toch allemaal niet te delen met de wereld. En toen begon ik dus ook na te denken van, maar in fictie kan je eigenlijk veel meer grenzen opentrekken. En dan is eigenlijk niemand individueel verantwoordelijk voor het verhaal. Dus nu ben ik dat ook aan het onderzoeken en ben ik nu ook leren te schrijven op die manier en zo. Dus dat wordt mijn volgende project.
2: Dan gaan we toch met fictie naar kan.
3: Ja.
2: We zitten alweer op een half uur van onze uurcultuur.
7: Een uur cultuur. Teddy Tops.
2: Ja, mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur. En naast mij zit filmmaker Amanda van Hesteren. En we hebben het eigenlijk over de beweging van non-fictie naar fictie ook. Die ik wel interessant vind. Want je hebt juist heel erg intieme portretten gemaakt. documentaire portretten. En eigenlijk ben je van dat intieme en dat kwetsbare, denk je, oh ja, hoe kan ik dit laten zien, maar dan zonder dat er iemand, dat je ook iemand kwetsbaar maakt.
3: Klopt. Ja. Ik merk dus inderdaad dat ik tegen die grenzen aanloop in documentaire. En dat ik gewoon zelf vaker voel van, ik wil zo eigenlijk meer laten zien. Ik wil nog meer in die edit stoppen. Omdat ik het zo gaaf vind eigenlijk, hoe eerlijk en open iemand kan zijn. Maar tegelijkertijd voel je ook van, ja, het is wel gewoon een mens die daar dan verantwoordelijkheid voor moet dragen. En ik ook. En die kan worden aangesproken. En in fictie voel ik dus nu dat ik die ruimte...
2: Ja, je rekt die grenzen op.
3: Ja.
2: En je hebt, want in muziek kun je dat ook heel goed doen. Bijvoorbeeld Dua Lipa. Daar heb je veel naar geluisterd.
3: Ja.
2: Tijdens het maken van Blue.
3: Eigenlijk toen het net af, toen ik de film net inleverde.
2: Ja.
3: Toen, want daarvoor luisterde ik eigenlijk heel veel naar hele zen-muziek om ook rustig te blijven, zeg maar. Want ik word gewoon heel excited van muziek, dus dan word ik heel druk. En ik had het heel erg nodig om een heel meditatieve, lage zen-muziek te luisteren. En sinds het inleveren van de film luister ik dus non-stop naar Dua Lipa. En ook als ik wakker word om 8:00 AM. Omdat ik gewoon zo'n zin heb in het leven, zeg maar. En me heel vrij voel nu ook weer.
2: Dus die vrijheid, die gaan we dan nu niet om 8:00, maar om 6:30 al even
3: spelen.
2: Voelen.
3: Ja.
2: Levitating. Waarom dit nummer?
3: Ik voel dus, ja, het is niet helemaal specifiek op de lyrics dat ik deze heb uitgekozen, moet ik eerlijk bekennen. Maar het is wel gewoon de energie en de vibe die zij heeft. Er zit toch wel heel veel vrijheid in het nummer. En dat spreekt me gewoon heel erg aan. En een soort van lol van, we mogen ook gewoon even fun hebben, zeg maar.
2: We gaan fun hebben met Dua Lipa. Be a boy, baby.

0: Ja, onze ochtendgymnastiek.
1: Ja, inderdaad.
0: En waar zit die vrijheid? Ja, ik voel hem ook. Maar waar zit die vrijheid voor jou in? Is het vaak in muziek? Of op wat voor manier ervaar je dat?
2: Ja, ik hou wel echt van muziek, ja. Maar ik hou ook heel erg van klessenbessen. dus ik, in dat klessenbessen zit zeg maar weer dat eerlijkheid. En gewoon durven zeggen wat je voelt. En durven zijn wie je bent. En veel met vrienden zijn. En daar hou ik wel echt heel erg van. Daar word ik echt heel blij van.
0: Gewoon intermenselijk contact.
2: Ja, en gewoon dat echte, weet je wel.
0: En mist dat nu in de wereld? Is dat iets wat je meer zou willen zien?
2: Ja, ik wil het sowieso altijd meer zien. Ik denk ook echt dat dat een van de beweegredenen is überhaupt dat ik maak wat ik maak. Ja, maar ik denk ook wel dat mensen het nu ook wel meer durven dan toen ik opgroeide misschien wel. Dat geloof ik ook wel hoor. Dat mensen het ook wel weer meer duiden nu van ik identificeer me zo of ik wil dit zijn of ik...
0: En dan kom je alleen maar door intermenselijk contact.
2: Toch wel, ja. Ja. En samenkomen en ook samen dingen bedenken van hoe heet het dan? Of wat mag ik zijn? Ja, ik vind dat wel... Ik zie wel een positieve beweging, maar het is ook maar wat je bubbel is natuurlijk.
0: En waar zit die? Want je hebt de films die je maakt, ze gaan ook over een bepaalde generatie. A Sign of the Times of zo, als je het in het Engels zou willen zeggen, zoals ik nu doe. En waar zit voor jou de hoop in bij deze jonge mensen?
2: Daar heb ik eigenlijk nooit zo helemaal over nagedacht wat mijn hoop is. Maar ik denk dat het een soort zwaartepunt hebben intern. En dat het minder hollen is, maar meer een soort zwaartepunt hebben intern. En kijken om je heen en... Wat wil ik meenemen? Wat wil ik loslaten? Hoe wil ik zijn? Gewoon het bewustzijn echt.
0: Ja, ja, en toch dat contact.
2: Ja.
0: Je hebt het boek Smibologie, volume 1, van professor Shortkill getipt.
2: Ja, klopt.
0: Wat lezen we in dit boek?
2: Nou, we lezen een... Ja, ik zou wel zeggen dat het een soort memoir is. Heb jij het toevallig ook gelezen?
0: Ja.
2: Oh, want je knikt zo, ja. Nee, het is een memoir van Shortkill. Dat is dan een jonge man, jonge Surinaamse zwarte man. Die is opgegroeid in Sloten, Nieuw Sloten in Amsterdam. Toen is verhuisd naar de Bijlmer. En dat is wel een soort andere klasse of zo. Want in Nieuw Sloten is het dan heel erg middelklasse. En in de Bijlmer, ja, dat kennen we. Hoe het daar aan toe ging. En vooral toen in de jaren 2000, denk ik. En wat we lezen daar is dus zijn observaties, want hij kent dan die twee verschillende klasses. En dan gaat hij eigenlijk ontleden vanuit andere boeken en dingen die hij heeft gelezen. Over dat inderdaad de Bijlmer een soort opgezet ding was. Maar ook hoe eigenlijk die hele gemeenschap en ook toch wel onderdrukt wordt, maar ook echt met opzet, zeg maar. In het systeem, waarom zij die plek hebben in het systeem. En dan geeft hij zoveel informatie over hoe dat tot stand is gekomen, dat het voor mij wegleest als één groot decolonisatieboek. En vooral gericht naar de nieuwe generatie of een nieuwe generatie jongeren. En dat brengt ook een soort hoop of zo. En ik vond dat heel mooi geschreven en ook heel interessant hoe hij bijvoorbeeld uitlegt van hip-hop is heel erg een alternatieve wereld geweest die we hebben gecreëerd als gemeenschap, als zwarte gemeenschap, maar ook natuurlijk andere aangeverwante gemeenschappen. En toen voelde ik ook echt zo dat toen ik had last van hoe belangrijk het is dat we dus anders mogen zijn en anders mogen denken en dat we dus ook mogen gatheren, samenkomen om dat dus te blijven ontwikkelen, zeg maar, als we niet blij zijn met het systeem hoe het nu is. Dus het gaf me ook een soort hoop van, want ik kan soms echt heel denken van, oh mijn god, alles wat er nu gebeurt, ook met Israël. En dat ik soms echt denk van, weet je, dan voel je je gewoon zo machteloos. En dat boek heb ik dus onlangs ook gelezen, een half jaar geleden. En toen dacht ik wel van, nou, het gaf me toch een soort hoop. Van, blijf praten en blijf toch doen en samenkomen.
0: En kennis is toch macht ook.
2: Zeker.
0: Ja, want het toch gelijk.
2: Want die toch gaat worden, toch gelijk, ja.
0: Ja. Ja, want het geeft wel ook een basis en een... Ik denk dat iedereen dit boek zou moeten lezen.
2: Dat vind ik dus ook. Ik vind het ook heel erg een Anton de Kom van deze tijd.
0: Kijk, ja. Daar zal hij blij mee zijn.
2: Dat denk ik ook.
0: Staat op de lijst, we hebben hem genoteerd.
2: Ja.
0: Je hebt ook de film Uma Fusranan op je lijst gezet.
2: Ja.
0: Een te streamen film.
2: Ja.
0: Waar gaat het over?
2: Uma Fusranan gaat over een aantal vrouwen die gevolgd zijn rondom de onafhankelijkheid van Suriname. In Suriname en hier. En het zijn beelden die gemaakt zijn door de studentenvereniging Lozon. Dat is een studentenvereniging in Nederland die zich heel erg inzette in die tijd voor de mensenrechten in Suriname, in Nederland, maar ook in Suriname. En samen met Cineclub Vrijheidsfilms, en dat was een activistische groep filmmakers uit Amsterdam die allemaal films maakten met een activistische ondertoon. En wat je ziet in de film is een aantal vrouwen die wederom een beetje gefikt worden door het systeem, maar daar wel heel erg werk over maken. Dus theater, maar ook echt letterlijk, vooral theater. En ze laten heel erg zien en eerlijk, en toen al in die tijd, van dit klopt niet. En hoe Nederland nu omgaat met je zou verhuizing kunnen zeggen, maar voor mij is het eigenlijk een soort vluchten. Hoe ze hiermee omgaan met die stroom van Suriname naar Nederland, dat klopt niet. En en in die tijd zou die film dus ook op tv komen, op ICOM. Dus dat is volgens mij de EO van nu. En die is toen ook net voordat hij uit zou komen geblokt. Dus die is toen uiteindelijk niet uitgekomen. En
0: wat was de reden daarvoor?
2: Ja, omdat het dus te kritisch was op het Nederlandse beleid. En ik vind dat echt heel bizar. Want die informatie is echt pas tot mij gekomen. Misschien 8 jaar geleden of zo. Dus het is gewoon heel bizar dat toen ook zoveel censuur nog over was. Wederom een hele belangrijke film, dat het gemaakt is door Surinamers zelf en door de gemeenschap zelf. Waardoor het gewoon wederom een heel eerlijk beeld is van toen. En hier komt heel dichtbij. En dat is, vond ik heel waanzinnig. En ook dat er heel veel demonstraties werden gehouden hier door Surinamers en de Suriname zelf. Wat ik nu ook niet meer zoveel zie. En dat komt ook wel door het beleid van Boutersen, denk ik. Dat het met de militaire toestanden daar gewoon de kop is ingedrukt. En dat niemand meer de straat op durft. Dus ik vond het ook wederom een hoopvol portret van dit was er wel, zeg maar.
0: Ja, wat er gebeurt als mensen samenkomen en met elkaar in verzet komen.
2: Ja.
0: Laten we heel even luisteren naar een stukje uit die film.

0: Ja, prachtige audiofragmenten.
1: Zo mooi.
0: En als je die beelden erbij ziet.
1: Ja, het is echt bizar. Ja. En het is ook veel van die muziek is ook gemaakt door, dus door vrouwen die in die Lozon studentenvereniging zaten. En je hoorde hier een fragment van een vrouw die zei van... we zitten gewoon in ons eigen land, dus in Suriname, in de shit, eigenlijk in de armoede. En komt dat omdat we lui zijn? Nee. Komt het omdat we niet willen werken? Nee. Maar het komt doordat hier de economie in wordt, het wordt geregeerd door Amerika en Nederland. En dat we dus gewoon uitgebuit worden, nog steeds geëxploiteerd worden, zelfs ook na de slavernij. Dus daar was het heel kritisch op. En ja, ik vond dat gewoon heel ontroerend. Nu dat ik het ook hoor, dan word ik er weer helemaal warm van en krijg ik er kippenvel van.
0: Je hebt zelf ook een serie portretten gemaakt. De nieuwe generaties van Suriname.
1: Ja.
0: Is dat dezelfde, vanuit dezelfde ontroering en dezelfde strijdkracht?
1: Ja. Ik heb dat gemaakt rondom de onafhankelijkheid van Suriname. De viering van 50 jaar, vorig jaar. En toen wilde ik heel graag... het is een vierdelige serie van 30 minuten. En ik wilde heel graag de verschillende bevolkingsgroepen die in Suriname zijn vastleggen. En daarbij vooral een nieuwe generatie die heel bewust erfgoed wil behouden en door wil geven en conserveren. En toen ben ik dus gaan zoeken van... Oké, je hebt heel veel bevolkingsgroepen, hoor, maar je hebt een aantal grotere. En dat zijn dus de Creolen, Marons. Dan heb je de Javanen, de Hindustanen en de inheemse. Je hebt ook Chinezen, Libanezen. Ik wilde ook die geschiedenis vertellen in een notendop van hoe al die groepen er zijn gekomen, maar ook hoe die nieuwe generatie dus nu echt heel actief initiatieven aan het opzetten zijn in Suriname, maar ook hier, om dus dat in leven te houden.
0: Ja, want wat ik daar ook in ook die serie merkte en in je andere werk ook, is dat eigenlijk er is kennis. En voor deze generatie is die niet altijd voorhanden, omdat je niet, het is niet geleefde kennis. Je hebt niet de reis zelf meegemaakt.
1: Klopt.
0: Dus je moet er zelf naar op zoek. Dus je moet er interesse voor hebben. En dat doe jij ook. Met diezelfde zoektocht ben jij ook bezig.
1: Klopt. Ja.
0: Heb je heel veel daarvan ook meegekregen van je moeder?
1: Ja. En ook nee. Dus het ja-gedeelte is dus heel veel taal, eten, muziek, feesten, familie, gewoon het zijn. Maar er is ook een soort... Mijn moeder danst ook een klein beetje om Suriname heen. Dus er zit heel veel pijn in Suriname, die gelinkt met haar in Suriname. Maar dat wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Dus ik moest daar ook een beetje zelf naar op zoek, of zelf toch die gesprekken weer voeren. Omdat ik ook denk van ik ben wel gewoon echt zwart, zeg maar. Dus en ik leef hier in Nederland en ik voel me ook dat, weet je wel. Dus je moet er toch iets mee. Je kan er niet niks mee doen. Want dan ben je eigenlijk iets van jezelf aan het negeren. Dus
0: Dus je moest er naartoe?
1: Ik moest er naartoe en ook met andere Surinamers daarover hebben. En dat zit ook wel echt in de serie, ja.
0: Ja, en gelukkig heb je dan werk wat je daar,
1: echt, hè?
0: Waar je dat dan weer prachtig mee kan opslaan.
1: Ja.
0: Je hebt de expo van Vanity Weezer, zeg ik dat goed?
1: Vanity Weezer. Ja.
0: Where We Land.
1: Ja.
0: In Oskam, in Amsterdam Zuidoost.
1: Ja, die heb ik getipt. Dat is de opening is op 11 juni. En ik vind haar schilderijen, zij maakt schilderijen. Die vind ik heel mooi, omdat het eigenlijk een alledaagse weergave is van het leven in Suriname. Met ook weer die verschillende bevolkingsgroepen. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat heel vaak worden Surinamers of zo op een bepaalde manier afgebeeld. Of dan moet daar allemaal iets gebeuren of zo. Of soms moet het activistisch zijn of wat dan ook. Maar zij geeft zo dat alledaagse weer. En ik vind ook dat die verhalen mogen bestaan gewoon normaal, zeg maar. Net als dat ik bijvoorbeeld in I Wanna Go Higher 4 zwarte modellen heb gevolgd. Maar we hebben het daar eigenlijk niet over gehad, omdat ik ook denk van zij moeten ook gewoon leven. Zeg maar, waarom moet dan elke film gaan met zwarte mensen gaan over dat trauma, zeg maar. Dus dat spreekt me heel erg aan in haar werk. Dat zij gewoon het is of zo. Ze geeft dat gewoon weer van dit is gewoon het leven.
0: Ja, dit is het.
1: Zonder, ja.
0: En er zit een heel mooi, ook een soort mysterieuze waas overheen. Klopt. Over haar werk. Dat ik ook wel heel interessant vind.
1: Vind ik ook heel interessant.
0: Ja.
1: Het heel zacht.
0: Ja, iets zachts.
1: Liefdevol en heel, gewoon letterlijk heel mooi geschilderd.
0: Ja, ja. Het is gewoon heel mooi gemaakt.
1: Ja.
0: Vanity Wezer in Oskam te zien vanaf 11 juni.
1: Ja.
0: Gaan we naartoe. Je hebt het O-festival in Rotterdam, Metropolis 2126,
1: ja,
0: getipt.
1: Ja.
0: Dat klinkt nog heel ver weg.
1: Ja, klopt. Ja, dat is
0: maar het is vandaag en morgen.
1: Klopt, dat is dus ja, moet dus wel snel bij zijn. In Rotterdam heb je dus het Opera-festival. En die, ja, het is een soort een walk door de stad, waardoor je, waarbij je dus ja, gaat fantaseren over hoe het dan 100 jaar verder eruit zou kunnen zien. En ja, ik ben er gewoon heel benieuwd naar wat daar dan uitkomt. En ik woon ook sinds een aantal jaar in Rotterdam. Ik kom uit Amsterdam. En ik vind, ik interact heel weinig nog met de stad. Dus ik dacht, als ik dat nou doe, dan...
0: Ja, heb je die wandeling en de toekomst heb ja, je dan in één. Want ook wandelen heb je op je tiplijst gezet. Wat zie je? Ja, wat zie je, wat zie je daar en waarom moeten we naar Katendrecht?
1: Ja, Katendrecht is heel dicht bij mijn huis. En ik vind het, het is een soort schiereiland. Ja, want het is een soort, je kan aan alle kanten zeg maar lopen aan het water. En ik loop daar heel vaak, echt bijna elke dag. En ik word er gewoon heel rustig van. En je ziet gewoon Rotterdam, zeg maar. Je ziet een soort haven, je ziet fabrieken. Je ziet waar Rotterdam zo trots op is, op de Erasmusbrug. En ik vind dat gewoon heel mooi en rustgevend. En dat is gewoon gratis. En
0: ja, en al die geschiedenissen die daar samenkomen aan dat, in dat water en in die haven.
1: Klopt.
0: Zijn ook zo tastbaar daar.
1: Heel tastbaar.
0: Oké, dus die wandeling gaan we doen. Maar we gaan ook de wandeling doen op het O-festival voor Metropolis 2126. Hoe denk jij dat de wereld er over 100 jaar uitziet?
1: Ik denk dat, dat we allemaal AI-besturingen hebben.
0: Ja?
1: Ik denk wel echt dat AI heel nog ons een beetje gaat verrassen.
0: Op een positieve manier of op een negatieve manier?
1: Ja, ik denk dat het... Ik zou nu zeggen negatief. Omdat ik er toch... Omdat ik denk, ja, het zijn toch uiteindelijk wel... Het is uiteindelijk wel iets wat zo erg gebouwd is op het menselijk denken van nu ook. En hoe we mensen, als mensen zijn. En dat is toch wel... Ook wel... Het kan ook wel een beetje naar soms zijn. Dus ik weet het niet. Ik heb er gewoon hele grote vraagtekens bij. Maar we moeten het ook maar op ons af laten komen.
0: Ja, en zolang we daar opera van kunnen maken, heb ik er nog wel een goed gevoel
1: over. Ja, precies.
0: Okay, vandaag en morgen dus op het O-festival te zien. Je hebt de Hoeksteen van de Samenleving van Jules op den Kamp getipt.
1: Ja, klopt. Dat is een documentaire die komt 7 juni uit.
0: Ja.
1: En dat is 14 juni is het 47 jaar geleden dat vrouwen... handelsbekwaam werden. Want daarvoor waren vrouwen al onder. Ja, precies. En ik vind dat een... Ik kijk heel erg uit naar die documentaire. Ik heb ook al wel dingen gezien ervan. Het schetst het heel erg op scherp van... Oké, de positie die wij nu hebben als vrouw... en ook op de, als we het hebben over, ook over... als we eenmaal een gezin gaan starten... en gaan werk gaan combineren met die zorg voor dat kind... hoe dat eigenlijk bijna onmogelijk is nu... als vrouw om dus gewoon te werken, net op een gelijke voet, net zoals de man. En hoe dat eigenlijk weer wederom in het systeem eigenlijk zo was opgezet... en ook vanuit dat denken dat vrouwen dus minder zijn en onbekwaam en zo... Vielen dus eigenlijk gewoon bij mij heel erg veel kwartjes. Zo van, oké, er zit gewoon echt in ons systeem een heel diep gevoel van... vrouwen zijn minder en hebben minder rechten en... En dat werd me gewoon heel erg duidelijk. En dat zet die documentaire op scherp. Dus daarom heb ik hem getipt.
0: En we kunnen hem op 3 juni in Pakhuis de Zwijger... bij een speciale avond gaan bezoeken.
1: En dat zou ik ook echt doen. Want dan komen er ook heel veel mensen die feministen ook die uit in de film spreken... die komen daar ook praten. Dus dat is heel interessant.
0: Kunnen ze ook al? Handelsbekwaam.
1: Ja, handelsbekwaam.
0: Zich uitspreken. Het is fantastisch. We mogen het toch allemaal eindelijk doen.
1: Ja.
0: En we mogen ook documentaires maken.
1: Klopt. En wist je dat dus ook, dat tot slaafgemaakte... die werden dus ook anders onbekwaam genoemd. En kinderen. En in curatele gestelde mensen, maar dus ook vrouwen. Dus dat werd bijna gewoon op dezelfde voet geplaatst. En dat vond ik ook wel bizar om te leren.
0: Ja, de schellen van, vallen van onze ogen.
1: Ja.
0: Dankjewel voor dit uur kennis en kwetsbaarheid eigenlijk. Ja. We hebben alles behandeld. Heel erg bedankt voor je tips ook, Amanda van Hesteren. Die zijn allemaal online terug te vinden. Je film Dagen met Blue is op NPO Plus te zien. En I Want to Go Higher is nog tot en met 2 augustus... in het Stedelijk Museum Amsterdam te bezoeken. Dit was een Uur Cultuur. Volgende week ben ik er weer. Heel veel cultuur, plezier. Ik was en ben Teddy Tops.
1: Yes.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
12: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
11: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
13: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
2: NPO Radio 1.
14: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer. Plaatselijke mist lost al snel op. Het wordt een zonnige dag vandaag. Het blijft ook droog met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
21: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
23: Maaike Bansema loopt in natuurgebied Appelbergen, net onder Groningen. En hoort daar vanuit een boomholte gepiep. Wat zou dat wezen? Even de app erbij. En ja hoor, jonge boomvalken. Het is sowieso de tijd van de jonge dieren. Veel gepiep en gebedel krijgen we opgestuurd. Zo ook even de app erbij. En ja hoor, jonge boomvalken. Het is sowieso de tijd van de jonge dieren. Veel gepiep en gebedel krijgen we opgestuurd. Zo ook dit geluid van Stevien

geluiden. Hoort u ook iets moois? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zeg maar.

goedemorgen. Behalve gepiep krijgen we ook heel veel moois binnen, hoor. Deze bosrietzanger van Dirk-Jan Saaltink bijvoorbeeld. Koud terug uit Oost-Afrika, neergestreken onder de rook van Rotterdam, zingt hij zijn lied. Doorspekt met veel vogelgeluiden die hij tijdens zijn reis gehoord en geleerd heeft. Het is een geweldige imitator. Behalve veel moois en vrolijks zijn we deze uitzending ook in mineur vanwege het overlijden van twee voorvechters van natuur en biodiversiteit. Directeur Marjan Minnesma van Urgenda en ecoloog Thomas van Slobbe, die samen met Vroege Vogels aan de wieg stond van de actie Bomen voor Koeien. Twee mensen die een heel grote rol hebben gespeeld in de strijd voor een duurzame toekomst. Straks meer aandacht voor wat Marjan en Thomas hebben betekend. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Het eerste deel, het Allegretto uit een van de symfonieën van Ignaz Beck. Als u dit geluid wel eens gehoord heeft, het geluidje wat u nu te horen krijgt, ja, dan bent u een van de happy few. Het is het geluid van de eikelmuis met zijn zwarte boevenmasker en zijn prachtige pluimstaart. Is het een van de mooiste bewoners van Zuid-Limburg. Maar er leven er nog maar rond de 100 in het Savelsbos en op de Bemelerberg. Om de eikelmuis te behouden zetten vele organisaties onder leiding van de provincie alles op alles. En dat moet ook, want afgelopen week verscheen er een rapport dat de eikelmuis in Europa in rap tempo verdwijnt. Deze week werden er in de heuvels van Zuid-Limburg vallen gezet om eikelmuizen te kunnen chippen. Verslaggever Marlijn Snijders meldt zich aan de voet van de Bemelerberg, waar Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging in de stromende regen klaarstaat.
1: Ellen van Norren, team eikelmuis. We hebben daar ook Joris staan. Joris Verhees en Lotte.
2: Ja, en Lotte Weerheim.
1: Hoe is de taakverdeling, Ellen?
2: Joris die gaat nu de vallen controleren, want we hebben op maandag de vallen geplaatst. En dan gaan we iedere avond en ochtend die vallen controleren.
1: Ja, want het zijn nachtdieren.
2: Ja.
1: Dus je wil ze hebben als ze 's avonds op pad gaan, dat ze er dan in gaan. Daar is gisteren

0: Avond gecontroleerd?
1: Ja, en dan hebben ze nog een activiteitpiek aan het eind van de nacht. En die hebben we dan, die hopen we dan nu te hebben gevangen. En dan gaan we nu kijken wat er in de vallen zit.
0: Ja, iedereen klaar?
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel vallen staan hier, Ellen?
1: 31. En we hebben eerst de helft op deze berg. En dan lopen we straks naar het andere bos. En daar staat de andere helft.
0: Oké. Het lijkt wel tropische moesel.
3: Ja, leuk hè?
0: Ja, zo kan je het ook zien. Leuk hè? We moeten eventjes meteen beginnen met de eerste les. De eikelmuis is geen muis, maar een slaapmuis. Dat is een heel andere familie.
1: Ja, dat klopt. Het is dus ook slaapmuizen zijn geen muizen. Net als dat je tegen een vleermuis niet zegt dat het een muis is. De slaapmuis is echt een andere familie en die zit tussen de muis en de eekhoorns in. En in die familie hoort de eikelmuis, maar ook de hazelmuis en de relmuis. En zo zijn er nog een paar soorten slaapmuis in Europa. We lopen hier in een soort holweggetje. Stijl tegen de berg op, dus we zullen zo een beetje gaan hijgen. En hier staan de eerste vallen.
0: Oké. Oh, Joris is er al bij één. En hoe lang doe je dan zo'n valperiode?
1: En we zetten op maandagochtend de vallen neer. En dan controleren we iedere avond en ochtend. Tot vrijdagochtend halen we ze weer weg.
0: Dat is dan één week in het jaar?
1: Ja, één week. En dan doen we in september nog een week. Ja.
0: En er is nu niet een kinderschare?
1: Nee, die komen nog. Ja, dus we gaan ook niet vangen als ze jongen hebben. Dus dat komt hierna nog. Ja. Ja.
0: Prachtig, hè?
1: Mooi, hè? Ja, mergelgroeven. Hier staat de eerste val. En die is open. In die meidoorn op dat kleine takje.
0: Oh ja, daar zie ik hem. Ja, met een stuk klittenband verbonden aan een tak. Oh ja, ik zie dat klepje is niet dicht.
1: Ja, precies.
0: Dank u.
1: Je kan erin kijken.
0: Is er nog een vogelaar onder jullie? Wie horen we hier, Joris?
2: We horen nou een zwartkop, onder andere.
0: Dat harde, hè?
4: Even luisteren. Dat is een zwartkop. En een zanglijst, hoor.
0: Het is toch altijd wel handig dat er nog een vogelkenner is. Het is kruip en sluip, hè?
4: Het is kruip en sluip, ja. Kijk, dan zie je wel een mooie rups.
0: Oh ja, een mooie groene. Nou, hier staan we mooi, hè?
1: Ja, hier kan je heel mooi uitkijken. Hier kan je ook heel mooi eigenlijk het verhaal van het eikelmuisbeschermingsplan zien.
0: Oké. Ja. Vertel.
1: We staan hier bovenaan een steile helling. En dat is een kalkgrasland. En we kijken uit over weides. En tussen die weides lopen allemaal grachten en houtwallen en heggen.
0: En wat zijn grachten?
1: Grachten zijn eigenlijk... die lopen dwars op de helling. En die houden water tegen wat van de helling afloopt.
0: Oké.
1: En die zijn begroeid. En die begroeiing is goed voor eikelmuizen en goed voor het tegenhouden van water. Wat we eigenlijk willen is dus dat... de plekken waar de eikelmuizen zitten, dat die bosranden worden verbonden met van dit soort verbindingen. En je ziet hieronder een holle weg lopen.
0: Ja.
1: Met heel veel bomen. En daar miste alleen nog de struiklaag. Dus in 2019 is daar een heel stuk omheen uitgerasterd. En daar komen we straks langs. Daar zie je nu heel mooi de meidoorn opkomen en andere struiken. En daar wordt het dus ook prachtig. Daar hebben we vorig jaar voor het eerst ook een eikelmuis gevangen. Dus dat was ook heel positief. Ja, je ziet dus ook dat het werkt. En je ziet ook dat soms zo'n graft of holleweg of dat die beplanting stopt. En dat zou dan dus voor de eikelmuizen en voor andere dieren die door dat landschap heen willen heel goed zijn als dat verder wordt afgemaakt.
0: Ja.
1: Nou, en je ziet, we zijn hier dus bovenaan dit bosje. Kijken we uit op aan de linkerkant op een ander groot bos.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar zijn de eikelmuizen ook uitgezet. En dan is er een perenwei met allerlei fruitbomen.
0: Oh, daar houdt hij ook van.
1: Ja, en dan is er nog een nieuw bos. En dat bos dat loopt in een hele smalle strook helemaal recht naar het zuiden. En aan de andere kant daarvan begint het s'avondsbos. En dit is dus belangrijke, ja, dat moet dus het doorlopende kerngebied eigenlijk worden voor de eikelmuizen. En andere dieren, want de geelbuikvuurpad bijvoorbeeld, die wil die verbinding ook hebben. En zo zijn er heel veel soorten, heel veel bijzondere soorten in Zuid-Limburg die hier profijt van gaan hebben.
0: Ja, ecologische hoofdstructuur.
1: Ja, precies.
0: Maar dan eikelmuizenhoofdstructuur.
1: De eikelmuizenhoofdstructuur.
0: En daar mag iedereen op meeliften.
1: Ja, heel graag, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk nooit zo. Dat heb ik nu ook wel begrepen, nu ik bij Vroege Vogel werk, dat je het voor één soort doet.
1: Nee.
0: Hey, je doet het altijd voor iedereen die meelift en waarmee het ook niet goed gaat. Daar doe je het ook allemaal voor.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, ik ben er.
3: Ja. Oké,
0: okay,
3: we gaan de struiken in.
0: De struiken in.
3: Ja.
0: Kom op, Lotte. Daar gaan we. Ja, ik hang aan een tak. Wacht even, ik pak hier die tak.
3: Ja.
0: Maar ik... Ja. Heb jij al een nummer, Joris, bij welk val we zijn?
4: Bij welk val, ja. Het staat ook steeds op die tapejes die we hebben opgehangen.
0: Oh, ja.
4: En dit is val nummer 9. Ze lopen nu naar nummer 10 toe.
0: Maar Ellen, kijk, het heeft af en toe voor mij iets van het korhoen. Verhaal op de Zallandse Heuvelrug.
1: Ja.
0: Hè? Nou ja, daar worden ze dan weer wild gevangen in Zweden. Maar
1: ja.
0: je fokt ze nu in een dierentuin.
1: Ja.
0: En dan zet je ze uit.
1: Ja, als we niet hadden dat die fokprogramma's hadden gehad... Dan hadden we nu geen eikelmuizen meer gehad. Die kans is wel echt heel groot. Want we hebben echt... In het s'avondsbos hadden we echt de laatste eikelmuizen. En nou ja, door habitatherstel, wat we nu sinds een paar jaar doen, wordt het leefgebied beter. Ja, eikelmuizen hebben natuurlijk last van insectensterfte. Hebben last van bijvoorbeeld ook rattengif als dat wordt gebruikt. Of een versnippering van leefgebied.
0: Ja.
1: Dus we willen leefgebieden verbeteren, we willen leefgebieden verbinden. Vroeger kwamen ze algemeen voor in Zuid-Limburg. En nu alleen nog maar... Op deze twee plekjes. En dat moet dus weer heel Zuid-Limburg worden en verbonden worden aan België. En dat is waar we heen willen met het eikelmuisbeschermingsplan van provincie Limburg. Waar heel veel organisaties in samenwerken om dat mogelijk te maken.
0: Ja, we denken groot.
1: We denken groot, ja.
0: Kom, die andere twee zijn we namelijk nu al kwijt.
3: Die is ook open.
0: Openval?
3: Ja.
0: Wat is er?
1: Dat we nog niks in de val hebben, dat hadden we natuurlijk wel gewild.
0: Ja, dat snap ik.
1: Menno is ook een keer mee geweest met was een tv-repo. En toen ging hij mee naar het s'avondsbos. En toen ja, was dus ook de hele tijd... Oh, open. Oh, open. Oh, geen eikelmuis. En in de allerlaatste val vingen we toen een eikelmuis.
0: Nou, dan hoop ik dat ik net zoveel geluk heb als Menno.
1: We gaan nu wel iets een heel bijzonder bos in. We gaan nu het koele bos in. En een jaar of 6 geleden stonden hier alle bomen nog rechtop. En in de afgelopen jaren is er ieder jaar wel 1 of 2 grote bomen omgegaan. En nou... Ja, zie je dus ook dat de struiklaag heel erg een kans krijgt. Maar ook dat wij nu flink moeten klimmen over bomen en onder bomen door.
0: Dit wordt klauterwerk.
1: Ja, dit wordt een bijzondere ervaring.
0: Nou, daar gaan we. Oh ja, ik zie ze daar al worstelen.
1: Hier zie je van die bomen met helemaal vol in de klimop.
0: Ja.
1: Daar hebben ze geweldig langs de bast van de boomdekking. En in die boom zitten ongetwijfeld ook holtes waar ze een mosnestje kunnen maken. En dan zitten ze dus diep in het mos. Dus niet op het mos, maar in het mos. In zo'n holte. Nou, dit was de verrassing van dit jaar.
0: Wacht eventjes. Is de bedoeling dat wij daar onderdoor gaan?
1: Ja, je mag ook nog een andere weg zoeken. Maar we hebben even gezocht. En dit is de weg erdoorheen.
0: Maar dit is buikschuifwerk.
3: Ja, of rollen of buikschuiven.
0: Oké. Nou, tas gaat af. Ik ken geen beest met zo'n ingewikkeld leefgebied. Of ligt dat aan mij?
3: Ja, hoe moeilijker voor ons, hoe beter voor de eikelmuis.
0: Ja, hoe moeilijker voor ons, hoe beter voor de eikelmuis. En weer over een boomstam.
3: Ook open.
0: Open vol?
3: Ja.
0: Hoe lang duurt dit nog?
1: Ja, we zijn er.
0: We zijn er.
1: Ja. We hoeven alleen nog over de takken van de kroon.
3: Van deze ontvallen boom.
0: Ik zie helemaal geen vallen meer. Ligt dat aan mij?
3: Ja, hier, precies.
0: Oh, daar een val.
3: Kijk, de show in.
0: Maar leeg.
3: Leeg, ja, sorry.
0: Heerlijk, hè, Joris?
4: Zeker. Ja, dat is geen straf natuurlijk, hè?
0: Nee, het is wel aanpoten, vind ik, hoor.
4: Ja?
0: Het is gewoon heel veel klimwerk, onder stammen, door. Het was echt een, ja...
4: Een tocht.
0: Ja. De tocht der tochten.
4: Ja, dat kun je wel stellen.
0: Maar dan
4: ja.
0: Van Limburg tocht. En niet van Friesland.
4: Ja, precies. De Limburgse tochten. Ja, het is wel klimmen en klauteren, dat klopt. Ja, dat is precies waar die eikenmuis ook van houdt, hè. Dus daar moeten we ook zijn.
5: Nou, de eikelmuis weet zich dus heel goed te verstoppen. We hebben nog even gebeld met Ellen van Norren. En de vangst was na een week 10 eikelmuizen. Ze zitten er dus wel en verdienen het om beschermd te worden. Na gechipt te zijn lopen ze nu weer in alle vrijheid rond.

0: De Estonian Symphony Orchestra speelde een slaapliedje van de in Estland geboren Heino Eller. Het antwoordapparaat van de natuur. Er is weer ingesproken op 035-6711-338.
1: Net uit Schipluiden. Ik heb er 3 weken op moeten wachten. En een hele grote weide heeft alleen tot hun beschikking gestaan. Maar vandaag is hier een schoolekstertje geboren. De moeder broedde in een afgeknotte wilg vlakbij de sloot. En waar ik bang voor was, gebeurde. Het jonge diertje viel in de sloot. Maar gelukkig was er op dat moment iemand in de buurt en hadden we hem daar snel uit. Zojuist is het tweede jong uit de boom gesprongen en gelukkig in de weide.
2: Met Leo Smolders uit Bergijk. Afgelopen week hebben we weer kastencontrole uitgevoerd rond de boerderij. Resultaat: kerkuilen 5 jongen. Steenuil 5 jongen. Torenvalk zit te broeden op 6 eieren. Dit was het. Alles zeer goed. Houdoe.
3: Dit is Karin Smit uit Leiden. Het is 19 mei en ik zag vandaag volop steenhommels in en uit onze druipruimte vliegen. Fijn dat ze er weer zijn. Doeg!
4: Jeanette Essink uit Koekangen. Ik zag de eerste helmkruidbladwesp op het knoop helmkruid. En ik vind het altijd weer zo knap dat die wesp weet welke plant hij nodig heeft en hem ook nog eens herkent. En de allerleukste waarneming, ik vond in de tuin 3 of 4 zeldzame dwerglangsprietmotten op de gewone ereprijs. Je moet even door de knieën, maar het is een vlindertje van een paar millimeters groot, maar het valt vooral op door zijn fluoriserende kleuren en zijn lange antennes.
5: Dit is Pepijn Abink vanuit het gehuchtje Chatin in Frankrijk. En wij horen al een paar keer de hop. Het was in de ochtend. Als het goed is, hoort u hem ook.
6: Met mevrouw de Ridder uit het Mook. Vandaag zag ik tijdens een wandeling in de bossen van Mook een kleine hazelworm die op het fietspad lag. We hebben hem aan de kant gelegd zodat hij niet overreden kon worden door een fiets.
7: Het merkwillige is uit Turnhout. Ik ben in het Turnhout zwemgebied. Ik kwam voor de blauwborst die ik ondertussen gezien heb. Ik loop langs een bospad of neer een veldweg en ik hoor een geluid dat ik nog nooit gehoord heb. Ik laat mijn telefoon even zijn werk doen en het blijkt kwartels te zijn. Nu, dat is ook weer een nieuwe voor mijn lijst.
8: Hallo, met Josje ter Haar. Ik woon al 10 jaar op Zeeburger Eiland in Amsterdam. Maar nog nooit had ik een groenling gehoord. En nog nooit had ik een koekoek gehoord. En vanmorgen hoorde ik ze allebei.
9: Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik was op de Valstuin in Dronten-Zuid en ik hoorde veel gezoem. Toen ik bij de apelbomen kwam, zag ik rondom de apelbomen vele bijen vliegen. En binnen in de boom zag ik een grote trok bijen hangen. Ik heb een plaatselijke imker laten komen en die heeft ze meegenomen en naar zijn bijenstal gebracht. Het bleek een honingbijen te zijn.
10: Kees Bomanje, een biezenmortel. Op 18 mei hoorde ik ze 's avonds, de boomkikkers. Geweldig, toch?
11: Ik ben Patricia uit Zomeren. We hebben 2 bewoonde nestkastjes in de tuin. De koolmezen zijn uitgevlogen zonder dat we ze gezien hebben. En deze ochtend hebben we de pimpelmezen wel zien uitvliegen. In ieder geval 5 pimpelmeesjes. En dat was de eerste keer dat ik het zag.
12: Met Sjaartje te Veen. Op de heentuin Goudse Hout zie ik de eerste geflekte rietorgers in bloei komen. En ook de valeriaan begint te bloeien. Prachtig roze.
13: Margriet Pijper. Wij zitten een paar dagen in Krachenburg in een tiny house op de dijk aan het Zwarte Meer. Vanmorgen werden wij gewekt door een concert van water- en rietvogels met als solist de grote karakiet die overal bovenuit zong.
14: Marie-Louise Notten, Ravenswaai op de Donkerstraat. Zaterdag hoorde ik een onbekende vogel fluiten. Snel natuurlijk mijn telefoon gepakt en opgenomen. Bleek het een spotvogel te zijn. Wat een ontzettende, heldere, bijzondere zang. Een spotvogel. En ik was een geluksvogel. Fijne dag.

0: wat hoorden wij hier? Wij hoorden Written for You, muziek die de Engelse Alexander Harwood componeerde voor de film The Guernsey Literature and Potato Peel Pie Society. Na 19:30 de prijswinnende natuurdocumentaire Sloot van Dick Harrewijn en Arthur de Bruyne met waanzinnige onderwateropnames. En we spreken met Hanneke van Ormond over Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, die afgelopen vrijdag overleed. Nu eerst het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
2: De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Ze komen vrij vanwege het offerfeest. De 18 supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de chaotische Afrika Cup finale. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. En de film Fjord heeft de Gouden Palm gewonnen op het filmfestival in Cannes. Het is de tweede Gouden Palm voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu. Zijn film gaat over een conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Het weer dan nog. Plaatselijke mist lost al snel op. Het wordt een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.

Dirk-Jan Saaltink hoort nabij Rotterdam een grote karrekiet. Dat is een fijne waarneming, want die hoor je niet overal. Wat zwaarder en minder gevarieerd dan de kleine.

Ja, daar is hij, de kleine karikiet. Is wat drukker. Wat zenuwachtiger dan de grote, met meer variatie. Deze opname is van Martine Lagas uit Leiderdorp. Zo direct de prijswinnende natuurdocumentaire Sloot van Dick Harrewijn en Arthur de Bruin. En we spreken met Hanneke van Oormond over Marjan Minnesma.

0: We hoorden Het Huis van de Vissen, muziek uit de natuurdocumentaire Sloot. Die werd gecomponeerd door Matthijs Kieboom voor de film Sloot. Maar liefst 300.000 kilometer sloot hebben we in Nederland. Vaak lijkt een sloot niet meer dan een watergang langs een weiland of langs de weg. Maar als je beter kijkt, en vooral onder de waterspiegel, zie je een fantastisch ecosysteem. Als je geluk hebt, want in veel sloten is de waterkwaliteit de laatste decennia achteruit gegaan, waardoor de biodiversiteit onder water dramatisch laag is geworden. Met de korte natuurdocumentaire Sloot willen de makers laten zien dat een sloot veel meer kan zijn dan een bak water. Verslaggever Henny Radstaak is met de natuurfilmers de polder in.
1: We zijn in de Betunepolder. Dat ligt tussen Tienhoven en Maarseveen ongeveer. Net boven de stad Utrecht.
2: Ja, we hebben je eigenlijk bewust even meegenomen naar deze plek. Maar daar hebben wij ook hard voor moeten zoeken.
1: Dick Harderwijn, natuurfilmer. Ooit nog bij Vroege Vogels gewerkt. En Arthur de Bruin, ook filmer.
3: We hebben een heel seizoen gedraaid en we zijn in de winter begonnen, zelfs onder het ijs. En ja, uiteindelijk hebben we geprobeerd om te laten zien, zeg maar, hoe dat voedselweb in elkaar steekt. Onder water, als het goed is, dan zie je daar allerlei zonnestralen die door het wateroppervlak gebroken worden als een soort van kathedraal aan licht. Vol met waterplanten en tussen die waterplanten zuurstofbelletjes omhoog, snoeken, rietvorm, stekelbaarzen. Maar ja, dat is niet overal zo. Dus dat zijn wel zeldzame sloten geworden, zeg maar.
4: De film startte eigenlijk als een opdracht vanuit het waterschap Amstelgooien-Vecht. De opdracht was om een mooie korte film te maken over het leven in de sloot. Echt een verwondering om weer trots te zijn op de oer-Hollandse sloot, zoals we hem allemaal kennen eigenlijk uit onze jeugd.
1: Ja, en van de schoolplaat van Koekoek natuurlijk. Van die begin vorige eeuw die tekeningen maakte, maar die tot ver in de jaren 70 en 80 in schoollokalen heeft gehangen.
4: Als iemand het weer goed wist te verbeelden, dan was Koekoek het wel. En het rijke leven van de sloot, dat straalt van die poster af.
1: In sloot en plas.
4: Zo heet die. En dus gingen we in het gebied van waterschap Amstelgooien-Vecht, dus dat is tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum, zeg maar heel breed genomen, gingen we op zoek naar een mooie sloot. Iets wat vergelijking had met die koekoekplaat. Maar het bleek dat die sloot echt heel moeilijk te vinden was. Tot we op deze plek kwamen en we hier eigenlijk nog een stukje zagen van wat we zochten.
1: Ik zie, wat is het? Gele plomp?
4: De sloot staat vol met waterlelies, gele plomp. Er staat een gele lis in de slootkant.
1: Oh ja.
4: Hier in de oever staan orchideeën en ratelaar staat er. Het is echt een prachtig stukje natuur boven water. Ja. We zagen hier, we filmden hier dodaasjes jagend op libellenlarven. Libelles die uitsluipen in de oever, echt op zo'n dag als vandaag. Waarbij dat onderwaterleven eigenlijk ook boven water komt. Dus die twee werelden met elkaar verbindt. Maar ja, je ziet het, echt helder is die niet. Dus daarvoor moesten we weer uitwijken naar andere plekken. En zodoende zijn we eigenlijk van alle elementen verhalen gaan verzoeken en gaan naast elkaar gaan zetten welke verhalen willen we vertellen met deze film. En al die puzzelstukjes eigenlijk op verschillende plekken bij elkaar gaan vinden om die koekoekplaat, om die mooie, rijke sloot toch te laten zien.
1: Maar dan kom je dus eigenlijk tot de conclusie, Arthur, dat het nog niet meevalt. Dat eigenlijk het gros van Nederland de sloten grijze, bijna levenloze bakken water zijn.
3: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat in mijn leven dat ik eigenlijk die sloten behoorlijk heb achteruit zien gaan. Slootjes ook heel dicht bij mijn huis, waar ik de meest prachtige opnames heb gemaakt met parende bittervorms en alles en nog wat. En ook ja, dat is nu een algenbak.
1: Oh ja, want hoe lang was dat geleden?
3: Ja, dat is nog geen 5 jaar geleden.
1: Zo, echt waar?
3: Ja, ja.
1: Ivan Metrop is erbij van het waterschap Amstelgooien-Vecht. Klopt. Je bent ecoloog. Is dat herkenbaar wat Arthur omschrijft?
5: Zeker herkenbaar. Absoluut niet overdreven. Het is in ons beheergebied echt heel moeilijk om een mooie sloot te vinden. De meeste sloten zijn helaas onder water, nou ja, nagenoeg leeg, nagenoeg zonder leven.
1: Hoe komt dat?
5: Dat heeft verschillende oorzaken en speelt ook niet alleen maar de afgelopen 5 jaar, voor de duidelijkheid. Al veel langer gaat de waterkwaliteit achteruit. Te veel meststoffen en ook gif speelt een rol. Maar erbij komt dat zowel de inrichting van sloten en watergangen in het algemeen als het beheer te strak en netjes door ons als mens worden gedaan. En die strakke inrichting, dat zit een beetje in onze gewoontes. Maar voor een gezond ecosysteem is dat absoluut niet optimaal.
1: Die sloten zijn natuurlijk voor de landbouw bedoeld om dat water maar zo snel mogelijk weer af te voeren.
5: Klopt, dat is waar. Het is alleen zo dat er best veel meer planten kunnen blijven staan zonder dat de waterafvoer in het geding komt. meer planten laten staan. En ook minder zwarte kantjes, strakke, harde oevers. Maar gewoon meer natuurlijke overgangen van land naar water. Waarin een heleboel verschillende soorten een plekje kunnen vinden.
1: Is dat makkelijk te doen?
5: Dat is hartstikke makkelijk te doen. Je hoeft namelijk eigenlijk alleen maar minder te doen.
3: Die gele plomp die heeft ook echt een functie. Bijvoorbeeld voor de roodoogjuffer. Dat hebben we gefilmd hoe die eigenlijk op zo'n blad landt. Met z'n allen, met tientallen tegelijk. En dan op een gegeven moment in één keer bedenkt... Ik wandel in één keer onder het blad. Dus dan achterwaarts wandelen ze zo dat blad onder water. En vervolgens zag ik voor mijn lens gewoon dat die zo'n tandem gewoon meer dan een meter onder water loopt om daar de eitjes in de stengel te prikken.
1: Ja.
3: Nou ja, als je dat ziet, dan ja, het zit zo ingenieus in elkaar. Maar goed, je hebt ook dus die stengels heel erg nodig voor de roodoogjuffer. Ja. Ja.
1: Het is in ieder geval te zien in jullie film Sloot. He, van ruim 11 minuten. Trouwens, wat een korte film eigenlijk, Dick.
2: Nou, het idee is dat met een korte film je eigenlijk heel veel mensen kunt bereiken. Dus je hoeft niet 90 minuten te gaan zitten. Maar gewoon 10, 11 minuten is precies een lengte waarvoor mensen nou net nog tijd hebben tegenwoordig.
1: We komen aan de overkant van de weg bij een totaal andere sloot eigenlijk. Want hier zie je geen waterlelies en geen gele plom.
3: Ja, het is echt kraakhelder en je ziet gelijk al verschillende soorten waterplanten. Ja, de rand van de sloot is helemaal vol met kransweer. Dat is iets wat je echt niet in iedere sloot tegenkomt.
1: Ga jij nog het water in?
2: Ja, ik heb een waterpak mee. Dus als je, ik zou even bijvoorbeeld wat van die waterplanten kunnen bekijken.
1: Ja, leuk. Ivan, waarom hebben jullie beide heren opdracht gegeven tot het maken van deze film, Sloot?
5: We hebben als waterschap een biodiversiteitsherstelplan. En daarin is veel aandacht voor bewustwording, want daar begint het mee. En we hadden eigenlijk een middel nodig voor bewustwording. En zo'n aansprekende film is natuurlijk fantastisch daarvoor. Ja. Hij is nog veel mooier geworden dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Ja, hij is echt prachtig, hè?
5: Ja, hij is echt prachtig. Ja. En we kunnen hem dus heel vaak vertonen.
1: Aan wie? Want wie moet er bewust worden?
5: Nou, eigenlijk gewoon iedereen. Vooral natuurlijk mensen die gaan over beheer en onderhoud en inrichting. Maar ik vind het eigenlijk belangrijk dat gewoon iedereen weet dat het er heus niet zo rooskleurig voor staat. In de film is het natuurlijk fantastisch mooi allemaal. Maar in de praktijk is dat helaas niet zo. Maar de film is wel bedoeld om dus op een positieve noot mensen te enthousiasmeren. En niet demotiveren van laat maar dan, want het gaat toch niet goed. Het kan. Het kan wel heel goed gaan. En als we nou met z'n allen daar enthousiast over zijn, dan kan er wat gebeuren.
1: Daar komt Dick aan. Die heeft intussen zijn waterpak aangetrokken. Ziet er heel degelijk uit, Dick.
2: Als ik nu een klein beetje doe wat we met filmen ook wel doen, dan ga ik even door mijn knieën zitten. Dan zit ik hier echt tot de rand van mijn waterpak zo aan de oppervlakte.
1: Ja.
2: Maar als ik hier nu over het water heen kijk, tot aan het eind van de sloot, nou, hoe lang is het? 100 meter? Duizenden mugjes die net uit de sloot zijn gekomen. Dat zijn allemaal, ik denk, muggenlarven, kleine mugjes die van onderwater hun leven onder water hebben besteed en op een gegeven moment boven water komen. Zijn die allemaal achter elkaar aan het vliegen. En ik zie ze ook allemaal zo met hun achterlijfje zo het water raken. Zijn ze eitjes aan het leggen om de volgende generatie weer in de sloot te laten leven.
3: Ik zie hier nog een stekelbaarsje. Dat is een jonkie van dit jaar. Die zwemt daar in de schaduw van Dick zijn hoofd. Zie je? Dus, daar is de echte sloot voor. Het is super ondiep.
1: Wat heb je nu opgevist, Dick?
2: Nou, ik vind hier ook een klein
1: kokertje.
2: Ja. Eigenlijk is de grasstengel, of een stengel van een waterplant.
1: Ja, 2 centimeter lang.
2: Er zit een larve in van een schietmot. En die heeft zich onder water heeft hij dat stengeltje afgeknipt. Om daar gewoon zijn eigen huisje van te maken. Dus hij heeft het stengeltje, dat is een hol stengeltje van binnen. Als je heel goed van binnen kijkt, dan kun je hem er aan de binnenkant in zien zitten.
1: Ja, verdomd, ja. Ja,
2: ik zag hem omdat ik hem zag zwemmen. Hij was echt heel wild aan het bewegen om zich vooruit te bewegen.
1: Een kokertje van 2 millimeter doorsnee. Ja.
2: En dat geldt dus eigenlijk voor overal in de natuur. Als je stil bent en rustig gaat kijken, dan ga je zoveel meer zien. Doe dat nou eens, bij die sloot om de hoek. Dus iedereen heeft van een sloot dicht bij huis. Bekijk hem eens van dichtbij. Want er opent zich een hele nieuwe wereld.
1: En dan zie je bijvoorbeeld de larven van een schietmot in zo'n kokertje.
2: Precies.
3: Ja, als het goed in orde is, is het echt een oer-Hollands prachtig stukje natuur wat je nergens anders vindt.
1: Waar en wanneer is de film te zien, Ivan? Want hij is in de opdracht van jullie gemaakt.
5: Die film is al te zien, gratis en voor iedereen, op sloot.film.
1: Gewoon via een website, sloot.film.
5: Ja, sloot.film. Makkelijker adres kan eigenlijk niet.
1: Zul je nou maar die sloot uithelpen, Dick?
2: Mijn waterpak blijkt lek te zijn, dus ik...
3: Ja, kijk hoor, ik zit helemaal vast.
2: Eén knie is eruit, dus ik nou jouw hand vasthoud en jij heel hard trekt, dan komen we er wel.
1: Ja.
2: Ja, hebben ze.
1: Ja, ja. Zo.
2: Even afspoelen nog, hè. die modder met al die beestjes erin toch maar in de sloot laten.

0: U hoorde het slotstuk van een stukje van de Tweede Symfonie van Mahler als eerbetoon aan de gisteren overleden Marjan Minnesma. De vrouw die als eerste ter wereld met haar stichting Urgenda een klimaatzaak tegen een overheid aanspande en won. Bij mij aan tafel Hanneke van Ormond, directeur Landbouw en Biodiversiteit van Urgenda, die jarenlang met haar samenwerkte. Hanneke, goedemorgen. Goed dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoorde je gisteren op NPO Radio 1 en in een rollercoaster waarschijnlijk, hè, waar jullie in terechtgekomen zijn.
1: Ja, enorm. Ik wist het al een tijd. Marjan heeft mij een jaar geleden gevraagd om het stokje over te nemen als het zover was. Maar voor ontzettend veel mensen was dit echt volledig out of the blue. Want ze heeft echt tot op het eind door willen werken en haast niemand verteld. Dus voor echt ontzettend veel mensen kwam dit als een klap bij heldere hemel.
0: Ja, voor ons ook. En voor alle mensen die klimaat en biodiversiteit hoog in het vaandel hebben. Zij was natuurlijk een voorvechter. Een soort superwoman die heel veel aanpakte en heel veel aan kon. Ook wel ook dingen waarvan men dacht, nou, dit gaat gewoon nooit gebeuren, nooit lukken. Hoe zou ze nou zelf omschreven willen? Klimaatactivist, actievoerder, natuurliefhebber?
1: Nee, zeker niet. Ze was iemand van de oplossingen. Ze was een visionair. En zij zag echt al lang voordat andere mensen het zagen waar het mis zou gaan en wat er moest gebeuren. En vervolgens ging ze dan met oplossingen aan de slag. De klimaatzaak is maar een heel klein onderdeeltje van het werk van Marjan. Marjan die was in 2010 de eerste die 50.000 zonnepanelen naar Nederland haalde om hier de prijs omlaag te krijgen. Ze was betrokken bij het hier naartoe halen van elektrische auto's. Ze was de eerste die het uitzoeken hoe je huizen op een goedkope manier van het gas af kon halen. En toen niemand dat geloofde, nou, dan zet ze een bedrijfje op die dat gewoon 10 jaar heeft laten zien dat je elk huis van boerderij tot en met appartementje van het gas af kon halen voor een redelijke prijs.
0: Ja, en altijd zo positief, hè?
1: Ja.
0: Ze was vaak bij ons te gast ook. Inderdaad, in die eerste elektrische auto kwam ze aan. Nou, we hadden het over batterijen, hoe ver kan je? Maar in dit hele klimaatverhaal kan natuurlijk, als je alles tot je neemt, daar kan je heel erg somber van worden. En mismoedig van hoe moet dat nou? Ja. Maar zij had altijd iets van dit gaan we gewoon, we gaan het gewoon fixen.
1: De slogan van haar visie, het kan als je het wilt. En dat is ook zo. De oplossingen liggen er natuurlijk allemaal. Het is alleen de politieke onwil die de rem erop zet. Maar er kan zoveel meer dan we denken. En dat is wat zij natuurlijk keer op keer op keer gewoon liet zien.
0: Ooit begonnen als ik lag nog even een stage gelopen bij Shell. Of heeft ze er ook nog gewerkt of echt alleen die stage gelopen? En dan uiteindelijk oprichten van Urgenda. Die twee kampen of die twee werelden in één persoon, tekent dat haar wel?
1: Nou, ze praten echt wel met iedereen. Met industrie, met boeren, met. Want ze zag bij iedereen oplossingen. Dus met iedereen die bereid was met haar te praten over oplossingen, praten ze. En dat is natuurlijk heel knap. Ook op het einde natuurlijk met. De hele polariserende debatten over stikstof. Bedenkt zij het Zeven Vinkjes-programma, waarbij je gewoon met boeren, gangbare boeren, 10 jaar lang ze de helpt omslag te maken. En daar is dan niemand tegen. Dus zij wist gewoon altijd oplossingen te bedenken waar gewoon niemand tegen was.
0: Ja, even over dat Shell. Ik zei, stage loop bij Shell gewerkt. Zij wilden het van binnenuit veranderen. En op een gegeven moment kwam ze erachter van, nou, dit werkt toch niet. Ja. Ik moet een ander pad. En uiteindelijk heeft zij Urgenda opgericht. Veel mensen zullen de naam Urgenda kennen van de grote zaak tegen de staat.
1: Ja.
0: Kun je nog heel kort beschrijven wat daar nou gebeurde?
1: Nou, toen, nadat Urgenda een aantal jaar bezig was met allerlei oplossingen aandragen, maar dat de overheid dat niet oppakte terwijl het wel kon, toen heeft ze gewoon de overheid voor de staat gedaagd met 900 mede-eisers. Met gewoon alleen enkel de vraag, overheid, hou je aan je eigen afspraken? Nou, en die heeft ze gewonnen. Ja. En in plaats van dat de overheid toen gewoon aan de slag ging ze in hoger beroep. Dus dat heeft nog 4 jaar geduurd. En toen op het einde heeft Marjan nog keihard met 800 organisaties ook weer oplossingen aangedragen aan diezelfde overheid om aan hun eigen om aan die doelen te gaan voldoen.
0: Ja, en dat was echt wereldnieuws, hè?
1: Dat was echt wereldnieuws. Ja, dat is echt wereldnieuws. Ja, en toen belden er ook mensen, dus voor mijn tijd, maar mensen uit de hele wereld die gewoon weer hoop kregen van het kan wel, we kunnen, We kunnen wat doen. We kunnen overheden aan de slag zetten. We kunnen ze activeren. Ja, dat was een hele hoopvolle zaak voor de hele wereld.
0: Ja.
1: En die heeft ook heel veel vervolg gekregen. Er zijn nu tientallen klimaatzaken wereldwijd.
0: Het was ook zo mooi dat ze voortdurend vertelde van eigenlijk alle kennis, alle kennis is al in huis. We hoeven het alleen nog maar uit te rollen. Als het is ook gewoon een kwestie van willen.
1: Doen.
0: Van willen en doen.
1: Willen en doen, precies. Ja.
0: Ja. Was dat ook bijna, want als je zegt, vertelt ook inderdaad over die zonnepanelen, 50.000 zonnepanelen uit China om de prijs te doen. Het zijn ook bijna een soort naïeve campagnes waarvan je denkt, gaat dat nou werkelijk lukken? Wat haal je nou weer in je hoofd? Was ze ook een dromer of een...
1: Nee, zoals je zegt, hartstikke realistisch en nuchter. En zij zei, als het natuurkundig kan, dan kan het als je het wilt. En dat was eigenlijk. En als ze dan, zij heeft ontzettend veel mensen geholpen die met een idee kwamen. En ze zeiden, ja, het is een goed idee, het kan natuurkundig. Dus er is geen reden waarom dit niet op zou kunnen schalen. Ja. En dan heeft ze heel veel mensen geholpen met bedrijfjes oprichten en bedrijfjes laten groeien. Omdat ja, de oplossingen zijn er overal.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad, het is politieke onwil. Dat het niet groter groeit. Maar we moeten natuurlijk aan de slag met klimaatverandering. Dat is ook natuurlijk haar grote hoop. Dat we met z'n allen nu denken van... ja, zij is er niet meer. Nu moeten we het zelf doen. Want het kan allemaal wel. De oplossingen liggen op de plank.
0: Ja. Die grote klimaatzaak 2016, hè, uitspraak, ik geloof 2019, hoger beroep. Nou, uiteindelijk helemaal gewonnen. Ja. Wat heeft dat uiteindelijk, ook als je kijkt naar onze politiek, de kabinetten die daarop gevolgd zijn, wat heeft dat uiteindelijk voor gevolgen gehad?
1: Nou ja, die wat ik zei, urgentes zijn ook oplossingen gaan aandragen. Het 54-puntenplan met 800 organisaties van de beste overheid. Hier, als je deze dingen doet, dan haal je het. Nou, daar zijn er ook 30 daadwerkelijk van opgepakt. En 2 kolencentrales zijn gewoon dicht of gedeeltelijk dicht gegaan. Dus het heeft, de overheid heeft de doelen gehaald. Niet direct, hè, want er nog corona voor nodig. Maar, maar daarna hebben ze het wel gehaald.
0: Ja. Is er ooit getrokken door de politiek aan haar? Of heeft ze zelf ooit politieke ambities gehad?
1: Ik heb ontzettend vaak mensen horen zeggen... Marianne voor Mr. President. Heel veel mensen die hebben dat haar wel eens gevraagd... van, moet je dat niet doen? Wil je niet de politiek in? Maar volgens mij wilde zij... Ze was een ondernemer. Ze heeft ook bedrijfskunde gedaan. Zij wilde, ze was echt een ondernemende NGO. En ze wilde gewoon dingen laten zien. En de politiek zou haar te langzaam gaan, denk ik.
0: Ja. Want het moest snel. Het moest nu en het moest... Ja. Nu is zij er niet meer. De urgenda gaat door. Wat wordt er van haar opgepikt? Hoe gaat dat verder met urgenda, denk je?
1: Ja, we gaan haar werk en haar missie voortzetten. Ik bedoel, haar visie en haar missie die staan als een huis. De urgentie is nog even groot. En we zijn met hele mooie dingen bezig. En dat gaan we allemaal voortzetten. En het hele team is vastberaden om haar werk voort te zetten. Niet alleen haar team, maar iedereen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het aantal steunbetuigingen... het aantal mensen die direct opbellen van... ik wil helpen, wat kan ik doen, is echt gigantisch.
0: Ja, ik begrijp ook dat het condoleancesregister er een paar keer uitklapte.
1: Ja, precies. En het heeft toch een upgrade gehad... zodat het meer data kon handelen. Toen klapte het er weer uit. Ja, het was ongelooflijk.
0: Ja, we hebben nog even een kort fragment van Marianne.
2: Gewoon de wereld redden. Nou, ik denk wel dat we nog wat achteruit gaan. Want er zit gewoon al heel veel CO2 in de lucht. Maar ik denk wel dat we de komende jaren aan de noodrem gaan trekken. Je ziet natuurlijk met die enorme bosbranden in Australië... en een aantal best wel stevige rampen... dat mensen toch steeds ongeruster worden. En ik denk op enig moment dan gaan we denken... shit, dit willen we toch echt niet? En dan kunnen we een heleboel, want de technieken zijn er. We kunnen gewoon opschalen, kunnen meer zon, wind... allerlei andere oplossingen met water... maar vooral ook heel veel meer energie besparen. Er wordt zoveel vergooid.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het nog steeds kan. We gaan nog wel wat verliezen, maar het hoeft niet zo dramatisch te worden... als het er nu uitziet.
0: Een fragmentje van toen ze ooit bij ons, of meerdere keren is ze bij ons de gast geweest aan het Naardermeer nog, over haar hoop. Werd ze nooit hopeloos van alles wat er op ons afkomt? En alle nieuwe berekeningen en alle biodiversiteitsverlies en noem maar op. Waar haalde ze voortdurend haar optimisme vandaan?
1: Nee, Ik denk de wetenschap dat de oplossingen gewoon op de plank liggen. Bijvoorbeeld de campagne die we nu doen met Kruidenrijk Grasland. Dan zie je gewoon met elke hectare die je dat doet, dan komen die insecten weer terug. Dus het kan gewoon. En we waren gewoon bezig met oplossingen. En dat is waar ze gewoon vol in wilden zetten. En het heeft ook helemaal geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten. En dat paste helemaal niet bij haar. Ze wilde gewoon door. Ze werkte keihard. En ze maakte heel veel impact. En elke hectare extra impact. Er is er weer één.
0: Ja, ja. Woonde in de Beemster, hè? Op een prachtige plek, ben ook wel eens bij daar geweest. Wij zitten hier nu aan het is geen boerenland, het is klein, beetje kleinschalig grasland hier. Zij was natuurlijk echt, dit was wel een plekje ook geweest voor haar, hè? Zij was natuurlijk wel echt een natuurmens, toch?
1: Ja, enorm, ja. Ze heeft natuurlijk in het begin heel erg bezig geweest met de energietransitie, maar eigenlijk lag haar hart gewoon heel erg bij natuur. En ze maakte zich ook heel erg zorgen om de gutto. En buiten wat het zichtbare werk van Urgenda was ze ook ontzettend veel mensen, boeren aan het helpen met allerlei manieren waarop ze de gutto aan het redden waren. Dus heel veel werk nog een beetje onder de radar.
0: Ja, dus inderdaad. Visionair, actievoerder en natuurliefhebber. Nou, we zullen nog regelmatig over haar hebben. We zullen natuurlijk nog Urgenda vaak over de vloer hebben, maar ook nog heel veel terugdenken aan Marjan Minnesma. Een bijzondere. Ja, toen we net bij het koffieapparaat stonden, toen hadden we het even over. Ja, ik vond haar eigenlijk een soort superwoman die we nu verloren zijn. Een soort action hero die het voortouw nam. En ik hoop maar dat er weer mensen in haar voetstappen treden. Jij zult dat in ieder geval doen. Dankjewel, Hanneke van Ormond van Urgenda. Sterkte met het verlies van Marjan. En vanaf deze plek wensen wij van Vroege Vogels ook haar man en kinderen veel sterkte.
1: Dankjewel.
0: Wij zijn zo direct terug na het nieuws van 8 uur.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: Was je blijven schrijven?
5: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Jyoti het hoofd nog leefde?
6: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
7: Of bioloog, dokter,
6: kapper.
7: Of misschien acteur
8: of radiomaker.
5: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
9: Zou wij bevriend zijn met ons, denk je?
10: Dat weet ik misschien wel.
5: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een Cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: NPO Radio 1.
19: 8:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. En dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. En ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist lost snel op. En dan wordt het een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
22: Een vreemde vraag.
21: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
22: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
21: Precies, ik zei geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
22: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
21: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
0: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Ja, Tim, ik zie daar een fazant, maar jij ziet iets anders, hè?
4: Ja, dat is de boskip, hè, Menno. Dat is een fantastisch beest. Die eigenlijk gewoon, als enige functie heeft dat...
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Ja, Tim, ik zie daar een fazant, maar jij ziet iets anders, hè?
4: Ja, dat is de boskip, hè, Menno. Dat is een fantastisch beest. Die eigenlijk gewoon, als enige functie heeft dat om zo goed mogelijk te overleven.

0: Het is nog lente, denkt hij, van al de rest is ver weg, dus laten we ervan profiteren. Fantastisch beest.
1: Tim de Winter, een Belgische collega van ons en boekenschrijver en schrijver van het boek Want vogels zijn precies als mensen, over ecologie en gedrag van vogels, maar vooral ook bijzondere weetjes, bijzondere kennis over deze vogel. En ook de band die ze hebben met ons mensen. Hè?
0: Ja, absoluut. En dat is het leuke eraan. Die band met mensen, wat dat wij mensen altijd al gedacht hebben over vogels. Wat voor rare, gekke ideeën dat we daarover hadden. Maar ook evenzeer die menselijke kantjes van vogels. Die vogels eigenlijk zo fascinerend maken. En zo leuk om naar te kijken. En zo menselijk eigenlijk.
1: Ja, en die fazant / boskip, die doet echt geweldig mee deze ochtend. Want meter of 20 bij ons vandaan is hij zich nu heerlijk een beetje zijn veren aan het strijken. Hij zat net op een hek en maakte geluid. Ja, het is echt een showpony, hè?
0: Ja, inderdaad, een showbeest.
1: Hou jij vooral van de... Want het is een prachtig boek dat je geschreven hebt. Gaan we zo direct verder over praten. Hou jij vooral van de gewone benaderbare vogels... die je ook veel om je heen kunt zien?
0: Ja, vooral die. Want die zijn, zelfs al is het maar een bij wijze van spreken... een stomme roodborst of een gewone simpele koolmees... toch zijn dat zo knappe beesten. Alleen al om naar te kijken, om dat gedrag ook te bekijken. En daarnaast ook... Als je daar wat meer begint over te lezen, zoals bijvoorbeeld in mijn boek ook staat, al die gekke kantjes dat je denkt, verzin je dat nu echt? Maar dat is dan echt die
1: ja. Nou, noem eens, bijvoorbeeld de kou zien we vliegen en we zagen net een duif.
0: Ja, dat zijn leuke beesten, gewoon omdat die zijn zo parmant aanwezig en zo exuberant geworden. En zo, ja, ze zijn niet meer bang van mensen. Ze zijn zitten even goed bij ons in de stad als op het platteland. En daarom zijn ze zo benaderbaar en kun je ze zo goed bekijken en gaan observeren. En potverdorie, die koutjes en al die kraaiachtigen, dat zijn gewoon verdomd slimme beesten ook. Pintere rakkers zijn het, schitterend.
1: Ja. Nou, zo direct heerlijke verhalen uit dat boek. Want vogels zijn precies als mensen. Tim, goed dat je er bent. Dank je wel.
0: Alsjeblieft, graag gedaan.

Ja, en ik kijk zo uit over die velden hier rond het Groene Huis. De fazant neemt een beetje afstand. In de verte liggen een paar koeien en nog een beetje rustig te herkauwen. Het is ook een heel troostrijk landschap. En zeker vandaag, hè, door de bril van het nieuws van vandaag, te overlijden van Marjan Minnesma van Urgenda. En zo direct nemen we ook nog afscheid van Thomas van Slobbe, een andere voorvechter van natuur in Nederland. Ach, die natuur om ons heen, die doet even goed. Dit tweede uur op het programma. Wim Thijssen, ach, dat is ook zo'n kanjer. Die doet al 30 jaar onderzoek naar tureluurs in Noord-Holland. Geeft ze ook allemaal namen. En we hebben die soap, volgen wij ook al heel erg lang. Oude Bill kennen we, de weduwe van Oude Bill. De dochters van de weduwe van Oude Bill. Nou, we horen er weer meer over. Nicky Dekker is hier voor de column. We hebben de Venolijn en dus Tim de Winter te gast over zijn boek. Want vogels zijn precies als mensen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: laatste deel uit het mini-concerto voor klarinet en strijkers van Gordon Jacob. Zoals met veel weidevogels gaat het ook met de tureluur minder goed. Of eigenlijk niet goed. In Europa zijn ze de laatste 50 jaar met 50% afgenomen. Maar toch, vergeleken met andere weidevogelsoorten, gaat het met de tureluur, nou ja, dan wel weer aardig. Op en bij Wieringen beschermt Wim Thijssen niet alleen de vogels, maar doet hij ook al 30 jaar onderzoek naar tureluurs. En we hebben met hem vaak regelmatig het wel en wee van de individuele vogels gevolgd. Ik noemde ze net al, de oude Bil en de weduwe van oude Bil. Hoe gaat het daarmee? En waarom gaat het dan relatief goed met de tureluur? Verslaggever Henny Radstaak is met Wim Thijssen bij de Westerlander Koog op de rand van Wieringen.
1: Klikstaart hoor ik. Rietzanger. Dit is een rondje wat ik iedere week doe. In mijn tureluuronderzoek. In ieder geval al 30 jaar.
2: 30 jaar tureluuronderzoek.
1: Ja.
2: Deze route loop je al vanaf 1996.
1: Ja, vanaf 1996 kijk ik hier wat er aan weidevogels in deze Westlander Koog zit. En dan speciaal de tureluurs.
2: En waarom speciaal die tureluurs, Wim?
1: Feitelijk is de tureluur de minst onderzochte weidevogel. Al die andere weidevogels die worden massaal onderzocht.
2: Iedereen heeft het altijd over grutto's, kievieten.
1: Kievieten, schoolheksters. Gaat allemaal slecht mee. En tureluurs, daar keek bijna niemand naar. En ook omdat het een beetje een geheimzinnige vogel is. Net zo groot als een merel. En het feit waarom die tureluurs eigenlijk relatief succesvol zijn als je het vergelijkt met de andere weidevogels. Ze verstoppen hun nest heel goed. Ze zitten toch op plekjes waar andere weidevogels niet komen. Ze zitten soms in slootkantjes. Broeden ook nog tureluurs op de kwelders. En dat kan ook een akkerrandje zijn. Dus relatief doen zij het goed.
2: Ik hoor ze.
1: Ja.
2: Tuut.
1: Kijk, en dan zet ik hier mijn telescoop neer.
2: Daar ligt een mooi plasdras. Ja. Weidegebied, weidevogelgebied.
1: Als het goed is, moet er hier een tureluur op het nest zitten.
2: Even de telescoop richten.
1: Ja, eens even kijken. Ik zie daar een kievit die een koutje achterna zit te jagen. Ik zie een grutto, die staat op wacht, dus die moet hier ergens een nest hebben.
2: Bergeenden.
1: Bergeenden.
2: Twee komen langs vliegen. Daar landen, daar links landen wat net in het gras. Het vliegt nu weer op. Wat is dat van een grutto?
1: Ja. En die grutto die gaat nu achter die kraai aan. Ja, je hoort nu gelijk paniek.
2: Ah, daar zijn vliegen kievieten ook verderop, ja. Massaal.
1: Ja. Dus die zwarte kraai die wordt weggejaagd. Ik zie een kievit op het nest. En daar vlakbij zit er een tureluur te broeden. Daar heb ik een camera bij staan. Die zit in het zuringbosje. En die kievit die zit op zijn nest. Nou, ongeveer 5 meter van elkaar af.
2: Even kijken.
1: 5 meter, dat is niet veel, hè?
2: 5 meter van die...
1: Waar wou je het even zien?
2: Ja, als het mag.
1: Ja, kijk maar.
2: Even kijken door die telescoop van jou. Ja, die camera zie ik staan op een paaltje.
1: Ja. Zie je die tureluur op zijn nest?
2: Nou, dat is moeilijk. Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Nee. Ja, dat is juist de kunst van de tureluur. Dat is je nest zo goed weet te verstoppen.
2: Maar hij zit er wel op.
1: Hij zit
2: jij.
1: Er wel op.
2: Oh ja?
1: Ja. Nou, en hij gebruikt die kievit als waakhond.
2: Ja. Oh ja, die kievit die alarmeert.
1: Ja, die kievieten die broeden iets eerder dan tureluurs. Dus die tureluur die moet zich binnen het territorium van de kievit vestigen. En die kievit die valt koutjes en buizerds en zwarte kraaien aan. En die tureluur, dat is een beetje een stiekem weidevogel. Die zie je dat nooit doen. Want op het moment dat hij eitjes heeft, dan vertrouwt hij erop dat hij niet gevonden wordt. En dan laat die kievit het zware werk opknappen.
2: Dat is wat je noemt slim.
1: Dat is heel slim, ja.
2: We zijn een stukje verderop. We zijn nu tegen de Waddendijk aan, hè?
1: Ja, we zijn nu in de Normerpolder op Wieringen. Dit is de natuurijsbaan van Westerland in de Normerpolder. In de winter is het natuurijsbaan. En in het voorjaar en in de zomer is dit een veilige plek voor voor weidevogels. Er wordt bewust met behulp van een pomp water gecreëerd. Zodat hier kieviten en turluurs en grutto's en scholeksters kunnen broeden. Dat er altijd voedsel is, zal ik maar zeggen. Gecreëerd door een boer. En ik hoor bekend geluid.
2: Tureluur.
1: Ja. Nou ben ik benieuwd of dit de ex van de dochter van de weduwe van oude Bill is. Ik heb ben net al even met een telescoop gekeken. Maar geen directeur van de ijsbaan, want zo noem ik hem altijd.
2: En
1: zo.
2: De directeur van de ijsbaan?
1: De directeur van de ijsbaan. Want
2: dat is de ex van de dochter van de weduwe van oude Bill.
1: Juist.
2: Jeetje. Wacht even bij het begin beginnen. Wie was oude Bill ook alweer?
1: Oude Bill, dat was een turluur die ik met de hand van het nest gepakt heb. En die was ooit geringd door Kees Bill uit Friesland. Die begonnen is met turluuronderzoek op Wieringen. En Kees kreeg een ziekte. En had een turluurkuiken geringd. Die ving ik hier op het Greppeltjesland met de hand. En toen keek ik, hé, hij heeft al een ringetje om. Nou, en toen dacht ik van, nou ja, heb ik hem daarna gevangen. Heb een kleuring omgekregen, zodat hij individueel herkenbaar was. Dus dat werd oude Bill. En toen oude Bill dood was, had hij vlak voordat hij dood was nog een partner. C06. Ja, en
2: de weduwe dus.
1: Dat werd dus de weduwe. En die kreeg ook weer kinderen. Dat werd C73.
2: Met een andere partner natuurlijk.
1: Met een andere partner. Dus dat werd de dochter.
2: De dochter.
1: Nou, en die dochter die ging dus met de directeur van de ijsbaan. Die zijn 3 jaar met elkaar samen geweest.
2: En toen was het uit.
1: Toen was het uit.
2: Ja.
1: Dus ja, toen werd dat de ex van de dochter van de weduwe van oude Bill. En ik heb de directeur van de ijsbaan, de ex.
2: Ja, die ex.
1: Die heb ik dit jaar gezien. Ja. Maar 2 april voor het laatst. En de partner.
2: Ja, de huidige partner.
1: De huidige partner. K34. Die was hier ook al door. Dus ze waren met elkaar aan het flikvlooien, zal ik maar zeggen. In het begin van het seizoen. En ik heb 2 weken geleden heb ik in de Westlanderkoog alleen K34 gezien. Dus zijn vrouwtje. En ik heb de directeur heb ik al een tijdje niet gezien. Dus ja, ik vrees met grote vrezen. Hij is inmiddels bijna 19 was hij. Dat hij of niet meer leeft. Het kan ook zijn dat hij door een sperwe gegrepen is. Maar hij had ook een mankementje. Onderste puntje van zijn snavel, dat was afgebroken. Ja, of dat met voedsel zoeken lastig is, dat denk ik wel een beetje. Maar ja, ik heb hem dus nu al een tijd niet gezien. Dus ja, ik ben bang dat het met de directeur niet goed is afgelopen. We zagen net 2 turluurs hier, K08 en K50. Nou, K50, die heeft altijd ruzie gehad met de directeur van de ijsbaan. Dus dat noem ik nu de nieuwe directeur van de ijsbaan. Is hier ook geboren. En die verdedigt nu dit plekje. Want dit is een heel goed voedselplekje, natuurlijk water. Dus dan heb je veel insecten.
2: Dus dan hebben we eigenlijk nu met K50 de opvolger van de ex, van de dochter, van de weduwe, van oude Bill.
1: Exact. Zo is het.

0: Arietta, opus 12, nummer 1 van Edvard Grieg, uitgevoerd door pianist Richard Stein. Het weer, ja, het kan meezitten, het kan tegenzitten, maar u gaat toch naar buiten. En of het nou regent of dat het plotseling 30 graden is, u ziet van alles moois. En dan belt u met de Venolijn en dan spreekt u dat in en dan zenden wij dat weer uit. 035-6711-338.
1: Hier Mirjam Rodenburg uit Amsterdam. Toen ik afgelopen weekend met mijn vriend langs de hei tussen Maren en Doorn wandelde, hoorden we duidelijk het snorrend geluid van een nachtzwaluw.
2: Martin Kroon uit Leiden. Ik sta hier in Wormer aan de rand van het Wormer en Jisperveld achter mijn telescoop. En ik tel meer dan 50 families van de brandgans, allemaal met jonge donsjongen net uit het ei.
3: Karin van de Ploeg, Zwolle. Ik rijd net vanaf het winkelcentrum naar huis over het Zwarte Pad. En ik zie tot mijn grote vreugde dat de zwaan waar ik al een paar weken langs rijd eindelijk haar jonkies heeft. Papa zwaan zendt een eindje verderop en mama zwaan zendt hier vlak voor mij langs met 4 prachtige donzenkuikens. Zo enorm leuk.
4: Hoi, dank jij Delft. Ik heb een laatsteling. Vandaag bloeit er nog precies 1 bloemetje van mijn rozemarijn. En hij bloeit al vanaf half oktober, dus hij heeft zo 7 maanden erop zitten. Zometeen mag hij even rust hebben, ga ik hem lekker vertroetelen.
5: Dit is Marlies Leegwater uit Zoetermeer. Ik fietste langs de voorweg en zag de gele lis volop in bloei. En in het water ontluiken de knoppen van de waterlelie. Met al 1 hele mooie witte bloem helemaal open.
6: Hier is de heer Buijs uit Moek. Vanmorgen reed ik weer het Maasdal binnen. Eindelijk een waterig zonnetje, droog. En een steenuiltje verwelkomde me onderaan de dijk. En wees we de weg. Achtervolgd door 2 houtduiven. Woest klapperend om de steenuil te verjagen. 2 bochten verderop, met een kleine steeg, werd ik toegezongen door een spotvogel. Nou, ik weet niet of zijn begroeting spottend was bedoeld, maar ik voelde me meer dan welkom.
7: Hallo, Astrid Koper hier. Vandaag ging het rond en gisteren ook al dat er heel veel steenarenden waren bij het Lauwersmeer. Het jaar op het eenschap. We zijn gaan kijken. 9 hebben we er geteld. Geweldig.

0: Venolijn, ja, hier ben ik weer. Ja, stond een schijfje niet open. De Venolijn blijft u bellen met 035-6711-338. We gaan even luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo.
1: Ster.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
8: Het dodental van de Russische aanval op Kiev vannacht is opgelopen naar 2. Ook raakten er 44 mensen gewond. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Ze gaan naar ouderen toe en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of er meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. De gedode schutter had volgens Amerikaanse media psychische problemen. Hij zou vorig jaar al eens zijn opgepakt toen hij illegaal het terrein van het Witte Huis op was gelopen. En Rico Verhoeven had de bokswedstrijd tegen Alexander Usyk in Egypte liever willen uitvechten. Na afloop zei hij dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Hij had het gevoel dat hij voorstond toen hij neerging. Toen dat gebeurde in de 11e ronde besloot de scheidsrechter de wedstrijd te stoppen. En dan nog het weer. Plaatselijke mist lost snel op. Het wordt een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
9: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: En Sjaak Witteveen, die nam deze geluiden van houtduif, koolmees en nachtegaal op in het Stijnse Groen in Gouda. Dank voor de geluiden. Hoort u iets moois? Stuur het naar Vroege Vogels. WhatsApp berichtje naar 035-6711-338. Dat mag ook een geluidsfragmentje. Het is tijd voor de columnist van de week. Radiomaker, auteur van Diep, Diep Blauw en Graafdier, waarmee ze was genomineerd voor de Natuurboekenprijs. Nicky Dekker. Nicky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je zat net al te wijzen naar wat zag je in het land?
1: Ja, een leuke haas. Daar zit hij weer met zijn oren omhoog.
0: Ja, hè? Want het gras is al behoorlijk hoog.
1: Ja, maar precies. Ik vind dat altijd leuk. Ik zie die weinig natuurlijk in Utrecht, midden in de stad.
0: Ja, nee, hazen moet je toch wel echt voor naar buiten. Ja, en er zitten er hier, er is net weer een telling geweest. Ik geloof dat er hier 17 zitten. Dus
1: oh, kijk aan. Daar gaat het goed mee.
0: Oké. Het is tijd voor de column.
1: Yes.
0: Nicky Dekker.
1: Ik begin vandaag met een bekentenis. Ik heb nogal een handje van uitstelgedrag. Dan moet ik bijvoorbeeld deze column schrijven. Maar in plaats van dat ik gewoon begin te tikken, besluit ik ter plekke dat het beter is als ik eerst al het natuurnieuws van de afgelopen week doorneem. Geeft dat duidelijkheid? Niet bepaald. Zo lees ik achtereenvolgens dat meer dan de helft van de Nederlandse soorten bedreigd zijn, met 20% van de vlinders en 14% van de bijen die hier al zijn uitgestorven. En dat ze in Friesland voorlopig mogen doorgaan met gifspuiten in de buurt van natuurgebieden. Hè? Dat insecten niet tegen pesticiden kunnen, weten we al meer dan een halve eeuw. Maar ja, er komen steeds nieuwe bestrijdingsmiddelen op de markt en die mogen dan steeds opnieuw getest worden. Misschien duurde het daarom zo lang voor de Raad van State vorig jaar, dus in 2025 pas, besloot dat er geen landbouwgif meer gespoten mag worden in de buurt van Natura 2000-gebieden. Alsof insecten, vogels en wind zich iets aantrekken van wat een natuurgebied is en wat akker, maar dat terzijde. Nou, het duurde weer een jaar voordat een beetje doordrong, maar nu had het Friese provinciebestuur besloten dat de telers in Friesland nog een jaar hebben om hun zaakjes op orde te krijgen. 2 jaar dus. 520 werkdagen. Om iets te fixen waarvan we al zeker 60 jaar lang weten dat het eigenlijk niet kan. En wat denk je? Paniek. Woede. Of, zoals je dat slim formuleert wanneer je eigen hachje in het geding komt, onzekerheid en bezorgdheid. Want dat wordt wel duidelijk als je de akkerbouwers, telers en lobbyisten hoort. Het gaat niet zozeer om wat goed is voor de wereld, maar om wat goed is voor hen. Het gaat niet om de uitstervingsgolf waar we middenin zitten. Nee, het gaat hier om hun bedrijf, dat niet kan renderen zonder vergif. Of, zoals zij het wederom erg slim gevonden noemen, gewasbeschermingsmiddelen. En zodra een paar burgers zich als verongelijkte kleuters op de grond werpen en met hun vuisten beginnen te slaan, zie ook de knokploegen in Loosdrecht, kruipt onze overheid heel snel terug. Het CDA was er ook nu als de pesticidenpikkende kippen bij om te zeggen dat het absoluut niet de bedoeling is om door te pakken. Nee, ze zetten liever in op, citaat, een gefaseerde en zorgvuldige aanpak zonder directe acties. Het probleem is natuurlijk dat zorgvuldig al lang niet meer samengaat met gefaseerd. En dat het enige wat we op dit moment nodig hebben directe actie is. Dat zeg ik niet alleen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die de Tweede Kamer heeft opgeroepen om nou eindelijk eens de pijnlijke maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor ons voortbestaan. Om op te houden met die moeilijke dossiers voor zich uit te schuiven. Nou wil ik niet al te streng worden, want ik ken de verleiding van uitstel. Daarom heb ik een tip voor onze regering. Als student las ik ooit een dun boekje met de aansprekende titel Eat That Frog. Het idee is als volgt. Stel dat je een kikker moet eten. En dit is natuurlijk metaforisch, beste luisteraar. Wij houden van dieren, dus wij eten ze niet. Maar je hebt een hele dag om dat te doen. Dan kun je maar het beste gelijk 's ochtends die kikker doorslikken. Dat is niet leuk, maar dan heb je het gehad. De kikker uit het boek is de stomste of ingewikkeldste taak op je lijst en de taak die de grootste impact gaat hebben op de rest van je leven. Zorgen dat er geen gif meer wordt rondgespoten in ons milieu is een dikke, vette kikker. Het is maar een oud zelfhulpboekje, Maar soms heb je als overheid wat hulp nodig om moeilijke keuzes te maken. Dus ik zou zeggen, provinciebestuur Friesland, Tweede Kamer, Rob Jetten, probeer het eens. Eerst volgende werkdag, 9:00 ochtends, ga aan je bureau zitten en eet die kikker op. En dan kun je daarna lekker naar buiten, waar je hopelijk nog eens een vlinder ziet.

0: Achter de vlinders aan van Ding Shande, uitgevoerd door Yi Chen. De Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Hier Mirjam Rodenburg uit Amsterdam. Toen ik afgelopen weekend met mijn vriend langs de hei tussen Maarn en Doorn wandelde, hoorden we duidelijk het snorrend geluid van een nachtzwaluw.
2: Martin Kroon uit Leiden. Ik sta hier in Wormer aan de rand van het Wormer en Jisperveld achter mijn telescoop. En ik tel meer dan 50 families van de brandgans. Allemaal met jonge donsjongen net uit het ei.
3: Karin van de Ploeg, Zwolle. Ik rij net vanaf het winkelcentrum naar huis over het Zwarte Pad. En ik zie tot mijn grote vreugde dat de zwaan waar ik al een paar weken langs rij eindelijk haar jonkies heeft. Papa zwaan zendt een eindje verderop en mama zwaan zendt hier vlak voor mij langs met 4 prachtige donzenkuikens. Zo enorm leuk.
4: Hoi, met Aukje uit Delft. Ik heb een laatsteling. Vandaag bloeit er nog precies 1 bloemetje van mijn rozemarijn. En hij bloeit al vanaf half oktober, dus hij heeft zo 7 maanden erop zitten. Zometeen mag hij even rust hebben, ga ik hem lekker vertroetelen.
5: Dit is Marlies Leegwater uit Zoetermeer. Ik fietste langs de voorweg en zag de gele lis volop in bloei. En in het water ontluiken de knoppen van de waterlelie. Met al 1 hele mooie witte bloem helemaal open.
6: Hier is de heer Buijs uit Moek. Vanmorgen reed ik weer het Maasdal binnen. Eindelijk een waterig zonnetje, droog. En een steenuiltje verwelkomde me onderaan de dijk. En wees me de weg. Achtervolgd door 2 houtduiven. Woest klapperend om de steenuil te verjagen. 2 bochten verderop, met een kleine steeg, werd ik toegezongen door een spotvogel. Nou, ik weet niet of zijn begroeting spottend was bedoeld, maar ik voelde me meer dan welkom.
7: Hallo, Astrid Koper hier. Vandaag zie het rond en gisteren ook al dat er heel veel steearenden waren bij het Lauwersmeer. Het jaap, deenschap. We zijn gaan kijken. 9 hebben we er geteld. Geweldig.

0: Muziekje, blader. Ja, we zitten deze ochtend een beetje te improviseren hier. Excusee. Nou, weet je wat? Dus muziek van Bernstein. En de rest leest u wel op onze website. Want de hele muzieklijst wordt daar weer op gepresenteerd. Want wij gaan naar Tim de Winter. Wist u dat kranen genoemd zijn naar de kraanvogel en niet omgekeerd? En dat pestvogels vroeger gezien werden als profeten van hongersnood? Dit soort bijzondere weetjes staan in het boek Want vogels zijn precies als mensen, van de Vlaamse vogelaar en schrijver Tim de Winter. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit dat met die kraanvogels en in die kraan?
1: Ja, is gek, hè? Je zou denken van ja, een kraan, zowel een hijskraan als een kraan waar dat er water uitkomt, ja, die heeft zo'n lange nek. Dus die kraanvogel zal daar wel zijn naam vandaan hebben, maar ja. Het is dus blijkbaar geweldig omgekeerd. En dat is zo leuk, als je al die weetjes allemaal bij elkaar sprokkelt, dan denk je van, eetje, ah, dat wist ik niet, zo zit dat. Ah, goed, ja, dat staat in een boek, hè?
0: Maar je zegt geweldig, het is omgekeerd, we hebben toch niet onze kraan waar water uitkomt genoemd naar de kraanvogel?
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
0: Hè?
1: Ja, en dat is dus ook zo in het Engels en in het Frans en zo. Dus dat is,
0: de crane.
1: Ja, voilà. Ja.
0: En wat dus, is het in het Frans dan, een kraan?
1: In de wetenschappelijke naam en de Franse naam, die komen meestal wel overeen. En het Frans is nogal behoudsgezind op dat vlak als het over namen gaat. Dus dat is Les Grues. Ja. Dus dat heeft te maken met de gruus. Ja, maar er was ook ergens een link, moet ik terug eens opzoeken, met die kraantoestand. Er was toch iets mee, dus het is alomtegenwoordig.
0: Blijven researchen op die vogels. Voilà. Hey, vogels zijn precies als mensen.
1: Absoluut.
0: Ik weet niet hoe dat met Vlamingen staat. Bij Nederlanders zullen dan direct denken aan de fabeltjeskrant.
1: Uiteraard.
0: Daar komt het tuurlijk.
1: Oh,
0: oké, okay, dus daar komt het van. Jullie kijken ook naar de fabeltjeskrant.
1: Ja. We hebben er zeker ook naar gekeken vroeger.
0: Ja. Want dieren zijn precies als mensen. Nee, oké, okay, goed. Ja. Dan is dat
1: vooral met dezelfde mensen wensen. Maar nog leuker om te onderzoeken en om over te schrijven, zijn die mensen streken, hè?
0: Dat staat allemaal in dit boek.
1: Tada! Voilà.
0: Ja, maar daar houdt het lied op. Kun je even omschrijven, wat voor boek is dit nou? Wat voor boek heb je gemaakt? Geen vogelveld.
1: Nee. Er zijn al genoeg, al dan niet te saaie research, vogelboeken van dit beest ziet er zo uit, is zo groot, dat zingt chill, en hier is een QR-code, dank u wel. Volgende. Daar worden mee om je oren geslagen, dat is oké. Okay. Maar een boek met verhalen, en dat was een beetje de insteek. Korte verhalen die je gewoon kunt vastnemen en één of twee stukken uitlezen. Er is geen samenhang tussen de vogels onderling. Je kan gewoon een bladzijde om ze opslaan en zeggen van oké, nu heb ik zin om dat eens te lezen en om daar eens wat meer over te weten. Dus
0: het is prachtig gemaakt, moet ik ook zeggen. Ja, ik hou altijd van boeken die goed gemaakt zijn.
1: Oh, en mooi,
0: ook
1: lekker.
0: Ik moet altijd even ruiken aan zo'n boek, heerlijk. Het is inderdaad, iedere vogel heeft sowieso een prachtige foto, pagina breed. En dan twee of drie pagina's met wel wat ecologische weetjes. Je leert iets over de toren. Volk, maar ook veel gekkigheidjes. Rare weetjes.
1: Ja, klopt. En dat zijn de leukste dingen om te lezen. En dat zijn ook de dingen die de mensen onthouden. Ik gids ook. Ik ben natuurgids in natuurgebieden in Vlaanderen. En als ik zo een gidstour doe, dan gaat het ook over de link tussen natuur. Dat kan over planten gaan, dat kan over dieren gaan, kan zeker ook over vogels gaan. Maar de link tussen natuur en mensen, dat gaat over de folklore, dat gaat over duivels, spoken, heksen.
0: Ja, geef eens een voorbeeld. Pik er eens een vogel uit.
1: Het maffe is, dit boek is eigenlijk tot stand gekomen door een wandeling die ik gedaan heb in 2024 in november. Dat was een Halloween wandeling.
0: Oh, ja.
1: Ja, en daar ging het uiteraard over spoken en heksen en zo. En andere van die rare kwieten. Een van de verhalen die ik toen bracht, dat gaat over, dat staat ook in het boek trouwens, gaat over dat je vanaf een bepaalde datum, ik denk dat het 29 september is, mag je geen braambessen niet meer plukken. Nee, mag niet. Je mag dat wel, maar dan zijn ze eigenlijk niet meer lekker. En dat is de feestdag van de heilige Michael. En Michael heeft op die dag, jaren geleden, heeft hij de duivel, die toen nog een engel was, heeft hij naar beneden gekeild. Heeft hij gezegd, nu is het genoeg gedaan met ons, om met ons voeten te spelen. Baf, gop, gaan we naar de hel. Ja. En de duivel is door de heilige Michael op die dag naar beneden gekeild. Maar de duivel is niet rechtstreeks naar de hel gegaan. Die heeft een tussenstop, die is eigenlijk geland, hardhandig geland op aarde. En die is toch wel geland in een braamstruik, zeker. Ja. En die heeft zich daar, geweldig pijn gedaan.
0: Ja, ik hang aan je lippen, maar ik hoor een braam, een duivel, ja. Een engel en een braamstruik. Maar ik hoor nog geen vogel in het verhaal.
1: Nee, maar daar komt nog. Maar om die braamstruik te straffen dat hij de duivel zeer had gedaan, heeft de duivel goed gepist op die braamstruik.
0: Ja,
1: okay. Vandaar dat je na die datum helemaal geen bramen meer mag eten. Want die zijn gewoon bepest. Aan de andere kant, die vogels trekken zich daar geen hol van aan.
0: Nee.
1: En in het najaar zijn er heel veel insecteneters, heel veel zangvogeltjes, die zich voorbereiden op de trek. En een van de dingen die ze doen, is zich vol stoppen met bessen. Dus zwartkoppen, bonte vliegenvangers en al die trekvogeltjes.
0: Ja.
1: Die zitten zich gewoon vol te vreten mee. Onder andere braambessen. En of dat dan nu voor of na 29 september is, maakt niet uit. Want die hebben daar een truc voor om te weten of dat een bes nog lekker is of niet. Die kunnen in het UV-spectrum zien.
0: UV, ja.
1: Ja, en dat kunnen wij niet. Dus wij moeten al eens heel goed kijken, zit daar schimmel op of niet, en eens proeven. Maar die zangvogels, die kijken gewoon in dat UV-spectrum en die zien in dat UV lichten die bessen anders op. Of zie je die verkleuring beter als die al erover zijn, gelijk dat we zeggen, als die al een beetje rot zijn. Dus die zien dat beter dan wij. En die hoeven zich niks aan te trekken van een duivel of niet.
0: Ik dacht eigenlijk dat je met dat duivelsverhaal en de vogels in het bos, dat je bij de bosuil terecht zou komen.
1: Ja,
0: want is de, zeg ik het nou goed, de bosheks? Of de,
1: dat is de bosheks.
0: De bosheks.
1: Ja, ja, ja,
0: waarom
1: ja.
0: is dat de bosheks?
1: Omdat bij de Romeinen de wetenschappelijke naam, het is heel leuk om wetenschappelijke namen te ontleden. En bij de bosuil gaat het over de strix. Een strix is eigenlijk een heks, is een feeks, een krijsend vrouwmens dat s'nachts al niet met bezem of andere vervoermiddelen gillend en krijsend boven de hoofden van de mensen gaat zweven. Ja. En die bosuil is ook zo. Moet je voorstellen, Menno, die uilen die vliegen gewoon in complete stilte. En als je dan in de middeleeuwen, hè, zonder straatverlichting of iets, als je dan buiten wandelt en plots hoorde zo ineens woe, dat gillend geluid van zo'n bosheks. Jongen, sorry, maar de haren reizen je ten berg.
0: Komt geluidloos aanvliegen op een boven je hoofd.
1: Wow.
0: Heeft hij iets te pakken.
1: Ja.
0: Dat soort verhalen dus. De torenvalk, ook een favoriet van je?
1: Ja, zeker en vast. Niet in het minst, omdat dat de nationale vogel is van België.
0: He? Is dat zo?
1: Ja. Leuke quizvraag trouwens.
0: Ja,
1: in Nederland uiteraard de Gruto. Maar voor België is de torenvalk de nationale vogel. Ja.
0: En is daar een verkiezing over geweest? Of heeft er een wijze raad van mannen en vrouwen dat besloten?
1: We hebben dat verkozen.
0: Of de koning?
1: Zeer democratisch. Ja? En we hebben gezegd van, deze wordt het.
0: En waarom de torenvalk? Wat is er met Belgen en de toren? Hebben die de torenvalk in het hart? Of
1: ik denk zeker vroeger wel. Omdat dat is een zeer algemene roofvogel. Is ook zowel in Vlaanderen als bij jullie hier in Nederland een beetje achteruit gegaan omwille van alles wat agrarisch is moet meer industrieel worden. Maar het is ook een herkenbaar beest. En dat is het leuke daaraan. Je rijdt langs de snelweg en je ziet langs de bermen zie je daar plots een vogeltje tegen de wind in flapperen. Dat bidden, zoals dat genoemd wordt. Of in het Gens surplassen. De grens uit surplus ter plekke blijven hangen. Ja. En dat is wel leuk dat je dan zo van, dit is het torenvalk. Ja. Dus geweldig, gezellig beestje.
0: Ja. Ja. Hoe heb je nou de selectie gemaakt voor deze vogels?
1: Goh,
0: hoeveel staan erin?
1: Er staan er 66 in.
0: Ja?
1: Ja. En
0: er ook 70 kunnen zijn of
1: absoluut,
0: 50?
1: Absoluut.
0: Ja? Ja?
1: En of, leven de deadline, anders was het dubbel zo dik geweest.
0: Ja.
1: Want er zijn nog heel veel leuke vogels om over te schrijven. Eigenlijk is het voor een groot deel een collectie van artikels die ik al jaren schrijf voor de vogelrubriek van de plaatselijke natuur. De natuurmonumentenafdeling bij Vlaanderen, heet Natuurpunt. En voor de Natuurpunt-afdeling van Gent schrijf ik al jaren de vogelartikels. Ook voor Vogelbescherming Vlaanderen. En ondertussen ook al 5 jaar voor het vogelmagazine Fuit van Begijn Le Beuk.
0: Ja, die ook regelmatig bij ons te gast is en columnist
1: tuurlijk.
0: Is.
1: Ja. Dus aan artikels geen gebrek. En het is eigenlijk op basis daarvan dat ik begonnen ben. En dat de vraag ook is gesteld van Tim, maak eens een bundeling van alles wat je al geschreven hebt. Van oud werk en van nieuw werk en een beetje herwerkte spullen en dingen die al eeuwen in de kast liggen en dat je denkt van, oh tja, dat is misschien een gedachte om dat nog eens op te pikken en eindelijk hier eens iets mee te doen.
0: Ja, je kiest dan zo'n vogel, een beetje over de ecologie, wat ik al zei, hoe die eruit ziet en waar die voorkomt en zo. En dan ga je de gekke verhalen in, of de bijzondere cultuurverhaal. Ja. Is dat, heb je dan een enorme bibliotheek? Of interview je mensen? Hoe gaat dat?
1: Er zijn een paar heerlijke wetenschappelijke en folkloristische bronnen op internet. En folklore is folklore. Dus dat is onderhevig aan de index, zal ik maar zeggen. Hè. De ene keer is het een adelaar, de andere keer is het een arend. Dan is het weer... Dus daar zit variatie op, omdat dat wordt doorverteld. Er zit weinig wetenschap achter. Maar dat maakt het ook zo leuk. Dat zijn de menselijke kantjes. Ja. En aan de andere kant is er de mix van die folklore en van de rare dingen die vogels uitsteken, maar die wel wetenschappelijk verklaard zijn. En dat is een beetje het leuke eraan.
0: Even over de houtduif. Ja, ik onderbreek. Want ja? Even over de houtduif. We zagen hem hier net ook. Ja? Die noem jij de bos. De bos van de stad. Waarom is dat zo?
1: Ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar in Vlaanderen zeggen we al gauw een bosduif tegen een houtduif.
0: Maar een bos van het bos?
1: Van het bos, hè? Ja, BOS. Dus een bosduif. Dat is een beetje de dialectnaam voor een houtduif bij ons. Maar dat is leuk om dat gewoon de bos te noemen. Want... Allee, dat is toch absurd, hè? Je ziet meer houtduiven in de stad dan op platteland. Hè? Ik woon in Gent en je hebt daar het fameuze plein De Kouter, waar dat volop met toeristen en volop met bosduiven, volop met houtduiven. En die houtduiven trekken zich geen bal aan van hoe dat er daar rondloopt. En moet er een tram passeren of ben je daar als fietser? Dan moet jij als fietser uitwijken voor die stomme bosduif, want die steekt zijn middenpootje op en zegt van, hey, dat is hier evengoed van mij. Hè?
0: Ze rennen ook altijd te laat weg.
1: Ja,
0: het is als ik ergens rij en ik zie zo'n duif zitten. Dan denk ik, het is dat ik rem en stop. En dan kijkt hij nog eens een keer op. En dan gaat hij op zijn dode akkertje. Dan denk
1: zie je?
0: Ja, voilà. Als we allemaal doorrijden, dan zijn we allemaal plat.
1: Ja, zie je? Voilà. Dus die denkt van zichzelf van... Ja, ik ben hier wel de baas. Dus ophoepelen jij en een beetje uit de weg.
0: Ja.
1: Ja, vandaar de bos. Het is echt de baas van de duiven geworden.
0: Sommigen zijn wel het slachtoffer. En je schrijft ook van... Het is jammer dat we niet allemaal mussenfan zijn.
1: Ja, dat
0: de mus, wat heb je met de mus?
1: Ja, het is, de mus is toch... mussen en mensen horen gewoon bij elkaar. Dus dat is al eeuwen zo. En dat is zo jammer dat je nu, als je er begint op te letten, is het gewoon veel te stil.
0: Ja.
1: Dat gechillt, dat gezellig gekwetter en gedoe. En die huiselijke geluidjes, die huiselijke taferelen van zo'n kudde mussen, die lekker gezellig bij elkaar zitten... Ja, dat is gewoon een gemis en dat is een leegte. En dat is een beetje jammer dat er heel veel mensen dat niet beseffen. Dat is ook die shifting baseline. Waarschijnlijk is dat ook wel een gekend iets.
0: We wennen aan de situatie van nu en we weten gewoon al niet meer hoe het 10, 20, 30, 40 jaar geleden... En voilà. Dit is nu normaal, dat je zo weinig mussen hoort.
1: Ja, voilà. Maar dat normaal moet je mee 15 aanhalingstekens nemen, want dat is gewoon niet meer normaal.
0: Nee. Heel even luisteren naar onze buitenmicrofoon. Oh, krijg ik klokken. Ja, zondagochtend. Nou, ik hoor wel een koolmees op de achtergrond. Koudjes hoor ik ook wel. Ja, er zit daar hier achter in het bos. Zwartkop hoor jij, hartstikke goed. De pimpelmees, dat is ook een leuke.
1: Oh, dat is een van mijn favorieten.
0: Ja?
1: Ja, niet in het minst omdat ik zelf een iets oudere vent aan het worden ben. Met alles erbij, erop en eraan.
0: Oh.
1: Grijs haar en een buikje van bier.
0: Ja, maar ook de overspelcultuur.
1: Nee, dat niet. Absoluut niet.
0: Nee.
1: Maar,
0: je zwaait even naar je...
1: Maar... Maar het maffe is wel van... Het is niet omdat je iets wat ouder bent en iets wat meer versleten bent... dat je afgeschreven bent. En zeker bij pimpelmezen geldt dat ook. Ja, die hebben een overspelcultuur eerste klas. En dat is leuk om daar ook die vergelijking te maken tussen... die jonge stoere gasten, je kent die wel. Hè, die zitten dan bij elkaar en die kijken elkaar af van... Hey, maat, jij gaat hier van mij lief blijven, want ik hou je wel in doog. Terwijl dat die iets wat oudere types, die hebben de wereld gezien. Die hebben een deftig territorium, die hebben een deftig inkomen. Enzovoort. Die mogen al eens slonken naar een jonge blonde juffrouw. En die jonge blonde juffrouw, die zal ook nog wel... is lonken naar zo'n oude vent, omdat die jonge juffrouw ook wel weet van, zo'n oude vent, die heeft misschien Ja, allee, die heeft misschien niet meer dat stamina van mijn jong Klief, maar die heeft wel...
0: Maar wel dat deftige territorium.
1: Zie, ja. Voilà, voilà.
0: Tim, wij ronden af. Tim de Winter, want vogels zijn precies als mensen. Heerlijk boek. Je kan ook lekker zo af en toe even een hoofdstukje en dan weer door. En voilà. Dan een dagje later weer. Gefeliciteerd met dit mooie boek. En erg leuk dat je er was. Tim de Winter. En wij zijn zo direct terug na 9:00. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Nieuwe verdenkingen van snipertoerisme tijdens het beleg van Sarajevo.
4: To target civilians, including children, during the siege of Sarajevo in the mid-1990s.
3: Neandertalers deden 50.000 jaar geleden aan tandheelkunde.
5: They were really sophisticated and more like us than we ever thought.
3: En einde oefening voor het luchtalarm. Dat en meer in OVT. Zometeen om 10:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
17: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: NPO Radio 1.
18: 9:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou die had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als toegestaan en ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer. En toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen nu een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: ANWB verkeersinformatie. Er is nog weinig aan de hand hoor deze eerste Pinksterdag. Maar wel vertraging in de Flevopolder op de N306 Harderwijk richting Kampen. Daar is een file ontstaan bij afrit Biddinghuizen van 4 kilometer. En dat kost je een klein kwartier. En dat heeft te maken met een evenement.
20: Ster. Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Trulies met Genke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Ik ben naar de achterkant gelopen van het Groene Huis. Hier op zoek naar Mattie Berg, hoogleraar bodem, fauna, Vrije Universiteit. Mattie, je staat flink diep, Mattie. Mattie staat in het droogvallen. Je wilt dat ik daarheen kom, hè? Nou, meter of 2, 3 lager. Daar kom ik. Zo, een aardige glijpende. Is dit niet ontzettende tekentoestand hier?
29: Oh, vast wel. Als je de struiken induikt, heb je altijd vroeg of laat teken te pakken.
0: Hè? En nu gewoon het hele jaar zowat, hè?
29: Een beetje het hele jaar. Dat hoort erbij.
0: Ja. We hebben nog geen landelijke tekenfeest. Je hebt van de mollentelling en de vlindertelling en de padden. Maar teken, daar zijn we nog niet zo dol op, hè? Dat we daar een hele landelijke telling
29: hebben. Dat klopt.
0: Wij gaan op zoek naar pissebedden.
29: Ja.
0: En waarom staan we hier nu in deze drooggevallen sloot?
29: Nou, normaal gesproken, als je pissebedden wil verzamelen, dan kijk je naar doodhout, onder schors en onder bloempotten. Daar kun je heel veel verschillende soorten vinden. Maar eigenlijk die drooggevallen sloten zijn ook super interessant. Dus vind je allerlei beesten die wat moeilijker te pakken zijn. Maar die zou eigenlijk heel makkelijk te verzamelen zijn. En iedereen heeft wel ergens een slootkant in de buurt. Het is leuk om daar eens naar pissebedden te kijken.
0: Ja. Had hier nu niet gewoon een halve meter water in moeten staan?
29: Ja, het is natuurlijk een heel droog voorjaar geweest. En het regen wat we van de week gehad hebben is niet voldoende om dat aan te vullen. Maar daarom zijn deze sloot ook zo interessant. Want als je hier op de bodem kijkt, is het nog steeds vochtig.
0: Zullen we eens kijken of we er al eentje kunnen zien?
29: Dan ligt hier op de bodem allemaal strozen van beuken en eiken. En als ik dat weghaal, dan zie je dat het gelijk vochtig is. Het wordt wat donkerder. En je ziet overal hele kleine pissebedjes hier wegschieten. Zoals heren, 3 mm.
1: Jeetje.
29: Dat is een van de meest algemene soorten. Dus het paars, kijk, is het nog steeds vochtig.
0: Zullen we eens kijken of we er al eentje, kunnen zien?
29: Dan ligt hier op de bodem allemaal strozen van beuken en eiken. Als ik dat weghaal, dan zie je dat het gelijk vochtig is. Het wordt wat donkerder. En je ziet overal hele kleine pissebedjes hier wegschieten.
1: Zoals
29: heren, 3 mm.
1: Jeetje.
29: Dat is een van de meest algemene soorten. Dus het paars drie oogje.
0: Maar dat is een dingetje van,

0: of in de tuin heeft, die zijn een centimeter.
1: En dit is het, hoe, het klein drieoogje?
0: Het is het paars drieoogje. Het is een beetje paarsbruin van kleur. En als je goed naar het oog kijkt, is het een driehoekje van drie kleine puntoogjes bij elkaar.
2: Nou, het paars drieoogje hebben we al. Mattie zoekt alvast iets verder en dan zijn we zo weer bij u terug.

Dit derde uur met Mattie Berg op zoek naar pissebedden en andere onderkruipsels. Verslaggever Jesper Buursink speurt naar de matkop. De venolijn is goed gevuld. Ja, per ongeluk hoorde u net voor de tweede keer dezelfde venolijn. Nou, als u ingesproken heeft, heeft u zichzelf twee keer gehoord. Hoe leuk is dat? Maar we hebben zo direct weer een nieuwe. En vanwege de aanhoudende droogte speelt de vraag: hoe verdelen we ons water eerlijk weer op? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Het Califax Reed Quintet met muziek van George Gershwin, Rhapsody in Blue. En er lopen hier ouders rond over het terrein met kinderen. Ik denk dat ze bezig zijn met een speurtocht, ze zijn aan het vogels kijken. Maar Mattie, tegenwoordig, jij wil eigenlijk iedereen oproepen om ook vooral naar pissebedden te kijken, hè?
1: Ja, zeker. We hebben in 2008 een verspreidingsatlas gepubliceerd van het voorkomen van de 32 soorten pissebedden die in Nederland bekend zijn. Dat is bijna 20 jaar geleden. Ja. En er is best wel heel veel gebeurd de afgelopen 20 jaar. Dus we willen eigenlijk weer eens een nieuw overzicht maken. Van hoe is het eigenlijk gesteld met onze pissebedden?
0: Ja, burgerwetenschap.
1: Eigenlijk wel, ja, want iedereen kan meedoen. Want pissebedden komen overal voor. In het huis, in de tuin. Nou, als je 10 stappen buiten het huis zet, kun je pissebedden verzamelen en ook waarnemen. Soms wel 6-7 soorten.
0: En hoe moet dat op een hele gestructureerde manier gebeuren? Nou, net als bij de vogeltelling. Mag je een half uur en alleen in je eigen tuin en niet 31 minuten?
1: Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar dat is best wel weer een investering om het zo te doen. In dit geval is elke waarneming is er één. Dus we roepen mensen op gewoon om naar buiten te gaan. Zet observation op je mobieltje, maak een foto. Maak een account aan in waarneming.nl, zodat je de foto kan uploaden. En dan kunnen wij de foto's bekijken. En dan doe je mee met het inventarisatieproject.
0: Ja. Er zijn ook al hele handige zoekkaarten te downloaden. Bij ons op de website staat ook nog wel een linkje naar zo'n zoekkaart. En dan is het leuk om ze een beetje uit elkaar te kunnen houden. Ja. Maar misschien is het goed om nu een klein beginnetje te maken.
1: Ja, zeker.
0: Met hoe zoek je nou naar pissebedden? We hadden net al het paars drieoogje.
1: Ja, dat is een van de 5 algemene soorten. In het Engels heet ze de Famous 5. Ja. Wij noemen ze de Fameuze 5. Ja. Die kun je eigenlijk overal vinden. Dus dat is de ruwe pissebed, de kelderpissebed, de morspissebed, de gewone oproppissebed en het paars drieoogje. Die vind je eigenlijk overal. Het paars drieoogje is wel degene die het meest van vocht afhankelijk is. Dus je moet wel

0: iets vochtigs in de tuin hebben, maar daar zit hij er ongetwijfeld.
1: En hij is heel klein, hebben we net gezien.
0: 3 millimeter, zijn heel snel.
1: Drie oogjes?
0: Ja, drie oogjes.
1: Paars?
0: Drie puntoogjes, een beetje paarsbruin.
1: Ja, ja.
0: Drie kleine puntoogjes in een driehoekje. Moet je even met een loepje kijken, want ze zijn maar 3 millimeter groot. Lopen snel weg, een beetje het strooisel, het afgevallen plantmateriaal uit elkaar trekken en dan zie je ze wegsputten.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk verschrikkelijk leuk, want voor vogels moet je toch nog wel een beetje je best doen.
0: Ja.
1: Voor zoogdieren helemaal, maar pissebedden, dat ligt onder je voeten.
0: Die zitten van de diepste grotten tot de hoogste bergpunten en je komt ze overal tegen.
1: Ja. Nou, laten we nog eens even door de knieën gaan.
0: Ja, je ziet hier op de bodem van de sloot zie je allemaal strooisel liggen van eik en beuk en wat heel moeilijk afbreken. Als ik dat heel voorzichtig opzij haal, dan zie je allerlei beesten wegschieten. Hier gaat bijvoorbeeld een morspissebed. Die heeft een donkere kop en een streepje op de rug. Oh, hier gaat weer een paars driehoekje, zie je al.
1: Ja. Verdragen die elkaar? Hebben ze een territorium, de een en dan
0: nee,
1: een soort?
0: Deze soorten komen gewoon allemaal door elkaar voor. Kijk, ze leven van dit bladmateriaal. Nou, je ziet, er ligt ontzettend veel dood bladmateriaal. Dus ze leven in een soort walhalla. Kijk, als ik dit ook oppak, je ziet overal de paars driehoogjes hier weglopen tussen het.
1: Wat ligt daar voor gekruld tussen? Dat daar?
0: Een miljoenpootje.
1: Die heel klein.
0: Van het bladmateriaal. Hier een andere miljoenpoot. Hier gaat weer een paars driehoogje. Dus je ziet, dit is nu een plekje wat relatief vochtig is. Ja, en alles gaat naar dat vochtige plekje toe. Dus als je daar het strooisel een beetje opzij haalt, dan zie je ze ook overal zie je ze wegschieten.
1: Waarom gaan ze naar die vochtige plekjes toe?
0: Nou, pissebedden zijn eigenlijk kreeften. De meeste pissebedden leven ook in water. De grootste aantallen pissebedden vind je in zee. Dan heb je een paar soorten die zitten in het zoete water. En wij hebben dan 32 soorten die hebben de stap naar het land gemaakt. Maar ze hebben eigenlijk nog steeds kieuwademhaling. En kieuwen moet je vochtig houden om adem te kunnen halen. Dus als het droog wordt, hebben ze een ademhalingsprobleem. Dus ze gaan altijd op zoek naar natte, vochtige plekjes.
1: En ze horen bij de kreeftachtigen?
0: Het zijn eigenlijk landkreeften.
1: Ja. En die kieuwen, zitten die dan onder hun onderlijfje?
0: Ja, je kan ze zien als je een beetje grote kelderpissenbed pakt of een beetje grote ruwe pissenbed en je draait hem om. Dan zitten aan de achterkant van het lichaam zitten 5 kleine segmentjes achter elkaar en er zitten 2 gepaarde witte vlekjes. Een soort kalkplaatjes en daar zitten die kieuwen onder.
1: Wij zijn samen wel eens op pad. Wij zijn wel vaker op pad geweest, ook voor Vroegvogels TV. Voor mij waren we toen op de Wadden en daar vonden we toen een hele grote.
0: Ja, dat is de havenpissenbed.
1: Ja.
0: Die is bijna 4 centimeter, dus dat is de grootste die we hebben.
1: Dat is gewoon een behoorlijk vingerkoot,
0: ja,
1: nou, misschien wel 2.
0: Die heeft 2 bijzondere dingen. Die heeft eigenlijk de stap van het water, van het zoute water naar het land niet volledig gemaakt, want die heeft nog steeds een beetje zout nodig. Die vind je dus ook alleen aan de kust. En hij kan van kleur veranderen. Dat is de enige pissenbed. Als je die op een donkere ondergrond zet, wordt die donker. En zet je hem op een lichte ondergrond, zoals op zand, dan wordt hij lichter van kleur. En dat komt omdat hij een soort stervormige cellen heeft, waarin kleurstof zit. En als hij dat kleurstof uitvloeit, dan wordt hij donker. En trekt hij dat samen in de kern van het celletje, dan wordt hij heel licht van kleur.
1: Nou ben jij van alle bodemdieren, maar hoe hoog staat de pissebed in jouw ranking?
0: Die staat op 1.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat heeft vooral te maken met het feit dat ze, het is heel bijzonder dat ze die stap gemaakt hebben van het water naar het land. Er zijn heel veel verschillende soorten die ook heel sterk van elkaar in kleur verschillen. Je hebt een paar hele mooie zalmroze soorten. Je hebt een paar soorten die heel mooi oranje, geel, zwart, bruin gekleurd zijn. Je hebt soorten die een heel bijzondere levenswijze hebben, zoals de mierenpissebed, die alleen in mierennesten voorkomt. Die is blind en helemaal aangepast aan het leven in mierennesten. Dat is een beetje de vuilnismannetjes van het mierennest. Dus alles wat die mieren laten slingeren, dat ruimen zij eigenlijk op. Ja, er zijn zoveel bijzondere verhalen te vertellen over die pissenbedden. Maar ze hebben zoveel verschillende manieren om zich aan te passen aan het landleven. Dat is heel fascinerend.
1: Ja. Welke rol? Ja, je mag wel even staan. En het is ook beter voor onze verbinding met onze zender. Want wij zitten heel diep in die greppel en dan gaat het soms een beetje storen. Wat voor rol spelen ze binnen de ecologie?
0: Nou, het zijn eigenlijk afvalopruimers. Dus al het bladmateriaal wat in het najaar van de bomen op de grond valt. Daar zitten natuurlijk heel veel voedingsstoffen in die de plant heeft opgenomen. En die voedingsstoffen moeten weer beschikbaar komen aan de plant. En dat kan alleen maar door dat dode blad af te breken. Nou, schimmels en bacteriën zijn er heel belangrijk bij. Maar ook miljoenpoot en pissebedden, die eten dat materiaal. En dat poepen ze deels ook weer uit. En die stoffen die komen dan weer beschikbaar voor plantengroei in het voorjaar. Ze zorgen er eigenlijk voor dat die hele kringloop van voedsel in de bodem, dat die eigenlijk voort blijft bestaan.
1: Ja. Waarom is zo'n verspreidingsatlas belangrijk? Waarom wordt nu het initiatief genomen om weer een nieuwe te gaan maken?
0: Nou, als je iets wil weten over hoe goed gaat het nu met bodemleven, dan moet je eigenlijk eerst weten wat komt ervoor en waar zitten ze precies. We zijn erg benieuwd om te kijken wat er zo in de afgelopen 20 jaar veranderd is. We weten van sommige heel algemene soorten. Die hadden we in het begin van het project vooral in het westen van Nederland. Nou, die zien we nu ook in het oosten van Nederland, zien we die overal terugkomen.
1: Welke soorten bijvoorbeeld?
0: Nou, die zijn die vijf algemene soorten. Dat zijn gewoon mensen hebben nu in de gaten dat ze ook bij hun in de tuin voorkomen, maken foto's, sturen het in. En nu zien we eigenlijk dat ze overal voorkomen.
1: Ja. Maar ja, dat is, wil niet zeggen dat hij zich, hoeft niet te zeggen dat hij zich verspreidt. Er wordt gewoon beter gekeken en opgelet en naar jou geluisterd.
0: Ja, precies. Die worden gewoon beter waargenomen. Ja. Er zijn ook een paar soorten die zijn sinds 20 jaar voor het eerst in Nederland waargenomen. Die zitten vooral in het oosten van het land en in Zuid-Limburg. Daarvan willen we weten, zit die alleen op die hele specifieke plekjes of komen die wat breder voor? We horen natuurlijk heel veel over het achteruitgaan van insecten. Die vooral natuurlijk boven de grond zitten. We weten eigenlijk relatief weinig wat er nou eigenlijk onder de grond gebeurt. Zie je daar nou ook een enorme achteruitgang in het aantal bodembeesten? We hebben het idee dat het niet het geval is. Maar ja, dat moet je natuurlijk wel vaststellen.
1: Ja, dat dachten we ook eerst geloof ik van vlinders. Hè? En die bleken toen toch ook razig achteruit te
0: gaan. Ja, precies. Dat weet je dus pas als je het goed gaat waarnemen. Ja. Dus ik denk dat het met de bodemfauna wel meevalt. Maar je weet het pas zeker als je het gaat meten.
1: Nou ja, en misschien kunnen ze, het is heel veralgemeniserend, maar misschien kunnen ze iets wat wij en veel andere soorten niet kunnen, zich namelijk onwaarschijnlijk goed aanpassen. Ja, ze zijn er al miljoenen jaren.
0: Ja, over het algemeen hebben ze denk ik niet zo'n heel groot leefgebied nodig. Ze zijn met een paar vierkante meter goede omstandigheden zijn ze eigenlijk al tevreden. We zien ook dat de soorten die in de 40e jaren van de vorige eeuw relatief zeldzaam waren in Zuid-Limburg bijvoorbeeld, die zitten er nog steeds. Dus dat geeft aan dat al die veranderingen in de afgelopen 100 jaar, dat die dat blijkbaar wel het hoofd kunnen bieden. Ja. Het enige waar ze niet tegen kunnen is dat het steeds droger begint te worden. Ja, dus als door klimaatverandering die hele droge plekken gaan ontstaan die vroeger heel nat waren, denk aan beken die van de heuvel aflopen of die sloten die uitdrogen, ja, dan hebben ze wel een probleem.
1: Ja. Wij zijn natuurlijk op verschillende plekken in het land bezig met vernatting ook. Hè, en ruimte voor de rivier en grotere moeras, hè, de onlanden en grotere moeraslanden. Ja. Zou dat de pisbed kunnen helpen?
0: Ja, zeker, want dat zorgt ervoor dat die leefgebieden niet uitdrogen. Dus het belangrijkste voor bodembeesten over het algemeen is niet zozeer temperatuur, maar is vooral vocht. De meeste bodemdieren zijn echt afhankelijk van voldoende vochtige omstandigheden. Als je dat in stand houdt, of je kunt het zelfs uitbreiden, dat zal voor pissenbed dat positief uitpakken.
1: Ja, ja. Is het ook een verhaal van, om de pissenbed te bestuderen, verhaal van hoop, van wat er ook gebeurt, jeetje, natuur is toch veerkrachtig of...
0: Nou, zo zie ik het zelf wel een beetje. Want ik kijk natuurlijk ook heel veel boven de grond. En ik heb gewoon de afgelopen 60 jaar heb ik gewoon het aantal zweefvliegen enorm achteruit zien gaan. En ook het aantal dagvlinders enorm achteruit zien gaan. In de bodem lijkt dat over het algemeen wel mee te vallen. Dus dat geeft misschien wel een beetje hoop dat wat er in de bodem gebeurt. En de bodem is toch de basis van het ecosysteem. Dat het daar misschien minder erg is dan we nu denken.
1: Nou, laten we nog even één leuke noemer die we tegen kunnen komen. Mensen die op zoek gaan naar, die gaan helpen met het samenstellen van de verspreidingsatlas.
0: Nou, een hele leuke soort waar iedereen in zijn eigen huis om naar uit kan kijken is de zwartkoppissenbed. Een zwartkoppissenbed is een hele mooie pissenbed met een zwarte kop en een zwart staartje met gele vlekjes op het lichaam. De meest droogte-tolerante soort. En die zit vooral op oude huizen, oude gebouwen. En overal waar ik gewoond heb, ben ik hem tegengekomen. Dus kijk eens uit naar de zwartkoppissenbed.
1: En niemand hoeft ervan te schrikken, bang te zijn, viezigheid. Bah, hij ruimt alleen maar op.
0: Precies.
1: Ja. Mattie Berg, hoogleraar bodemfauna, Vrije Universiteit Amsterdam. Dank je wel. Zoekkaarten zijn dus te downloaden. Mensen moeten allemaal gaan meedoen. Hoe lang kunnen mensen meedoen met
0: helpen? Nou, de komende 4 gaan we zeker nog aan de slag.
1: 4 jaar? Ja, oké. Nou, je hebt nog even de tijd. Maar doe mee. Dank je wel, Mattie. We gaan de greppel uit.

0: Le bal uit de suite Jeu d'enfant van Georges Bizet. Ja, we hebben daar straks stilgestaan bij het overlijden van Marjan Minnesma. En nu staan we ook stil bij het overlijden van ecoloog Thomas van Slobbe. Invloedrijk denker, auteur van boeken over mens, natuur en samenleving. Directeur van zijn stichting Waarde. Hij stond samen met Vroege Vogels aan de basis van de actie Bomen voor Koeien. Dat had tot doel bomen aan te planten in boomloze weilanden, zodat koeien op hete dagen verkoeling kunnen vinden in de schaduw ervan. Dit zei Thomas van Slobbe 26 jaar geleden bij ons in de uitzending over bomen voor koeien.
1: Het is pijnlijk om te horen, maar als je dus als koe in de zomer staat, dan die hitte, en je kunt er geen kant op. Een koe die af en toe gewoon in de schaduw kan liggen, die geeft 1 tot 2 liter meer melk per dag in de zomermaanden. Je ziet het ook, hè? Soms in een weiland met dan een elektriciteitspaal of zo. En dan staan 10 koeien in die dunne schaduw van zo'n elektriciteitspaal, proberen ze een sprietje schaduw te krijgen. Nu zie je dat heel veel boeren ook mee willen werken. En ook meer natuur, meer heggen, het landschap mooier maken, meer aandacht voor het welzijn van de koe. Het gaat erg de goede kant op. We mikken op dat het binnen 10 jaar gelukt is. Dat dan ook het hele landschap overal, dat er heggen staan met bomen en dat het helemaal groen is weer in Nederland.
0: Thomas van Slobbe in 2000. Uiteindelijk zijn er door die actie meer dan 100.000 bomen aangeplant in het kader van Bomen voor Koeien. Hij was een graag geziene gast in Vroege Vogels. Aan de telefoon Jaap Dirkmaat van Das en Boom. Ook voorzitter geweest van Stichting Waarde. Goedemorgen, Jaap.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt natuurlijk ook intensief met Thomas gewerkt. Hoe zou jij hem willen omschrijven?
2: Ja, iemand die eigenlijk zijn jeugdigheid nooit is kwijtgeraakt. En altijd kon vragen als hij hem al een onderwerp op een manier dat een kind leek ook bijna. Alle onschuldige vragen, maar ook wat gewichtige vragen kwamen moeiteloos naar voren. En dat leidde ertoe dat je ook een soort sprankelend verhaal kreeg. En dan, hij kon verhaal maken van dingen waar wij dachten van hoe kun je daar mensen mee boeien. En dat kreeg hij voor elkaar. En het meest fraai was wel dat hij altijd een balletje opwerpt en dan zegt van, wat vind je ervan? En dan zei ik tegen hem, nou, het is niet echt een onderwerp. Dan zei hij, maar dat gaat komen. En zo was het de lege plek. Daar begon hij mee. Toen werd het de ontstemde plek. En niet veel later werd het de plek waar niemand komen zal. En die we teruggeven aan de natuur. En ergens moest die plek in Nederland komen. Hij zei, ik vertel niemand waar die ligt. Ja, alleen al bij iedereen, oh, er ligt dus ergens al een plek, we weten van niks. En zo kreeg die mensen in dat avontuur weer mee.
0: Ja, dat was het niemandsland, hè? Een van zijn bijzondere ideeën. Ja. Bomen voor Koeien is natuurlijk een enorm succes geweest. En hij was natuurlijk de grote gangmaker, de kaarttrekker. En een ander project, ja, misschien kun je dat nog even horen, het heggenvlechten. Hè? Jij bent natuurlijk ook een man van de heggen.
2: Ja, nou ja, dat heeft hij dus weer een nieuw leven ingeblazen met een boekje De Vlechtheg heeft geen tijd. Of ja, die tijd is tijdloos, omdat vlechtheggen wel duizenden jaren mee kunnen gaan. Uit wortel en tak en zaad. Maar daar wist hij zoveel verhaal bij te vertellen, dat er op een gegeven moment toch weer hegvlechtkampioenschappen gingen ontstaan in Nederland. En het vlechten weer heel snel geleerd werd door velen. En daar kun je rustig op zijn konto schuiven. Dat die maasheggen nu zo in de belangstelling liggen. Daar is hij mee begonnen. Alleen hij was zo'n type dat als het helemaal liep, dan ging hij weer weg, ging hij wat anders doen. Want dan denk je, dat is overgegeven aan de mensen zelf in de streek. Komt goed. En zo niet, dan is het.
0: Ja, maar goed, altijd mooie verhalen. Maar altijd natuurlijk met de basis was de stand van de natuur. En het belang voor de ecologie. Want die heggen zijn natuurlijk ook verschrikkelijk belangrijk voor biodiversiteit.
2: Vervolgens had hij het verdriet van de korenwolf, was weer een mooi verhaal. Ook het uitsterven van dieren vond hij een drama eigenlijk. En voor hem lag die grens natuurlijk wel bij de Nederlandse grens, want anders moest je de hele wereld op je hals nemen. Maar toen hij had hoorde van die korenwolf, nou, de kortste keer rammelde hij een boek in elkaar met illustraties. En dat ging de wereld in, het verdriet van de korenwolf. En dat werd bijvoorbeeld onder andere door de bierbrouwer Gulp naar bier opgepikt. En die ging korenwolfbier, nou, iedereen kent het inmiddels, maken. Maar de opbrengst voor een deel ging daar naartoe.
0: Ja, ja. Man van verhalen dus. Hij schreef zelf ook eco-thrillers, hè? Onder het pseudoniem Ruben van Dijk. Onder andere ook gevolg van de klimaatverandering. Maar het waren dan hele spannende boeken. Dat was weer een andere uitlaatklep van hem.
2: Ja, daarin kon hij, omdat hij dan een schuilnaam had, wat harder optreden in zijn tekst en ook wat harder zijn. Ook in de figuranten die daarin optreden. Daar was een andere Thomas in te horen, die normaal liefdevol en innemend opereerde overal. En hier was hij best streng, vond ik, ook voor zijn hoofdfiguren in het boek.
0: Ja,
2: Dan mocht het ook, want hij heette daar dus niet Thomas van Slobben.
0: Nee, en ik herinner me, hij heeft ook nog wel eens een hoorspel geschreven. Daar hebben wij met allemaal mensen van Biernavaren in opgetreden. Met allemaal stemmen, Giel Beelen en ik zat erin. En er zaten allemaal mensen in. Dat was ook zo'n heel spannend, dat was hij ook. Dus hij had zoveel kwaliteiten en gezichten. Een bijzonder verhaal is toch ook jouw ontmoeting. Je was aan het wandelen. Je kwam hem tegen in het bos.
2: Ik had een tandenpas bij. Die volgde mij overal. Dus Thomas die kwam vanaf de andere kant. En hij had best nette kleren aan voor iemand die in het bos ging wandelen. Ik herinner me een blauwe Colbert. Zijn haar netjes in de gekampt is. Dus ik dacht, wat een gentleman is dat. En die ging met mij een heel gesprek aan, want hij kende mij van gezicht. Maar die das, dat hij ondertussen tegen zijn knieën opsprong en dat hij tussen ons door krielde, dat leek hem helemaal niet op te vallen. Tot hij op een gegeven moment zei, het is die das van jou. Waarop ik zei, ja, die is van mij. En die kun je gewoon uitlaten. Oh, hij dacht echt van, dat is netjes een hond. Ja. En toen zei ik, dat is heel bijzonder. Want ik denk dat niemand in de hele tijd met rondloopt met een das. Oh, is dat zo? En toen knielde hij neer. En toen kwam die das ook bij hem snuffelen. Er kwamen twee mountainbikers aan. En hij vluchtte weg, die das. De bramen. En ik zeg, verdomme, dan ben ik hem kwijt. Weet je, hoe krijgt hij terug? En toen zei hij, misschien zit hij gewoon thuis voor de deur te wachten op je. Dus ik ga naar huis en bij mijn deur zat niks. Maar bij de Kunstburg, een gebouwtje naast mijn huis. En dan zat de das inderdaad voor de deur te wachten.
0: Ja, ja. Dat waren dassen bij jou. Jij ving ze op, hè? Verweesde dassen of dassen die van een land gejaagd waren. Die ving jij op en die tot ze weer de natuur in konden. Leeft Thomas, hij leeft natuurlijk voor in verhalen, in zijn werk. Leeft hij ook voor in organisaties als bijvoorbeeld nu het Nederlands cultuurlandschap?
2: Ja, kijk, dat van die vlechtheggen, dat is natuurlijk een van de Amstel, dat is tijdloos. Dat zullen we nog heel vaak tegenkomen, ofwel gebruiken en benutten. Ja, dat is gewoon onlosmakelijk met hem verbonden. Ja. Hij was echt iemand die ook kon luisteren naar verhalen en dacht, die vlechtheg, wat is dat in hemelsnaam? Zag je hem al peinzen. Maar dan dacht, op een gegeven moment zei hij, dus eigenlijk mishandel je die struiken. En als blijf van dank, zorg ze ook nog voor het vee dat binnen de perken blijft. Ik zeg, ja, eigenlijk is dat zo. Zij bijzonder, zegt hij. Dus de natuur wordt dan, ik zeg, ja, wordt gebogen. Dat wilde hij dan zien meteen. En toch wilde hij er ook mee te lopen en te schrijven. Dus hij was altijd een neus voor wat een verkoopverhaal was, wat niemand kon weigeren eigenlijk.
0: Ja, en nu bestaat dat nog steeds, het NK Heggevlechten, al 20 jaar. Jaap, dank je wel dat je even het licht wilde schijnen op Thomas, die ons ontvallen is. Dank je wel. Jaap Dirknout van Das in Boom over Thomas van Slobben.

0: Barrow, het hol uit de animatiefilm The Boy and the Heron, De Jongen en de Reiger uit 2023 van Studio Ghibli. Muziek van de Japanse componist Joe Hisashi. Het gaat niet best met de matkop. In de afgelopen 30 jaar is de kleine mees met maar liefst 75% achteruit gegaan in Nederland. Om te achterhalen wat er speelt, volgen onderzoekers van adviesbureau Eco Result de vogelpaardjes tijdens het broedseizoen op de voet. Verslaggever Jesper Buursink trekt erop uit met vogelonderzoeker Tim Langerak op zoek naar een jong broedpaar in natuurgebied de Roonse Grienden langs de Oude Maas.
1: Hier is het eerste nest, maar daar lopen we even voorbij, want die zijn waarschijnlijk nog aan het broeden.
2: Hier zit meteen al het eerste nest?
1: Ja, die zit even kijken hier.
2: Zo laag?
1: In dat boompje.
2: Oh, wauw. Ja, ik loop hier met Tim Langerak van Eco Result. Ja. En we gaan op zoek naar de matkop. Je weet al waar het nest is.
1: Ja, dit is een nestje waarvan ik denk dat hij nog aan het broeden is. Dus die laten we even met rust.
2: Die laten we even haar ding doen dan, toch?
1: Ja.
2: We zijn hier in een bijzonder gebiedje, of niet? Wat is dit hier?
1: Ja, dit is... we lopen langs een gebied langs de Oude Maas. Ja, er zijn wilgenbossen. En we staan hier een beetje op een scheiding tussen een beheerd stuk griend, waar dus de wilgen echt nog als productiebos worden gebruikt.
2: Allemaal afgeknipt, hè?
1: Allemaal afgeknipt. En dan aan de linkerkant zien we dan een stuk wat uit beheer is gehaald. Nou ja, veel natuurlijker ogend systeem met veel omgevallen bomen. Heel veel doodhout. Nou ja, dat is precies waar die matkop van houdt.
2: Ik zie heel veel meesjes al wegvliegen.
1: Ja, er zitten ook
2: her en der.
1: Veel pimpelmezen, koolmezen zitten hier wel.
2: Maar dit is wel het gebied waar die matkop zich thuis voelt dus.
1: Ja, dit vinden ze wel lekker, ja.
2: En eigenlijk is het best wel bijzonder dat we net al een nestje zagen. Want het gaat niet helemaal goed met die matkop, hè?
1: Nee, de afgelopen 25, 30 jaar zo met zo'n 75% afgenomen in Nederland.
2: 75%?
1: Ja, dus echt een hele sterke afname. En wij willen graag door ze in het broedseizoen goed te volgen, te kijken waar zitten de valkuilen. En waar gaat het nou fout in het broedseizoen?
2: Maar Tim, wij reden hier naartoe en toen zei ik al tegen je van, ik ga je eerlijk zeggen, de matkop, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja. En ik dacht van, ik werk toch best wel lang bij Vroege Vogels, maar ik dacht van, de matkop? Nee, dan moet ik toch even heel diep in mijn geheugen gaan graven.
1: Ja, het is een beetje een onbekende vogel voor veel mensen. Het is misschien ook niet de allermooiste vogel. Het is een beetje een klein, verborgen vogeltje. Maar het geluid is ook niet heel opvallend. Je loopt er makkelijk langs als je niet weet waar je op moet letten. Dus ja, ik snap wel dat mensen niet zo bekend zijn met de matkop. Nou, het is een kleine mees, een beetje bruinig, met een witte wangen, een zwart petje en een zwart keeltje. Op zich, ik vind het een mooi vogeltje. Maar als je er niet op let en niet op bedacht bent, dan loop je er zo voorbij.
2: Ja. Je wijzer gaat hier naar rechts, meer dieper het bos in. Jeetje, wat een zo'n mini-paradijs hier.
1: Ja, en dat zo onder de rook van Rotterdam.
2: Hoor je hem nu ook al of niet?
1: Nee, ik heb hem al niet gehoord.
2: Kijk, daar zit hij.
1: Ja, mooie blauwe rijen. Hij maakt een beetje een herhalend fluittoontje. Dat is de zang. En het roepje is een beetje een klagend.
2: Als je dat hoort, dan weet je dat het een matkop is.
1: Dat is een matkop. Nou, die mannetjes die zingen, die vrouwtjes niet. Dus als je een vogel hoort zingen, weet je in ieder geval dat je naar een mannetje staat te kijken. En wat we al sinds februari zijn we die paardjes in kaart aan het brengen. Zijn we aan het kijken waar zitten ze in het gebied. En zijn we ze gaan volgen van wat is het territorium van elk paardje. En zijn we achter de nesten aan gaan zoeken. Dus gewoon heel goed die paardjes observeren. Kijken waar gaan ze heen. En dan met een beetje geluk en heel veel tijd vind je dan zo'n nest.
2: Maar je moet er dan echt achteraan rennen. Dus je ziet een matkop vliegen.
1: Ja.
2: En laat vooropstellen, er zijn niet heel veel. Het is een rode lijstsoort, er zijn niet heel veel. Je ziet een matkop vliegen. Dan moet jij, heel snel erachteraan. En die schiet door het bos.
1: Ja, die schiet door het bos. En dan moet je een beetje inschatten, een beetje gevoel krijgen van waar zal die dan heen gaan. Nou, het fijne is dat ze dus die nest maken in echt een doodstuk van zo'n boom. Dus je kan wel goed inschatten van, als hij in een bepaalde boom zit, dan is het grote kans dat het nest daar zit. En ze hakken dus zelf dat nest uit.
2: Dus soms, zoals een specht eigenlijk?
1: Ja, vergelijkbaar als een specht of een boomklever. Hij hakt dat uit. En dan zie je soms ook nog wel een beetje resten van dat hakken. Een beetje zaagselachtig zie je onder een boom liggen. Dat zijn wel goede aanwijzingen dat je weet van... Oh, dat moet een vers nest zijn, dat kan goed van die matkop zijn. En dan is het wachten tot ze terugkomen. Ze zijn best wel een beetje schuw, dus je moet goed afstand houden.
2: We staan nu stil?
1: Ja, we staan nu stil omdat we relatief dichtbij bij het volgende nest zijn. Je staat daar straks, we lopen nog 20 meter verder... en dan staat er een boom, een dode boom, die staat een beetje schuin naar ons toe. En daar zit dat nest in. En die hebben we deze week al gezien dat die jongen hebben. Die ouders waren beide met voer aan het vliegen. Dus we hopen dat ze daar nog mee bezig zijn en dat nest nog in gebruik is. Want het zou natuurlijk kunnen dat zo'n nest gepredeerd wordt door de... Onder andere grote mondspecht is een grote boosdoener van...
2: Want die pleurt dan iedereen eruit of zo?
1: Ja, die eet gewoon de jongen op.
2: Oh, die eet de jongen op?
1: Ja. Dus dat is...
2: Dat weten veel mensen ook, denk ik, niet dat de spechten...
1: Spechten zijn... Die kunnen meer eten dan je denkt. Het is niet altijd even lievertjes. Zeker niet voor zo'n matkop. En hij kan ook gewoon het nest kapot maken. En dan verkassen ze ook. En die grote mondspecht is enorm in aantal toegenomen. En dat is misschien ook een van de dingen dat... Waar die matkop onder te lijden heeft. Zal een van de factoren kunnen zijn. Dus ja, misschien dat er veel meer aan de hand is dan alleen die grote mondspecht. Maar goed, dat is een van de oorzaken mogelijk.
2: En ook even kijken met de verrekijker.
1: Je ziet een stuk wat gehakt is. Dat is niet van de matkop. Maar het nest zit daar rechtsboven. Ja, nu is het even wachten. Kijken of we in de buurt al iets zien of iets horen. Ja, ik hoor winterkoning, ik hoor een vink, ik hoor een zwartkop, net een gekraagde roodstaart op afstand. Het is een flink ochtendconcert, maar nog geen matkop in ieder geval. Hier komt er een aan.
2: Oh, wat?
1: Ja, je hebt die twee bomen daar zo en daar zit hij aan de rechter, in dat rechterboompje. Hij heeft geen voer in zijn snavel. Aan de rechterkant nu, maar hij zal zo richting die stam vliegen, denk ik.
2: Dus ik moet... Ja, ik zag hem. Oh, hij is heel klein.
1: Ja.
2: Heel klein, volgens een heel klein meisje.
1: Ja. Oh, ja, kom eruit.
2: Dat was hem nog niet.
1: Ja, hij kwam uit het nest.
2: Super snel.
1: Ja. Je hoort hem nu ook heel zachtjes roepen. Zeker als ze die kleine contactroepjes naar elkaar doen, naar de partner, dan kan het ook een beetje hoog, heel erg lijkend op pimpelmees of koolmees. Dat deed hij nu. Hij deed niet echt dat volle roepje. Maar het is nog steeds een beetje klagend. Soms een beetje eentonig. Een
2: beetje mysterieus vogeltje eigenlijk zo.
1: Ja. Maar goed, we weten nu in ieder geval zeker dat het nest nog in gebruik is. Want daar kwam een vogel vanaf. Dus ja, goede hoop dat deze gewoon nog bezig zijn met die jonge voeren.
2: Komt hij weer, hè? Ja, ik zag hem. Daar bovenin. Heel voorzichtig. Ja. En hoeveel nestjes heb je hier dan?
1: We hebben in dit gebied zitten we op, wat is het, 5 nesten. En in de Roonse Grienden zitten we nu op 2 nesten. Maar in totaal, in nog andere kleine gebiedjes eromheen, zitten we nu op 13 actieve nesten.
2: Dan ga je elke keer langs, dan ga je checken van hoe wordt er gevoerd? Zitten de jongen nog in het nest? Is het paardje nog daar?
1: Ja, en als het dus niet meer daar is, dan... gaan we in de omgeving zoeken om te kijken of we een paardje nog ergens anders kunnen vinden. En om te kijken of ze daar opnieuw beginnen.
2: Hoe lang duurt het onderzoek nog?
1: Nou, dit is nu het derde voorjaar. En hoe lang het nog doorgaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval gaan we kijken, aan het eind van het broedseizoen, van wat zijn eventueel de valkuilen. En nou ja, gaat het goed? Is het dit een goed broedseizoen geweest? Gaat het... Of zie je duidelijk verschil in het type gebied. Of het type van het verlaten van het nest. Kunnen we dat verklaren? Bijvoorbeeld zien we dat een grote mondspecht dat nest kapot gemaakt heeft. Wat gebeurt er als het nou fout gaat? Gaat zo'n paardje dan nog ergens anders opnieuw beginnen?
2: Maar dat hij er nu zit is al bijzonder genoeg eigenlijk.
1: Ja, en dat is leuk. Dat deze, want deze zijn dus vrij ver. Deze volgen we al wekenlang. En dat ze dan nu jongen hebben is wel heel leuk. En dat dus zeker zo dicht langs het pad... denk je van, nou, misschien een beetje verstoringsgevoelig. Maar dat valt mee. Deze doen het goed. Hoor je hem roepen?
2: Hoor je hem? Ik zie ze. Ja, ja, ja, naast elkaar.
1: Ja, de man voerde de vrouw buiten het nest.
2: Ah, dat is wel lief.
1: Ja, zeker.
2: Kom maar naar buiten. Ik kom je even wat lekkers brengen.
1: Precies.
2: Piep, piep, piep.
1: Even een ontbijtje.
0: Met Vroege Vogels TV gaan we ook op pad om de mysterieuze matkop te vinden, samen met vogelonderzoeker Tim Langerek. En dat is vanavond te zien in de televisieuitzending over de grienden van de Oude Maas. 5 voor 7:30 op NPO 2.

0: En dit was muziek Letta Tarantella uit de speelfilm Interview with the Vampire uit 2012. Muziek van de filmcomponist Elliot Goldenthal. Het is zonnig en droog en warm dit weekend. Niet alleen hier in Amersfoort, maar ook in Brabant valt dit weekend geen druppel. Gedeputeerde staten al daar hebben voor het eerst van alle provincies een nieuw beregeningsbeleid goedgekeurd vanwege toenemende druk op het grondwatersysteem. We bellen daar zo direct over met Saskia Boelema, gedeputeerde van onder andere Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant. En bij mij aan tafel zit hoogleraar Hydrologie, Wageningen Universiteit en Research Centrum Martine van der Ploeg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Valt het zo te zeggen hoe droog het op dit moment is in Nederland?
1: Ja, daar valt wel iets over te zeggen. Het is redelijk droog op het moment. Als je kijkt naar het KNMI houdt een neerslagtekort bij. En wat je ziet is dat neerslagtekort nu zo ongeveer in dezelfde tijd van dit jaar vergelijkbaar, of eigenlijk tussen 2018 en 1976 zit. Dus 1976 het droogste jaar en 2018 een van de vijf droogste jaren. En dan zitten we nu zo ongeveer op 70 mm vochttekort. En als je gemiddeld naar Nederland kijkt over een jaar, dan heb je een vochttekort van 50 tot 100 mm. Dus het is behoorlijk droog, ja.
0: Ja. Dus we zitten alweer in de top 5 van droogste jaren van de afgelopen 40 jaar.
1: Op dit moment.
0: Ja, op dit moment. Om nog even een beeld te krijgen van wie zitten er allemaal aan ons grondwater? Wie zijn er allemaal aan het pompen en zuigen en trekken aan dat water?
1: Ja, we gebruiken dat grondwater feitelijk allemaal. Wij gebruiken het voor drinkwater. Het wordt gebruikt in de landbouw. Het wordt gebruikt in de industrie. Grondwater zorgt er ook voor dat er voldoende water. Er komt regenwater in de rivieren, maar een deel van het rivierwater is ook grondwater. Feitelijk maken we met z'n allen gebruik van het grondwater.
0: Ja. En wanneer praat je precies over grondwater?
1: Grondwater is als je, je hebt neerslag, dat trekt de bodem in. En dan wordt een deel daarvan wordt gebruikt door planten voor verdamping. En het deel wat daarna eigenlijk verder wegzakt onder de wortelzone, dat is dan het grondwater.
0: Oké, dus dat kan al heel ondiep zijn. Een meter en lager praat je al over grondwater.
1: Ja, zeker in het westen van het land staat het grondwater relatief hoog aan maaiveld, omdat daar bijvoorbeeld als je veenweide hebt, dan heb je gras. Gras wortelt niet zo diep, dus dan heb je ook redelijk snel sprake van grondwater. Op de Veluwe is dat natuurlijk veel dieper.
0: En wie dat water allemaal wil, dat zijn wij. We gebruiken voor drinkwater, we worden opgepompt voor de landbouw. De natuur zelf heeft natuurlijk gewoon water nodig.
1: Absoluut.
0: Er zijn bierbrouwers die eigen putten hebben. Er zijn van allerlei partijen. Wordt er gevochten om dat water?
1: Vechten vind ik dan wel weer een groot woord. We maken er allemaal gebruik van. Op het moment dat er tekorten zijn, dan is er een wettelijke verankering. Dat heet de verdringingsreeks. En dat gaat erover wie nog water kan hebben op het moment dat er tekorten ontstaan.
0: Ja, wie als eerste het water krijgt.
1: Ja.
0: Ja. En wie zijn dat?
1: De eerste zijn eigenlijk dat het gaat over veiligheid en onomkeerbare schade. Dus dat gaat met name over de dijken bijvoorbeeld. Want als die te droog worden, dan gaan ze drijven op het water. En dat willen we niet. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over onomkeerbare schade in de natuur. Dus bijvoorbeeld het inklinken van veen of hoogveen. En andere eigenlijk schade die niet meer omkeerbaar is.
0: Op zulke momenten wordt er gezegd, nou even niet beregenen in landbouwgebieden.
1: Ja.
0: Of de drinkwater mee oppassen. Vitens heeft geloof ik alweer gewaarschuwd van
1: drinkwater zit op zich redelijk snel daarna.
0: Ja, want er moet wel drinkwater zijn.
1: En dan daarna is dus de drinkwater en energie zit vrij snel daarna. En dan krijg je eigenlijk pas de beregening van gewassen die veel economische waarde hebben. Maar de rest komt daar inderdaad.
0: Goed, hebben we even een beeld van hoe dat ook alweer zit. Nu dus dat nieuwe beregeningsbeleid in de gemeente, in de provincie Brabant. Aan de telefoon Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem, Noord-Brabant. Goedemorgen, mevrouw Boelema.
2: Goedemorgen.
0: Een nieuw beregeningsbeleid dus. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, we zien al jaren dat we meer grondwater onttrekken dan we aanvullen. En we hebben daarvoor in Brabant een droogteagenda opgesteld. Waarin we inderdaad een aantal maatregelen nemen, waaronder het beregeningsbeleid waar we het nu over hebben. Waarin we met de sector ook afspraken maken met de waterschappen om uiteindelijk in 2040 een derde minder grondwater te gebruiken dan nu.
0: Het doel dus om in 2040 een derde minder grondwater te gebruiken. Alle partijen moesten daarvoor de neus in dezelfde richting krijgen. Dus drinkwaterbedrijven, landbouw ook. Hoe moeilijk of makkelijk was dat?
2: Ja, zoals we net al gehoord hebben, er zijn veel partijen die graag gebruik maken van het grondwater. Inclusief wij zelf. Hè. Dus het is niet makkelijk, maar iedereen is wel van de noodzaak doordrongen. En dat maakt dan een gesprek uiteindelijk ook mogelijk. En ook maatregelen die we nu voorstellen. Want iedereen wil ook dat er, en we hebben daar een rapport voor laten opstellen. Dat rapport heet Zonder water geen later. En dat is precies ook waar iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Namelijk, we moeten ook zorgen dat we in de toekomst nog voldoende grondwater hebben.
0: Maar dat zal betekenen bijvoorbeeld voor boeren. Je ziet nu al als je door het land rijdt, er wordt alweer beregend. En boeren hangen of een pomp in de sloot of ze hebben zelf een put geslagen. Dat betekent dus heel concreet dat zij niet meer mogen beregenen op sommige momenten.
2: Dat is nu natuurlijk al zo. Hè? Waterschap Brabantse Delta, onderdeel in Brabant, heeft nu al voor oppervlakte water al verboden ingesteld op bepaalde gebieden. En dat betekent dus dat grondwater wat dus uit de put komt, daar mag je dus nog maar van 100 miljoen kuub die nu verbruikt wordt aan grondwater door putten, moet dat naar 70 miljoen terug. Ja. En dat zal per gebied verschillend zijn, hè? Want we gaan werken met een soort, dat noemen we dan hydrologische ondergrens. Dus we kijken in kwetsbare gebieden met natuur, kun je natuurlijk straks minder ruimte dan dat je hebt op de koppen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Nu komt er een soort beloningssysteem voor boeren. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, wat we willen is dat boeren die nu al maatregelen nemen, en die zijn er ook heel veel, die bijvoorbeeld met irrigatiesystemen of eigen bekkens, hè, want we hebben nu een tekort aan water, maar in de winter hebben we vaak te veel water. Dat moeten we vasthouden. En boeren die daar al op een goede manier mee werken, die mogen ook beloond worden met meer ruimte. Dat is het idee erachter. En dat is ook wat de sector heeft ingebracht. Waar ik op zichzelf ook begrip voor heb.
0: Ja, dus boeren die minderen op de juiste moment, u zegt die krijgen later meer ruimte. Wat houdt dat in?
2: Ja, dus we gaan werken. Dat is althans het idee. Hè. Dit is nu het koersdocument wat we hebben vastgesteld. We moeten dit allemaal nog in regels gaan vervatten. Maar wat de bedoeling dan is dat boeren die het al goed doen en plannen hebben om het te verbeteren. Dus om die ook extra te belonen. Dus goed gedrag belonen, dat is het idee.
0: Ja, met meer water op momenten
2: met,
0: dat het
2: met meer ruimte, ja.
0: Op momenten dat het voorhanden is, dat het wel weer
2: exact,
0: kan.
2: Dat het kan, ja.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is het ook aan een boer zelf om ook te bekijken hoe doe ik dat, hoe verdeel ik mijn ruimte binnen mijn oogstjaar.
0: Ja, nou is 30% minderen dus in 2040. 2040 is wel heel ver weg, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat snap ik ook, dat u dat zegt. Ja. Tegelijkertijd hebben we tijd nodig om die hydrologische ondergrenzen te bekijken. En dat doen we als eerste rondom kwetsbare natuurgebieden. Natura 2000-gebied, de Peel bijvoorbeeld, hè, is heel erg in de belangstelling, ook in de media. Nou, daar zal veel minder mogen dan op de klei in Brabant zal dat niet aan de orde zijn. Dus we hebben daar de tijd voor nodig. En boeren hebben de tijd nodig om maatregelen te nemen om uiteindelijk met minder toe te kunnen.
0: Ja, goed, duidelijk. Bedankt even voor deze toelichting over dat nieuwe beregeningsbeleid. Dank u wel, Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem. Praten wij hier nog even verder met Martine van der Ploeg, hoogleraar hydrologie, Wageningen. Verrast door deze nieuwe afspraken? Of komt niet anders dat dit op een gegeven moment moet gaan gebeuren?
1: Nee, we moeten iets doen. We krijgen door klimaatverandering steeds drogere zomers. En we zijn in Nederland gemiddeld ingericht op het afvoeren van water. Dus we moeten iets doen.
0: Ja.
1: Niet handelen is geen optie.
0: Nee, we voeren maar af. En dan komt het in de zee terecht, dan wordt het zout. En dan komen we tekort, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nu wordt er dus afgesproken 30% minder omhoog halen. Ik maak maar even heel plastisch. Waar blijft die 30%? Waar gaat dat dan heen? Blijft dat in de bodem? Of gaat het nog naar de natuur? Of stroomt het toch nog ergens anders heen?
1: Nou, uiteindelijk als je het niet... Kijk, uiteindelijk grondwater stroomt ook weer weg naar bijvoorbeeld rivieren. Die werken feitelijk als natuurlijke drainage van een landschap. Maar als we 30% minder gebruiken, betekent het ook dat de grondwaterstanden gemiddeld hoger blijven. En dat is ook wat we willen voor drogere zomers, omdat dat geeft ons meer buffer.
0: Ja.
1: Als we het nodig hebben, maar het geeft bijvoorbeeld ook de natuur meer buffer om voldoende water te hebben.
0: Want grondwater wordt soms van heel diep opgepompt, hè?
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk trek je dan ook de grondwaterstand van een paar meter hier onder de boom omlaag, toch?
1: Ja, dat zit denk ik iets ingewikkelder. Ja. Je hebt je hebt verschillende watervoerende pakketten. En over het algemeen wordt voor beregening worden hogere watervoerende pakketten gebruikt. En daar merk je dus meteen verschil.
0: Hogere lagen, ja.
1: Voor bijvoorbeeld drinkwater maken we meestal niet gebruik van die bovenste watervoerende pakketten, omdat die veel kwetsbaarder zijn. Ligt er ook aan waar je zit in Nederland, maar ja.
0: Ja. Nu wordt er geoogd op 30% minder oppompen in 2040. Is dat niet heel ver? Ja, ik zei het net ook al. Is dat niet heel ver weg 2040? Ja, het is over 13, 14 jaar.
1: Het is natuurlijk fijn dat... Het lijkt heel ver weg aan de ene kant. Ik denk ook dat dit niet het enige is wat er in Nederland gebeurt of moet gebeuren. Er zijn natuurlijk een heel pakket van maatregelen waarvan minder gebruiker er één is. Maar minder afvoeren is er zeker ook één. Dus als we Nederland wat beter kunnen inrichten op het vasthouden van water dan alleen maar het altijd afvoeren... Dan hebben we ook al een heel deel te pakken.
0: Ja, zoals nu al gebeurt in allerlei moerasachtige gebieden. Ja. Wordt er water vastgehouden. De rivieren krijgen meer ruimte.
1: Ja.
0: Waardoor dat water langer blijft hangen in zijarmen en zo.
1: Ja. Dus, en het andere is nog dat je ook eventueel actief water zou kunnen infiltreren. Dat gebeurt ook al op een aantal plekken.
0: Ja.
1: En daarmee, ja, natuurlijk is het fijn. Ik bedoel, we moeten met z'n allen gewoon bewust zijn dat we water... Dat niet onuitputtend is.
0: Merkt u dat? Daalt dat al een beetje in de hoofden van gemiddelde Nederlander en beleidsmaker? Ja, kennelijk wel in Noord-Brabant.
1: De beleidsmakers maar... wel. De gemiddelde Nederlander denk ik dat ze het wel weten. Maar tegelijkertijd in de zomer worden we altijd gevraagd om niet onze tuinen te besproeien en niet onze auto's te wassen. En nou, een deel van... Nederland doet dat en een deel van Nederland doet dat niet.
0: Ja. Nog even over die 2040. Dat lijkt ver weg, maar in 2033 is er ook al extra aandacht voor de kwetsbare natuur. Ik heb hier het jaartal 2033 staan.
1: Ja.
0: Dat er al eerder maatregelen genomen gaan worden.
1: Nou, we zitten sowieso... Kijk, we hebben al... er zijn feitelijk al afspraken. En wat er nu gebeurt is dat die afspraken feitelijk aangescherpt worden. Er is de verdringingsreeks... We hebben de vogel- en habitatrichtlijn en we hebben de kaderrichtlijn water. En daar moeten we allemaal aan voldoen.
0: Ja, ja.
1: En dus heeft dat is in die zin snelheid.
0: Goed. Moet eerder gaan gebeuren dan 2040. Ja. En druk op de ketel. Ja, in het zuinig zijn met water. Martine van der Ploeg, hoogleraar hydrologie, Wageningen Universiteit. En we spraken ook met Saskia Boelema. Dit was Vroeg Vogels. Wij zijn er volgende week weer. En we eindigen met een hele leuke Venolijnmelding. Fijne zondag.
3: Met Leo Smolders uit Bergijk. Afgelopen week hebben we weer kastencontrole uitgevoerd rond de boerderij. Resultaat: kerkuilen 5 jongen. Steenuil 5 jongen. Torenvalk zit te broeden op 6 eieren. Dit was het. Alles zeer goed. Houdoe.
4: Mr. Infantino.
5: Thank you.
4: Can I ask you something about FIFA?
6: NPO Radio 1.
7: Podcast.
8: We love you, president.
6: Van de makers van Mino's Imperium.
9: Thank you.
10: Gianni Infantino. De president van FIFA.
11: Het is de president van de wereld eigenlijk.
10: Hoe werd hij steeds machtiger?
11: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
10: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
12: I see him as a dictator.
10: Gianni's Imperium.
4: Mr. Infantino.
6: Een podcastserie van NOS Sport.
4: Did you restore the image of FIFA?
6: Nu op NPO Luister.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: NPO Radio 1.
10: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd al rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Het eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Er zijn daar 3 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De parallelbaan is wel open, maar daar heb je inmiddels al bijna een half uur op onthoud. Beter is om te rijden via de ring van Rotterdam. En verder is het erg druk in de Flevopolder, want er is daar een groot evenement aan de gang. Op de N306 in beide richtingen voor Waterbeek-Holland. Bij afrit Biddinghuizen en op de N309 moet je rekening houden met zeker een half uur vertraging.
12: Ster.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
15: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
16: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: NPO Radio 1. VPRO.
20: OVT.
9: Over de onvoltooid verleden tijd.
20: Abdou Bouzerda.
21: Welkom bij OVT. Op deze Pinksterzondag gaan we het opnemen voor de Neandertaler. Want het beeld van de domme, logge oermens houdt steeds minder stand. Nu onderzoekers ontdekken hoe slim en verfijnd hij eigenlijk was. Want wist u bijvoorbeeld dat de Neandertaler naar de tandarts ging? En nu het luchtalarm dreigt te worden afgeschaft door minister Van Veel, vragen we ons af wanneer en waarom we zo zijn gaan loeien met de luchtsirenes. Maite Karsenberg stuitte toen ze nog studeerde toevallig op archiefmateriaal over een vergeten feminist, rebel en denker Geertruida Kaptein Muisken. In de ruim 10 jaar daarna dook Maite zo diep haar leven in dat er inmiddels een biografie van bijna 500 pagina's ligt met de titel Dubbele Leven. Maite, ik ken Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. Hoort Kaptein Muisken in hetzelfde rijtje?
22: Ja, absoluut. Ja, het is volkomen onterecht dat we haar niet meer kennen. Ze was een ongelooflijk avontuurlijke vrouw, een radicale vrijheidsdenker. Iemand die echt prachtige, ontroerende dagboeken heeft geschreven. En ik ben gewoon gek op haar.
21: Ja, dat horen we. Het enthousiasme. Na vandaag gaan we haar uit de schaduw van de geschiedenis halen. En met Wim Berkelaar duiken we in de geschiedenis van deftig rechts in Nederland. Wim, hoe deftig is de geschiedenis van deftig rechts in Nederland eigenlijk?
23: Dat is echt een leuke vraag, Abdou. Weet je waarom? Omdat de auteur zegt, aan het eind van zijn boek, vergelijkt hij een beetje rechts nu.
21: Het enthousiasme. Na vandaag gaan we haar uit de schaduw van de geschiedenis halen. En met Wim Berkelaar duiken we in de geschiedenis van deftig rechts in Nederland. Wim, hoe deftig is de geschiedenis van deftig rechts in Nederland eigenlijk?
23: Dat is echt een leuke vraag, Abdou. Weet je waarom? Omdat de auteur zegt, aan het eind van zijn boek, vergelijkt hij een beetje rechts nu en rechts toen, eeuw geleden, dan zegt hij,

0: naar het tweede deel van de documentaire over danseres Darja Kalin. Maar nu eerst dit.
1: Italian authorities have opened an investigation into so-called sniper tourists who allegedly paid Serbian soldiers to target civilians, including children, during the siege of Sarajevo in the mid-1990s. Foreigners from Italy, the US, Canada, Russia, Germany, France, and the United Kingdom are said to have taken part, driven by nothing more than their own perverse pursuit of pleasure.
0: Honderdduizenden euro's voor het doodschieten van onschuldige mensen? Jarenlang klonk het als een hardnekkig gerucht uit de Joegoslavische burgeroorlog. Rijke buitenlanders die betaalden om vanuit de heuvels rondom het belegerde Sarajevo op Bosniërs te schieten. Na Italië openen nu ook de Oostenrijkers en Belgen strafrechtelijke onderzoeken naar hun burgers die mogelijk betrokken waren bij deze sniper-safari in de jaren 90. Om hier meer over te vertellen is aangeschoven Marjolein Koster, journalist en Balkandeskundige. Goedemorgen, Marjolein.
2: Goedemorgen.
0: Jij kent Bosnië goed, je woonde er. Je hebt ook heel veel vrienden en kennissen in dat land. Hoe las jij dit nieuws over nieuwe onderzoeken?
2: Nou, met name toen dat nieuws over de Italiaanse rechtszaken, toen dat kwam, was er echt heel veel. Ik denk ook voor heel veel mensen een soort van bevestiging van zie je wel, we zijn niet gek. We hebben het niet zomaar verzonnen. Het OM opent niet zomaar een zaak om dat te gaan onderzoeken. Dan zijn er echt wel stevige aanwijzingen dat er iets gebeurd was. Ja, en dat dan nu ook Oostenrijk en ook België. Nou ja, volgens mij heel veel mensen zijn ook gewoon een beetje in shock. Zo van, is het dan dus toch echt?
0: Want het was bijna eigenlijk ongeloofwaardig.
2: Ja, ik denk, of nou ja, dit is mijn theorie, dat als iets zo afschuwelijk, zo gruwelijk is, dat je dan bijna niet kan geloven dat het echt gebeurde, inderdaad. Ik bedoel, safari. Elke keer denk ik weer, al wat erg ook dat we die term eraan gegeven hebben. Maar ja, het refereert natuurlijk daar dat rijke mensen naar Afrikaanse landen gaan om daar dieren af te schieten. Ja. Maar nee, het zijn in dit geval onschuldige burgers die afgeschoten werden. Ja, afschuwelijk eigenlijk.
0: Afschuwelijk inderdaad. En je zegt dat de mensen in Bosnië het bijna niet kunnen geloven dat het nu eindelijk onderzocht wordt. En reageren ze dan verheugd, opgelucht, of toch wel heel erg teleurgesteld dat het nu misschien toch waar blijkt te zijn?
2: Nou, ik denk wel vooral inderdaad dat ze blij zijn dat het onderzocht wordt. Maar het blijft wel een onderwerp wat gewoon waar niet blij over gepraat wordt natuurlijk. Nee, dat zeker niet. Het is vooral gewoon een bevestiging voor hen.
0: Ja. Er was al in 2022 een documentaire hierover van Al Jazeera. Daarover is ook al een boek geschreven door een Italiaanse journalist. Maar nu zijn er ook daadwerkelijk justitiële onderzoeken. Kunnen we nu al vaststellen dat het meer dan een gerucht is?
2: Dat vind ik heel erg lastig om te zeggen. Nogmaals, het OM van Italië, maar dus ook Oostenrijk, zij openen niet zomaar zaken, dus er zijn aanwijzingen. In het geval van Italië zijn die aanwijzingen, voor zover ik weet, heel erg sterk. Er is al in 1994 contact geweest tussen de Bosnische inlichtingendienst en de Italiaanse inlichtingendienst dat dit gebeurde en dat het dus ook Italianen waren die dat deden. Er zijn vluchtbewegingen, er zijn meerdere getuigenverklaringen die dit bevestigen.
0: Ja, wat leg eens uit, wat weten we nu inmiddels over het verhaal precies van deze sniper safaris?
2: Ja, nou, Sarajevo lag dus van 1992 tot 1995. Is het al die tijd omsingeld geweest. En vanuit de bergen, want Sarajevo ligt in een dal, werd er geschoten op burgers. Dat deed met name het Bosnisch-Servische leger. Dus dat denk ik ook elke keer. Dit is heel erg dat dit nu naar buiten gekomen is. Maar we moeten niet vergeten dat dit al de dagelijkse realiteit was voor heel veel burgers in Sarajevo. Mm-hmm. En eigenlijk al dus toen waren die geruchten er dat er rijke buitenlanders zouden komen uit allerlei landen. Er zijn ook tijdens de oorlog al beelden geweest van een Russische, ik dacht dat het een schrijver-dichter was,
0: Limanov. Nationalist.
2: Ja, precies. Ja. Daarvan denk je dan, nou ja, oké, de Serven en de Russen, dat zijn bondgenoten, dus dat begrijpen we nog. Ja. Maar dat er ook Amerikanen, Canadezen, Italianen voor de lol daar naartoe zouden komen, dat was eigenlijk nieuw.
0: Dat is wel goed om te benadrukken, hè? Voor de lol. Deze mensen zouden dus daar zijn voor de lol om onschuldige mensen

0: netten schieten.
1: Ja.
0: Ja, daar betalen ze dus gigantische bedrijven voor.
1: Het zou gaan om 80.000 tot 100.000 euro. Waarbij ook gezegd werd dat je het meest zou betalen om een kind af te schieten. Want een kind is het moeilijkste. Het is klein, beweegt. Dus als je die kan raken, nou, dan moest je wel vooral veel geld voor.
0: En wie zijn deze mensen? Ja, ze zijn heel rijk. Want anders betaal je niet zo heel veel.
1: Nou ja, tot nu toe weten we dus nog steeds niet precies wie dit zijn. Hè? Maar wat er over gezegd wordt van getuigenverklaringen, dat het mensen zijn die dus heel erg rijk zijn. Dat het niet zozeer politieke elite, maar meer een soort elite die al heel graag naar schietclubs. Eigenlijk hetzelfde type mens dat inderdaad op safari gaat om neushoorns af te schieten. Dat eigenlijk.
0: En ook rechtsextremistische of nationalistische mensen. Want ik geloof dat een man die in Italië gearresteerd is, in februari, 80-jarige man, nogal een Mussolini-aanhanger is.
1: Klopt, ja. En hij is inderdaad. Volgens mij niet gearresteerd, maar verhoord.
0: Verhoord. Ja, niet dat is juist juridische term.
1: En hij zou zelfs erover opscheppen. Toen de tijd dat hij gewoon dit soort verhalen gewoon vertelde. Dat hij er eigenlijk ook nog trots op was. Dat is natuurlijk vreselijk om over na te denken.
0: Okay.
1: En wat ik vooral. Dus daar heb je echt die bewijzen liggen. Wat we weten ook van de inlichtingendiensten die samen hebben gewerkt. Die Bosnische inlichtingendienst die heeft dit vernomen. Heeft het gemeld bij de Italiaanse inlichtingendienst in 1994. En toen heeft de Italiaanse inlichtingendienst dus blijkbaar gezegd: we hebben dit onderzocht. We hebben dit inderdaad geconstateerd. En we hebben het gestopt voor zover ze dat dus konden. Vervolgens eigenlijk op basis van deze mediaberichten heeft België een zaak geopend. Daarvan heb ik geen idee wat voor. Die laten daar ook helemaal niks over los wat daar aan de grondslag ligt. Maar wat ik dus vooral opvallend vind is dat ook Oostenrijk, onafhankelijk van wat er in Italië onderzocht wordt, nu een zaak geopend heeft. En twee mensen waar ze substantiële verdenkingen van hebben aan het onderzoeken zijn. En dan, nu gaat het dus over drie. Weet trouwens in Oostenrijk, ik ga ervan uit dat het mannen zijn, weet ik eigenlijk niet. Eén wel, één man, de ander is geen informatie overgegeven. Het is
0: in ieder geval zo dat er serieuze Europese justitiële diensten onderzoek nadoen, los van elkaar. En dan vraag ik me het volgende, want het blijft ongeloofwaardig. Een beetje zoals de Epstein-files eigenlijk daarvoor. Inmiddels weten we dat het wel waar is. Grotendeels in ieder geval. Voordat we wisten dat er ook echt bewijs was, was daar ook het idee van rijke mensen, ongeloofwaardig complot. Wat denk jij zelf? Is het gebeurd?
1: Ik denk zeker dat het gebeurd is. Wat ik vooral heel erg lastig vind om in te schatten is op wat voor schaal. Sommigen hebben het over honderden, dat er elk weekend busjes vol kwamen. Geen idee. Ik weet het niet. Dat is natuurlijk het eerlijke antwoord. Maar ik denk wel dat er een verklaring is waarom het zo goed geheim gehouden kan worden of waarom er nooit eerder onderzocht is.
0: Ja.
1: Deze mensen betaalden heel veel geld niet alleen om onschuldige burgers af te schieten, maar ook natuurlijk met een soort verplichting aan, in dit geval het Bosnisch-Servische leger en het Servische leger.
0: Die verdienden er ook aan.
1: Precies, die verdienden er aan. Maar het is natuurlijk ook, je betaalt heel veel geld zodat het geheim blijft. Zodat je niet verlinkt wordt. En eigenlijk iedereen die ooggetuige is, die er op een of andere manier bij betrokken is, die is dus ook medeplichtig hieraan. Dus die houden allemaal hun mond dicht.
0: Ja.
1: Daarnaast is er wel geprobeerd om ook vanuit Sarajevo zelf onderzoek te starten.
0: Mm-hmm.
1: De burgemeester van Sarajevo heeft volgens mij 3-4 jaar geleden een aanklacht ingediend. Dat is er nooit van gekomen. Ja. Daarvan wordt gezegd, waarom niet? Omdat degene die dat had moeten onderzoeken, de prosecutor, help me eventjes. Wat
0: aanklager.
1: Ja, dankjewel. Die zou dan weer banden hebben met de Bosnisch-Servische Nationalistische Partij. Dus elke keer weer spelen er politieke belangen van hele rijke mensen om dit tegen te houden.
0: En Marjolein, toch nog even die historische context. Want we hadden het net over die vrienden en kennissen van jou daar in Sarajevo. Die zijn opgegroeid met die trauma. Althans, vele van hen, tegen aan hoe oud ze zijn. Deze belegering duurde dus 4 jaar. Je hebt ook mensen gesproken die daar toen woonden. Hoe was het leven in de stad?
1: Ja, dus vanaf april 1992 tot het einde van de oorlog. Dus zeker november, december 1995 en in sommige wijken nog langer, compleet afgesloten van de rest van de wereld. Mensen overleefden. Er was wel wat humanitaire hulp. Maar je hebt niet zo heel veel aan mail als je geen verwarming hebt, geen elektriciteit, geen water. Dus het was voor heel veel mensen echt overleven. Wat ik altijd wel bijzonder vind aan die verhalen is, het wordt ook een beetje de nieuwe realiteit als je zo lang opgesloten zit en geen toegang.
0: En ook dat je dus neergeschoten kon worden. Want van wilde je oversteek van de ene kant van de stad naar de andere,
1: ja,
0: dan moest je de Snipe Valley oversteken.
1: Ja, dat is misschien inderdaad nog wel goed om te vermelden. Want dat beeld, hè, want de stad is omsingeld vanuit de bergen, maar er was ook één wijk, Grbavica heet die. Mm-hmm. Die was ook onder controle van het Bosnisch-Servische leger. En eigenlijk die wijk, het schijnt ook dat vanaf daaruit dus ook die weekend snipers, die rijke buitenlanders schoten. Want dan zit je eigenlijk maar, ja, op sommige plekken maar een paar honderd meter van die Sniper Alley af. Mm. Dus een lange doorgaande weg die, nou ja, de hoofdweg van de stad vormt. En nou ja, daar zijn heel veel beelden van dat mensen van het ene gebouw naar het andere gebouw rennen om die snipers te moeten ontwijken. En als ik nu ook terugdenk aan die verhalen, er zijn ook heel veel kinderen door snipers neergeschoten. Ja. En daarvan denken mensen nu van, wauw, weet je,
0: het zou wel eens was dat dan sluipschutter-toeristen kunnen zijn.
1: En dat weet je natuurlijk niet, maar alleen al daarover moeten nadenken is natuurlijk...
2: Nou, ik kan me die beelden, maar goed, ik ben dan een generatie ouder. Ik kan me die beelden nog heel goed herinneren bij het NOS-journaal. Dus dat je inderdaad die mensen zag oversteken.
0: Zeker.
2: En dan neergeschoten werden. Het is gruwelijk. Je zat gewoon live mee te kijken. Goed, nu hoor je dus van jou dat het dus ook buitenlanders waren.
0: Er zijn 11.000 mensen die daar zijn neergeschoten bij die snijpaling. Dank u wel, Marjolein Koster, journalist en balkandeskundige. En ik zeg het nog maar even, en een van de makers van onze podcastserie De 11 Stemmen van Srebrenica. Een grote aanrader, zeg ik er maar even bij. Oké, we gaan even iets anders laten horen. Niet schrikken.

0: Ja, dit geluid zal vanaf 2028 niet meer te horen zijn. Tenminste, als het aan minister van Justitie en Veiligheid van Wil legt. Volgens de beleidsmaker is het huidige sirenesysteem, beter bekend als het luchtalarm, sterk verouderd en veel te duur. NL Alert via de smartphone zou voldoende zijn. Opvallend. Juist in een tijd waarin Nederlanders wordt aangeraden noodpakket in huis te halen, met radiobatterijen en kaarsen voor het geval het stroomnet uitvalt. Om te praten hierover, over het heden en verleden van ons luchtalarm, is hier aangeschoven Roelof van Gelderen van het Museum Bescherming Bevolking in Grauw. Goedemorgen, Roelof.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je verrast door het voornemen van Wil?
1: Nou, niet echt verrast. De discussie is al vele jaren gaande op een gegeven moment. Al vanaf 2015. Dat men echt zegt van, willen wij dit systeem, het WAS-systeem, dat staat voor waarschuwing en alarmeringssysteem, staat het voor. Bijna 4300 sirenes staan opgesteld door heel Nederland. Willen we dat afschaffen?
0: Ja.
1: Nou, die discussie is prima. Dat heeft ook met kosten te maken. Mm-hmm. Alleen misschien het moment waar we nu in zitten, waar we nu in leven. Hele onrustige wereld. Mm-hmm. Met iemand in Amerika die redelijk wispelturig is. En we zien op een gegeven moment in Rusland ook iemand die niet echt te betrouwbaar is. Om nu in feite een systeem te gaan afschaffen, ja, in 2028, dus we hebben nog even de tijd. Ja, er staat een beetje haaks op wat meneer Van Wil eerder gedaan heeft, door het bekende boekje aan iedereen te verstrekken. Voor de veiligheid. En je moet dit in huis houden. Dat
0: bijvoorbeeld kaars in huis nemen voor als het stroomnet uitvalt.
1: Precies. En dan gaat men nu zeggen van ja, en dat heeft eigenlijk puur te maken met de kosten. Ja, het is te duur. Nieuw systeem moet onderhouden worden. En we gaan het afschaffen.
0: Ja.
1: Het tijdstip is eigenlijk erg ongelukkig. En in deze tijd maak je mensen daar ook niet zeker van. Want jong en oud, die kent dit systeem. Dat maken wij wekelijks mee in ons museum in Grauw. De grootste bunker van de beschermde bevolking. 1100 vierkante meter groot. En die veel groepen komen daar. Ja, en jong en oud, veel schoolklassen. En de kinderen, ja, van 5, 6, 7 jaar, die weten precies te tellen.
0: Nee, want ik wil niet sentimenteel klinken, maar ook ik op de basisschool, als ik de bel mocht laten gaan één keer in zoveel tijd. Het meest spannende was natuurlijk de eerste maandag van de maand.
1: Beslist.
0: Mocht je toch wel iets heel belangrijks doen, ja, als 7 of 8-jarige? Of klinkt niet sentimenteel?
1: Nou, wel een beetje, maar dat mag ook. Maar het heeft niks met sentimentaliteit te maken. Het heeft puur te maken met dat mensen gewaarschuwd willen worden. En het luchtalarm is natuurlijk al vele jaren oud. Dit systeem wat we nu hebben, dat is pas sinds 1998 in gebruik. Dus eigenlijk best nog redelijk recent.
0: Ja.
1: Maar het is niet alleen voor oorlogssituaties, maar het is ook voor situaties. Ook voor bijvoorbeeld als er, en dat is in het verleden wel geweest, dat er giftige stoffen ontsnappen. Bij chemiepak bijvoorbeeld in het verleden, 2012. Mm-hmm. In het Friese gebeuren hebben ze op een gegeven moment een zuivelfabriek die salpeter liet ontsnappen. Dus het is ook een waarschuwingssysteem voor mensen op een gegeven moment ook, als het echt iets is. Het hoeft niet altijd met oorlog te maken te hebben.
0: Mm.
1: En ik denk dat je dat nu overboord gaat zetten.
0: Ja.
1: En kijkend naar de hedendaagse tijd, dan moet je dat eigenlijk gewoon niet willen.
0: Ja. Want wat is die geschiedenis van het luchtalarm?
1: Nou, het luchtalarm dat gaat al ver terug eigenlijk. De vorige eeuw, toen we de Eerste Wereldoorlog hadden, was Nederland neutraal. Dus men maakte zich ook niet zo druk erom. Dus luchtalarm, dat was een ondergeschoven kindje. Luchtvaart was toen ook nog niet zo als nu natuurlijk. Maar toen de mobilisatie kwam in de jaren 30, toen Nazi-Duitsland in opkomst was op een gegeven moment, begon ook in Nederland men na te denken. Ondanks het feit dat men zich nog steeds een neutrale houding aannam, ging men toch op een gegeven moment kijken, moet ook een alarmering hebben. Toen is ook een alarmeringssysteem is opgezet. Dat was in het begin redelijk moeizaam. Men maakte gebruik van mechanische sirenes. Die moesten sommigen nog met de hand worden bediend op een gegeven moment. Dus net een soort draaiorgelverhaal waar je dan aan gaat slingeren en dan ging de sirene af.
0: Mm-hmm.
1: Ook werden wel fabrieken ingeschakeld, waar dan vaak een geluid liet horen van mensen konden met pauze of mensen konden de fabriek verlaten. Het was einde van de dag. En uiteindelijk heeft men toch in eind jaren 30 had men een systeem wat redelijk dekkend was.
0: Mm-hmm.
1: En dat werd onder andere ook via telefoonverbindingen werd dan het sirenegeluid werd dan aangezet.
0: Mm.
1: Het bombardement op Rotterdam, bijvoorbeeld van 14 mei 1940. Mm. Toen ging het alarm grotendeels wel af, maar te laat. En dat had te maken met het feit dat de vliegtuigen die toen het bombardement uitvoerden uit Duitsland te laat werden gesignaleerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus voordat de mensen de schuilplekken hadden
0: gevonden, was het al te laat. En dit systeem, wij kennen het ook van de eerste maandag van de maand. Sinds wanneer is dat eigenlijk?
1: Dat is al sinds de jaren 98, iets later is dat in werking gezet. Toen is daar een vast gegeven van gemaakt om echt te gaan testen. Doet alles het nog op een gegeven moment? Kijk, dat wordt er centraal geregeld op een gegeven moment. Dat het systeem wordt aangezet. Maar het systeem kan ook individueel worden bediend.
0: Ja.
1: Het hoeft niet altijd te betekenen dat alle bijna 4300 sirenes in één keer tegelijk afgaan. Maar het kan ook zijn dat men maar in een bepaald gebied 2, 3 of 4 sirenes laat afgaan.
0: Ja, dat het een lokale crisis is.
1: Precies, en dat kan bediend worden door de meldkamer van de politie, brandweer, ambulancedienst. Maar dat kan ook bediend worden door de brandweer. Dus op zich is het ook een systeem, niet alleen voor oorlogssituaties, maar ook voor andere dingen.
0: Ja.
1: Wat nou wel even vermeldenswaardig is, dat het NL-alert, dat is sinds 2012 is dat in werking.
0: Dat kennen we van een smartphone?
1: Precies, dat heeft nu een dekking van 92%.
0: Ah.
1: Dat is best hoog, laten we eerlijk zijn. Maar goed, 8% niet.
0: Nee.
1: Sommige mensen die hebben de telefoon misschien wel niet bij hun.
0: Ik hoorde een warm pleidooi voor het luchtalarm, ons luchtalarm, zeg ik nog even sentimenteel. Nog even een heel kort vraagje. Dus als we er nu gaan, stel de bommen komen, het luchtalarm gaat af, dan zijn er toch ook geen bunkers meer waar we heen kunnen? Ik bedoel, dan heb je zo'n luchtalarm en dan?
1: Klopt, maar er wordt wel verwezen eigenlijk op dat moment. Bel vooral niet de veiligheidsregio's, bel niet de politie, bel niet de brandweer. Die zitten er helemaal niet op te wachten, die hebben andere dingen te doen. Maar ga kijken naar de tv, hoor de radioberichten. Wat is dan op dat moment? Nou, dat kan heel simpel zijn, zoek dekking. Lastig. Maar je kunt ook zeggen van andere calamiteiten, doe de ramen dicht, hou de deuren gesloten en dat soort dingen allemaal. Ja, dus dat gaat wel een stap verder. Dus, ja.
0: Jullie museum zit wel in bunker, dus jij zit daar wel voorlopig veilig. Ontzettend bedankt, Roelof van Gelderen van het Museum Bescherming Bevolking in Graal. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
2: Dit is de VPRO.
3: Abdou Bouzerda.
0: Ja, ze wilde studeren in een tijd dat de Universiteit voor Vrouwen gesloten was. Ze wilde denken, schrijven en de wereld veranderen. Terwijl een getrouwde vrouw wettelijk handelingsonbekwaam was. Geertruida, kaptein Muisken, geboren in 1855, zocht haar leven lang naar een manier om vrij te zijn. En ontwikkelde een levensfilosofie tussen de vrijdenkers en activisten die verbluffend modern is. Zo ontdekte historicus Maite Karsenberg. Ze besloot om een biografie over haar te schrijven met de titel Dubbeleven. En is vandaag hier te gast bij ons. Welkom, Maite.
4: Dank je.
0: Je stuitte bij toeval op de dagboeken van deze Geertruida, kaptein Muisken. Is het goed als we af en toe gewoon Geertruida zeggen?
4: Ja, ik zeg ook meestal Geertruida.
0: Ja, ze voelt nu zo vertrouwd met
4: jouw
0: boek. Zeker. Wat stond daarin dat je toch eigenlijk ruim 10 jaar lang bezig bent geweest met haar? 8 jaar weliswaar voor de biografie, sinds 2018.
4: Ja.
0: Maar toch...
4: Ja, ik als 23-jarige student deed ik onderzoek in Atria, het Kennisinstituut voor Vrouwengeschiedenis. En ik ging toen grasduinen in haar archief. Dat was toen een rommeltje, het was niet geïnventariseerd. Er waren gewoon allerlei losse mappen met briefjes erin of krantenknipsels. En het leek allemaal niet zoveel soeps. En toen sloeg ik zo'n map open en ik zag een dik schrift, helemaal van voor naar achter, volgepend. En daarna vond ik er nog één en daarna nog één. 3 dagboeken. En ik begon te lezen en eigenlijk voelde het alsof ik inbrak in haar hoofd. Alsof ik haar intiemste vriendin was tegen wie ze
0: sprak. Je kon in haar ziel kijken.
4: Ja, zo voelde het. Want je hebt vaak dagboeken... er zijn natuurlijk veel dagboeken geschreven. Soms blijven die een beetje haken op... ik heb koffie gedronken met Kees en het was bewolkt of zo. Ja. En Geertruida schrijft niet zo. Geertruida schrijft over alles. Dus over haar gevoelens, over de eenzaamheid die ze kende, over haar vrienden, over alle boeken die ze las, over de grote wereldproblematiek.
0: Over haar waanideeën, waar we ook straks op gaan komen.
4: Ook dat.
0: Maar laten we beginnen. Geertruida, kaptein Muisken. Wie was zij?
4: Ja, Geertruiden, kapitein Muisken, was een vrouw die meer wilde dan het gebruikelijke vrouwenleven in de 19e eeuw. Als je kijkt naar de eerste feministische golf, die begon rond 1870, 1880. Dat was een tijd waarin vrouwen dus niet konden stemmen, niet in de politiek zaten, niet naar de universiteit mochten. Heel beperkt leven eigenlijk. Mm. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je in een wereld leeft waarin eigenlijk iedereen die iets van macht uitoefent of kennis heeft, een man is.
0: Ja.
4: Terwijl je zelf, zoals zij was, ontzettend intelligent, leergierig.
0: Want ze komt uit een welgesteld gezin.
4: Dus ja, redelijk Legon. Welgesteld.
0: Maar ze was heel slim. Al vanaf jongs af aan kon je merken dat zij dus echt een grote toekomst
4: had. Ze had een heel groot geluk. Namelijk dat de allereerste middelbare meisjesschool op dat moment in haar woonplaats in Haarlem, daar woonde ze daarna, werd geopend. Dus zij was eigenlijk de eerste generatie die naar een middelbare meisjesschool kon. En dat was redelijk goed onderwijs.
0: Mm.
4: Dus zij is daar helemaal opgebloeid. Ze had ook fantastische vriendschappen. Die brieven heb ik ook gevonden. Van die meisjes met lange rokken die samen door de duinen struinen en over boeken praten. Geweldige inkijkje in dat leven heb ik gekregen. Alleen dan ben je klaar met school en dan is er niets.
0: Ja.
4: Geen universiteit, geen werkzaam leven. Nee, het is de bedoeling dat je trouwt en thuis zit en het huishouden doet.
0: En dat doet ze ook.
4: Ja.
0: Ze gaat trouwen.
4: Ja.
0: Ze krijgt kinderen.
4: Ja.
0: Misschien moeten we daar ook iets over zeggen. Want dat is toch een belangrijk kantelmoment, denk ik, in haar leven.
4: Absoluut, ja. Je ziet echt in de brieven die ik heb gelezen en haar dagboeken, dat ze dus vol levenslust zit, vol verlangen om iets bij te dragen in de wereld, om mee te praten over de nieuwe richting van de maatschappij. En dan trouwt ze, ze verhuist naar Londen. Haar man heeft daar een baan. En ze krijgt vrij snel 3 kinderen.
0: Mm-hmm.
4: En ze raakt toch eigenlijk vast in dat huisvrouwenbestaan.
0: Ja.
4: Ze raakt geïsoleerd.
0: En dan lijkt het ook mis te gaan. Want je zegt, ze krijgt 3 kinderen.
4: Ja.
0: Ik geloof dat de derde niet echt in de planning zat.
4: Nee, dat klopt. En dat is ook echt heel bijzonder. Dat zij wilde niet veel kinderen. Want ze voelde aan, dan heb ik geen ruimte meer voor mezelf. Zij kwam zelf uit een gezin van 13 kinderen, waarvan de helft de volwassen leeftijd niet bereikt had. Dus zij besloot anticonceptie te nemen. Nou, is niet helemaal duidelijk wat dat precies was. Misschien een pessarium waarschijnlijk of iets dergelijks. En in haar dagboek schrijft ze daarover. Nou, dat was ook echt, ik viel van mijn stoel toen ik dat las. Dat ze letterlijk schrijft van, nou, eigenlijk is de enige reden dat ik een gelukkig leven kan leiden de anticonceptie. Want ik wil geen groot gezin. Maar natuurlijk was het niet betrouwbaar anno 1880 om die methodes. Dus ze werd toch zwanger van een derde. En dat was niet in de planning. En ik denk dat dat iets in haar heeft verschoven. Ze was een hele gevoelige ziel. En ze heeft toen een inzinking gekregen en is opgenomen in een kliniek.
0: Ja, iets wat vaker in haar leven is gebeurd.
4: Ja, 3 keer in totaal, ja, van wat ik weet. Ja,
0: ja en weten we ook wat ze dan precies had?
4: Ja, heel lange tijd dacht ik dat ik daar nooit achter zou komen. Maar tijdens het onderzoek stuit ik al maar op allerlei fantastische bronnen. Dus ik heb ook 400 brieven aan haar zus gevonden. Ze had een oudere zus in Amsterdam. Zij stuurde haar brieven. En die oudere zus heeft ook de aantekeningen en brieven bewaard die haar zusje schreef terwijl ze opgenomen was in de kliniek.
0: Hm.
4: En dan lees je dus eigenlijk gewoon wat zij dacht terwijl zij leed onder een zware inzinking, een soort waan, een soort psychose. En ja, dat is ook een bron die je eigenlijk nooit vindt. Je vindt wel dokters, nee, patiëntendossiers of een soort.
0: We zeiden het al, je kunt echt letterlijk in haar ziel kijken.
4: Ja.
0: Ze stelde zich helemaal open.
4: Ja.
0: En dan toch nog even een voorbeeld noemen. Dan schrijft ze bijvoorbeeld dat ze op een relatie heeft met de kroonprins van Nederland.
4: Ja, ik vond een brief. Het was beste kroonprins van Nederland, basically. En ik dacht, wat krijgen we nou? Wat is hier gebeurd? Kende zij hem echt?
0: Ja.
4: En toen dacht ik, toen kreeg ik langzaam, puzzelde ik dat plaatje bij elkaar. Toen kwam ik dus achter dat ze in Otto House in Londen in een kliniek zat. En dat zij een waan had, want die kroonprins bleek al 8 jaar dood.
0: Ja.
4: En wat doe je dan als historicus? Denk je van, nou, dit is een waanbeeld en dat doet er niet toe.
0: Nou, dat doet Maite Korsberg niet.
4: Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ja.
0: Ja.
4: Dus ik heb eigenlijk dat beeld van die kroonprins ontleed. Van wie was die kroonprins? Nou, dit ging om wie wil. Dat was zijn bijnaam, want er waren natuurlijk heel veel Willems in de koninklijke familie. Dus dit was zijn bijnaam.
0: Het over de Oranjes, voor alle duidelijkheid.
4: Precies. Ja. En wie wil als eigenlijk de meest rebelse prins van het hele koninklijk huis?
0: Rockstar. Dus,
4: ja, hij ging naar Parijs. Hij ging aan het drank. Hij zat daar de hele dag met courtisanes te feesten. Mm. En hij moest eigenlijk de lijn voortzetten. Hij moest trouwen met een prinses. Maar hij weigerde dat. Mm. En zo stond hij ook bekend in Nederland. Dus ik heb dat beeld eigenlijk ontleed van dat waanidee van Geertruida, die zich eigenlijk dus in een soort in haar inzinking vastklampte aan het beeld van die prins. Van zij wilde gewoon ook rebels zijn. Een rebelser leven leiden.
0: En dankzij jouw boek en het onderzoek wat je gedaan hebt, weten we ook dat ze helemaal niet alleen maar zielig was. Dat is een onderdeel van haar leven.
4: Absoluut.
0: Ze was moeder, maar ze was veel meer. En dat verklaart ook de titel van jouw biografie.
4: Ja.
0: Dubbel leven. Want vertel, ze was daar in Londen met haar man. Ja. En ze bloedt uiteindelijk helemaal op.
4: Ja.
0: Wat vond ze daar? En wat voor een persoon werd ze?
4: Ja, zij werd eigenlijk een ongelooflijk enthousiast filosoof, denker, vrijdenker. Ze was gewoon een hele intelligente vrouw. En ik denk dat die inzinking heeft haar eigenlijk aangezet om te denken, ik ga het anders doen. En waar het mee begon is eigenlijk dat ze zich aansloot bij een club. Ik denk de meest radicaal progressieve vrouwenclub van Londen in die tijd.
0: De Pioneer Club.
4: Ja. Nou, dat waren echt pioniers. Alle vrouwen die lid waren van die club hadden een nummer, spraken elkaar bij nummer aan om hun ultieme gelijkheid te benadrukken. Er was een rookruimte waar vrouwen sigaretten en sigaren konden roken.
0: Heel gedurfd was voor die tijd.
4: Ongehoord, ja. En er waren slaapkamers die je kon huren voor een paar shilling. Mm. Als je dan in de stad was en je dacht, nou weet je wat, ik ga niet naar huis vannacht, dan kon je daar blijven slapen. En ze hadden een enorme bibliotheek, eindeloos veel lezingen. Mm. En daar kwamen echt vrouwen die dachten, en nu is het klaar. Mm. Wij gaan meedenken over de maatschappij. Wij gaan ook ideeën formuleren over waar het heen moet. En Geertruida sloot zich daarbij aan.
0: En het was niet zo dat ze zich alleen met vrouwen begaf in een aparte ruimte. Maar ze was ook echt op gelijke voet ging ze om met bijvoorbeeld de Russische anarchist Kropotkin.
4: Ja.
0: En dat is toch wel bijzonder. Zeker. Bekende anarchist uit die periode.
4: Absoluut, ja.
0: Vertel.
4: Ja, hij wordt eigenlijk wel gezien als een van de grondleggers van het anarchisme. En bij anarchisme denk je misschien aan terrorisme, moordaanslagen, een soort radicaal politiek activisten. Deze Russische prins, want hij was eigenlijk een aristocraat. Mm-hmm. Kropotkin was gevlucht, verbannen uit Rusland. Of zelfs ontsnapt aan een gevangenis daar. Verbannen uit Frankrijk. Hij was echt een radicaal figuur. Maar tegelijkertijd werd hij door heel veel mensen in die tijd omschreven als iemand die heel bescheiden en
0: zachtaardig
4: was. Oscar Wilde noemde hem de White Christ.
0: Ja.
4: Hij had een hele grote, woeste, wilde, witte baard. En wat ik zo bijzonder vind aan Kropotkin, en dat is precies wat Geertruida in hem vond, is formuleerde een nieuw idee over evolutie. Namelijk evolutie niet gebaseerd op survival of the fittest, dus competitie.
0: Nee.
4: Maar eigenlijk zei hij, het belangrijkste idee van de evolutie zou moeten zijn samenwerking. Dat is het element
0: solidariteit.
4: Solidariteit. Elkaar helpen.
0: Iets wat Geertruida ook voorstond. Ondanks dat ze uit een welgesteld, rijke, elitaire familie komt. Ze trouwde ook met een rijke man.
4: Ja.
0: Zij bleef zich bekommeren om sociale rechtvaardigheid. Ik kijk ook even naar mijn tafelgasten. Kennen jullie haar eigenlijk? Want we kennen natuurlijk allemaal Letta Jacobs.
2: Ik ben wel even blij, Abdoel, dat je ons even bij betrekt. Want ik zou aan Maite willen vragen. Ze is geboren in 1855. Dat is ook de oprichter van de Dageraad.
4: Ja.
2: Jij noemt het woord vrijdenkers. Had zij ook contact met Nederlandse vrijdenkers?
4: Ja, absoluut. Ze woonde dus 20 jaar lang in Londen. Dat was eigenlijk op dat moment de grootste stad van de wereld, waar een enorm milieu heerste van allerlei denkers in alle richtingen. Socialisten, anarchisten, noem het allemaal op. En daarna heeft ze nog in Zwitserland gewoond. En daarna kwam ze weer in Nederland. En daar sloot ze zich ook aan bij de Dageraad. En bij de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Allerlei van dat soort verenigingen. Maar ze zei, eigenlijk vind ik Nederland gewoon een bekrompen landje.
0: Een bekrompen landje.
4: Ze kon niet meer aarden in Nederland.
0: Ze was te groot voor Nederland geworden. En stel dat zij nu zou gaan leven. Je hebt zo diep in haar ziel gekeken. Dus ik durf die vraag wel aan jou te stellen. Met welke discussies die nu spelen zou ze zich nu willen bemoeien, denk je?
4: Ja, wat ik heel inspirerend aan haar vind is dat zij vond dat individualisme eigenlijk verbonden was met sociale betrokkenheid. En ik denk, wij leven nu in een best hyper-individualistische samenleving. En voor haar moest dat samengaan met je bekommeren om anderen. Met je bekommeren om andere groepen, onderdrukte, arme mensen. Vrouwen die misschien minder makkelijk op posities komen. Dat vind ik heel inspirerend. En het tweede ding is, denk ik, dat als je haar leven van zo dichtbij meeleeft, dat dubbelleven, daarmee bedoelde ze dat je als vrouw een huiselijk leven had met het huishouden en daarbuiten nog een leven. Mm-hmm. En dat dat bijna niet te combineren was. En eigenlijk,
3: een beetje herkenbaar. Sommige vrouwen zeggen dat ook tegenwoordig, toch?
4: Precies. Ik denk eigenlijk dat zij in een extreme versie leefde van waar veel vrouwen nog steeds last van hebben. Mm. En zij heeft daar ook een autonomie in gevonden en een manier om daarmee om te gaan. En dat is gewoon heel inspirerend.
3: Ja, goed. Hou de boek even omhoog voor de webcam. En je mag er ook trots op zijn. Het is een toch wel indrukwekkend boek. Je haalt toch wel een belangrijke Nederlandse denkster uit de schaduw van de geschiedenis, zeg ik nog maar even. Dank je wel daarvoor, historicus Maite Karsenberg. Je biografie heet dus Dubbeleven, dubbele punt, Geertruida, kapitein Muisken en haar rebelse levensfilosofie. En voor wie nog meer wil horen over Geertruida, bij onze collega's Een Uur Cultuur ben je volgende week zaterdag nog uitgebreider te gast.
4: Yes.
5: De actualiteit van de geschiedenis.
6: Dit is tot 12 uur OVT.
3: Komt een Neandertaler bij de tandarts? Het klinkt als het begin van een slechte grap. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat Neandertalers waarschijnlijk al aan prehistorische tandheelkunde deden. Een kies uit Siberië bevat sporen van een stenen instrument dat gebruikt zou zijn tegen kiespijn. Sowieso kantelt dat beeld van de Neandertaler de laatste jaren volledig. Ooit was hij het domme, logge achterneefje van de moderne mens. Maar DNA-onderzoek en archeologie vertellen inmiddels een heel ander verhaal. Te gast is Gerrit Düsseldorp, archeoloog en zelf ook deels Neandertaler. Toch, Gerrit?
7: Ja, net als wij allemaal.
3: Net als wij allemaal. Ja, dat is wel even goed om even te benadrukken. De Neandertaler is niet uitgestorven, die leeft in ons voort.
7: Ja, 2% van ons DNA komt van een Neandertaler voorouder.
3: Ja, en hebben sommige mensen iets meer Neandertaler in zich dan andere?
7: Ja, maar dat is van buiten lastig te zien.
3: Oké, helder. Goed, dan gaan
2: heel
3: we
2: heel diplomatiek van Gerrit. Ja.
3: Ja, maar het is ook helemaal geen schande, want we weten inmiddels veel meer over de Neandertaler en dat is toch een bijzondere mensensoort, een bijzondere voorouder van ons. Gerrit, neem ons mee naar die grot in Siberië, 50.000 jaar geleden. Komt een Neandertaler bij de tandarts? En toen?
7: Ja, dus ik sloeg wel een beetje aan op het vorige gesprek, op samenwerking en voor elkaar zorgen. Want dat is een van de elementen die we nu steeds meer bij Neandertalers zien. Dat die voor elkaar zorgen, dat die soms ernstige verwondingen krijgen die dan genezen. Mm. In dit geval is er sprake van een tand, van een oud individu. En daar zit een gaatje in. Ja. Als de tandwortel, als ik het goed begrijp, maar ik ben geen tandarts, ontstoken raakt, dan zorgt dat aan voor heel veel pijn. En uiteindelijk kan ook je kaakbeen ontstoken raken. En
3: als ervaringsdeskundige kan ik zeggen, het verhaal klopt helemaal. Ga door.
7: Nou, en dus in dit geval is daar met een stenen werktuig is het gaatje opengeschraapt om de pus enzovoorts eruit te laten. En dat kun je onder een microscoop kun je die schraapsporen zien. Mm-hmm. En de onderzoekers hebben dat experimenteel nagedaan. Gelukkig niet met een levend iemand, maar met kiezen die ze al in hun collectie hadden. En die laten zien dat als je dat met een stenen werktuig doet, dat je dat in ongeveer 5 minuten voor elkaar hebt. Wow. En dat soortgelijke schade op die tand achterlaat als in dit fossiel aangetroffen.
3: We moeten dit moment even vasthouden. 50.000 jaar geleden waren er dus Neandertalers die een chirurgische ingreep deden op een ontstoken kies.
7: Ja, ja. En daarbij laat deze kies aan de buitenkant ook sporen zien van tandenstoken. Dus er wordt op meerdere manieren probeert men dat een beetje gezond te houden.
3: Iets waar mijn tandarts altijd op hamert. Ja.
7: Heel belangrijk.
3: En dit ging zonder verdoving, lijkt mij toch?
7: Ja, Ja, er is geen verdoving. Dus hè, we kennen uit de tandplak van andere Neandertaler fossielen wel korrels, vitolieten, gefossiliseerde plantfragmenten van planten die geneeskrachtige werking hebben. Ja. Maar iets als lidocaine, wat wij geloof ik gebruiken, ja, dat is er niet. Ja. Dus dat doet gewoon heel veel pijn. Ja.
3: En wat een leuk weetje is, we kennen natuurlijk allemaal de archetypen van de Neandertaler uit onze oude schoolboeken en films en tekenfilms. Stevige oermens. Maar ik begrijp dat die pijngrens bij de Neandertaler veel lager zat dan bij de moderne mens. Dus...
7: Ja, dus dat is een van de dingen die we nu uit genetisch onderzoek leren. Er is een variant van het gen wat je pijngrens bepaalt, wat in moderne mensen ook nog steeds voorkomt. En bij een groot onderzoek aan een biobank in de UK blijkt dat de mensen die dat gen hebben, dat die sneller pijn hebben bij dezelfde ingreep dan mensen die andere varianten
3: hebben. En daarbij wordt afgeleid dat de Neandertaler dus eerder pijn heeft.
7: Ja. Dus want het is afkomstig van onze Neandertaler voorouders.
3: En nu we vast hebben gesteld dat wij allemaal een beetje Neandertaler in ons hebben, voel je ook een beetje met ze mee? Dat ze iets meer pijn hebben
7: gehad? Nou ja, het laat heel erg zien dat evolutie heeft geen oog voor de kwaliteit van leven. Hè? Nee. Dus als je sneller pijn hebt, dan zul je vast voorzichtiger gedragen. En dat is heel handig als jager-verzamelaar op een mammoet steppen. Maar echt leuker wordt je leven er niet door. En dat, ja, dus dat, ik voel dat wel ergens mentaal.
3: Dit lijkt het eerste echte bewijs dat de Neandertalers aan iets deden wat toch wel op chirurgie lijkt, of bijna chirurgie. Had je zoiets verwacht?
7: Nou, we zien eigenlijk al decennia lang dat Neandertalers een beetje karikaturaal neergezet worden. Mm-hmm. Dus we kennen high-tech gedrag van ze. En we weten dat ze bijvoorbeeld heel veel botbreuken laten zien. En soms hele erge botbreuken, die genezen. Mm. Dus ze hebben wel echt iets van gezondheidszorg. Ja. Maar om nou met een stenen werktuig een kies open te gaan schrappen, dat was voor mij toch wel een beetje een verrassing. Ja. Maar het was wel in de lijn.
2: Maar Gerrit, het is natuurlijk toch zo. We hebben allemaal wel eens kiespijn gehad. Ja. Jij refereert er ook aan. Zeker. Maar als je kiespijn hebt, en ook al ben je Neandertaler, je moet er vanaf.
7: Ja, dat
2: dus
7: is absoluut
2: moest toch
7: waar.
2: Wel. Je moest toch wel. Ook al doe je het met een stenen werktuig. Of is dat, zeg ik nu, niet zo simpel?
3: Ja.
7: Ja, ik ben nog nooit in dat stadium van kiespijn geweest.
2: Maar, nou, dat prijs ik je.
7: En misschien zou je eerder trekken dan de kies open. Maar ja, je op een gegeven moment...
2: Je moet er vanaf.
7: Ja.
3: Maar dat is natuurlijk wel een interessante vraag van Wim. Is dat niet misschien de grootste mentale omslag hoe we tegenwoordig ook naar Neandertalers kijken? Het is gewoon puur menselijk. Ook zij moesten er natuurlijk gewoon vanaf.
7: Ja. Ja, dus we hebben, zeker nu we weten dat het ook onze voorouders zijn, zien we het veel meer als mensen. En gaan er ook stemmen op dat het geen aparte soort is, maar dat ze net als wij, maar dan net wat anders en in Europa leefden, terwijl het grootste deel van onze voorouders in Afrika leefden.
3: Dat zeg je zo bijna terloops, maar dat klinkt bijna als revolutionair denken. Dus het zijn niet meer die achterlijke achterneven van ons, heel ver weg, aparte soort, maar ze zijn veel dichter bij ons. Ja. Het zijn misschien niet onze achterneven, maar meer onze broers en zussen.
7: Ja, ja, of in ieder geval je overgrootvader, moeder.
3: Ja.
7: Ja.
3: Ja. En zijn er nog meer voorbeelden waarin we kunnen zien dat ze intelligenter en complexer en georganiseerder waren dan we tot voor kort dachten?
7: Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld betrokken geweest bij de analyse van een stukje vuursteen met berkenteer eraan, dat gevonden is op een strand bij Den Haag. Mm-hmm. En aan dat teer kun je zien dat ze een soort amateurscheikunde doen. Hè? Want dat teer moet je in zuurstofloze omgevingen destilleren uit berkenbast.
3: Ja.
7: En het lijkt erop dat ze een soort ovenstructuurtje daartoe hebben gemaakt. En dat ze weten dat in berkenbast dat je daar die teer uit kan halen en dat je daarmee een soort lijm kan maken. En dan kun je vuursteen schachten. En ja, zo zijn er meer voorbeelden. Een collega uit Leiden heeft laten zien dat ze hun vuistbijlen niet alleen gebruiken om te snijden, maar met piriet daar vuur mee kunnen maken. En dat kan tot het beeld wat daarvoor... Waren er mensen die dachten, die Neandertalers die gebruiken wel vuur, maar die moeten dat soort van oogsten uit het landschap als er een bosbrand is of
3: precies,
7: zo, maar die kunnen het niet zelf maken.
3: Ja.
7: Wat natuurlijk heel gedoe zou zijn. En nu weet je, ze hebben fire at will.
3: En nu we toch zo genuanceerd aan het praten zijn over de Neandertaler, dat is vrij generaliserend. We hebben het eigenlijk over honderden duizenden jaren geschiedenis, verspreid over heel Europa. het Midden-Oosten. Moeten we het niet zien als allemaal verschillende culturen? Is er sprake van verschillende culturen? Misschien verschillende etniciteiten?
7: Ja, het gaat hier om populaties mensen die honderdduizenden jaren lang leven. IJstijden, tusseneistijden, enorme gebieden. Dus er is niet een one-size-fits-all Neandertaler. En de Neandertalers in zeg, Irak zullen heel anders geleefd hebben dan Neandertalers.
3: Want wat weten we daarover bijvoorbeeld?
7: Nou ja, daar is een vindplaats gevonden in Koerdistan, waar daadwerkelijk individuen begraven lijken te zijn. En waarbij één oud individu, die lijkt halfzijdig verlamd te zijn door een schedelfractuur in zijn jeugd. En dat is een van de oudste Neandertaler individuen die we kennen.
3: Dus een invalide Neandertaler.
7: Ja, die 40.000 jaar lang, of niet 40.000, die 40 jaar lang waarschijnlijk ernstig gehandicapt, ja, alsnog gewoon leefde.
3: Ik kijk even bij mij op tafel. Ik had beloofd aan het begin van de uitzending dat we wat zouden gaan doen aan de reputatie van de Neandertaler. Zijn jullie nu ineens anders gaan denken over onze voorouderen en voormoeders?
4: Nou, ik weet niet of ik er hiervoor echt heel veel over dacht.
3: Jij dacht al heel genuanceerd over de Neandertaler.
4: Nou, het is niet per se iets waar ik in het dagelijks leven over nadenk. Maar ik ben wel onder de indruk als je inderdaad nadenkt over zo'n kiesoperatie. Het is ook volgens mij gewoon heel erg precisiewerk.
3: Ja.
4: Ik ga ervan uit dat ze niet allemaal lampen en die apparatuur die je nu bij de tandarts hebt. Ja, dat was er natuurlijk ook niet. Dus ook dat aspect ben ik wel van onder de indruk.
7: Ja, geen spiegels.
3: Geen spiegels, want dat weten we zeker. Ze hadden geen spiegels.
7: Ja, dat weten we wel echt.
4: Maar was er wel, denk je, een vaste tandarts? Dus één rol, dat ze verschillende rollen hadden. En dat er dus iemand was die gewoon heel vaak dit soort operaties uitvoerde.
7: Ja, dus dat is heel lastig. Want we kennen nu pas één zo'n kies. Mm. En ik denk dat nu we weten dat we daarna moeten zoeken, dat er misschien meer tevoorschijn zullen komen. Maar tot die tijd durf ik daar geen uitspraken over te doen.
3: Ja, en je tikte al een beetje dat verhitte debat een beetje aan. Nu zijn er zelfs wetenschappers die zeggen, misschien waren Neandertalers helemaal geen aparte mensensoort, maar gewoon één van ons, een verschillende populatie, maar waar heel veel mee gemixt is met ons. Want Neandertalers hebben ook met andere mensensoorten, onder andere met die van ons, gesext, zeg maar even. Dus geen aparte tak van de stamboom. Hoe sta jij in dit verhitte debat?
7: Ja, je hebt Neandertaler bashers die nog steeds denken dat Neandertalers erg dom waren en Neandertaler lovers. En ik zit wel daadwerkelijk in kamp 2. Dus ja? En of het nou een soort is of niet, dat vind ik meer semantisch. En dat is voor mij minder interessant dan
3: gaat niet meer of minder van ze houden.
7: Ja.
3: Dank u wel. Gerrit Düsseldorp, archeoloog en Neandertaler-kenner. Ja, Wim Berkelaar, we horen je al. We gaan verder met jou. Je bent onze recensent vandaag. Je zit er maar klaar voor. En gelukkig zit er vandaag ook vrouwen in het programma, Wim. Anders waren wij twee mannen die het zou gaan hebben over vrouwenemancipatie. Want dat is een van de onderwerpen die jij vandaag wil gaan bespreken met ons.
2: Zeker. Zal ik beginnen met de tentoonstelling of zal ik beginnen met de boeken?
3: Graag met de vrouwenemancipatie, ja.
2: Nou, ik ben in Gouda geweest, in het Gouds Museum. Dat ligt vlakbij de Sint-Jan daar. Een schitterend museum, überhaupt een schitterend museum. En daar is een tentoonstelling samengesteld en die heet Ongehoord. Mm. Dat zijn 30 vrouwen die geportretteerd zijn. Laten we zeggen van de late middeleeuwen tot nu. Mm-hmm. Dat zijn korte portretten. En ik moet nog even iemand noemen die eigenlijk niet meer onder ons is. Dat is nou de oud-directeur. Dat is een vrouw die heeft kort geleefd. 47 jaar geworden. Die is in 1987 overleden. Die verzamelde, want je zou zeggen, waarom heb je nou een tentoonstelling over vrouwen en vrouwenemancipatie in Gouda? Waarom niet in het Rijksmuseum of elders? Omdat deze, ik moet even haar naam opzoeken, want ze had een dubbele naam. Josine de Bruin-Kops, mooie naam trouwens. Die verzamelde altijd al in haar tijd van haar directoraat portretten, kunst rond vrouwen. Mm. En nu is er een Jorien Soepboer, dat is een conservator, en die heeft mede gebruik gemaakt van dat werk om bovenin, dat is een heel groot iets, het was vroeger een ziekenhuis. Mm-hmm. Het is ook een stadsarchief geweest, het gebouw stamt uit de 13e eeuw. Bovenin, Abdoe, zit een hele tentoonstelling, prachtige tentoonstelling, waar 30 portretten zijn, korte portretten, van vrouwen door de eeuw heen.
3: Ja, en wat zien we dan? Zien we een bepaalde trend? Zien we een bepaalde ontwikkeling?
2: Nou, weet je wat je ziet? Het is eb en vloed, om het zo te zeggen. Mm. Het is, je hebt natuurlijk tijden van, daar refereerde Maite al aan, neem ik je even mee naar het eind 19e eeuw, de eerste feministische golf met de vrouwententoonstelling. Ja. Nou, dan is er een soort opleving. Maar je hebt ook periode, maar goed, dat refereerde Maite ook al aan, dus 1855, dat vrouwen die 19e eeuw en ook in vroege tijd eigenlijk nauwelijks een rol hadden.
8: Ja.
2: En door die tijd heen, dus echt vanaf die late middeleeuwen tot nu, precies, zie je vrouwen, en sommige vrouwen die, waarvan je echt denkt, nou ja, die zijn echt bekend of die ze spreken. Maar de vrouwen die ik hier, ik noem er een paar. Bijvoorbeeld Lydia van Rijswijk, uit de 16e eeuw. Ja, wie heeft ooit van Lydia van Rijswijk gehoord? Dat is een vrouw, dat is dus geen kunstenares, maar dat is een vrouw die had een landgoed. En dat die haar man overlijdt, die zoon wil dat landgoed claimen. En dan gaat ze in strijd met die zoon. Dan zou je zeggen, wat doet dat in een museum over kunst? Nou, het gaat over emancipatie. Dat die vrouw dus niet leidzaam haar plaats weer teruggewezen krijgt door de man. Dus je hebt een vader.
8: Toevallig haar zoon.
2: En zoon, nee. Ja. Dan gaat een strijd en dan gaat ze die strijd ook aan. Ja. Helaas zeggen ze wel, we weten niet hoe die strijd afloopt. Maar dat ze de strijd aangaat, geeft aan dat een vrouw in die periode niet strijdloos was, om het zo te zeggen.
8: En wat ik dan interessant vind aan deze tentoonstelling, zelfs een periode van vooruitgang volgt vaak weer een conservatieve tegenreactie. Dat is wat je bedoelde waarschijnlijk.
2: Exact, eb en vloed, ja.
8: En ik betrek Maite Kersenberg ook erbij hier. Waarom roept vrouwenemancipatie historisch zo vaak weerstand op, vroeg me af? Dat het elke keer eb en vloed moet zijn.
4: Ja, ik denk, ik weet niet of het echt weerstand is. Dat is natuurlijk aan de ene kant wel zo, aan de andere kant heb je ook, kijk, ik herken het van Geert Rijden, de Eerste Wereldoorlog verschuift alles in de maatschappij. En dan ineens vallen mensen vaak terug op oude waarden, op soort traditionele waarden. Dus eigenlijk hebben de mensen de neiging, denk ik, om in tijden van crisis of hele intense technologische ontwikkelingen of grote ongelijkheid een beetje terug te vallen op oude waarden. En ik denk dat we dat nu ook zien. En Geert Rijden streed er zelf ook voor om dat juist niet te doen.
8: Nou.
4: Maar die beweging is er wel degelijk. En maar er zijn altijd vrouwen geweest die daartegen hebben gestreden. Ook in tijden waarvan we zeggen, oh, nou, hier was geen zogenaamde feministische golf. Ze zijn er altijd geweest.
8: Bijvoorbeeld in het voorbeeld van de 16e eeuw van Wim.
2: En Abdou, nogmaals, ja, het is gek, maar wij, ik betrek je er even bij, vriend, maar wij, onze masculiniteit, voelt zich gauw bedreigd.
8: Ja.
2: Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar een soort in die masculiniteit is een soort, voelen zich bedreigd als vrouwen mond, nou ja, vrouwelijke hoogleraren vroeger, als die hun mond open deden.
8: Sommige mannen, ik weet niet of het per se voor mij geldt.
2: Nee, ik spreek je bewust even ineens, met de knipoog even.
8: Als vrouwen gaan klimmen, dat er een minder plek voor ons blijft. Nou, ik herken het misschien een beetje wel.
2: De aaprots.
8: Wim Berkelaar, we gaan in het tweede uur uiteraard verder met jou. Misschien heel kort nog even zeggen waar we het over gaan hebben.
2: We gaan het hebben over deftig rechts in het gedrang. Een kleine politieke partij in de jaren 30. En we gaan het hebben heldin, vrouw, truivalier, Utrechts verzetsvrouw.
8: Weer een vrouw. Gelukkig zag ik er maar gelijk bij. Straks hebben we een documentaire over danseres Darja Collen. En we gaan door de eeuwen heen reizen om grip te krijgen op iets ongrijpbaars. De tijd. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max.
2: Ik word hier door de beveiliging word ik hier niet weggetrokken.
1: Parlementair verslaggever Yair Ferberda.
2: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
1: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En...
3: Van Vleuten gaat het dan doen! Van Vleuten!
1: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
3: Jawel hoor, het is Van Vleuten!
1: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Yair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Zometeen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op... om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen er net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden 2 wagons... die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de 3e verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Voor zover bekend raakte geen van hen gewond. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan en ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB verkeersinformatie. Vertraging gemeld op de volgende wegen. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Er ligt onder andere een auto op de kop. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Er staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Knoopend Burgerveen over de A44. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. Dan is er druk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Want daar wordt aan de weg gewerkt tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. De weg is daar dicht. De parallelbaan is wel open, alleen daar is de vertraging inmiddels bijna een half uur. Het is beter om om te rijden via de westkant over de ring van Rotterdam. Dan een tweetal evenementen die voor oponthoud zorgen. Om te beginnen de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor oponthoud op de N306 van Harderwijk naar Kampen. In beide richtingen voor Walibi Holland heb je een half uur vertraging.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks, bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Europa is van Picasso. India is van mij.
20: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
23: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
25: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: NPO Radio 1. VPRO.
27: OVT.
28: Over de onvoltooid verleden tijd.
27: Abdou Bouzerda.
29: Welkom terug. Dit is tot 12 uur OVT. Met straks deel 2 van het documentaire Uit de Pas. Het vrijgevochten leven van Daya Cullen. Hierin horen we haar vriendin Edmé, die ook danseres was en met wie Daria ongelooflijke avonturen beleefde.
30: They locked us up for 2 nights, met an armed guard.
0: But you had papers, you had passport.
2: That doesn't matter. They thought that I was a spy. No, not the Harari.
29: Ja, Darja wette van verdacht een spionne te zijn. Een soort Mata Hari. Straks meer. En we gaan met Filip Dreugen tijdreizen. In zijn nieuwste boek probeert hij grip te krijgen op de tijd. We gaan nu eerst verder met onze recensent Wim Berkelaar. Wim.
3: Goedemorgen weer, Abdoel.
29: Ja. Ja, je hebt nog twee items die we uiteraard de komende 10 minuten gaan bespreken. Het eerste, wat heb je van ons meegenomen?
3: Nou, ik begin met een vuistdikke pil. Mm-hmm. Van geschreven door
29: maar
3: mijn...
29: Maar goed omhoog.
3: Ja, zeker, de camera.
29: Deftig rechts.
3: Deftig rechts in het gedrang, geschreven door mijne Henk Kleinsma... met als ondertitel De geschiedenis van het Verbond voor Nationaal Herstel 1933-1941.
29: Een mond vol.
3: Een mond vol voor een overigens heel klein partijtje, moet je voorstellen. Die wordt opgericht 28 januari 1933, net voor de machtsovername van Hitler. Mm-hmm. Later komt dat verband nog. En dat is een partijtje van Patrice Sma met als ondertitel De geschiedenis van het Verbond voor Nationaal Herstel 1933-1941.
29: Een mond vol.
3: Een mond vol voor een overigens heel klein partijtje, moet je voorstellen. Die wordt opgericht 28 januari 1933, net voor de machtsovername van Hitler. Mm-hmm. Later komt dat verband nog. En dat is een partijtje van Patricius, oude adel.

0: Maar het interessante van het boek is, ze krijgen in 1933 één zetel. En dat wordt bezet, die zetel, door een William Westerman. Dat is een man die eigenlijk meer dan deftig rechts, extreem rechts is. Mm. En hangt tegen de NSB. Want die NSB, die is 2 jaar ervoor opgericht, 14 december 1931. Die wordt in 1935 heel groot bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze partij, Verbond voor Nationaal Herstel, al in de Kamer.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en eigenlijk is het zo dat die kiezers van het Verbond voor Nationaal Herstel, die kiezen voor radicaliteit. Mm-hmm. Dus die willen eigenlijk niet naar die deftige heren, dus deftig rechts in het Maar die willen naar de NSB, die willen het radicale variant. En nou maak ik het over. Ik lees dat steeds, dit hele boek. Nogmaals, het is uitputtend.
1: Ja.
0: Het is ook eigenlijk te dik. Het is ook grappig geschreven, daar moet ik iets bij zeggen. Daar heb ik geen commentaar op, ik vind het grappig. De man gebruikt steeds een paar woorden. Het komt mij voor dat, als ik door mijn oogharen kijk, dat is heel grappig, dat komt steeds terug. Dat vind ik grappig hoor, om dat te lezen. Ik heb daar niet commentaar op.
1: Ja, want je zegt van NSB, die kennen we natuurlijk, de extreemrechtse partij, die worden heel groot. Ja. Maar hoe dicht zat dat deftig rechts eigenlijk tegen het fascisme aan?
0: Nou,
1: of
0: ja,
1: een fascistische partij?
0: Ja, nee, daar zijn ze ook aan ondergaan. Er zijn twee vleugels. Je hebt een liberale vleugel. Dat zijn mensen die die willen echt keurig rechts zijn. Een beetje VVD, laten we zeggen. Liberale als de oude VVD. De huidige VVD zit ook al aan de rechterkant. Maar goed, er zit ook keurige liberalen tussen. Maar de andere kant is die vleugel die eigenlijk gewoon jaloers kijkt naar de NSB. Mm. En die kiezers, die willen natuurlijk het echte. Dus die willen radicaal zijn. En nou neem ik je mee naar de huidige tijd. Mm-hmm. Dat treft me in dit boek. Je leest dat boek toch voortdurend met die huidige tijd, namelijk de BBB.
1: Mm.
0: De Boerburgerpartij. Mona Keizer, die nog geen zetel. Nou, die zit toch in die kamer, maar die is afgesplitst van de BBB. Dat zijn allemaal mensen die willen niet met de PVV. Zelf Mona Keizer had nog commentaar op de PVV. Ja, dus niet mee te regeren, dit en dat. Maar in de kern denken ze hetzelfde. Mm. Dus ze willen deftig rechts zijn, maar eigenlijk zijn ze heftig rechts.
1: Mm.
0: En nogmaals, verschil met die vorige partij was dit. Al die huidige rechtspartijen, Forum voor Democratie en PVV, die zijn helemaal niet koningsgezind. Deze partij wilde, maar we zitten een eeuw geleden in de jaren 30, die wilde juist een autoritaire koning weer. Okay. Dus geen constitutionele monarchie waarbij de regering verantwoordelijk is en die koning onschendbaar. Nee, die wilde een autoritaire koning die de zaak van bovenaf bestierde. NSB, zoals we weten, was eigenlijk diep van binnen natuurlijk. Zeker de vleugel van Ros van Koningen, die SS'er. Die waren natuurlijk ook helemaal niet koningsgezind.
1: Nee.
2: Speelt religie nog een rol?
1: Philip Dreugen, sorry.
0: Nee, dat is een hele goede vraag, Philip. Het kiezersbestand bestaat voornamelijk uit gegoede protestanten die ook horen bij de Christelijke Historische Unie, de CEU. Dus dat zijn de mensen die vooral, laten we zeggen, richting deze partij gaan.
1: Goeie vraag. Laten we naar Treuvelie gaan.
0: Ja, dan kijk, deze partij wordt opgeheven, het Verbond voor Nationale Herstel, in 1941. In dat jaar, 1941, is de Utrechtse verzetsvrouw Treuvelier begint een eigen crèche. Een crèche eigenlijk aanvankelijk gewoon voor kinderen die opgevangen moeten worden. Mm-hmm. Maar in 1941, we zitten in de beladen tijd, vangt zij tussen 41 en 44, in 44 duidt ze onder, vangt zij 150 Joodse kinderen op. En het is in een zeer zorgvuldig boek van Jim Terlinge. Jim Terlinge is een historisch onderzoeker. Die is nog bekend geworden omdat je hebt een plaquette bij het Spoorwegmuseum. Daar staan allemaal namen op van Joden die omgekomen zouden zijn. Maar hij constateerde, deze Jim Terlinge, Dat klopt niet. Nou, die jongen heeft hier ook weer een heel zorgvuldig boek over Treuvelier. En Treuvelier moet ik even bij zeggen. Eerder, een paar jaar eerder, heb ik een boek besproken van Truus van Lier. Truus van Lier, dat is een nicht van haar.
1: Mm-hmm.
0: Die is bekend geworden, want zij heeft de politiecommissaris in Utrecht, Gerard Kerlen, doodgeschoten.
1: Ja.
0: Als je in Utrecht loopt, staat er ook zo'n beeldje van Truus van Lier. Dat is een nicht, die twee hadden geen contact. En uit het boek van Jim Terlinge wordt wel gezegd, Trui had geen waardering voor het geweld dat Truus van Lier
1: was heimelijk bezig op haar manier verzet gekregen. En heeft dus ook heel veel Joodse kinderen gered.
0: Absoluut, absoluut.
1: Maar we kennen haar niet.
0: Nou, we kennen haar niet, dat klopt. En daar zit ook een tragiek in van dat leven. Moet je voorstellen, als je dat leven na die oorlog, want ze is in 2002 pas overleden, dus die Truus van Lier is geëxecuteerd, of die is geëxecuteerd in Sachsenhausen, die is heel jong gestorven. Maar deze Trui, die ook ouder was, die heeft na de oorlog een beetje een treurig leven geleid. Gevoel van miskenning, kinderen, 3 kinderen, ook een beetje een moeizaam gezin. Maar die erkenning komt uiteindelijk omdat anderen haar voordragen voor de Yad Vashem-onderscheiding. Die krijgt ze ook in 93. Ze krijgt uiteindelijk ook in de stad Utrecht de erkenning. Dus ze heeft dat gekregen. Maar ik vind dat naoorlogse leven toch wel treurig.

0: Misschien dat Jim Terlinge er anders over denkt, maar de biograaf, als ik het lees, denk ik, ja, weet je, dat je zit 3 jaar onder spanning in de oorlog. En dat doet iets met iemand.
1: Ja, en wat me trof is dat deze Trui van Lier al voor de oorlog zag aankomen dat het mis zou gaan met de Joden in Nederland.
0: Ja, dat klopt.
1: Waar baseren ze dat op? Want heel veel Joden dachten dat het wel los zou lopen.
0: Ja, nee, dat is een goede vraag. Dat had te maken met haar vader. Kijk, die vader was een hoogopgeleid man. Die voelde het ook al aan. Dat hele gezin had al in de gaten, hier gaat iets mis. En haar echtgenoot, daar is ze later van gescheiden, helemaal getraumatiseerd. Die man zat ook in het verzet. Mm. Ander soort verzet. Zijn er tijdens de oorlog een tijd gescheiden geweest. Niet gescheiden, maar gewoon fysiek gescheiden
1: van elkaar.
0: Precies. Ja, nee. Het gezin was hoogopgeleid. Utrechtse burgerij, Utrecht-Oost. Ja, je moet de stad Utrecht kennen. Oost is altijd een beetje een chique wijk geweest. Dat waren gewoon juristen, medici.
1: Dat was ook de wijk waar ze haar crash had.
0: Exact, Prins Hendriklaan voor de Utrechters. Ja. En dat zat, ook nog interessant, dat zat vlak naast een NSB-gezin. En het raadsel blijft altijd dat NSB-gezin helemaal fout. Ja. Waarom heeft dat nooit geklikt? Kan hij niet helemaal bewijzen?
1: Met deze Trui zelf te maken, dat ze heel erg behendig was.
0: Dat was ze zeker, want er waren zelfs ook invallen. Invallen is een groot woord, maar mensen van SD die gewoon kwamen kijken. Wat is dit voor een crash? Hoe zit dat hier? En dat werd altijd door wonderen, zou ik zeggen. Maar goed, aardse wonderen, ontsnapte dat toch aan de arrestatie of vervolging. Ja, het is wonderbaarlijk.
1: En het was niet een moment dat de Duitsers haar misschien toch in de smiezen hadden?
0: Nou ja, dat is wel een goed punt van je. Want in 1944, dus voor het einde van de oorlog, gaat Duitse onder in Culemborg, vlakbij Utrecht, omdat ze wel voelt, dit gaat niet meer. Het is te gevaarlijk geworden. Ja. En de spanning, hè, je moet je voorstellen, 150 kinderen. Ja, niet allemaal tegelijk natuurlijk, want die kinderen worden ook weer vervoerd naar andere delen van het land. Mm-hmm. Je zit de hele tijd in spanning.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een feit.
2: Wim Buikelaar, zou je nog één keer de titel?
0: Ja, de titel is Mooi boek, Trui van Lier, Utrechtse verzetsvrouw. Beknopt en goed geschreven.
1: Blijf vooral erbij zitten. Dankjewel, Wim Buikelaar.
3: Reageren? Stuur een mail naar ovt@vpro.nl.
1: Tijd lijkt iets vanzelfsprekends. Maar ooit leefde bijna ieder dorp nog in zijn eigen tijd. En pas ruim 100 jaar geleden besloot de hele wereld gezamenlijk hoe laat het eigenlijk was. Voor zijn nieuwe boek, De Tijdreiziger, trok historicus Philip Dreugen de wereld over. Van Nepal tot Samoa en van oude sterrenwachten tot de internationale datumgrens. Op zoek naar hoe mensen eeuwenlang hebben geprobeerd de tijd te begrijpen, te meten en uiteindelijk ook te controleren. Welkom, Philip Dreugen.
4: Goedemorgen.
1: Een hele wereldreis achter de rug. Hoe vaak ben je eigenlijk van tijdzone gewisseld?
4: Poeh, dat zijn er een heleboel geworden. Ja. Ik zou ze eens moeten tellen, maar ontzettend veel. De mooiste vond ik Indiana Nepal, een kwartier.
1: Een kwartier.
4: De enige plek waar, India die zit al een half uur op halve uren ten opzichte van de rest van de wereld. En dan in Nepal, dan komt er nog eens een kwartiertje bovenop. Dat is een soort onafhankelijkheidsverklaring in tijd. Ja. Door te laten zien, wij zijn van alles en nog wat, maar we zijn in ieder geval geen India. Dus vandaar dat kwartier. Door de koning, die later op noodlottige wijze door zijn eigen zoon is vermoord, nog ingevoerd.
1: Ja, dat is de enige tijdzone waar het een kwartier Precies. is. En dat heeft een hele geschiedenis. Ik vraag dat natuurlijk ook omdat ik weet dat jij extra bewust bent van tijd en alles met tijd en hoe je daarmee omgaat. Je bent ook op het eiland Samoa geweest, waar ze tegen de datumgrens wonen. Dat is wat anders dan de tijdzone, maar tegen de datumgrens. Wat betekent dat eigenlijk?
4: Nou ja, ze woonden dus eerst aan de andere kant van die datumgrens. Dat is het mooie. Ik heb daar de voormalige premier geïnterviewd. Man is 20 jaar lang premier van dat land geweest. Een zeer indrukwekkende man. Hij is enorm en hij heeft een enorme brommende stem. En hij vertelde mij dat zo tegen het jaar 2000 toen, je moet je voorstellen, zij waren het laatste eiland aan de oostkant, dus aan de Amerikaanse kant van de datumgrens. Mm. Dus de hele wereld had al het nieuwe millennium verwelkomd, had een millenniumwisseling meegemaakt. Sterker nog, de eerste mensen in Australië stonden al op met een kater en ontdekten dat 1 januari 2000 eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was. En toen kwamen zij nog eens aan de beurt. En hij heeft zich toen voorgenomen, ik wil niet langer de laatste zijn. ik wil tot de eerste behoren. Dus hij heeft uiteindelijk dat land in 2011 een sprong laten maken over de datumgrens. Ze hebben daartoe een dag ingeleverd.
2: Dat is vrij recent eigenlijk.
4: Dat is redelijk recent, ja. En hij heeft daarmee dat eiland aan de andere kant gebracht. En daardoor ook veel dichterbij gebracht qua tijd tot Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Want Australië en Nieuw-Zeeland zijn belangrijke handelspartners voor ze.
2: En ik begrijp dat het ook praktisch ingewikkeld was als je dus een teamsmeeting had met iemand in Australië en je werkte in Samoa.
4: Ja.
2: Ja, dan leidde het tot hele gekke toestanden.
4: Samoanen zijn heel gelovig. Dus stel dat je bijvoorbeeld, je bent bankmanager van een Nieuw-Zeelandse bank. Je hebt Nieuw-Zeelandse bank op Samoa. En dat er iets is en dat op maandagochtend in Nieuw-Zeeland denkt de directeur van de bank, ik moet mijn manager in Samoa spreken. Als die hem belde, die manager zat in de kerk, want het was zondag voor hem. En nu zitten ze min of meer in hetzelfde schuitje. Dus heb je veel meer direct contact, ook met Japan en met China. Nog meer landen waar ze tegenwoordig veel zaken mee doen.
0: Maar Philip, dit is de praktische kant. Ja. Als ik jou net zo hoor, heeft ook dus met prestige te maken.
4: Zeker. En hij is er ook bijzonder trots op. En hij zegt ook, sinds die tijd zijn wij, en je hebt zo'n ontwikkelingsindex van de VN. Hè, en ze zijn een trapje omhoog gegaan.
0: Doe dit!
4: Nou ja, hij zegt, als je tussen de regels door bij hem leest, dan zegt hij, dit is een van de zaken die ertoe heeft bijgedragen.
2: Ja, en dit lijkt een kunstmatige lijn, maar we duiken even de geschiedenis in.
4: Ja.
2: Rond 1500 voeren daar Spaanse schepen langs die ook al met dit probleem te maken kregen. Hoe ontdukten zij dat ze een datumgrens waren overschreden?
4: Je hebt het over de Magellaan-expeditie, fantastisch voorbeeld. Die gingen rond de wereld, die gingen in westelijke richting. Die zijn uiteindelijk door de Straat Magellaan gegaan. Mm-hmm. Zuid-Amerika, het puntje. Kwamen op de Atlantische of op de Stille Oceaan. Meneer Magellaan ging dood op de Filipijnen, kreeg een speer in zijn borst. En ze zijn doorgevaren en de een van de weinige officieren die nog over was, was een meneer Elcano, die kwam aan in Spanje. En hij zei van, wat een mooie dinsdag is dit dat ik terugkom. En toen zeiden ze van, het is woensdag.
2: Ja. Je had een flinke jetlag.
4: Dat lijkt een klein detail.
2: Ja.
4: Echter, dat betekende dat hij de zondag op verkeerde dagen had gevierd aan boord van dat schip.
2: Dat is geen klein detail.
4: Dat was in Spanje in die tijd zeker geen detail.
2: De Reconquista wel te verstaan.
4: Ja, precies. Dus hij moest zelfs een kleine pelgrimage ondernemen naar de kathedraal om te boeten voor zijn grote fout. Alleen hij had geen fout gemaakt. Omdat als je in westelijke richting vaart, vaar je met de ondergaande zon mee.
2: Precies.
4: Dus jouw dag duurt steeds net even ietsje langer ten opzichte van iemand die stationair blijft.
2: Hmm.
4: En doe je dat de hele wereld rond, dan heb je één etmaal heb je erbij. Dat fenomeen hebben we tegenwoordig helemaal geformaliseerd met die datumgrens.
2: Ja, precies, want om dit soort chaos te voorkomen is heel veel later, in de jaren 80 van de 19e eeuw, in Washington besloten om een wereldwijde datumgrens en tijdzones te hanteren. Waarom juist toen werd dat zo belangrijk?
4: Ja, je moet je voorstellen dat je begon net het verhaal vroeger dat ieder dorp zijn eigen tijd.
2: Ja.
4: Probeer je Amerika voor te stellen, liggen vanaf de jaren 70 van de 19e eeuw liggen daar grote spoorlijnen, oost naar west. Moet je voorstellen, je gaat weg uit New York naar Chicago. Dan heeft New York heeft een andere tijd dan Chicago. Mm-hmm. Maar onderweg kom je bijvoorbeeld ook nog langs Cleveland, ik noem maar eens wat. En die heeft weer een andere tijd. Nou, probeer maar eens voor dat geval een dienstregeling te maken. Dat is bijna onmogelijk.
2: De tijd komt, of de trein komt altijd te laat of altijd op tijd, hoe je het maar bekijkt.
4: Ja, het is vooral iets om heel erg hoofdpijn van te krijgen.
2: Dat lijkt me
4: Jules Verne had in diezelfde tijd een boek geschreven, Reis om de wereld in 80 dagen. Een van de inspiraties voor dit boek van mij. Waarin hij aantoonde van de wereld is eigenlijk te klein geworden voor dat soort tijdnationalisme. We moeten gaan standaardiseren. En uiteindelijk in 1884, op uitnodiging van de Amerikanen die er het meest bij te winnen hadden, omdat ze een land zijn met grote afstanden oost-west, is er daar gesproken over de standaardisering zowel van navigatie als van tijd. En die navigatie betekende, er moest ergens een nulmeridiaan komen.
2: Ja.
4: Een streep over de wereld waar alles aan afgemeten zou
2: worden. En dat betekent gesteggel?
4: Enorm.
2: Vertel, hoe zijn die gesprekken gelopen en hoe bepaal je uiteindelijk zo'n nulmeridiaan?
4: Nou ja, het was heel eenvoudig. Er kwamen daar 42 heren kwamen daar bij elkaar. En die heren die hebben daar 4 dagen in een prachtige gebouw naast het Witte Huis hebben ze gezeten en gepraat. Alleen, ja, de meeste woorden kwamen uit de mond van de Fransman. Meneer Janssen, ondanks zijn naam een Fransman. En meneer Strachey, namens de Britten. Ja. En meneer Janssen zei, natuurlijk moet die nul meridiaan in Parijs komen te liggen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, het zal geen Fransman zijn.
4: Waar praten we
2: dat
4: hier?
2: Dat het überhaupt nog een debat is, ja.
4: En meneer Strachey die zei hetzelfde, maar dan voor Greenwich in Londen, waar ze de observatorium hadden liggen. Ja. Uiteindelijk wat de doorslag heeft gegeven zijn de Amerikanen die zeiden, doe nou maar gewoon Greenwich.
2: Mm.
4: En het feit dat de meeste kaarten ter wereld Greenwich al als nul meridiaan gebruiken.
2: Maar waarom niet Londen bijvoorbeeld? Gewoon,
4: Nou, omdat in Greenwich ligt dat prachtige observatorium.
2: Ah, ja.
4: En de nul meridiaan ligt ook dwars door de grote telescoop van dat observatorium.
2: Ja. Dus, maar goed, het had ook anders kunnen lopen. Ik zeg maar even als trotse Nederlander, het had misschien zomaar door Prins Hendriklaan in Utrecht kunnen lopen.
4: Ja, toch? De meeste gedelegeerden hebben hun mond niet open gedaan. Er was ook een Nederlander bij, die heeft zijn mond ook niet open gedaan. De meeste mensen hadden er ook helemaal geen verstand van. En die waren eigenlijk alleen maar aanwezig omdat je moest erbij aanwezig zijn. En de Zweden hebben op een gegeven moment nog een meridiaan door Utrecht voorgesteld.
2: Dat is geen grap, hè?
4: Het is geen grap en ik weet tot de dag van vandaag niet waarom. Maar dat was hun plan. Maar dat hele rapport wat ze hebben ingeleverd, die Zweden, dat is ergens in een la verdwenen. Want het was zo ingewikkeld. Niemand heeft zich er wat van aangetrokken.
2: Ja.
4: Een betere kans maakte een daadwerkelijk neutrale nulmeridiaan. En die zou dan liggen net ten westen van El Hierro, het Canarische eiland voor de kust van Afrika.
2: Ja.
4: Toen nog Ferro geheten.
2: Ja.
4: En daar hebben ze een soort westpuntje. En dan net voorbij die westpunt zou die moeten liggen. En dat die nulmeridiaan had als voordeel dat hij liep vrijwel door geen enkel land. En was dus neutraal.
2: Ja, ja.
4: En dat was waar een heleboel landen toch ook wel oren naar hadden. Alleen
2: ja,
4: dat
2: want
4: bleek
2: je zegt een heleboel landen. En er waren 42 vertegenwoordigers.
4: Ja.
2: Maar de wereld kende ook in die tijd
4: meer landen.
2: Meer landen. En toch, ze waren niet allemaal vertegenwoordigd. Nee. Dat lijkt me ook vrij ingewikkeld praktisch allemaal.
4: Ja, en de landen, dus sterker nog, er waren landen die wilden wel aanwezig zijn, maar niemand sturen.
2: Mm-hmm.
4: Dus die huurden dan Amerikanen in. Oh. Officieren en zo. En
0: Philip, was het ook een machtsvraag? Dus bij die 42 landen, dat die Amerikanen opkomende macht gewoon eigenlijk de beslissing
4: nemen? Dat kun je wel stellen, ja. Ja, nee, ze waren daar op uitnodiging van de Amerikaanse president. Er was al eerder over gesproken, was nooit een beslissing genomen. En ineens, met die Amerikanen erachter, die zeiden, en verdorie, regel dit nou eens. En waar, dat interesseerde die Amerikanen niet zoveel. En ze waren ook de eerste die het overnamen, die hun treinen vervolgens op Greenwich Mean Time lieten rijden. Maar dat betekende, en wat ik eigenlijk raar vind aan dit hele gebeuren, dat je aan de andere kant van de wereld moest je dan een datumgrens hebben.
2: Ja.
4: Waar we het net over
2: precies
4: hadden.
2: Precies. Wat betekent dat praktisch?
4: Nou ja, wat ik dus niet begrijp is dat ze niet zijn begonnen bij de datumgrens.
2: Ja.
4: Als je een keurige streep trekt tussen Alaska en Siberië en die laat je recht naar beneden lopen.
2: Mm-hmm.
4: En je neemt dan 180 graden aan de andere kant van de wereld. Trek je nog een streep, dan loopt die door Zweden, door Duitsland. Dan is eigenlijk er ook een neutrale lijn zou dat zijn. Dan zou je zeggen, ja, dat komt door de
2: En waarom deden ze dat dan niet? Heb je daar een verklaring voor?
4: Ja, dat vond iedereen te moeilijk. En het was, er waren al kaarten waar Londen op werd gebruikt, of Greenwich werd gebruikt, als het begin en het einde van de wereld. En die kaarten waren in de meerderheid. Er waren ook kaarten die gebruikte Frankrijk, er waren kaarten die gebruikte Rio de Janeiro. Ja. Of Japan, waar je ook vandaan kwam. Maar door dat te centraliseren op één punt, maakt je het makkelijker.
2: Ja, dit is een onderdeel uit je boek. Er zijn meer voorbeelden waarin je toch op een hele bijzondere manier naar de tijd leert kijken. Tot slot, Filip, kijk jij nu anders naar tijd? Is het dagelijks leven anders als je op je horloge kijkt of te laat komt? Is
4: het dat vraagt iedereen. Maar weet je, een van de gekke fenomenen van het schrijven van dit boek was, ik ging dus rond de wereld. Overal ter wereld hebben hotelkamers roze, of echt niet roze, beige gordijnen.
2: Mm.
4: Gek fenomeen. Ik kwam dus heel vaak op zo'n hotelkamer aan, vaak na een vermoeiende reis. En eigenlijk daar ontdekte ik pas de tijd een beetje. Als je dan zo vermoeid zakt op je bed, en je denkt van, dit was inspannend. Eigenlijk dan overvalt het tijdje pas. Ik rende erachteraan, probeerde het overal te ontdekken. Ik was bij een tempel voor de tijd in India, ik was op Times Square in New York. Maar in die hotelkamers en in die lounges of de wachtkamers of vliegvelden, daar overvalt die tijdje pas, omdat je dan eigenlijk even niks hebt.
2: Mm.
4: En dan merk je pas hoe rekbaar ook de tijd is, hoe die verdikt en verdunt.
2: Ja. En heb je overigens altijd die obsessie met tijd gehad?
4: Ja, dat zo... zeker. Ja, ik heb ook al mijn leven lang haast. Ik heb ook al mijn leven lang een hekel aan ouder worden. Dus...
0: Je hebt ook veel gedaan, hè?
4: Ja. Ja.
0: Je hebt niet stilgezeten.
4: Ja, daarom doe ik zo verrekt veel. Omdat ik denk, het moet er allemaal ingepropt worden in die tijd. Omdat ik wil maximale eruit halen.
2: Je bent natuurlijk ook altijd op een andere manier met de tijd bezig. Herken je dit een beetje?
0: Nou ja, ik moet je zeggen, ik ben altijd met de tijd bezig in de zin van... maar dat gaat vooral over personen, dus dat raakt het niet helemaal. Ik ga altijd bezig met vergetelheid, Abdou. Ik ben altijd bezig met vergetelheid. Mijn hele thema in mijn leven is dat mensen vergeten worden, niet vergeten moeten worden. Maar dat raakt misschien niet
4: het
0: thema.
4: Dat is absoluut. Nee,
2: dat is misschien een beetje wat Plato zegt over de tijd, waar je ook naar refereert in je boek.
4: Ja, als ik even op die vergetelheid mag aanhaken, dat is het natuurlijk. Ik bedoel, ik heb als 10-jarig jongetje dat boek gekregen, Een reis om de wereld in 80 dagen, waar dit eigenlijk op is gebaseerd. Waar is dat jongetje gebleven?
0: Heel mooi.
4: Waar is dat jongetje? Ik begrijp dat fenomeen, begrijp ik. Ik weet het, ik ben het, ik ben groot geworden. En ben ook grijs geworden ondertussen. Maar dat jongetje, waar is dat?
2: Nou ja, dat nieuwsgierige jongetje is er nog altijd. En hebben we ook dat boek aan te danken. Dank, Philip Dreugen. Je boek heet De Tijdreiziger.
3: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
5: Elke zondag van 10 tot 12.
2: Ja, en dan nu deel 2 van de documentaire Uit de Pas. Het vrijgevochten leven van Darja Kallen. Over danseres Darja Kallen. Vrijgevochten, gedreven en van grote betekenis voor de Nederlandse dans. Geboren begin 20e eeuw, maar helaas goed deels vergeten. Maar dat is ten onrechte, vindt Arend Hulshoff. Hij schreef over haar het boek Alleen in dans kon zij wonen. Samen met Katinka Beer maakte hij deze tweedelige documentaire. Vorige week hoorden we hoe Arend, toen zijn boek eigenlijk al af was, urenlange opnames in handen kreeg. Van Darja's beste vriendin, Edme.
6: I really should give you my full name because it's a dancer. They used my full name.
7: We moeten mijn volledige naam gebruiken, want dat deden ze ook toen ik danseres was, zegt Edme.
6: Mono de Fortville. Edme, E-D-M-E-E.
8: E-D-M-E-E,
6: with an accent aigu, you know.
7: Edme was de beste vriendin van Darja Kallen. Ze heeft het grootste deel van haar leven in Australië gewoond, vandaar het Engels. In deze opnames, ze was inmiddels ver in de 70, Darja was al lang overleden, vertelt ze over haar.
6: Was Darja Kallen. D-A-R.
7: Over hoe ze op de vlucht waren voor de oorlog.
9: Dus hoe ze vanuit Zuid-Frankrijk door Afrika naar Java en uiteindelijk Australië vluchten. Maar ze vertelt ook over voor die tijd hoe ze met Darja in Den Haag zat, hoe ze naar Parijs gingen en hoe Darja was.
7: En waarom was het interview? Wie deed het?
9: Een vriendin van de familie. Een doel was dat er een boek van zou gemaakt worden. Dat hoor je ook in de opnames een paar keer. Dan zegt ze ook van, ik ga je er absoluut voor betalen en we gaan dit dan sturen naar een schrijver en die gaat daar dan een boek van maken. Dat is er nooit van gekomen. Ja, nu eigenlijk pas van gekomen.
7: En als je denkt, wat klinken die opnames goed, terwijl het oude cassettebandjes zijn en niet professioneel opgenomen. Nou, eigenlijk klinken ze zo.
6: He wanted her to sign papers. They locked us up for 2 nights. They thought Darja was a spy. It's not Mata Hari, they thought.
7: Maar we kunnen veel in de montage. Edme en Darja leerden elkaar begin jaren 30 kennen. Edme zat op dansles bij Darja.
9: En werd al vrij snel door Darja gezien als een van haar favoriete leerlingen, die ook mee mocht optreden. En uiteindelijk zelfs verreweg de meest favoriete leerlingen met wie ze echt samen ging werken. En werden ze elkaars beste vriendinnen en danspartners.
7: Edme was een stuk jonger dan Darja. Ze scheelde 7 jaar. En Edme bleef altijd een beetje tegen haar opkijken.
6: She was a very well-known dancer. I was only lucky that she picked me to be a partner.
7: Het is begin 1937. Darja heeft kort ervoor opgetreden op de bruiloft van Juliana en Bernard. Haar ex-man Slauerhof is een paar maanden dood. Ze repeteert, danst, treedt op in Parijs. En dan besluit ze, ik wil naar Nederlands-Indië. Ze is nieuwsgierig naar die wereld. En misschien nog wel belangrijker, optredens daar zijn lucratief. Ze verdiende niet slecht, maar gaf haar geld altijd snel weer uit. Ze gaat met een mannelijke danser, een pianist en ze neemt één leerling mee.
8: Yeah, I was very lucky to go on that trip because I really was not up to their standard yet.
7: Ik was nog niet zo goed als zij, zegt Edmé. Dus ik had geluk dat ik mee mocht.
9: Vooraf waren ze gewaarschuwd van, nou ja, ga er vooral heen. Het is mooi, je kunt er veel geld verdienen ook. Maar de mensen zullen niet je kunst begrijpen. Zullen niet allemaal begrijpen wat je daar doet op het podium.
7: Maar die waarschuwingen bleken niet terecht.
9: Ze werden daar onthaald als sterren. En overal volle zalen en mensen juichend enthousiast. Als ik ook de foto's zie. Darja was altijd al stralend, maar op die foto's is ze nog eens extra stralend, vond ik.
7: Darja was heel erg onder de indruk van Javaanse dansers. Ze had zelden zoiets natuurlijks gezien. Tegen journalisten van de Sumatra Post zei ze:
10: ik kan hier veel van leren.
7: De pianist die mee was, Eberhard Rebling, vond de Javaanse dans ook prachtig. En hij ergerde zich kapot aan het kolonialisme. Hoe de lokale bevolking hen nederig en met gebogen hoofd moest begroeten bijvoorbeeld.
11: Nederlands kolonialisme in zijn zuiverste vorm,
7: zou Eberhard later in zijn memoires schrijven. Darja en Edmé hebben zich nooit uitgelaten over dat kolonialisme. Althans niet in het openbaar. We weten gewoon niet wat ze ervan vonden. Na Nederlands-Indië wilde Darja niet meer naar Nederland terug. Er was geen ruimte voor dans, vond ze. En dus vestigde ze zich met Edmé in de belangrijkste stad voor de danswereld, Parijs.
9: Parijs was echt het hart van het klassieke ballet. Daar zaten al die Russen.
7: Waren er nog steeds veel Russen?
9: Ja, zeker. Die zijn er nooit weggegaan.
7: De Russische balletmeesters die gevlucht waren voor de Bolsjewieken. En die Russen, dat waren de beste balletdansers van de wereld. Dansers uit heel Europa kwamen naar Parijs.
9: Nou ja, daar woonden ze. Dat moet een ontzettend opwindende tijd zijn geweest.
7: Heerlijk dus voor Darja.
9: Ik denk dat dat de gelukkigste tijd is van Darja's leven. Die paar jaar vlak voor de oorlog dat ze in Parijs woonden. Anderhalf jaar zat daar een eigen schooltje. Ze woonden daar met Edmé. Ze zat daar in een wijk waar heel veel kunstenaars woonden. Waar die Russische balletmeesters zaten. En het was de plek waar je wilde zijn als ballerina. En ze werd gewaardeerd. Ze mocht optreden. Het was precies zoals ze wilde leven.
7: Darja en Edmé willen vanuit Parijs ook weer de wijde wereld in. Naar Londen, New York en opnieuw naar Nederlands-Indië. Het is inmiddels de zomer van 1939 als ze een telefoontje krijgen.
8: We were in Paris when the Dutch consul rang Darja and he said, "Now you get out to France."
7: You get out to France. Ga terug naar Nederland, zegt de Nederlandse consul tegen de danseressen. Hij waarschuwt hen vanwege de grote oorlogsdreiging.
8: You better go and we went back to Holland.
7: Want het idee was: Nederland blijft, net als in de Eerste Wereldoorlog, neutraal. Daar ben je veilig. Maar Darja en Edmé blijven niet in Nederland.
8: From Holland we went straight to England, because she was due to dance there.
7: Straight to England, naar Londen dus. In Londen logeren ze altijd bij dezelfde persoon.
9: Sir James Corey. Dat was een Britse edelman en een scheepsmagnaat.
7: En de verloofde van Darja.
9: Maar die relatie is niet te vergelijken met die van Slauerhof. Het was vanaf het begin af aan was het duidelijk dat ze op afstand van elkaar zouden leven.
7: Het is 3 september 1939. Darja en Edmé zijn bij James Corey als ze deze speech van minister-president Chamberlain op de radio horen.
12: This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note.
7: Duitsland was Polen binnengevallen en Groot-Brittannië had Duitsland een ultimatum gegeven. Voor 11 uur die ochtend zouden ze hun troepen terug moeten trekken.
12: Withdraw their troops from Poland. I have to tell you now that no such undertaking has been received.
7: Maar daar was Hitler niet op ingegaan.
12: And that consequently, this country is at war with Germany.
7: Het was oorlog.
8: It was really a shock, although we knew it was coming. It was still a shock. And nothing happened, of course. The first year, actually, nothing happened.
9: Dus op papier leefden ze in oorlog. Er was geen daadwerkelijk oorlogsgeweld daar in Londen, maar ze moesten wel meedoen aan oefeningen om mogelijke Duitse bombardementen, wat je moest doen als er zo'n bombardement zou komen. Ze kregen gasmaskers voor eventuele gifgasaanvallen, zoals die in de Eerste Wereldoorlog er waren geweest.
7: En, heel belangrijk voor Darja, haar optreden, de reden dat ze naar Londen was gekomen.
9: Het optreden was van de baan, omdat er een avondklok was en 's avonds moesten ook alle lichten uit.
7: En als Darja een aanbod krijgt om choreografieën te maken voor de revue in Nederland, eigenlijk beneden haar stand, gaat ze er toch maar op in. Want in Londen kunnen ze sowieso niet werken.
13: Het spreekwoord zegt dat alle tijden.
9: Ze vloog met een oranje geschilderd vliegtuig terug naar Nederland. KLM had alle passagierstoestellen oranje geverfd, omdat daarvoor een passagierstoestel was beschoten door de Duitsers. En dat wilden ze op deze manier voorkomen. Nederland was neutraal en Nederland hoopte neutraal te blijven. Dus oranje stond voor die neutraliteit. In Nederland hebben ze toen inderdaad gewerkt bij die revue, maar ze wilden al vrij snel weer weg uit Nederland en naar Frankrijk. Ook Frankrijk had Duitsland de oorlog verklaard, hoewel ook in Frankrijk er weinig gebeurde na die oorlogsverklaring. Ze noemden het daar ook wel de drôle de guerre, zoals de Engelsen het hadden over een phony war, een nepoorlog. Dus maandenlang gebeurde er in feite niets.
7: Maar Parijs was niet meer het Parijs dat Darja en het mee kende en waar ze zo van hielden.
9: Parijs was alles dicht. Al die dansscholen waren gesloten. Dus daar konden ze niet terecht. En toen zijn ze uiteindelijk naar Nice gegaan, Zuid-Frankrijk, aan de Côte d'Azur.
7: Ze trainen en bereiden er een nieuwe internationale tournee voor.
9: In Zwitserland, Spanje en Italië. Vermoedelijk waren dat de landen waarvan ze hoopten dat de landen waren waar de minste
14: geen
9: kans op oorlog was.
14: Komen, ja.
9: En zo zaten ze daar in dat voorjaar van 1940... terwijl het mooi weer was, hard te trainen voor nieuwe optredens.
14: Ja, vol optimisme.
9: Vol eigenlijk. Optimisme, ja.
7: Ze willen tussendoor even naar Nederland om zomerkleding op te halen.
9: Het mee ging naar het reisbureau om de treintickets op te halen. En Darja schreef nog door die ochtend aan de choreografie. En ze had het nieuws nog niet tot zich gekregen.
7: Het grote nieuws van die dag. Want de dag dat het mee tickets gaat halen is de noodlottige 10e mei 1940.
9: En in het reisbureau hoorde Edmé tot haar grote schrik dat Nazi-Duitsland, Nederland, België en Frankrijk was binnengevallen.
7: Terug naar Nederland is dus ineens geen optie meer. Dus besluiten Darja en Edmé, we gaan naar Nederlands-Indië. Daar kennen ze mensen, er is geen oorlog. En ze gaan ervan uit dat ze daar kunnen optreden, kunnen dansen. En met die reis zou het grootste avontuur van hun leven beginnen. Een aaneenschakeling van bizarre en gevaarlijke gebeurtenissen.
8: I get nervous when I tell the story because it was a very nerve-wracking time.
7: Het begint al op het schip naar Singapore. De snelste route is via het Suezkanaal, naar het oosten dus. Maar op de eerste ochtend is het Darja die doorheeft dat ze de verkeerde kant op gaan.
9: Die had het als eerste door. Die zag dat de zon aan de andere kant scheen dan de bedoeling was. En toen bleek de boot inderdaad gekeerd te zijn, omdat er te veel onrust was bij het Suezkanaal. Dus ze moesten om heel Afrika heen varen. En uiteindelijk draaiden ze nog een keer om.
7: Ze waren inmiddels op een dagvaren afstand van Kaapstad.
9: En toen voeren ze ineens naar het noorden. Dat had Darja toen ook in één keer door.
14: Want er werd niks over gezegd. Het was niet zo van de beste mensen. Nee.
7: Goed. Wat was er aan de hand?
9: Frankrijk had zich overgegeven en generaal Pétain had een deal gesloten met de nazi's.
7: Hij mocht vanuit Vichy een groot deel van Frankrijk leiden als hij maar precies deed wat de nazi's wilden.
9: Tegelijkertijd had zijn protégé, en inmiddels onderminister van Defensie, Charles de Gaulle, die had de benen genomen en die was naar Londen gegaan en die had vanuit Londen een oproep gedaan over de radio aan alle Fransen om verzet te plegen.
15: Moi, generaal de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
14: Frankrijk was dus verdeeld. En die verdeeldheid was er ook op het schip.
9: De scheepsleiding die voelde zich verwant aan Vichy, aan Pétain. Maar een groot deel van de bemanning die was trouw aan de Gaulle.
14: De Vichy-aanhangers wilden terug naar Frankrijk.
9: Dat was hen ook opgedragen. Ze hadden een bericht gekregen. Iedereen moet terugkeren naar het moederland.
14: En de Gaullisten wilden door naar Azië.
9: Wat de Gaulle eigenlijk ook wilde. Die wilde vanuit de koloniën de strijd voortzetten. En op die manier was de boot onbestuurbaar. En bleef die 2-3 maanden lang vast voor de kust van Frans Congo. Ja. En konden ze niks.
8: For 3 months. All the time. On that ship.
14: Darja zou later beschrijven hoe de baarden van de mannen aan boord steeds langer werden, omdat de scheerzeep op was. Maar eten was er genoeg.
8: There were bananas and there were enormous oysters, the terrible tasting oysters.
9: Ze gingen af en toe ook aan land en dan gingen ze naar een Belgische winkelier met wie ze konden opschieten. Er werd intussen ook gewoon doorgetraind. Darja had een soort draagbare bar meegenomen die ze aan het bed konden klikken, zodat ze toch wel een beetje konden trainen voor het ballet.
8: I didn't mind it so much, but some people thought it was absolutely terrible.
14: Voor één groep aan boord was het wel levensgevaarlijk dat ze hun voorraad niet konden aanvullen.
8: We had Chinese boys waiting on us in the cabin. And they were all opium smokers, you know.
14: De Chinese jongens die als bediende werkten op het schip waren opiumgebruikers. En toen de opiumvoorraad opdroogde,
8: they died. A lot of them just died. In the meantime, Darja had made terrific friends with an officer, a Vichy officer.
14: Darja was vrienden geworden met een van de Vichy-officieren. En dat was maar goed ook, want hij waarschuwde hen.
9: Je moet nu aan land, want anders ga je mee naar het noorden. En toen zijn Darja en Ed mee aan land gegaan. En toen werden ze vrijwel direct gearresteerd door de Vrije Fransen, door de Gaullisten aan land. Want die verdachten hem van nazispionage. En toen werden ze vastgezet in een hotelkamer, apart van elkaar.
8: They locked us up for 2 nights, met een armed guard.
16: But you had papers, you had passports.
8: That doesn't matter, they thought you that I was a spy. It's not my diary, they thought.
14: Mogelijk vonden de Vrije Fransen het verdacht dat de vrouwen van het schip kwamen.
9: Maar gewoon het feit dat er 2 witte vrouwen door Afrika trokken in 1940, dat was op zich al verdacht. En Edmé, die was helemaal gespannen en zenuwachtig en jong. En ze hadden dus vrij snel de indruk dat dit geen spionne was. Darja, die ook heel gespannen was, maar die kreeg iets anders over zich heen. Namelijk een soort serene rust en een soort ijzingwekkende uitstraling. Waardoor die soldaten alleen maar de indruk kregen van dit moet wel een heel erg goed getrainde spionne zijn. En waardoor ze zichzelf eigenlijk ongewild alleen maar verdachter maakten.
14: Darja moet een document ondertekenen.
9: Waarbij ze de leidinggevende van de Vrije Fransen daar in Frans Congo,
14: de generaal,
9: dat die met haar samenhulde.
8: En Darja wasn't going to sign. She said to me, oh, what are they going to do with me if I'm not going to sign? I said, no, I didn't know what to do.
9: Edmé werd uiteindelijk vrijgelaten, omdat ze wel door hadden van nou, dit is geen echte spionne. En die ontmoette toen vrij snel die Belgische eigenaar van die winkel die ze eerder al kenden.
8: I said, Jorio, they're going to shoot Darja. And he said, don't be silly. And he said, wait, don't you move from here. And he went straight to the Larminda, the general.
14: De Belg gaat meteen naar de hoogste baas, de generaal over wie Darja dat document moest ondertekenen.
9: En toen werd het heel snel opgelost. En werd juist diegene die ondervraging leidde opgepakt, omdat die overduidelijk een coup wilde plegen als het ware.
14: Het is net een film, toch?
9: Het is net een film, ja, zeker.
14: En net als in een film moet je soms even versnellen. Komt-ie. Na hun vrijlating trokken Edmé en Darja dwars door het Afrikaanse continent. 9 dagen voeren ze met een radarboot over de Congo-rivier en zagen ze krokodillen langs de kant, kleurrijke vogels in de lucht. Daarna verder met de trein. Onderweg nog 2 keer stevig ondervraagd door Britse geheimagenten. Darja maakte ze grote zorgen, maar beide keren liepen met een sisser af. Eenmaal in de Zuid-Afrikaanse havenstad Durban aangekomen, waren ze platzak. Om aan geld te komen gaven ze dansles, ze kochten zomerkleding en vertrokken eindelijk naar Java. En net voor de kerst 1940 zijn ze er.
9: Ja, ze moesten vooral weer in training gaan, omdat ze dus door die lange reizen eigenlijk heel weinig hadden getraind. En daar gingen ze heel hard aan werken om dan erna op tournee te gaan. En deze keer gingen ze eigenlijk nog veel groter op tournee. Ze begonnen uiteraard op Java, maar omdat dat zo'n succes was, mochten ze nog een keer. Ze gingen deze keer ook naar Borneo en Sulawesi. Het werd heel enthousiast ontvangen. Ze wilden eigenlijk een dansschool gaan beginnen in de zomer van 41. Maar doordat er zoveel vraag was naar nieuwe optredens, hebben ze dat al heel snel afgezet.
14: Inmiddels was er ook daar oorlogsdreiging. Want Japan had een pact gesloten met Duitsland en had Pearl Harbor aangevallen. Maar Darja en Edmé leken er niet van te willen weten en dansten door. Ook al was het zo dat de kranten vol stonden met oorlogsverhalen.
9: En de dreiging dus echt wel nadrukkelijk aanwezig was in de regio. Want ze vielen ook Singapore aan, wat heel dichtbij lag. En ze vielen de Filipijnen aan. En heel veel mensen hadden toch wel door van nu... hun uiteindelijke doel zal Nederlandse Indië zijn. Het olierijke Nederlandse Indië. Want ze hebben olie nodig om hun oorlog met China, die ze al jaren voerden, te kunnen voortzetten.
14: En zelfs al las je de krant niet, ook op straat was de oorlogsdreiging niet te missen.
9: De witte koloniale gebouwen kregen camouflagekleuren. Er werd opgeroepen aan schoolkinderen om een helm mee naar school te nemen als ze die hadden. Dus de vrees was er wel. Maar Edmé heeft later omschreven dat zij echt de kop in het zand staken. Ze bleven zelfs toen optredens geven. En ze bleven plezier maken. Make hay while the sun is shining was hun motto.
14: Begin januari valt Japan inderdaad Nederlands-Indië binnen. Een eiland bij Borneo als eerste. Darja en Edmé blijven nog steeds dansen.
9: En ze woonden notabene in huis bij iemand die heel hoog in de Nederlandse regering zat en die dus echt wel wist wat er gaande was op het wereldtoneel. En ook in de buurt van John Prout, een Australiër die in Singapore bij de intelligence had gewerkt. En die hopeloos verliefd werd op Darja, vanzelfsprekend.
14: Hij wilde hen helpen en had geregeld dat ze mee konden op een bootje naar Australië.
9: En eigenlijk veel te klein bootje met allemaal Britten. Mensen van de Britse intelligence. En Darja en Edmé zaten maar te twijfelen, want die wilden eigenlijk blijven op Java, waar ze zoveel plezier hadden. En hij moest hen echt aansporen. Zo van, ja, jullie moeten nu gaan, want voor je het weet ben je te laat. En achteraf gezien is het maar goed dat hij dat heeft gedaan, want het had heel wat slechter kunnen aflopen. Dan hadden ze waarschijnlijk in een jappenkamp gezeten.
14: De rest van de oorlog zouden ze in Sydney doorbrengen. Maar voor het einde van de oorlog volgt nog één reis. Hun laatste tournee samen.
9: Darja was mensen van het Australische leger tegengekomen en die zeiden van, waarom ga je niet naar Nieuw-Guinea met je dansgroep om te dansen voor de geallieerde troepen daar.
14: Goed plan, vinden Darja en Edmé. En ze gaan, begin 1945.
9: Met een klein vliegtuigje vanuit Brisbane vlogen ze daar naartoe.
14: De oorlog is nog volop bezig, maar in het zuiden van Nieuw-Guinea, waar zij naartoe gingen, is het rustig.
17: And there were 2000 boys watching us.
9: Soldaten die al jaren geen vrouw meer gezien hadden.
14: Sommigen hadden al uren klaargezeten om maar goede zitplaatsen te hebben.
17: The noise was so terrific.
9: De jongens die waren heel erg enthousiast en er waren talloze huwelijksaanzoeken.
14: En als het licht uitvalt en de danseressen willen stoppen.
17: Because we couldn't see, but they wouldn't listen to us. There was an al-Qaeda, no, don't stop. We don't want you to stop. And they all put their torches on us.
14: De soldaten deden hun zaklampen aan.
17: And we did finish it. It wasn't too fantastic, but we did finish anyway.
9: Darja en Edmé genoten heel erg van de optredens. Zo erg dat ze al snel weer terug wilden keren. En dat deden ze dan in augustus. Terwijl ze door de lucht vlogen vanuit Australië terug naar Nieuw-Guinea, werd er een atoombom gegooid op Japan. De tweede.
14: Op Nagasaki.
9: En toen ze daar aankwamen, toen werd al vrij snel duidelijk dat Japan zich overgaf. Nou ja, toen waren er allerlei feesten onder die geallieerden en genoten ze daar heel erg van.
7: Op 9 september 1945 tekende de Japanse bevelhebber Tsushima de overgave van het Japanse leger in Nederlands-Indië ten overstaan van de Australische generaal Sir Thomas Blamey.
8: We were there when the Japs surrendered. We were in Malta. We saw the surrender.
7: En Darya en Edmé waren erbij.
8: And that night, the generals had a party, but we danced with the troops.
7: Die avond vierden de generaals een feestje.
9: En 's avonds hoorde die Thomas Blamey dat er dancing girls waren. En dat wilde hij ook wel. Dus hij gaf het bevel dat de dancing girls naar boven moesten komen om voor hem en de generale staf, die inmiddels allemaal half dronken of misschien wel helemaal dronken waren, te komen dansen.
8: And I never forget that because General Blamey said to her, come on, you dance for us now.
9: En daar zette Darya een streep door. Dus die liep naar die General Blamey toe.
8: She said, General Blamey, I am not in the army and I'm not taking any orders from you.
9: Ik hoef geen bevelen van u op te volgen en wij gaan niet voor u dansen.
7: En dat is natuurlijk helemaal Darya Collin. Onverschrokken en vrijgevochten. De vriendinnen zouden na de oorlog op verschillende continenten wonen. Darya in New York, Amsterdam en tot slot in Florence, waar ze nog jaren dansles gaf. Edmé trouwde met een Australiër en zou daar blijven. En zo iemand als Darya heeft ze nooit meer ontmoet.
8: Because I don't think I've ever met another Darya in my life. She was so unusual. Nothing to her was strange or funny or not right or despicable. Everything she accepted. Yeah, she was very unusual.
1: Dit was Uit de Pas, het vrijgevochten leven van Darya Collin. Gemaakt door Katinka Beer en Arend Hulshoff. En binnenkort komt er nog een bonusaflevering. Met niemand minder dan de vorig jaar overleden choreograaf Hans van Manen. Die veel te danken had aan Darya Collin, zei hij zelf. Alleen in de podcast OVT Doc. Sowieso een fijne podcast. Want al onze documentaires zijn daar te vinden. Zoals de documentaire Moederland van Yula Altschuler.
18: Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю учиться, трудиться и работать по законам Советской Социалистической Партии и как завещал великий Ленин. Ik ben geboren in een land dat niet meer bestaat, de Sovjet-Unie. En daar heb ik tot mijn 11e gewoond. En net als alle andere kinderen was ik lid van de communistische jeugdbeweging, de pioniers. En als kind weet je eigenlijk al heel goed dat er verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat wat je op school leert of op televisie ziet, is het heel anders dan wat ik thuis aan de keukentafel hoorde. Via via kreeg ik een tasje brieven van ouders aan hun dochter. De ouders in een klein dorpje in de Sovjet-Unie en de dochter hier in Nederland. 40 jaar lang schreven ze haar. En in iedere brief vragen ze: wanneer kom je terug? Dochter Alexandra was gedwongen te werk gesteld in Duitsland en kwam na de bevrijding naar Nederland voor de liefde. Haar ouders zag ze nooit meer terug. Waarom is Alexandra nooit teruggegaan? Hoe lees je tussen de regels van de censuur door? En ook al bestaat de Sovjet-Unie niet meer, is de erfenis daarvan nog voelbaar. In de isolatie en onderdrukking en verraad van de eigen burgers.
1: Straks na het nieuws op deze zender de pestribune van Omroep Max met Margreet Rijntjes. Zij ontvangt de goedlachse Yair Verweda. Haagse verslaggever die zich vaak als een pitbull vastbijt in zijn interviews. Ook de gast Annemiek van Vleuten. Oud-wereldkampioen, Olympisch medaillewinnaar. Toch wel een van de grootste wielrenners die Nederland heeft voortgebracht. Dit was OVT voor vandaag. Volgende week zijn we weer dezelfde tijd, dezelfde plaats.
19: Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
20: NPO Radio 1.
21: Human.
20: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jotie het Hoofd en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
0: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat Blijft.
21: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
29: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: NPO Radio 1. 12 uur.
21: Margreet Rijntjes.
30: Goedemiddag. Vanmiddag twee mensen op de perstribune met heel wat kilometers op de teller. En die bovendien allebei een boek schreven over de pieken en de dalen in hun loopbaan. Over een uur is dat wielrenster Annemiek van Vleuten en zometeen politiek verslaggever Jair Verwerda. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman.
31: Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is optimistisch.
32: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
31: President Trump zegt, net als Rubio, dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spreken dat tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Pakistan zijn 23 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen er net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In de provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al, zoals deze pijnarts.
33: Ja, nou, we zien dat voor de zeer kwetsbare mensen die een heup breken, dus de mensen in een verzorg, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, dat een operatie niet de beste oplossing is. En dan kunnen wij als pijnspecialisten gaan wij naar mensen toe. De belangrijkste reden ervoor is dat mensen dus niet meer in een ambulance hierheen hoeven. En dan heeft zo'n operatie ook toch behoorlijke risico's. Denk aan een longontsteking, verwardheid. Soms overlijden mensen hier in het ziekenhuis. Ja, als je dat kan voorkomen, door wel goede pijnstilling te geven, maar mensen wel comfort te bieden, dan is dat, dan is dat zeker mooi.
2: Het Amsterdam UMC gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur tijd 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt. In Den Haag is vannacht bij een brand in een seniorencomplex een mannelijke bewoner om het leven gekomen. Zo'n 45 mensen moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Van hen raakte voor zover bekend niemand gewond. En voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko kregen gratie vanwege het offerfeest. De 18 supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de chaotische Afrika Cup finale. Ze waren het veld opgerend en kregen het aan de stok met de beveiliging.
0: Het NOS-journaal.
2: De man die gisteravond is doodgeschoten bij het Witte Huis was bekend bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De 21-jarige Nazir Best opende het vuur in de buurt van het huis van de president, maar werd snel overmeesterd. Op sociale media zou hij Trump hebben bedreigd. Vorig jaar kwam hij al op verboden terrein bij het Witte Huis. Best beweerde toen Jezus te zijn. Een journalist van ABC stond gisteren buiten voor een nieuwsuitzending toen het schieten begon.
3: Only for the two sides to remain far apart.
2: De journalist vertelde later dat alle mensen die buiten stonden naar binnen moesten.
3: Suddenly we heard what sounded like dozens of gunshots fired. So we immediately got down. Then we heard yelling for us to evacuate into the press briefing room. So all of us in the White House press corps who were out here doing our evening news live shots, we all sprinted into the briefing room and were huddled there waiting to get updates. But we are still awaiting more information about what exactly happened.
2: De president was thuis en het terrein werd korte tijd afgesloten. De schutter zou vorig jaar een tijdje in een psychiatrische kliniek hebben gezeten. Rico Verhoeven, wereldkampioen in het kickboksen, zorgde gisteren in het boksen bijna voor een stunt door wereldkampioen zwaargewicht Alexander Usyk te verslaan. In de 11e ronde ging het toch mis en verloor Verhoeven op technische knock-out. Aan de lijn bokscommentator Thijs Niet. Thijs, ja, de Oekraïner Usyk was nog ongeslagen, maar ik begrijp dus dat Verhoeven het hem nog knap lastig maakte.
4: Ja, het was ongelooflijk zwaar bevochten, deze overwinning. Aan de voorkant dacht iedereen eigenlijk, ja, Verhoeven komt uit het kickboksen. Hij had één profwedstrijdje en die is kansloos om dan direct voor de wereldtitel te gaan. Maar hij heeft zich echt van zijn beste kant laten zien. Nou, hij had vooraf gezegd, ik kom met een paar verrassingen waar jij niet van weet, Usyk. Nou, en die verrassingen kwam niet. Hij was behoorlijk divers. Hij kwam heel agressief uit de wedstrijd, of begon hij aan de wedstrijd. De eerste rondes was hij ook duidelijk de betere man. Maar ja, in de 11e ronde was het één uppercut op de kin van Verhoeven. En toen kreeg hij 8 tellen. Waarna hij zijn bitje verloor. Nou, dat is nooit een heel goed teken in het boksen. Mm-hmm. De scheidsrechter liet hem weer zijn bitje in doen. De wedstrijd werd hervat met een paar tellen op de klok. Besloot de scheidsrechter toch in te grijpen toen Verhoeven heel veel klappen op zijn hoofd kreeg. Nou, toen kreeg hij een technische knock-out. En dat betekent dat de scheidsrechter het niet meer veilig vond voor Verhoeven om door te gaan op dat moment met de wedstrijd.
2: Juist.
4: Maar goed, het was wel met de nodige ophef.
2: Ja, want hij was heel boos, begrijp ik daarover, over die beslissing. En zijn team gaat ook in protest. Maar waarom? En kan dat wel wat uithalen?
4: Nou, het geval is, de stoppage die kwam volgens velen na de bel. Dus dan is de ronde voorbij en dan heb je een minuut de tijd om te herstellen en daarna weer je op te maken voor de laatste ronde, in dit geval de 12e. Maar de scheidsrechter zet zijn actie al wel in voordat de bel ging. Dus daar kan je over discussiëren. Achteraf komen er ook nog de scorekaarten tevoorschijn van de juryleden. Die beoordelen hoe het in de wedstrijd ervoor ligt. En mocht het uiteindelijk 12 rondes zijn, dan beslist de jury wie er gewonnen heeft. En daar was de stand ook vrijwel gelijk. Wat heel veel wenkbrauwen liet fronsen. Mm. Want iedereen was toch wel heel erg duidelijk zo van, ja, hij is gewoon veruit de betere. In de meeste rondes wist hij gewoon duidelijk meer te scoren dan Usyk. Dus Karim Erya, zijn manager, die zei ook van ja, wij willen wel even kijken of dit allemaal volgens de regels is beëindigd. En anders willen zij een nieuwe beoordeling.
31: Okay.
4: Maar ik vraag me af of dat echt veel gaat uithalen.
31: Ja, maar dit verhaal is dus nog niet afgelopen. Is trouwens, hij heeft zich wel natuurlijk laten zien, maar denk je dat hij wel weer zoiets wil gaan doen, zo'n titelgevecht?
4: Nou, hij is direct wel ingegaan op een rematch tegen Usyk. Mm-hmm. Al zal Usyk eerst tegen de grotere namen op dit moment in de boksranking zijn titel moeten gaan verdedigen. Maar Rico Verhoeven heeft zich echt van zijn beste kant laten zien en heeft met zijn eerste echte gevecht eigenlijk in de bokswereld wel echt laten zien van, hey jongens, dit kan ik ook en ik doe serieus mee. En dit is mijn naam, Rico Verhoeven, en ik sta voor vanaf nu in de bokswereld genoteerd.
31: Ja, dus wat dat protest nog uitlevert, hij heeft zich laten zien, zeg je. Hij heeft zich niet onbetuigd gelaten. Rico Verhoeven, dankjewel. Bokscommentator Thijs Niet. Het weer nog zonnig en droog, maar dat had u vast al gemerkt. In het noorden worden twee.
4: En dit is mijn naam, Rico Verhoeven, en ik sta voor vanaf nu in de bokswereld genoteerd.
31: Ja, dus wat dat protest nog uitlevert, hij heeft zich laten zien, zeg je. Hij heeft zich niet onbetuigd gelaten. Rico Verhoeven, dankjewel. Bokscommentator Thijs Niet. Het weer nog zonnig en droog, maar dat had u vast al gemerkt. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28.

0: Scheveningen, Zandvoort, daar zie je vooral op de binnenwegen wel dat het aansluiten is. En mensen, ja, die rijden over het algemeen zo lang mogelijk door. Terwijl er natuurlijk parkeergelegenheid zat is in de parkeergarages. Maar dat terzijde, op een aantal plekken wel vertraging. Onder andere bij Amsterdam. Op de A10 Noord zien we een auto met pech bij afrit Volendam. Vanaf Amsterdam-Tuindorp kom je daar in een file van 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. Dan is het druk bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. De weg is dicht, de parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Verstandiger en sneller is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte zorgt voor een evenement in Zandvoort op de N201 voor vertraging van Hoofddorp naar Zandvoort. Je hebt daar 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Zo, een hele lijst. Dankjewel. Over een uur in de perstribune kijkt Annemiek van Vleuten terug op haar mega succesvolle wielercarrière. En over een paar minuten geeft politiek journalist Jair Verwerda een antwoord op de vraag wie die nou een lastige politicus vindt om te interviewen. Ster. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
5: Het hoeft niet in.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits, nu in de winkel.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
11: NPO Radio 1. Max.
12: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Jair Verwerda, rechtstreeks afkomstig van camping Bakken.
13: Zeker, ja. Lekker
1: heerlijk.
13: Was het.
1: Ja. Heerlijk. Ligt dan jouw telefoon de hele nacht eigenlijk naast je?
13: Ja. Ja, ik ben ook zo'n type, dan word ik wakker. En dan het eerste wat ik doe is een beetje ouderwets nog. Want heel veel journalisten doen dat nog. Teletextpagina 101 kijken. En dan kijken wat voor nieuws er is gebeurd. Überhaupt ook op vele redacties in Hilversum staat altijd teletextpagina 101. En daar moeten mijn vrienden dan altijd heel erg op lachen. Ja, wat is dat voor een ouderwets medium? Maar gewoon overzichtelijk snel zien wat er in het nieuws speelt en wat er gebeurd is. Ja.
1: Maar als je door de hitte in Bakken wakker wordt, dan doe je dat ook?
13: Ja.
1: Ja?
13: Ja, ik heb een soort nieuwsverslaving en dat moeten mensen altijd heel erg om lachen. Maar ik ben daar heel veel mee bezig. Dus ik werd wakker. Ik wilde eerst weten, want het was nogal laat, of Rico die Oekraïne knock-out had geslagen. Ja, nou, dat was niet het geval. Maar dus ik ben er altijd mee bezig.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan juist heel wakker wordt en eigenlijk niet makkelijk meer inslaapt. Maar goed.
13: We staan op. We doen een paar 7 minutes of workout en we zijn weer wakker, toch?
1: Okay, ja. Nee, maar ik bedoel juist 's nachts als je wakker wordt en je gaat lezen.

0: zet.
1: Oh, zo, dat zo. Ja, dat inderdaad. Gevaar ligt op de loer. Dat probeer ik wel te minderen. Ja,
0: Ier Verwerda. Ja, een opvallende verschijning ben je in Politiek Den Haag. Je maakt voor talkshows luchtige en meestal speelse video's met politici. En over al die ervaringen daar op het Binnenhof schreef je het boek Het Binnenhof van Jair. Ligt hier naast ons. Ron Vergouwen zit hier ook naast mij, vaste media-expert. En jij bent weer gaan grasduinen in de carrière van Jair.
2: Ja, er komen allerlei dingen voorbij. En ik kan vast verklappen, Jair, er komt iets voorbij wat eigenlijk nooit is uitgezonden.
1: Oh.
2: Ja, wat zou dat kunnen zijn? Ja. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de afgelopen tv-week. Nou, het zonnetje schijnt. Dat is slecht voor de tv-business, want de kijkcijfers zijn massaal ingestort. Dus ik praat jullie even bij wat er dan allemaal te zien is geweest.
0: Ja, daarvoor hebben we jou dan weer, hè? Ja. Anne de Jong is voor ons in Volendam, want daar wordt het alles-of-niet-duel om Europees voetbal gespeeld tussen Ajax en FC Utrecht. Ja, Anne, voel je de spanning in de lucht?
3: Nou ja, op zich wel. Het is natuurlijk niet de Europese hoofdprijs Conference League spelen. Zeker niet voor Ajax, dat altijd gewend is om in ieder geval Europa League of anders Champions League te spelen. Terwijl in, en dat is toch ook wel bijzonder om te horen, het Volendamstadion nu de Ajax-mars is ingezet vlak voordat de wedstrijd gaat beginnen. Spelers geven elkaar een hand. Een wedstrijd die dus gaat om de Conference League, die dat verhaal heeft dat Ajax niet in de eigen arena speelt. En het is ook nog eens de allerlaatste wedstrijd in de carrière van Ron Jans. Dit is wedstrijd 799 die hij coacht. En dus de laatste voor hij met pensioen gaat. De wedstrijd gaat zo meteen beginnen. De allerlaatste in de Eredivisie dit jaar. De play-off wedstrijd Ajax FC Utrecht.
0: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
4: De perskaart.
0: Jair Verwerda, geboren op 28 september 1976 in Helmond. Graag een kort antwoord op de volgende vraag.
1: Ja.
0: Dit was een verrassende reactie op mijn boek.
1: Mijn moeder die zei, jongen, dat jij een boek hebt geschreven. Dat had ze niet van mij verwacht. Ik heb vaak weinig zitvlees, maar ik ben er even voor gaan zitten. Ja.
0: Dit vond ik altijd een lastige politicus om te interviewen.
1: Nou, dat is denk ik Geert Wilders. Maar dat komt puur om het cordon van beveiligers dat hij om zich heen heeft. Dus dat is moeilijk. Kijk, ik wil proberen altijd een ander beeld te krijgen van politici. En nou, met z'n pad te gaan, noem maar op. Maar bij hem is dat gewoon heel lastig. En kan dat niet vanwege zijn beveiliging. Hij gebruikt die beveiligers overigens ook wel als een soort schild. Dus als hij er geen zin in heeft, dan loopt hij ook gewoon hard door. En dan kom je er niet bij. Dan moet je er achteraan rennen. Ja.
0: Dit gevaar ligt bij mijn aanpak op de loer.
1: Nou ja, het gevaar dat mensen vaak denken, het is altijd lollig. En dan gaan ze erin mee. En dan opeens, ja, dan kun je ze af en toe hebben. Of dan, pak je ze. Of dan ben je er mee bezig. Ja.
0: Dit gesprek zal ik nooit vergeten.
1: Nou, dat was het gesprek tussen Frits Hoefnagel en Ed Sinken. Die waren beide destijds. Destijds was er een lijsttrekkersverkiezing wie de lijsttrekker van de VVD zou worden. En ik bracht toen destijds de voorlichters van die twee, dus van Rita Verdonk en van Mark Rutte, die bracht ik terug naar het Okura Hotel, waar die uitslag destijds was. En die heren die stonden daar en het was een verhitte lijsttrekkersstrijd geweest. En die kregen me daar ruzie. Ruzie. Dat ging echt een half uur lang door. Die maakte elkaar van alles uit. Ik hoefde niets te doen. Ik keek ernaar, mijn mond viel open. En ik begreep dat dat nog steeds op afdelingen communicatie wordt gebruikt van zo moet het niet. Dus ik vond dat, dat vond ik wel een heel, heel bijzonder iets. Ja.
0: Dit was mijn grote voorbeeld vroeger.
1: Ik ben mijn journalistieke carrière begonnen bij Frits Barend en Henk van Dorp. En dat zijn een beetje wel mijn journalistieke vaders. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En die ben ik eeuwig dankbaar.
0: Graag zou ik nog een documentaire maken over...
1: Nou, ik zou over Rob Jetten en wat hij nu meemaakt nu. Dat lijkt mij wel interessant. En,
0: Dit vond ik een mooi compliment om te krijgen.
1: Even nadenken zeg. Ik was bij Eva deze week en toen zei Alexander Pechtold van... je moet altijd oppassen met Jair, want het gevaar ligt op de loer, hoorde ik hem zeggen. En ik las gisteren in het AD, ja god, ik had allemaal van die kwalificaties, maar dan noemden ze me een politieke pitbull.
0: Oké.
1: Dus
0: Dit vind ik zelf de beste politiek journalist van Nederland.
1: Ik ben ontzettend groot fan van Joost Vullings. Die vind ik inhoudelijk en ook met humor en relativering. En dat ontbreekt nog wel eens in Den Haag.
0: Dit betekent 50 worden voor mij.
1: Oh, mijn geet. Oh, vreselijk. De tijd gaat snel. Ja. De tijd gaat snel.
4: Luister de perstribune ook via onze podcast.
0: En vind je dat confronterend, dat de tijd snel gaat?
1: Ja, omdat ik eigenlijk echt ben echt een jongen van de dag. En leef echt bij het momentum, het nu. Dat is ook het werk waarin ik zit. Dus altijd maar door. Ja, dan word je met de neus op de feiten gedrukt. Maar ik heb gelukkig heel veel vrienden die nu 50 worden. Dus dit jaar is het jaar van de 50-jarig feestjes. Dus ik ben alleen maar speeches aan het maken, compilaties, quizzen aan het bedenken. Dat gaat het hele jaar door. Maar ik ben zelf dadelijk ook aan de beurt.
0: Ja. Ja. En ga je een groot feest vieren?
1: Ja, nee, ik vind het adagium vieren wat er te vieren valt, dat zit er bij de verwoordaatjes altijd wel in. Dus ja. Nee, dat gaat groots gevierd worden.
0: Ja, okay. Ja.
1: Daar zijn we al mee bezig.
0: Een mooi compliment om te krijgen was van Alexander Pechtold. En die zei, nou, je moet toch wel een beetje oppassen met hem. Uiteindelijk.
1: Ja.
0: En weet je ook waarom je dat zei?
1: Nou, ik heb met hem wel de nodige dingen meegemaakt. Ja, en dat heb je als je dus dat nieuws volgt, dan maak je de dingen met hem mee. Ik heb één keer, ik heb ook een hoofdstuk aan hem gewijd in mijn boek. Ik heb heel lang in hem gezien de premier. Ik dacht van, soms dan zie je politici die doen het zo goed. Ik vond het heel knap hoe hij D66 vanuit het niets heeft opgebouwd. Hè,
0: ja, de partij uit het slop omhoog
1: getrokken. Echt uit het slop omhoog getrokken. Daar plukt Jette nog steeds de vruchten van. Maar totdat ik op een gegeven moment een itempje over hem maakte, hij was heel erg in het nieuws over zijn penthouse in Scheveningen. En ik dacht gewoon eens een keer van iedereen, ja, die term die was Alexander Penthouse. Maar ik dacht toch eens een keer kijken van wat behelst dat penthouse precies? En toen stond er toevallig een appartement stond te koop naast hem. Ik dacht, nou, laat ik daar gaan kijken met de makelaar. En toen ging ik daar naartoe. En toen bleek het gewoon een veredelde studentenkamer te zijn, waarin je kon conqueren met een slecht uitzicht en dit en dat. Een soort dynasty muziekje ondergezet.
0: Ja, want het was een vergelijkbaar
1: precies,
0: appartement. Ja.
1: Precies. Maar daar was hij woedend over. Ja. Daar was hij echt. Dat vond hij in zijn privé en in zijn omgeving. En nou, ik moest op audiëntie bij hem komen. En toen dacht ik, als dit zo onder je huid gaat zitten, dan denk ik niet dat je premier moet worden. Want dan krijg je nog veel meer over je heen. Maar het was hem echt. Het werd hem even te veel. Ja.
0: Zit je dan te bibberen? Want je beschrijft dit inderdaad ook in je boek.
1: Nee. Kijk, ik zit niet te bibberen. Omdat ik gewoon wist van, hij zit daar zo diep in en hij ziet dat verkeerd. Terwijl, volgens mij, als je zoiets maakt, de kijker dan ook zoiets heeft, dan ontkracht je het juist. Dus iedereen heeft het over een penthouse en uiteindelijk blijkt het gewoon een heel lullig appartementje te zijn met een douchegordijn wat half naar beneden hing. Dus ja. Nee. Ik zit niet te bibberen. Ik had wel, even, dat moet je dan wel. Dat is dan altijd een politiek spel. Dus je wordt als een voorlichter gebeld. En die vraagt, dan kom je? En dan zit je tegenover hem. En dan nam ik ook iemand mee, weet je wel. Het is een soort
0: getuigen.
1: Ja, getuigen. Dat je dan niet achteraf kan zeggen van dat is wel of niet gezegd. En kijk, uiteindelijk heb je dan gewoon een normaal gesprek. Maar hij wilde wel even laten merken dat hij hier niet van gediend was.
0: Nee. Ja. Maar het is niet leuk om mee te maken. Of ik bedoel, hoe is het dan niet vervelend? Want ik kan me voorstellen dat dan eventjes tussen jullie in zit een tijdje.
1: Nee. Kijk, politiek is zo'n rollercoaster. Dat gaat altijd weer door. Dus dan is er altijd weer nieuw nieuws. Dan is er altijd weer ander nieuws. En je komt elkaar gewoon heel erg veel tegen. Ik bedoel, als je daar zoals ik veel rondloopt, daar veel tijd in investeert, ook vaak zonder camera rondloopt, gewoon in die wandelgangen om een kopje koffie te drinken en verhalen te horen. Ik zie dat als een ambacht waar je gewoon veel tijd in moet stoppen. En dat heb ik altijd gedaan. En dan gaan dingen ook gewoon weer door. En ja, dat hoort erbij. Ik bedoel, ik ben daar niet om vrienden te maken. Dus dan heb je even ruzie en dan. Nog zo'n voorbeeld, Frans Timmermans, die vond het ook niet leuk dat ik hem opzocht. Ik kwam hem toen echt letterlijk toevallig tegen. Mensen geloofden dat niet, maar dat is echt gebeurd. Toen hij vertrokken was als fractievoorzitter. En dat vond hij achteraf ook niet leuk, terwijl hij me wel gewoon te woord stond.
0: Dus ja, in Maastricht was dat, hè?
1: Jij in
0: was
1: Maastricht, daar, ja, op de Bonnefoy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je bedoelt, dat hoort erbij. Dat is nou eenmaal.
1: Dat is hoe het werkt, ruilt en zeilt. En het is altijd een soort dezelfde dynamiek. Ik bedoel, ze bellen nooit zelf op. Het is altijd de voorlichter die je dan even, niet afblaft, maar in ieder geval je even toespreekt. En dat inmiddels ben je dat gewend. Ja. Dan sta je daar boven. Nee, ik vind het juist ook wel leuk. Ik vind het ook wel lekker vaak om die confrontatie aan te gaan. Ja, ik loop daar niet voor weg.
5: Nee. Je vindt het zelfs leuk?
1: Nou, leuk, maar ik vind het grappig om te zien hoe de dynamiek dan gaat. Ik voel dan gewoon aan hoe dingen gaan. Om nog een voorbeeld te geven. Een tijdje geleden zei Marjolein Faber na lang aandringen dat Zelensky niet democratisch gekozen was. Nou, dat is letterlijk een soort Poetin-frame is dat. Nou, dat is opmerkelijk als een minister uit een kabinet dat zegt. Ja, vervolgens weet ik al, dan gaan die voorlichters gaan bellen. Ja, wat heeft ze precies gezegd? En die proberen dan een soort damage control te doen en te kijken hoe het gaat. En dan is het ook een beetje het spel wat je speelt, van wat zeg je allemaal en dit en dat. Dan moet je ook een beetje laconiek doen en dat hoort erbij.
5: Nou ja, dan heb je eigenlijk ook meteen macht. Als zij jou gaan bellen, wat heeft ze gezegd?
1: Ja, macht vind ik een wat groot woord.
5: Je hebt daar een microfoon, het wordt uitgevonden.
1: Nou, zeker. Nee. Ik bedoel, ik probeer op mijn manier gewoon verslag te doen van de dag en van de actualiteit. En soms stuit je dan gewoon op dingen. En gaan dingen anders. En dat is alles wat ik wel heb. Ik vind journalistiek vaak in Nederland vaak voor opgezet. Hè. Er moet uitkomen van wat er van tevoren bedacht is. Ik vind het juist leuk om met een open geest ergens naartoe te gaan. En dan te kijken wat het gebeurt, hoe het reilt en zeilt. En dan kom je ook, dan word je verrast. Dan kom je ook vaak andere dingen tegen.
5: Ja. Er wordt gevoetbald, zoals je weet.
1: Ja.
5: Belangrijke wedstrijd.
1: Het is treurig. Ik ben groot Ajax-fan. Oh. Jeetje, we spelen voor de tweede ronde Conference League. Het is een treurigheid. Niet normaal.
5: Nou, Anne, het is duidelijk hoe er hierover gedacht wordt door Jair.
3: Ja, nou ja, ik had heel slecht nieuws voor Jair kunnen hebben. Want in de tweede minuut van deze wedstrijd was er een corner. En dan zal Jair ongetwijfeld weten hoe het is tegen Utrecht te spelen met corners. Dan levert dat grote kansen op. Was in de laatste minuut van de vorige wedstrijd in de Arena werd er gescoord door Van der Hoorn. Daardoor verloor Ajax. Mede daardoor wordt deze wedstrijd ook gespeeld. In ieder geval met Ajax erin. Corner, grote kans, goede redding was het van Paas. Daarna ook nog een tweede inzet vanaf de zijkant. Toen was daar diezelfde Van der Hoorn, maar die kopte naast. Ajax heeft daar één keer een kans tegenover gezet. Een vrije trap van Berghuis die net naast ging. Daarna ging Berghuis de fout in. Kon El Karouani er vandoor, die schoot. Weer een redding van Paas. Zo gaat het wel op en neer in de eerste minuten van deze wedstrijd. En is Ajax nu aangekomen in de 16 meter van Utrecht. Maar staat Dolberg daar niet helemaal op te letten. Laat hij de bal van zijn voet afspringen. Hij staat in de basis bij Ajax. Bij Utrecht missen ze juist de belangrijke middenvelder Engwanda. Verder zijn er twee teams die niet heel veel wijzigingen hebben toegepast. Omdat ze de vorige wedstrijd, Utrecht tegen Heerenveen en Ajax tegen Groningen, goed hebben gespeeld. En dus hebben ze allebei wel het idee dat deze wedstrijd te winnen is. Inzet dus een plek in de voorronde van de Conference League. Op een heerlijke begin van de middag in Volendam. Waar veel Ajax-zieden een beetje over de reling hangen in dit veel kleinere stadion dan de Johan Cruijff Arena. Maar het heeft wel iets. 0-0 is het nog na 10 minuten spelen.
5: Jair Verwe, daar is de gast. De journalist die met zijn eigen kenmerkende aanpak door Politiek Den Haag beweegt. Na zijn opleiding aan de School van Journalistiek begon hij op de redactie van Barend en van Dorp. Hij ontdekte dat je origineel en afwijkend moet durven zijn. Hetgeen resulteerde in de speelse bijdragers die hij al jaren maakt voor diverse talkshows. Maar hij maakte ook verdiepende producties, documentaires over onder andere Pim Fortuyn en Caroline van der Plas. Dit uur Jair Verweda op de perstribune van Max.
4: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Kun je je iets voorstellen bij het vak van politicus dat voor jou zou zijn?
1: Nee. Politicus zijn, dat moet je kunnen. Ik heb vaak mensen van buiten zien komen. Ik dacht, nou, ik ga wel even politicus worden. Mensen die ook in de media hebben gezeten en die dan toch afknappen daarop. Want politicus zijn betekent ook fractiediscipline. Betekent ook dat je niet te veel je eigen mening erop na mag houden. Want je moet, je zit in een collectief, je bent in een geheel. En ik zou me te veel in een keurslijf gestopt voelen. Dat zou niks voor mij zijn.
5: Nee. Maar heb je dat gevoel, want dan heb je het nu bijvoorbeeld recentelijk over Thijs van der Brink.
1: Ik zie Thijs hard bezig. Ik zie hem, hij deed het ethos serieus. Dat vind ik goed om te zien. Ja, ik moet het zien of hij dat vindt. Ik merk ook dat het is ook een beetje volgens mij zoeken wat dan je onderwerpen zijn. Ik heb hem, hij is nu geloof ik heel erg tegen die rapper, weet je, Jay geloof ik, die naar Arnhem wil komen. Ik dacht dat hij dacht, nou dat is een dankbaar onderwerpje voor mij. Laat ik daar eens even flink de media mee ingaan. Het is ook, dat hoort er ook bij. Dat spel met de media is belangrijk.
0: Ja, het profileren eigenlijk.
1: Ja, het profileren. Want politiek is een banenmachine. Dat wordt na 4 jaar en vaak nog veel eerder zijn er verkiezingen. En dan wordt ook de balans opgemaakt. Dan wordt gezegd hoe heb je het gedaan. Maar ook hoe heb je de boodschap overgebracht. En hoe heb je dat in de media gedaan. Ja. En dat vind ik altijd een mooi spanningsveld om daarmee te spelen. Want politici die willen dus graag in het nieuws komen. Nou ja, dan gaan ze soms ook heel ver. En dan...
0: Ja, is dat niet te belangrijk geworden, Jair? Of iemand een beetje mediageniek is?
1: Kijk, mediageniek hoeft niet te zijn. Maar het is wel, je zit in de politiek om ook je boodschap uit te dragen. En waarom zit je daar? En dat doe je nou eenmaal via de media. Dus daar zijn de media. Je kunt wel een discussie voeren of de media, daar ben ik het wel mee eens. Zitten die, doe ik zelf ook al mee hoor. Maar zitten die niet veel te veel op relletjes en op de dag. Tegenwoordig alles moet maar clickable zijn. En een ruzie is makkelijk uit te leggen. Dus dat komt in het nieuws. En dus ik snap die frustratie wel van politici vaak. Die zeggen van ja, vaak ingewikkelde dossiers komen niet aan de orde. Want dat is te moeilijk voor de media. Wat gewoon in een makkelijk malletje uitgelegd moet worden. Die heeft ruzie met die A en B. En dan krijg je het voor elkaar. Maar dat houdt elkaar een beetje in stand.
0: Nou ja, want je zegt, ik draag daar zelf ook aan bij. Denk je dan...
1: Nou ja, omdat je zelf ook op de actualiteit...
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ja, precies. Maar zou je daarin dan misschien juist afwijkend willen zijn?
1: Nou
0: meer?
1: Ja, dat is wat ik ook wel probeer. Om een ander... Dat is juist dat is wat ik nastreef. Om ook juist een andere kant te laten zien. En hoe dingen gaan. En politiek is ook... Vergeten mensen wel eens. Maar het is ook een wereld van... je moet meerderheden creëren. Dus je moet elkaar ook wat gunnen. En dat vergeten mensen heel vaak. Maar je moet politici die... Ja, je kan veel over Rutte zeggen, maar van links tot rechts is iedereen het over eens dat het een aardige vent is. En met aardigheid, wat we wel eens vergeten, kom je gewoon heel erg ver. Aardigheid en beleefdheid. Hij wist mensen die zeiden van bijvoorbeeld, het mooiste voorbeeld, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei op een gegeven moment, ik ga nooit meer met Rutte in een kabinet. En één ding is in politiek altijd de factor tijd. Als dingen eroverheen gaan, en ja hoor.
0: Ja.
1: Gert-Jan Segers ging gewoon in een kabinet.
0: Ja, nou ja, heel typerend aan de politiek inderdaad.
1: Ja, en dat maakt ook vaak ongeloofwaardig.
0: Ja.
1: Dus dat.
2: Ja, Ier, jij noemde net het woord mediageniek. Jij bent op een gegeven moment van achter de schermen bij Baarten Verdorp naar voor de schermen gegaan. We kennen je allemaal van die filmpjes op het Binnenhof, wat Margreet net zei. Maar ik heb een fragment gevonden, een oude screentest van jou. Waarbij ze gingen kijken, is DJ hier een beetje mediageniek? En dat is dan niet dat jij op het Binnenhof rondloopt, maar dat was een 1-op-1 studioprogramma voor de tv-zender Het Gesprek. 2007, dat was een zender waarom allemaal gesprekken te horen waren. En daar heb jij een screentest gemaakt voor een programma, ik weet niet of het ooit is uitgezonden, Manuscripta. Zegt het je iets?
1: Poeh.
2: Het was een 1-op-1 gesprek met Bart Chabot. Laten we even luisteren naar de interviewer, Jair Verda.
1: Jeetje. Welkom bij Het Gesprek vanuit de studio in de Jan Luikenstraat in Amsterdam. Mijn gast werd geboren in 1954 in Den Haag in een diplomatengezin. Hij doorliep met moeite de middelbare school en ging daarna Nederlands studeren, een studie die hij niet afmaakte.
6: Nee.
1: Jij bent zo aan de beurt. De poëzie en het toneel longten en daar had hij succes in. Mijn gast kan zeggen dat hij in het theater heeft gestaan met Remco Kampert en Jan Mulder. En recentelijk nu met Martin Bril en Ronald Giphart. En verder kan hij ook nog goed dansen. Bart Chabot, welkom.
6: Ja, nou, goed dansen is erg lief van je gezegd. Ja, hier moet ik zeggen. Is erg lief van je gezegd, ja.
1: Ja, er had iets meer tempo in gemogen, denk ik. Ja.
0: Had je ambities om ook echt een interviewprogramma te doen?
1: Nou, ik heb met een aantal mensen die tv-zender Het Gesprek opgezet. En dat was eigenlijk... Niet gelukt overigens, een beetje voorlopen van de podcast. Maar ja, daar waren heel veel interviews in. Dus dat heb ik daar ook gedaan. Die ambitie had ik niet. Ik heb altijd dat verslaggever leuk gevonden. Erop uitgaan en daar ben ik gewoon beter in.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar ook op die zender een talkshow gehad. Schrijf ik ook in mijn boek overigens. En op een gegeven moment zei die zenderbaas, die zei, ja, ik vind dit niet goed, dit werkt niet. Nou, ik was natuurlijk heel erg boos, van ben ik toch beledigd. Van, ja, hallo, ik kom hier met Paarten van Dorp, ja, en ik zit hier bij zo'n flutsennetje. En dan werkt dat niet. Maar toen zei hij, dat vond ik zo'n goede les, ben ik hem eeuwig dankbaar voor, Thomas Hendricks. Die zei, denk eens na van wat je dan echt zou willen. En toen ben ik een paar dagen daarover nagedacht. En toen dacht ik, nou, wat ik echt zou willen is op mijn manier een politiek programma maken vanuit de wandelgangen. En daar gaan kijken. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen.
2: Nou, laten we daar maar naar gaan luisteren dan. De begintijd van jouw rondjes op het Binnenhof. Het Binnenhof van Jair, 2008. Even een paar fragmenten. We horen je in gesprek met Ella Vogelaar, Esther Ouwehand, Geert Wilders en Job Cohen.
7: Welkom bij het Binnenhof van Jair. Samen met mijn vaste cameraman Alex ga ik op zoek naar verhalen in de Haagse wandelgangen.
8: Mevrouw Vogelaar, ik hoor wel erg veel kritiek op uw persoon.
9: Ach, ik kan wel tegen een stootje, dus wat dat betreft.
7: Esther, de dierenvraag van de week.
10: Ja, een poosje geleden zijn er vissers aangetroffen die vissen op de kant hadden gegooid en ze dus hebben laten stikken. En ik wil van de ministers van LNV en van Justitie weten of een waarschuwing nou wel voldoende is om ervoor te zorgen dat dit niet meer voorkomt.
11: Reageert precies als diezelfde linkse volkenvredige gesubsidieerde elite. Diezelfde linkse volkenvredige gesubsidieerde elite.
7: Volgens mij is dit historische televisie die wij hier maken.
2: Maar jullie maken toch altijd historische televisie?
1: Die laatste, dat was wel bijzonder. Dat was de week nog goed. Dat was Job Cohen, die kwam als burgemeester uit Amsterdam. En die wilde dus ook, een beetje à la Timmermans, soms herhaalt politiek zich ook. Die wilde ook voor het premierschap gaan. Hij wilde ook voor het premierschap gaan. En ik wilde gewoon zijn entree filmen in Den Haag. Dat Job Cohen voet op Haagse bodem zou zetten. Vond ik gewoon een mooi gegeven. Van, hè? Dus je bent burgemeester geweest, je wordt door de partij top geroepen. Job, je moet voor dat premierschap gaan. Nou, het is falikant mislukt, maar dat wilde ik filmen. En toen ben ik dagenlang gaan posten. En op een gegeven moment, ja, dan heb je ook geluk. Toen werd ik gebeld door iemand binnen de PvdA die zei van, ja, hier, hij is er. Ga achter die deur staan. Oh. En toen deed hij die deur open. En ja, daar kwam Cohen zijn entree op Haagse bodem.
5: Oh, wat geweldig.
1: Dus,
5: ja.
1: Dus dat zijn dingen die ik dan echt, waar ik dan echt mijn zinnen op zet. Ja. Om dat voor elkaar te krijgen.
5: Ja, dat is ook wat typerend voor mijn gevoel aan jouw aanpak. Dat je gewoon dan inderdaad uren hebt gepost. Hè?
1: Ja, politiek is veel wachten.
5: Ja, want je schrijft ook in je boek over een bezoek aan het huis van Faber.
1: Ja.
5: Dat je naar haar toe ging, omdat je dacht, nou, ik ga maar eens even naar haar toe om te kijken of ik er te pakken kan krijgen.
1: Ja, ik zou nooit huizen van politie.
5: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Jij wilde in elk geval haar spreken en kijken of je er te spreken zou krijgen.
1: Nadat ze was vertrokken uit het niets als minister van asiel.
5: Ja, je bedoelt, er was een reden dat jij het zo ver liet gaan.
1: Ja.
5: Ja. Dus je belde aan, maar ze deed niet open. Maar toen zag je er wel zitten achter de bureau en deze meteen toen ze jou zag staan in de tuin, het gordijn dicht.
1: Ja.
5: Is dat inderdaad typerend aan je inzet? Dat je denkt, nou, maakt mij het uit, ik ga het gewoon proberen.
1: Nou ja, ik heb het wel vaker gezegd. Maar ik heb altijd een beetje dat adagium van Peter R. de Vries in mijn hoofd. En dat vond ik zo goed. Die zei, een vliegende kraai vangt altijd wat.
5: Hm.
1: Wat dus betekent van, ja, je kunt altijd van achter je bureau beredeneren van, iets lukt niet en het gaat niet lukken. Maar je kunt er ook gewoon op afgaan. En dan kijken wat er gebeurt. En vaak kom je dan met de leukste verhalen terug. En ook al doe je die zoektocht en lukt dat niet, dan breng je nog steeds die zoektocht in beeld.
5: Ja.
1: Henk en Frits, die hadden vroeger, Baart en van Dorp, die hadden vroeger ook een rubriek die heette Wacht u voor de hond.
5: Ja.
2: Ja.
1: En dat was een beetje hetzelfde. Dan gingen ze op zoek naar mensen die dan in het nieuws waren, maar vervolgens zich schuil hielden omdat ze niet met de pers in gesprek wilden. Dus ging ik erop af. Dus ik ben heel vaak met Frits mee geweest. En dan zaten we uren te wachten in auto's op een politicus of een sporter, noem maar op. Om te kijken of hij of zij dan naar buiten kwam.
5: Beetje en, kuifje ook, hè?
1: Ja, een beetje kuifje, een beetje Alice in Wonderland.
5: Want hier dit boek van jou, daar sta jij met je poten in de Hofvijver. Met je poten in het bluswater, tenminste. Ik neem aan dat je daar aan refereert.
1: Ja, ja.
5: Voelt dat ook zo?
1: Ja, voor mij wel. Ja, wel grappig. Die foto's gemaakt door Bart Maat. Bart
5: Sta je Maat echt met je poten in?
1: Nee. Een heleboel mensen dachten dat AI was.
5: Ja, maar
1: dit was een hele koude novemberdag. Toen scheen wel de zon. En dan ben je de hele dag bezig. Maar waar heet het met die formele foto's voor het torentje? En ik denk, dat is toch ook niet. En toen, ik had mijn lieslaarzen meegenomen. Dus toen ben ik daar ingestaan. En Bart Maat, fotograaf van de functie Elders. Dat is ook iemand die een beetje van het ANP. Dus die foto maakte van Kajo Onlogen. Die met allemaal aantekeningen over Omtzigt, functie Elders. En Bart is ook zo iemand. En die heeft dat ook wel een beetje. Daar herkennen wij elkaar wel in. Van, het is volgens mij soms geen toeval dat iemand zo'n foto maakt. Het is ook gewoon er veel zijn. En dan komt vanzelf dat geluk op je pad. En dat is ook wel hoe ik een beetje mijn werk ervaar. Gewoon intensief daarmee bezig zijn en er veel zijn en intensief zijn. Ja,
0: ja. Je wil weten natuurlijk hoe het gaat met Ajax. Met je
1: club. Ik ben heel benieuwd.
0: We zijn benieuwd, Anne.
3: Ja, het is nog 0-0. 21 minuten zijn er gespeeld. Begin van de wedstrijd, beschreef ik net, was misschien wel voor FC Utrecht. Inmiddels heeft Ajax aardig het heft in handen. Veel meer de bal, ongeveer dezelfde intensiteit in de duels. Maar hele grote kansen levert het nog niet op. Berghuis heeft geschoten van afstand. Barkas liet hem los, maar er was eerder een Utrecht-speler bij dan een Ajax-speler. En even later Bouwman, de centrale verdediger die ook vandaag weer speelt, kwam hoog mee op en schoot ook. Dit keer had Barkas hem klem. Het zijn de schoten van afstand die tot nu toe gevaarlijk zijn. Van Hoorn probeert Dolberg onder het gras te stoppen. Het mag verder van Allard Lindhout, die sowieso veel door laat gaan in deze wedstrijd. En Dani de Wit heeft de bal. En die flauwt Lindhout toch even af, omdat Dolberg wat langer blijft liggen en aan zijn heup voelt. 22 minuten zijn er gespeeld bij Ajax Utrecht. 0-0 is de tussenstand.
0: In gesprek met Jair Verwerda, die we kennen natuurlijk van alle video's vanaf het Binnenhof en elders. Ron?
2: Ja, en ik denk dat we dan even moeten gaan luisteren naar wat mij betreft jouw meest bijzondere bijdrage van het afgelopen jaar was. Ik heb dat ook verkozen tot tv-moment van de week destijds. Dat jij op zoek gaat naar Frans Timmermans. Op de Bonnefoy, zeg je. Het was de week eigenlijk nadat de PvdA GroenLinks-leider de slecht verlopen verkiezingsuitslag had gezegd: ik ga het niet meer doen, ik gooi de handdoek in de ring. Niemand had nog een interview met hem. En je bent tot nu toe de enige die hem heeft weten te strikken.
1: Het is nu zijn laatste interview geweest. Ja,
2: ja zeker. Ja, je kwam hem letterlijk tegen op de fiets.
12: Op de Bonnefoy naar Maastricht om te kijken of we hem voor het eerst kunnen spreken.
13: Mag ik even wat vragen of niet? Hoe gaat het met u?
14: Ja, goed.
13: Ik zie je hier op de fiets?
14: Ja, ik heb nu een afspraak. Normaal zit ik op de racefiets, maar ik heb nu een afspraak.
13: Hoe kijkt u terug op afgelopen tijd?
14: Ga ik daar niks over zeggen, joh. Gesloten boek voor mij.
13: Wist u toen u daar op dat podium ging staan van ik ga aftreden na dit resultaat?
14: Dat was mijn conclusie toen ik de exit polls zag.
13: En hoe zuur is dat?
14: Ja, de kiezer geeft, de kiezer neemt. Ja. Net als de zee.
13: Gaat u ooit nog terugkeren in de politiek?
14: Lijkt me heel onwaarschijnlijk. Het ging heel veel over mijn imago in de campagne.
13: Stoorde u dat?
14: Het ging er wel heel erg vaak over.
13: Gaat u met pensioen of ergens nog burgemeester?
14: Nee, ik ben pas 64. Ik denk dat ik nog wel een jaar of 7 wil werken. Maar wat ik ga doen, weet ik nog niet.
13: Fijn u even gesproken.
14: Dankjewel.
2: Maar hij had dus een petje op en een zonnebril. Ik zou hem echt niet herkend hebben.
1: Nou,
2: en jij ziet hem fietsen en je denkt, dat is Frans Timmermans.
1: Nee, ik zou even precies uitleggen hoe het ging. Kijk, ik wilde gewoon, hij wilde voor het premierschap gaan. Tijdens de campagne heeft hij me heel vaak gebeld, kom je langs om dat te filmen. Nou, uiteindelijk stond hij op een podium en kon hij zijn afscheid aan. En heeft hij daar ook in die zaal toen op die avond, die verkiezingsavond, ook geen journalisten te woord gestaan. Wat ik raar vind. Want ik bedoel, als je ervoor gaat en dan verlies je daarna, ja, dan moet je ook even
0: hoort
1: de pers te woord staan. Hoort erbij. Wat er ook bij hoort, vond ik ook raar, dat hij ook niet naar zijn afscheid in de Kamer is gegaan. En dat vind ik wel raar, want dat A, je krijgt een toespraak van de voorzitter. B, je doet dat ook voor de medewerkers die jaren met jou hebben gewerkt. Sterker nog, er zijn medewerkers, omdat die fractie dan kleiner wordt, die worden ook ontslagen.
0: Ja, zeg dus, misschien iets over hoe gekweld hij zich heeft gevoeld.
1: Ja, maar daar vind ik, daar moet je dan maar overheen. Ja. Echt waar.
0: Oké, okay, maar jij dacht.
1: Oké, okay, maar ik dacht gewoon, laat ik naar Maastricht gaan op de Bonnefoy. Ik had een fles Elske meegenomen. Dat was een drankje. Hij was destijds in debat met Wilders. Die daagde hem uit voor een fles Elske. En Wilders wist totaal niet waar hij het over had. Maar ik ging daar naartoe. En ik dacht, ja, de kans is niet groot, maar ik ga gewoon, als ik daar ben, dan ga ik wachten. Misschien komt hij naar buiten, een rondje uitlaten of zo. En anders bel ik gewoon beleefd aan, zonder camera, en vragen of hij misschien een interview zou willen geven. Nou, mm-hmm. De kans dat hij dan misschien nee zegt, is niet groot. Maar wat gebeurt er? Wij zitten daar vlak in de buurt. Ik wist ongeveer waar hij woonde. En wij rijden daar. En ja, op een gegeven moment rijdt er een man voorbij. En dat was gewoon zijn postuur, zijn houding. Ook al had hij een zonnebril op en een petje. Je zag in één keer, dat is Frans Timmermans.
0: Jij herkende hem dus?
1: Ja, tuurlijk. Dat ook al heeft hij met een zonnebril op, dan herken ik hem nog steeds. Omdat ik die man zo vaak gezien heb. Maar hij draaide vervolgens, ja, het is echt gebeurd. Hij draaide vervolgens een rondje. En toen reed hij een enorme brug over de Maas. Over de Maas. Want ja, ik bedoel, hoe hou je een fietsend iemand tegen? Dat gaat dus. Hij had elektrische fiets over de Maas. Dus ik zeg tegen hem, cameraman, nu gas geven.
0: Ja,
1: huppakee, gas geven. Ja. Dus met die auto.
0: Oh, auto, ja, uiteraard.
1: Met die auto, de brug over. Aan de andere kant is een lange brug. Stel die auto in de berm. Kamer eruit. Net op tijd daar klaarstaan. En hij fietst letterlijk mijn shot in.
0: Ja.
1: Ik vraag van tevoren wel ook nog steeds van, mag ik u wat vragen? Want als hij dan ook nee had gezegd, had ik dat ook gerespecteerd. En dan had ik dat ook niet uitgezonden, want anders is het dingen. Maar ja, vervolgens stond hij me gewoon 10 minuten te woord. Dus dan...
0: Missie geslaagd, kan je zeggen. Ja. Nou heeft hij het over zijn imago, waar veel over te doen is geweest. Nou ja, en als je eenmaal een imago hebt, kom daar dan maar eens af.
1: Ja.
0: Als we het heel even hebben over jouw imago.
1: Ja.
0: Ik lees dan mensen die natuurlijk ook dingen over jou schrijven in de krant. Bijvoorbeeld, zal jou ook niet ontgaan zijn... Dat bijvoorbeeld Roel Maalderink zegt... cabaretier op de tv, maakt mooie grappige filmpjes, plakshot. Die zegt over jou, ja, je hebt toegang tot de macht. Je mag ze alles vragen. En dan kies je ervoor het vooral luchtig te houden. Als kijker erger ik me daar mateloos aan, zegt hij.
1: Ja.
0: En Haro Kraak, mediarecensent, die zegt... hij is toch de spreekstalmeester van Politiek Den Haag. Nou is jouw verhaal... dat heb ik natuurlijk vaker gehoord van jou. Zo van, maar ik probeer het gewoon net anders te doen. Dus niet meteen met een gestrekt been. Maar juist zeggen, dat was een moeilijke bijeenkomst.
1: Ja.
0: Waardoor je het gevoel hebt dat er meer uitkomt. Toch? Ja. Dat is jouw redenering.
1: Ja.
0: Nou zit er daar natuurlijk ook vaak... zeggen ze dan ook eigenlijk dingen die... als je het gewoon over dat onderwerp hebt, vraag je gewoon door. Maar jij laat natuurlijk ook heel vaak filmpjes zien... waarin je dan ministers opeens ziet zingen of zo, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat voegt dat toe eigenlijk? Los van het feit dat het grappig is om de jongen te zien zingen.
1: Nou, en ook bijvoorbeeld Grapperhaus. Ja, wat voegt dat toe? In dit geval best wel actueel, bijvoorbeeld met Grapperhaus. Die zegt, zeg mondkapje, waar ga je heen, hè? Naar het veld. 3 maanden later werd die mondkap weer ingevoerd. En kwam dat fragment heel vaak terug. Ja. Omdat dat zegt ook heel veel.
0: Wat zegt dat dan?
1: Dat daar bij politici, dat begrijp ik ook, heel veel spanning op zit. En die laten dat dan even gaan. En dan blijkt die spanning toch weer terug te keren.
0: Ja.
1: Dat
0: maar vind je dat een faux pas van hem dat hij een liedje zingt over mondkapje weg... terwijl die niet weten of dat virus toch weer oplaait? Want wat wil je hiermee zeggen dan? Dat hij dat dan zingt en dan 3 maanden later toch dat zijn mondkap...
1: Nou ja, kijk, ik wil gewoon een wat ander beeld laten zien. Ik bedoel, je hebt de 8 uur journaals, je hebt zoveel media tegenwoordig in Den Haag. Iedere krant heeft tegenwoordig ook een cameraploeg daar. Dus lopen daar tientallen cameraploegen rond.
0: Ja.
1: En dan probeer ik op mijn manier inderdaad origineel te zijn... en op een andere kant politiek te laten zien. En dat voorbeeld wat je net aanhaalde, dat vind ik ook echt.
0: Welk voorbeeld noem je nu?
1: Nee, wat jij net aanhaalde, van dat heb ik inderdaad vaker gezegd... dat vaak een politicus die een moeilijk debat heeft, die komt naar buiten. Dan is nogal een Haagse reflex om te vragen aan iemand... zeg, vindt u dat hij aan kan blijven? Ja, wat denk je dat iemands reactie is als je net een moeilijk debat heeft gehad... en die komt naar buiten en zegt, vindt u dat hij aan kan blijven? Mm-hmm. Ik heb de redenering, maar dat is mijn journalistieke stijl... en daar kun je van houden of daar kun je niet van houden. En we leven in een land waar iedereen, als je dagelijks met je kop op tv bent... heeft iedereen een mening over, dat hoort erbij. Maar ik heb de redenering daarin dat je een ander gesprek voert met iemand... als hij naar buiten komt en hij heeft een moeilijk debat gehad... en je vraagt hem, zeg, je hebt het ook zwaar gehad vandaag... kun je daarna altijd nog vragen of die aan moet blijven of
0: menselijker
1: niet.
0: Menselijker eigenlijk.
1: Iets menselijker. En dat menselijke aspect is gewoon heel belangrijk in de politiek. Ja. Dat weet ik, want ik loop er rond. En ik zie gewoon, waar we het net ook over hadden... het is ook een wereld van gunnen. En politiek is meerderheden creëren.
0: Ja.
1: Vandaar de term kopjes koffie drinken nu in dit kabinet. Dat komt ook ergens vandaan. En dan moet het je ook gegund worden.
0: Maar is het zo, hè, doordat je de lichtere toon, de speelsere toon aanslaat...
1: Maar
0: ik
1: ben het daar gewoon... Ja, dat wordt me dan verweten, maar...
0: Vind je dat niet? Het is ook je stemgeluid misschien?
1: Nee, misschien de lichtere toon. Maar ik heb jarenlang Rutte geïnterviewd. Iedere week, iedere week. En ik kon hem alles vragen wat ik wilde. En ik ben kritisch op hem geweest. Dus.
0: Maar dan kon hij ook heel goed zelf voor de lichtere toon gaan.
1: Zeker, maar het was anders. Kijk, bedoel, je kunt. Je hebt iedere week had je het gesprek met de minister-president. En dat was prima, maar dat was formeel in een studio. En ik wil dat gewoon.
0: Ja, iets anders.
1: Iets anders doen. En die kritiek, ja.
0: Vind je dat erg eigenlijk?
1: Nee, ja, je mag het zeggen, maar je snapt dan mijn aanpak niet.
0: Ja.
1: En je snapt ook niet, en dat vind ik wel, als het heel erg verkleind wordt, vind ik dat toch wel pijnlijk, omdat ze niet weten hoeveel tijd en aandacht ik in iets stop.
0: Mm-hmm.
1: En loop eens een keer met mij mee, zou ik zeggen dan. En dan kun je zien...
0: Een beetje miskend voel je dan.
1: Nou, miskend
0: voel
1: je
0: Nee, maar je
1: niet.
0: Denkt van, joh, kan ik eens kijken wat ik eigenlijk allemaal doe.
1: Nee, ik vind het te... Je maakt het te klein.
0: Ja, te simpel.
1: te simpel.
15: Ja.
1: Weet je, je verkleint dan heel erg wat ik doe. En dat is het. Ik bedoel, hij noemt dit de AD, noemt mijn politieke pitbull. Het is ook Nederland, weet je wel. Ik heb serieuze documentaires gemaakt. En dan word ik afgericht. Ja, je bent serieuze documentaires en nu doe je dit. Ja,
15: kan dat wel samen?
1: Kan dat wel samen. Typisch ja. Nederlands. Ja. Typisch Nederlands.
15: Wat grappig vond ik het om te lezen. Want je noemt ze ook je grote vaders eigenlijk binnen je journalistieke vaders. Henk van Dorp en
1: Frits Barend.
15: Dat je wel eens zegt dat Henk van Dorp je wel eens belt. En dan alleen maar zegt, moet scherper. Ja, je moet scherper ja. En dan gewoon die telefoon er weer oplegt. Ja, ja. Weet je nog zo'n moment?
1: Ja, dat zou wellicht met Rutte zijn geweest. Ja, ja. Of met dingen. Maar het is gewoon het grappige. Het is zijn manier van communiceren. Daar moet ik altijd vreselijk om lachen.
15: Ja, maar voel je
1: daar heb ik ook veel. Nee, het is gewoon een aanmoediging. En ik bedoel, ook andersom vertelt hij als ik het goed hoor. Maar ik vind het zo grappig dat Henk, dat zijn dan drie woorden. Moet scherper, weet je wel, dan ophangen. Ja, het is die humor waar ik heel erg van hou.
15: Ja.
1: En waarmee ik heb jaren met ze gewerkt. Ik ken ze door en door. Dus,
15: wat heb je geleerd van ze? Want je zei, ik heb ontzettend veel van ze geleerd.
1: Ja, gewoon het ambacht. Hoe je ermee omgaat. Het zijn van die kleine dingen, maar wat zij deden. Ik werk nog steeds voor talkshows, dat gebeurt veel minder. Maar een voorbeeld wat zij bijvoorbeeld deden, vind ik zo goed. Is dat als zij na een uitzending hadden ze gasten gehad, dan belden ze altijd volgende nacht de gasten op. Ja. Dan zeiden ze altijd, ja, met de afdeling nazorg.
15: Ja, leuk, ja.
1: En dan praten ze even met die gasten. Het is niet alleen handig om gewoon, het is beleefd, maar het is ook een volgende keer, als je die gast nodig hebt, komen ze net wat sneller naar je toe. Omdat ze weten van, ja. Nou, ik word daar gewoon goed ontvangen.
15: Ja, net egaars behandeld.
1: Ja, en dat is toch leuk. En dat is dingen gewoon altijd je contacten. Dus alle nummers opschrijven. Ik bedoel, het is nu ouderwets tegenwoordig opgeslagen. Ja. Maar gewoon, hier vanaf nu heb je een telefoonboekje. Schrijf je ieder nummer op. Ja. Want je netwerk is je alles. Maar ook beleefd zijn of in ieder geval normaal omgaan met chauffeurs, secretaresses, bodes, noem maar op.
15: Gewoon een aardige vent zijn.
1: Ja, aardig, maar want die mensen die help je altijd. Dus altijd daar vrolijk tegemoet treden en dit en dat. Ja. En die hebben mij zoveel geholpen.
15: Ja, ik snap het. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja.
15: Heel even hoor, want je werkt natuurlijk voor RTL Boulevard niet. RTL Late Tonight. Late Night, nou hoe heet het nu tegenwoordig?
1: Tonight.
15: Tonight.
2: Dat is zoveelzeggend, hè?
1: Ja.
15: Nou, precies. Veel kritiek opgekomen.
1: Ja.
15: Vraag 1 is, ga jij mee naar Renze?
1: De nieuwe
15: talkshow?
1: Ja, ik heb heel goed contact met Renze. Dus,
15: is dat een antwoord op mijn vraag of niet?
1: Nou, kijk, zo'n programma moet zich altijd vormen. Dus dat gaat dan als. Want 12 juni is de laatste en dan zijn die voorbereidingen daarvoor. Maar ik heb een contract bij RTL. Dus. Nou ja, kijk, die gesprekken moeten nog gevoerd worden. Maar laat ik het erop houden dat Renze en ik elkaar goed kennen.
15: Ja, naar verwachting ja.
1: Naar verwachting.
15: Hoe heb jij dat trouwens ervaren, al die kritiek op RTL Tonight?
1: Ja, ik zit 25 jaar in die talkshows, dus ik ben er eigenlijk niet anders gewend. Dingen gaan goed en dingen gaan slecht. En ik vind het ook zo grappig, je probeert wat. Hè? En achteraf, de beste stuurlui staan aan wal natuurlijk. Het is niet gelukt en we hebben het geprobeerd en weer door. Ja, ik vind het allemaal niet zo heel, heel spannend en heel ingewikkeld. En dat wordt vaak door media mensen ook als Ron heel erg uitvergroot. Dat snap ik. Dat snap ik. En dat is ook je taak. Maar het is, als je op zo'n redactie zit, moet je ook vooral, doorgaan. En gewoon proberen. En als het dan niet lukt, dan trekt de leiding vanzelf de stekker eruit.
16: De Media Week Awards TV.
15: Nou, Ron, kom maar op met je TV-week.
2: Ja, nou, voor ik het TV-moment van de week kies even nog iets anders. Vandaag in Sight, die waren op Curaçao. Ik zei het al, de zon schijnt, kijkcijfers dalen. Maar het zonnetje op tv was wel te zien bij Vandaag in Sight op SBS6. Het idee was, Curaçao gaat naar het WK. Maar goed, het is nog geen WK. Er is eigenlijk helemaal niks te doen op Curaçao. Waarom zijn die mannen nou op Curaçao? En dan heb ik het niet alleen over Wilfried, René en Johan. Maar er was een hele crew mee, ook een aantal fans mee. Geloof ik in totaal zo'n 50 man. Nou, waarom? Dat vragen ze zichzelf ook af.
17: Hey jongens, we gaan er. Welkom op Curaçao! Waarom zitten wij eigenlijk hier?
18: Ja, sponsors zijn heel belangrijk en daarom zitten wij hier. Daar wordt natuurlijk gewoon geld mee verdiend.
17: Ik was eerlijk gezegd liever in Nederland gebleven. Kijk, we zouden eigenlijk met WK daar naartoe. Toen had jij aangegeven, daar heb ik eigenlijk geen trek in. Toen hebben we het verplaatst naar voren. Toen zouden Oranje zo hier naartoe komen, omdat ze toch heel graag wilden dat er een programma van Curaçao afkwam. Alleen Helena moest ook de Champions League doen nog. Toen zou ik dat gaan presenteren. Toen zei ik, nee, maar als jij naar Curaçao gaat, dan ga ik ook wel even mee. En toen hoorde Johan dat, die zei, ik wil er ook naartoe.
19: Het wordt de hoogste tijd dat we nou eens een keer gesponsord worden door een bordeel.
2: Nou ja, dat is een beetje de sfeer. Ja, Erik, ik geloof dat jij het jammer vindt dat het binnen of niet één op één verplaatst kan worden naar een tropisch eiland. Hè? Dat is misschien wel fijn. Niet in de regen daar staan.
20: Nou ja.
2: Snoepreisjes zijn altijd leuk.
20: Ja. Ik heb met Maarten van Dorp heel veel EK's, WK's in het buitenland meegemaakt. Dat is altijd leuk.
15: Het tv-moment.
2: TV-moment van de week. Het? Ja, nou, ik had van alles kunnen kiezen. Vanochtend was er een bizar gesprek tussen Catharine Keil en Harry Mens in Business Class. Er was een mooie documentaire te zien over de gijzeling in Café Petticoat een paar jaar geleden. En een heel ongemakkelijke vraag aan prinses Alexia tijdens het koninklijke fotomoment. Maar ik kies, een beetje met gemengde gevoelens, voor het moment dat mijn hart een nostalgisch sprongetje maakte toen ik deze tune hoorde.
20: Voor.
2: Ja, je herkent hem. Heb jij het vaak gekeken vroeger?
20: Ja, geweldig.
2: Ja, ik was een enorm fan als kind. Volgens mij was elke puber fan van die serie in de jaren 90. Deze tune is trouwens de originele. Is bedenker en regisseur Dick Maas heeft deze tune ook gecomponeerd. Nou, iedereen kent het wel, hè? Asociale familie gaat naar een chique villa-wijk toe. En in de nostalgie-hype dat alles weer terugkomt, Gooise Vrouwen, Medisch Centrum West, dachten ze, we moeten deze serie ook weer terugbrengen. Alleen, het was een beetje duur, maar in samenwerking met het Duitse RTL hebben ze nu geld gevonden om dit te gaan maken. Het is alleen niet een remake, het is een spin-off, dus het gaat met andere karakters. De enige die eigenlijk terugkomt is Tatjana Simic. Inmiddels 62, maar nog steeds te bestempelen als een seksbom. Wat denk jij, Jair?
20: Nou, die scène kennen we natuurlijk allemaal. Hè?
2: Buurman, wat doet u nu?
20: Ja, precies.
2: De nieuwe serie draait om de dochter van Kees Vlodder. Kees Vlodder werd gespeeld door Tatjana. En die dochter heet ook Kees Vlodder. Niet te verwarren met de broer die ook nog Kees Vlodder heette. Het is dus wederom een asociaal gezin. Want om die dochter Kees is er weer een asociaal gezin heen gebouwd. Het zijn allemaal verwijzingen. Johnny Vlodder heet nu Donnie Vlodder. Opa Vlodder is oma Vlodder. Ja, mensen.
15: Heel creatief.
2: Eigenlijk een ode aan de oude serie. En dat zag ik er ook wel in af. Want de stijl is hetzelfde. Nou, de muziek, we hoorden het al, is heel erg in die lijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht van ja, wordt het weer die oude humor ook? Want ja, Dick Maas zei al, ik doe niet meer mee. Want ik wil wel dat het niet te woke wordt. Dat is gebeurd, want er zitten scènes in. Nou ja, kleine kinderen worden dronken gevoerd. Er zijn natuurlijk veel ontploffingen, special effects. Dus wat dat betreft was het een ode. Maar ik vraag me af of het nog in deze tijd past. Laten we even luisteren naar Johnny. Die heet dus Donnie Vlodder. En de chique buurvrouw is ook gebleven. Een bijzondere rol, laat ik het zo zeggen, gespeeld door Isa Hoes. En Tatjana, ook dat is nostalgisch. Ze kan nog steeds niet acteren.
16: Het tv-moment van de week.
21: Wat vind je ervan?
22: Ja, het is weer wat anders.
23: Oma moet plassen.
22: Ja, dat zijn jouw woorden, ja? En als je zo fel blijft doen, dan weet ik niet of er nog een wasbeurtje in zit deze week.
24: Omaatje, komt dat hier wonen? Niet meteen zo negatief, Myrthe. Eikenaal is altijd al heel divers geweest, hè? We hebben hier naast advocaat en arts natuurlijk ook gewoon leraren wonen.
25: Maar wat zijn dat dan?
22: Nou, de tering.
25: Dat lijkt wel...
26: Ma, Kees.
25: Wat zie je er fantastisch uit, meid.
27: Blijf toch je dochter.
2: Nou, dat laatste was dus Tatjana Simic. Nou, alle 6 de afleveringen staan op Videoland. RTL durft nog niet aan om veel meer afleveringen te maken. Dus ze wilden eerst zien hoe het aanslaat. Fans moeten zelf maar gaan kijken. Ik werd er in ieder geval zowel blij als verdrietig van. Oh. Ja. Ga jij kijken, Jair?
20: Ik ga het kijken, ja.
2: Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek.
15: Jair Verwerda, dank je wel voor je komst.
20: Leuk om hier te zijn.
15: We spraken met jou natuurlijk naar aanleiding van je boek, Het Binnenhof van Jair.
20: Is nu te koop, hè?
15: Is nu te koop. Na het NOS Journaal gaan we praten met de sportgast, Annemiek van Vleuten. Tot zo.
28: Sport. Op NPO.
4: Zometeen om 2:00 in NOS Langs de Lijn.
6: Wielrennen.
4: De 15e etappe van de Giro Italia.
6: Basketbal.
4: Bij de mannen. De tweede halve finale van de playoffs. Zwolle Den Bosch.
6: Volleybal.
4: In de Four Nations Cup vrouwen. Nederland-Duitsland.
6: Handbal.
4: De tweede halve finale. Om het landskampioenschap bij de mannen. Bevo Volendam. En vanavond.
6: Formule 1.
4: De Grand Prix van Canada.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: NPO Radio 1, 1 uur.
10: Margreet Rijntjes.
11: Is het wel een beetje een leuke wedstrijd, Anne de Jong, die belangrijke wedstrijd Ajax-Utrecht?
12: Ja, het is een spannende wedstrijd en dat vergoedt veel. Ajax is beter dan Utrecht. Omhaal gezien van Bouwman zou spectaculair doelpunt zijn geweest, maar dat ging naast. En ook nog een schot van Lucas Rosa, de back. Ajax valt aan, Utrecht zet er weinig tegenover. Maar doelpunten heb ik nog niet gezien. Na 43 minuten en 15 seconden bij Ajax FC Utrecht.
11: Annemiek van Vleuten won zo'n beetje alles wat er in het wielrennen te winnen viel. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. En over al het mooie, maar ook het minder mooie wat ze heeft meegemaakt, schreef Van Vleuten een boek. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Katrien Straatman.
13: In Pakistan zijn 23 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. De aanslag gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. Correspondent Davy Boerma. Davy, wat is er tot nu toe bekend over wat daar gebeurd is?
14: Ja, het zou gaan om een zelfmoordaanslag, waarbij de aanslagpleger een auto vol explosieven langs het spoor heeft geparkeerd. Daar zou ook een gebouw van het Pakistanse leger zich bevinden. Maar op hetzelfde moment kwam er een passagierstrein voorbij en die is door de explosie geraakt. Meerdere rijtuigen zijn omgekeerd. Daar zijn de mensen in die rijtuigen zijn slachtoffer geworden van deze aanslag.
13: Ja, en is er ook al duidelijk wie erachter zit?
14: Ja, het bevrijdingsleger van Baloochistan heeft deze aanslag opgeëist. Ze zeiden dat het doelwit inderdaad ook het Pakistanse leger was. Maar zoals vaker gebeurt bij aanslagen die zij plegen, komen burgers daarbij in de verdrukking. Zij doen dit inderdaad dus vaker. Vorig jaar nog, ook op een treinstation. Het jaar daarvoor ook een langdurige gijzeling van treinpersoneel. Mensen in die treinen, omdat zij zich echt richten op het Pakistanse leger. Omdat zij zeggen dat zij naar de regio waarin zij wonen, Baloochistan, komen om het leeg te trekken. Het is een hele rijke regio van grondstoffen, van mineralen. En daar zien de lokale bevolking eigenlijk heel weinig van. Tot dus woede van deze groep.
13: Ja, en wat wil deze groep precies met dit soort terreuraanslagen?
14: Nou, ze willen dat het Pakistanse leger niet langer naar hun regio komt. Ze willen ook dat bijvoorbeeld Chinese ontwikkelaars die in de regio actief zijn om die mijnen te exploiteren, dat zij ook niet meer naar die regio komen. En daarom zijn deze aanslagen vaak heel gericht op dat soort doelwitten. Maar zoals ik al eerder zei, daarbij komen ook vaak burgers om het leven, omdat zij daarin betrokken raken.
13: Ja, dus zeker 23 deze keer. Dankjewel, Davy Boerma. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand in de PI Vught is nog niets bekend. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft maar stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn inmiddels 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een man van 39 is in Australië om het leven gekomen toen een haai hem aanviel. Dat gebeurde bij het Great Barrier Reef toen hij aan het vissen was. Het is de tweede dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. In Den Haag is vannacht een bewoner van een seniorencomplex om het leven gekomen bij een brand. De man kon niet op tijd wegkomen en dat werd hem fataal. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. En de politie heeft een 31-jarige man uit België aangehouden na een massale vechtpartij in Breda. Er waren zo'n 40 mensen betrokken bij een groot gevecht dat gisteren ontstond in het centrum. Daarbij werd met terrasmeubilair en flessen gegooid.
9: Het NOS-journaal.
13: In Biddinghuizen zijn tienduizenden mensen bijeen voor de christelijke Pinksterconferentie De Opwekking. Het vierdaagse festival duurt nog tot en met morgen. En vanwege de hitte heeft de organisatie maatregelen genomen. Verslaggever Jeroen de Jager is daar. Want ja, met deze temperaturen is dat wel nodig, hè Jeroen?
10: Zeker, en dat wordt in het hele land gedaan. Ik las bijvoorbeeld in Maastricht is de marathon afgelast die daar eigenlijk gehouden zou worden. Je hebt in Enschede het Fresh Festival met 60.000 mensen. Daar hebben ze allerlei maatregelen genomen met extra overkappingen en water. En dat hebben ze hier ook gedaan. Calino Bus, u bent de directeur hier van het festival. Wat voor extra maatregelen nemen? Jullie zijn door de wol geverfd natuurlijk. Dit is niet de eerste keer dat de opwekking hier plaatsvindt met warm weer.
15: Precies, zeker. En we hebben natuurlijk vaak mooi weer. Wat voor maatregelen nemen we dan zoal? Nou, als eerste bij elke dienst die wij hebben wordt verteld, jongens, drink genoeg, smeer je in, eet genoeg en let op elkaar. En daar hebben we ook plekken voor ingericht met extra water, watertappunten, ja. En ook zelfs
10: zonnebrand, neem ik aan.
15: Zonnebrandpompjes. Ja. Van hey, dan zie je al mensen overal staan te smeren met elkaar. Dus dat hebben we allemaal goed voorbereid.
10: Gisteren was het ook warm. Ja. Waren er veel mensen bij de EHBO?
15: Nou, dat viel heel erg mee. Ik heb nog even geïnformeerd. Natuurlijk altijd een paar mensen, hè, waarvoor de warmte net even te veel wordt. Maar eigenlijk ging het heel goed. Mensen zochten de schaduw op, mensen letten op elkaar. Dus eigenlijk ging het heel fijn.
10: En ik las ergens, er zijn 32.000 kampeerders hier, geloof ik. Hè? Ja. 62.000 mensen vandaag. 30.000 mensen die komen nog, los van die kampeerders. Ja. Kampeerders wordt verzocht niet te douchen overdag.
15: Ja, we willen eigenlijk spaarzaam omgaan met water, zodat we altijd voldoende druk hebben voor de toiletten en ook alle watertappunten. Dus we zeggen, joh, wees op bepaalde tijden eventjes minder of niet douchen, ja. Zodat we die druk echt kunnen garanderen.
10: En hou je dan ook nog rekening met onverwachte gebeurtenissen rond dit warme weer?
15: Nou ja, kijk, vanmiddag hebben we de sing-in. Staan we met 30.000 mensen op de bult. En dat monitoren we heel goed. En daar ligt natuurlijk een scenario klaar. Dat op het moment dat we zien dat mensen echt bevangen worden door de hitte, dat we dan het programma bijvoorbeeld inkorten.
10: Ja. De sing-in is het ding van vandaag, hè?
15: Ja, zeker.
10: Want het is Pinksteren. Ja, laten we even over Pinksteren hebben ook. Ja. Het neerdalen van de Heilige Geest op de wereld. Ja. De Heilige Geest van God, neem ik aan.
15: Zeker.
10: En wat voor rol speelt water daar eigenlijk in? Ik moest zelf denken van, met water kun je je zonde wegwassen. Speelt dat een rol?
15: De zonde wordt weggewassen door het bloed van Jezus. En Jezus zegt, als je bij mij komt drinken, nooit meer dorst. En hij sprak over de Heilige Geest die in de gelovigen komt wonen. En die Heilige Geest die zegt, stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien.
10: Maar met Pinksteren was Jezus al dood, toch?
15: Met Pinksteren was Jezus al dood.
10: Ja. Dus wat gebeurde er toen met Pinksteren, waardoor we wisten van dit is de Heilige Geest?
15: Er kwamen tongen van vuur op de discipelen. Jezus zei, wacht tot ik mijn geest de belofte geef, zodat ik in je kom wonen. En daarvan zegt hij, stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien. En daar bedoelt hij eigenlijk mee dat het koninkrijk van God uitgebreid moet worden. Ja. Jezus deed het voor En de Heilige Geest werkt het uit in ons.
10: Ja, dat is wat mij ook erg bijstaat. U noemde al het woord tongen. In tongen spreken, dat hoort echt bij het Pinksteren. Hè? Dat is een soort van hallucinante boodschap die op je neerdaalt.
15: Een hallucinante boodschap. Fantastisch. Nou ja, het is het beste wat je kan overkomen. Ja. Dat de Geest van God je vult. Ja. En inderdaad is dat dus ook zichtbaar in de gaven van de Geest. En één daarvan is tongentaal.
10: Ja. En dan hopen we dat het vandaag allemaal heel erg goed komt. We gaan zo naar de Sing In. Ik ga er ook een keer bij kijken. En misschien dat ik nog een liedje van vroeger herinner. En dan
16: super
10: zing ik gewoon lekker mee.
16: Bent, man.
10: Glaasje water erbij.
16: Ja.
10: Flesje water. Veel succes vandaag.
15: Dankjewel.
13: Dankjewel, Jeroen de Jager. Ik heb weer een hoop opgestoken over Pinksteren. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen die in het bos aan het spelen waren een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 jaar waren op voetbalkamp en speelden met een groep verstoppertje. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met zo'n 90 kinderen is in aangepaste vorm verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met zo'n 90 kinderen is in aangepaste vorm verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het Wereld

0: ook dat het nog maar een paar seconden is. Mm-hmm. Snap je? Dus het is niet nodig. Sla me, ik ga liever eruit op mijn schild. Zo sla me dan gewoon helemaal uit. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar als die laatste paar seconden, als ik die even pop, pop, pop, pop, pop, ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we hier wel in de 12e ronde. Nou, dan weet ik niet hoe we ervoor staan. Misschien is het gelijk. Snap je? Nou, dan wordt het in ieder geval vechten tot de laatste seconde van wie gaat deze wedstrijd winnen. Nou, ik denk dat dan misschien de fans nog meer hadden gehad voor hun geld.
1: De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht wel volgens de regels is verlopen. Het weer nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen, tweede Pinksterdag, veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
2: Even naar Erik Evengroen. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag. Op de weg valt het deze eerste Pinksterdag reuze mee. Er staan maar een paar opvallende files. En dat heeft vooral te maken met evenementen en werkzaamheden. Zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Maar daar heb je bijna een half uur op onthoud. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de A325 Nijmegen richting Arnhem. Bij het Gelderdoom staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ook daar is een evenement vanmiddag. De N57 Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tenslotte is het druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file. En dat komt door een evenement op het circuit. En natuurlijk badgasten die naar het strand gaan.
4: NPO Radio 1. Max.
5: De perstribune. Margreet Rijntjes.
2: Annemiek van Vleuten, ja, we hadden het net tijdens het nieuws even over spinnen. Hè? Zo'n racefiets binnen, ja, gewoon in een ruimte. Want dat doe ik tegenwoordig. En toen zei je, ja, ik ook.
6: Ja, en ik vond het echt vreselijk. Ik heb mijn hele carrière nooit op zo'n indoor fiets gezeten. En nu, ik ben gestopt. En dan doe ik het nu dus af en toe.
2: Ja, maar, en dat vond ik nou ook heel grappig om te horen, met een eigen privéventilatortje heb je gefabriceerd aan je fiets.
6: Ja, omdat ik anders echt te veel warmte produceer. En dan is het echt niet uit te houden. Dus zo ligt er nog steeds een plas water om mij heen. Maar in 3 kwartier tijd, maar ja. Is het beter uit te houden.
2: En je klasgenootjes? Want ik kan me voorstellen dat het heel intimiderend is om met Annemiek van Vleuten in zo'n klasje te zitten.
6: Nou, ze hoeven gelukkig niet hetzelfde te doen als ik. Nee. En ik denk dat de meeste mensen het leuk vinden. Ja. En er is ook een heel aantal mensen die me totaal geen idee hebben. Oh, nee. wie ertussen zit, volgens mij.
2: Oké, die denken alleen maar, jeetje, wat kan die meid goed fietsen?
6: Nee, van mij heeft niemand. Iedereen is lekker met zichzelf bezig. Dus dat is ook prima. Niemand heeft last van mij of hoeft hetzelfde te doen.
2: Nee. Er ligt hier een boek wat je hebt geschreven samen met Dennis Bokshoorn. Het boek Annemiek van Vleuten. Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Aan wie ga je het aanbieden, het eerste exemplaar?
6: Oh, ik heb, mijn moeder. Ja, dat is ook wel een terugkerend figuur. En Marianne Vos zou ik ook heel graag het eerste exemplaar willen aanbieden. Omdat zij ook wel een rode draad in is geweest in mijn carrière.
2: Ja. Annemiek van Vleuten dus. Je bent een van de beste wielrenners ter wereld. Je won goud en zilver bij de Olympische Spelen, de Vuelta, de Tour, de Giro, wereldtitels. Wauw. Nou, en dat allemaal wordt beschreven, al die uren die jij doorbracht op de fiets. In jouw boek dus, dat je met Dennis Bokshoorn samenstelde. Ron Vergouwen zit hier naast mij. Ja, de drive om beter te worden. Vallen, opstaan en de drive om beter te worden.
7: Ik dacht even dat je ging vragen of je ging spinnen. Maar,
2: Oh ja, dat is ook een goede vraag.
7: Nee, ik fiets al genoeg, vind ik. Dus nee, ik hou niet zo van spinnen. Nee, ik heb het wel geprobeerd. Ja. Niet mijn ding.
2: Nee, maar het is ook niet per se heel leuk. Het is gewoon gezond.
7: Ja, Annemiek? Ik doe genoeg nog gezonde dingen, maar spinning is niet mijn...
2: Nee, oké.
7: Maar métier.
6: Buiten sporten vind ik toch wel gezonder.
2: Ja, dat is waar. Ja.
7: Tijdens de sporten luister ik wel heel veel naar de radio. Dat heb ik ook weer gedaan. Dus ik heb heel veel opvallende dingen gehoord. Maar ik heb ook weer heel veel leuke tips gekregen voor bloopers. Dus die ga ik zo meteen laten horen. En een mooi radiomoment van de week. En dat komt van onze eigen zender NPO Radio 1.
2: Anne de Jong die zit bij Ajax FC Utrecht. Gespeeld, zoals bekend, in Volendam. Een alles of niks duel om Europees voetbal. Er is nog niet gescoord. 0-0 is het dus. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
5: De perskaart.
2: Annemiek van Vleuten, geboren op 8 oktober 1982 in...
6: Vleuten.
2: Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vond ik wel spannend om te vertellen in mijn boek.
6: Ja, dingen uit mijn privéleven en dan vooral over mijn relaties.
2: Dit is typerend voor de wielrenner Annemiek van Vleuten.
6: Opstaan na tegenslag.
2: Dit kon me in het peloton afleiden.

0: Ja, de nervositeit en het peloton. Valpartij ontwijken, vechten voor je plek.
1: Aan deze opmerking heb ik veel gehad.
0: Dat was mijn coach, Louis, en die zei: Annemiek, dit gaat het verschil echt niet maken. Dat hielp mij rustig.
1: Als ik mijn wielercarrière over mocht doen, dan zou ik dit anders doen.
0: Ja, veel mensen zouden denken die bochten even anders aansnijden in Rio. Maar toch zou ik dat niet per se als eerste kiezen. Ik denk minder bezig zijn met data en wattages in het eerste deel van mijn carrière.
1: Ja of nee, ik zou het leuk vinden als mijn zoon een profielrenner wordt.
0: Nee.
1: Met dit vooroordeel over mij heb ik te kampen gehad.
0: Dat ik maniakaal was.
1: De mooiste plek om te fietsen is...
0: Livigno, noorden van Italië, maar eigenlijk heel Italië.
1: Hier ben ik na mijn wielercarrière echt fanatiek in geworden.
0: Ja, nergens in.
1: Oké.
2: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Jouw zoontje is volgens mij 1 inmiddels?
0: Ja, 8 maanden.
1: 8 maanden. En je zegt heel overtuigd, nee, ik zou het niet leuk vinden als mijn zoon profielrenner wordt.
0: Nee, als ik weet dat ik mijn moeder eigenlijk toch wel heb aangedaan. En ook wel de vrienden en familie om mij heen, die soms met spanning altijd moeten kijken. En zeker na de Rio Olympische Spelen, waar ik heel hard ten val kwam en wat er heel na uitzag, heeft mijn moeder nooit meer onbevangen wedstrijden kunnen kijken. En dat vind ik al wel heel heftig wat ik eigenlijk altijd heb aangedaan. Er zitten ook mooie kanten aan, maar er zitten ook zeker heftige kanten voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. En bovendien vind ik ook eigenlijk wielrennen niet per se een sport voor hele jonge kinderen. Dus ik zal eerder stimuleren dat u leuk een teamsport gaat doen. Voor mij hoeft het niet per se wielrennen te zijn. En als hij dan toch zo nodig moet gaan fietsen, dan maar liever cyclocross of zo, of mountainbike. Vind ik wat spelenderwijs meer.
1: Ja. Wel grappig om dat van een profwielrenner te horen die alles gewonnen heeft wat er te winnen valt.
0: Ja, en ik vind het ook echt een hele prachtige sport. Maar als moeder van je kind minder, denk ik.
1: Ja. Was je moeder blij dat je stopte? Dat je op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik kap ermee.
0: Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment wel wat opluchting bij haar heb gezien. Ja, ze heeft me toen ook pas eigenlijk aan het einde verteld. Dus dat ze nooit meer onbevangen, altijd weer blij was als ik veilig over de finish was gekomen. En mijn moeder werd ook een dagje ouder. Dus dan merk je ook dat de spanning wat toeneemt. Ja, voor mezelf was het ook gewoon mooi geweest.
1: Ja. Maniakaal werd je genoemd. Door wie?
0: Ja, de pers heeft, of de media hebben soms de neiging om jezelf in een hokje te stoppen. Soms is dat, oh, zij valt altijd, of hij valt altijd. Of zij, nou, zij, ik was altijd in het hokje, dat is een maniak. Die is zo extreem bezig met haar sport. Dat werd dan in dat hokje gestopt. En soms waren ook mijn vrienden en familie, die herkenden zich mij daar niet in. En ik mezelf ook niet. Ik was inderdaad heel hard altijd aan het werk voor mijn sport. En ik heb er heel veel voor gedaan en ook heel veel voor gelaten. Maar er was altijd een goede balans. En voor mijn gevoel, mijn jak, die heeft oogkleppen op en is alleen maar wielrennen. Ja. Maar ik had juist heel erg best wel die balans met en heel hard werken, maar daarnaast ook echt heel erg tijd inruimen voor mijn vrienden, familie. En ook echt op momenten echt even afschakelen en juist heel erg genieten van het leven. Ja.
1: En stoorde je het dan, dat imago?
0: Ja, dat vond ik vervelend.
1: Ja, ja, ik zie het aan je.
0: Ja, maar ook geleerd om dat niet te bevechten. En ook heel erg geleerd, vertel je eigen verhaal. En dan mogen mensen zelf oordelen. En dat heeft me ook wel geholpen dat ik daar mensen een ander oordeel kreeg op een gegeven moment. Eerst dachten ze, zij zit altijd op hoogte, helemaal daar eenzaam.
1: Ja, in toen, Italië, waar in je Italië. Vaak was. Ja.
0: En toen wilde de NOS een keer langskomen, Hancock, om mijn hoogtestage in Colombia in beeld te brengen. Ik zei, nou, kom maar langs. Ik was toen wereldkampioen. En natuurlijk kost dat van ook mijn wat effort, maar ik vond het ook mooi om mensen zelf te laten zien hoe ik daar die hoogtestages deed. En zonder dus met dezelfde hoeven te verdedigen, was nadat dat item is naar buiten is gebracht, kreeg ik alleen maar reacties. Wat heb je toch leuk voor elkaar? En wat is het? Ja, wat doe je dat goed? En wat zag het er mooi uit? En ik wil ook naar Colombia. Dus ja, het is soms makkelijk ook, of makkelijk, maar vertel je eigen verhaal is soms een goede remedie.
1: Ja, je werd een soort ambassadeur voor Colombia, geloof ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Er zijn veel profielrenners, ook mannelijke wielrenners, die me daarna hebben gebeld en die daar ook heen wilden. Omdat het eerst heeft een hele negatieve naam. Maar eigenlijk is het ook een prachtig land om heel goed te trainen. In het begin, veel Nederlanders kennen het alleen maar van de documentaire Narcos. Die had ik gelukkig nog niet gezien. En het is ook gewoon een topland waar je echt ook gewoon heel veilig kan trainen als je weet waar je moet komen. En het is op hoogte een andere cultuur. Dus je ontwikkelt jezelf ook nog eens wat meer dan alleen wielrenner. En meer profielrenners hebben het nu ontdekt.
1: Ja, leuk. Maar Italië is je favoriet, hè?
0: Ja, is natuurlijk ook dichter bij huis. Dat is ook makkelijker om daar gewoon even heen. Je gooit je fiets in de auto en je rijdt erheen. 10 uurtjes later was ik daar. En daar heb ik heel veel mooie momenten beleefd in de voorbereiding, altijd van mijn hoofddoelen. Maar daar ook is het mij een belangrijke plek geweest, altijd om mijn batterij op te laden. En het is ook een beetje een rode draad in het boek geworden. En het was ook dus voor mij een eye-opener eigenlijk, dat ik na het schrijven van dat boek, dat ik dacht, oh ja, zo belangrijk was die plek eigenlijk voor mij. Daar ligt echt heel veel basis voor heel veel mooie overwinningen. Maar ook voor die batterijen opladen en herstellen van blessures, teleurstellingen.
1: Ja. Dingen uit je privéleven in je boek geschreven vond je spannend? Over relaties?
0: Ja,
1: wat
0: onder
1: vond je
0: andere,
1: daar spannend aan?
0: Ja, nou, het is natuurlijk. Je hebt we hebben een hele mooie gesprek gehad, Dennis en ik. En ja, uiteindelijk is het wel. Ja, moet ik dit nou per se met de hele wereld gaan delen?
1: Ja,
0: ik vind het. Dan zit je op het snijvlak van. Ik vind het heel mooi om open te zijn. En daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Vind ik juist ook heel waardevol, want dan krijg je een heel vlak boek. En ik wilde ook inspirerend zijn voor mensen. En ja, dat kan je eigenlijk alleen maar doen door open te zijn.
1: Ja.
0: Maar je stelt jezelf ook kwetsbaar op. Dus dat is een snijvlak waar je een beetje je weg in moet vinden.
1: Ja. Nou, het is uiteindelijk heel beperkt. Want op een gegeven moment dacht ik, hé, er is nu Oscar. Maar waar komt Oscar eigenlijk vandaan? Dus dat was in één zinnetje, je had hem ontmoet.
0: Ja, maar er komt ervoor zitten ook wel eens iets in van. Staat er ook iets in over dat ik ook wel geworsteld heb dat ik alleen thuis zat.
1: Ja.
0: En dat ik. Dus dat stuk misschien meer. Of
1: gewoon
0: eigenlijk. En niet alleen de relaties, dat was meer een voorbeeld. Er zitten alle puntjes van privé dingen die erin staan. Ja, moet ik dit delen? Ja, hoe mate wil ik open zijn?
1: Ja. Ben je daar zenuwachtig over? Want dat gaat inderdaad. Wordt gedeeld met de wereld, want het wordt gepubliceerd.
0: Ja, nee, helemaal niet.
1: Nee,
0: ik sta gewoon helemaal achter, dit is mijn verhaal en zo heb ik het beleefd. En daar mogen mensen een mening over hebben en dat is prima. Maar dit is hoe ik mijn wielercarrière beleef.
1: Ja, nou ja, en daar kan je een uitroepteken achter zetten, achter die carrière.
0: Ja, nou, ik vond het belangrijkste voor het boek schrijven, niet om dit allemaal nog een keer te herbeleven. Ja, eigenlijk wel om te herbeleven, omdat ik altijd maar weer doorging. Maar niet per se om alle overwinningen nog eens even na te gaan. Maar vooral, ik had bijvoorbeeld ook de wedstrijd van Rio gewoon nog nooit teruggekeken. Hij gaat altijd als wielrenner maar weer door als topsporter. Altijd, hup, volgende doel. Nooit meer eigenlijk even op die pauzeknop gedrukt om even stil te staan of even te reflecteren op je carrière.
1: En,
0: dus dit was echt een gedwongen moment van even stilstaan bij je carrière voordat ik weer verder ga.
1: Ja, nou, daar komen we natuurlijk ook nog over te spreken, over wat er gebeurde in Rio. De tweede helft in Volendam is begonnen van Ajax FC Utrecht. Je zei Ajax is beter, hè Anne?
3: Ja, inderdaad. Ajax heeft meer kansen gehad dan Utrecht. Utrecht heeft in het begin van de wedstrijd 2 enorme kansen gehad uit de corner. Maar daarna eigenlijk niet meer. Ajax had controle over de wedstrijd, maar maakte geen doelpunten. Kreeg ook niet geweldig grote kansen. Het niveau is niet heel erg hoog. Maar Ajax gaf weinig weg. Nu is het wel zo met Ajax dit seizoen dat ze dat nooit een hele wedstrijd volhouden. Dus het is zaak voor Ajax om aan het begin van deze tweede helft te scoren. Om uitzicht te houden op plaatsing voor de Conference League. Want dat staat er in deze wedstrijd op het spel. Mocht het nog gelijk zijn na de komende 45 minuten. Dan hebben we verlenging en penalties. Er moet een beslissing komen in wat ik eerder ook al zei. De laatste wedstrijd van Ron Jans als trainer. 799 wedstrijden is hij de coach geweest. Vooral in de Eredivisie. Hij zwaait af. Maar de vraag is nog. Doet hij dat met plaatsing voor zijn FC Utrecht voor de Conference League? Of is dat Ajax wedstrijd? Tweede helft net begonnen. 0-0.
1: Annemiek van Vleuten is de gast. De voormalig wielrenner met onder andere Olympisch goud en zilver. En ook WK-titels op zak. Een aantal keren lag ze na valpartijen flink in de kreukels. En 1 keer werd er zelfs gevreesd voor haar leven. Maar ze krabbelde op. En hoe? Ze won uiteindelijk alle prijzen. Inmiddels zit haar wielercarrière erop. Ze werd commentator op tv, kreeg een zoontje en nam de tijd te reflecteren. Het resulteerde in de biografie die deze week verschijnt. Dit uur Annemiek van Vleuten op de perstribune van Max.
2: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Ervaar je kijken naar topsport nu anders omdat je zelf geen topsporter meer bent?
0: Ja, best wel. Want eerder, als ik naar topsport zat te kijken, dan zat ik te kijken naar mijn collega's. En op het moment dat ik was gestopt, realiseerde ik me van, oh, dat zijn niet meer mijn collega's. En wie zijn dan nu wel mijn collega's, ging ik me dan ook gelijk afvragen. Dat voelde ook gelijk onwennig. Ja, mijn gestopte mede-topsporters.
1: Ja.
0: Maar ja, eerder zag ik, als ik voetbal op tv zag, dan zag ik dat als mijn collega's waar ik naar aan het kijken was. En nu zie ik het als mensen waar ik geen deel meer van uitmaak.
1: Nee, en waar leidt dat toe, dat gevoel?
0: Nou, dat heeft wel een jaartje even wennen geweest. Dat ik dat ook wel jammer vond, dat ik daar niet meer deel uit van maken. Was er denk ik ook altijd wel trots op dat ik topsporter was. En dat ik vind het wel een heel mooi beroep om het beste uit jezelf te halen. En mensen ook mooie wedstrijden te mogen voorschoten. Mensen te mogen vermaken met sport. Ja, dat is prachtig.
1: Ja. Was je daar bewust van eigenlijk? Dat je mensen een mooie middag bezorgde of een hele spannende middag?
0: Ja, pas vaak als er na reacties. En eigenlijk dan was het toch altijd wel weer verbazend. Dat ik dacht, hebben jullie zo beleefd? Hebben ze echt gekeken? Of ja, zo euforisch konden mensen ook zijn als ze iets hadden gezien. En zo meeleven. En ik denk dat ik dat wel de eerste keer echt bij... Ja, als we toen wat meer op tv kwamen. Want daarvoor had ik ook hartstikke mooie euforische momenten. Maar maakte niemand mee. Dus dat was pas wat later eigenlijk in mijn carrière. Maar zeker toen ik de Tour de France vond. Toen dacht ik echt van... nu is het echt dat er echt wel heel veel mensen dit hebben gevolgd.
1: Ja. Was dat fijn?
0: Ik heb er nooit echt last van gehad, in ieder geval. Het is altijd op een positieve manier geweest. Dat ik het ook wel heel mooi vond dat we eindelijk op tv waren. En dat onze sport, dat we ook mensen mogen entertainen met mijn sport.
1: Ja.
0: Ik heb nooit, niet vaak echt met de negatieve kanten van de aandacht te maken gehad.
1: Nee. Wel eens wel?
0: Nou ja, bijvoorbeeld wel een stalker wel eens gehad. Oh, ja? Of meerdere zelfs. Of,
1: een stalker?
0: Ja, niet prettig. Nee.
1: Nee. En wat deed hij dan?
0: Ongewenst of dingen omdat ik mijn adres niet had naar mijn moeder sturen. Daar had hij dan wel een adres van. Ook bij wedstrijden elke keer weer ongevraagd komen. Terwijl ik had gevraagd, kom liever niet meer. Postnamen opsturen waar ik niet op zat te wachten.
1: Oh.
0: Ja, vervelend.
1: Hoe lang heeft dat geduurd?
0: Ongeveer tot het einde van mijn carrière.
1: Oh, wauw. Ja. En dat is dus nu afgelopen?
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, jeetje. Ja. Want je bent natuurlijk nu... topsporter af, is daarmee ook een deel van je identiteit weg?
0: Gelukkig niet. Nee, ik denk dat dat wel een iets is waar ik echt bang voor was. In ieder geval, ik was vooral bang voor... ik ben altijd 18 jaar, heb ik mijn doelen nagejaagd. En ik was heel bang voor de leegte die dat zou opleveren. Van hoe gaat mijn leven zijn zonder dat grote doel... wat ik altijd heb achterna gejaagd.
1: Ja.
0: En dat had ik, het moeilijkste moment had ik eigenlijk... in het laatste jaar al van mijn carrière... nadat ik de Tour de France was, ik vierde geworden... Dus ik had daar wat teleurstelling dat ik niet mijn niveau daar had gehaald. Maar daarnaast ook wist ik gewoon... dit was mijn laatste grote doel. En ik voelde de leegte al komen, zeg maar. Van, waar ga ik nu me weer in vastklampen? En eigenlijk een maand nadat ik was gestopt... kon ik zeggen tegen mijn vrienden en familie... ik denk dat het gewoon even komende jaar... geen nieuw doel ga hebben. Ik denk dat ik ook heel gelukkig ga zijn zonder dat grote doel. Nou zag je al mijn vrienden en familie opgelucht ademhalen... dat ik me niet ergens weer in ging storten. Die waren natuurlijk ook bang van, wat gaan we nu weer krijgen? En dat was wel een lekkere conclusie. Ja, dat het,
1: en lukte het ook?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb echt het eerste jaar vooral nergens tegen... niet een lange project ja gezegd. Met veel mensen koffie gaan drinken. Eigenlijk om verkennend eens even te praten van oud-topsporters ook. Wat zijn jullie nu gaan doen? Of verkennende gesprekken gehad. Ook bij NSC en NSF heb ik bijvoorbeeld een paar gesprekken gehad. Heel breed. Ook wat dingen voor tv gedaan. Ja, heel leuk. Wel met sport betrokken gebleven. Maar niet direct meer weer in iets nieuws gestort.
1: Nee.
4: Ja, Annemiek, jouw boek begint met een hoofdstuk over wat ook het eerste woord is van de titel van jouw boek. Hè. Vallen, beter gezegd de val, hè, ja. Een allesbepalend eikpunt in jouw carrière. Heel Nederland heeft toegekeken hoe jij tijdens de Spelen in Rio van 2016 op koers lag voor dat goud. Tijdens de wegwedstrijd. En tijdens de afdaling gaat het dan gruwelijk mis. Zei ik, heel Nederland keek toe. Nou, ik zat te luisteren naar Gio Lippens onder andere.
5: Nou, van Vleuten krijgen we eindelijk een beeld. Ik denk, wat een val. Oh, wat valt zij daar verschrikkelijk hard. Ze gaat voorover op de fiets en ze valt op haar gezicht. Oei, wat een verschrikkelijke val. En daar ging Annemiek van Vleuten. Ik hoop maar, natuurlijk die Olympische gouden medaille, hartstikke belangrijk. Maar ik hoop in ieder geval dat het met haar in ieder geval... die ligt er echt verschrikkelijk slecht bij. Wat een ellende is dit, zeg. In de allerlaatste afdaling. Ze hoeft het risico niet te nemen. En ze gaat onderuit. Dus op dit moment rijdt Abbott op de koers van goud. Maar één ding, de gezondheid van Vleuten vind ik veel en veel belangrijker.
6: Oei, Chantal.
7: Ja, dit is echt verschrikkelijk. Ze ligt er ook echt heel slecht bij.
4: Ja, Chantal Blaak hoorden we trouwens als laatste wielrenster. Ja, iedereen was in shock.
0: Ja, gelukkig heb ik hier zelf bij dit zo'n fragment om weer terug te horen. Ik weet dat mijn vrienden en familie, die gaan dan weer terug naar dat moment. En dat roept bij hen meer emotie op dan bij mij oproept. Ik
4: zie
0: heb
4: het, ja.
0: Ja, ik heb er... Ja, ik heb dat gewoon natuurlijk heel anders beleefd. Want ik heb dit nooit meer gehoord. Bij mij ging er nou ook het licht uit. Ik weet dat ik daar die bocht niet kon houden. En dan de volgende wat ik weet is dat ik wakker werd in het ziekenhuis. Dus dat heb ik. Nou, dat wat bij iedereen op het netvlies staat, dat heb ik nooit meegekregen.
1: Nee. Heb jij je later ook af? Want de wedstrijd ging natuurlijk door. Hè? Iedereen was die keek, die dacht: oh mijn god, wat is daar gebeurd? Maar ze gingen wel verder. Heb jij je afgevraagd wat jij gedaan zou hebben?
0: Ja, ook verder gegaan. Ik heb dat nooit, nooit ter discussie gesteld. De koers gaat altijd door. En
1: dat is topsport, bedoel je?
0: Ja. Ja, ik denk dat het ook goed was. Je kan niks aan die situatie veranderen. Dus
1: zo is het inderdaad. Ja. Heb je daarna angst voor bochten gekregen?
0: Ja, dat wordt ook wel in het boek besproken. Ja, heel veel. Ik heb nooit meer zo onbevangen kunnen afdalen. Dus dat daarvoor was ik echt een hele goede daalster. En daarna was het altijd een soort van litteken op mijn ziel. Van goh, dat je soms kom je voor een bocht. Dat je denkt: ik heb die te hard ingestuurd. En ik ga die bocht gewoon niet houden. En dat gevoel van controleverlies. Ja, dat is wel heel rottig. En daar heb ik zelfs over gedacht om bijvoorbeeld EMDR, therapie of zo voor te gaan
1: doen. Dat vroeg ik me nog af. Heb ik nog zitten zoeken of je dat gedaan had. Maar dat heb je niet gedaan, volgens mij.
0: Nee, heb ik het eigenlijk niet gedaan, maar ik heb er wel over gedacht, inderdaad. Ik denk, als dit echt een groter probleem wordt. Ik deed het heel pragmatisch zelf oplossen. Ik ging dan, als ik op trainingskamp was, dan vroeg ik bij mensen: mag ik even bij jou in het wiel afdalen? Want ik wil weer over die angst heen komen. Dan ging ze ook niet te gek, maar wel net harder dan ik zou doen. Dus dan met samengeknepen billen toch naar beneden om toch door die angst erom, want ik wist dat ik dat gewoon moest doen. Anders was ik wielrennen af.
1: Ja, dat snap ik.
4: Ja, tv-kijkers, radioluisteraars, we wisten op dat moment nog niet wat er nou met je aan de hand was. Je had het niet overleefd kunnen hebben. Wij als kijkers en luisteraars waren al in shock. Maar jouw naaste misschien nog wel meer. Hè? Laten we even luisteren naar jouw moeder, want die heeft daar later wat over gezegd in een reconstructie voor nu.nl.
8: Nou, dat gaat goed en die gaat goud winnen. Ik zeg: jongens, rustig aan. Want je weet pas dat je wel iets gewonnen hebt als je over de streep bent, hè. Ik had het nog niet gezegd. Want dan lag ze in de berm, hè. Nou, het was hier muis, maar dan ook muis stil in huis. Want iedereen zat zo te kijken naar die televisie. En Annemiek bleef liggen. Nou, we dachten allemaal dat ze dood was. Ja, er wordt niks meer gezegd. Want het is zo vreemd, zo onwerkelijk. Ja, je bent ver weg en je kind ligt daar voor dood langs de weg. Dus ik voel nog steeds de emoties binnenkomen. Gewoon hoe dat voelde op dat moment. Dus, want je weet niet, je bent er niet bij. En mijn man was er overleden. Ik denk, die moet niet nog een dood in de familie hebben. Dus wat wel mooi zat. Dus,
1: mama. Ja. Wat moet dat moeilijk voor haar geweest zijn? Een huis heel vol. Hè? Iedereen zit daar klaar om te kijken. En jij hoort hier je moeder heel geëmotioneerd. En jij zelf nu ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om je moeder zo te horen. Ja. Had je het liever niet gehoord, dit fragment?
0: Nee, liever niet.
1: Oké.
0: Okay. Nee, maar ik heb het wel eens gehoord, hoor. Maar het is ook wel weer. Het is ook mooi, want ik ben er ook niet voor niets in dat boek mee begonnen. Dat heeft ook een hele impact gehad. En dit is ook precies waarom ik nu geëmotioneerd ben. Is dat ik denk, wat heb ik mijn moeder en mijn vrienden en familie aangedaan? Met mijn sport. Dus ik kan me helemaal voorstellen als de emotie die mijn moeder hoort. Dat kan me helemaal voorstellen. Dan ga ik wel terug naar het moment. Dus het is niet voor mezelf, maar meer voor mijn vrienden en familie. Dat ik voel, hoe heftig dat voor hen is geweest.
1: Ja, dat begrijp ik. Heb je op je lichaam eigenlijk littekens die gebleven zijn? Ook van andere vallen? Want je hebt natuurlijk meer vallen te maken gehad.
0: Ja, nee, niet van de val van Rio had ik eigenlijk relatief hersenschudding en drie uitstekens van mijn ruggenwervel. Ja. Met niks, geen schrammen of hem.
1: Nee, ongelooflijk. Ja. Wat?
0: Nee, maar verder rest van het wielrennen, er zijn wel littekens overgebleven, inderdaad. Ja, zeker. Maar ik wil er eigenlijk nog even terugkomen. Ik ben dus geëmotioneerd over Rio, maar ik ben er ook over mee begonnen in het boek. En dat is ook niet voor niets. De schrijver wilde dat graag. Ik heb het wel ook bij mijn moeder gecheckt van: mam, soms ook, Rio kwam weer terug, vind je dat oké? Okay? En mijn moeder zei: nee, ik weet de afloop hoe het is gegaan, dus ik vind dat helemaal oké. Okay. Maar ik wilde het zelf ook toch wel graag als eerste hoofdstuk. Want het is waar het een eindpunt had kunnen zijn, is het voor mij juist het beginpunt geweest van het boek. En daarom wilde ik het zo graag in het boek. Want het heeft mij, ik was wel die dag de beste bergop. En daarom is het ook een heel erg een beginpunt voor mij geweest voor. Dus dat is, ja, de ene kant is de emoties van mijn moeder en wat ik ze allemaal aan heb gedaan, helemaal verschrikkelijk. Maar aan de andere kant was het mij ook een eye-opener. Ik heb jaren in, ja, dag in dag uit gehoord, jij bent geen klimmer. En opeens ben ik op de Olympische Spelen de beste bergop. En voor mij was de allermoeilijkste les geweest van tonen van veerkracht is deze Rio Olympische Spelen geweest. Je bent heel dicht bij het winnen van goud. Maar een maand lang heb ik daarover lopen malen en malen. En elke ochtend wakker met die gedachte, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat. En uiteindelijk heb ik wel echt de knop om kunnen zetten. Hé, ja, wat kan ik er wel uithalen uit die situatie van Rio? En eigenlijk ben ik heel trots op hoe ik me heb gereden. Ik was gewoon heel sterk. Ik, de niet-klimmer, was de dag op de Olympische Spelen de beste bergop.
1: Ja.
0: Het heeft me geen goud opgeleverd. Maar het heeft me misschien ook wel meer opgeleverd dan het goud opgeleverd zou hebben.
1: Zelfvertrouwen ook.
0: Ja, en van, oh, als ik me hierop toeleg, dit smaakte gewoon heel erg naar meer. Dus Rio is voor mij een energy source, een energiebron geweest van, oh, ik moet me hier meer mee gaan doen met dat bergoprijden.
1: Ja. Er moet gescoord worden in Volendam, Anne.
3: Ja, dat is ook een paar keer bijna gebeurd. Een paar keer door Ajax. Nu trouwens een corner. Rand van de 16 meter gaat de paas naar Steur. Niet helemaal goed. Hij is ingevallen voor Mokkio. Guy gaat nu schieten van afstand en schiet maar net voorlangs. Het is het laatste deel van een voorlopig laatste deel van een aanvalsgolf van Ajax die eigenlijk al de hele tweede helft duurt. Mokkio schot dat af, ketst in de 49ste minuut. Nog een wereldredding uit de vervolgende corner van Barkas op een kopbal van Ajax. En niet veel later schoot Mokkio ook nog op de lat. En nog weer een paar andere aanvallen gezien waar maar net op het laatste voetje tussen werd gezet door een Utrecht verdediger. Het is 0-0 na ongeveer een uur spelen in deze beslissingswedstrijd om wie naar de Conference League mag volgend seizoen. Maar Ajax is veel beter. Het enige wat ze nog niet gedaan hebben tegen FC Utrecht is scoren. Na ongeveer een uur spelen dus.
1: In gesprek zijn we met Annemiek van Vleuten. Ja, want dat, daarna, na die beruchte val, gebeurde er van alles.
4: Na het vallen komt het opstaan. En hoe kwam jij terug? Ongekend, 2019, het WK. Na een solo van 100 kilometer solo kom je winnend over de streep. Laten we even luisteren naar Langs de Lijn. Want die hebben dat op een hele mooie manier met toepasselijke muziek op een rijtje gezet.
9: This has been one of the most formidable performances we've ever seen in the women's peloton.
10: Dit is ook mooier dan alle overwinningen die ze al geboekt heeft in klassiekers in grote ronden. Dit jaar alleen al.
11: Ze kan het amper geloven. Maar het is echt, echt waar. Groots. Zoals zij hier dit kampioenschap heeft bepaald.
12: I think it would have been a joke if anybody said that somebody could go solo from that far out. And after just attacking away on the climb. And she's done it.
9: A time trial of over 100 kilometers.
10: Van Vleuten is het feestje al aan het vieren.
11: Wordt de oudste wereldkampioen in de geschiedenis.
9: And this is one of the most incredible rides of a World Road Race Championship.
11: Meer dan terechte winnares. Favoriete rol overgemaakt. Goud. Eindelijk goud bij het wereldkampioenschap wielrennen.
10: Wat een geweldig succes voor Nederland hier op dat WK wielrennen voor vrouwen. En wat een overmacht van Annemiek van Vleuten. Een solo van 105 kilometer. Bekroond met de wereldtitel.
1: Kijk.
4: Ja.
1: Net nooit teruggehoord.
4: Zou je dit nummer er zelf ook onder hebben gezet? Of Simply the Best van Tina Turner?
0: Nou, ik was zelf nooit bezig met die ranglijstjes. Laatst ook een interview. Je was de beste wielrenner ooit. Nou, dat vind ik niet zo. Ik vind dat we in Nederland ontzettend veel goede wielrenners hebben. Ik had een beetje mijn eigen niche gekozen met bepaalde wedstrijden misschien, waar ik heel goed in was en bepaalde manieren van voorbereiden. Maar ja, op dat moment, op die dag was ik wel echt heel
4: Simply
0: goed.
4: Simply the Best.
0: Ja, misschien wel.
1: Want je had natuurlijk ook last, daar schrijf je ook over in je boek, natuurlijk van de spanning, de wedstrijdspanning, de druk. We hadden vorige week Erik Dijkstra te gast die een boek heeft geschreven over druk in de topsport. Jij bent ook door hem geïnterviewd. Ja. Hoe zou jij eigenlijk druk in je lijf omschrijven?
0: Ja, ik heb het eigenlijk pas gerealiseerd toen ik gestopt was. Dat ik toch eigenlijk bijvoorbeeld altijd als een soort van met gespannen tussen je, in je rug stond ik toch altijd aan. Elke dag sta je aan. En je voelt elke dag druk om te presteren, om goed te zijn, om het beste uit jezelf te halen. En op het moment dat ik pas gestopt was, voelde ik me gewoon echt zo'n soort van ontspanning overheen komen. Dat ik echt dacht, oh, ik heb echt 18 jaar dus toch altijd zo aangestaan met alles. Terwijl ik me dat zo niet heb gerealiseerd terwijl ik actief wielrenner was, had ik het idee dat het wel meeviel. En dat dat die druk die nam bij mij echt torenhoog toe als ik wist dat ik heel goed was. Dus op dat WK waar we net fragmenten, daar wist ik gewoon als ik alles, nou nee, dat wist ik niet. Ik wist niet dat het goed zou komen. Maar bijvoorbeeld vooral voor een tijdrit, als ik denk en ik was echt de uitgesproken favoriet, dan wist ik gewoon ja, als ik geen fout maak, dan word ik gewoon wereldkampioen. Dan kan ik hier vandaag winnen. En dat waren voor mij de momenten of Olympisch kampioen. Ja, dat waren echt de momenten dat die druk in mijn buik echt torenhoog was.
1: Ik heb hel nooit, eigenlijk.
0: Ja, echt een hel. Ook om daar gewoon ja, een week lang voel je wil die spanning na het evenement. Het neemt toe en het neemt toe. En ik heb daar ook echt met mijn sportpsycholoog voor aan gewerkt om die druk te omarmen. Die hoorde er nou eenmaal bij. En ik kon daar wel goed onder presteren, gelukkig. En dat wist ik ook. Maar ik vond het heel onprettig. En heel onaangenaam. En ja, dat vind ik zalig om daar niet meer ja, onder te lijden eigenlijk. Ja. Maar goed, aan de andere kant was het ook, als die druk zo hoog was, was die overwinning natuurlijk ook, want ontlading is dan ook veel groter. Dus ja, het een gaat ook niet zonder het ander. Het heeft ook echt elkaar nodig en ik kon het ondergaan. Maar ik ben blij dat als ik nu naar het sport kijk, dan weet ik hoeveel druk ze voelen. Ja. En dan ben ik blij dat ik daar vanaf ben.
1: Ja, dat je daar niet meer door gekweld wordt eigenlijk.
0: Ja, het moet doorstaan. Ja.
1: Want je zei net als antwoord op de perskaart aan welke opmerking je veel gehad had. Zei je nou van mijn coach Louis, die zei ja, dit gaat het verschil echt niet maken. Wanneer zei hij dat?
0: Ja, als ik weer eens neigde om te veel in te vervallen in mijn rol van perfectionist. Ik heb ook in mijn boek echt een aantal dingen proberen uit te lichten. En dat is een van daarvan is wel perfectionisme. Heel veel sporters hebben daarmee te kampen. Hè. We moeten alles optimaal doen. Maar uiteindelijk hou je het dan niet zo lang vol. Dat zijn vaak de mensen die branden heel snel af. Het zijn ook de mensen die in het bedrijfsleven heel snel afbranden. Als je echt all-in gaat, elke dag het zelf tot het uiterste drijft. En op het moment dat ik dan weer zo daarin verviel, en dan bijvoorbeeld zat ik bij de koffiestop en het duurde al een half uur en ik dacht, we moeten weer door. En dan kwam dat stemmetje van Louis in mijn hoofd, ja Annemiek, dat gaat het verschil echt niet maken. Voor die overwinning daar in die 105 kilometer solo, als ik dan 2 maanden van tevoren daar zit bij die koffiestop en het duurt wat langer.
1: Ja. Relaxed meid.
0: Relaxed. En geniet er dan ook van, zei hij. Bestel nog een kop koffie, zei hij eigenlijk nog.
1: Neem je tijd.
0: En het was zo goed dat deze coach op mijn pad is gekomen. Daardoor ben ik veel meer een atleet geworden die inderdaad echt dat zwart-wit heel hard trainen, maar ook heel erg even uitstaan. Ja.
1: Want die veerkracht, hè, waar je het net over had, dat uiteindelijk na dus bijvoorbeeld die val in Rio, in staat te zijn om weer op te staan. En vooral ook datgene waar je geen invloed op hebt te parkeren. Is dat een moment geweest eigenlijk? Een soort kwartje wat je voelde vallen?
0: Ja, ik denk wel door die harde les van Rio. Ja, dat ik dacht, ja, ik was echt al een maand ongeveer, nou ja, of 2 weken echt, dat ik elke ochtend gewoon soort met een depressief gevoel wakker werd. Dat ik, door mijn fout ben ik geen Olympisch kampioen geworden. Waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? En dan zo heel erg de realisatie van, ja, deze gedachte is zo niet helpend. Ik moet hier uitkomen en hoe kom ik hier uit? Ja, en dat was misschien ook wel het cadeau wat ik van Marianne Vos heb gekregen. Die heeft mij toen een foto gegeven, geprint op een aluminium, van dat ik de beste was bergop die dag. En dat heeft misschien een beetje de klik gemaakt in te denken van, dit is mijn gedachte, die wil ik overhouden aan Rio. Wat kan ik wel meenemen uit mijn Rio-verhaal? En dat is ja die als inspiratie eigenlijk. Ja. En daar heeft zij misschien ook wel het laatste duwtje in gegeven. Ja. En die foto is bijvoorbeeld ook van Rio, is nooit aan mijn woonkamer gegaan.
1: Nee.
0: Dus het is geen ik werd net geëmotioneerd omdat ik het zo erg vind voor mijn moeder, maar voor mezelf helemaal niet.
1: Nee,
0: het is echt iets positiefs. Ja. Het is het begin van mijn carrière eigenlijk geweest.
1: Ja, precies. Maar wat ontzettend lief van Marianne Vos ook, hè? Omdat zich zo te realiseren dat jij daar wat aan hebt.
0: Ja, ik weet niet of ze het... Ja, ik denk het wel. Ze heeft me ook sowieso in Rio ondersteund. En was toen ook eerder mijn ploeggenoot geweest heel lang. En ontzettend lief. Al minstens al geen ploeggenoot weer. Wel in het nationaal team. Dat is heel waardevolle momenten met ploeggenoten. Niet alleen met Marianne, die ik eigenlijk ook uit mijn wielerleven meeneem.
1: Ja.
4: Ja, dan gaan we even een sprongetje maken naar 2021. En dan is ook de Olympische cirkel rond, want jij wint goud op de tijdrit.
13: Hier komt Annemiek van Vleuten. Televisie brengt het niet in beeld, maar ze is er echt wel hoor. Daar komt ze over de finish aan. In absoluut de snelste tijd van allemaal. 1 minuut en 12 seconden sneller dan de nummer 2 op dit moment. Dan Amber Nieben. Onvoorstelbaar. Wat een ongelofelijke tijd rijdt Annemiek van Vleuten. Die heeft alle ellende eruit gefietst. Kijk, en dit is mooi hè. Nu pas de juich. Nu pas het blije gezicht. bij Annemiek van Vleuten. Ze geloofde het gewoon niet. De laatste moest over de finish komen. En nu is ze helemaal dol van vreugde. Eindelijk is die gouden plak binnen. Die gouden plak die ze miste 4, 5 jaar geleden op de wegwedstrijd vanwege die verschrikkelijke val. En die gouden plak die ze miste op de wegwedstrijd een paar dagen geleden. Ach, ze huilt schokschouderend is ze daar om die schouders gevallen van die verzorger van Ruud. Geweldig van Annemiek van Vleuten. De haren kletsnat. Maar wat doet het er allemaal toe? Ze heeft hem binnen. De gouden medaille.
1: Wat een carrière heb jij gehad, hè? Zo. Nou.
0: Ja, en zeker als je weet dat ik 3 dagen hiervoor nog even denk Olympisch kampioen om te weg te worden. En jeugdend over de streep gaan. 35 miljoen mensen dat zitten te kijken. En toen was er toch al eentje vooruit. Ja, die foto zit ook in het boek. Ja, die zit voor mij ook gelinkt aan deze gouden medaille. Als je het net had over veerkracht, moet je dus in 3 dagen de knop omzetten. Ja. Van een enorme blunder.
1: Ja, want je dacht dus dat je gewonnen had even voor de goede orde.
0: En er was er nog eentje vooruit.
1: Maar er was nog geen vooruit, ja.
0: En ja, dat moet je dan ook heel snel parkeren. Daar kan je ook heel lang in blijven hangen. Dan had ik daar nooit goud gewonnen 3 dagen later. Nee.
1: Dus, ben je dan in tranen eigenlijk?
0: Nee, nooit geweest. Want het was mijn eerste Olympische medaille. Ik had wel zilver gewonnen uit een situatie waar we alles hadden weggegeven. En voor die gouden medaille, ja, het was gewoon heel lekker dat de cirkel dan rond was.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar ik zou niet zeggen dat het mijn mooiste overwinning is. Nee. Nee, of dat mijn grootste overwinning is. Nee, ik vind denk die wereldtitels beide eigenlijk op de weg die ik heb behaald. Beide op hun eigen manier specialer.
1: En kun je uitleggen wat maakt dat je die specialer vindt?
0: Nou ja, als wereldkampioen mag je ook gewoon een heel jaar in die regenboogtrui rijden. maar ook natuurlijk het plan wat eraan vooraf ging aan die 105 kilometer solo. Daar was ik al een half jaar met Louis weer dezelfde van, dat gaat het verschil niet maken. Waren we al een half jaar bezig met hashtag gek plan. Want het was eigenlijk een mission impossible om zo'n solo te gaan doen. En ik wist natuurlijk ook niet of het ging lukken, maar we gingen
1: ervoor.
0: Gewoon
1: doen, dacht je?
0: We gingen ervoor. En dat is kenmerkt ook mijn carrière. Heel erg die plannen maken en ook gevoed worden door dat plan. Ik vond het gewoon heel leuk. Samen met hem plannen maken om het beste uit mezelf te halen.
1: Ja, ja. Nou, wat ik grappig vind in je boek, staat er dan op een gegeven moment ook een rijtje wat je deed in aanloop naar dat tijdrijden in de Olympische Spelen in 2021. Corona-spelen waren dat natuurlijk. En ik moest er een beetje om lachen, omdat je dan inderdaad zegt, oké, time to shine. Oké, agressief zijn. En dan ergens zeg je ook, na 19, 20 en de laatste kilometer 3 keer een hupsje.
0: Ja.
1: doet pijn. Maar verschil maken, uitroepteken. Ja.
0: Ja, dit waren dingen die ik tegen mezelf, die bereid ik dan voor en die wilde ik dan tegen mezelf zeggen. En het was ook een beetje voorbereiding en focus houden tijdens die tijdrit.
1: Ja, ik snap het. Ja. En dat hupsje, hoe ziet een hupsje eruit?
0: Ja, waar je dan gewoon even uit het zadel, even een paar keer goed op de pedalen doet, flink pijn. Je kan het eigenlijk niet, maar je moet er gewoon even overheen joekelen.
1: Oké, en dat heet een hupsje voor jou?
0: Ja, dus geen klim, maar een klein hupsje. Ja, nu vind ik trouwens dat echt wel een flinke berg.
1: Ja.
0: Op dit moment in mijn vorm. Maar op dat moment, als je in topvorm bent, dan zie je zo'n bijna weg wat omhoog loopt. Dat is dan een klein hupsje.
1: Ja, ik snap het. En dit, zo'n heel lijstje met pijltjes ervoor, dat hielp jou? Om een soort al het helemaal voor je te zien. Hoe ga ik het doen? Wat is mijn plan?
0: Mijn focuspunten. En je wordt ook heel erg afgeleid door de pijn. Dus op het moment dat je wordt afgeleid door dat je zoveel pijn hebt, eigenlijk dat je jezelf tot het uiterste drijft met, ja, dat je lichaam schreeuwt in alles, ik wil nu stoppen, ik wil stoppen met trappen nu. En dan probeerde ik terug te gaan naar die focuspunten. Oké, daar bereid ik me eigenlijk voor dat ik me een beetje kon afleiden van de pijn in mijn benen. En daarmee in een soort van flow kan komen in die wedstrijd.
1: Ja, fantastisch hoe dat kan, hè? Die kop die dat dus voor elkaar krijgt eigenlijk.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Ja. En ook dat dit dus in het boek is gekomen, is dat ik de schrijver heeft volledig toegang gehad tot al mijn trainingslogboeken, al mijn wedstrijdvoorbereidingen. En dit vond hij dus heel treffend. Dus hij heeft ook dingen boven getoverd, die ik ook weer even niet het bestaan van wist.
1: Ja, nou ja, het is super leuk om te lezen. Omdat je dan inderdaad ziet, het dichtbij bij jou kan je bijna dichterbij kan je niet komen, hoe je dat hebt aangepakt.
0: Nee.
1: Want je bent nu performance coach van een wielerploeg. Wat is jouw. Ja, het belangrijkste wat je wil overdragen aan jonge wielrenners?
0: Ja, ik denk in balans blijven. Het is bijna geen enkele atleet waar ik mee werk, die hoeven nog even te stimuleren. Want dan kom je al niet zo hoog in die top. Het is veel meer soms een beetje afremmen. Dat perfectionisme bijvoorbeeld afremmen. En hoe hou je een duurzame carrière? Hoe hou je het op de lange termijn leuk?
1: En hoe concreet wordt het dan? Want het is heel abstract, hè? In balans blijven.
0: Ja, nou ja, dus af en toe dat zeggen, dat gaat het verschil niet maken. Nee, ook niet tegen mijn atleten.
1: Nee, ga lekker koffie drinken en neem er nog eentje.
0: Ja, niet. Dat sterk ook was in... het is een performance mentor, hebben ze het genoemd. Ik probeer soms mee te denken ook met de mensen van de trainers. Vooral zeg ik, ja, het zijn geen robots. Het zijn uiteindelijk wel mensen waar je mee werkt. En ook zij moeten momenten hebben. Je kan niet dag in dag uit het uiterste van ze vragen. En dat komt dan misschien ook wel goed dat ik dat met ze mee kan delen. Want ik sta natuurlijk bekend als die maniak. Dus als ik al misschien kan delen van... ja, je moet ook af en toe zo'n oplaadmoment hebben.
1: Ja, dan komt dat helemaal over.
0: Ja, en ook bij de atleten waar je mee werkt... vind ik dat prettig om te horen. En het is ook heel leuk om met ze mee te denken van... hoe kunnen zij nog beter worden? Dus ik wil ze absoluut niet in... Ik ben helemaal niet bezig om ze dingen op te leggen zoals die ik altijd deed. Ik probeer me heel erg... Dat vind ik ook de uitdaging nu, in de renner te verplaatsen. En wat kan hen helpen om nog beter te worden? En dat is voor iedereen verschillend.
1: Want jij zei net, hè, waar had jij veel aan gehad? Was die ene opmerking van, dat gaat het verschil niet maken. Maar je zegt ook, wat ik anders had willen doen eigenlijk... minder bezig zijn met data en wattage, et cetera. Stel dat jij een performance coach had gehad die dat had gezegd. Had je dat dan aangenomen van zo iemand? Of dacht je, ja, nee, maar... Dus heeft het, merk je dat je binnenkomt bij die mensen?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat je
1: natuurlijk... Maar ja, jij bent ook Annemiek van Vleuten natuurlijk.
0: Dat scheelt een beetje. Ja, ik denk ook, als iemand zomaar tegen mij had gezegd... had ik dat inderdaad ook niet zomaar aangenomen. En ik denk ook, een goede atleet is lekker eigenwijs. Die neemt ook echt niet dingen zomaar aan. En het is ook niet dat je dan iets tegen ze zegt... maar het is meer dat je probeert door goede vragen te stellen... probeer je samen erachter te komen van wat is helpend... en wat maak je nou beter, ja of nee?
1: Nee. Inmiddels zitten we in de 74ste minuut, Anne. En nog steeds...
3: Ja.
1: 0-0.
3: Geen doelpunten. Nee. Ja, nee. Het zou voor iedereen leuker zijn als er toch gescoord wordt in een voetbalwedstrijd. Daarvoor staan we toch met z'n allen op het veld. Maar het gebeurt nog niet. Ajax was heel veel beter. Maar is het momentum nu ook een klein beetje kwijt? Sterker nog, Utrecht is aan het aandringen zonder grote kansen te krijgen. Maar tot nu toe dus nog geen doelpunten na 74 minuten bij Ajax FC Utrecht. Wel een vrije trap nu voor FC Utrecht. En daar zijn ze in Amsterdam, of Volendam, waar we op dit moment zitten, behoorlijk bang voor. Want deze zijn gevaarlijk. Zeker als El Karouani in zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht achter de bal staat. Fijne trap heeft hij. Lange mensen mee naar voren. Bal kan de 16 meter in. Die komt de 16 meter in. Gaat onder Van der Hoorn door. En dan komt daarachter nog Haller. Die de bal wel raakt, maar naschiet. Dit was de eerste grote mogelijkheid van Utrecht in de tweede helft. Ook deze gaat er niet in. Hetzelfde geldt voor alle mogelijkheden van Ajax. En dat waren er een heel stuk meer. Dus is het na 75 minuten 0-0 bij Ajax Utrecht. Er zal uiteindelijk toch een winnaar moeten komen vanmiddag.
14: De Media Week Awards Radio.
1: Ja, in al jouw wijsheid, Ron, heb jij weer het een en ander gekozen. En bloopers.
4: Ja, de Radio Week, voor de duidelijkheid. Hè. Het radiomoment van de week komt zomaar. Eerst dus de bloopers. En mensen weten het. Ze kunnen me tippen. Ik zei het al, ik ben massaal getipt. Ik hoop dat ik weer veel kan laten horen. Tips, perstribune@omroepmax.nl. Daar kan alles naartoe. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin met Mieke van der Wij. Die heeft in Max Nieuwsweekend een gast. En die komt praten over gangsta-rap. Nou, dat is natuurlijk helemaal Mieke's kopje thee.
15: Saul van Stapelen is al zijn hele leven gefascineerd door zwarte muziek en alles wat met de zwarte jongerencultuur te maken heeft. Hij sprak met grote namen als Kendrick Lamar, 50 Cent en Jay-Z.
4: Jay-Z,
15: zie je nou? Ik verraad mezelf gewoon meteen, hè, door zo'n verspreking.
4: Dan naar Radio 538. Daar werd deze hele week een spel gespeeld waarbij luisteraars een reis naar Ibiza konden winnen. Door een Spaanse zin goed te vertalen. Nou, op vrijdag is het ook de beurt aan DJ Edwin Evers om dit spannende spel te spelen met de kandidaat.
16: Wat wordt hier gezegd?
17: Estoy sudando como nunca.
18: Como nunca?
16: Ja. Ja, Damien, wat wordt hier gezegd?
18: Hebben we meer keuze?
16: Nee, we hebben geen meer keuze. Nee. Ik moet gewoon de vertaling hebben.
18: Ik neem wat te drinken.
17: Estoy sudando como nunca betekent ik zweet als nooit tevoren.
4: Oh! Aparte zin. Nou ja, geen reisje dus voor de kandidaat. Alhoewel, Edwin Evers blijkt ook zelf wel een vakantie te kunnen gebruiken.
16: Er ging even wat fout net bij de Ibiza-week.
19: Nee, ik krijg, doet het ook nog niet zo lang, hè?
16: Nee, ik doe dit nog niet zo lang. Nee, maar ik kreeg instructies. Hij moet de vertaling geven. Maar Damien was in de uitzending. Die had een meer keuzevraag moeten hebben.
18: Ja, goedemiddag met Damien.
16: Ja, Damien, er is even wat fout gegaan hier. Ik weet niet of je dat al in de gaten had.
18: Ja, ik hoorde de hele week inderdaad een A of een B-vraag.
16: Maar waarom zeg je dat dan niet? Ik wist het niet. Ja, ik zit de hele week in mijn hol. Weet ik veel. Ja, ik hoorde niks aan doen. Daar moet je verder niks geks over denken.
4: Edwin luistert dus niet naar zijn eigen zender. Opvallend. In de radioshow van NPO Radio 2 DJ Jeroen van Inkel krijgt de winnaar van een spelletje altijd een zogenaamde eyecatcher. Inmiddels een begrip bij de vaste luisteraar.
20: Zeg, luister je wel eens vaker naar de show, Paul?
21: Jawel, eens, moet ik zeggen.
20: Nou, okay. Misschien ken je de tekst. Dan mag je mee brullen. Jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
21: Ik moet heel duidelijk zeggen dat ik hem niet weet.
20: Ja, het geeft niet. Heel goed voor mijn zelfvertrouwen.
4: Jeroen's ego gekwetst. Nou, dan naar Karine Lacour van NPO Klassiek. Ja, die weet als doorgewinterde radiomaker. Radiomaker, dat is echt niets meer dan gewoon in een microfoon praten. Moet je alleen wel in de juiste microfoon praten.
22: Donderdag, verzoekmiddag.
23: Het is ongelooflijk. Oh, het is helemaal in verkeerde microfoon te praten. Nou, weet je wat ik doe? Ik start gewoon even de eerste
4: inspreker
23: ons antwoord
4: apparaat.
23: Tot zo!
4: Ja, en dan gaan we naar nieuwslezer Carmen Verhul. Die kan tijdens haar bulletin op NPO Radio 2 altijd vertrouwen op de DJ van dienst voor de technische bijstand. In dit geval Bart Arends. Maar ja, wie staat dan Bart bij?
24: Over een uur begint de uitspraak in het hoger beroep, zegt verslaggever Danny Simons.
19: Oh. Sorry, nee, het hele mengpaneel is hier niet geladen. Dus ik heb dan je fragmentjes niet. Klein momentje. Dat is een foutje van mij. Ik zat iets lang achter de piano. Kan je ook een volgend berichtje doen, dat we zo hierop terugkomen? Ga ik hem even resetten. Hier, nou ben je helemaal weg ook. Waar ben je? Nou is Carmen helemaal kwijt. Wat is hier godsdam aan de hand met het mengpaneel? Kan je iets, ben je nog ergens? Nee. Oh, wat heerlijk. We zitten in alle bloepenrubrieken.
4: Wat fijn dat wij zelf niet hoeven te schuiven, Margreet.
1: Zeker, heel fijn. En je hebt nog een radio moment van de week.
4: Ja, en daarvoor gaan we naar onze collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Nou ja, veel mensen weten misschien niet dat dat programma zo heet En Omstreken, omdat dat is de afkorting van EO. En het is een samenwerking van de NOS en de EO van Langs de Lijn. Ja, een combinatie van een christelijke omroep en een voetbalprogramma. Dan kun je je afvragen, is dat niet een beetje een gekunstelde combinatie? Nou, deze week was echt een perfect voorbeeld te horen van hoe de wereld van geloof en het voetbal zouden kunnen botsen, maar ook heel goed samengaan.
25: Het radiomoment van de week.
26: Marijn Tinga heeft namelijk de paus ontmoet. Goedenavond, Marijn.
27: Ja, goedenavond.
26: Ja, als je het nou in één woord moet omschrijven.
27: Indrukwekkend.
26: Marijn, ik ga je heel even onderbreken, want ja, er zijn ontwikkelingen in Utrecht. Blijf even hangen.
28: Ja. Oh, wat een mooie voor Heerenveen, voor spits Dylan Vente.
29: Wat een goede goal, zeg.
30: Ja, Marijn Tinga ontmoette de paus na een hele reis op... Mag en, trouwens, goed, ziet hij... Oh, er zijn echt belangrijke dingen dan de paus, Marijn. Dat is Utrecht.
28: Van de Horen, 2-1 met het hoofd. Wat een goede kopgoal.
27: Dus hij belde op naar de Vaticaan de dag ervoor.
30: Marijn, dan ga je weer onderbreken.
31: Ik ga het niet geloven.
27: Ja, nee, want ik ben goud.
30: Utrecht.
28: Ze worden alleen maar mooier. 3-1 El Karouani.
30: Laat dit fragment van deze uitzending niet bij de paus belanden. Anders zijn wij in ieder geval niet welkom, denk ik, Marijn.
27: Dat is bijna net zo uniek. 3 keer een doelpunt in 1 interview.
31: Nou, als we de paus zelf aan de lijn hadden gehad, dan hadden we dit natuurlijk niet gedaan. Hè?
4: Ja.
31: Maar...
4: Ja, ik geef toe, de paus heeft als katholiek leider natuurlijk geen rol bij de EO. Maar als je zoekt naar een vorm waar geloof en voetbal heel grappig samenkomen, dan was het hier. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou me hard vast.
1: En dankjewel, Ron. Ja, Annemiek van Vleuten, dankjewel voor je komst. We spraken je naar aanleiding van je boek. Annemiek van Vleuten, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dankjewel. Straks, Henry en Hugo.
32: De perstribune.
33: Samen Max.
32: NPO Radio 1.
34: Podcast.
32: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
35: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
32: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is te gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
36: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
37: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
38: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
39: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
40: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. en gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
40: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
37: NPO Radio 1. 2 uur.
5: Schut en Hugo Borst.
31: Goedemiddag, we gaan beginnen aan Langs de Lijn met het slot van Ajax-Utrecht om een Europees ticket. Anne de Jong.
6: Alle Ajax-fans moeten even met de billen gaan knijpen. Vrije trap net buiten de 16 meter. Gaat de 16 meter in. Haller kopt wel, maar kopt de bal uiteindelijk naast die dode spelmomenten. Daar heeft Ajax moeite mee. Verder is het veel beter dan FC Utrecht, maar staat het na 84 minuten nog wel 0-0.
31: En als dat over 10 minuten nog zo is, dan gaan we een half uurtje verlengen. We zijn ook bij de laatste speelronde in de Premier League. Dag 1 van Roland Garros. Misschien wel een mooi klusje voor Dylan Groenewegen in de Giro d'Italia. En nog heel veel meer de komende 5 uur. Nu met het NOS-journaal. Katrien Straatman.
7: In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur tijd 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al een 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagens ontspoorden. Wagons, moet ik zeggen. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurd is zijn vaker aanslagen op treinen. Door een brand in de PI Vught zijn gisteravond gevangenen geëvacueerd. Tientallen gedetineerden moesten naar een andere plek in het complex. Ruim 130 mensen werden naar andere gevangenissen overgebracht. De brand ontstond in een wasruimte in het reguliere deel van de PI Vught, niet in de extra beveiligde inrichting. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekeinde nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staan er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op de telefoon. En daarin staat dan dat het tijd is om je in te smeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. Ik dacht nog het weer te doen en dat ga ik nu ook doen. Het is vandaag nog steeds zonnig en droog, dat had u al gehoord. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28... en ook morgen, tweede Pinksterdag, veel zon en dan nog iets warmer.
31: Ja, we hebben het zo heet, we wilden al naar het verkeer. Erik Evengroen.
8: Ja, er staan inderdaad toch wel wat files. Het valt reuze mee, hoor. Maar opvallend is wel de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je wel bijna een half uur vertraging. sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan is het ook druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg, tussen Stellendam en Ouddorp 10 minuten extra reistijd. De N201 Hoofddorp-Zandvoort is een evenement op een circuit aan de gang en natuurlijk veel mensen die nog steeds op weg zijn naar het strand. Dat kost je bijna een kleine 20 minuten extra reistijd. En tenslotte de N280 München-Gladbach richting Roermond voor de aansluiting met de A73 bijna 20 minuten vertraging.
39: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
37: NPO Radio 1. Langs de lijn.
20: Henry Schut en Hugo Borst.
4: Goedemiddag, een zonnige zondag in mei, dan weet je het wel. Dan gaat het om allerlei soorten en maten titels en ook de bittere strijd tegen degradatie. En daar zit deze Langs de lijn dan ook vol mee.
21: Wie, oh wie, gaat het laatste Europese ticket pakken? Ajax of FC Utrecht, Anne de Jong?
6: Ja, voor FC Utrecht zou Conference League voorrondes als een titel voelen. Voor Ajax voelt dit hele seizoen sowieso misschien al als een degradatie. Na 90 minuten is het 0-0. Er komt nog extra tijd aan en misschien daarna nog wel meer extra tijd. Ajax krijgt een vrije trap, maar wel een 0-0 gelijk stand nu na 90 minuten.
4: De sportzomer komt op gang met dag 1 van Roland Garros. Alexander Zverev speelt tegen Benjamin Bonzi. Mark Brasser.
22: Ja, inderdaad. Alexander Zverev, the best of the rest, zou je hem toch wel met respect kunnen noemen. Yannick Sinner steekt er natuurlijk kop en schouders bovenuit. De grote favoriet hier op Roland Garros. En daarachter een hele grote groep. En de aanvoerder daarvan is Alexander Zverev. De partij is net begonnen. Zijn partij tegen Benjamin Bonzi op het centercourt koert Philippe Chatrier. Zverev begon met serveren. Geen puntje tegen. De Duitser leidt met 1-0.
21: Dan de Giro, de 15e etappe naar Milaan. Gabriel Melging.
23: Een zonnig Noord-Italië, 32 graden Celsius en een biljartlaken vlak etappe. We hebben een paar mannen die nu al direct na de start proberen te demareren. Maar het wordt een klein kopgroepje en daarna gaan de sprintersploegen controleren. Het is een verwachte massasprint met kansen voor Dylan Groenewegen.
4: Er is basketbal in de halve finales van de play-offs om de landstitel met Landstede Zwolle tegen Heroes Den Bosch. Tom Meijers.
24: Ja, Den Bosch staat voor in die best-of-5-serie met 1-0. Won afgelopen vrijdag met 76-56. En dus is de vraag, kan Zwolle op gelijke hoogte komen hier vandaag in een sfeervol sportcentrum in Zwolle?
4: Zometeen ook de play-offs bij de handbalmannen. En er is volleybal tussen Nederland en Duitsland om de Four Nations Cup.
21: Ja, en we zijn bij de laatste speelronde in de Premier League met Tottenham Hotspur dat degradatie moet afwenden thuis tegen Everton.
0: De stelling van Borst gaat over de beste speler van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Moeten we ook nog even napraten over Rico Verhoeven? Dacht het wel, hè?
21: Dat gaan we zeker doen. Ik heb het niet gezien.
0: Jij nee, ja, heel veel mensen hebben het niet gezien, maar hebben het wel meegekregen. En we
21: ik
0: gaan
21: heb er alles van meegekregen.
0: Precies dat.
21: Een
0: soms zie je iets niet, maar dan weet je er alles van. Arnold van der Leijden hebben we zo meteen aan de lijn. En natuurlijk is het een belachelijk goed gevuld matchcenter. In Langs de Lijn tot 7 uur.
21: Anne, kom er maar in. Spannend, hè?
1: Het is zeker spannend. Het is een wedstrijd die nog 0-0 staat na 92 minuten voetbal. Het worden sowieso 96 minuten voetbal. En het worden misschien ook wel 126 minuten voetbal. Als het zo doorgaat voor een plek in de Conference League. In een wedstrijd waar Ajax veel beter is geweest dan Utrecht. Maar het niet gescoord heeft. En vanaf minuut 75 begint Utrecht juist weer meer in de wedstrijd te komen. Nou, helemaal in het begin van de wedstrijd. Ergens in de tweede minuut was er een enorme kans voor Utrecht uit een kopbal. Maar verder niet heel veel hele grote kansen gezien. Dus tot aan minuut 75. Daarna heeft Utrecht met Haller wel twee mogelijkheden gehad. Maar hij tikte de bal twee keer naast. Ajax heeft ook heel veel kansen gehad. Heeft de lat onder andere geraakt. En uit een corner zelf hebben ze nog een goede kans gekregen. Die van Bouwman. Die geweldig werd gered door Barkas. Dat is de korte samenvatting. Utrecht uit een kopbal. Maar verder niet heel veel hele grote kansen gezien. Dus tot aan minuut 75. Daarna heeft Utrecht met Haller wel twee mogelijkheden gehad. Maar hij tikte de bal twee keer naast. Ajax heeft ook heel veel kansen gehad. Heeft de lat onder andere geraakt. En uit een corner zelf hebben ze nog een goede kans gekregen. Die van Bouwman. Die geweldig werd gered door Barkas. Dat is de korte samenvatting van deze wedstrijd. Die

0: Baas naast zich heeft die Itakura. Maar hij kiest voor een lange bal richting de rand van de 16 meter. Weghorst legt de bal, is klaar. Klaassen wil hem nog verder opzij tikken. Dani de Wit net belangrijk met een tackle op Gods van achteren. Dat was goed op de bal. Dit was ook goed op de bal. Het is een door Ajax opgeleide speler. Maar hij is niet meer populair bij het publiek hier. Ze vinden hem veel te fel en veel te ruw. Maar hij heeft nog geen gele kaart gehad. Sowieso nog niemand in deze wedstrijd die ver verloopt. En waar Lindhout veel door laat gaan. Waardoor er lekker tempo in zit. Ondanks dat er twee drinkbreaks zijn geweest. Het is weer wat warmer. En dan krijgen spelers de gelegenheid om tussendoor wat te drinken. Utrecht heeft de bal. Mike van der Hoorn. Hij was de slager van Ajax een paar weken geleden in de Johan Cruijff Arena met die rake kopbal in de laatste minuten van de wedstrijd. Toen dat groot verschil kunnen maken voor deze wedstrijd. Ajax had hem wellicht niet gespeeld als Van der Hoorn die bal niet had binnengekopt en Ajax verloren had. Of gelijk had gespeeld in plaats van verloren in eigen huis tegen Utrecht. Nu een lange bal van achteruit naar de rechterkant van het veld. El Karouani kan hem nog binnenhouden. Het kan natuurlijk nog wel in de reguliere speeltijd met de voorzet van El Karouani. Daar is de Wit, maar daar is Baas die hem ook wegkopt. Afvallende bal voor Steur die handig zijn lichaam gebruikt. En dit is wel de eerste gele kaart van de wedstrijd. Want Rafik El Arghioui, een jonge invaller, die gaat aan het shirt hangen van Steur. Die misschien als enige in dit stadion wel een thuiswedstrijd speelt. Want hij is een Volendammer in het stadion dus van Volendam. Dat nu het stadion van Ajax is. Heeft natuurlijk alles te maken met Harry Styles. Het verhaal is al 100 keer verteld. Er hangt wel een lekkere sfeer hoor. Mensen hangen lekker over de reling heen. Het zit hutje-mutje vol. Er zijn uitsupporters bij tot nu toe. Wat mij betreft of wat ik gezien en gehoord heb nog geen wanklank geweest. Weghorst legt de bal in de 16 meter klaar voor Klaassen. Klaassen, moeilijke hoek. Daar moet iemand staan om hem binnen te tikken. Maar daar staat alleen maar El Arghioui die hem hard en hoog naar voren speelt. Was wel een mogelijkheid. Geen uitgespeelde kans. Maar ik houd de druk er even op. Als het niet zo was geweest, dan Rosa wordt afgefloten voor een overtreding op Kathleen die op het veld ligt. Nog een minuut te spelen. En Lindhout loopt eens naar Kathleen toe om te kijken hoe het met de Fransman gaat. Weinig van die buitenspeler gezien. Vorig seizoen was hij een van de smaakmakers. Dit seizoen is het nog niet helemaal van de grond gekomen. Dat zal ook niet meer gebeuren in de laatste wedstrijd van dit seizoen. Sowieso de laatste wedstrijd van het Eredivisie seizoen. En misschien wel de laatste seconde van het Eredivisie seizoen. Want Utrecht gaat die vrije trap gebruiken om nog maar wat chaos te creëren aan de rand van de 16 meter van Ajax. Ajax verdedigt daar 10 meter van de 16 meter vandaan. Maar El Karouani die op de middenlijn de bal even goed legt, zal ongetwijfeld zoeken naar Van der Hoorn weer. Of Viergever, of De Wit, of Haller. Allemaal goede koppers bij Utrecht. De bal gaat naar de rand van de 16 meter over Haller heen. Guy kan hem heel rustig aannemen. Heel veel gevaar was het dus niet. Dan kan Maher Carrizo er nog een keer vandoor. De Argentijn die de middenlijn over wil. Handige voetbeweging. Opening naar de linkerkant. Steur in duel met Kathleen. Nu wint Kathleen dat duel. Schiet de bal omhoog. En dan is het toch echt bijna voorbij. Ja, zeker is het voorbij. 0-0 na 96 minuten voetbal. En we zullen vandaag toch echt een winnaar moeten krijgen.
1: Die had ik er zo op gehoopt, Henry. He? We hebben 5 uur langs de lijn. En dan hoop je toch om een verlenging. Om lekker in die uitzending van langs de lijn te komen. En die hebben we gekregen.
2: Het was eigenlijk gepland voor 6 uur vanavond. Dat was voor dit programma ook een beetje vervelend. Want we zijn er maar tot 7 uur. Toen werd hij vervroegd. En toen dachten we nog een keer, potverdorie.
1: En nu krijgen we ook Ajax te zien. Met al zijn gebreken. Want hoe fit zijn ze? Dat is natuurlijk wel een dingetje geweest.
2: En dat geldt voor twee kanten, hè? Want de omstandigheden zijn zwaar natuurlijk.
1: Zeker, maar Ajax is natuurlijk wel bekritiseerd om een gebrek aan conditie en kracht, et cetera. Dus we gaan straks ook kijken, en dat gaan we van Anne horen, hoe fit Ajax is.
2: Ja, verlenging en misschien wel straks all the way richting strafschoppen. In de tussentijd is er heel veel andere sport. Roland Garros, de eerste dag. Mark Brassen met een grote naam, dus meteen al, hè, Zverev. Wat zijn de verdere interessante wedstrijden van vandaag?
3: Nou, we hebben Novak Djokovic bijvoorbeeld. Die gaat spelen tegen Mepetje Perikar. Dat is een wedstrijd die in het avondprogramma zit. Een not before 8:15. Avondwedstrijd dus voor Novak Djokovic. Zal hij niet rouwig om zijn. Het is in Parijs ook behoorlijk warm. En dan is het wel lekker. En natuurlijk als je zeker in zo'n eerste weken een avondpartij hebt, dat het wat koeler is. Dat je wat minder energie verspeelt. En dat is zeker op de leeftijd van Djokovic. 38 of 39 misschien inmiddels is dat natuurlijk wel lekker. Dat zijn wel de grootste twee namen, Zverev en Djokovic. We gaan Taylor Fritz nog zien. We hebben Kostyuk net gezien bij de vrouwen. Die is al door naar de tweede ronde. Marta Kostyuk, de Oekraïense speelster uit de top 10 van de wereld, die goed in vorm is op gravel. Maar het is een

0: beperkt programma op deze openingsdag op Roland Garros. Je ziet het bij meer Grand Slam toernooien dat ze die zondag er eigenlijk bij pakken. Heeft natuurlijk te maken met de commercie. Anders heb je tijdens je toernooi twee weekenden. Het middenweekend en het finale weekend. Ja, en ze denken, goh, de spelers die zijn er toch laat. Waarom kunnen we net zo goed op zondag beginnen? Dan kunnen we hier ook het stadion kunnen we vullen. Kaartjes verkopen, tv-rechten, merchandise, et cetera, et cetera. Goed, Zverev op het Center Court tegen Benjamin Bonzi. Dat is de partij die we volgen. Zverev twee keer geserveerd, twee love games. Hij leidt met 2-1.
1: Het is een heerlijke warme dag. Hoe ziet dat eigenlijk in Italië? Want de Giro is bezig. Gabriel?
2: Ja, het is echt een prachtige dag om te fietsen in Italië. 32 graden. Nou, misschien is het zelfs wel aan de warme kant. Maar er zijn vier gelukzoekers. Martin Marcellucci, Mattia Beiss, Mirko Maestri en Frederik Dwersnes. Die laatste is een Noor. Die andere drie, dat zijn Italianen. Die een vroege vlucht van de dag vormen. Ze hebben momenteel een voorsprong van zo'n 25 seconden op het peloton. Maar daar is het nog niet helemaal stilgevallen. Vooral de mannen van Alpecin Premier Tech proberen toch nog iemand mee te sturen in die vroege vlucht. Zijn hun sprinter Caden Groves intussen verloren. Die viel op de eerste dag bij de grote massaval in Bulgarije, waar ook Dylan Groenewegen toen bij lag bijvoorbeeld. En die is daardoor de Giro uiteindelijk moeten verlaten. Maar Alpecin Premier Tech mag niet echt meer mee. Het zijn de sprintersploegen die dan allemaal mannetjes meesturen. Twee man van Sudal Quickstep, een man van Little Trek. En die fungeren dan werkelijk waar als een soort blok aan het been van de aanvaller. En die proberen op zo'n manier een soort van te ontmoedigen om echt door te rijden. En nu lijkt het blok erop te gaan in het peloton. Vier man van Little Trek op de voorposten. Allemaal mannen van Sudal Quickstep. Allemaal mannen van Unibet Rose Rockets in functie van Dylan Groenewegen. Zij gaan nu breed uit over de weg rijden om op die manier te zorgen dat er niemand meer langs kan. Niemand meer kan demareren. En dat kwartet, dat ongevaarlijke kwartet op zo'n manier dus een gat pakt ten opzichte van het peloton. Als je kijkt naar de favorieten, dan zijn het voornamelijk veelvuldig ritwinnaar Paul Manier heeft al twee zegens. Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. Zij maken de grootste kans vandaag. En we hebben dus een kopgroepje van vier met nog 144 kilometer te gaan.
1: Het basketbal tussen Landsteden Zwolle en Heroes Den Bosch. Tom.
3: Ja, dat is ook nog steeds gaande. Het eerste kwart is onderweg, is bijna ten einde. De stand is 17-16 in het... het staat 17-16 in Zwolle. Terwijl Arunas Mikalauskas, de Litouwer in Brabantse dienst, zojuist de gelijkmaker maakt namens Heroes. Het gaat gelijk op in dat eerste kwart. En dat is goed voor Zwolle, want Den Bosch is toch de grote favoriet om richting de finale van de play-offs te gaan om de landstitel. Den Bosch is natuurlijk regerend landskampioen, is ook recordkampioen, heeft al 18 keer de titel in Nederland gepakt. Veruit de meest succesvolle basketbalclub in Nederland, terwijl het eerste kwart erop zit en dus de spelers even 2 minuten rust krijgen om richting kwart 2 te werken. Afgelopen vrijdag dus een ruime overwinning. Geen centje pijn voor Heroes in dat eerste duel in de Best of 5 serie tegen Zwolle. 76-56. Dat was een zorgeloze zege voor de ploeg die dus op jacht is naar de 19e landstitel. In de reguliere competitie eindigde Den Bosch op een 6e plaats en Zwolle op een 14e plaats. Dus ik ben heel benieuwd of Zwolle het vandaag richting een gelijkspel in die serie kan gaan trekken.
1: Ajax tegen FC Utrecht. De verlenging gaat beginnen. Anne de Jong.
4: Het is precies begonnen met nog dezelfde 22 spelers op het veld. Het seizoen van Ajax had voor veel Ajaxiden al een hele tijd geleden klaar mogen zijn. Maar het gaat maar door en het gaat maar door. Want zelfs de laatste wedstrijd die ze spelen of die ze moeten spelen. Want zo voelt het toch voor veel Ajax-fans voor een plekje in de Conference League. Duurt dan nog weer langer dan dat die 90 minuten is. We zijn begonnen aan de verlenging. Er moet een winnaar komen. Geen doelpunten gevallen in de eerste 90 minuten. En dat is een klein wonder, want beide teams hebben wel kansen gehad. Ajax meer dan FC Utrecht. Maar Ajax is het verhaal toch altijd dat ze wel aardig kunnen voetballen vaak het eerste uur. En dat dan de krachten een beetje wegvloeien. Hoe gaat het zijn in deze verlenging? Aan de linkerkant Lucas Rosa, sleepbeweging, voorzet. Weghorst ziet hem over zich heen gaan. En Maher Carrizo ook. Guy wil dan wel de druk houden, maar Bleek is baas over de situatie. Goede tackle op de bal van Guy vervolgens. Daar houdt Ajax de druk. Steur heeft harde steekbal die nergens heen ging en weg wordt gehaald door viergever. Klaassen met de bal aan zijn voet. minuten. Even wat rust. Halverwege de helft van Utrecht. Ajax begint met alle veldspelers op de helft van Utrecht. Utrecht kijkt gegroepeerd toe wat Bouwman met die bal doet. Een bal naar de zijkant. Klaassen, aanvoerder natuurlijk, legt hem naar Guy. Guy wil de steur bereiken vanaf de zijkant. Maar dat is doorzien door El Karouani, die aan de linkerkant Zegiel vindt. Die houdt gelijk helemaal in. Speelt hem naar Blake. Terug weer naar Zegiel. Even temporiseren van Utrecht kant. En Dani de Wit legt hem naar het middenveld toe. Utrecht kijkt. Steekt nu, dan is de middenlijn over. Maar zeker niet met alle mensen. Het gaat weer terug naar Zegiel. Die sowieso de man van de idee is in dit FC Utrecht. Verhuurd door Feyenoord aan Utrecht. De vraag is waar zijn toekomst ligt.
1: Anne,
5: kan je even stoppen?
1: Breaking. Stoppen. Er staat iets heel belangrijks te gebeuren.
5: Ja, het is namelijk 3:50. En op deze plek, op deze datum in deze uitzending staat gepland in Langs de Lijn. Dat is dan niet anders. Daar moet Ajax voor wijken.
1: Waar je niet omheen kan.
5: Harry Styles.
1: Ja.
5: As it was.
1: Dankjewel.

0: Ja, zo simpel is het, hè. First things first. Hij is trouwens wel bijna goedkoper om naartoe te gaan dan Ajax deze dagen. Want er schijnen een hoop kaartjes over te zijn.
1: Ja, voor. Ze hadden toch iets te veel concerten gepland. Heeft Ajax in de tussentijd indruk gemaakt, Anne?
2: Nou, dat was een moment dat ik dacht dat Harry Styles toch Ajax nog gunstig gezind was. Want ze hebben wel een kans gekregen, maar het schot van Gods belandde in de handen van Barkas. Nu nog een vrije trap voor Ajax, rechterkant van het veld. Gods gaat hem de 16 meter in draaien. Weghorst onder de bal door, bal blijft hangen. Klaassen schiet hem binnen. Het is niet tijdens Harry Styles, het is direct na Harry Styles. En Mr. 1-0 pakt zijn logo op zijn shirt vast en juicht bij de fans die voor één keer uitgeweken zijn, of eigenlijk twee keer uitgeweken zijn, naar Volendam. Een vrije trap die niet goed werd verwerkt door Utrecht, die net aan de rand van de 16 meter eindigde en keihard in de rechterhoek is geschoten. De aanvoerder doet het in minuut 96. Ajax op 1-0.
0: Het matchcenter is natuurlijk ook deze zondag van de partij. Dien, goedemiddag.
3: En zoals altijd ook weer goed gevuld. Want er is al veel gesport op deze zondag. En er wordt nog veel gesport op deze zondag. Met vanochtend het brons voor Amy van Driel en Mila Konink op het Challenge toernooi in Nuvalu. Dat is een mooie prestatie voor deze twee beachvolleybalsters. Want ze zitten in hun eerste seizoen bij elkaar. En ze beginnen steeds meer punten te sprokkelen op de internationale ranglijst. En krijgen elke keer de bevestiging dat het een succesvol duo begint te worden. En dat onderstreept deze bronzen plak dus die ze op het Challenge toernooi hebben gepakt. Puk Pietersen, die zal wat minder terugkijken op deze sportzondag. Want gisteren won ze bij de wereldbekerwedstrijd in Novo Mesto, Tsjechië. Mountainbiken heb ik het dan over. Won ze de wedstrijd nog? Maar vandaag werd ze achtste. Dus zal ze toch met een lang gezicht eraan terugdenken. En we volgen ondertussen natuurlijk ook de MXGP in Parijs met Jeffrey Herlings. Die is op jacht naar een volgende wereldtitel. En in het wereldbekerklassement heeft hij slechts een achterstand van 4 punten op de Belg Lucas Koenen. Ze rijden in Parijs, waar Herlings 5 jaar geleden ook al won. En hij staat op dit moment, net zoals op de wereldbekerranglijst, 2e, achter die Belg Koenen. En zijn achterstand bedraagt 4 seconden, dus er is werk aan de winkel in die eerste manche.
1: Davy Klaassen deed er 95 minuten over. Maar toen was hij daar een lekkere knal vanuit het strafschopgebied met links. 1-0. Zo.
2: Daar is hij dan toch wel echt goed in zijn hele carrière. Ook precies op het juiste moment op de juiste plaats staan. En dan schoot hij hem ook nog langs heel veel van zijn eigen teamgenoten. En nog heel veel Utrecht-spelers die daarbij waren in de verre hoek. Dus zingt het publiek dat hij er wel bij mag zijn. Davy Klaassen, ole ole ole ole ole ole. Omdat hij weer eens een belangrijk doelpunt heeft gemaakt voor Ajax. Een doelpunt dat Ajax op dit moment op koers zet richting de voorronde van de Conference League. Het is echt geen toernooi waar ze heel erg blij van worden. Alle fans niet. De bestuur en directie ook niet. Menno Gele heeft voor de wedstrijd gezegd tegen de collega's van ESPN wat er ook gebeurt in deze wedstrijd. Het is een mislukt seizoen voor Ajax. Maar nu ze hier toch zijn, proef je wel een flinke ontlading. En ook wel wat opluchting na zoveel gemiste kansen. Iedereen wil deze wedstrijd toch wel winnen. Iedereen wil uiteindelijk toch ook wel Europees voetbal spelen. Zelfs al is het het derde toernooi. Het zou schaamtevol zijn als Ajax geen Europees voetbal haalt. Voor het eerst sinds 1965 zou dat dan gebeuren als je het staafincident in 1989 niet meerekent. Voor het eerst sinds 1965 zou het zijn dat Ajax niet via de competitie een plek in Europa afdwingt. Zegiel heeft de bal, want Ajax is er natuurlijk nog niet. We spelen pas 8 van de 30 minuten in de verlenging. Maar de sfeer is er wel beter om geworden. Er wordt weer gezongen door het Ajax-publiek om een hele lange bal naar voren. Daar is het een duwtje van Alarcón in de rug van Lucas Rosa. Naar de grond gewerkt. Vrije trap voor Ajax. Anders was het een gevaarlijke ingooi geweest. Nu kan Tomiyasu, de Japanner die ingevallen is, heel rustig naar de bal toe lopen. Nou, het wordt uiteindelijk Maarten Paas, de oud-Utrecht-speler die zegt, doe maar even rustig aan om de bal vooruit te rollen. Het is nog een minuutje of 5, dan hebben we 1 van de 2 helften van de verlenging gehad. Maar Ajax dus een 1-0 voorsprong, dat is net gebeurd door een doelpunt van Davy Klaassen.
0: Het is warm in Nederland. Het zal ook warm worden de komende twee weken op het gravel van Roland Garros, Mark. Daar moeten ze zich maar tegen zien te wapenen.
4: Ja, dat zijn ze wel gewend. Hè. Tennissers zijn natuurlijk van alle sportlui misschien wel de beste in het omgaan met de wisselende omstandigheden. Spelen natuurlijk over de hele wereld. Spelen natuurlijk in het begin van het jaar al in de hitte van Melbourne, Australië, waar de temperatuur soms wel op kan lopen tot boven de 40 graden beneden op de baan. Dus ja, en het zijn getrainde sportlui. Hè, en die hebben toch altijd minder last van de warmte dan, laat ik voor mezelf spreken, dan ik bijvoorbeeld. Ik wilde eigenlijk zeggen dan jij en ik, maar van jou weet ik het niet, Henry, of jij er last van hebt.
0: Ik heb het altijd warm. altijd.
4: Oké. Vijf games gespeeld inmiddels op het Center Court. Zverev op een 3-2 voorsprong. Ja, Zverev, ik zei het eerder al, de nummer 2 van de plaatsingslijst. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de absentie van de man die we denk ik in de komende twee weken nog wel gaan missen. De Spanjaard Carlos Alcaraz. Natuurlijk vorig jaar hebben we misschien nog in het geheugen die geweldige finale die hij speelde tegen Jannik Sinner. Ja, Alcaraz, polsblessure al een lange tijd. Heeft over moeten afzeggen voor het grasseizoen. Het toernooi van Queens gaat hij niet spelen, maar veel belangrijker nog, Alcaraz zal er ook op Wimbledon niet bij zijn. Ja, en dat maakt hier natuurlijk tijdens deze twee weken in Parijs Jannik Sinner de torenhoge favoriet. Kan hier zijn career slam gaan voltooien. Kan zich in dat illustere rijtje gaan voegen met spelers die alle Grand Slam toernooien minimaal één keer hebben gewonnen. Ja, Sinner mist dus nog Roland Garros. De rest heeft hij al. Dus ja, dat is de grote vraag de komende twee weken. En dan is het ook de vraag, ja, kan Zverev hem misschien als het zover komt in de finale wel partij bieden. Zverev leidt dus met de 3-2 tegen Bonzi op het Center Court hier in Parijs.
5: Ajax Utrecht, Anne.
2: Er is even geen voetbal op het veld omdat er een botsing was waar onder andere Carrizo bij betrokken was. Het leek even ernstig, maar hij is weer opgekrabbeld. De Argentijn die in de winterstop kwam, nog niet veel speelt, maar de laatste weken in de slotfase wel een paar keer inviel. Hij kon niet beslissend zijn tegen de Heerenveen in die laatste wedstrijd. Toen had hij wel wat kansen gehad, maar had eigenlijk deze wedstrijd ook niet hoeven spelen. Maar goed, ze staan erin en ze staan 1-0 voor. Doelpunt van Davy Klaassen. Utrecht moet dus zoeken naar de gelijkmaker. Lange bal naar voren. Allaire kopt de bal dan in de 16 meter een beetje door, een beetje richting het doel. Het hangt er een beetje tussenin en daardoor gaat hij over de achterlijn. En Maarten Paas kan opeens geen bal meer vinden om hem te gaan trappen. Het is bijna een helft van de twee van de verlenging gespeeld. En het zal ook zomaar een wat bedroefd einde kunnen zijn van de carrière van Ron Jans. Die zo graag met Europees voetbal zijn trainersloopbaan wil afsluiten. In een jaar waarin er veel gespeculeerd was. Zeker in de slechte maanden van Utrecht. Of hij wel bleef als trainer van Utrecht. Hij bleef. Heeft uiteindelijk, zegt hij zelf, een goed seizoen gehad. Met maar één heel slechte periode. Nu was die periode wel heel erg slecht. Maar hij hoopte dus met een hoogtepunt af te kunnen te sluiten. 24 mei staat al lang in zijn agenda. Maar zijn Utrecht staat wel met 1-0 achter tegen Utrecht. Na 12,5 minuut spelen in de verlenging van deze wedstrijd.
0: NPO Radio 1. Het is even over 2:30. Katrien Straatman.
6: De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels ingezet. De bestorming komt nadat de gouverneur van Ankara het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette oppositieleider Özgür Özel. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook stierven er in 24 uur tijd 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld, maar de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt. De politie heeft een 31-jarige man uit België aangehouden na een massale vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur waren er zo'n 40 mensen betrokken bij een groot gevecht in het centrum van Breda. Er werd onder meer met glazen en flessen gegooid. En vanwege de warmte nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om in te smeren. En in Maastricht is de marathon geannuleerd.
0: Waar staan ze zoal, Erik Evengroen?
7: Nou, het is vooral rond Rotterdam en verder valt het reuze mee deze eerste Pinksterdag. Op de A4 om te beginnen, Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel zo'n 6 kilometer langs Parijs in stilstaan met een kleine 10 minuten vertraging. Veel oponthoud heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk wordt er aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht, de parallelbaan is wel open. Alleen daar heb je ruim een half uur oponthoud. Je kunt beter omrijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort duurt er ook een kwartier langer over.
0: NPO Radio 1. NOS, langs de lijn. Ja, heb je er nog een beetje zin in?
1: Zeker. Ja. Het kan nog alle kanten op, al vind ik Ajax goed spelen hoor. Beter dan FC Utrecht. Dus ik denk dat Ajax hem binnen gaat trekken.
0: Misschien is die ene goal dan een soort van goud waard helemaal aan het einde van de competitie. Maar Utrecht heeft nog even, want het is nog steeds de eerste helft van de verlenging. Anne?
2: Die spelen we nog een seconde of 20. Bal gaat hard en hoog naar voren naar Weghorst. Carrizo kopt hem weer naar Weghorst. Weghorst steekt hem nog een keer naar Klaassen. Die is in de 16 meter, aan de rand van de 16 meter. Lage voorzet, nee, hoge voorzet. Daar zit Vesterlund half tussen. Gods neemt hem aan. Gods gaat schieten. Via de vingers van Barkas op de lat. Ajax dicht bij de 2-0. Maar wel een geweldige redding van Barkas. Die in de reguliere speeltijd Utrecht er ook al een paar keer inhield. Goeie keeper blijft dat. Nog een keer Gods van afstand. Bal stuit het naast. En Barkas zat er daar ook bij. Bal stuit het op en Barkas vangt hem gelijk. Maar want Utrecht heeft toch wat haast aan het eind van deze eerste verlenging. Ajax op het tandvlees. Maar wel aan het aanvallen richting de 2-0. Dat terwijl we dus diep zitten in een wedstrijd. En Ajax toch niet het team is dat dit seizoen te boek staat als het meest fitte team van de Eredivisie. Het is El Karouani die de bal tegen Carrizo aanschiet. Carrizo begint dan zelf te dribbelen. Is El Karouani kwijt. Volg hem opzoeken. Dat is viergever. Wil een steekbal naar Weghorst. Lukt niet. Weghorst jaagt dan door. Maar El Arguiwi doet dit prima. En houdt uiteindelijk nog in. Kan weer terug naar achteren. Wordt vastgehouden. En een vrije trap voor Utrecht. 2 minuten hebben we erbij gekregen in de eerste helft van de verlenging. In het staartje van de Eredivisie. Ze smeren het lekker uit om zoveel mogelijk Eredivisie te spelen dit seizoen. Heel veel langer dan dit gaat het echt niet worden. Ja, tenzij het penalties worden natuurlijk. Maar sowieso nog een kwartier en dan zit dit lange, lange seizoen er echt op. En kan iedereen zich op gaan maken voor veranderingen. Utrecht, nieuwe trainer Ajax. Misschien een nieuwe trainer of blijft Garcia. Hoe gaan die selecties eruit zien? Allemaal vragen. En gaan ze Europees spelen? En welke van deze twee, een van deze twee teams gaat dat doen? Carrizo nog een keer weg aan de rechterkant. Mannetje voor zich. Gaat hem opzoeken. 1-2'tje met Weghorst. Kruipt er half tussendoor. Carrizo wordt dan tegengehouden. Geen vrije trap. Dan nu wel een vrije trap. Omdat Bleek naar de grond is gewerkt. Weghorst is woest op Lindhout. Maar in lijn met deze wedstrijd is het wel dat hij dit door laat gaan. Want hij fluit sowieso niet heel erg veel. Barkas speelt de bal over de grond naar Mike van der Hoorn. Komt er in deze verlenging van de eerste helft van de verlenging nog een kans voor Utrecht. De bal gaat wel naar Alarcon die ingevallen is. Duel met Tomiyasu, zo'n andere invaller. Tomiyasu wint, maar het is een ingooi. 10 meter van de achterlijn af. Nou, dat gaan we niet meer meemaken. We gaan even wat drinken. We gaan de benen schudden. We gaan een petje opzetten als de zon nog weer een beetje draait. We gaan wat water drinken en dan gaan we zo nog een kwartier Eredivisie voetbal meemaken tussen Ajax en Utrecht. Ajax leidt met 1-0.
0: Dan gaan we even de zaal in bij het basketbal tussen Zwolle en Den Bosch. Tom.
5: Ja, kwart 2, nog 2 minuten en 48 seconden op de klok. En het hoogtepunt van de eerste helft zojuist gezien. Een schitterende dunk van Xavier Cork. Een powerhouse uit Texas in Brabantse dienst. Speelt dus voor Heroes. En dat brengt Heroes op een 3-punts voorsprong. 29-26. Maar Zwolle verrast toch wel vandaag. Kan goed mee met de recordkampioen dus in basketballand. Zwolle speelt aan de hand van de center Jalen Thomas een sterke wedstrijd. Die is aanvallend en ook verdedigend heel erg belangrijk. Heeft al 8 punten gemaakt vandaag. En verdedigend gezien ook erg sterk in zijn duels. Sowieso verdedigt Zwolle goed vandaag. Heeft de druk er goed op. En dat is terug te zien in de 3-punters bij Heroes. Want ze schoten pas 2. 3 punten raak van de 13 pogingen. En dat is dus ook de verdienste van de verdediging van Zwolle. Dat hier prachtig blokt in de persoon van Whitfield. En ook nog balbezit. Dus dat is uitstekend gedaan. Zwolle verdedigt dus goed. En in het basketbal is het dus zo dat je wedstrijden vaak wint in de defense. En dus helpt het ook nog een beetje dat Heroes vanaf de 3-puntslijn dus niet scherp is. De bal is bij Dobbs. Hij is de spelmaker bij Zwolle. En zij hopen met een 1-punt achterstand richting de rust nog langs zij te komen.
0: Is Alexander Zverev een beetje scherp in de eerste set, Mark?
4: Ja, hij hoeft niet super scherp te zijn. Staat een break voor, inmiddels 5-2 tegen Benjamin Bonzi. We zien ook nog wel wat afzwaaiers bij Zverev. Zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat het ook een eerste ronde partij is. Misschien de omstandigheden weer iets anders dan tijdens de training. Zo'n eerste ronde partij toch altijd een beetje zoeken. De timing, de ballen, er zit wat publiek. Het is toch misschien weer anders dan dat hij hier vorig jaar speelde. Dus we hebben wel wat dingetjes gezien bij Zverev dat je denkt, nou, dat kan beter of je timing klopt niet. Maar hij staat een break voor tegen Benjamin Bonzi. Die break was er bij 3-2. Toen kreeg de Fransman een breakpoint tegen. Kwam hij op zich met een goede service. Kreeg daarna een nog redelijk makkelijke voorhand Bonzi. Maar hij nam iets te veel initiatief. Hij nam dus iets te enthousiast. Legde die voorhand achter de baseline. Nam veel risico. En daarmee was de break een feit in het voordeel van Alexander Zverev. Die ging naar 4-2. En haalde vervolgens heel makkelijk zijn service game binnen. En dus staat de Duitser nu op een 5-2 voorsprong. En gaat Bonzi serveren om in de eerste set te blijven. Het schema voor morgen is inmiddels uit, Henry. Dan krijgen we twee Nederlanders op de baan. Je weet het, we hebben drie Nederlanders in het hoofdtoernooi bij de mannen. Tellon Griekspoor en Botik van de Zandschulp waren rechtstreeks geplaatst. Daar is Jesper de Jong bijgekomen als lucky loser. Hij verloor in de derde ronde van het kwalificatietoernooi. Maar omdat er een afzegging was, mocht hij toch meedoen in het hoofdtoernooi en treft een tegenstander van naam. En dat is een van de partijen van morgen. Hij treft Stan Wawrinka, oud-winnaar hier, de 41-jarige Zwitser die bezig is aan zijn laatste jaar op de Tour. Daar gaat Jesper de Jong morgen tegen spelen. En ook Botik van de Zandschulp gaan we morgen in actie zien. Het zal een avondpartij worden tegen Francisco Cerundolo. Dat wordt een hele zware partij voor Van de Zandschulp. Goed, op het centercourt op Philippe Chatrier. Bonzi serveert dus om in de eerste set te blijven. 5-2 in de eerste set in het voordeel van Alexander Zverev.
0: Niet al te lange etappen in de Giro dus. En zo vlak als een biljartlaken. Doen ze het ook rustig aan, Gabriel?
8: Nou, het gaat stiekem eigenlijk best hard. 49 kilometer per uur gemiddeld. Terwijl het peloton momenteel de rivier de Po oversteekt. Het zijn echt typisch Italiaanse beelden die je hier ziet. Een beetje een droogliggende rivier natuurlijk. Met daaromheen heel veel roze versierde rotondes en dergelijke. Met allerlei ballonnen en zo. En ook de huizen typisch Italiaans. Gele huisjes, roze huisjes. Het is typisch Italiaanse vergezichtjes vandaag. Het peloton langgerekt in een brug nu over de Po. Maar we gaan even naar Anne de Jong voor een doelpunt.
2: Wedstrijd 1-1. De tweede helft van de verlenging begint met Mike van der Hoorn in de spits. Die zorgt voor onrust. En als de bal dan niet goed wordt verwerkt door Ajax, valt hij aan de rand van de 16 meter voor de voeten van Givai Zegiel. En die schiet hem geweldig laag naar de grond in de hoek. Prachtig getrapt op de vreef. Daar kon geen keeper in de wereld wat aan doen. En dus ook Maarten Paas niet. En dus is het direct aan het begin van de tweede helft van de verlenging 1-1.
0: Gabriel.
8: Ja, en verder is de wedstrijd in Italië nog redelijk saai. Eigenlijk hebben we dus een kopgroepje van 4 met een voorsprong van 3 minuten op het peloton. En nog 130 kilometer te gaan. Het is momenteel dus vooral genieten van de Italiaanse beelden. Momenteel een Italiaanse fan op een zandbank die dan daar even met een Italiaanse vlag staat te zwaaien in compleet ontbloot bovenlichaam. Nou ja, die zwaait naar een helikopter, maar ik heb geen idee of die überhaupt door heeft dat Giro d'Italia bezig is. Maar dat terzijde. Nog 130 kilometer dus, kopgroep van 4. Met 3 minuten voorsprong op het peloton. IJs in de shirts, want het is warm, 32 graden. En het lijkt dat die 4 man een massasprint niet gaan kunnen voorkomen. Maar ze hebben nog 125 kilometer om het tegendeel te bewijzen.

0: Let's go. Ja, het mag duidelijk zijn, hè?
1: Ja, maar stel nou dat ik Jeroen Kijk in de vechten ben. Ik zou zeggen, ga je gang met dit Eurovisie Songfestival liedje. Want het is het WK-lied, hè? Maar het heeft een beetje die allure. Wat vind je ervan?
0: Dan zou dit de inzending van Colombia zijn in dit geval. Want het was Shakira. Samen met Nigeria, volgens mij. Want het was met Burna Boy. Ik dacht dat die daar vandaan kwam.
1: En het heet Dai Dai. Waar staat dat voor?
0: Ja, iets van die, geef die. Dus waarschijnlijk iets van geef die bal. En hoorde je het stukje tekst met al die voetballers?
1: Ik hoorde KK en...
0: Pelé, Maradona, Maldini.
1: En
0: Romario
1: ik hoorde ook
0: zat er ook in.
1: De trainer van Telstar. Ja.
0: En Netherlands werd genoemd. Dus misschien is dat een heel goed voorteken.
1: Maar hoorde jij Korea? Trainer van Telstar werd gewoon genoemd. Veel ongelooflijk. Anne, Ajax, FC Utrecht.
2: Is 1-1. Givay Zegiel heeft die 1-1 gemaakt. Prachtig uit stand geschoten. Rand 16 meter. Ajax nog wel een enorme kans gehad. Waarbij Lucas Rosa niets fout deed. Namelijk de bal de 16 meter in draaien. Precies op het hoofd van Carrizo. Die deed ook niet heel veel fout. Want het was geen makkelijke kopbal. Maar hij kopte hem op de paal. De korte paal. Daar was Barca anders geklopt geweest. Ajax had weer op voorsprong kunnen staan. Verdient het ook wel om deze wedstrijd te winnen. Als je kijkt naar de kansen aan de andere kant. De eerste momenten dat Utrecht opportunistisch gaat spelen, bleek Ajax wel gelijk heel erg kwetsbaar weer achterin. Want dat leverde een doelpunt op. Inmiddels is Van der Hoorn, die voor de onrust zorgde, weer achterin komen te spelen. Utrecht wil dit wel op penalties aan laten komen. Ajax niet aan de linkerkant. Probeert Gods nog maar een keer langs de directe tegenstander Vesterlund te gaan. Vesterlund verdedigt. Doet dat wel ten koste van een corner. Gods loopt naar de hoek waar normaal gesproken de supporters zitten van Volendam. De vrouwelijke supporters, want een deel van de fanatieke tribune is helemaal ingericht door voor vrouwen die daar met z'n allen zitten. De chickie side wordt dat geloof ik genoemd. Daar ongeveer die bal over de achterlijn gelopen. Corner aan de linkerkant voor Ajax. Gaat over alles en iedereen heen. Guy rand 16 meter, haalt maar eens uit. Stond daar behoorlijk vrij. Schot gekraakt. Guy met dan de voorzet en de handen van Barkas voor dat Bouwman kan koppen. Barkas mag met zijn handen de bal pakken. Bouwman niet. En dat was een voordeel dat Barkas hier optimaal gebruikte. Met nog een minuutje of 7 te spelen. Tot aan de penalties die er nu aan zitten te komen. Want het is 1-1 bij Ajax FC Utrecht.
0: Van de spanning daarna nou toch wel, ik denk, de rust. Want het is allemaal net begonnen, het toernooi. En nog steeds de eerste set van Zverev Bonzi. Mark?
3: Nog net de eerste set, Henry. De eerste set. Hij had eigenlijk al gespeeld kunnen zijn bij 5-2 in de eerste set kreeg Alexander Zverev al 2 setpoints op de service van de Bonzi. 15-40 was het op de service van de Fransman. Nou, die werkte die breakpoints, die setpoints werkte die allemaal weg. En inmiddels ja, zit hij nog in de set. En was het juist weer setpoint voor Alexander Zverev. Zijn derde, maar dat wordt ook door Bonzi weggewerkt. Ja, natuurlijk, je hoort het misschien tot dol enthousiasme van het Franse publiek. Hij geeft niet op Bonzi. Dat is mooi om te zien. Hij gaat echt wel voor zijn slagen. Probeert het slim te spelen. Probeert te variëren. Probeert dat die lange Alexander Zverev aan het lopen te krijgen. Zverev hebben we een paar keer gezien dat hij zelfs surf en volley speelde. Dat vond ik ook wel heel opvallend. De rally's misschien ook wel wat korter wil houden. Misschien wel vanwege de warmte hier op Couren. Philippe Chatrier. Want als je naar de mensen kijkt zitten ze allemaal met van die waaiertjes. Om maar te zorgen dat ze het een beetje cool krijgen. Het is nu 40 gelijk bij die stand van 5-3 in de eerste set. En is er een goed punt, een heel dominant punt van Alexander Zverev. Ingeleid door een goede eerste service. Daar leunt hij op in deze partij. Want ik zei eerder al, we zien hem ja, best wel wat foutjes maken. Wat mishits. De timing niet helemaal goed. Maar het is tot nu toe voldoende om de nummer 98 van de wereld. Dat is Benjamin Bonzi. Om die eronder te houden in deze eerste set. Het vierde setpoint inmiddels voor Alexander Zverev. Nu op eigen service vanaf links. Op die stand van voordeel komt hij met een goede eerste service. Is er een diepe backhand van Bonzi waar Zverev wat problemen mee heeft. En dan ligt het initiatief bij Bonzi. En de Fransman die pakt het punt ook. En dus is de eerste set nog steeds niet gespeeld. Bonzi die wil niet capituleren voor de Duitser. Het is 5-3 en 40 gelijk. In het voordeel nog wel van Alexander Zverev.
0: Hoe staat het ervoor bij het basketbal? Landstede Zwolle tegen Heroes Den Bosch. Zo'n beetje halverwege, denk ik, Tom.
4: Zeker, het is rust hier in het sportcentrum in Zwolle. En de stand is 33-30 in het voordeel van de landskampioen. In het voordeel van Den Bosch Heroes. Dus, maar Zwolle hangt nog altijd aan het vinkentouw. Hoopt natuurlijk die serie naar een 1-1 te trekken. Want als het 2-0 wordt, dan kan Den Bosch het aanstaande dinsdag in eigen huis in de Maaspoort gaan afmaken. Dan kan het de finale plek veiligstellen als het hier dus wint. Maar dat is de grote vraag nog wel. De hoogtepunten uit de eerste helft waren toch wel de twee dunks van Xavier Cork, ik noemde hem al, de big man aan de kant van Den Bosch. Hij dunkte voor Den Bosch de ballen erin. En daardoor staat Den Bosch hier halverwege aan de leiding met 3 punten.
1: Ajax Utrecht, Anne.
2: Nog 4 minuten te gaan en dan komt er ook alweer wat blessuretijd bij in de extra tijd van de wedstrijd. Die dus moet bepalen wie er de Conference League ingaat, Ajax of FC Utrecht. Laatste wapenfeit zojuist was een schotje van Alarcon. Heel snel langs Tomiyasu de diepte ingestuurd, maar moeilijke hoek en paas kon redden. Rand van de 16 meter. Nu Carrizo, die gaat langs een man. Wordt dan hard tegen de grond gewerkt. Lindhout zegt gewoon doorspelen. Ja, Carrizo liep ook wel tegen het blok graniet aan dat Mike van der Hoorn heet. Het zag er wel vervelend uit. Nu is Carrizo nog even aan het bekvechten met El Karouani. Terwijl de bal de 16 meter in wordt gehaald. Daar is Klaassen. Klaassen naar de grond getrokken. Lindhout fluit niet. De supporters willen dat wel. Aanval gaat door met Steur die zich vastloopt. Tomiyasu houdt de druk erop voor Ajax. Rechterkant van het veld loopt hij in. Voorzet gaat hij geven. Barkas komt. Barkas heeft hem. En dan zegt de scheidsrechter ook nog met een handgebaar, laat hij weten, er was daar te weinig aan de hand om te fluiten voor een penalty. Gewoon doorspelen. Barkas, die ziet nu dat er afgeteld wordt door Lindhout. Hij wacht lang met het nemen van die uittrap. Je hebt dan alles het gevoel dat Utrecht aan het zinspelen is op penalties. Dat ze daar vertrouwen in hebben. Meer dan in vol aanvallen tegen dit Ajax. Ajax probeert natuurlijk voor de thuissupporters die hier nog wel bij mochten zijn. De 7000 die er ook echt wel zitten. Dat deze wedstrijd nog te winnen zonder dat de penalties aan te pas hoeven te komen. Maar het begint er steeds meer op te lijken. Met nog 2,5 minuten gaan Utrecht aan het aanvallen. 2,5 minuten nog. Bleek legt hem even terug naar Zegiel. Zegiel de 16 meter in. De Wit is daar. Wint het duel van Steur, Haller en Tomiyasu met ook nog een beetje ertegen. Dan is het nog een corner voor Utrecht. Aardige kans voor Sebastian Haller. Die in reguliere speeltijd ook al de beste kansen kreeg voor Utrecht. De 2 die ze kregen waren voor Haller. Die kregen hem er niet in. Moeilijk moment voor Ajax. Nog 2 minuten te gaan. Het staat nog wel 1-1 bij Ajax Utrecht. Het lijken penalties te worden.
0: Eerste set nog steeds bezig, Mark.
3: De eerste set is gespeeld. 6 setpoints had hij uiteindelijk nodig. Alexander Zverev heeft de set binnengehaald met 6-3. Ja, Alexander Zverev heeft natuurlijk nog nooit een Grand Slam toernooi gewonnen. Had eerst de pech dat hij in de generatie zat met Federer, om maar iemand te noemen. Hè, met Nadal, Djokovic, Andy Murray, die allemaal voor hem zaten, wat het heel moeilijk maakte. Nou, die generatie is, loopt op zijn einde. Djokovic speelt natuurlijk nog. De rest is er niet meer bij. Ja, en dan toen stond de volgende generatie al klaar. En dat is de generatie van Jannik Sinner. En natuurlijk van Carlos Alcaraz. Dus daar heeft hij nu mee te maken. En dat maakt zijn kansen op een keer een winnen van een Grand Slam toernooi er natuurlijk niet heel veel groter op. Zverev stond hier al een keer in de finale. 2024 was dat. Ja, toen trof hij Alcaraz. Misschien wel de beste gravelspeler. Nou ja, hij is er nu niet bij. Maar normaal gesproken wel de beste graveltennisser van de wereld van dit moment. Dus ja, het is lastig voor Zverev. Daarom noemde ik hem ook eigenlijk net een beetje de best of the rest. Dat kleeft wel een beetje aan hem. Het is een hele goede tennis, maar eigenlijk altijd net niet. Maar goed, we gaan zien hoe het in dit toernooi gaat. Deze editie van Roland Garros, waar Alcaraz er dus niet bij is. Waar hij misschien alleen met Sinner te maken krijgt. En natuurlijk nog met Djokovic. Eerste set 6-3 gewonnen van Benjamin Bonzi.
1: Hij mondt het uit op penalties. Net als gisteren bij het degradatieduel tussen Volendam en Willem II, Anne.
2: En gaan we dan weer keepers zien die penalties nemen. Nou, Klaas uit de draai schiet nog. Bal wordt gekraakt in de 16 meter. En dan is het een vrije trap voor Utrecht. Klaas is woest op Lindhout. Dat hij hier wel voor fluit. Publiek fluit dan weer voor Lindhout. Klaas krijgt nog een gele kaart. En verontschuldigt zich even. Had wel een mogelijkheid daar aan de rand van de 16 meter. Rosa weer met een lekkere voorzet. Bal blijft daar hangen. Klaas draait dan sneller dan Van der Hoorn. En schiet hem heel hard. Maar op het lichaam van, ik meen, viergever. En dan vervolgens is hij te veel met zijn handen bezig in het duel met El Karouani. Daar werd dan voor gefloten. Barkas wordt nu gemaand om snel een vrije trap te gaan nemen. Terwijl we 1 minuut extra tijd krijgen bij de 120 minuten die we gespeeld hebben. En dan lijken het toch echt penalties te gaan worden. Er wordt nog veel gepraat. Zegiel moet nu bij de scheidsrechter komen. En ook Carrizo, die sowieso al veel met elkaar aan het praten zijn. Carrizo die nog de bal op de paal kopte dus voor Ajax. Direct na de 1-1 van die Zegiel. Lange bal van Barkas gaat er komen. Hoeveel komt er dan nog bij? Wat gaat er nog gebeuren? En wie heeft de zenuwen eventueel bij de penalties het best onder controle? Nu is er hens gemaakt door Utrecht. Ajax kan dus nog één keer. De Wit staat voor de bal. En de Wit gaat denk ik ook een gele kaart. Nee, geen gele kaart krijgen. Dat is dan om het tempo in de wedstrijd te houden. Want hij voorkwam echt door voor die bal te gaan staan. Dat Ajax snel de vrije trap kon nemen. Nu is Ajax juist weer georganiseerd. Maar maakt het ook helemaal niet meer uit. Wordt er afgefloten door Lindhout. Gaan we weer even rusten. Maar moeten er ook vooral lijstjes gemaakt worden. Welke vijf vertrouw je met een penalty?
0: Ja, nou, voel maar eens wat namen in.
1: Het is niet onze specialiteit. Ik zou zeggen, alle buitenlanders van deze club zou ik de penalties laten nemen.
0: Omdat Nederlanders het niet kunnen.
1: Nee, we kunnen dat niet. Ja, Ronald Kuba junior. Ja,
0: we zijn er zometeen natuurlijk live bij. We stellen het nieuws van 3 uur daar eventjes vooruit. In de tussentijd, want de penalties gaan nog niet beginnen. Even afkoelen daar en een slokje nemen. Gaan we naar het matchcenter, Dien.
5: Daar is de eerste manche van de MXGP in Parijs zojuist afgelopen. Het motocross waar Jeffrey Herlings aan meedoet. En die is daarin tweede geworden achter de Belg Lucas Koenen. Dat is de leider in het wereldbekerklassement. Lucas Koenen die krijgt daardoor 25 punten erbij. Jeffrey Herlings 22 punten. En dat betekent dat het onderlinge verschil op de ranglijst oploopt van 4 naar 7 punten. Maar Herlings krijgt straks nog een nieuwe mogelijkheid. Want om 4:15 is de tweede manche van de MXGP in Parijs. En krijgt hij dus een kans om dat onderlinge verschil weer terug te brengen. Of er misschien zelfs overheen te gaan. Wie zal het zeggen? Sven Mislintat, de oud-technisch directeur van Ajax.
1: Hij is er weer uit.
5: Nu in Duitsland, bij Fortuna Düsseldorf. Hij zat na Ajax onder andere bij Borussia Dortmund. Maar daar moest hij zijn spullen pakken. Toen probeerde hij het niveautje lager bij Fortuna Düsseldorf op het tweede niveau. Maar die ploeg is ook gedegradeerd naar het derde niveau in Duitsland. En Sven Mislintat, die is uiteindelijk de wacht aangezegd. Dus die kan daar ook, net zoals bij Dortmund en net zoals bij Ajax, zijn spullen pakken. En dan nog een emotionele zege op Roland Garros in de eerste ronde. Maar de Oekraïense Marta Kotsjuk won van de in Rusland geboren Oksana Selek-Meteva. Na afloop kon Kotsjuk haar tranen niet bedwingen, omdat ze na afloop in het interview zei dat ze heel blij is dat ze de tweede ronde heeft bereikt, maar dat haar gedachten eigenlijk niet bij de wedstrijd waren, omdat er gisteren een bom 100 meter van het huis van haar ouders is gevallen en ze daardoor de hele tijd aan haar ouders dacht, aan het Oekraïense volk en aan de verschrikkelijke oorlog die daar nog steeds aan de gang is. Na afloop gaf ze ook geen hand aan haar Russische tegenstander. Ze won dus met 2 sets en gaat nu door naar de tweede ronde op een emotionele dag voor haar.
0: In Volendam maken ze zich op voor de penalties die gaan bepalen welke club ergens een paar dagen na het WK, is het geloof ik al, hè, Anne, mag beginnen aan een Europees avontuur dat dan ergens moet eindigen, ongeveer een jaar later in de finale. Ja. Nou ja, als het Ajax is, dan zou je zeggen, als die weer een beetje boven Jan komen, dan moeten ze ook best ver kunnen komen, maar dan moet dat eerst nog wel gaan gebeuren.
2: Ja, voetbal houdt uiteindelijk nooit op. Dan is nu mijn vraag, wat hebben Dino Peric, Alexander Priovic, Stefanos Athanasidis en Troy Parrott met elkaar gemeen?
1: Die misten nooit.
2: Nee, die hebben ooit een penalty gemist tegen Barkas.
1: Oh.
2: 4 keer heeft hij in zijn leven een penalty die hij tegen zich kreeg niet tot een doelpunt verwerkt.
1: Dat is niet spectaculair.
2: 30 keer weer. Nee, maar... Vier. Mm. Ik weet dan niet of hij ze tegengehouden heeft of dat hij er gewoon over en naast zijn geschoten. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn Griekse statistieken daarover niet bij de hand heb.
6: Toch wel beter voorbereiden de volgende keer.
2: Ja, ja dat klopt wel. Dat is wel waar. Maarten Paas, die heeft 3 penalties in zijn leven tegengekregen. Oh. En die zijn er allemaal ingeschoten. Door onder andere Dusan Tadić was tegen Ajax toen hij nog voor Utrecht speelde. Maarten Paas, Bannis en Breedijk hebben allemaal tegen hem geraakt. Vind je dat wel goed voorbereid?
1: Ja, uitstekend. Maar het baart me wel een beetje zorgen dat hij er vandaag ook geen eentje tegenhoudt.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant 3 penalties tegen. Vind ik ook nog niet alles zeggen over. Het is een kleine sample om dat aan op te maken.
1: De druk ligt wel bij Ajax, vind ik.
2: Dat gevoel heb je inderdaad toch ook. Want voor Utrecht zou dit absoluut een prijs zijn. Maar de wereld gaat ook nog wel weer verder. Zonder dat er Europees voetbal is. En voor Ajax geldt het dus. dat ze anders voor het eerst sinds 1965 niet zichzelf plaatsen voor Europees voetbal. Ze zijn ooit een keer uit de Europese competitie gehaald door het staafincident. Wil je daar alles van weten? Andere Tijden Sport die daarover is gegaan.
1: Dat is een goede uitzending. Goede docu.
2: Mooi. Zoals alle Andere Tijden Sport heel goed zijn.
1: Ja,
2: goed, Utrecht
1: jammer,
2: staat als eerste. Ook nog inderdaad. Ja. Spelers lopen het veld op. Utrecht staat eerder klaar bij Lindhout. Aanvoerders moeten gaan bepalen. Ook nog na het winnen van een tos. Of er aan welke kant er wordt geschoten en wie er mag beginnen. En dan gaan we dit moment zien. Klaassen wil opeens even van niets weten. Loopt weg. Viergever, ik weet niet wat er hier aan de hand is. Raar moment. Weghorst staat er ook nog bij. En Klaassen wil weglopen bij Tossen. Hè? Ik weet eigenlijk niet waarom. Hij vindt opeens dat hij weg moet lopen. Gaat nu in discussie met de scheidsrechter. Nou, blijkbaar is het in de minder geschikt. Want er wordt nu toch echt zometeen een muntje opgeworpen. Nou, Klaassen blijft nog maar weer door.
1: Gaat misschien over de kant
2: discussiëren.
1: Waar?
2: Maar daar tos je ook eerst voor. Eerst wordt er getost en dan zeg je welke kant. En dan wordt er nog een keer getost en dan is het wie mag er beginnen.
0: Misschien wilde hij kop of munt zeggen en mocht de andere. Ik weet het niet. Maar...
2: Ik weet het ook niet.
0: Nee.
2: De discussie gaat maar door. En gaat maar door.
1: Viergever erbij.
2: Het is ook, ja, nee, die stond er al bij als aanvoerder van Utrecht.
0: Ja.
2: En
1: Weghorst
2: is
1: natuurlijk
2: nu naar de
1: boos.
2: Zijkant gelopen. Ja, die is naar de vierde official gegaan.
1: Ik denk, concentreer je nou.
2: Ja, inderdaad. Nou, er is een muntje gegooid. Viergever mag volgens mij bepalen. Misschien, want er is maar één keer een muntje gegooid. Is er vooraf al besloten aan welke kant dit gaat gebeuren.
1: Ja.
2: En is dat waar Klaassen zo boos over is? Zou dat dan iets te maken hebben met dat er fanatieke F-side supporters aan de andere kant zitten. En ze boos of bang zijn voor... eventuele ongeregeldheden en dat het daarom zo besloten is dat het helemaal aan de andere kant moet. Dat is de kant waar gisteren Didion Heudel nog na het maken van zijn beslissende penalty tegen Volendam de Willem II-keeper op de Borning stond bij zijn uitvak. Oftewel het uitvak dat nu door FC Utrecht-spelers gevuld is. Dat is waar de penalties genomen gaan worden. Maarten Paas loopt als eerste naar het doel toe. Barkas juist naar de achterlijn. En Sebastian Haller, die altijd een vaste trap had als hij penalties ging nemen voor Ajax, loopt
1: Zij
2: als eerste naar
1: Ajax, ja,
2: de penalty stip toe. Ja, met dan weer een oud Utrecht-keeper op doel. Allemaal in de laatste wedstrijd dus van Ron Jans. Die net niet de 800 wedstrijden als trainer volmaakt. 799. Paas staat buiten zijn 16, of buiten zijn doelgebied. Zegt nog iets tegen Haller. Haller legt de bal neer. Paas moet op de lijn blijven staan. Begint wat heen en weer te springen. Blijft de Ivoriaan die niet naar het WK gaat rustig in deze situatie. Het Ajax-publiek fluit. Het Utrecht-publiek houdt de adem in. Ingehouden bal en Paas heeft hem. Paas heeft hem. Haller wacht even met het nemen. Zat er een kleine vertraging in. Maar Paas reageerde niet. En daardoor gaf hij Paas ook de mogelijkheid om de niet heel goed ingeschoten bal uit de rechterhoek te halen. Dat is de enige vraag. Kwam hij niet te ver van zijn lijn af? Ik zie een herhaling. Nou, ik denk het niet. En dan is het eerste nadeel natuurlijk als je niet kan beginnen. Maar kan het gelijk een enorm voordeel worden als Haller de eerste heeft gemist. En Ajax op een 1-0 voorsprong kan komen. En een soort van breakpoint kan scoren als Davy Klaassen hem wel gaat maken. Davy Klaassen, de man die de 1-0 maakte. Natuurlijk de 1-0 maakte. Daarmee Ajax naar de Conference League leek te schieten. Maar daarna was het Zegiel die hem gelijk maakte. Die Davy Klaassen heeft de bal neergelegd aan de rand van de penaltystip. Korte aanloop. Ook hij houdt even in. En hij schiet hem wel binnen. Heel erg goed binnen zelfs.
1: Mee naar het WK, Klaassen.
2: Dit is wel een zekerheidje inderdaad.
1: Kruising.
2: En hij zegt nog even tegen Paas dat het nu weer aan hem is. In het paars gekleed met rug nummer 26. Weer eerst even naar de penalty stip toe lopen. Nou, trouwens de statistieken. Hij heeft er één gestopt, Maarten Paas. Nadat hij dat eerder nog niet deed. Nu de jongeling Rafik El Arghioui. Ook wel een moment hoor. Tot vandaag 9 minuten gespeeld in de Eredivisie. Viel in de tweede helft en hij is nu de tweede penalty op voor Utrecht. Heeft hij zijn zenuwen onder controle. Ook zijn aanloop. Oh, die schiet hem ook goed binnen. Als je zo'n vaste trap hebt en daar zeker van bent, dan maakt het niet uit of je 0, 9 of 900 minuten in de Eredivisie hebt gespeeld. Deze zou ik ook altijd de penalty laten nemen, want die zit heel strak in de kruising. Nu, de man met meer ervaring kust nog even zijn pols. En dan weet je misschien al wie hem gaat nemen.
1: Weghorst.
2: Wout Weghorst, ja hoor. Hij legt de bal neer. Misschien alvast oefening voor op het WK. Want van alle spelers die hierbij zijn, is hij er toch eentje die wel meegaat wellicht naar het toernooi in Amerika, Mexico en Canada. Maar doet hij dat met Ajax in een Europees toernooi? Hij neemt adem. Een gouden bal en hij schiet hem ook goed binnen.
1: Fantastisch.
2: Ja, die kan op het lijstje. Juich niet, maar is verbeten. Loopt even naar het uitvak en kijkt heel geconcentreerd ernaar. Hij schoot hem wel echt ongelooflijk hard binnen. Ja, daar zo'n korte aanloop en precies langs de paal in het kruis. Dat was groots. Nu geeft hij de bal aan Zegiel. Zegt hij dan nog iets tegen Givai Zegiel? Juist de man die de 1-1 maakte uit een van de weinige kansen die Utrecht kreeg. Hij deed dat uit stand. De volley in de rechteronderhoek. Dat was knap geschoten bal. Kan hij nu weer zo'n vaste trap hebben. Paas klapt wat. Danst op zijn lijn. Zegiel haalt adem. De Feyenoorder voor Utrecht schiet hem ook in de rechterbovenhoed. De laatste drie penalties zijn allemaal geweldig in de kruising geschoten. Ze hebben Haller hem ingehouden zien nemen en dachten dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. Alhoewel de man die nu naar de penaltystip loopt doet dat juist wel bij zijn penalties. Mika Gods krijgt de bal van Zegiel. Tikken elkaar nog even aan. Mika Gods is even de bal op zijn hoofd aan het dribbelen. Ogenschijnlijk koeltjes doet hij dat. Terwijl hij wandelt naar de penaltystip en Barkas op zijn lijn komt te staan. Paas kijkt er gespannen naar met de handen in zijn zij. Terwijl heel rustig Mika Gods de bal neerlegt precies op het juiste plekje. Gisteren zag je de bal een beetje rollen bij het neerleggen. Nu lijkt hij wat vaster te liggen. Mika Gods, hand door het haar. Haalt adem. Gaat ook rustig aanlopen. En hij schiet hem door het midden. Hij wacht juist op Barkas reageert. Daar moet je wel echt lef hebben. Want als hij blijft staan is het heel erg lullig. Want hij was recht door het midden. Niet eens half hoog. Gewoon over de grond geschoten. En daardoor is het nu 3-2 voor Ajax in deze penalty-serie. Haller, de oud-Ajax-iet, mist een penalty. De andere vijf gingen er allemaal in. Terwijl nu Adrian Blake uit Watford de bal heeft gepakt. Er weer wat mensen fluiten. En hij de bal neerlegt voor een penalty. Om het niet hele grote problemen te laten worden voor Ajax. Hij moet zijn team er nog inhouden door deze penalty te maken. Blake schiet hem ook door het midden. Terwijl Paas naar een hoek duikt. Zo is het weer 3-3. Maar heeft Ajax het voordeel dat ze nog twee penalties mogen nemen. En Utrecht maar één. En de man die hem gaat nemen krijgt een high five van Blake. Directe tegenstander van Blake geweest. Anton Guy. Zo verguist al die jaren. Maar Guy doet wel altijd belangrijke dingen op belangrijke momenten. In de klassieker een assist gegeven vorig jaar tegen PSV. Een geweldig doelpunt gemaakt. En nu kan hij een belangrijke penalty maken voor Ajax. De Deen die ook nog even aan zijn broekje zit in een duel met de Griek Barkas. Hij schiet en hij schiet hem heel koeltjes in de rechterhoek. Niet in de kruising, maar wel perfect in de hoek en hard en vast getrapt. En Barkas ging ook nog naar de andere hoek toe. 4-3 voor Ajax. En dus moet Utrecht deze penalty maken om uitzicht te houden op Europees voetbal. En de man die hem gaat nemen is de man die Utrecht gaat verlaten. Als je het hebt over een fijne trap, dan heb je het ook over Soufiane El Karouani. De broekje heeft hij opgestroopt. Zijn dijbeen zichtbaar voor de man met nummer 16. Die is de penalty stop. Paas pakt hem in de rechterhoek. El Karouani wrijft achter zijn hoofd. En Ajax gaat dan in ieder geval de Conference League in. En wordt er gejuicht. Het lijkt nog even ingehouden juichen. Nu wordt Paas wel geknuffeld. Of wordt er dan toch nog gekeken naar of Paas te ver van zijn kwam. Nee hoor, dat gebeurt niet. Het is alleen geen totale ontlading. Want bij Ajax weten ze ook wel dat de Conference League niet het toernooi is waar ze echt in willen spelen. Maar na een seizoen waarin Ajax zo wisselvallig is, was dit het hoogst haalbare. En hebben ze een rotseizoen gerekt tot aan penalties. Maar halen ze daar in ieder geval nog iets. Namelijk Conference League voetbal volgend jaar in Amsterdam. En met dit moment en de trap van El Karouani moeten we zeker ook vermelden, is er een eind gekomen aan de trainersloopbaan van Ron Jans. 799 wedstrijden als coach, 304 voor Groningen, 75 voor Heerenveen, 159 voor PEC, 115 voor FC Twente en vandaag waren het er 124 voor FC Utrecht met ook nog een paar wedstrijden bij Luik en Cincinnati. Maar toch vooral een eredivisietrainer, puur sang, die na zoveel jaren afscheid neemt en geen trainer meer is. Itakura 70 voor Heerenveen, 159 voor PEC, 115 voor FC Twente en vandaag waren het er 124 voor FC Utrecht met ook nog een paar wedstrijden bij Luik en Cincinnati. Maar toch vooral een eredivisietrainer, puur sang, die na zoveel jaren afscheid neemt en geen trainer meer is. Itakura en Weghorst staan

0: NPO Radio 1.
1: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Het is ietsje later dan normaal 3:10 geweest. Hier is het NOS Journaal met Katrien Straatman.
3: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanvallen beschadigd. 4 mensen kwamen daarbij om het leven. De Franse president Macron spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse zit. Ook Nederlandse politici veroordelen de Russische aanval. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. En buitenlandminister Brekelmans laat weten dat Nederland Oekraïne blijft steunen. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özal. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartij CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Door een brand in de PI Vught zijn gisteravond gevangenen geëvacueerd. Tientallen gedetineerden moesten naar een andere plek in het complex worden gebracht. Ruim 130 gevangenen werden naar andere gevangenissen gebracht. De brand ontstond in een wasruimte in het reguliere deel van de PI Vught, niet in de extra beveiligde inrichting. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. De halve ging wel door, maar die werd vanochtend vervroegd. Het weer zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28. En ook morgen op tweede Pinksterdag is er veel zon. En het wordt dan 24 tot 29 graden.
2: Even naar de ANWB. Erik Evengroen.
4: Ja, er staan eigenlijk maar 2 files op dit moment. En beide in de regio Rotterdam. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar is bij Vlaardingen-Oost een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er staat 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk. De weg is ook dicht. De parallelbaan is open, maar dat kost je wel 20 minuten extra. NOS Radio 1.
2: We praten na natuurlijk zometeen over Ajax-Utrecht. Ajax plaatste zich zojuist voor de voorronde van de Conference League. Doen we met spelers en zeker ook met de man die stopt na vandaag, coach Ron Jans. Later ook nog meer voetbal uit de Premier League. En er is tennis, Roland Garros. Alexander Zverev speelt tegen Benjamin Bonzi. Mark Brasser.
5: Eerste set 6-3 in het voordeel van Alexander Zverev. En zojuist heeft de Duitser een break gepakt in de tweede set bij een stand van 2-2. Een fout, weer een eigen fout van Benjamin Bonzi. Speelt af en toe wel heel risicovol als hij op een breakpoint tegenstaat. Ja, nu kost het hem de kop in de game dan in ieder geval. Het is 3-2 voor Alexander Zverev. Hij gaat zometeen serveren om er 4-2 van te maken. Zverev die goed serveert. Als we naar de cijfers kijken. Eerste service haalt hij veel punten binnen. Tweede service haalt hij ook veel punten mee binnen. Dus het ziet er op zich goed uit. Voldoende uit wat Alexander Zverev hier laat zien op de openingsdag van Roland Garros. 6-3 dus in de eerste set. 3-2 voor, een break voor in de tweede.
6: We doen verslag van de Giro, de 15e etappe naar Milaan. Gabriel?
7: Nog altijd vlak, status quo ook in de koers. 97 kilometer nog, dat is het enige wat dan aftikt. Wat simpel aftikt, terwijl we hier even een raar beeld krijgen. Een auto, een ambulance die tegen de richting inrijdt op de weg van het peloton. Ja, toch eventjes ook wat renners die achterom kijken. Ben Zwiehoff en Wout Poels. Beetje een vreemd moment, maar alles gaat gelukkig goed in het peloton. 2 minuten hebben ze achterstand op nog altijd diezelfde kopgroep van 4. Met nog 96 kilometer te gaan.
2: Er is basketbal in de playoffs om de landstitel, halve finale tussen Landsteden Zwolle en Heroes Den Bosch. Tom Meijers.
8: Eind derde kwart. Even leek het erop dat Den Bosch het gat had geslagen met een voorsprong van 10 punten. Maar Zwolle zit dankzij 12 punten van Drake Dobbs nog altijd in de wedstrijd. Kleinste man op het veld, maar groots in zijn daden. De stand 49-43 in het voordeel van de Hammers.
2: En de stelling van Borst gaat zometeen over de beste speler van het afgelopen Eredivisie-seizoen. We hebben even netjes Ajax-Utrecht afgewacht.
6: Ja, alsof heb die je daar nog uit zou komen.
2: Ja, ik weet het niet. Er had nog iets heel geks kunnen gebeuren.
6: Ik ben wel onder de indruk van de penalties. Maar die komt van PSV, die beste speler.
2: Wel schitterend, hè?
6: Goeie penalties. Ja, zo. Ik zeg je, Weghorst mag mee naar het WK. Wat een strafschop, zeg.
2: Jammer dat je stelling al klaar had. Want
6: dat had ook nog gekund.
2: Voor volgende week.

0: Misschien. Al weten we dan natuurlijk al min of meer zeker of hij dan meegaat. Hè? Want komende week wordt er al veel bekend over de selectie.
1: Kort voor drie geeft hij persconferentie, ja. Ronald Koeman, woensdag. Ja. Anne de Jong, wat zie jij allemaal? Hé, hey, ja. De pits is vol, zie ik.
2: Er is opeens een heel groot deel van het Ajax-publiek dat achter het doel zit, waar de penalties niet werden genomen, over de boarding geklommen om met Ajax mee te vieren dat ze de Conference League hebben gehaald. Het opvallendste beeld tot nu toe was dat direct na de wedstrijd, terwijl de Utrecht-fans naar... de Utrecht-spelers aan de Utrecht-fans liepen er opeens tientallen ME'ers met helmen en schilden en nu ook honden het veld opkwamen om een soort haag te maken. Ik denk dat ze hiervoor bang waren, namelijk dat het in dit stadion niet tegen te houden is om mensen die het veld op willen tegen te houden. Die Boarding stap je zo overheen. En dat hebben mensen nu ook gedaan. En eerst leek het nog allemaal heel erg gemoedelijk te gaan. Voor zover het gemoedelijk is als er tientallen ME'ers op het veld staan. Maar zij maakten een soort haag. En daardoor konden de Utrecht-spelers gewoon naar het uitvak toe. Heeft Ron Jans daardoor een megafoon nog wat geroepen. En maakt Ajax een rondje langs de fans. Gewoon langs het andere deel van het stadion. Maar toen ze aankwamen waar de F-side supporters nu zitten, kwamen heel veel van die F-siders het veld oplopen. Ik gok enkele honderden. Vanaf dat moment zijn de ME'ers de honden juist naar voren gestuurd. Nog wel aan de lijn. En die lopen dan in een soort haag naar voren met de ME'ers met schilden en stokken erachteraan om de mensen die over de boarding zijn gegaan weer terug te dwingen. Dat is gelukt. Ze zijn met z'n allen weer teruggelopen. Nu zijn er normale stewards het veld op gegaan om de laatste mensen nog weer te zeggen dat ze gewoon over de boarding moeten. Ik heb geen ongeregeldheden gezien, behalve het vuurwerk dat er is afgestoken. Het is baldadigheid geweest, maar gezien alle discussies die er zijn geweest over het wel of niet meenemen vanuit supporters en wat de veiligheidsregio ook naar ongeregeldheden van Volendam Telstar hebben gedaan, is er dus besloten om direct ME'ers preventief het veld op te sturen na deze wedstrijd. En snap ik nu ook wel waarom er vooraf al besloten is dat er geen penalties konden worden genomen aan die kant van het veld.
1: Ja, daar ging het over.
2: Dat moet het haast wel geweest zijn, dat het daarom al vooraf besloten was. Want waar ze daarvoor vreesden, gebeurde hier direct al na de wedstrijd. Mensen die gewoon over de boarding stappen. En alle 200 of zo die het waren, kun je natuurlijk niet tegenhouden. Inmiddels zijn ze allemaal zonder problemen weer terug naar hun eigen plek of naar de rand van het veld gegaan. En staan de ME'ers nu nog te wachten. Maar het is wel een heel erg raar beeld om na een wedstrijd opeens, 30 ME'ers het veld op te zien lopen.
1: Nou, dank je Anne van dit. Ik zal het geen oorlogscorrespondent die verslag doet, want het loopt allemaal goed af. Maar je wil het toch niet, hè? Je zei nou net ook in het tussenzinnetje, er was weer even vuurwerk te horen. Dat is toch wel mijn wens voor volgend seizoen. Dat we daar echt paal en perk aan kunnen stellen. Dat vuurwerk, dat is toch zo misplaatst. Want voetbal op zichzelf is al vuurwerk genoeg.
0: Nou, notabene niet eens in je eigen stadion. Ze mogen blij zijn dat Volendam het ter beschikking stelt. Maar goed, dan vragen we weer heel veel van sommige mensen.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over tennis. Dat hebben we het afgelopen uur ook al gedaan. Want Roland Garros is begonnen op de zondag dus. Oud-coach en oud-tennisser ook. Tjerk Bochstra, goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
0: Is dit er nou eentje waar je vooraf al dagen zin in hebt, Roland Garros?
3: Ik dacht dat je nog even over die voetbalwedstrijden ging hebben met
0: mij. Als je
3: mij
0: daar iets over kwijt wil, dan mag plasje over doen hoor. En ik voel hem komen, dus kom maar op.
3: Die had ik ook in mijn agenda staan, hoor. Die wedstrijden van afgelopen dagen. Gisteren Willem II in het Volendamstadion en vandaag Utrecht-Ajax. En er is zoveel gaande. Dus dat ik vooral het voetbal ook heel erg gevolgd heb.
1: En wat vind je daarvan? Dat het allemaal zo gespannen verloopt. Hè? Ajax heeft een artiest voorrang gegeven, helemaal vooraf, omdat ze geen rekening hielden met de mogelijkheid van na-competitie.
0: Ja. Nou ja, de Arena heeft dat gedaan, ja.
1: Ja,
3: daar kan je achteraf van zeggen van dat is niet zo handig dat je daar geen rekening mee houdt. Tegelijkertijd heeft volgens mij Ajax, dan moeten we tientallen jaren terug dat ze niet zich rechtstreeks geplaatst hebben voor Europees voetbal. Dus in die zin, ik kan me nog iets bij voorstellen. Aan de andere kant, ja, weet je, zal nu wel over gesproken worden. Als je het zelf niet kan organiseren, dan is het ook niet raar dat zo'n wedstrijd naar de naar de andere partij gaat om thuis te spelen. Ja. Maar goed.
1: Je had gewoon omgezet moeten worden. Ja, dat zou de KNVB eigenlijk moeten regelen voortaan.
3: Lijkt me wel. Ik bedoel, het is natuurlijk best apart als je als club, als Ajax, naar Volendam toe moet om te spelen om Europees voetbal. Dus dat is... maar goed, dat vind ik ervan. Maar ik geloof dat mijn stem hier niet zo heel belangrijk in is. Maar ze zullen er ongetwijfeld wel heel erg over gaan discussiëren nu, hoe ze dat in de toekomst gaan aanpakken.
0: Ja. Roland Garros dan. Zomaar ineens begonnen, of verheug je daar dan ook al een paar dagen of langer op?
3: Nou, het is niet dat ik daar nou dagelijks mee bezig ben dat Roland Garros aankomt. Wat wel als tennisliefhebber natuurlijk is, dat je altijd op een Grand Slam verheugt. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat verheugen nu iets minder is omdat Alcaraz niet meedoet. Ja. En dan zit je toch als liefhebber toch wel op dat soort tennisclashes te wachten tussen, in dit geval Sinner en Alcaraz. Maar goed, die gaat niet komen. Dus dan wordt het gevoel van wordt het een heroïsch jaar. Dat gevoel heb ik nu wat minder. Dus wat dat betreft, ik hoop dat er wat verrassingen gaan komen voor degene die de finale gaat bereiken en wellicht tegen Sinner gaat spelen. Maar ik vind het wel, het is echt doodzonde dat Alcaraz er toch wel enige tijd uit is. En ook het grasseizoen heeft hij al aangegeven er niet bij te zijn.
0: Ja, en dan gaat het inderdaad hard, zeker bij het mannentennis dit jaar. Hè? Want dat zeg jij natuurlijk ook, omdat er heel duidelijk toch wel echt twee mannen bovenuit steken.
3: Ja, kijk, het is aan de ene kant weet je dat het ongelooflijk breed is qua niveau. Er zijn ongelooflijk veel goede tennissers. En toch zijn er ook in dit tijdperk weer twee die er toch echt bovenuit stijgen. En aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat is jammer. Omdat het, ik wil niet zeggen voorspelbaar is. Maar je ziet natuurlijk wel heel veel finales tussen die twee mannen. En tegelijkertijd vind ik het ook wel weer mooi. Want je wil ook wel... Juist die clashes wil je hebben. Weet je, precies waar het om gaat in de sport. Als je de beste tegenover elkaar hebt. Dus dat is, daar kijk je normaal gezien naar uit.
0: Dat vindt Jannik Sinner trouwens ook. Laten we even naar hem luisteren. Alcaraz er dus niet bij door een polsblessure. Daarmee is de titelhouder en een van de topfavorieten er dus niet bij. En dat vindt Sinner ook zonde.
4: Tennis is a much much better spirit when he's around, and also for me personally, it's nice when he's around, but this is all secondary now, I send him a speedy recovery, even though it's painful and very sad for all tennis.
0: Het is wel, Tjerk, voor hem een hele fijne weg om de Grand Slam die hij nog niet heeft te winnen.
3: Ja, dat klopt. En dat zal hij zelf natuurlijk ook heel goed beseffen. Alhoewel het nog steeds wel een toernooi is die, je kan zeggen, op zich staat. Hij heeft natuurlijk een ongelooflijke periode nu achter de rug. Hè. Ongelooflijk veel wedstrijden achter elkaar gewonnen. Veel toernooien achter elkaar gewonnen. Dus hij is allerlei records aan het verbreken. Maar goed, inderdaad, dat ene Grand Slam Roland Garros staat nog niet op zijn naam. En de kans dat hij die nu wint is alleen maar groter geworden nu Alcaraz er niet bij is. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, de verwachtingen worden nog hoger. Maar ik denk dat hij daar wel heel goed mee om kan gaan.
0: Ja, is het ook inderdaad een zwakkere plek van hem? Of is het gewoon, dat komt vanzelf een keer dat Roland Garros winnen? Bij Federer was dat bijvoorbeeld wel zo. Hè? Dat duurde lang. En dat moest ook als Nadal er al niet meer bij was.
3: Ja, maar het verschil tussen Federer en Nadal op gravel was wel heel erg groot. Ja. En ik denk als Nadal daar de eindstrijd had gehaald dat jaar in 2009, als ik het goed heb, dan had Federer dat denk ik niet gewonnen. Dat weet ik bijna zeker. En Sinner kan ook winnen van Alcaraz op gravel. Dus het moment dat Sinner Roland Garros gaat winnen, dat komt. Of het nou dit jaar is, of volgend jaar met Alcaraz, of het jaar daarna met Alcaraz. Dat moment gaat echt wel komen. En dus het verschil tussen deze twee mannen op eigenlijk ieder ondergrond is gewoon kleiner. En dat had je met Federer en Nadal, was dat verschil, zeker op gravel was dat groter.
0: En wie zijn dan zijn voornaamste uitdagers?
3: Nou ja, dat is lastig te zeggen. Want als je kijkt naar de ranglijst, dan staat Zverev op 2. Nou, dat is, vind ik, geen uitdager. Die heeft al verschillende keren laten zien dat hij gewoon geen kans heeft tegen Sinner. Djokovic, die schat ik ook niet meer in. Ja, het is een beetje raar om dat te zeggen over Djokovic. Want dat weet je eigenlijk nooit bij hem. Maar dat lijkt me toch wel heel erg sterk worden dat hij nu zover gaat komen. Te oud, te weinig gespeeld de laatste tijd. Ja, god, die is gewoon... zijn niveau is niet meer wat het was. Dus ik denk dat inderdaad niet meer... Die gaan we niet meer terugzien in een Grand Slam finale. Dat durf ik nu wel te zeggen.
0: Mm-hmm.
3: En verder, Medvedev hebben we aardig zien spelen in Rome. Die maakte het Sinner moeilijk. Maar dat is ook geen gravelspeler. Dus in die zin, het is totaal open. Het is echt open en ik verwacht eigenlijk dit jaar misschien wel een verrassende finalist. Dus, en in de toekomst gaan we denk ik wel meer wat jonge gasten zien. We hebben echt wel een groep jonge spelers die echt al aan de deur kloppen. En die zullen er dit jaar denk ik nog niet in de finale staan. Maar er zijn wel een paar die ook het echt goed gaan doen.
0: Maar dus noem er eens één of twee, want het is natuurlijk hartstikke leuk als dat dan uit blijkt te komen.
3: Ja, nou ja, die Brazilianen, die Fonseca, dat is een indrukwekkende speler. Jong, volgens mij 21. Die Alexander Bloks uit België, doet het erg goed, heeft in Rome ook goed gedaan. En waar ik van onder de indruk ben, is van die Godard. Dat is ook een Spaanse jongen. Jong ventje uit 2005, als ik me niet vergis. Dus ja, dat zijn jongens die gaan het gewoon op korte termijn heel goed doen. En die staat nu al rond de 30ste plaats van de wereldranglijst. En ja, die speelde onlangs in Madrid een tiebreak set tegen. Dus hij haalde de tiebreak tegen Sinner. Dus die heeft hem daar al best wel lastig gemaakt. Dus er zijn een aantal jongens die zijn echt jonge gastjes die in de toekomst echt goed gaan doen. En dus het is niet zo dat Sinner en Alcaraz met z'n tweeën de komende jaren alleen maar alles gaan winnen. Dat geloof ik niks van.
0: We houden ze in de gaten, die jonkies. En natuurlijk ook de Nederlanders. Drie zijn het er. Drie mannen. Griekspoor van de Zandschulp. En toch nog Jesper de Jong als lucky loser. Ja. Ja, die heeft een hartstikke mooie wedstrijd, hè, tegen Wawrinka.
3: Ja, dat is een mooie wedstrijd. Vooral omdat Wawrinka natuurlijk oud-winnaar in Parijs. Geweldige tennisser om te zien hoe die speelt. Echt jarenlang echt van genoten. Maar hij is ook met zijn afscheidstournee bezig. Dus dit kan ook zijn laatste wedstrijd zijn in Parijs. Dus wat dat betreft staat er ook wel het een en ander, in ieder geval qua emotie ook op het spel voor hem. Maar ik denk dat Jesper maar zo ook een behoorlijke kans heeft. Wawrinka is ook niet meer Wawrinka wat het geweest is. En het is een best of five. Wawrinka is ook niet meer de jongste. Dus in die zin, ja, wie zal het zeggen? Weet je? En het enige is dat Jesper de Jong een heel matig jaar tot nog toe heeft. Dus hij gaat niet met heel veel vertrouwen de baan op. Tegelijkertijd is het wel een bonus. Hij heeft natuurlijk verloren de laatste ronde in de kwalificatie. En mag alsnog meedoen. Omdat Arthur Fies, trouwens nog zo'n jonge jongen uit Frankrijk in dit geval, waar we in de toekomst veel van gaan horen, die heeft zich teruggetrokken.
0: Ja, dus voor hem dus eigenlijk alles vanaf nu mooi meegenomen. Over die andere twee Nederlanders durf ik je eigenlijk geen voorspellende vraag te stellen, Tjerk. Want dat kan altijd alle kanten op, toch? Met zowel Griekspoor als Van de Zandschulp.
3: Ja, God, wat dat betreft, dat geldt eigenlijk voor iedere sport. Hè? Of we het nou over die voetbalwedstrijd van zo straks hebben, dan kun je van tevoren ook allerlei voorspellingen op loslaten. En dat geldt voor dit ook weer. Weet je, en Botik tegen Cerundolo, ja, dat verwacht je niet dat Botik dat wint. Want er staat, volgens mij heeft hij 3-0 drie keer verloren. En de laatste keer zelfs heel dik. Dus is een beetje een angstgegner. Ja, en tegelijkertijd met Botik weet je het ook niet. Dat is natuurlijk een grillige tennisser die maar zo ook ongelooflijk niveau kan halen. Dat je denkt van ja, die kan heel veel top 10 spelers het ook lastig maken. Dus het kan ook dat hij het Cerundolo natuurlijk ook lastig maakt. En dan misschien ook wel wint. Hè? Je zou zeggen, het moet ook een keer omdraaien. En ja, dat is natuurlijk wel een mooie plek om om te draaien in Parijs.
0: Ja, bij de vrouwen geen Nederlander. Dat is wel pijnlijk, hè?
3: Dat is triest. Dat is zeker pijnlijk, ja. Zeker omdat je natuurlijk de laatste jaren is er altijd wel één of meerdere deelnemers zijn er geweest.
0: Dat is voor het eerst in 16 jaar zelfs.
3: Ja, kan je nagaan. Ja, dat wist ik niet eens, maar dat is wel heel veel. Maar goed, Arantxa Rus, die is natuurlijk nu, die is wat aan het zakken en die is ook wel op leeftijd. Dus die is ook, heeft haar beste tennis ook wel achter de rug, hoogstwaarschijnlijk. Ja, en Suzanne Lamens, ja, die is ook behoorlijk weggezakt. Dus dat is ook pijnlijk dat die net niet door kan duwen waar ze eigenlijk stond. Stond behoorlijk in de top 100, maar is nu weggezakt naar, staat ongeveer 150. Dus ja, die heeft dat ook niet gered. Dus wat dat betreft wordt het toch een beetje wachten op ook wat nieuw bloed. En we hebben nog wel Koevermans. Anouk Koevermans die het redelijk goed doet. Dus dat, en die is ook nog jong. Dus daar kunnen we ook nog wat een of ander van verwachten komen.
1: Familie van
3: Mark, dochter van Mark. Dus zelf, uit hetzelfde hout gesneden wat betreft de mentaliteit. Dus dat zit goed. Dus zij zou het kunnen over misschien volgend jaar al wel. En we hebben wel een jonge lichting meisjes die staan nu allemaal nog rond de 400-500. Maar er zitten wel een paar aan te komen die het echt wel behoorlijk goed gaan doen. Dus ik denk in de toekomst dat er wel weer een paar op de deur gaan kloppen. Ja.
0: En dan, als je het hele vrouwenveld overziet, daar laat de topfavoriet zich een stuk lastiger voorspellen dan bij de mannen, denk ik. Heb je er toch eentje of meerdere?
3: Ja, god. Vorig jaar Gauff, hè, die won. Ja, zeg het maar. Dat is inderdaad, vind ik, inderdaad onvoorspelbaar. Die Sabalenka, dat vind ik eigenlijk altijd wel degene. Als zij goed is, dan vind ik haar wel het beste. En ik vind Swiatek vind ik ook altijd, ja, toch altijd wel echt erbij horen. Dat je daarvan verwacht dat die eigenlijk wel zo'n toernooi zou kunnen gaan winnen. Dus ja, ik zeg niet veel verrassends eigenlijk. Dus dat, het is wel redelijk open, maar ik denk geen verrassende winnaar. Ik denk dat je er 4 kan noemen, 4, 5. En daar komt er wel de winnares wel uit.
1: Nou, als je zo weinig verrassends hebt, dan stoppen we er gewoon
0: mee. Nou, ik vond het begin van het gesprek heel verrassend. Dat ging over een hele andere sport.
3: Het voetballen, ja. Het is nu even afgelopen. We moeten nu even wachten tot de persconferentie. En dan mogen we 14 juni weer verder.
1: Ja, dankjewel, Tjerk, voor je bijdrage. En tot de volgende
5: NPO
1: keer.
5: Radio 1.
0: Katrien Straatman.
6: Defensieminister Jezeges zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Franse president Macron spreekt van een verdere escalatie. En EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie vrijdag in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Het gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had besloten om bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. En in de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Het gebeurde in een stad ten noorden van de hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië.
0: De files, Erik Evengroen.
7: Ja, 3 stuks op dit moment. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij Vlaardingen-Oost gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 8 kilometer file met een klein half uur vertraging. De A7 op de Afsluitdijk richting Den Oever, daar heeft de brug even opengestaan. Daar staat nu 4 kilometer file en dat kost je wel 20 minuten. En tenslotte de A16, Rotterdam-Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en Knoop het Ridderkerk. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer kan langs via de parallelbaan. Hou daar wel rekening met 20 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1.
0: Met alle soorten en maten sporten die nog op ons afkomen in de komende uren. Er is vanaf 5 uur voetbal in de Premier League. Dan probeert Tottenham Hotspur lijfsbehoud te bewerkstelligen. Het is raar als je dat moet zeggen. Hè? Maar het is zo'n ongelooflijk sterke competitie daar. We gaan horen of dat lukt. In de tussentijd is er straks handbal en volleybal. We wielrennen, we tennissen. En er is nog basketbal. Hoe ver zijn ze op streek, Tom, bij Landstede Zwolle tegen Heroes Den Bosch?
8: Nou, ze zijn richting het einde aan het werken. Nog 3 minuten op de klok. En ik zei net dat Heroes afstevende op een zakelijke overwinning. Maar het is helemaal omgedraaid. Het is echt genieten geblazen in het sportcentrum hier in Zwolle. Want het spel golft op en neer. Dan weer punten aan de ene kant, dan weer punten aan de andere kant. Maar Drake Dobbs, ik noemde hem al ook in mijn vorige bijdrage. Hij heel belangrijk voor Zwolle. En Zwolle staat inmiddels ruim 8 punten voor ten opzichte van Heroes. En met nog 2,5 minuten op de klok lijkt dat een heel verrassende overwinning te gaan worden voor Zwolle. Maar ja, goed, in het basketbal kan er in de slotfase natuurlijk heel veel gebeuren. Er is een fout gemaakt en zelfs een time-out voor Den Bosch, zoals ik het... Als ik het goed zie, ja, dat zie ik goed. En als ik zo linksboven me kijk, dan zie ik toch ook wel zorgelijke blikken in het uitvak. Allemaal mensen in een rood shirtje gehuld. En ze zakken steeds verder onderuit. 8 punten achterstand nu dus. En het was net wel een prachtig beeld. Want Erik Braal, de coach van Den Bosch, 5 keer al kampioen geworden van Nederland. 3 keer met Dona, 2 keer met Den Bosch. Heel druk coachend langs de lijn met een zorgelijke blik. Terwijl de coach aan de andere kant, de vrouwelijke coach aan de andere kant moet ik zeggen, Gaël Bouzin, rustig achteroverleunend op het reclamebord naar haar team zat te kijken en zag dat het goed was. De cheerleaders vermaken inmiddels het publiek. En dus gaan we kijken of Den Bosch in de laatste 2,5 minuut van deze wedstrijd de achterstand van 8 punten nog gaat goedmaken.
0: Inmiddels de tweede set. En dat zou zo ook maar eens richting het einde van de tweede set kunnen gaan bij Zverev tegen Bonzi. Mark.
9: Inderdaad, het is 5-4 in het voordeel van Alexander Zverev, die op 40-15 staat, inmiddels 40-30. Omdat Bonzi een goed punt maakt. Maar Zverev voor is zijn eigen service game aan het einde dus van die tweede set. Mooie backhand van Bonzi, diagonaal de baan uitgeslagen. En dat betekent 40-30 nog altijd één setpoint voor Alexander Zverev, die eerder in de set al een break voor stond. Hij werd toen teruggebroken, een beetje slordige game van de Duitser. Maar de game daarna was hij meteen weer bij de les. De game bij 4-4 brak hij naar 5-4. En nu staat hij dus op het punt om de tweede set binnen te halen, om op een 2-0 voorsprong in sets te komen. De eerste set won Alexander Zverev met 6-3. Ja, het is zo'n typische eerste ronde partij, moet je zeggen, van een topspeler. De nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. De nummer 2 van de plaatsingslijst. Tegen een speler die net in de top 100 staat. Zverev kan het zich permitteren om gewoon wat foutjes te maken, om af en toe wat slordig te zijn. Terwijl hij nu komt met een heerlijk dropshot. Niet te belopen voor Benjamin Bonzi. Die moest van heel ver komen. Zverev drukte hem echt tot ver achter de baseline. Zag toen dat een korte bal de beste oplossing was. Kreeg de kans om die te spelen. Speelde hem ook. En Bonzi die moest van heel ver komen. Wist die bal niet te halen. Het punt gaat dus naar Alexander Zverev. En dat betekent dat de tweede set gespeeld is. In bijna drie kwartier tijd. 6-3 in de eerste set voor Alexander Zverev. 6-4 in de tweede. Het is niet groots, maar het is voldoende.
0: Het is een etappe die al als sprintetappe in de boeken stond. Gabriel, heb jij vermazzeld dat het radio is voor jou? Want stel je nou voor dat je deze etappe in zijn geheel op televisie zou moeten doen. Wat zou je dan nu aan de kijkers vertellen?
10: Ja, wat zou ik dan nu aan de kijkers vertellen? Dan zou ik het denk ik gaan hebben over de lunch die verschillende renners dan aan het verorberen zijn.
0: Lekker.
10: Of bijvoorbeeld over de roze banden van Martin Marcellusi. Wat toch wel een mooi aangezicht is. Iedereen gewoon met zwart gekleurde banden, maar hij heeft een roze streep erop. Toch een beetje een merkwaardig gezicht. Marcellusi, één van die vier koplopers. Die dus een voorsprong hebben van zo'n 2 minuten op het peloton. Dat nu aankomt in Milaan, de aankomstplaats van vandaag. En dan zou u misschien denken, oh, dan gaan we bijna finishen. Maar dat is verre van waar, want we moeten nog 77 kilometer. Maar een aantal van de sprinters noemde het al een soort criterium finish op voorhand. Want in Milaan rijden ze zometeen 4 lokale rondes. En we passeren de finishlijn in totaal 5 keer. Inclusief dus helemaal met nog 0,0 kilometer te gaan. Maar in dat lokale rondje zitten toch wel veel bochten. En dat maakt het lastig om een sprinttrein echt goed op poten te krijgen. Dat zou nog wel eens een verraderlijk iets kunnen zijn voor de sprintkanonnen, voor Jonathan Milan, die echt altijd leunt op zijn trein. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Dylan Groenewegen, die wat minder goed is in het freewheelen, in het bolletje van renners een beetje het juiste wiel zoeken. Hij moet echt gebracht worden door zijn ploeggenoten. En een van zijn ploeggenoten is bijvoorbeeld Hartijs de Vries. Die zien we momenteel al kilometers lang op kop rijden van het peloton om dat gat met de vluchters zo'n 2 minuten te houden. Maar dat is dus wel een interessante sprint die dat zou kunnen worden. En zo meteen gaan de renners dus al 4 keer zien wat die finale dan precies teweeg brengt. En dan zien ze dus ook de finale. De laatste 2 kilometer is 1 rechte lijn. Dylan Groenewegen kan dus in ieder geval al zien wat hij daar precies moet gaan doen. Nog 77 kilometer, 4 koplopers met 2 minuten voorsprong.
0: Voor wie dacht, waar blijft hij nou? Ja, daar is hij dan toch. De stelling van Borst van deze zondag, die hebben we nog even op zich laten wachten. Want we moesten natuurlijk eerst Ajax tegen Utrecht kijken. En jij moest nog even je lunch wegwerken.
11: Ja, maar ik ben bijna klaar.
0: Ja, daarop. Dus dan rek ik nog even wat tijd. Het gaat over de Eredivisie, want het Eredivisie-seizoen zit er nu dan toch echt op met die wedstrijd die zojuist afgelopen is. En dus is het bijna vaste prik dat je ergens deze weken een stelling hebt over wat jouw beste Eredivisie-speler van dit seizoen is. Iedereen mag nu vast de hersens laten kraken. Wie of wie zou het zijn? Nou, lonk toch al snel naar een speler van PSV. En dat klopt, want de stelling luidt, Joey Veerman is de beste speler van het Eredivisie seizoen. Verklaar je nader.
11: Ik heb nog wel even getwijfeld. Saibari heeft natuurlijk ook geweldige cijfers en is een pracht van een voetballer. Vaak ook gelanceerd door Joey Veerman. Maar Joey Veerman heeft bij PSV zijn beste seizoen gehad. Heeft een flink aantal assists en goals gemaakt. Heeft zichzelf overtroffen. En ja, ik zeg dit ook een beetje omdat ik toch blijf hangen in de halsstarrigheid van onze bondscoach. Hij wil Joey Veerman niet meenemen. Ik denk dat het onverstandig is, ook al omdat er nu een enorme plaag aan blessures is. Als ik even op mijn blaadje kijk, dan kom je bij Schouten uit. De Timbers zijn onzeker. Xavi Simons gaat niet mee. Frimpong is onzeker.
12: Ja, en dan hoor je ook andere namen. Jongens die wel mee mogen. Taylor, Smit, Valente. Nou, dat doet Joey Veerman niet voor onder.
0: Nee, maar er is iets anders aan de hand. Dat weten we toch eigenlijk ook al een tijdje.
12: Ja, ik ben heel benieuwd of hij dat zal benoemen. Woensdag, 3:15, als de selectie bekend wordt gemaakt. Ik vind dat Joey wel recht heeft om een uitleg. Maar misschien dat Ronald Koeman de telefoon nog wel pakt. Nou, terugblikkend op dit rare seizoen. Met een overmacht van PSV. Ja, dan kun je eigenlijk niet anders tot de conclusie komen. Dat de man die zo ontzettend goed kan voetballen. Van wie wel eens verweten wordt dat hij het alleen in de eredivisie laat zien. Ik denk dat dat beperkt waar is. Al had hij een slecht EK 2 jaar geleden.
0: Ja, met name door die ene wedstrijd waarin het helemaal
12: tegen Oostenrijk. Ja. Maar het is toch altijd smullen geblazen van Joey Veerman. En ik denk, ja, als je nou iemand hebt die iemand kan wegsteken, dan is het Joey Veerman wel. Ik zou hem in de breedte altijd bijhouden. Dus vanuit dat oogpunt heb ik niet Saibari gekozen. Ook niet Perisic. Die ik ook hartstikke goed vind en nuttig voor PSV. En prof puur sang. Maar heb ik Veerman gekozen.
0: Oftewel, Joey Veerman is de beste speler van het Eredivisie seizoen. Laat van je horen via de NPO Luister-app. En als je het er niet mee eens bent, natuurlijk ook wie dan wel. Is een andere PSV'er. Ja. Of misschien de Mika Gods of Ueda, de topscorer. Of Hach Moussa, misschien ben je daar wel van gecharmeerd. Laat het weten op de NPO Luister-app.
12: Of misschien vindt er wel een speler van Telstar bij. Hè? Dat kan natuurlijk ook.
0: Dat kan zomaar. Ja. We gaan naar het slot van het basketbal. Tom?
8: Ja, er lag een Finn heel aangeslagen op de grond. Hij is net weer opgestaan. Een Finn in Zwolse dienst. Erik Sajantila. Hij kreeg de fout mee na een fast break van Zwolle. En Den Bosch zit in de problemen. 5 punten achterstand met nog 52 seconden op de klok. En er was net een heel waardevolle rebound voor Zwolle in de persoon van Nelson Haskin. Eigenlijk de man met de meeste stijl hier in het sportcentrum in Zwolle. Felroze schoenen, een schitterende Edgar Davids bril op zijn hoofd. En als je dan zo'n torenhoge Amerikaan zo'n rebound ziet pakken en nog even ziet juichen, dan is het toch wel echt genieten geblazen vanaf de balustrade hier in het sportcentrum. Sajantila inmiddels weer opgekrabbeld en mag zich gaan opmaken voor vrije worpen, wilde ik zeggen. Maar het is niet Sajantila, die wordt nog behandeld op de bank. Het is Van der Veurst de Vries die zich gaat ontfermen over de vrije worpen. En Zwolle met zijn eerste vrije worp op een 6-punts voorsprong zet. Hij mag er nog eentje gaan nemen. En dan hebben ze dus mogelijk 7 punten voorsprong. En met nog 52 seconden op de klok. Is dat dan toch wel riant? Even kijken of Van der Veurst ook dit klusje weet te klaren. Dat doet hij. En dus is er drukte bij Den Bosch. Er moet snel gehandeld worden. Vino gaat richting de 3-puntslijn. Drive langs Thomas. Maar Thomas is heel groot, die Amerikaan. Daar krijg je niet zomaar een bal overheen. 2,07 meter. En dan nog die lange armen erbij. Ik geef het je te doen. Het lukt Vino ook niet. Maar hij krijgt wel de fout mee. En dus ook vrije worpen voor de Canadees. In dienst van Den Bosch. Hij mag er ook 2 gaan nemen. De bal viel niet binnen. En dus gaan we kijken of hij de achterstand naar 6 punten terug weet te brengen. Dat lukt. Eerste vrije worp gaat erin. En de vraag is dus, weet Zwolle deze voorsprong nog over de streep te trekken in de laatste 40 seconden van dit duel. De voorsprong is geslonken naar 5 punten. Want ook de tweede vrije worp van Vino gaat erin. Williams heeft de bal onderschept. Uiteindelijk door Vino, maar de bal over de baseline. En dus mag Zwolle de bal weer uit gaan nemen. Nog 39 seconden op de klok, een 5-punts voorsprong. En een schotklok die nog loopt. Dus Zwolle moet dit over de streep gaan trekken.
0: Ja, maar 39 seconden in basketbal kunnen zomaar nog 5 minuten duren. Dus we komen zo nog wel een keer bij je terug, Tom. Het scheelde weinig of Rico Verhoeven had de vechtsportwereld op zijn kop gezet. En misschien deed hij dat sowieso wel. Wereldkampioen kickboksen is hij natuurlijk veelvuldig. Hij nam het als nieuwkomer in het boksen op tegen wereldkampioen Alexander Usyk. Op voorhand volgens velen een kansloze onderneming. Maar Verhoeven kwam voor de piramides van Gizeh in Egypte heel dichtbij een stunt. Totdat de scheidsrechter in de 11e ronde ingreep. Voormalig bokser Arnold van der Leijden, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Ja, dat natuurlijk ook gevolgd met bijzondere belangstelling, denk ik.
13: Zeker.
0: Hij was de underdog. Wat zag jij in de eerste rondes gebeuren?
13: Ja, Rico trekt de wedstrijd naar zich toe. En overheerst, zeker in de eerste zes tot zeven rondes, overheerst hij gewoon. Is de baas in de ring en legt ongelooflijke druk bij Jusek. Die echt met grote ogen heel verbaasd is van wat op hem afkomt. En de tactiek die Rico had, kon hij niet goed verwerken. Tot de laatste drie rondes. Dus zeg maar na de zevende, achtste ronde. Toen kwam Jusek goed terug.
0: En toen werd Verhoeven simpelweg vermoeider en vermoeider?
13: Ja, die heeft heel veel gegeven. Goed gebokst. Constant druk gezet bij Jusek. En voor de eerste keer in zijn carrière dat hij meer dan vijf rondes bokst. Want kickboksen gaat tot max vijf rondes, geloof ik. En het was nu al in de tiende, elfde ronde. En hij had nog met veel passie, energie en spirit ging hij door. Maar moest toch een beetje terug. En Jusek ging het overnemen. Heeft natuurlijk veel meer bokservaring in de boksring. En dat heeft hij goed kunnen uitbuiten op het laatste moment.
0: In hoeverre heeft dit je nou verrast, hoe Verhoeven uit de hoek kwam? Had je er van tevoren een voorstelling van kunnen maken überhaupt?
13: Ja, verschillende voorstellingen heb ik gehad. Maar ik had dit verwacht. Ik had dit verwacht. En dat hij druk zou zetten. Want dit is eigenlijk de enige mogelijkheid om Jusek uit zijn ritme te halen. Door juist heel groot druk te zetten. En iedere keer hem proberen van de sokkel te slaan. Dus sterk te zijn, beter te zijn. En hem constant bezighouden met allerlei activiteiten. En zeker met die activiteiten zijn de stoten die je brengt.
0: Ja. En dat lukte dus uiteindelijk, nou ja, je zou kunnen zeggen bijna, tot in de elfde ronde. Ja. Toen besloot de scheidsrechter de wedstrijd te beëindigen. Was je het daarmee eens?
13: Ja, een wisselende gedachte, weet je wel. Hij was behoorlijk aangeslagen, Rico. Hij lag in de touwen, kon eigenlijk niet verder op dat moment. Alleen de scheidsrechter kan wel een andere keuze maken. Die kan gewoon zeggen, oké, stop. Jusek achteruit naar het midden van de ring. Rico, kom omhoog, in zijn ogen kijken, hem even rust geven en dan vervolgens de wedstrijd weer beginnen.
0: Ja, was dat logischer geweest in dit geval?
13: Ja, dat gebeurt meestal. Dat gebeurt 95-99% van bokswedstrijden gebeurt dat. En nu was de referee toch zo impressed onder de indruk van de klappen die kwamen. Van Jusek naar Rico, tot hij meteen stopte. En het was een moeilijke beslissing. Ik moet zeggen, ik kan me voorstellen dat een scheidsrechter dan toch die keuze maakt. Omdat Rico even een moment helemaal weg was, out of business was. En hij was heel snel er weer bij. En een goede scheidsrechter of een andere scheidsrechter had gezegd van oké, stap, even een moment, even ademhalen, terugstappen, terugkomen bij de boksers in de midden van de ring en box. En dan weer vrijgeven de wedstrijd.
0: Ja, want
13: dat had gekund, had gekund. En daar is wat Rico ook zegt. Hij was nog bij, hij was nog goed. Hij had nog verder kunnen boksen. En dan ook die twaalfde ronde. Dat geeft hij aan. En dat is heel moeilijk voor mij natuurlijk om te zeggen of dat nu ook echt zo is.
0: Laten we even luisteren naar hem, wat hij daar zelf inderdaad over zei. Hij had graag nog doorgevochten, zei hij vlak na afloop.
14: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is, snap je? Dus het is niet nodig. Ik ga liever eruit op mijn schild. Zo sla me dan gewoon helemaal uit. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar die laatste paar seconden, als ik die even pop, pop, pop, pop, pop, ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we hier wel in de twaalfde ronde. Nou, dan weet ik niet hoe we ervoor staan. Misschien is het gelijk. Snap je? Nou, dan wordt het in ieder geval vechten tot de laatste seconde van wie gaat deze wedstrijd winnen. Nou, ik denk dat dan misschien de fans nog meer hadden gehad voor hun geld.
0: Ja, en het ging zelfs nog verder dan dit, want daarna heeft Verhoeven officieel protesten aangetekend tegen deze uitslag. En zijn manager die heeft zelfs gezegd dat een rematch de enige logische en sportieve uitkomst zou zijn. Wat vind je daarvan?
13: Ja, dat laatste is natuurlijk ook commercieel interessant, dat is goed. En natuurlijk ook sportief interessant voor Rico. En daar heeft hij ook recht op, want hij heeft echt een hele topprestatie geleverd. Zat er dichtbij. En inderdaad, hij stond op winnen. Tot aan die laatste drie ronden stond hij echt dik op winnen. En nou ja, hij kreeg zeker een tweede kans. En dat is ook heel mooi. En dat wilde ook iedereen heel graag zien. Dus dat is perfect dat dat gebeurt. Alle respect ook voor de grote wereldkampioen die eigenlijk in een verloren positie werd geduwd door Rico. En heel goed terugkomt in die laatste drie rondes met behoorlijk wat combinaties, snelle combinaties, hard en snel en heel technisch goed uitgevoerd. Dat is ook een compliment die je aan de wereldkampioen kunt geven.
0: Oftewel, al met al belooft dit gewoon heel veel voor de toekomst, toch?
13: Zeker, zeker. En alle complimenten naar Rico. Nederland kan trots zijn. We hebben er een Nederlandse sportheld bij. En de toekomst verwacht nog, kunnen we nog heel veel.
12: Had het boksen ook wel nodig, hè? The noble art of self-defense.
13: Ja, zeker. We hebben dat nodig. We hebben weer nieuwe gezichten nodig. En het gaat goed met Rico, met Kraus. Ja, er komen weer boksers aan die internationaal op topniveau kunnen acteren.
0: Dankjewel, Arnold van der Leijden.
12: Dank.
0: Tom, bij het basketbal, is het klaar?
8: Het is klaar en het is gedaan. En het is verrassend genoeg dus Zwolle geworden die de series naar een 1-1 tillen. Het is uiteindelijk geëindigd hier in het sportcentrum in 70-63. Het was nog heel spannend hoor. In die slotfase van dat laatste kwart van Bree namens Den Bosch. Probeerde een drie punten. Die stuiterde net uit de basket. En uiteindelijk in de fast break wist Thomas de beslissing binnen te dunken. Dus Zwolle, de Hammers, maken gelijk in de serie. Winnen dus met 70-63 van de Heroes. En gaan dinsdag proberen de voorsprong te pakken in de series. Vanaf 8 uur is dat in de Maaspoort in Den Bosch. Dan is game 3. En vanmiddag nog om 4 uur. Ik weet niet, ja, het is bijna 4 uur. Het is 8 minuten voor 4. Over 8 minuten begint in Groningen Donar tegen Leiden. Ik moet zeggen, in Leiden begint Leiden tegen Donar. Want het is Leiden-Donar vandaag in de andere serie. Dus we gaan zien wie zich gaat plaatsen voor de finale. Maar het staat voorlopig tussen Den Bosch en Zwolle 1-1.

0: Jungle, let's go back.
1: Hey Dean, wat zie je?
2: Hey, hallo. Ik zie heel wat schermen. En een hele blije Willem Bakker. Dat is een handboogschutter uit Nederland. En vanaf vandaag Europees kampioen in Antalya. Daar won hij in de finale zojuist met 6-2 van de Italiaan Mauro Nespoli. En het handboogschutten is wel iets om in de gaten te houden de komende jaren namens Nederland. Want het EK heeft dit weekend 3 Europese kampioenen opgeleverd voor Nederland in totaal. En is over 2 jaar in Los Angeles een Olympische sport. En Nederland is daar goed in vertegenwoordigd. Met dus onder andere Willem Bakker, die pas 25 jaar is, afkomstig is uit Noord-Brabant en dus maar wat goed kan handboogschutten, bewijst hij nu in deze Europese finale. Ondertussen staat ook een wedstrijd voetbal erop, natuurlijk. Want op Wembley wordt een wedstrijd gespeeld tussen Bolton Wanderers, die kunnen promoveren naar het Championship. Die ploeg was vanaf de eind jaren 90 tot aan 2015-16 vast onderdeel van de Premier League. Hebben daar stevast in de middenmoot gestaan met soms een uitschieter naar boven, maar daarna vooral naar onder. En die hebben heel wat degradaties inmiddels achter hun naam staan in de afgelopen jaren. Van de Premier League gedegradeerd naar het 4e niveau. Maar inmiddels klimmen ze weer op naar het Championship, het 2e niveau van Engeland. Hun beslissingswedstrijd op Wembley staat op dit moment in een 3-1 voorsprong. En het lijkt er dus op dat zij weer richting het 2e niveau daar gaan in Engeland.
1: Het ene muziekje maakt plaats voor het andere, want het einde van het uur is alweer daar. Je kunt nog reageren op de stelling van Borst de hele middag door. Joey Veerman is de beste speler van het Eredivisie-seizoen. Stop. Op de NPO Luisteren. Tot zo.
0: Wat vind jij eigenlijk?
3: NPO Radio 1.
4: Nou. Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
6: Van de Duim blijft de topstudent. Goedenavond.
5: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat. En hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
4: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: NPO Radio 1, 4 uur.
16: Henry Schut en Hugo Borst.
1: We zijn er nog tot 7 uur met langs de lijn met tennis, wielrennen, voetbal, volleybal, handbal en alles wat verder nog ter tafel komt. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman.
17: Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. De Franse president Macron spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse zit. Ook Nederlandse politici veroordelen de Russische aanval. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90 doden. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shaanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk erg chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. Het gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot onlangs dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartij CHP. Zo werd vorig jaar de burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. 1 toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Het weer volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen schijnt de zon volop, er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag.
1: De files met Erik Evengroen.
18: Ja, 4 stuks in totaal, dus het valt reuze mee deze eerste Pinksterdag. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel zo'n 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. A12, Arnhem richting Duitsland, bij de grensovergang een kwartier oponthoud door controles. De A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar hou daar rekening met een kwartier op onthoud. En tenslotte de N247 Horen richting Amsterdam voor Monnikendam 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
19: Ster. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
29: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
31: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
32: Van ochtendzon tot lange avonden.
0: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Op Roland Garros speelt een van de favorieten bij de mannen, de Duitse Alexander Zverev, zijn eerste rondepartij tegen de Fransman Benjamin Bonzi. Mark Brasser.
2: Ja, wedstrijd is bijna gespeeld. We zitten aan het einde van de derde set. 6-3 en 6-4 in de eerste twee sets. In het voordeel van Alexander Zverev en de Duitser staat in de derde set op een 5-2 voorsprong. Mag zometeen zelf serveren. De verwachting is dus dat hij hem uit gaat serveren en dat hij dan een makkelijke drie sets overwinning haalt op Benjamin Bonzi hier op het centercourt.
3: De 15e etappe in de Ronde van Italië. Stevend af op een massasprint, Gabriel.
5: De renners zijn aangekomen op het lokale circuit in Milaan met al die bochten en chicanes. Een klein valpartijtje net van Enric Mas al gezien. Maar verder gaat het voorlopig allemaal goed. Nog 53 kilometer, nog steeds een kopgroep van vier met daarachter het peloton waar de sprintersploegen controleren.
1: Later in deze uitzending handbal en ook buitenlands voetbal. En er is nu volleybal. De Nederlandse vrouwen tegen Duitsland in de Four Nations Cup. Klein schuitenmaker.
6: Ja, je zou kunnen zeggen dat het een veredeld oefentoernooi is. Want de sportzomer voor de volleybalvrouwen is begonnen met onder meer de Volleyball Nations League hierna in juni. En het EK in augustus. En dan is dit een mooi toernooi met de finale. Want ze wonnen beide twee keer tegen Duitsland. Nederland-Duitsland dus. We zijn net begonnen 6-3 voor Oranje.
3: Collega, we zitten nog niet op de helft en daar word je melig van. Dus ik keek zo eens naar die tegenstander van Zverev. Die vind ik niet al te groot. En toen dacht ik, hoe lang is die bonsai? Sorry.
18: Is wel inderdaad, dat is wel een hele melig inderdaad. Nou, hij is niet zo groot. Hij is toch wel richting de 1,90 hoor. Zo wel dik in de 1,80 zitten. Ja, zeker wel. Oh. Zeker wel. Zo klein is hij ook weer niet. Maar goed, qua tennis is hij wel aan de kleine kant. Staat net in de top 100. Benjamin Bonzi, 29 jaar, man uit Bordeaux. Die een coach heeft die we ook nog wel goed kennen, Nicolas Mahut. Die kennen we natuurlijk nog van die monsterpartijen. Een x-aantal jaren geleden Wimbledon tegen John Isner. De partij van 11 uur, dik 11 uur, verdeeld over 3 dagen. Maar goed, hij heeft zijn pupil Benjamin Bonzi niet naar grote hoogte kunnen stuwen in deze partij tegen Alexander Zverev. Ik zei eerder over deze partij, ja, dat Zverev niet zijn beste tennis hoeft te spelen om de punten binnen te halen. Ik moet wel zeggen dat Zverev in de derde set wel wat beter is gaan spelen. Wat beter met de omstandigheden omgaat. Terwijl we nu een goed punt zien van Benjamin Bonzi. Ingeleid door Alexander Zverev, die de bal veel te kort speelde. Daar kwam Bonzi goed op inlopen. Bonzi die ver achter de baseline stond. Maar een beetje een mislukte dropshot van Zverev. Bonzi komt inlopen vlakbij het net. Slaat hij de bal weg. En zo is het 15 gelijk in de game. Bij een stand van 5-2. Zverev die serveert dus voor de winst in deze partij. Ja, Alexander Zverev wel wat beter gaan spelen. Raakt de ballen wat zuiverder in deze derde set. Heeft er misschien ook wel mee te maken. Terwijl we nu wel weer een mooi punt zien van Bonzi. Misschien ook wel mee te maken dat het vertrouwen misschien bij de Fransman wat minder is. Dat de kwaliteit in de slagen bij Bonzi misschien wat minder worden. En dat Zverev dus wat meer kansen krijgt ook om de ballen wat zuiverder te raken. Maar goed, dat zal er ook mee te maken hebben dat de Duitser wel wat gewend is inmiddels aan de omstandigheden hier op Koeren. Philippe Chatrier, waar het warm is. De mensen nog steeds met van die waaiertjes op zichzelf proberen koel te houden. Tennis is natuurlijk een sport waar je niet even heel makkelijk wegloopt om wat te gaan drinken. Je moet lang blijven zitten op je plek. Dus het is wel een beproeving voor de mensen. Maar goed, ze zien een aardige partij. 30 gelijk inmiddels in de game voor Alexander Zverev. Die dus nog 2 punten nodig heeft om door te gaan naar de tweede ronde. Ja, en wat dit allemaal waard is, dat zullen we allemaal in week 2 gaan zien. Die zal Zverev toch wel gaan halen. Zverev die het de laatste 5 jaar heel goed gedaan heeft op Roland Garros. Een keer de kwartfinale, 3 keer de halve finale en 1 keer de finale. Ik zei het eerder al, dat was in 2024. Terwijl hij nu een ace slaat, de Duitser. Goede service naar buiten toe, naar de voorhand van Bonzi. Aan die gelijkkant, die 30 gelijkkant. Maar ja, Bonzi die kan er niet bij. En dus staat Alexander Zverev, Sascha Zverev, zoals hij ook wel genoemd wordt, staat op 40-30. 1 puntje dus nog voor hem om door te gaan naar die tweede ronde. Ja, Tjerk zei het ook al. Wat gaat hij het toernooi winnen? Nee, waarschijnlijk niet. Sinner zit ervoor.
2: voor. Misschien loopt hij wel eerder tegen een verrassing aan. Tegen een andere speler aan die goed is op gravel. Er lopen er wel een paar rond. Casper Ruud bijvoorbeeld werd niet genoemd in dat verhaal van Tjerk Bochstra eerder in deze uitzending. Toch wel een speler die het op gravel natuurlijk goed kan doen. En die ook wel eens de finale heeft gehaald hier in Parijs. Dus er zitten wel wat spelers in waar Alexander Zverev over kan struikelen. Terwijl hij nu bij die stand van de 40 gelijk opnieuw komt met een service naar buiten. Net sloeg hij ineens op 30 gelijk. Nu op 40 gelijk mist hij zijn eerste service. En gaat de Duitser aanleggen voor de tweede. Die Grand Slam titel. Dat is wat hem altijd achtervolgt. Die Grand Slam titel die hij wel niet wil komen bij Alexander Zverev. En ja, de verwachting is toch wel. Maar goed, dat is speculeren. Terwijl de nieuwe moordpunt is van Bonzi met de backhand rechtdoor. De verwachting is toch eigenlijk ook wel dat Alexander Zverev zijn carrière wel af gaat sluiten zonder ooit een Grand Slam te winnen. Maar goed, dan lopen we misschien iets te veel op de zaken vooruit. Hij is natuurlijk pas 29 jaar. Hij heeft nog wel bij Alexander Zverev. En ja, de verwachting is toch wel. Maar goed, dat is speculeren. Terwijl de nieuwe moordpunt is van Bonzi met de backhand rechtdoor. De verwachting is toch eigenlijk ook wel dat Alexander Zverev zijn carrière wel af gaat sluiten zonder ooit een Grand Slam te winnen. Maar goed, dan lopen we misschien iets te veel op de zaken vooruit. Hij is natuurlijk pas 29 jaar. Hij heeft nog wel wat jaren te gaan. Maar met die lichting die

0: binnendoor. Moeite met, bij Bonsi met de return. Die bal die valt halverwege het vak de kant zeg maar, van Alexander Zverev. En de Duitser die slaat hem dan met zijn voorhand diagonale de baan uit. En dus is hij terug op 40 gelijk. Ja, Zverev die deze partij natuurlijk snel wil afmaken. Elke game, elke set, elke minuut bijna die in de eerste ronde verspeelt. Goede service nu van hem naar buiten toe. Kan hem niet retourneren, Benjamin Bonsi. En dus opnieuw een matchpoint voor Alexander Zverev. Ja, alles wat je hier verspeelt in die eerste ronde aan energie, aan extra energie, dat kan je later in de tweede week, dan loop je daar tegenaan als het echt spannend gaat worden, als de verschillen kleiner worden, als de tegenstanders beter worden. Als je misschien 5 sets moet spelen in partijen van misschien 4,5, 5 uur, ja, dan ga je het merken dat je in deze eerste ronde partijen misschien te veel energie hebt verspeeld. En dat is wat Alexander Zverev zeker niet wil. Hij serveert dus nu op matchpoint bij die stand van 5-2. Eerste set 6-3, tweede set 6-4. 5-2 dus voor de Duitser. Hij serveert van links bij de stand van voordeel. En hij kan dus met een tweede service nu kan hij de rally in gang zetten om dat matchpoint uiteindelijk binnen te halen. De mishit dan van Benjamin Bonsi met zijn voorhand. Raakt de bal helemaal niet goed. De bal gaat omhoog en belandt ver achter de baseline. En dat betekent dat Alexander Zverev de eerste horde heeft genomen op weg naar misschien wel weer een finale in Parijs. Net zoals 2 jaar geleden. We gaan het afwachten. Hij is er doorheen. Het was niet briljant. Het werd gedurende de partij wel iets beter. Maar hij wint hem uiteindelijk wel zonder kleerscheuren. 6-3, 6-4 en 6-2. Sascha Zverev door naar ronde 2 in Parijs.
1: Naar de Giro dan. Ze zijn in Milaan aan het trappen, Gabriel.
2: Zeker. En we zien al heel veel publiek op de been in die finishstraat. Die lange finishstraat. 2 kilometer lang naar de laatste bocht. En dan zie je nu toch al dat verschillende teams al rustig aan het kijken zijn hoe ze dan straks echt met hun sprinttrein die finale moeten timen. Want vaak is het bij een sprintetappe simpel. Een sprint richting de laatste bocht. En als je die als eerste doorkomt, zit je in goede positie. Maar vandaag is dat toch wel al iets te veel van het goede. Want als je als eerste die laatste bocht doorkomt, dan moet je nog 2 kilometer lang tot de streep. En dan kunnen er nog zoveel jongens van achteruit komen. Dus het is een hele aparte finale waar de sprinters goed moeten timen en de sprinttreinen ook. En dat vele publiek, dat ziet dus nu al hoe het peloton voor de 2e keer door de finish heen rijdt. En dat doen ze zo meteen dus nog 2 keer voor de laatste ronde ingaan. Het is nu eigenlijk al een klein gevecht voor positie steeds. Want op zo'n lokaal circuit heb je veel bochten en veel chicaans die niet heel moeilijk zijn om te nemen als je helemaal voorin rijdt. Dan hoef je er amper voor te remmen. Maar als je dan helemaal achterin rijdt en je gaat met 6-7 man breed die bocht in, dan moet er in 1 keer toch geremd worden. En dan krijg je een soort accordeon-effect. Wat ervoor zorgt dat het peloton zich een soort van oprekt. En dan moet je hard aanzetten naar die bocht om weer opnieuw in positie te komen en terug te rijden naar de voorposten van het peloton. En dat is verder van ideaal, want dat zorgt ervoor dat je benen helemaal leeglopen richting de finale. Dus nu eigenlijk al met nog 46 kilometer te gaan, een beetje een gevecht voor posities. Dat is toch wel interessant. We zitten ook in het laatste uur van de wedstrijd, want tot nu toe hebben we 50 kilometer per uur gemiddeld. Dus met nog 46 kilometer te gaan kan je verwachten dat ze over iets minder dan een uur wel finishen. We hebben nog altijd diezelfde 4 koplopers met Marcellucci, Dwersnes en het duo van Polti. Maar die 4 die hebben nog steeds maar een voorsprong van 2 minuten op het peloton met nog 46 kilometer te gaan.
1: De volleybal. Oh, ja. Ik denk pak hem even. Oh, ja, jij ging net zitten.
3: Doe vooral.
1: Nou, volleyballen, heerlijk. De Four Nations Cup. Is er al enig krachtsverschil tussen Nederland en Duitsland zichtbaar?
4: Nou, Nederland begon goed. Duitsland kwam op gelijke hoogte. En nu maakt Alice Dambrink, de speelster die de meeste punten voor Nederland binnenslaat in toernooien, de 13-12. Dus het ligt dicht bij elkaar nog. Duitsland, ook voor hen is het de 3e wedstrijd, de nummer 10 van de wereldranglijst. Nederland staat iets beter voor op die wereldranglijst. Maar de Duitse vrouwen hebben het goed gedaan tegen Oekraïne en tegen Frankrijk. 2 keer 3-0. Nederland won van die beide ploegen met 3-1. Die lieten dus 2 setjes lopen. Nu staat het 13-13. Is Duitsland aan de service toe. Duitsland dat vorige week was het in Münster ook al 2 keer tegen Nederland speelde. Ja, nu komt er een uitstekend antwoord op de service van Duitsland. Want het wordt keurig afgemaakt aan Nederlandse zijde. Met Jansen bij het net. Met Van Aalen bij het net. En dat betekent dus dat het 14-13 wordt voor Nederland. Ja, vorig weekend in Münster dus. 2 oefenwedstrijden. Beide gewonnen door Duitsland. Maar toen was Nederland, ja, nog niet wat betreft de selectie zoals die nu in Apeldoorn staat. De selectie voor komende zomer. Er moest nog een schifting gaan plaatsvinden. En nu staat het 14-13. Bal wordt in het net geslagen. Wordt het weer 14-14 in de eerste set van deze, nou, finale mag je zeggen, van de Four Nations Cup in Apeldoorn.
3: Willem II keert na 1 jaar alweer terug in de eredivisie. Dat hebben we gisteren allemaal kunnen meemaken op radio en televisie. De Tilburgers wonnen in de play.

0: Offs die gingen net zo ver als vandaag de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht. Tot en met de strafschoppen. En er werd gewonnen van Volendam.
1: Thomas Didion Heudels schiet hij Willem II de Eredivisie in. Dat doet hij. Tilburg hoort er weer bij. Willem II keert terug op het hoogste niveau. En weer is het een keeper die scoort. Ze hebben een zware avond beleefd. Een zware middag hier vandaag aan de dijk. Vielen geweldig tegen op eigen veld. Maar slepen hem uit het vuur. John Stegeman met zijn ploeg promoveert naar de Eredivisie.
0: Ja, John Stegeman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je al een klein beetje bijgekomen?
2: Jazeker. Ja. Wel een korte nachtrust gehad, maar ja hoor, rustig.
0: Want dit is natuurlijk ook een feest in een paar delen. Want een officiële huldiging komt nog. Maar ik kan me voorstellen dat je dat er gisteravond dan allemaal meteen uit moet.
2: Ja, nee, gisteren was de vreugde enorm groot natuurlijk. Bij ons als team en staf. Maar natuurlijk ook bij de supporters die ons nog opwachten toen we terugkwamen uit Volendam. En hebben we toch eventjes al kleinschalig met de supporters gevierd. En maar morgen doen we er nog een keertje dunnetjes over.
0: En wat is dan kleinschalig?
2: Ja, iets van 7.500 mensen stonden ons nog te wachten. Dus, maar we verwachten meer morgen, dus vandaar.
0: Ja, mooi. Een keeper schiet jullie naar de Eredivisie. Was het allemaal zo bedacht dat hij de vijfde strafschop zou gaan nemen?
2: Ja, we hebben geoefend afgelopen weken. Want we moesten natuurlijk elke week, zat er een barrageduel aan te komen, zeg maar, op het laatst. Dat je dan verlengen en eventueel strafschoppen moet gaan nemen. En dat hebben we met de staf zorgvuldig voorbereid. En in het stadion dat ook betraind. En daarbij kwam er uiteindelijk een lijst, zeg maar, uiteindelijk tot stand. En dan moet je natuurlijk nog wel eventjes met spelers gaan praten of ze dat uiteindelijk wel willen na een hele zware wedstrijd. En er waren ook een aantal jongens die gaven aan om het niet te willen. Maar Thomas stond wel op die lijst om te nemen, omdat hij elke penalty ook tijdens de series heeft er binnengeschoten als een van de weinigen.
3: Maar ja. John Stegeman, ga jij nou vertellen, man uit de voetbalwereld, dat je kunt oefenen, dat je kunt trainen op penalties?
0: Nou, misschien een keeper maar wel. Dan.
2: Ik moest wel een beetje een beeld hebben van welke spelers, want we deden dat dan zeg maar vanaf de penalty-stip lopen. En ik snap heel goed wat je bedoelt, Hugo.
3: Ja.
2: Dat op het moment als er een volstaande...
3: Wetenschap is niet zo'n favoriet onderwerp in de voetbalwereld, sportwereld.
2: Nee. Maar daar, zo wil ik het ook uiteindelijk daar helemaal niet op loslaten. Maar ik wilde wel gewoon een beeld hebben van wie heeft er een vaste trap. Ja, weet je, dan heb je een moment. En we probeerden dat wel een klein beetje in die zin na te bootsen. En ja, weet je, ik krijg gewoon inzicht uiteindelijk van wie is comfortabel daar rondom die penalty stip. En nou, vandaar dat er uiteindelijk een lijst uitkwam van jongens die wij zeg maar wel vast dachten te zijn met penalty trappen.
3: Ben ik toch nieuwsgierig? Zet je daar dan nog een sanctie op? Of een,
2: weet ik veel, hebben we niet gedaan.
3: Als je mist je 20 keer opdrukt, weet ik veel.
2: Nee, zeker niet. Nee, gewoon wel aan de voorkant aangeven waarom we dat deden. En weet je, de meeste probeerden we, of de meeste iedereen probeerde we gewoon zo goed mogelijk te nemen.
3: Ze zaten er goed in.
2: Alleen, ja, dat vond ik ook wel. Ja. Dus oefening maakt kunst misschien wel. Ja,
0: maar dan komt er dus wel een moment dat je nog even bij die spelers incheckt. Zo van, durf je het aan?
2: Ja, nee, dat deden mijn assistenten. Zeg maar, die waren daar verantwoordelijk voor. En die kwamen uiteindelijk met de lijst naar mij toe. En die zeiden van dit en dit en dit, die willen niet. Ik zei oké, even kijken.
0: Heb ik er 5 over, dacht je toen?
2: Nou ja, daar kwam het uiteindelijk wel op neer. Want die zeiden van die willen hem liever niet nemen, die willen hem liever niet nemen. Niet de eerste 5. En toen uiteindelijk besloten we met de staf van Thomas moet wel die laatste nemen. Want die is toch een onzekerheidje voor ons. Gezien alle spelers die nog op het veld stonden. Ja.
0: En dat bleek wel. Ja. En uiteindelijk slepen jullie hem er dan uit tegen Volendam. Wat heeft nou ergens... Kan je iets aanwijzen wat de doorslag heeft gegeven?
2: Een beetje geluk hebben we gisteren denk ik wel gehad.
0: Sowieso.
2: Het was natuurlijk een loodzware wedstrijd voor ons. Een goed begin. Ja, ik denk toch wel de saamhorigheid wat wij in het elftal hebben. Het niet opgeven. En ik denk ook wel wat echt wel iets is wat we afgelopen periode heel erg goed hebben gedaan. Is met elkaar een goed verdedigend blok neerzetten. Waardoor het voor tegenstanders echt wel moeilijk wordt om er doorheen te komen. En dat is denk ik wel uiteindelijk de doorslag. Uiteindelijk, je moet natuurlijk ook scoren, want we stonden achter. En dat hebben we natuurlijk ook gewoon prima gedaan. Maar ja, weet je, we hebben op het tandvlees gelopen. En we hebben uiteindelijk een penalty serie eruit weten te trekken. Want in de wedstrijd en vooral in de verlenging waren wij niet meer in staat om, om heel veel
3: pijp was leeg,
2: pijn te doen. Ja, de pijp was gewoon leeg. Ja, zo eerlijk moet je zijn ook. Ja.
0: En dat is dan waarschijnlijk
2: een lang seizoen.
0: Dat is vast een optelsom van alles. Een zwaar seizoen, maar ook misschien de druk die erop staat. Want hoe hoog was deze druk voor Willem II om meteen een jaar later weer terug te keren?
2: Ja, maar dat is een beetje, vind ik, wisselend. Want ik denk dat in het begin van het seizoen iedereen heel graag uiteindelijk gelijk terug wilde. En die druk werd er ook wel een klein beetje, zeg maar, opgelegd. Maar naarmate het seizoen vorderde en wij bleken dat wij gewoon niet in staat waren om bij de eerste twee plekken te voetballen, werd dat toch uiteindelijk wel wat meer gedowngrade, laat ik het zo maar zeggen. En uiteindelijk, ja, weet je, dan haal je de derde periode, je wint de vierde periode. En ja, dan is er wel weer een verwachting natuurlijk om het zo goed mogelijk in die play-offs natuurlijk te gaan doen. Helemaal dat je dan ook nog een ronde overslaat. Daar heb je toch iets meer voordeel mee in plaats van 8 wedstrijden, 6 wedstrijden. Ja, dus ik heb nooit echt die absolute druk op het einde gevoeld. Die heb ik aan het begin van het seizoen heel erg gevoeld, moet ik zeggen.
0: Ja. En dan gisteren, jullie kwamen ook terug van een achterstand natuurlijk. Misschien is dat in zekere zin nog wel prettig.
2: Ja, nee, we hebben zelf ook met het beltje moeten hakken. We stonden 2 keer en vanuit een uitwedstrijd 1-0 voor. En we hebben zelf gemerkt hoe moeilijk het was om uiteindelijk wedstrijden dan naar je toe te trekken tegen RKC. Uiteindelijk 1-1 gespeeld. En thuis tegen Almere hebben we ook best wel lang over de forcing moeten doen om zeg maar die 2-0 naast toe te trekken. En waren die wedstrijden voor mijn gevoel heel erg in evenwicht. En ja, weet je, daar hoopte ik eigenlijk wel een beetje op van, Volendam, en dat gevoel had ik een beetje, die waanden zichzelf al wel op een bepaalde manier, de superieure of de betere dan ons. Dat mag ook, hè, want ze speelden bij ons uit een prima partij. Alleen ja, weet je, dat hebben we wel gepoogd mee te nemen van, als jullie denken dat jullie er zijn, dan komen we op een, dat is ook een beetje jezelf motiveren. En dan zoek je ergens naar als trainer. Nou, dat soort dingen werken af en toe natuurlijk wel. Ja. Wat mensen en spelers in de media roepen.
0: Ja. Dan komt er nu nog even een feestje aan en dan is er vakantie. Maar dan is het wel ook aan jullie om te zorgen dat je Eredivisie waardig terugkomt. En ook een beetje Willem II waardig. Dus ik neem niet aan ergens lekker een beetje onderin spelen. Hoe gaan jullie dat doen?
3: Ik onderbreek je even, Henry. Want heb jij dat discussietje tussen Hans Kraaij junior en John Stegeman gehoord?
0: Dat is een klein beetje aan mij voorbij gegaan. Ja. Kan je het in één zin samenvatten?
3: Nou, Hans Kraaij junior zei, het mag wel wat aantrekkelijker. John, die was, dat zeg ik toch wel goed, lichtelijk verbaasd. Die zat nog heel erg in de emotie van de strafschoppen en het promoveren. Maakt niet uit hoe. Dus die vond het een tikje te vroeg om het al over wat spectaculairder aanvallend voetbal te hebben. Maar hij heeft er nu een nachtje over nagedacht. En had Hans Kraaij junior een klein beetje gelijk.
0: Laten we Hans er even bij halen. Hans, goedemiddag.
3: Nee, hoor.
2: Ja, ik denk, we hebben gewonnen en dan moet ik al over volgend seizoen gaan praten. Hoor. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Dus dat was één. Weet je, we hebben gewoon heel erg naar onze mogelijkheden gevoetbald. En je krijgt op een gegeven moment een selectie. En dan is het de taak voor mij als trainer en staf om daar een goed werkend geheel van te maken. Maar ook heel erg op de kwaliteiten van spelers.
3: Ja, dat denk ik niet dat je dat kwalijk wordt genomen.
2: Ja, weet je, dat kan ik wel heel erg. En dat hebben we in het begin ook heel erg gedaan. Maar als je dan tegen Doeblika gaat, ze ook hard fluiten. Hè? Dan is het leuk dat je hoog druk zet en dat je heel veel uit je positie gaat lopen. Maar als je achterin continu geslacht wordt, heb je daar gewoon wel een probleem natuurlijk.
3: Maar heb je in je loopbaan wel leuk vormgegeven clubs onder je hoede gehad? Ik neem aan dat er ook je voorkeur uit gaat volgend jaar.
2: Ja, maar vanzelfsprekend, Hugo, natuurlijk. Dat wil elke trainer toch? Ja,
3: alleen, en Willem II is ook een stad met die wensen vrolijk voetbal. Of Tilburg.
2: Ja, en daar hebben ze ook groot gelijk in. En als Freek Hikkers en Cochotte mij de tools geven, dan gaan we daar ook zeker mee aan de slag. Zo simpel is het ook. Alleen ja, weet je, soms heb je een reality check nodig. En dat was afgelopen seizoen wel gewoon het geval. Van willen we nog wat halen, dan moeten we het anders gaan doen.
3: Misschien wil Frenkie de Jong wel terug?
2: Die is van harte welkom, moet ik zeggen. Maar die is geblesseerd.
3: Je gaat zoeken.
2: Ja, natuurlijk gaan we zoeken. En we gaan ook proberen spelers te zoeken dat we ook op een iets andere manier kunnen voetballen.
3: Ja,
2: dat is logisch. Ja, dat kost natuurlijk ook uiteindelijk allemaal centjes. En dat is tegenwoordig voetbal, hè. Dat is allemaal centjes. Dat is prima. Alleen ja, en benieuwd hoe creatief we kunnen zijn om een mooi elftal op de been te krijgen. En we hebben natuurlijk nu ook al een aantal spelers die uiteindelijk ook met ons meegaan naar de Eredivisie. Dus,
0: eerst morgen maar eens even vieren. Gisteren was het met, wat zei je, 7000 man. Hoeveel zijn het er morgen, denk je?
2: Ja, ik hoorde dat het de vorige keer 20 waren. Maar ik weet het niet, 15, 20. Nou, het zal heel erg mooi zijn natuurlijk. Maar geweldig voor de stad Tilburg, want Elke week zit het gewoon een bommetje vol in Tilburg, ook op dit niveau. Dus voor de supporters is het geweldig dat we weer zijn gepromoveerd. Dat is ook uiteindelijk waar deze club thuis hoort. En ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag maken.
0: En het is morgen een vrije dag. Dus dat wordt vast en zeker een prachtige feestdag. Dankjewel,
3: Hoijtjon. Dankjewel.
0: Dien in het matchcenter.
4: Wielrennen en voetbalnieuws. Te beginnen bij de sport op twee wielen. Namelijk in de Ronde van Burgos. Daar hebben we een Nederlandse eindwinnaar gekregen. Yara Kastelein won vandaag de slotetappe. En heeft daarmee ook de koppositie genomen in het klassement. En dat is op de slotdag dan genoeg voor de eindoverwinning. Een mooie opsteken voor haar. Want ze won in 2023 al een etappe in de Tour de Femme. En heeft nu dus nog een mooie titel op haar cv weten bij te schrijven. Mischa Bredewold, die werd uiteindelijk vijfde. Die kwam op een minuut achterstand van Kastelein over de streep. En dus ook een top 5 klassering voor haar. En dan gaan alle opstellingen in de Premier League een uur van tevoren ongeveer binnenkomen. Over een half uur begint die laatste speelronde. En normaal gesproken neem je die namen ter kennisgeving wel aan. Maar nu is het natuurlijk zo vlak voor het WK wel interessant wie er wel spelen. Maar nog interessanter, vooral wie er niet spelen. Want bij Arsenal staat Jurrien Timber nog niet op het wedstrijdformulier. Hij wordt buiten de selectie gelaten. Het is natuurlijk vaag hoe goed hij er fysiek voor staat met zijn blessure. Maar trainer Mikel Arteta heeft hem nog niet fit genoeg bevonden om vandaag dus überhaupt bij de wedstrijdselectie te zitten. Zorgwekkend in aanloop naar dat WK. Nou, Gakpo, Van Dijk, Gravenberg, die staan wel allemaal in de basis. En Mickey van de Ven, die is captain bij Tottenham Hotspur voor dat belangrijke duel. Oh ja, en Nathan Ake en Tijani Reinders, die beginnen ook in de basis. Bij het allerlaatste Premier League duel van Pep Guardiola. Ook voor hun dus wel een lekkere opsteker richting dat WK.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Human neemt je mee naar de Verenigde Staten. Want daar kijken we toch altijd zo graag naar? Die cultuur, de films, popmuziek, toch? Of zijn we door alle ontwikkelingen nu eens massaal wakker geworden uit die Amerikaanse droom? Kijk vanavond naar Metropolis, over onze vernieuwde blik op Amerika. Human, radicaal menselijk.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: NPO Radio 1.
0: In Langs de Lijn is het even over 16:30. Katrien Straatman.
20: De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd omdat de afgezette partijleider Özgür Özel zich daar ophield. Aanhangers van de CHP verzetten zich daartegen, maar werden bestookt met traangas en rubberen kogels. Donderdag besloot de rechter om Özel uit zijn ambt te zetten en zijn voorganger weer naar voren te schuiven. Defensieminister Yeşilgöz zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Franse president Macron spreekt van een verdere escalatie. En EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk van afgelopen vrijdag erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er allemaal aan het werk was. En in de Filipijnen zijn 21 mensen vermist geraakt nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Het gebeurde in een stad in noorden van de hoofdstad Manila. Er viel zeker één dode, dat was een toerist uit Maleisië die in het hotel ernaast zat.
0: Peter Kuipers-Munneke, we hangen aan je lippen.
21: Ja, want het is fantastisch weer.
0: Ja.
21: En je hoopt natuurlijk dat het zo blijft.
0: Nou, vooral dat het morgen ook zo is, ja.
21: Ja, nou, dat is zo.
0: Nou, fijn. Bedankt.
21: Ja, dus je hoeft niet meer aan mijn lippen te hangen. Het is bekend. Nee, maar het is echt prachtig weer overal met heel veel zon. In het noorden is het zo'n 22 graden. In het zuidoosten is het 29 graden. En in het midden van het land zit daar een heel klein beetje tussenin. Morgen dan draait de wind een beetje door van het noorden naar het oosten. Nu komt door die noordenwind de temperatuur in het noorden niet zo heel veel boven de, niet veel meer dan boven de 22, 23 graden uit. Maar morgen wordt het weer wat warmer, ook daar. Daar wordt het dan zo'n 26, 27 graden. En in het zuiden van het land wordt het opnieuw 29 graden. Met heel veel zon, bijna geen wind. De warmste dag van de week is overmorgen, dinsdag. Dan wordt het op veel plaatsen in het midden en het zuiden van het land 30 graden. Daarna gaat op woensdag en donderdag de temperatuur een flink stuk omlaag. Naar zo'n 21 of 22 graden. Maar de zon die blijft gewoon. Komende vrijdag en volgende week zaterdag dan lijkt het heel zonnig te worden met temperaturen van zo'n 25 graden.
0: Nou, heerlijk. Robert Vriese, de files.
22: Gelukkig niet al te veel, Henry. 15 kilometer in het land bij Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 5 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Op de A16 wordt aan de weg gewerkt vanuit Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor viel op de parallelrijbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met een half uur vertraging. In de Achterhoek wordt weer gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 20 minuten vertraging aan de grens. En ik sluit af bij Amsterdam, want op de N247 wordt aan de weg gewerkt vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging.
23: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
24: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
25: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
24: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
26: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
27: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
26: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
27: Social Deal deals die je niet mag missen.
28: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: NPO Radio 1.
0: Een middagje waarin we nogal wat voetbaltrainers spreken. Zometeen ja, een soort afscheidsgesprek van Ron Jans.
8: Ah,
0: die
8: Ron Jans.
0: Zijn laatste wedstrijd heeft gehad. Ronald Koeman komt er nog aan met een vers interview op weg naar het WK.
8: Mag ik daarop reageren?
0: Ben jij natuurlijk heel erg benieuwd of hij iets over Joey Veerman gaat zeggen.
8: Ja?
0: Dat weten we niet. Ik heb nog geen idee. Dat gaan we straks horen. En we zoeken af en toe ook de verkoeling in de zaal. Bij het volleybal bijvoorbeeld Nederland-Duitsland. Krijn.
19: Ja, en hier is het best goed te doen hoor in het Omnisport in Apeldoorn. In de zogenaamde topsporthal waar ook de thuiswedstrijden van Dynamo normaal gesproken worden gespeeld. In de Nederlandse top van het volleybal. Nu de Nederlandse vrouwen spelen tegen Duitsland. Eerste set is inmiddels afgelopen. We zitten alweer redelijk ver in de tweede set. En die eerste set is gewonnen door Nederland met 25-22. En dat zou betekenen, of dat betekent, dat Duitsland voor het eerst dit toernooi tussen aanhalingstekens, want het zijn eigenlijk drie oefenwedstrijden die in een toernooijasje zijn gegoten. Voor het eerst dus een set verliest 25-22. Duitsland kwam nog wel even op voorsprong bij 17-18. Maar Nederland hield het hoofd koel. Moet ook overigens zeggen dat in de ploeg Britt Bongaerts is gekomen. Die serveerde meteen uitstekend. Een van de meest ervaren speelsters van het Nederlands team. Ook de captain die niet in de basis startte van het team van Felix Kozlowski. De Duitser die bondscoach is van Nederland. Maar voormalig bondscoach is van Duitsland. Nou, zo is dit best een leuke wedstrijd. Want die tweede set staat Duitsland op voorsprong. Is het 10-9 voor Duitsland. Maar daar ging het punt alweer naar Nederland. Het laatste punt dus mag Nederland gaan serveren. 9-10 dus staat het. Terwijl Nederland nu alweer klaar staat voor de service. Met Dambrink aan het net. Die goede punten binnenslaat. En ook Knollema. Nederland speelt zonder Nika Daalderop. Die een kampioen is geworden in Italië. Maar wel een kruisbandblessure of een hamstringblessure heeft opgelopen. Gelukkig is het niet zo ernstig dat ze niet bij is in dit toernooi. In ieder geval aan de start van de volleybalzomer voor deze vrouwen. En Celeste Plak die in Indonesië is gaan spelen. En die heeft aangegeven deze zomer niet beschikbaar te zijn voor Oranje. Ook zij is er niet bij. En Nederland ja, doet het tegen Duitsland toch best goed hoor. Met in deze wedstrijd de stand van 10-10 op het scorebord. Maar die eerste set hebben de Nederlandse vrouwen dus al lekker op zak.
0: Gabriel, de Giro. Nou, dan zal dit het moment zijn dat het peloton stap voor stap op gang komt.
29: Dat klinkt bijna oneerbiedig als ze ruim 50 kilometer.
0: Nee, je kan het vaak zo uittekenen, die etappes waarvan je van tevoren weet dat we naar een massasprint gaan. Dan komt er zo'n kopgroepje met jongens die het wel leuk vinden om nog een beetje in zichzelf in de kijker te rijden. Maar die allemaal ook weten, we worden ergens weer bijgehaald. En nou ja, het is nu nog 23 kilometer, zie ik. Dus dan moet toch ongeveer een moment komen dat het peloton ze gaat inlopen.
29: Zeker, zeker. Dat is ook wel zo. Dat is ook zeker zo. Ze hebben nog 1 minuut en 23 seconden voorsprong op het peloton. Dus dat zou in principe niet genoeg moeten zijn voor dat kwartet aan de leiding. Bestaande uit Marcellucci van Bardiani, Dversnes van Uno X. En dan Mattia Bajs en Mirko Maestri van Polti Visit Malta. Een hele dag aan de leiding, ruim 50 km per uur gemiddeld. Dat is met vier man nog steeds echt niet heel makkelijk om te doen. Het is echt een knappe prestatie. Maar ze krijgen er waarschijnlijk niet heel erg veel voor terug. Want het peloton komt langzaam steeds dichterbij. Wel opvallend nieuws uit dat peloton. Kijk, je hebt natuurlijk altijd in sprintetappes heb je de 3-kilometer regel gehad. Waarin als er een valpartij was en je lag erbij of je zat erachter in de laatste 3 kilometer, je toch dezelfde tijd kreeg als de winnaar. Nou ja, dat wordt nu al, daar wordt de laatste jaren al meer mee geëxperimenteerd. Dat heet dan nu een sprintzone. En soms is die 5 kilometer voor de streep al in plaats van 3. Als het bijvoorbeeld heel hard regent of iets dergelijks. Nu kregen we net een half uur geleden de melding dat de tijden voor het klassement bevriezen met nog 5 kilometer te gaan. Dus ongeacht of je valt of niet, je kan gewoon met nog 5 kilometer te gaan het peloton laten rijden. Omdat men het toch te gevaarlijk acht op zo'n circuit, blijkbaar. Maar toen ging Vingegaard alsnog klagen. En ook Ciccone ging helemaal naar achter in het peloton. Net zoals Vingegaard dus. En die zijn toen naar de koersdirecteur gegaan. Die zijn toen even aan de wagen daar gaan hangen. Die hebben toen ervoor gezorgd dat het raampje van de president van de Giro naar beneden ging. En toen hebben ze hun beklag gedaan. En uiteindelijk hebben ze geluk gehad, want de tijden van het klassement bevriezen al wanneer ze de laatste ronde ingaan met nog 16 kilometer te gaan. Oh. Dus ik ben heel benieuwd wat voor raar beeld we zo meteen gaan krijgen. Misschien dat het peloton wel in tweeën splitst, omdat nou ja, je hebt een deel van het peloton dat dan voor de ritzegen wil gaan en een ander deel dat misschien denkt, nou ja, we zijn eigenlijk al de finish gepasseerd. We hoeven alleen nog maar de ronde uit te rijden nu in dit geval. Dat is een beetje een opvallend iets. Vanuit het oogpunt van Vingegaard is dat natuurlijk ook wel logisch. Hij heeft ook nog die Tour de France waar hij naartoe moet werken. En het zou zonde zijn als hier zijn Tour de France voorbereiding naar de Galamise gaat. Nog 21 kilometer. Nog 21 kilometer. Alle sprintploegen komen naar voren. Nog altijd dus een kopgroepje met 1 minuut en 12 seconden voorsprong op het peloton.
0: De trainingscarrière van Ron Jans zit erop. FC Utrecht verloor vanmiddag dus van Ajax na het nemen van penalties. Ajax plaatst zich daarmee voor de voorronde van de Conference League. En Jans sluit zijn lange loopbaan dus af met een nederlaag. Maar daar heeft hij vrede mee.
8: Ja, verliezen is niet leuk. Maar Ajax was over 120 minuten wel de ploeg met de meeste kansen. Barkas die redde ons nog 1-2 keer. We hebben ook wel onze mogelijkheden gehad. Maar Ajax verdiende eigenlijk meer om de wedstrijd op doelpunten gewoon te winnen. Maar ja, dan win je niet altijd de strafschopserie. Dat begon al met de eerste. En zij schoten een fantastisch binnen. Wij missen de twee. Dus, maar daar kan ik wel mee leven. Want ook in de verlenging kwamen we nog achter. En de ploeg heeft weer wilskracht getoond. En we kwamen weer terug. Dus alleen mocht net niet zo zijn. Maar als je ziet waar we in januari stonden, waar we nu weer naartoe gegroeid zijn. Dan denk ik dat we echt heel veel stappen hebben gemaakt. Met heel veel complimenten naar spelers, staf, club en supporters.
9: Ik dacht bij Haller nog wel, die nam de eerste. Die heeft natuurlijk niet zo'n lekker seizoen achter de rug. Heb jij er nog over getwijfeld om hem de eerste te laten nemen?
8: Ja, als wij tegen Haller moesten spelen, kregen we heel vaak een strafschop tegen. En die schoot hij allemaal binnen. Dus ik heb er niet aan getwijfeld. Alleen, ging er niet in.
9: Het zit erop, wat jou betreft. Het is je laatste wedstrijd geweest. Je hebt afscheid natuurlijk al een beetje beleefd in de galgenwaard. Sta je nu emotioneel? Voel je dat het de laatste was? Of is die wedstrijdspanning dan nog heel erg aanwezig?
8: Nee, ik voor mijn gevoel. Terwijl er nog 2 wedstrijden waren in de play-offs, 1 of 2. Die thuiswedstrijd tegen Fortuna. Dat was zo mooi dat ik eigenlijk daar al heel veel emoties. En dan heb je dan de dag daarna, dan zit je thuis. En dan bedank je nog een heleboel mensen. Dus eigenlijk zijn de meeste emoties daarna wel verwerkt. Maar ja, ik ben ook wel iemand die best wel impulsief is. Maar zijn emoties ook niet altijd, in ieder geval niet heel lang en uitbundig eruit gooit. Ik ben meer wat van de kortere momenten, denk ik.
9: En nu pensionado.
8: Ja, daar kijk ik wel naar uit.
9: Is de AOW al binnen?
8: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
9: Ik had ook iets verder weg. Hoor.
8: Ja, maar dat gaan we voorlopig helemaal niet doen.
9: Nou, geniet ervan. Dankjewel voor al die jaren.
8: Jij ook.
0: Ja, en al die jaren. In 2001, 2002 werd hij assistent trainer bij FC Emmen. Daarvoor was hij wel trainer bij amateurclubs geweest. En daarna bij Groningen sinds 2002. Wat een carrière.
10: Ja,
0: Nou, ik kan me herinneren toen ik begon bij Voetbal International dat ik bij hem op bezoek ging. Ik dacht als speler van PEC Zwolle, ze praat je over een jaar 40 geleden.
10: Dat moet dan tussen 1976 en 1982 geweest zijn, klopt dat?
0: Nee, ik denk dat het later is geweest.
10: Dan was hij speler van Groningen of van Roda?
0: Ja, Groningen was dat, ja. Klopt, ja. Ja, geïnterviewd. Ja, die ken ik al heel erg lang. En hij is eigenlijk altijd de aan de ene kant hele kalme, goed pratende voetballer, schouderscheep trainer geweest. Maar maak hem niet boos. Terg hem niet, want dan kan hij ook een pain in the ass zijn, zoals hij zelf ook zegt.
10: Nou, mooi toch? Dat is een echte leider, lijkt me.
0: Ja, hij is ook aanvoerder geweest vroeger van elftal. Hij was een goede voetballer. Niet een Nederlands elftal niveau. Maar hij zat tegen net onder de top Ajax, PSV, Feyenoord aan. Een hele goede clubvoetballer. Ja, hij heeft zijn sporen verdiend. Ik denk dat hij als trainer een beetje people's manager-achtig. Ja, Beenakker, Hiddink. En dan om iets kleinere, lagere schaal. Ja, zijn hoogtepunt is natuurlijk geweest die 5-1, hè, die bekerfinale tegen Ajax. 5-1. 2000, ja,
10: 2014, PEC Zwolle tegen Ajax.
0: Man, wat speelde PEC Zwolle toen goed. En het Ajax van Frank de Boer, meen ik, werd toen finaal in de pan gehakt. En dat zag niemand aankomen.
10: Met de Johan Cruijffschaal er nog achteraan, een paar maanden later.
0: Ja, nee, en wat we van hem weten is natuurlijk, en dat vinden we altijd leuk als er nog een wat human interest bij hoort. Hij weet ontzettend veel van alternatieve popmuziek. Echt obscure bandjes. Daar heb ik heel wat discussies over gehad. Ik denk dat hij het reguliere aanbod langs de lijn vindt hij te braaf. Ik denk dat hij Songfestival ook niet kijkt. Maar je ziet hem wel bijvoorbeeld in hele kleine zaaltjes, of althans vroeger, bij obscure bandjes uit Dundalk, hè, die dan even komen toeren in Nederland. Het kan niet zwartgallig, somber genoeg zijn. Of hij kon zijn hart eraan ophalen.
10: Nou, dan ben ik heel benieuwd of hij het volgende bandje kent. Want dat ligt dan misschien wel een beetje in zijn straatje. Het is een radioliedje, maar het is ook echt een festivalbandje. Uit Engeland, een soort van Britpop, maar dan net anders. Graffiti 6.
0: Nou, hij kan me appen. Als je het kent,
10: mij ook.

0: Ja, heb je binnen? Ik weet zeker dat Ron Jans dit een fantastisch nummer vindt. Ik weet ook zeker dat hij het kent. Ik zal het nog wel even checken. En nou, zie het als een bedankje voor al zijn bewezen diensten in de voetbalwereld.
1: Bij deze, Stare into the Sun. Het gaat richting het slot nu in de etappe in de Giro, Gabriel.
2: Zeker, nog 13 kilometer te gaan en het peloton moet nog steeds 50 seconden goedmaken op die kopgroep van vier die maar door blijven brommeren. Mirko Maestri, Mattia Weiss, Martin Marcellucci en Frederik Dwersen. Dus het zou toch wat zijn, zeg, als zij hier het voor elkaar krijgen om het peloton achter zich te houden. Het zijn de mannen van Unibet Rose Rockets die volle bak aan het rijden zijn. Lukas Kubis, de Slovaakse publiekslieveling, rijdt momenteel op kop. En achter hem zijn het ook mannen van Sudok, Quickstep en Little Trek. Die rijden voor Paul Manier en Jonathan Milan om Lukas Kubis te helpen. De meeste sprinters zitten al in goede positie en de meeste klassementsrenners laten zich al wat naar achter zakken, want we zijn dus die laatste de ronde ingegaan. Giulio Pellizzari zit in de voorlaatste positie van het peloton. Jonas Vingegaard zit rond plek 60. Ja, ook Jonathan Narvaez, de man die momenteel in de puntentrui rijdt, die zit daar met nog wat ploeggenoten om hem heen. Hij twijfelt misschien om mee te gaan sprinten vandaag, want hij jaagt op die puntentrui en hij heeft evenveel punten als Paul Manier na de tussensprint eerder vandaag. Met nog 12 kilometer te gaan zit hij toch nog wel redelijk ver van achter. Groenewegen in ieder geval heel goed van voren, net als Manier en Milan, maar ze moeten nog steeds wel die 50 seconden goed maken op dat kopgroepje van hier.
1: Hoe gaat het met de volleybalvrouwen tegen Duitsland, Krijn?
3: Ja, het is spannend, Henry. 22-22 in de tweede set. En Nederland slaat een uitstekend punt binnen. Jolien Knollema deed dat. Speelster van het Italiaanse Firenze. Heeft hiervoor in Stuttgart gespeeld. Ongetwijfeld wat speelsters kennen van de Duitse ploeg. Van de Italiaan Giulio Bregoli. Die de bondscoach is van de Duitse ploeg. En nu is het voor Nederland. De service van Laura Jansen. Die ook een paar heerlijke punten heeft binnengeslagen. Oh, dat blok is uitstekend. Een uitstekend blok van Nederland. Het Britten stuurt daar het net. Die daar heel goed timed. En dan is dit toch een heerlijk blok. En dat levert Nederland een nog wat grotere voorsprong op. 23-22. Wordt er een time-out aangevraagd. Want Nederland heeft nog twee puntjes nodig. En dan zou het zomaar op een 2-0 voorsprong tegen Duitsland kunnen komen. De Duitse vrouwen die nog geen enkele set verloren in dit toernooi. 3 wedstrijden in 3 dagen. Er is een heuse cup te verdienen, heb ik me laten vertellen. De Four Nations Cup. Die aan het einde van deze wedstrijd wordt uitgereikt aan de winnaar van deze wedstrijd. Nou, nu dus de vrouwen die daar bij elkaar staan bij. Die Duitse bondscoach van Nederland, Felix Kozlowski. Die een prachtige carrière heeft als coach in Duitsland. Hij is niet alleen bondscoach geweest. Hij werd ook nog eens 2 keer kampioen in het Duitse clubvolleybal. 2 keer won hij de beker. En is nu sinds 2023 bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Ja, en er moeten nieuwe sterren gaan opstaan in dat Nederlandse volleybalteam. Laura Jansen bijvoorbeeld, die het goed doet in deze wedstrijd. Die speelt in Polen. Die een paar hele mooie punten heeft binnengeslagen. En zij mag zo dadelijk gaan serveren. Jansen staat klaar. 23-22. Helemaal uitverkocht. Deze hal in Apeldoorn. En ja, prachtig om te zien dat er meer dan 2000 toeschouwers zijn. Natuurlijk allemaal op de hand van Nederland. Veel oranje op de tribunes. Daar is die service niet heel veel risico genomen. Maar Nederland pareert de Duitse aanval uitstekend. En dan heel voorzichtigjes de bal over het net gespeeld. En dan komt daar de Duitse aanval. Wordt die nog aangeraakt door de libero van Nederland. En dat betekent dus dat het 23-23 is geworden. Dat Duitsland dit hele belangrijke punt weet te maken. En dan zo zitten we in de big points van deze tweede set. Is het een wissel? We horen die zoomen op de achtergrond. Hè? En dan komt er een wissel in bij Duitsland. Het is Patricia Nestler die in het team gaat komen. Nou, het staat 23-23. Spannend vervolgen van de tweede set.
1: Er wordt lekker divers gereageerd op de stelling van Borst van deze zondag. Die gaat over de beste speler van het Eredivisie-seizoen. En de stelling van Hugo luidt: Joey Veerman is de beste speler van het Eredivisie-seizoen. Marcel kiest voor Ayasa Oueda. Die zegt: Oueda maakte 25 goals voor Feyenoord. Dat is 1/3 van alle doelpunten van Feyenoord dit seizoen. Mede daardoor heeft hij Feyenoord de tweede plek bezorgd. Hans zegt kort maar krachtig: Jordi Klaasie. Camille is het eens met de stelling. Die zegt: ik vind het bijzonder oneerlijk dat Veerman niet mee mag naar het WK. Ik twijfel zelfs of ik ga kijken. Kijk, dan ben je wel echt een fan van Joey Veerman.
4: Goeiedag.
1: Sander zegt: ik ben fan van Veerman, nog eentje dus, maar hij was niet de beste. Ik vind dat Saibari, Perisic of Hajmoussa het verschil maakten voor hun teams. En ook Sherry van NEC heeft grote kwaliteiten. Ja, om er maar eens eentje te noemen.
4: Goed. Zeker.
1: Jolanda is er nog niet over uit, die kan eigenlijk niet kiezen. En die zegt: niemand stak het dit seizoen echt bovenuit. Dus even kijken, hebben we dan nog wat andere namen die voorbij komen. Alwin vond nog een andere PSV'er om te noemen. Die gaat voor Zinho Dest.
5: Nee,
1: dat kan.
5: Sorry. Maar we gaan hem kritisch beoordelen tijdens het WK. Voor Amerika speelt hij natuurlijk.
1: De NPO-luisterapp staat open.
0: Dank voor jullie reacties. Ik ga zo door. Nog 2 uur te gaan.
4: NPO Radio 1.
6: Podcast.
4: Docs.
7: Was je blijven schrijven? Hoe had het leven eruit gezien als dichter Jyoti het hoofd nog leefde?
8: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
9: Of bioloog.
10: Dokter.
8: Kapper.
10: Of misschien acteur.
11: Of radiomaker.
7: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
12: Gaan we bevriend zijn met ons, denk je?
13: Dat weet ik misschien wel.
7: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
14: Ster. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: NPO Radio 1, 5 uur.
11: Schut en Hugo Borst.
12: Houdt de kopgroep nog stand in etappe 15 van de Giro, Gabriel?
13: Peloton inderdaad, want het gat is nog steeds een halve minuut met nog maar 6 kilometer te rijden. En één voor één laten de knechten zich lossen intussen. We zagen al Fabio van der Bossen, Maximilian Walscheid namens Sudal Quickstep en Little Trek. Dat zijn gewoon echt hele belangrijke pionnen. Die zitten normaal in de laatste fase van de lead-out. Alleen de mannen van Unibet Rose Rocket zitten hier nog met 4 man in totaal. Is dat wel genoeg om dan die kopgroep nog terug te pakken? Want daar zitten een paar tempobeulen in, zoals Frederik Dwersens en Mirko Maestri. Die blijven maar doorrijden, nog 5 kilometer te gaan. Half minuutje. Het is razendspannend.
12: Ontknoping komt er zo aan, net als voetbal en volleybal en ook handbal in het komende uur langs de lijn. Met nu het NOS Journaal. Katrien Straatman.
14: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd. 4 mensen kwamen om. EU-buitenlandschef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadevoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlands collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming kwam nadat donderdag de rechter besloot om Özel uit zijn ambt te zetten en zijn voorganger weer naar voren te schuiven. De CHP noemde dat een poging tot staatsgreep bedoeld om de partij te verzwakken. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90 doden. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shaanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk erg chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer volop zon met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen een zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag.
12: We gaan terug naar Milaan, de slotkilometers van etappe 15 in de Giro. Gabriel.
13: Niemand dacht op voorhand dat iemand een sprint zou kunnen voorkomen. Maar op dit moment, met nog 3,2 kilometer te gaan, twijfelt iedereen of het peloton wel op tijd gaat komen. Want die vier mannen vooraan die hebben nog steeds een voorsprong van 20 seconden. En het is echt heel moeilijk voor het peloton dat dicht te rijden. Want bijna alle knechten zijn intussen moe en die zijn er niet meer bij. En voorin, die vier man blijven maar doorrijden. Hebben de hele dag met z'n vieren vooruit gereden. Vanaf 2 uur 's middags, 148 kilometer hebben ze al gereden. En ze hebben steeds meer dan 50 kilometer per uur volgehouden. In die kopgroep onder andere de 29-jarige Frederik Dwersnes, winnaar van een rit in Tirreno Adriatico vorig jaar. Die won die solo. Ook Mirko Maestri zit in de kopgroep. Die werd vorig jaar nog tweede in een rit in de Giro en heeft een goede sprint in de benen. En Martin Marcellucci en Mattia Baes, ja, het is een beetje de vraag wat die vandaag precies kunnen. Marcellucci is op zich best snel en Mattia Baes is een ploeggenoot van Maestri. Die kan zich in die laatste kilometers helemaal leegrijden in functie van Mirko Maestri. Nog 2,5 kilometer te gaan. Nog altijd ruim 20 seconden voor het kwartet. En nu komt Jasper Stuyven naar voren met in zijn wiel al Paul Magnier. Magnier heeft simpelweg geen knechten meer over om op kop te zetten. Het is nu zijn sprintaantrekker notabene die met nog 2 kilometer te gaan al begint aan zijn laatste beurt in de hoop. Het is hopen tegen beter weten in, zo lijkt het wel, dat hij dan nog ervoor kan zorgen dat ze die kopgroep terugpakken. Maar met nog 2 kilometer te gaan verdwijnen ze alweer bijna uit beeld. Ondanks dat de wegen zo ontzettend lang zijn, honderden meters lang, kan het peloton niet ver genoeg vooruitkijken om de vluchtgroep überhaupt te zien rijden. Nog minder dan 2 kilometer intussen. Het is Stuyven met daarachter 2 mannen van Unibet Rose Rockets en dan al Magnier en dan al Milan. Het zijn dus nog 3 knechten in totaal tegenover die 4 man voorin die maar blijven gas geven, want die zien hier een unieke kans komen op ritwinst in de Giro d'Italia. Het is ze alle vier nog nooit gelukt. Dus het zou toch wat zijn als het ineens dan wel lukt. Het doet ook denken aan de finish in Milaan in de Giro d'Italia van 2015. Toen Elio Keijse vanuit de vlucht verraste en won. En dat de sprinters toen ook al te laat kwamen. Ja, het circuit van Milaan. Blijkbaar is het toch lastig voor de sprinters om dit goed te navigeren. Stuyven nog altijd aan de leiding. Mond wagenwijd open. Trekt zich nog eens dubbel over zijn stuur. Het is alles wat hij heeft op weg naar die kopgroep. Maar Dwersnes voorin, die begint nu toch een beetje een spelletje te spelen. Die kijkt naar die 2 mannen van Polti, naar Baes en Maestri. Van jongens, het is eigenlijk nu aan jullie, hè, om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk vooruit blijven. Maar Dwersnes heeft zijn lippen nog op elkaar. Hij lijkt niet eens heel erg vermoeid te zijn. En in het peloton is het echt nu helemaal geen organisatie meer. Een van de mannen van Unibet Rose Rockets rijdt nu solo weg. En dat is een ongelukje. Want dat is een van de sprintaantrekkers voor Groenewegen. Maar Groenewegen zit niet eens in zijn wiel. Het gaat helemaal mis in het peloton. Het lijkt echt te gaan om die 4 vluchters. Baes aan de leiding. Die is helemaal kapot. Die heeft zich helemaal leeggestreden. Nog 500 meter te gaan. Dwersnes in zijn wiel. Dan Maestri en dan Marcellucci. Die 3 gaan sprinten. Baes zorgt ervoor dat ze vooruit blijven. En dat gaan ze ook blijven ook. Want het peloton is nog steeds veel te ver. Het gat is nog steeds een paar honderd meter. En ze hebben geen knechten meer. Narváez gaat nu op kop rijden. Het is echt werkelijk waar bizar wat we hier zien in het peloton. Baes aan de leiding. Nog altijd. Zorgt ervoor dat die kopgroep aan sprinten toekomt. In Milaan. In dat rijendikke publiek. Op die laatste rechte lijn, die lange rechte lijn van 2 kilometer, waar nog zoveel zou kunnen gebeuren, dachten we op voorhand. Maar het gaat om die kopgroep. Dwersnes zet als eerste de sprint aan. Dwersnes nu aan de leiding. Baes' rol is uitgespeeld. Maestri komt ernaast. Maestri tegen Dwersnes. Maar Maestri komt er niet overheen. Dwersnes gaat hier de etappe winnen. Vluchter Frederik Dwersnes wint de etappe in de Giro. En daarachter achter in de pelotonsprint pakt Manier de vijfde plaats en wordt Groenewegen zesde. Zij hebben zich laten piepelen door die vier vluchters die vanaf de start vertrokken, die maar 2 minuten kregen, die ruim 50 kilometer per uur gemiddeld hebben gereden voor die 140 kilometer ruim die er waren. En Frederik Dwersnes die legt zijn fiets neer, gaat op de grond liggen en schreeuwt het uit, want wat een prachtzegen van Frederik Dwersnes. Krijgt de knuffel van Thor Hushovd, de kampioen van vroeger, de oud-wereldkampioen van 2011. En meteen komen er allemaal mensen op hem af. Een prachtprestatie van Frederik Dwersnes. Maar wat hebben die sprinters zich een hak laten zetten door dit kwartet.
12: Dan is er ook nog verkeersinformatie inmiddels. Robert Vriezen.
11: Ja, na het geweld van de wielersport op de radio, de rust in de file. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Wil je richting Duitsland, dan kom je bij knooppunt Ouddijk in 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor op de parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Er zijn denk ik al mensen die genoeg hebben van het strand. En de DTM-races zijn afgelopen op Zandvoort. Daardoor viel op de N200 Zandvoort-Haarlem. Tussen Zandvoort en Bloemendaal 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de N247. Vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.
15: Ster. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
19: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend

0: Welkom terug, lieve luisteraars. We hebben Premier League, de strijd tegen degradatie van Tottenham Hotspur tegen Everton. Ragnar Niemeyer.
1: Tottenham Hotspur tegen Everton staat 0-0. Dat is voor de ploeg van Mickey van der Ven en de geblesseerde Xavi Simons genoeg om erin te blijven. Maar een nederlaag thuis tegen de ploeg uit Liverpool zou fataal kunnen zijn als West Ham United thuis weet te winnen van Leeds. Beide wedstrijden zijn om 5 uur begonnen, net zoals de rest in Engeland. En we gaan het volgen.
2: Het volleybal van de Oranje Vrouwen tegen Duitsland kleinschuiten maken.
3: Ja, lange ontknoping van de tweede set waarbij Duitsland 2 keer op setpoint stond, maar die 2 keer werden weggewerkt. Maar uiteindelijk pakte Duitsland toch die tweede set. Het werd 27-5.
1: West Ham United thuis weet te winnen van Leeds. Beide wedstrijden zijn om 5 uur begonnen, net zoals de rest in Engeland. En we gaan het volgen.
2: Het volleybal van de Oranje Vrouwen tegen Duitsland kleinschuiten maken.
3: Ja, lange ontknoping van de tweede set waarbij Duitsland 2 keer op setpoint stond, maar die 2 keer werden weggewerkt. Maar uiteindelijk pakte Duitsland toch die tweede set. Het werd 27-25 voor Duitsland op de laatste dag.

0: Belangrijke stap richting de finale. Won het in eigen huis met 32-19 maar liefst van Bevo uit Noord-Limburg. Notabene de winnaar van een Nederlands-Belgische Superhandbal League. Maar de laatste week misschien een beetje minder in vorm. Dus moeten ze 13 doelpunten goed zien te maken. Maar voorlopig is de start voor Volendam. Zij leiden alweer met 4-2.
1: Ajax plaatste zich vanmiddag voor de voorronde van de Conference League na penalties tegen FC Utrecht. We praten zo met de penalty killer Maarten Paas en doelpuntenmaker Davy Klaas.
2: Ja, Ragnar Niemeyer, jij kijkt natuurlijk ook stiekem naar Van de Ven, hè, de aanvoerder van de Spurs. Is die wel WK-waardig?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Maar hij gaat in ieder geval wel mee met Ronald Koeman. Daar zou ik me geen zorgen over maken. Hij is de aanvoerder, hè, van Tottenham. Ja. 11 minuten is het aan de gang. Hij is erbij. Xavi Simons natuurlijk zware blessure opgelopen een tijdje geleden. Niet, dat kost hem het wereldkampioenschap. Het is zo op de stand in Engeland. Tottenham Hotspur 38 punten op de slotdag. West Ham United, de stadgenoot, heeft er 2 minder. 36 doelsolo van Tottenham is wel veel beter. En dus is een punt in principe gewoon genoeg om erin te blijven. Maar Everton, de nummer 12, die is uitgespeeld, is toch wel van plan om iets te laten zien. Ik zag zojuist Jordan Pickford, de doelman van Engeland, opgenomen natuurlijk weer in de WK-selectie van Thomas Tuchel. Reageren nadat de bal in het zijnet ging via Gallagher. Danso ook een kans gehad voor Spurs. Die schoot hem naast. De bal gaat naar voren toe in de richting van Richarlison. Braziliaan maakte de 11. Geen wereldkampioenschap desondanks voor hem. In een wedstrijd die toch wel wat meer wordt gemaakt door Tottenham. Dat nu de bal heeft aan de linkerkant. En de belangen zijn gigantisch natuurlijk. Dit is een grote club. Nog niet zo heel lang geleden in de finale van de Champions League. En tot een week geleden de houder van de Europa League. Maar met het geld dat het heeft, heeft Tottenham Hotspur toch de verkeerde spelers kennelijk gehaald. Mocht het misgaan en het championship de nieuwe competitie worden, dan kost dat zo'n 250 miljoen. En of dat nou euro's zijn of ponden, dat maakt niet zoveel uit. Het is een klap geld met zo'n nieuw stadion, relatief nieuw. En de begroting, de huishouding, kunnen ze dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet missen. Er is een overtreding gemaakt op Matthijs Tel. Gele kaart voor Everton. Overtreding voor Van O'Brien gemaakt aan de linkerkant. Na 13 minuten zou voor de spanning wel aardig zijn als West Ham United thuis tegen Leeds op 1-0 zou komen. Daar staat het nog 0-0. Net als in het stadion van Tottenham. Tottenham Everton ook nog. Ja, wat deed dat? Dat is de brilstand, hè, zeiden ze dan vroeger.
2: Ja,
1: inderdaad.
2: Correct.
1: Hoe zeggen ze dat in het Engels eigenlijk ook zo?
2: Geen idee. Ik zal het zo eens opzoeken.
1: Ja. Nou ja, maakt het niet zoveel uit eigenlijk.
2: Glasses,
1: we weten, ja, precies. A glasses draw of zoiets. Ja. We zoeken hem op. Nederland-Duitsland is 1-1 in sets. En hoe gaat het in de derde, Krijn?
4: Nou, het is eigenlijk wel een wedstrijd waarbij de twee ploegen het niveau dicht bij elkaar ligt. Nederland de nummer 8 van de wereld. Duitsland de nummer 10 van de wereldlanglijst. Het staat in de derde set 11-10 voor Nederland. Duitsland gaat serveren. En dat doen ze in het net een missertje. Bij die Duitse service van Saga Straube. De setter van de ploeg die de bal zomaar in het net serveert. En dat betekent dus dat Nederland de voorsprong weer wat uitbreidt. Ja, jammer natuurlijk van die tweede set dat het misging voor Nederland. Duitsland dat heel de set aanhaakte. En aan het einde toch nog toeslaat. Zoals Duitse teams dat natuurlijk wel vaker doen. Maar nu ging het maar om de tweede set. Nu is het Nederland dat serveert. En dat doet Nederland met Suze Gerritsen. 20 jaar is ze in de ploeg gekomen. Zo even. Goede service. Ja, dan valt die bal uiteindelijk goed voor het Nederlandse blok. En dat betekent dus dat na die service van Suze Gerritsen, 1,95 meter, speelt in Duitsland. Maar begon haar carrière hier in deze hal bij Dynamo. Ja, Gerritsen die uitstekend serveerde. En dan wordt via een uitstekend blok van Nederland de score die dat verder uitgebreid. Wordt het 13-10. Is de Duitse bondscoach, de Italiaan is het eigenlijk, die een time-out aanvraagt. Heeft zijn ploeg eventjes bij elkaar. Ook Nederland heeft de ploeg bij elkaar. En de fans doen lekker mee. Volle hal, veel oranje. Mooi om te zien dat de volleybalvrouwen zo populair zijn. 13-10 in die derde set. Er wordt nog even wat gedronken. Het is in de hal toch wel redelijk cool. Dus dat valt reuze mee. Goede omstandigheden om hier te volleyballen. Nou, we steven af. We zitten al een beetje halverwege die derde set op een spannend vervolg van deze derde set. Dat is net zoals bij de sets 1 en 2. Waarbij de stand na twee sets gelijk is.
1: Het handbal tussen Bevo en Volendam, Edwin.
0: Het is een duel tussen de kampioen van 2013, dat was Bevo, en het kampioen van 2014, dat is Volendam. Dus

0: Beide clubs hunkeren eigenlijk naar succes om eindelijk die landstitel weer eens op te halen. Bevo werd het maar één keer in de historie, Volendam wel 7 keer. Maar goed, nu dus in die halve finale opnieuw tegen elkaar. Gisterenmiddag speelden ze om 5 uur in Volendam. Walsten dus de Volendammers over Bevo heen. Dat was toch echt wel een sensatie. Bevo speelt heel vaak met 7 veldspelers. Halen dan de doelman eraf als ze in de aanval gaan. Maar gisteren lukte dat niet. Werkte het voor geen meter. Deden ze de eerste kwartier aardig mee, bleef het 7-6. Maar daarna ging dus Volendam in een noodtempo over de Noord-Limburgers heen. En werd het dus uiteindelijk 32-19. Ja, 13 doelpunten verschil. Ga dat maar eens goed maken in zo'n tweede duel. Wel in de eigen sporthal De Heuf in Panningen, die goed gevuld is. Dus de toeschouwers hebben er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar de opening is echt voor Volendam. Het is meteen een fysieke wedstrijd, strijd. Het is warm in de hal. En dan is het lastig spelen om wat snel spel vooral de hele wedstrijd vol te houden. Dus de opening is duidelijk voor Volendam. Ze leiden ook met 5-3.
1: Nou, de brilstand in het Engels is eigenlijk best wel leuk. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat noemen ze wel eens een goose egg. Dus gewoon een hele grote nul dus eigenlijk.
2: Ei.
1: Ja, een 0-0.
2: Okay.
1: Een brilstand.
2: Grappig.
1: De goose egg. Dat was het uiteindelijk niet vanmiddag bij Ajax tegen Utrecht.
2: Jawel,
1: dat was...
2: na 90 minuten.
1: Nee, dat was het 1-1.
2: Je hebt gelijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Misschien hebben ze daar ook een term voor in Engeland, maar dat weet ik niet.
2: Nee, ik ga dat toch even checken. Volgens mij was het na 90 minuten 0-0.
1: Nee, het was toch 1-0 door Davy Klaassen, Mr. 1. Oh ja, het was... Oh ja, tuurlijk.
2: Nee,
1: ja, het was
2: 0-0.
1: Het was 1-1 na verlenging.
2: Precies.
1: Ja. Scherp.
2: Ja.
1: Nou, om 4:15.
2: Ik hou dit niet lang meer vol, hoor.
1: Dan ben ik de rest van de uitzending scherp. Zullen we dat afspreken? Ajax heeft zich dus, hoe dan ook, ten koste van Utrecht geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. Na verlenging dus stond het 1-1. En toen moesten de strafschoppen worden genomen. Ajax-keeper Maarten Paas werd de held van de wedstrijd door 2 penalties te stoppen. En dus staat hij achteraf tevreden bij Aman Astaroglu.
3: Ja, voelt lekker. Hard voor gewerkt. Dus super blij mee dat we het seizoen zo hebben af kunnen sluiten.
4: Het is een stadion waar de afgelopen weken veel is gebeurd met keepers die penalties namen. Zou jij de 5e hebben genomen eigenlijk?
3: Ja, nee. Daar hebben we veel betere gasten voor hier. En ik denk dat ze allemaal feilloos binnen hebben geschoten. Dus ook respect naar de nemers.
4: Hoe ben je de reeks ingegaan, je voorbereiding? Hoe zag die eruit?
3: Ik train altijd op penalties. Ik bekijk altijd de beelden voor elke wedstrijd. Haller om te beginnen is denk ik een bekende. En probeer een beetje tegen hem te praten en wat bewegingen maken. En dan gelukkig koos de goede. En dan sommige die schoten waar ik dacht dat ze gingen schieten, sommige niet. Maar gelukkig kon ik er 2 pakken.
4: Wat komt er bij jou los als El Karouani die laatste mist? Of jij pakt hem?
3: Ja, natuurlijk heel veel vreugde. En uiteindelijk als je die play-offs ingaat, dan ga je er proberen om te winnen natuurlijk. Dus ik denk dat we 2 weken lang een Volendams feestje hebben gehad. En respect naar de supporters die ondanks de situatie hier echt een feestje van hebben gemaakt.
4: Ben je een beetje een penalty killer?
3: Ja, dan moet je naar mijn percentage kijken. Maar dat is aan anderen om dat te beslissen.
4: Je hebt volgens mij nu de Indonesische nationaliteit. Dus de bondscoach kan je niet meer meenemen naar het WK als hij een penalty killer nodig heeft.
3: Dat klopt.
4: Of heb je die Nederlandse nog wel?
3: Nee, die heb ik niet.
4: Dat kan helaas niet. Ajax redt het, Europees voetbal volgend jaar. Er kwam veel los, ook veel emoties hebben we gezien. Hoe is het in de groep geweest de afgelopen weken? Het lijkt toch, Conference League past niet bij Ajax, maar je zag heel veel vreugde na afloop.
3: Ja, ik denk, het is natuurlijk niet de situatie waar je in wil zitten. Alleen als je die play-offs ingaat, dan wil je hem ook winnen. En zeker de fans die hier echt een feestje van hebben gemaakt, om die een steuntje in de rug te geven.
4: Maakt het iets goed van het afgelopen jaar of helemaal niks?
3: Deze middag maakt voor ons hoe de middag wil zijn. En we gaan het feest vieren met de supporters. En dan op naar volgend seizoen.
1: Ja, maakt het iets goed? Dus misschien inderdaad wat overdreven. Maar ik kan me toch goed voorstellen dat iedereen daar opgelucht ademhaalt, toch? Stel je voor.
2: Vanmiddag wel, hè? Want je mag het moment altijd vieren. Natuurlijk, als je het in een breder perspectief bekijkt, dan is het heel slecht geweest. Ook gezien het feit dat Ajax heel, heel veel geld heeft uitgegeven voor heel, heel veel spelers. Maar dit is toch een piep, piep klein succesje. En ik moet zeggen, als liefhebber van het Nederlands voetbal ben ik toch wel blij dat Ajax in die Conference League, waar toch mogelijkheden liggen, ik ga ervan uit dat Jordi Cruijff al wat goede spelers gaat aantrekken.
1: Dus voor de portemonnee van Ajax zou dat goed uit
2: dat
1: kunnen pakken?
2: Beter?
1: Voor de Europese
2: voetbal,
1: punten van Nederland?
2: Ja, precies. Wat denkt Ragnar daarvan eigenlijk? Is hij ook zo blij met Ajax in de Conference League?
5: Nou, misschien beter dan Utrecht. Maar ik zit even te kijken, jongens, naar Mickey van der Ven. Die ligt behoorlijk geblesseerd op het veld. Ja, En er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Het is een duel aan de zijkant. En dan grijpt hij naar zijn knie, maar vervolgens toch vooral naar zijn kuitbeen. En nu komt hij overeind. Ja, het zag er even niet goed uit. En ik kan toch... Je kunt je toch goed voorstellen dat Koeman dan ook denkt van... oh, wat is dit nu weer? Hij strompelt overeind. Er was geen sprake van een overtreding. Dacht het duel met Merlin Rul. Ook op de bank van Tottenham wordt nog wel even gekeken hoe het gaat. Maar Van der Ven strompelt toch het veld weer in. Hij is er eigenlijk nooit uit geweest. Hij strompelt terug richting zijn eigen verdediging. En gaat het weer proberen. Hij lag daar echt te schreeuwen op de punt van zijn eigen strafschopgebied. Moet nu defensief aan de bak. Nou, we komen goed weg. Ik zeg maar we, want Oranje komt eraan. Dus dan hebben we het voorlopig over we. Als ze verliezen zeggen we vanzelf ze. Daar is die voorzet. Die kan niet op goal worden gekopt bij iemand voorin bij Everton. Timo Barry is vandaag de spits bij de ploeg uit Liverpool. Beto zit op de bank. Die speelde de laatste weken. Eén dingetje nog over de manager. David Moyes, hè? Ja. Oud-manager van West Ham. Won de Conference League. Haalde de halve finale Europa League. Nu op de bank bij Everton. En weet je wat die van tevoren zei, ja. I love to help West Ham. Oftewel, zijn ploeg heeft hij op scherp gezet voor deze wedstrijd om West Ham te helpen. Maar als Tottenham in de problemen moet komen, zal komen, dan moet er eerst een goal van Everton gaan vallen. Maar het is voorlopig 0-0.
1: Ja, dat is Tottenham tegen Everton. Maar er is natuurlijk veel meer daar, Dean.
6: Dat hele matchcenter inderdaad staat nu bol van alle andere Premier League wedstrijden die er ook aan de gang zijn. Want er worden allemaal gelijktijdig gespeeld. Liverpool bijvoorbeeld tegen Brentford. Nog niet gescoord. 0-0. Manchester City speelt ook bij het allerlaatste duel van Pep Guardiola. Hij stopt ermee na 10 prachtige jaren voor hem en voor de club. Ook nog 0-0 tegen Aston Villa. Die natuurlijk nog een beetje in de roesleven van de Europa League winst van deze week. Dus benieuwd hoe lang die stand op het scorebord blijft staan. En Arsenal als kersvers landskampioen tegen Crystal Palace. Die hoefde de stad gelukkig niet uit voor hen. Zij spelen op dit moment ook met een 0-0 tussenstand nog. Met Max Dowman in de basis. En hij is vanaf vandaag de jongste basisdebutant ooit in de Premier League. 16 jaar en een beetje. En dan op de slotdag van de Premier League je basisdebuut maken. Mooi seizoen voor hem en voor Arsenal natuurlijk.

0: de sportzomer is pas echt begonnen als je Ticento van Mattia Bazar hebt gehoord.
1: Krijn, wat is er nat?
2: Nou, het staat 21-19, het wordt 21-20. Duitsland komt weer goed terug in deze set, in deze derde set van de derde wedstrijd van de Four Nations Cup. Want Nederland stond in deze set op een voorsprong van 5 punten. Maar Duitsland is veerkrachtig met Lena Grozer die opnieuw gaat serveren. 21-20. Verschil nog maar 1 puntje dus in het voordeel van Nederland. Daar komt die hoge sprongservice van Grozer. Die is best hard hoor, maar die wordt opgepikt door Knollema. Dan is het de libero die de setup verzorgt. En dan moet die bal over het net en dat gebeurt dan ook. En dan kan Duitsland weer aanvallen. Bal belandt in de blokkering. Nederland kan overnemen. En dan wordt die bal uitstekend gespeeld. Achterwaarts door Bongaerts gespeeld. Maar de speelster die daar rechts vanuit mijn oogpunt geposteerd staat aan het net. Dat is Nicole van der Vossen. Die in Roemenië kampioen is geworden bij haar club. Ook in Zwolle heeft gespeeld in Nederland. Daarna naar Agen ging naar Duitsland. En nu is dit was een lekker punt voor Nederland. En dus Nederland op 22-20. We zitten dus in de big points van de derde set. En is het oranje met Van Aalen die gaat serveren. Van Aalen staat klaar. Doet een paar keer stuiteren met de bal. Publiek wordt stil in deze hal in Zwolle. Waarbij iedereen zich eigenlijk wel uitstekend vermaakt met het kijken naar deze wedstrijd. Niet heel veel risico genomen met de servers. Weer is het blok goed. Zoals het wel vaker goed staat in deze derde set. Opnieuw een goed blok van Nederland. En dan valt hij via het blok uit. Dus dat betekent dat Duitsland weer dichterbij komt. In plaats van 23-20 wordt het 22-21. Nou, kortom, ook in deze derde set steven we af op een heel spannend slot.
3: Tottenham Hotspur tegen Everton. Ragnar.
4: Wordt het Tottenham of wordt het West Ham? Een van deze twee ploegen gaat Burnley en Wolves vergezellen richting het Championship. Op beide velden is het 0-0 in Londen bij Tottenham Everton. Staat het 0-0 bij de ingooi van Everton op de eigen helft aan de rechterkant van het veld. O'Brien, hij gaat die ingooi nemen. En wat is het voor een wedstrijd? Een wedstrijd een beetje waarbij niet zo heel veel gebeurt voor de goals. Tottenham kreeg een kans of 2-3 mogelijkheden. Waren het eigenlijk meer in de eerste 10 minuten. Daarna nog een keer Palinha. Hoe lang is het geleden dat die bij Bayern München speelde? Toch echt niet zo lang terug. Ja, nu dreigt zijn carrière een vervolg te krijgen op een lagere plan. Het meeste balbezit is voor Spurs. Dat het zoekt nu aan de rechterkant van het veld. Daar was de loopactie even voorin. Van de Udogie. Maar de bal gaat niet richting de Italiaan. Wel naar Van de Ven. Dan zitten we weer op de helft van het elftal van Roberto De Zerbi. Die het echt wel wat beter voor elkaar heeft dan zijn voorganger Tudor. Daaronder wonnen ze eigenlijk geen wedstrijd. Werd weggestuurd. De Kroaat. Hier is de uitbraak van Everton aan de rechterkant. Is er aansluiting? Ja, wel degelijk als de paas komt. Maar dat gaat allemaal wel eventjes duren. De spanning staat erop op 2 velden in Londen. Tottenham kiest weer de weg naar voren toe. Het is 0-0 na 29 minuten.
5: NPO Radio 1.
3: Het is 5:30, Katrien Straatman.
6: De Pakistanse premier Sharif heeft de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de aanslag, die werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger, kwamen zeker 23 mensen om het leven. Sharif sprak van een laffe terreurdaad. Na de grootschalige Russische raketaanvallen afgelopen nacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft defensieminister Jeselgus gezegd dat Poetin gestopt moet worden. Ook andere Europese politici spraken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadevoel had het over schokkende Russische raketterreur. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd omdat de afgezette partijleider Özgür Özel zich daar ophield. Aanhangers van de CHP verzetten zich daartegen, maar werden bestookt met traangas en rubberen kogels. Donderdag besloot de rechter om Özel uit zijn ambt te zetten. En in China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch. De eigenaren van de mijn zijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen.
3: Peter Kuipers, Munneke, ik heb een gedichtje voor je meegenomen van Annie M.G. Smit. Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten, helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op, je vrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar, dame smelt. Die arme juffrouw Scholten helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
0: Wauw. Nou, kom hier nog maar eens overheen, Peter.
7: Nee, dat ga ik niet eens proberen. Nee. Dat kan ik helemaal niet. Maar prachtig.
3: Ja, een heldin van mij. En waar ik kan, zal ik er altijd eventjes de revue laten passeren.
7: Ja, ik ken dit op een melodietje van VOF de Kunst.
3: Oh,
7: ja,
3: leuk.
7: Dat is een fantastische cd. Ook super muzikaal op muziek gezet. Ja,
3: wat leuk.
7: Heel erg leuk. Dankjewel.
3: En gepast, hè?
7: Heel erg gepast. Ja. Hoewel het vandaag op de Dam wat minder warm was dan gisteren. Dat komt er door een noordenwind. En daardoor werd het zo'n 25 graden op de meeste plaatsen. Gisteren werd het daar in Amsterdam 28 graden. Dat komt doordat de wind uit het noorden waait. Daardoor is het vannacht ook best wel koel. Dus als je je huis wil luchten, doe dat vannacht. Want het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden van het land. Zo'n 12 graden in het zuiden. Morgen draait de wind dan iets door richting het oosten. En dan wordt het juist weer ietsje warmer. In het noorden van het land wordt het zo'n 26 of 27 graden. En in het zuiden wordt het 8 of 29 graden. Met heel erg veel zon en er staat ook bijna geen wind. Dinsdag dan draait de wind nog iets verder door naar het zuidoosten. En dat wordt dan ook de warmste dag van de week. Met op veel plaatsen in het midden en het zuiden van het land 30 graden. Woensdag en donderdag dan ineens een hele stap terug in temperatuur. Het wordt dan 1 of 22 graden. Maar wel heel veel zon. Het blijft ook droog. En ook daarna blijft het droog. En dan keert de warmte een klein beetje terug. Vrijdag en ook begin van het weekend wordt het zo'n 5 of 26 graden.
0: Robert Vriezen, lezen jouw files ook als een gedicht of valt het mee?
8: Nou, dat valt gelukkig mee. En het is dan gelukkig ook een kort gedicht. Want het bestaat maar uit 3 strofen.
0: Daar houden we van.
8: Ja, hè. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht nog tot morgenochtend 5 uur. Daardoor viel op de parallelrijbaan vanaf knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de westkant van Rotterdam. En op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal.
5: NPO Radio 1.
0: Laten we de hal weer eens ingaan naar het volleybal tussen Nederland en Duitsland. Krijn.
2: Ja, hij is binnen. Die derde set voor Nederland 2-1 geworden dus in deze derde wedstrijd van de Four Nations Cup. Duitsland had even, toen Nederland eenmaal op setpoint stond, de controle kwijt was. En niet meer kon bolwerken. Ja, als de servicedruk hoog is, en dat deed Nederland met Britten Stuut op de achterlijn met een uitstekende service, dan kun je daar natuurlijk als team daar voordeel uit halen. En dat had Nederland goed in de gaten. Die service was uitstekend en uiteindelijk geen controle bij Duitsland in de aanval. Dus dat leverde dan uiteindelijk een bal in het net op. Waardoor Nederland die derde set wint. Nou, inmiddels hebben we een klein pauzetje gehad. Het publiek heeft met zijn 2000 in getal meegezongen met Neil Diamond en Sweet Caroline. Zoals dat vaak bij sportwedstrijden gebeurt. Toch wel een van de favorietjes. Ook bij het volleybal. En nu gaan we dus naar de vierde set. Ja, wie gaat hem winnen? Deze derde wedstrijd. Beide ploegen hebben dus 2 wedstrijden gewonnen. Duitsland gaat in ieder geval beginnen met serveren. Het is Sarah Straube die klaar staat op de achterlijn. Zij gaat serveren. 3 speelsters aan het net die nog even de puntjes op die zetten. Wat betreft de posities. En daar komt de eerste service van Duitsland. En dan de aanval van Nederland. Die setup is uitstekend. En een prima binnengeslagen punt van Nicole van der Vossen. Een lekker punt dus. Nederland in de vierde set. Een 2-1 stand in sets. Maar ook in de vierde set een 1-0 voorsprong voor Nederland.
0: Ook binnen het handbal. Bevo Volendam, Edwin.
9: Ja, het begin was duidelijk voor Volendam. Zij liepen uit naar een voorsprong van 3-2-5. Daarna draaide Bevo, dat moest ook wel, de wedstrijd helemaal om. Kwamen op een voorsprong van 8-6 terecht. Uiteindelijk ook 11-8. En nu zijn de Volendammers weer wat teruggekomen tot 11-10. En zoals gezegd, ze moeten dus echt 14 doelpunten goed maken uit dat eerste duel van gisteren in Volendam. Dat met 32-19 verloren ging. Maar bij Volendam staat een ijzersterke doelman onder de lat. Dat is Greg McLelland. Een schot. Ja, die heeft er al 5-6 zekere doelpunten uitgehaald. Kortom, hij maakt dus weer het verschil voor de Volendammers. En aan de andere kant lukt het aan de aanval niet heel erg voor de Volendammers. Maar goed, met die 13 doelpunten voorsprong is het dus ook best wel lekker handballen. Nog 2,5 minuten op de klok in Sportal de Heuf in Panningen in Noord-Limburg. En het staat 11-10 voor Bevo. Nu een strafworp. En die wordt ook weer gepakt door diezelfde McLelland. Hij maakt dus het verschil in die eerste helft voor de Volendammers.
3: Spurs tegen Everton, Ragnar.
4: Kopbal van Danso namens Spurs, maar raakte de bal er niet goed. Die viel een beetje achter hem. 10 minuten tot aan de rust. Tottenham voorlopig veilig bij deze 0-0 stand tegen Everton. Pickford heeft de bal aan de voeten. Hij is een van de meeste fanatieken. We zagen overigens ook eerder in de wedstrijd al een keer een ruzietje aan de zijlijn. Roberto De Zerbi, de trainer van Tottenham Hotspur, met een van de wisselspelers van Everton, kreeg hij het aan de stok. Ja, dat gebeurt allemaal dan. Een beetje roepen, een beetje schelden, een beetje de vredestichterrol voor David Moyes, de trainer die dus bij West Ham werkte en nu aan het roer staat bij Everton. Club waar hij in het verleden ook al lang werkzaam was en Spurs kan overnemen. Creëert te weinig eigenlijk, maar ja, het zal ook het idee hebben, niet te veel risico nemen. Het is natuurlijk balanceren op een koord. De belangen zijn gigantisch. 2 keer maar gewonnen op eigen veld dit seizoen. Dat is echt ongekend in 18 wedstrijden op de openingsspeeldag thuis tegen Burnley. En later nog een keer tegen Brentford. Dit hele kalenderjaar niet meer op eigen veld. Er werd nog aan Mickey van der Ven gevraagd van ja, wat is nou de reden daarvan? Die kwam met een heel slap antwoord dat hij dat niet wist. Maar een club van deze statuur met deze spelers 2 keer maar winnen, daar is natuurlijk wel iets aan de hand. Dan zit het tussen de oren ergens niet goed, want ja, anders dan kun je zoiets niet voor elkaar boksen met z'n allen, lijkt me. Bal even onderschept, maar ze hebben hem weer terug met Betancourt. Hij is een van de vele WK-gangers, hoor. De Uruguayaan van de Ven zal gaan, Danso zal gaan. Betancourt, zei ik al, Bergval op de bank, de Zweed. Gaan we tegenkomen, Romero. En hier is de overname na het balverlies op het middenveld bij Tottenham. Rechterkant van het veld. En Ndiaye, de Senegalees, gaat ook naar het WK. Moeizaam uitverdedigen bij Tottenham. En nog altijd is die bal niet weg bij het eigen strafschopgebied. Nu kan dat wel via de rechterkant, via Pedro Porro, die misschien morgen nog wel te horen krijgt dat hij met Spanje mee mag. Bal gaat terug bij Everton tot bij Pickford. Een van de meest fanatieken. Dat zal ze niet aanstaan bij Tottenham. Het is 0-0 na 38 minuten. En dat is voorlopig dus genoeg.
0: Het voetbalseizoen zit erop en dus kunnen we ook weer gaan speculeren over wie waarheen gaat en wie niet. Dat gebeurt ook al een tijdje over de toekomst van Wout Weghorst. Vandaag reageerde hij daar zelf op bij de collega's van ESPN toen hij de vraag kreeg of zijn tijd bij Ajax er nu op zit.
10: Ja, ja, dat is wel, dat denk ik wel, ja. Op dit moment is er niet iets wat richting Amsterdam concreet speelt. Dus ja, uiteindelijk zou dat iets kunnen zijn wat in de toekomst gaat veranderen. Op die manier wel zou komen. Alleen, ja, vandaag de dag is mijn gevoel daarin dat dit vandaag wel eens de laatste keer heeft kunnen zijn, ja.
0: Hij probeert er nog een beetje in zijn woorden omheen te wandelen als ik het zo hoor. Maar dit aflopende contract wordt waarschijnlijk niet verlengd.
3: Nee. En hij heeft heel veel kritiek gehad bij ESPN op het beleid van Ajax.
0: Gegeven zelf, hè? Ja, voor de duidelijkheid.
3: Zeker. Ja, zeker. Dus ik denk, nou ja, ik kan niet wachten tot hij het gilde der analisten gaat versterken. Want dat is dat lijkt me heel spannend met hem. Als hij dan ook nog dat rare gedrag achterwege laat. Maar ja, goed, met een goede analyse komt over waarom het niet goed ging in Amsterdam.
0: Nou, dat ambieert hij zeker wel. Weet je nog, toen we Studio Rusland deden.
3: Ja, dat is lang geleden.
0: Dat is wel een gekke naam eigenlijk in de tegenwoordige tijd. Maar dat was het WK van 2018. Was hij daar te gast?
3: Was
0: en toen
3: gast, ja.
0: Zei je al dat hij ambieerde om na zijn carrière iets te doen.
3: Het is wel een man met een mening. En ik vind het ook echt ontzettend knap wat hij uit zijn loopbaan tot nu toe heeft gehaald. Want hij heeft niet zo gek veel talent. Wel, hij is zeker een prof, een goede prof. Ja, maar het is raar, hè? Hij heeft meer interlands gespeeld dan Johan Cruijff.
0: Ja, maar goed, er zijn ook veel meer interlands. Cruijff zou in deze tijd ook heel veel meer interlands hebben gespeeld. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja,
3: hij heeft gewoon alles uitgehaald.
0: Emme,
3: en hij is voor ons
0: AZ,
3: dankbaar.
0: Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United, Hoffenheim en Ajax. Maar hij gaat nog wel even door, denk ik. Denk je niet?
3: Ja, ik zou het fantastisch vinden als hij naar FC Twente zou gaan. Daar uit die regio, daar komt hij vandaan. Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Dan heeft hij zijn carrière rondgebracht. Kijk, deze jongen doet toch niet voor het geld, want in zijn familie zit heel veel kapitaal. Dus geld is voor hem geen enkele reden. Dan zou ik in emotionele zin lekker gaan afbouwen in op mijn geboortegrond.
0: Ja, we wachten het af. Eerst maar eens naar het WK.
3: All right.

0: Ragnar.
1: Nou, wat een vreugde, explosie. En het concentreert zich bij Tottenham allemaal rond een Portugees. Palinha, zijn naam kwam vanmiddag al eerder voorbij. Hij gaat compleet uit zijn dak, want hij maakt in de 43e minuut 1-0. Maakt een hart richting het publiek. Aanspeler van Fulham, ja, 1-0. Dan zet Tottenham wel een hele grote stap. De bal is de lijn kennelijk gepasseerd, want dat was nog eventjes de vraag. Er is een soort van mini-scrimmage voor de goal. En uiteindelijk krijgen ze hem niet op tijd weg bij Everton. Het uitgespeelde Everton, de nummer 12. En om heel eerlijk te zijn wil ik het moment nog wel even één keer terugzien. Weer die gebalde vuisten, weer dat juichgebaar van Palinha. De bal komt voor op de paal. Ja, en dan wordt hij inderdaad achter de lijn nog geraakt door Barry. Die mee verdedigt, de aanvaller. Maar die krijgt hem niet meer weg daar. Eerst op de paal Palinha. En dan reageert hij alert. En van een meter of nou anderhalf, twee passeert hij Jordan Pickford. Op het andere veld bij West Ham is het nog 0-0. Maar wat een geweldig moment om dit zo te zien. Een heel stadion dat echt gek wordt. En ja, West Ham United dreigt dan toch wel het kind van de rekening te worden. De club met zoveel mooie namen uit het verleden zal vast wel weer een keertje terugkeren. Maar ja, namen als Bobby Moore, Sir Trevor Brooking, Claret and Blue. Ja, daar zitten ze wel echt in de problemen. Kijk, ook de Zerbi trapt die bal de tribunes in. Minuutje nog tot de pauze. Tottenham zijn een reuze stap naar lijfsbehoud. Het is 1-0 tegen Everton.
2: Het wereldrecord op de 50 meter vrije slag in het zwemmen is 20 seconden en 88 honderdste van de Australiër Cameron McAvoy. Maar wij hebben iemand nu aan de lijn die deze afstand maar liefst 3 seconden sneller aflegde. En dat is een lichtjaar op deze afstand. 17 seconden en 83 honderdste. Dat is Niels Kostanje. Hij deed dat als een ludiek protest tegen de Enhanced Games die vandaag beginnen in Las Vegas. Dat is een sportevenement waarbij sporters met doping en ook met andere verboden hulpmiddelen proberen om wereldrecords te verbreken. Dat is in het zwemmen, atletiek en gewichtheffen. Kostanje deelde zijn zwemrecord op Instagram.
3: So here's how I became the fastest swimmer in history in a 50-meter freestyle. The idea started a little over a year ago when some guy cheated his way to the fastest 50 freestyle in history. And I say cheated because this guy is openly taking drugs and advertising the company selling the drugs. So I decided to out-cheat him the right way. Clean, organic, free-range, because real adults don't do drugs.
2: Ja, Niels Kostanje, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
2: Het was een zeer vermakelijk filmpje om te beginnen. En ik zeg meteen maar even voor de mensen die nu denken, heeft hij dan doping gebruikt? Nee, dat heeft hij niet. 17 seconden en 83 honderdste. Maar heb je het wel echt gezwommen of was dit ook een filmpje met AI?
4: Nee, het was geen AI. Ik heb wel een beetje vals gespeeld. Dus de tijd telt helaas niet. Maar ik ben wel creatief geweest. Ja.
2: Laten we dat nog eventjes dan achterhouden. Daar mag je dan zo meteen wat meer over vertellen. Want even voor de duidelijkheid. Dit was inderdaad wel een behoorlijke knipoog. Of misschien wel veel meer. Een protest richting die Enhanced Games, denk ik. Hè?
4: Ja, het was inderdaad een beetje een... toch een grappende reactie op een best wel serieus onderwerp. He, want de Enhanced Games, het is natuurlijk wel best wel iets heftigs voor de sport op dit moment. He. Het bijzondere aan sport is dat het allemaal eerlijk verloopt en dat echte emoties een rol blijven spelen. En dit is toch wel een... dit maakt het wel een beetje kapot.
2: Ja, want het is niet zomaar iets. Het is echt heel groot aangepakt. Ik zou iedereen kunnen aanraden, kijk ook even online. Want dan kom je een best wel fancy website ook tegen. Met een heleboel sporters die eraan meedoen. Die er ook heel veel geld voor krijgen. Het worden ook wel de Olympische Spelen met doping genoemd. Het is een idee dat in alle soorten en maten dus nu uitgewerkt wordt tot dit toernooi dat vanavond begint. Hoe kijk jij daar tegenaan? En hoe kijken jouw professionele collega's in de zwemsport hier tegenaan?
4: Uiteindelijk is deze wedstrijd is natuurlijk gewoon een showcase van wat hun product kan doen. Hè, uiteindelijk is deze wedstrijd vooral als advertisement voor de producten die ze gaan verkopen. En dat is eigenlijk gewoon doping voor normale mensen. En die sporters die zijn gewoon eigenlijk uitgekocht.
2: Maar wat is doping voor normale mensen dan, Niels?
4: Ja, doping voor normale mensen. Nou, het gaat dan met name om peptiden. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat zijn gewoon injecties die je kan nemen om je herstel te bevorderen. Of beter te slapen of sneller vet af te vallen. En daar is dus nu een hele business voor. En dat is ook best wel een beetje een hype op het moment. En ja, daar speelt Enhanced, het bedrijf achter bij Enhanced Games, gewoon heel erg slim op in. En ja, daar een paar sporters die, ja, die verkopen daarmee dan hun ziel voor dit bedrijf. En ja, weet je, daar vinden een hele hoop sporters wel wat van.
0: Ja. En van die spullen word je niet a priori gezonder?
4: Ja, is dat is natuurlijk de vraag. Wat dan de lange termijn effecten zijn? Want dat is
0: niet
4: op
0: getest.
4: Dit moment nog niet. Nee, dat is nog niet helemaal bekend. Maar op korte termijn schijnt het wel heel veel positieve effecten te hebben. En daar zijn heel veel mensen buiten de sport wel heel erg in geïnteresseerd. En ja. Het is wel een beetje eng, vind ik.
2: Ja, je zegt duidelijk buiten de topsport, hè? Of is er nog binnen de topsport ook wel discussie over of je misschien sommige regels wat zou kunnen oprekken?
4: In de topsport is het natuurlijk altijd zo dat je echt een beetje alles tot de lijn probeert op te zoeken. Hè? Ja. Iedereen die gebruikt cafeïne en creatine en baking soda, beta-alanine.
2: Vitamines. Dus
4: iedereen, ja. Precies, vitamines. En iedereen die is wel echt bezig met toch die grens op te zoeken. Maar het moment dat je dus over die grens heen stapt en echt gewoon injecties gaat gebruiken, ja, dat is wel heel erg grijs gebied. En ook al, nou ja, is het misschien legaal of niet legaal, het is wel, ja, toch een risico voor de echtheid van sport.
2: Ja. En is het aanlokkelijk voor een grote groep mensen? Want als je het lijstje zo doorkijkt, dan kom je best wel bekende zwemnamen ook tegen. James Magnussen doet eraan mee. Benjamin Prout, allebei Olympisch medaillewinnaars, meervoudig wereldkampioen. Speelde dit nou breed in de zwemsport?
4: Nou ja, die Ben Prout bijvoorbeeld, dat is echt wel een van mijn grote concurrenten geweest.
2: Ja.
4: Daar heb ik denk ik wel 50 keer mee in de voorstart gezeten. En dat is een hartstikke aardige jongen. En nou ja, die heeft gewoon 4,5 miljoen euro aangeboden gekregen. En ja, dat krijg je niet zomaar in de zwemsport. Dus wat hij ook zegt, hij heeft de 10 belangrijkste mensen in zijn leven heeft hij hierover verteld. En heeft hij gevraagd van, hey, als ik dit doe, gaan jullie dan anders naar mij kijken? En op die manier heeft hij gezegd van, weet je wat, ik kan hiermee wel mijn toekomst veiligstellen. En ja, gewoon mijn zwemcarrière gigantisch goed afsluiten.
2: Sure. Is het jou ook aangeboden?
4: Niet direct.
2: Maar wel
4: niet direct. Ik
2: indirect.
4: Weet wel dat er wel indirect. En ik had er veel meer geld kunnen verdienen dan dat ik ooit hier zou kunnen verdienen. Maar
2: en dat gaat ook over miljoenen dan?
4: Jawel.
2: Poeh.
4: Nou. En dat is dus best wel. Hè, als geld het belangrijkste is in je leven, dan is dat natuurlijk wel een ontzettend interessante offer.
0: En vind jij het immorele dat je niet weet wat op lange termijn de effecten zijn? Dat je andere mensen eigenlijk aanmoedigt om te grijpen naar middelen waarvan niet bewezen is of dat wel gezond is op de lange termijn? Dat is immoreel, vind jij?
4: Nee, ik vind het vooral immoreel dat je eigenlijk daarmee de topsport in jeopardy brengt. Het feit dat sport gewoon iets eerlijks is en dat die emoties die mensen zo bijzonder vinden aan sport, dat eigenlijk weggenomen wordt. In een wereld waar alles gedaan kan worden met AI en alles enhanced kan worden, dan denk ik toch dat topsport wel gewoon een teken is voor dat discipline houden. En gewoon als je hard werkt, dan bereik je succes. Ja, ik vind dat gewoon veel te belangrijk.
2: Ja, maar dan toch even, Niels. Want je bent nu 27, je hebt nog sportieve dromen. Als je nou straks 33 bent en dit bedrag wordt je opnieuw aangeboden. Wat zeg je dan?
4: Nou, dat weet ik pas als ik 33 ben, natuurlijk.
0: Dat is een eerlijk antwoord.
4: Maar ik weet dat er dingen belangrijker zijn dan geld. En ik hoop tegen die tijd dan nog mezelf in de spiegel aan te kunnen kijken.
2: Ja.
4: En nou ja, eerlijkheid is gewoon ontzettend belangrijk voor mij.
2: Ja,
4: en ik heb het geluk dat ik niet in financiële zorgen zit. Maar voor mensen die dat wel zitten, dan kan ik me voorstellen dat zo'n stap naar de Enhanced Games veel logischer is.
2: Ja. Aantrekkelijk is het wel als je dat soort bedragen hoort. Nou, voor de draad ermee dan. Want we weten nog niet, hoe heb je het nou geflikt, die 50 meter vrije slag in 17
0: 3 seconden eraf.
4: Ja. Ja, nou, laat ik eens beginnen bij Ik heb een haaienvin opgedaan die een beetje drijft. Nou ja, die zorgt ook wel voor ontzettend veel weerstand. Maar dat was een creatieve oplossing. En,
2: die zat op je rug, hè dan?
4: Aangehad. Ja. Ja, die zat op mijn rug, ja. Dus als mensen het filmpje willen zien, die staat op mijn Instagram. En dan zie je dus een gigantische roze haaienvin op mijn rug. ik had roze zoomers aan, dus flippers. En ik werd ook ingetrokken aan een elastiek. En ja, dat elastiek dat gebruiken wij meestal in trainingen om overspeed te trainen. Dus wat doe je met je lichaam als je op hele hoge snelheid zwemt? En daarmee kan je dus ook gewoon extreem hard zwemmen.
2: Nou, misschien hebben ze nog op ideeën gebracht. Want ze mogen allerlei soorten middelen gebruiken. Hè? Dus ze doen ook andere pakken aan. Die pakken die ooit verboden zijn geraakt, geloof ik.
4: Ja, precies.
2: Ja, plus doping. Nou, dan heb je ze nog twee extra tips gegeven. Dankjewel, Niels. En dankjewel ook voor het duidelijke statement. Niels Kostanje was dat.
5: Team, hartstikke leuk zeg. Leuk gesprek.
2: Ja.
5: Ademloos te luisteren en natuurlijk ook naar voetbal te kijken. Want in de Premier League is het rust bij de laatste speeldag. En daar zijn inmiddels wel wat doelpunten bijgekomen. Manchester United staat bijvoorbeeld met 2-0 voor tegen Brighton. En daar heeft Bruno Fernandes het assistrecord in een seizoen verbroken. Hij legde namelijk de bal op het hoofd van Patrick Dorgood, die de 1-0 binnenkopte. En dat betekende de 21ste assist van Bruno Fernandes dit seizoen. En dat is een nieuw Premier League record voor de kerstvers speler van het jaar in Engeland. Arsenal staat voor tegen Crystal Palace met 1-0. Liverpool van Arne Slot, Gakpo, Gravenberg en Van Dijk staat nog op 0-0 tegen Brentford. En bij de afscheidswedstrijd van Manchester City, waar Pep Guardiola afzwaait, is er ook gescoord door Manchester City. Dat betekent een 1-0 voorsprong voor hen. En zojuist hebben we ook een Nederlander zien zegevieren in Parijs bij de MXGP in Frankrijk. Jeffrey Herlings werd in de eerste manche werd hij tweede, maar nu is hij een plekje opgeschoven. Het hoogste schavot op het podium is daar voor hem. En de Belg Lucas Koenen, die aan de leiding gaat in het wereldbekerklassement, die werd tweede. Maar dat betekent wel door de zegen van Herlings dat hij weer iets op die Belg aan het inlopen is in het wereldbekerklassement. En dat zijn achterstand nu nog maar 4 punten bedraagt.
2: De stelling van Borst reageren kan op de NPO Luister-app. Hij luidt: Joey Veerman is de beste speler van het Eredivisie seizoen. Luc zegt: misschien moeten we het naast de beste speler, wat in mijn hoofd Saibari is, ook even hebben over de beste keeper van de Eredivisie, want dat is zonder twijfel Barkas van Utrecht. Dankzij hem is Utrecht 6e geworden.
0: Tja, keepers. Daar moeten we toch een apart klassement voor maken, hoor.
2: Nou ja, dat stelt Luc ook voor. Maar waarom eigenlijk?
0: Mm-hmm.
2: Moet het er gewoon bij?
0: Tegenwoordig
6: NPO
0: wel meer,
6: Radio
0: ja.
6: 1.
7: Human.
6: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
7: Luister komende nacht, vanaf 12 uur, Wat Blijft.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland... Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
11: Het hoeft niet in de...
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer.
11: omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: NPO Radio 1, 6 uur.
18: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Het gaat hard richting einde wedstrijd bij het volleybal tussen Nederland en Duitsland. Krijn.
19: Ja, het had nog veel harder kunnen gaan, want Nederland stond in die vierde set op een 17-7 voorsprong. Maar Duitsland speelt goed in deze fase. En voor Nederland is het puntje sprokkelend geblazen, al staat Nederland nog wel op een voorsprong. Het is 22-20. We zitten dus in de big points van de vierde set. Nederland nog wel voorsprong, maar wat krijgt Oranje het benauwd?
2: Het NOS Journaal met Katrien Straatman.
20: Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd, omdat de afgezette partijleider Özgür Özel zich daar ophield. Aanhangers van de CHP verzetten zich daartegen, maar werden bestookt met traangas en rubberen kogels. Donderdag besloot de rechter om Özel uit zijn ambt te zetten en zijn voorganger weer naar voren te schuiven. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadevoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er allemaal aan het werk was. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist geraakt nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Het gebeurde in een stad ten noorden van de hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, dat was een toerist uit Maleisië. Ajax heeft zich na strafschoppen gekwalificeerd voor de tweede voorronde van de Conference League. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 tegen FC Utrecht, waarna de Amsterdamse club beter was met de penalties. Het Europees voetbal begint voor Ajax op 23 juli. Het weer volop zon met hier en daar nog wat sluierbewolking. De maxima liggen rond 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. En ook morgen, tweede Pinksterdag, een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag.
2: Krijn, hebben de oranje volleybalvrouwen over de streep getrokken?
19: Ja, ze hebben hem binnengesleept. Uiteindelijk is het 25-21 geworden in de vierde set, waarbij Nederland dus dit nieuwe toernooi, mag je zeggen, veredelde serie oefenwedstrijden weet te winnen. 25-21. En wat heeft Nederland het benauwd gekregen? Maar er wordt wel gewonnen van Duitsland. Dat betekent dat Nederland van Oekraïne wint, van Frankrijk heeft gewonnen en nu ook van Duitsland. Kortom, Nederland is klaar voor de Volleyball Nations League in Brazilië in juli, om uiteindelijk richting het Europees kampioenschap toe te werken in augustus 2026. Dit jaar dus komende zomer het EK. Dat zal het hoogtepunt zijn voor de Oranje Volleybalvrouwen. Dit was een mooie kennismaking met het Oranje publiek. Want de winst is er in deze Four Nations Cup.
2: Waar staan ze nog, de files, Robert Vriezen?
1: Nou, op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Op de parallelrijbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer en een half uur vertraging. Komt doordat de hoofdrijbaan dicht is voor werkzaamheden. Je kan omrijden via de westkant van Rotterdam. Op de A20 is een ongeluk gebeurd vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer file daar en 40 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En bij Bentveld op de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp. 2 kilometer file, maar ook daar 40 minuten oponthoud.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
23: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
27: Zoveel money!
26: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
30: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
31: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
32: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
33: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
34: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: En dan zijn we weer met het laatste uurtje van Langs de Lijn. Ragnar Niemeyer die kijkt naar de balomwenteling die nog niet heeft plaatsgevonden.
1: Is.
0: Ja, wij kijken mee, Ragnar, met je. Het gaat nog steeds niet gebeuren. Nou, vertel jij het maar ook.
2: Het is de final day, zoals ze dat zo mooi noemen. En de tweede helft staat op het punt van beginnen. Bij de concurrent bij West Ham zijn ze al begonnen. 0-0 tegen Leeds, maar Palinha uit de corner in twee keer maakte 1-0 voor Spurs tegen Everton. Nou, dat voelt toch wel alsof de engel er voor een, de angel, of niet de engel, de angel er voor een groot deel uit is. Want Everton moet twee keer scoren, wil Tottenham in de problemen komen. Dan moet West Ham ook nog eens een keer een goal maken.
1: We handballen in de halve finale van de play-offs om de landstitel tussen Bevo en Volendam, Edwin Peek.
3: Ruststand was 11-11 en daarna ging de coach van Volendam iets geks doen. Hij haalde die sterkeeper die het zo goed doet, die schot McLelland eruit. En opeens ging het mis, kwam er een achterstand op het bord van 17-13. Inmiddels is die achterstand iets kleiner geworden. Bevo leidt wel met 19-16.
1: En aan het begin van de week waarin de oranje selectie voor het WK bekend wordt, checken we zometeen al even in bij de bondscoach bij Ronald Koeman.
0: Ragnar, afgetrapt.
2: Nee, er is een probleem met de apparatuur van de scheidsrechter.
0: Oh.
2: En die scheidsrechter, oh, dat is een assistent. Ik wou wel zeggen, het zal toch niet ook nog een andere scheidsrechter zijn. Maar een van de assistenten, Michael Oliver, blijft gewoon de arbiter. En die is aan de zijkant met een van de twee assistenten is iets mis. Dan gaat dat moutje naar beneden. Dan zit daar volgens mij een zakje waar zo'n apparaatje met een microfoontje en een zendertje of een antenne zit. Nou ja, dat doet allemaal eventjes. Dus we zagen onze Michael of Mickey van de Ven in gesprek met Oliver. Het is nog even wachten voor ze gaan beginnen. Bij de concurrent zijn ze al bijna 3 minuten aan de gang. Er is een technische meneer bij gekomen. Ja, het was allemaal heel belangrijk dat het tegelijkertijd allemaal zou beginnen. Maar als de apparatuur niet meewerkt, dan is dat blijkbaar snel vergeten.
0: Mickey van de Ven is weer fit, hè?
2: Ja, die maakte het even iets erger dan het leek. Hij zal echt wel wat gevoeld hebben. Die lag ergens na een kwartier kermend op het veld. Nou, dan denk je van niet de volgende blessure, toch? Ze zijn Simons al heel lang kwijt, sowieso. Bij Spurs heel veel mensen, hoor. Romero, dat is nog wel even een leuk verhaal. Hugo, die aanvoerder, is ook al een tijdje geblesseerd.
0: Ja.
2: Die was teruggevlogen naar Argentinië om daar zijn oude ploeg volgens mij iets van kampioen te zien worden. En ik volg dat niet zo wat er in Argentinië gebeurt, maar daar kreeg hij veel kritiek op. Hè. De aanvoerder die toch misschien wel het zinkende schip verliet. Nou, hij is daar geweest, was ook op het trainingscomplex van die club in Argentinië, maar is ook weer teruggevlogen naar Londen. Postte wat foto's vanuit een soort kapsalon. En zit nu ook in het stadion met een heel groot gouden horloge om toe te kijken. Zo van jongens, niks aan de hand. Maar die is eventjes teruggevlogen de halve wereld over. Omdat hij kritiek kreeg van hij had erbij moeten zijn. Nou, we voetballen nog altijd niet. De uitzending loopt tot 7 uur, als ik me niet vergis. Het is 1-0.
0: Gaan wij in de tussentijd handballen. Bevo Volendam, Edwin.
3: Ja, het verschil dat de blauw-gelen moeten goedmaken, dat is Bevo, is 13 uit de eerste duel van gisteren. Dat eindigde in 32-19 maar liefst. Ze hebben nu een voordeel van 3. Dat is dus nog steeds te weinig natuurlijk. Nu wordt het verschil weer op 4 gezet. En zolang die doelman van Volendam, die McLelland, er maar in staat, gaat het goed met de Volendammers. Tenminste, dan houden ze de schade beperkt. Maar het is Bevo, is 13 uit de eerste duel van gisteren. Dat eindigde in 32-19. Maar liefst. Ze hebben nu een voordeel van 3. Dat is dus nog steeds te weinig natuurlijk. Nu wordt het verschil weer op 4 gezet. En zolang die doelman van Volendam, die McLelland, er maar in staat, gaat het goed met de Volendammers. Tenminste, dan houden ze de schade beperkt. Maar het is natuurlijk moeilijk handballen voor Bevo.

0: heeft geloond. Dus die titel heeft Bevo binnen. Dat is knap. Maar voor de landstitel lijken ze dit seizoen tekort te komen tegen Volendam. Dat al jaren probeert weer kampioen te worden. Heel veel finales speelt. Maar dan telkens tegen Aalsmeer of Limburg Lions onderuit gaat. Nou, Limburg Lions, die bestaat niet meer, die club. Die zijn vorig jaar failliet gegaan. Volendam is gewoon één van de titelkandidaten. En misschien komt het dan wel weer tegen Aalsmeer. Maar die verloren gisteren verrassend het eerste duel in de halve finale in Drenthe van Hurry Up met 30-26. Kortom, Bevo heeft een schier onmogelijke klus. En daar hebben ze nog ruim een kwartier voor om het verschil op 13, het liefst 14 doelpunten in hun voordeel te zetten. Voorlopig zijn het er 3, 21-18, Bevo Volendam.
1: Tottenham Hotspur tegen Everton. Begonnen, hè, Ragnar?
2: Ja, 40 seconden oud is de tweede helft bij die 1-0 voorsprong. Nou, hoeveel energie zit er nog in bij Everton? Trainer wilde dus West Ham helpen. Overtreding op het middenveld gemaakt op Spence. Speelt met een soort van masker op het hoofd. Kwam laatst in botsing met een tegenstander van Chelsea. De wedstrijd die werd verloren. Een aantal aardige resultaten. 2-1 ging het mis afgelopen dinsdagavond. Spence met Engeland naar het wereldkampioenschap. Dat is opvallend. Want hij had er dus uit kunnen vliegen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren. De bal na een dikke minuut spelen in de tweede helft in de voeten van Mickey van der Ven. Temporiseert de boel een beetje. Komt met een paas naar Kevin Danso. Zitten we bij Porro op de middenlijn. Rechterkant van het veld. De aanval is in gang gezet bij Tottenham met Conor Gallagher. Die daar langs gaat. Nee, komt er uiteindelijk niet voorbij. Linksback grijpt goed in bij tegenstander Everton. Ploeg die overigens uit meer punten heeft gehaald dan thuis. Veel boosheid in het stadion omdat ze bij Tottenham, en ik denk dat ze gelijk hebben, een corner willen. Maar de assistent staat die niet toe. Dat is de meneer die dat haperende apparaatje had. Maar Everton won dit seizoen bij Wolves, bij Manchester United, bij Aston Villa onder andere, bij Newcastle, Fulham, bij nog wel meer ploegen, pakte uit meer punten, maar lijkt het nu toch wel een beetje te laten lopen, want maar 4 balaanrakingen in het strafschopgebied van Spurs voor de rust. Niet één serieuze bal op doel, dat zegt wel wat. Tottenham heeft controle na 2 minuten spelen in de tweede helft. Het staat op voorsprong. Dat is bij lange na genoeg. Best wel zeg je niet genoeg, maar dat is bij lange na genoeg om lijfsbehoud te bewerkstelligen.
3: En dan zit het reguliere seizoen in Engeland er ook op als dit klaar is. In Nederland is het dus al afgelopen sinds ergens begin van deze middag. En dan krijgen we het toetje van dit seizoen. Noem het maar een toetje. Het is een behoorlijke kluif ook trouwens.
1: Zo, 6 weken?
3: 300.000 wedstrijden. Het WK voetbal, het begint sneller dan je denkt. Over 2,5 week is het al zover. Komende woensdag maakt Ronald Koeman zijn selectie bekend. En deze week kan verslaggever Joep Schreuder al even bij de bondscoach langs in Barcelona. Koeman vertelt aan Joep dat hij heel veel zin heeft in het WK.
4: Ja, geweldig. Veel zin.
5: Is het de beste versie die we van trainer Ronald Koeman te zien krijgen? Nou, je bent wel zo ervaren nu, het 26e jaar volgens mij.
4: Ja, ja, beste
5: voel je
4: versie,
5: dat zo? Nou ja, in ieder geval de meest ervaren.
4: Nou ja, daar zal het niet aan liggen. En dus wij met de groep en de staf moeten creëren dat er een sfeer ontstaat. En positiviteit, alleen dat ontbreekt nog wel eens in Nederland. Hè? Dat we positief richtingen
5: kunnen.
4: Ja, ik
5: wat,
4: vind...
5: Noem eens, wat zijn we negatief?
4: Ja, we zijn negatief, ja. We zijn negatief ingesteld.
5: Kijk, de bondscoach is scherp. Memphis, Timber, Kluivert en ook Frenkie. Koeman krijgt er hoofdpijn van. Zijn ze wel fit? Zijn ze inzetbaar? En net als Spanje Jamal pas in de derde WK-wedstrijd gaat inzetten, kan Oranje toch ook?
4: Maar je moet er ook weer niet te veel spelers van hebben. Maar binnen de selectie van 26... kun je 1 of 2 spelers meenemen die misschien wat minder ritme hebben. En omdat je ook niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van 90 minuten komen. Maar nogmaals, we hebben nog een aantal dagen.
5: Toernooi voetbal. Het vergt meer dan alleen maar leuk kunnen voetballen. Je moet het ook willen.
4: Je bent lang weg. Je zit iedere dag op elkaars lip. En dan heb je ook jongens nodig, hè, die een rol accepteren en als ze dan niet spelen of zelf niet invallen, wil je wel dat ze energie blijven geven en niet wat energie kost voor ons.
5: Anders blijf maar thuis. Dus of een positieve houding, anders blijf maar zo?
4: Ja, klopt.
5: Kunnen wij van iedereen winnen en kunnen wij van iedereen verliezen?
4: Nou, ik vind wel dat wij van iedereen kunnen winnen. Van iedereen kunnen verliezen, dat geloof ik niet. Want we zijn gewoon een goed team.
3: Hoor jij andere dingen dan richting vorige WK's of EK's?
1: Nou, hij

0: echte zin in, evident. Wat mij wel weer verbaast is dat hij ons negatief vindt. Ik zou...
1: Ons Nederlanders.
0: Ja, ons Nederlanders gewoon kritisch willen noemen. Zuinigjes misschien, maar daar is gewoon ook alle reden toe. Als je weet dat wij echt niet kunnen wedijveren met Spanje en Frankrijk. De gedoodverfde wereldkampioen. Nun, een van de twee. En daarachter heb je ook nog een groepje. Horen wij ook niet bij. Duitsland, Argentinië, Brazilië. Daar zitten wij net onder. Dus als je dan zegt, ja, het zou makkelijk kunnen zijn dat Nederland derde wordt in de groep. Of als het een beetje tegen zit, vierde. Dat is niet zo heel gek om op te merken. Nee,
1: maar als het een beetje mee zit, zeker op een WK-voetbal ten opzichte van een EK, dat veel
0: beter bezet is. Nou ja, als Ronald Koeman
1: beter bezet is
0: een
1: vaak
0: glas, een half vol glas, graag helemaal vol ziet, dan moet hij ook ons het recht gunnen om te zeggen van, nou, dat is leeg. Kijk, wij hebben leuke, goede verdedigers. Maar aanvallend is het niet veel. We kampen met gruwelijk veel blessures. Memphis, die zou die eerst niet meenemen als die niet gespeeld zou hebben. Nou, dat heeft hij niet. Hij heeft daar toch alweer een uitzondering op gemaakt. En
1: ja, maar mogen wij anders?
0: Ja, nee, precies.
1: Ja.
0: En mogen wij kritisch zijn als je spelers meeneemt die in de Eredivisie niet een al te beste beurt maken? Weghorst, Kees Smit. En als je speler thuis had als Veerman die een van de beste is, daar mogen wij toch kritisch op zijn.
1: Ja.
0: En dat hoort bij de job van bondscoach. En daar moet hij verder niet moeilijk over doen. Ik denk dat het heel realistisch is om te zeggen van dat Nederland geen wereldkampioen wordt. En natuurlijk heb je altijd 2-3% kans. Nou, als hij dat naar 20% promoveert, dan moet hij weten. Maar we zijn...
1: Je lijkt wel een beetje gepikeerd door wat hij zei.
0: Ik verbaas me er altijd
1: zo. Maar dit
0: over
1: is toch ook wel een beetje van alle tijden, dat ze hebben een soort vijandfiguur nodig om zich lekker tegen te kunnen afzetten. Dat is dan
0: prima.
1: Soms is dat heel Nederland.
0: Ja, hoor, dat
1: soms
0: is
1: dat de media. Nou, dan kan je gewoon lekker een beetje tegen
0: opboksen. Laten die er dan maar inhouden. Dat is goed. Als inderdaad in praatprogramma's en in kranten en weet ik veel waar, podcast. Als daar naar het inzicht van Ronald Koeman negatieve dingen worden gezegd, terwijl het kritisch is. En als hij daar dan kracht uithaalt, dan is dat goed. Dan heeft het journaaien ook nog een functie om ons land naar grote hoogte te sturen.
1: En wie zou je dan in de spits zetten als het WK er nu zou zijn? Brobby?
0: Ja, terecht zegt
1: of toch Depay?
0: Dat hij het net niet is. Hè? Maar je hebt niet anders. Maar ik zou Malen, maar die is in een bloedvorm bij Roma. Ik zou daar dan maar van uitgaan. Maar ik vind Brobby wel een hele interessante speler. Maar die is nog niet de spits van een wereldkampioen. En dat kun je die jongen ook helemaal niet kwalijk nemen. Maar die heeft zich aardig gerevancheerd bij Sunderland na rotjaren in Amsterdam.
1: Ja. Het is wel dat je zegt, als je de hele selectie overziet, er zijn misschien net iets te weinig spelers die een heel goed seizoen achter de rug hebben.
0: Ja, dat is
1: allemaal een beetje moi.
0: Alleen
1: wel grote namen met een
0: Malen
1: groot verleden.
0: Malen is in vorm. Hè? Ja. Van Dijk heeft natuurlijk als aanvoerder ook een beetje een rotjaar bij Liverpool.
1: Nou ja, Brobby dus. En dan houdt het wel
0: Dumfries heeft een goed jaar gehad, maar die is weer heel lang geblesseerd geweest. En Dumfries is natuurlijk altijd een kracht. Daar kun je op bouwen. Hè. Die is al elk eindtoernooi is die goed. In het Nederlands elftal is die altijd heel belangrijk.
1: Met Van Hekken gaat het goed. Met Noah Lang gaat het redelijk goed. En een paar keepers.
0: Maar Noah Lang, vraag me af. Ik ben heel nieuwsgierig wie er nou echt meegaat. Nou ja, we gaan het woensdag horen.
1: Ja, maar eerst maar eens eventjes nog afronden wat er qua voetbal af te ronden valt. En dat is toch Tottenham Hotspur tegen Everton ook. Want 1-0, dat is nog enigszins broos, toch, Ragnar?
2: 1 goal erbij en dan durf ik dan te zeggen dat het binnen is. Ja, wat is dan binnen? Geen beker, geen prijs voor Spurs, maar gewoon lijfbehoud. 54 minuten onderweg in een stadion dat voor een groot deel wel, denk ik, gerustgesteld zal zijn. De bal wordt achterin rondgespeeld bij Everton, Michael Keane. Richting Pickford. Hij had nog moeite met een schot van afstand. Een minuut of wat geleden alweer. Maar wist die bal toch naast te werken. De doelman van Engeland. Ja, wat gaan we daar van zien op het wereldkampioenschap? Toch een paar keer aangeschurkt tegen een grote prijs. De wereldkampioen van 66. Ja, we zullen het allemaal van afwachten. Henderson trouwens is er gewoon bij. Jongens, is jullie dat opgevallen? Nog een beetje belachelijk gemaakt bij ons. Maar de middenvelder van Brentford zit er gewoon bij.
0: Ik verbaas me daar wel over.
2: Ja, ik wist dat jij hierop zou reageren. Maar als je dan ziet wat ze kwaliteit hebben. En hij is er gewoon bij. De man van de goal hier trouwens, Palinha, grijpt naar het hoofd. Wat gebeurt daar precies? Komt ten val na een tackle. En dan is hij kennelijk geblesseerd. Hij blijft er ook wel eventjes liggen. Goede speler die echt zijn naam vestigde bij Fulham. Wat verderop in de stad. Stukje naar beneden. En het zou wat geweest zijn. Hè? Als je het hebt over andere ploegen. De kampioen is Arsenal voor het eerst na 22 jaar. Nou, er was niks mooiers geweest voor de fans van Arsenal als Tottenham er ook nog even uitgekukeld was.
1: Ja.
2: Maar dat gaat zo te zien niet gebeuren.
0: Zoiets Garner. Als NAC en Willem II. Hè? De ene gaat rechtsaf en de andere gaat linksaf.
2: Ja, NAC wordt kampioen en Willem II degradeert. En dat vinden ze dan in Breda geweldig mooi. Ja, ik denk dat de mensen smullen als ze zoiets horen. De bal gaat naar Richarlison. Maar die raakt hem zelf als laatste aan. En dus mag Pickford de doeltrap gaan nemen voor Everton. Ja, het seizoen zit er daar een beetje op. Eén keer maar gewonnen in de laatste 8 wedstrijden. Lijkt vandaag ook niet te gaan gebeuren. Het is 1-0. Tweede helft is 10 minuten aan de gang.
1: Hoe spannend is het tussen Bevo en Volendam, Edwin?
3: Nou, deze wedstrijd is aardig spannend. Staat nu 24-21 in het voordeel van Bevo uit Noord-Limburg. Maar ja, ze moeten dus die achterstand van gisteren van 13 doelpunten goed gaan zien te maken. Maar ja, dat gaat niet meer gebeuren in de laatste 9 minuten. Dat kan ik wel vertellen. Het is ook wel duidelijk te zien trouwens aan de lichaamstaal van de twee coaches. Bartek Konits, dat is de coach van Bevo, die loopt een beetje gelaten, sloffend langs de lijn. Af en toe kijkt hij eens in het veld, maakt een handgebaar een beetje voor de vorm. En die andere coach, Ricardo Klarijs, in de winter gekomen naar Volendam. Toen de coach van de Volendammers werd ontslagen, is ja eigenlijk heel relaxed, glimlachend. Af en toe een beetje naar de jurytafel lopend van jongens, wat gebeurt hier nou en wat de scheidsrechters doen. Maar voorlopig gaat het allemaal crescendo voor hem. Hij hoeft niet zoveel in te grijpen. De tweede doelman, Meerdin Tol, nog een hele jonge jongen, staat nu onder de lat. En ook dat gaat eigenlijk prima. Bevo gaat aan de leiding nog altijd met een verschil van 3, 25-22. En die 10 doelpunten die er tenminste nog bij moeten komen, ja, dat gaat een klein wonder worden van Panningen als dat nog voor elkaar gaat komen. Hier in Panningen dus.

0: goed, man. Kraak en smaak. Squeeze me. En uit wanneer?
1: 2008 was dit volgens mij.
0: Is mij volledig ontgaan.
1: Dat is alweer een tijdje
0: lekker
1: geleden.
0: Lekker.
1: Dat klinkt allemaal heel sfeervol, Ragnar.
2: Ja, dat is het ook wel. Het is ook lekker warm, want ik zit te kijken naar een mevrouw in het publiek. Wedstrijd ligt even stil bij die 1-0 van Spurs met zo'n portable föhn, zeg maar. Maar deze zal bedoeld zijn om het te koelen. Ja, je zit, je staat daar lekker dicht op elkaar met z'n allen. Een blessurebehandeling. En dus is het wachten op wat wissels. Mykolenko krijgt nog wat aanwijzingen. Die zal wel blijven staan. De Oekraïense verdediger van Everton. Maar die gaat eruit. Merlin Reul. Duitse, die wordt gehuurd door Everton. Nou, ik heb hem eigenlijk niet gezien vandaag. Hij maakte laatst wel zijn eerste goal. Laatste wedstrijd waarin hij dat deed was tegen Sunderland. Maar die werd wel met 3-1 verloren door de ploeg van David Moyes. En zo komen er nog wel wat meer mensen bij. Tarik George komt in de ploeg. Die hebben we hier. Harrison Armstrong in de ploeg. Zijn plekje is voor Jack O'Brien. Die gaat eruit. Ja, het is niet het meest verheffende moment om nu te schakelen. Want de wedstrijd ligt stil. Het geeft wel aan dat misschien David Moyes met zijn Everton nog iets wil voor elkaar boksen vandaag. Iets wil gaan creëren. Want anders dan voel je geen drie wissels tegelijk door. Hoe lang spelen we nog? Een minuutje of 28.
0: Ja, maar op een ander veld is er gescoord, hè? West Ham United.
2: Nou, tik ik één keer mijn scherm even weg. Ja, je hebt gelijk. Daar is het 1-0. Ja, ja. Dat geeft wel wat extra jeu aan de middag. Wat extra spanning. Daar staat dat scherm de hele middag aan. Tati. En 1 tegen 0 is het. Nou, nog altijd niks aan de hand. Kijk, als ze er 2 tegen krijgen nu. Everton maakt er 2.
0: Ja.
2: Dan is Tottenham gezien. Ja, als het gelijk wordt, dan gaat het billenknijpen worden. Al uit een corner trouwens van West Ham. Dat jij die nou eerder ziet dan ik, dat vind ik niet leuk. De hele tijd staat dat rotscherm aan.
0: We vullen elkaar aan, man.
2: Ja, zo is het.
1: Je zou een goed matchcenter bezetter zijn.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar daar hebben we Dean.
0: Dat doe ik in een volgend leven. Goed?
3: Die staat inderdaad. Die hebben we op band. In het matchcenter staan nog steeds alle schermen aan. Met Premier League voetbal. Veel groene biljartlakens. Veel spelers die alle uithoeken van het veld op aan het rennen zijn. En waar er ook heel erg veel gebeurt. Sunderland ligt bijvoorbeeld op koers voor Europa League voetbal. Die spelen de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Chelsea. Het Chelsea dat de FA Cup finale verloor. Het Chelsea dat meerdere trainers ontsloeg dit seizoen. En nu dus ook nog naast Europees voetbal dreigt te grijpen. Want Sunderland staat voor en kan met 3 punten erbij op een 7e plek eindigen. En dat betekent Europa League voetbal voor onder andere Robin Roefs en Brian Brobbey. Die ook nog een aandeel had in een van de 2 doelpunten. Want zijn schot leek naast te gaan, maar werd door de Chelsea-respect Malo Gusto uiteindelijk nog in eigen doel gewerkt. Dus na de promotie van vorig jaar zouden ze zomaar dit jaar nog in voor Europa League voetbal kunnen opgaan. Een prachtprestatie voor hen. Maar de voorsprong is minimaal met slechts 1 doelpunt verschil. Zion Fleming, die heeft gescoord voor het gedegradeerde Burnley, brengt zijn doelpuntenaantal op 11 dit seizoen. Had volgens mij geen mailtje gekregen dat hij bij de longlist zat van het Nederlands elftal. Maar met ieder doelpunt die hij de afgelopen weken maakt, begin je je toch wel steeds meer af te vragen of dat niet alsnog verstuurd had moeten worden.
0: Wil jij niet zo negatief zijn over de bondscoach?
3: Ja, sorry, dat mocht niet meer van de
0: echt niet doen, hoor.
3: Van de heer Koeman, inderdaad. Maar goed, kritisch, opbouwend kritisch naar de beste man die
0: een goede
3: ons
0: tip
3: de wereldbeker gaat geven. Misschien dat we daar nog wel, nou, dan uiteindelijk weer tot een compromis zijn gekomen met hem. Minder nieuws is er voor Joel Hato bij Chelsea. Die is na 50 minuten gewisseld. Niet omdat hij een blessure had, maar omdat hij niet zo goed stond te spelen. Dus die zal deze wedstrijd snel willen vergeten. En Arne Slot zit ook nog niet helemaal lekker. Want Liverpool staat op dit moment 1-1 tegen Brentford. En Liverpool moet simpelweg winnen om Champions League voetbal veilig te stellen. Dus zij zullen er nog veel aan gelegen zijn om er nog eentje bij te scoren. Eén dingetje nog, dat is de Portugese bekerfinale die op dit moment aan de gang is. Tussen Sporting Portugal en Torrense. En die laatste naam doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Nee. En dat is ook helemaal niet erg, want dat is een tweede divisionist. En die zijn 12 minuten en 30 seconden aan de gang. En Torrense op het tweede niveau staat voor in die Portugese bekerfinale. Dus dat houden we ook met extra aandacht in de gaten.
1: Ja, en dat van Liverpool, dat winnen, dat is om het in eigen hand te houden. Hè? Want ik geloof dat het op allerlei andere manieren ook nog wel goed kan komen met dat Champions League voetbal.
3: Ja. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar win je, dan ben je binnen.
1: Dan is het zeker. Inmiddels is het NPO Radio 1. 2 minuten over 6:30, om er maar zeker van te zijn. Jeroen van Kan.
4: De Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt door Europese leiders scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Warnapfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij spreekt van raketterreur. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven en tientallen mensen raakten gewond. In Ankara is de Turkse oproerpolitie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP binnengevallen. Doel was het verwijderen van partijleider Özgür Özel. Afgelopen donderdag besliste de rechter dat hij de partij niet meer mag leiden. Aanhangers van de partij noemen de inval bij het kantoor een poging tot staatsgreep. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in een stad ten noorden van de hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel naast het gebouw zat. De gasexplosie in de Chinese kolenmijn heeft niet 90, maar 82 mensen het leven gekost. Dodental is naar beneden bijgesteld omdat de werkgever niet goed wist hoeveel mensen er tijdens de explosie aan het werk waren. De eigenaren van de kolenmijn zijn gisteren gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen.
1: Het weer dan, Peter Kuipers-Munneke.
5: Het is zonnig, het is warm. Ik was zo net heel eventjes buiten en ja, het is inderdaad warm, maar de lucht heeft toch ook een bepaalde frisheid over zich, vond ik. Dat komt door de wind die uit het noorden komt. Als je er een beetje goed op let, dan voel je dat ook echt wel. Het was daardoor ook zeker in het midden en het noorden van het land net een paar graden minder warm dan gisteren. Dat gaat wel weer veranderen, want de wind die draait door naar het oosten. En dat betekent dat het morgen, maar zeker overmorgen, dinsdag, echt weer behoorlijk warm gaat worden in het hele land. Vannacht is door die noordenwind de nacht nog wel redelijk fris. Het wordt in het binnenland zo'n 8 tot 10 graden. In het zuiden wordt het een graad of 12. En morgen is die wind dan naar het oosten gedraaid en wordt het weer wat warmer, vooral ook in het noorden van het land. Daar was het vandaag 2 of 23 graden, maar dan wordt het morgen zo'n 27 graden. In het midden van het land wordt het een graad of 28 en in het zuiden 29. Blijft droog en het is heel erg zonnig. Nou, dinsdag is het ook heel erg zonnig. Dan wordt het nog iets warmer. Dan hebben we in grote delen van het midden en het zuiden van het land waarschijnlijk een tropische dag met temperaturen van 30 graden of meer. Woensdag en donderdag dan blijft het droog. Dan is er ook flink wat zon, maar dan is de temperatuur ineens een heel stuk lager. 1 of 22 graden.
6: NPO Radio 1.
1: In het laatste half uurtje voetballen we. We gaan zometeen nog even vooruitblikken op de Formule 1-race van vanavond. En we horen Davy Klaassen nog over de plaatsing van Ajax voor de voorronde van de Conference League. En we zitten in de absolute slotfase, denk ik, Edwin, van het handbal. Bevo tegen Volendam.
7: Ja, zeker. En zoals wel vaker in de sport zit het venijnen in de staart. Maar hier vooral langs de lijnen was wat animositeit na een onbehoorlijke overtreding op een speler van Volendam. 2 minuten tijdstraf kwam daaruit. Er was wat gemekker aan de jurytafel van de coach van Volendam. Toen, die speler van Volendam, die heeft echt wel last van zijn enkel, ging er dus uit. En daarna nog wat gedoe richting de scheidsrechter. En toen vond hij het opeens wel klaar. Dus Ricardo Klarijs met een rode kaart er vanaf. Nu ook nog ondertal, maar in de score wil het maar niet vlotten voor Bevo. Want daar hebben we het over. Zij moesten 13 doelpunten maar liefst goed maken na het verlies van gisteren in Volendam. Maar het is niet gelukt. Ze winnen de wedstrijd wel, maar slechts met 25-24. Dus dat betekent dat Volendam naar de finale gaat om het landskampioenschap. Mogen ze weer proberen om een keer die 8e titel binnen te halen in de geschiedenis van de club. De laatste was in 2014, dus het is al even geleden. Bevo delft het onderspit en dan is morgen afwachten wie de tegenstander gaat worden van Volendam. Dat wordt of Hurriup uit Drenthe of Aalsmeer uit Noord-Holland.
1: Neemt Everton nog initiatief om wat aan die achterste dan te doen bij Spurs, Ragnar?
2: Ja, dat doen ze wel met die wissels. De afgelopen minuten zijn toch echt wel voor de ploeg van David Moyes, die wel achter staat nog altijd. Nou, exact zometeen 70 minuten voetballen, maar een doelpoging, een schot op doel, dat heeft het dan weer niet opgeleverd. De uitbraak is nu, want zo zou je het kunnen noemen, van de thuisploeg. Spence, linkerkant van het veld, maar ze lopen zich vast. En dan de omschakeling van Everton, dat nog niet 1 keer een serieuze doelkans heeft gekregen. Nu komt met Garner aan de rechterkant. Hij zoekt het bij Barry. Heeft nog ook helemaal niks laten zien. Hier zou wel eens gevaar aan kunnen komen. De bal gaat wel even aan de rechterkant wat terug. Ndiaye, de international uit Senegal. Krijgt die bal dan weer terug. Mee verdedigen van Richarlison. Ook nog niet in scoringspositie gewenst vandaag. Ja, eigenlijk waren er de meeste mogelijkheden in de eerste paar minuten. Geen hele grote kansen, maar toch. Harde inspeelpaas van de man met de mooie naam. Kiernan Dewsbury Hall. Gedegradeerd nog niet zo heel lang geleden met Leicester City. Nu in de middenmoot met Everton. En daar is dan een overtreding gemaakt. Er komt een dubbele wissel aan bij Spurs. Kolo Muani. Hij gaat niet met Frankrijk naar het wereldkampioenschap. Komt erbij. Dat geldt ook voor Pape Sar. Ze staan klaar met z'n twee aan de zijlijn. Er wordt nog wat geknuffeld. Er worden daar nog wat high fives uitgedeeld. En ze moeten nog heel eventjes geduld hebben. Kolo Muani was toch de man die voor Frankrijk nog kon scoren ooit in die WK-finale de laatste keer. Maar dat destijds naliet. Hij mag deze keer niet mee. Tottenham leidt tegen Everton met 1-0. Heel makkelijk gaat het niet. Maar voorlopig is het ondanks de voorsprong voor West Ham United genoeg.
1: Vanavond om 10 uur is er ook een uitzending van Langs de Lijn. En daar zit ook live sport in de Formule 1 race van Canada. Louis Dekker is hier aangeschoven om alvast even een kleine vooruitblik te doen. In Nederland lekker weer. Eigenlijk op de meeste plekken die we hebben gezien en gehoord vandaag in de sport. Hoe is het weer in Montreal?
8: Grillig.
1: Nou, daar houden we toch van?
8: Ja, behalve als mensen vroeg naar bed willen. Want normaal gesproken is die race rond 11:30, 11:45 klaar. Maar als het gaat spoken, wordt het een kort nachtje. Het was een tijdje droog. Het is nu weer aan het druppelen. De kans, ik vertrouw die Formule 1 weerman nooit zo heel erg hoor. Maar ze hebben berekend 40% kans. En alle protocollen zijn uit de kast gehaald. Dus er wordt rekening gehouden met regen. En dat zou ook de eerste keer zijn met deze generatie auto's dat het nat wordt. Dus dat is ook oppassen.
1: Dus die weerman van de Formule 1 is geen Peter Kuipers Munneke of Willemijn Hubert?
8: Nee, is meer een pelleboertje, als je die nog kent.
1: Die stak zijn vinger in de lucht, bedoel je? En nou, dat doen we hem ook tekort mee. Maar
8: Ik weet het niet. Ik ken alleen de Fransman die de weerman in de Formule 1 is. Is het al heel vaak, heel lang. En ik heb altijd gedacht, op maandag voorspelt hij regen, zodat de kijkcijfers op zondag omhoog gaan. Hij zit er heel vaak naast, maar hij heeft het ook wel eens goed. En nu hebben we gewoon echt gezien dat de baan nat is. En dat kan spektakel opleveren.
1: En is dat dan voor Max Verstappen ook eigenlijk de enige weg naar een spectaculaire uitslag?
8: Normaal gesproken wel. Vanaf een zesde plek gaat hij normaal gesproken de race niet winnen. En is zelfs het podium ver weg. Moet je wel bij aantekenen dat het gat gisteren de top 8, de 4 beste teams, de 8 beste coureurs, nog geen 1/4 van een seconde. Dat is een gat van niks. Maar ja, je komt niet zomaar van 6 naar 1. Behalve als het gaat regenen. En Verstappen is een van de weinige coureurs die met deze auto ervaring heeft in de regen. Dat is een relevant detail. Als het dan straks nat is, zijn Ferrari en Red Bull in het voordeel. Want die hebben daar wel mee getraind. En Mercedes en McLaren, op droogte favoriet, zijn nou juist de teams die nog niet in de regen hebben gereden. Dus laat maar komen.
1: En hoe is het gemoed van Max na de 7e plaats in de sprintrace en de 6e dus in de kwalificatie?
8: Nou, dat is net zo wisselend als het weer.
1: Als het weer,
8: ja. Het ene moment.
1: Maar wel betrouwbaarder.
8: Dat mag je ook betwijfelen. Want hij was gisteren weer nukkig na de kwalificatie. Terwijl in die sprintrace had hij weer het gevoel van, ja god, meer zit er niet in. Ik heb alles eruit gehaald. En hij zat nog een beetje met die goede vibe en het goede humeur van de Nordschleife en de Nürburgring. Waar hij weliswaar niet heeft gewonnen, maar waar hij zich wel heeft vermaakt. Ja, spelen in de tuin, buiten spelen. En nu is hij weer echt met zijn werk bezig. Formule 1 gaat niet echt super lekker. Maar dan is hij wel positief als het gaat om de regels die ze voor volgend jaar willen veranderen. Een beetje zoals hij het wil. Iets meer vermogen, iets minder elektriciteit. Iets meer de oude combustion engine, zoals dat heet, de brandstofmotor. Maar als het dan even weer tegen zit, gaat hij ook meteen weer mopperen. En met name de afstelling van de auto in de kwalificatie gisteravond had hij heel veel klachten over. En dan wordt hij meteen cynisch en sarcastisch en zegt hij, ja, ik zei het wel tegen het team, die kant moeten we niet op met de afstelling. Maar blijkbaar moeten ze het eerst gewoon een keer ondergaan en erachter komen dat het niet werkt. Dus hij was heel erg kritisch naar zijn eigen team. Achter de komma, denk ik, zijn teamgenoot was net zo snel. Die staat er één plekje achter en die had een slechte.
1: Of net zo langzaam.
8: Hadjar was in de tweede kwalificatiesessie de snelste van allemaal. Dus dan denk je als outsider toch, zo slecht zal die auto wel niet op de rails hebben gelegen. Nee. Dus ik denk dat Verstappen ook een beetje sikkeneurig was dat hij voor het eerst een teamgenoot heeft die hem op goede momenten gewoon echt kan bijhouden of zelfs de grazen kan nemen. En dat is nieuw, dat is hij niet gewend. En we weten allemaal, de Verstappens, zeg ik even in meervoud, kunnen niet zo heel goed tegen verlies of tegen tegenslagen. Tweede variant daarvan is, als het dan tegen zit, dan weten ze dat doorgaans een dag later ook wel weer aardig recht te zetten. Dus het is een dubbel verhaal.
1: Wie gaat er winnen vanavond?
8: Verstappen.
1: Oh, ja. Ja, dus ja, de regenvoorspelling komt uit.
8: Ja, je moet wat. Ja, het is ook de enige manier waarop hij hem gaat winnen. Maar laat het dan maar komen.
1: Of is dit voor de luistercijfers?
0: Als het niet regent, wint?
8: Dan wordt het een Russell versus Antonelli. Tenzij, maar dan maak ik het meteen heel spannend. Tenzij die twee teamgenoten allebei kampioen willen worden in de eerste bocht. En elkaar ervan afkeven.
1: Kijk, die Wimman doet het voor de kijkcijfers. Maar dit was voor de luistercijfers. Hè? Astronomisch zijn die nu vanavond op Radio 1.
9: Vanaf 10 uur.
8: Ja, ja, misschien wel tot na middernacht.
1: Dankjewel, Louis. Dan hebben we slecht nieuws over Tottenham Hotspur tegen Everton. Want deze uitzending duurt nog maar 13 minuten, Ragnar.
2: Oh. Ja.
1: Dus het wordt wel tijd dat ze het gaan beslissen.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Ik heb wel het gevoel dat het op het andere veld, waar het dan nog om gaat, is beslist. Jared Bowen voor West Ham United met een diagonaal schot. 10 minuten voor tijd daar. We lopen 5 minuten achter bij Spurs Everton. Maar Bowen, een afscheidscadeau vermoedelijk voor de fans van West Ham United. Maar die overwinning zal ze niet gaan helpen, want Tottenham moet verliezen. En dat lijkt niet te gaan gebeuren. Het heeft even stilgelegen, net vanwege een drinkpauze. Een beetje later, denk ik, dan gepland. Dat was van tevoren aangekondigd. 1 drinkpauze. Pauze in de eerste helft en eentje in de tweede. Dat zullen we ook gaan zien op het wereldkampioenschap. De bal gaat bij Everton terug tot bij de doelman. Dat veldoverwicht waar ik melding van maakte in mijn vorige bijdrage. Dat is wel een beetje verdwenen. Het was een opleving van Everton van korte duur. En een kans heeft het ook niet opgeleverd. De bal gaat worden ingegooid rechts achterin door Pedro Porro. Hij zal hopen dat hij naar het WK mag. Maar zeker is dat niet. Zo'n slecht seizoen helpt natuurlijk niet mee met je club. Overigens was Tottenham vorig jaar ook al 17e in de Premier League. Dat hield natuurlijk ook totaal niet over. Wel met een slootpunten voorsprong destijds op Leicester City. Nu was het verschil veel kleiner met West Ham. Daar zitten ze ertussen op het middenveld bij Spurs. Daar is Spence, de WK-ganger dus. Wat slordig van Betancourt. Bal verspeeld. Everton op het middenveld heeft die bal. Maar ja, als je een goal wil maken, zul je eerst eens een keer een kans moeten gaan creëren. En dat lukt maar niet, omdat Tottenham toch gewoon net wat beter is op het goede moment. Gescoord heeft vlak voor rust via Palinha. De kopbal uit de hoekschop. En daarna binnengewerkt. En Tottenham Hotspur, dat moet even terug op de eigen helft. De inspeelpaas komt van Tarkowski, de centrumverdediger. Een van de twee speelt de bal de helft op van Tottenham. Met overigens de eerste wedstrijd dit seizoen onderling met 3-0 wist te winnen. 2 goals van Mickey van der Ven. Een tijdje geleden al, op 26 oktober. Toen ze toch niet zouden vermoeden, hebben kunnen vermoeden dat het een wedstrijd, een seizoen zou worden als het uiteindelijk is geworden. Linkerkant Tyrick George voor Everton. Bal doorgestoken. Nou, dan gaan we zowaar het strafschopgebied in van Tottenham Hotspur met Barry. Wordt er ook onmiddellijk weer uitgejaagd en de ingooi gaat dan wel naar zijn ploeg. 12 minuten voor tijd. Tottenham leidt. Dat voelt veilig met die stand, ondanks die stand bij West Ham. 1-0 tegen Everton.
1: Davy Klaassen was deze week belangrijk in de play-offs van de Eredivisie voor Ajax. Tegen Groningen opende Klaassen afgelopen donderdag de score. En dat deed hij vandaag tegen FC Utrecht ook. Daarnaast schoot hij zijn penalty overtuigend binnen in de strafschoppenserie. Na een teleurstellend seizoen plaatst Ajax zich voor Conference League voetbal. En dat tovert bij Klaassen een glimlach op zijn gezicht.
10: Ik denk dat de glimlach vooral komt van vanuit opluchting en vanuit blijdschap dat je toch Europa ingaat.
11: Ja, misschien denken mensen wel, wat zijn ze blij? Het is toch maar voorronde Conference League, dat past toch helemaal niet bij Ajax. Maar leg eens uit als sportman waarom jullie dat dan toch zo voelen.
10: Inderdaad. Als je mij het begin van het seizoen had gezegd van zouden jullie blij zijn als jullie voorronde Conference League halen? Nee. En dat is ook niet waar ons doel en ons streven moet liggen. Maar ik denk als je na zo'n seizoen waar je het toch niet goed doet, toch die play-offs in. Ja, gaat, mag, moet, hoe je het ook wil noemen. En als je hem dan toch wint en toch zorgt dat je toch Europa in gaat, ja, dan zorgt op dit moment voor een opluchting. Maar ja, ik ben een beetje in tweestrijd, wat jij ook zegt. Je bent ergens ook heel teleurgesteld over de gang van zaken dit seizoen.
11: Wat was het voor dag? Want ik reed hier naartoe. Het was ook heel grappig, al die auto's vanuit Amsterdam hier naartoe. En dan die mensen over die boarding kijken, dolblij dat jullie winnen. Wat was het voor dag voor jullie?
10: Ja, uiteindelijk een mooi omdat je wint en ja, het is ook wel weer mooi om die verbondenheid te zien na toch zo'n seizoen waar denk ik iedereen die Ajax een warm hart toedraagt, dat die gewoon niet tevreden is over dit seizoen en boos is en welke emoties er ook bij komen kijken. Maar uiteindelijk gaat het wel om die verbondenheid en dat heb ik gevoeld, dat hebben we afgelopen donderdag gevoeld. En ja, zo moet het altijd zijn. Ja,
11: jij was volgens mij ook best wel emotioneel op het veld. Kan je uitleggen hoe zwaar dit seizoen is geweest? Ook mentaal kan ik me voorstellen, ja, dat dit geen pretje was.
10: Nee, ja, tuurlijk is het met momenten zwaar. Want je speelt niet om de plekken waar je normaal wil spelen. En waar je ambitie ligt. En dat, ja, dat doet gewoon pijn als je elke week weer tegen een domper aanloopt. Of weer gelijk speelt of weer verliest. Ja, dat gaat aan je vreten. Maar uiteindelijk moesten we voor deze laatste twee wedstrijden moesten we vol gas gaan. En ik denk dat we dat... Dat we dat goed hebben gedaan. Dan kan ik trots zijn op het team, op de mensen hier. Dan ja, hebben we uiteindelijk toch samen nog een beetje tot een aardig einde weten te brengen. Ja,
11: aardig einde zeg je, maar ja, inderdaad ook. Het hoort totaal niet bij Ajax. Jij loopt hier heel lang rond. Jij hebt al die directeuren zien komen, zien gaan. Al die trainers zien komen, zien gaan. Als ik jou nu vraag, heb jij het gevoel dat Ajax op de goede weg is? Wat zeg je dan?
10: Nou, als ik dit seizoen bekijk, niet, nee. Maar wat je zegt, is weer nu een nieuwe... nieuwe directeur met Jordi Cruijff. En die gaat weer zijn visie erover laten schijnen. En
11: wat voor gevoel krijg je erbij als jij al zoveel van die bestuurders hebt gezien hier in Amsterdam?
10: Ja, wat voor gevoel. Ik ben altijd een positieve jongen. Dus ik ben ook ervan overtuigd dat volgend seizoen weer veel beter gaat worden dan dit seizoen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, het is niet zomaar dat je even zegt van nou, het komt goed en het komt goed. Nee.
11: Is dat, gebaseerd op iets anders dan het feit dat je een positieve jongen bent? Voel jij dat de club weer aan het terugkomen is? Of denk je van ja, ik weet het eigenlijk ook gewoon niet?
10: Nee, wel, ik heb wel het gevoel in het gesprekken die ik heb met Jordi dat het de goede kant op gaat. Maar ja, wat zeg je, wilt eerst altijd... we kunnen wel veel praten, maar we moeten gewoon weer gaan laten zien als Ajax. En dat klinkt misschien gek, maar ik heb heel veel zin in volgend seizoen.

0: Son Mieu met Free for Another Day.
1: Tottenham Hotspur Everton, het gaat nu toch echt richting slotfase. Mickey van der Ven, heel gebleven?
2: Heel gebleven, wel een nieuwe tegenstander. Want Beto is nu de spits bij Everton. Een minuutje geleden in het veld gekomen. Kan wel een goal maken. Routinier Siemens Komen is er ook bij gekomen. Bal wordt teruggekopt. Dat gebeurt door Tarkowski. Ook nog een paar interlands voor Engeland. Maar dat is echt al jaren geleden terug richting zijn keeper. Jordan Pickford aan de linkerkant. Het balbezit van hele korte duur voor Tyrick George. Die voelt wel een handje in zijn rug van Pedro Porro. Die maakt zich op zijn beurt de rechtsback van Tottenham heel boos. Op de assistent scheidsrechter eraan de zijkant. Misschien ook wel richting de vierde man. Want die staat daar ook ergens in de buurt. De vrije trap gaat niet te min. Naar Tottenham. Everton hoopt er nog wat te stijgen. Met het oog op wat de tv-geld. Wat elke club natuurlijk goed kan gebruiken. Zeker de bedragen in de Premier League zijn razend interessant. Maar dat gaat dus niet lukken. En West Ham United wordt straks het kind van de rekening. Daar zit het er bijna op in het voormalige Olympische stadion. Uiteindelijk komt West Ham United dan tot 39 punten. Dat zijn er maar liefst 18 meer dan Burnley, dat één plek lager staat. Maar dat is dus niet genoeg om het vegenlijf te redden. Balbezit op het middenveld is voor een van de invallers, voor Alcaraz aan de kant van Everton, rechterkant. Ja, er komt maar geen gevaar. Het is rustig voor de goal van Kinski. Die keeper die sinds een aantal weken op goal staat, faalde in de Champions League, werd gewisseld, weet u nog. Ja. Maar zich toch heeft hersteld. Nou, het is ook nu weer puzzelen en breien. En hier is een kans en daar gaat hij er niet in. Dan had het nog spannend kunnen worden in de allerlaatste teller. Maar George aan tegen Van der Ven grijpt er even naar het been. Blijft 1-0 na 86 minuten. Eindelijk een keer Everton.
1: Hey Dean, hey, de laatste keer vandaag.
3: Laatste Premier League minuten van dit seizoen zijn ook aan de gang. En er zijn heel wat teams die zo meteen met een grote glimlach afscheid gaan nemen van prominenten, van clubhelden. Bijvoorbeeld bij Manchester City, de allerlaatste van Pep Guardiola. Dat wordt waarschijnlijk wel een nederlaag, want ze staan na 90 plus minuten met 2-1 achter tegen Aston Villa. Maar toch zal er straks natuurlijk vol tevredenheid worden teruggekeken op het Guardiola-tijdperk daar. Liverpool staat gelijk tegen Brentford, 1-1. Arsenal, als kerstvers landskampioen, weet niet te winnen op dit moment van Crystal Palace, want een 2-0 voorsprong is uit handen gegeven. En daar staat het 2-2. En Sunderland mag blijven dromen van Europees voetbal. Als ze de slotfase met een 2-1 voorsprong weten door te komen, dan gaan ze als nummer 7 eindigen. En dat betekent mooie tripjes door Europa. Maar het is allemaal nog in de laatste minuten aan de gang. Maar zoals het er nu naar lijkt, gaat Sunderland de Europa League in.
1: Zullen we nog één keer even, gewoon om het af te leren?
4: Ja.
1: Ragnar.
2: Had hij er net in gemoeten, dan was het nog binnenknijpen geworden. Tottenham blijft na 87 minuten, 3 minuten tot het eind plus extra tijd. Dan een hoekschop voor Everton. West Ham is bijna klaar en er zijn opeens heel veel West Ham supporters supporter geworden van Everton vandaag. Ze bidden, ze roepen in hun eigen stadion. We hebben natuurlijk totaal geen invloed op het duel van Spurs. Dat sinds 1950 één keer niet op het hoogste niveau speelde. Die bal wordt weggekopt uit die hoekschop in het seizoen 77-80. En voor de rest altijd erbij. Dat zal niet gaan veranderen. Ondanks dat er nog wat druk is van Everton. 2,5 minuut voor tijd. Bal wordt voorgebracht. Weggehaald met het hoofd van de Ven. Die gewoon degelijk heeft gespeeld. Zojuist nog even belangrijk was met dat momentje wat er was. 88 minuten op de klok. De blijdschap zal zo meteen gigantisch zijn. De opluchting nog veel groter. Spelers kunnen op vakantie of naar het WK. Tottenham gaat winnen van Everton. En gaat erin blijven. Kan niet anders.
1: De stelling van Borst was vandaag: Joey Veerman is de beste speler van het Eredivisie-seizoen. Was toch bijna de helft van de mensen met je eens. 48%.
4: Om 10 uur vanavond langs de lijn met Guylaine Plag. En onder meer Formule 1 natuurlijk in de Grand Prix van Canada. En straks onze vrienden Dijkstra en Evenblij. En ze zijn in Berkel en Rodenrijd.
1: Fijne avond.
4: Dag.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof. Smalltalk met een boodschap in de nieuwe voorstelling Genoeg over mij van comedian Stefan Pop.
7: Dat rationele, ja, eigenlijk boeit mij dat niet zo heel erg. Ik wil eigenlijk gewoon dat je emotioneel in de war bent aan het eind van die voorstelling.
5: En tekstschrijver Jurriaan van Dongen is de gast over zijn onlangs verschenen liedjesbundel Want ik besta.
8: Ik denk niet te snel dat je het antwoord hebt gevonden, want zodra je denkt dat je de waarheid weet, vlak daarna gaat er ergens bloed vloeien. Daar kun je donder op zeggen.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
18: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
17: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: NPO Radio 1.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in een stad ten noorden van de hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel daarnaast zat. Het weer dan nog tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
26: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
27: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
28: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
27: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
29: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
30: Ja, het is Pinksteren, zondag Pinksteren. En ik heb geloof ik nog nooit zo warme Pinksterdag meegemaakt. En we zijn in Lansingerland, de gemeente Lansingerland in Berkel en Roderijs. Niet met Frank Evenblij, want die is, nou ja, na de toch wel verrassende promotie van Willem II, is die kopje ondergegaan, die hebben we nog niet meer teruggevonden. Maar ik ben wel heel blij dat jij er bent. Anna Pleis hier.
31: Ja, ik ben ook heel blij om er te zijn. Op een heerlijke Pinksterdag.
30: Ja, toch? En ja, gemeente Lansingerland, Berkel en Roderijs. Was jij hier wel eens eerder geweest?
31: Nee, heel eerlijk, niet. Nee, was ik eigenlijk niet geweest. Nee. Maar dat neemt niet weg dat ik heel blij ben om hier te zijn. Want ja, ik ontdek er allemaal nieuwe dingen hier.
30: Ja, nou ja, weet je wie hier... We zaten er natuurlijk net op te zoeken. Weet je wie hier heel lang gewoond heeft? Annie M.G. Schmid.
31: Ja.
30: En wat denk je? Ik zat er net op te zoeken... Het huis waar M.G. Schmid woonde hier, dat heeft ze zelf laten bouwen. Dat staat te koop.
31: Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Je moet wel een beetje diep in de buidel tasten om dat huis te kunnen kopen, nou, zag ik. Maar
30: ik zie jou hier wel wonen eigenlijk zo.
31: Ja, maar
30: het huis waar hier is een florretje hier geschreven.
31: Ja, maar dan moet ik denk nog wel iets meer presenteren om ruim een miljoen neer te kunnen tellen. Maar ja, ja. Het is wel een prachtige plek, hoor. Echt een mooie jaren 50 woning.
30: Schitterend.
31: Heel veel licht.
30: En een legendarische plek. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon vast beginnen met deze uitzending.
31: Ja.
30: Dan heb je alvast een boom in de tuin heb je alvast verdiend.
31: Nou, precies. Zo doen we dat.
30: We gaan begonnen.
21: NPO Radio 1. BNN VARA.
32: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
30: Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblad. De plek live vanuit Brasserie Muller & Co. in Berkel en Roderijs. Ben je nou toch in de buurt, kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
31: Ja, sommige inwoners van deze gemeente Lansingerland hebben ontzettend veel last van een bromtoon. Maar anderen horen helemaal niks. Volgens een onderzoek is die brom er wel degelijk. Maar waar komt het geluid vandaan en is er iets aan te doen?
30: Paul van As was zeer succesvol hockeybondscoach. Hij behaalde Olympisch zilver met de mannen en goud met de vrouwen. Maar welke plak vindt u nou het mooist?
31: En Anthony van Leeuwenhoek, kent u die nog?
2: Maden, zaden, paardendrollen, vlinders, slootwater. En dat bekijk ik met de microscoop. En daar zitten dus allerlei beestjes in. Wist u dat?
31: Ja, u hoorde Anthony himself in Welkom in de Gouden Eeuw. In 1674 deed hij hier vlakbij in het water van Berkel een grote ontdekking, want daar bleken dus ontelbare kleine beestjes in het water te zitten.
30: En we hebben live muziek van Novitz. En graag proeven wij om te beginnen eerst even van een kleine muzikale amuse.

0: Ja, prachtig. Dankjewel, Movit. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van jullie horen, gelukkig.
1: Ja, een groot mysterie in Lansingerland. De gemeente kampt sinds vorig jaar met een bromtoon. Maar niemand weet waar die vandaan komt. Het geluid is gekmakend, schrijft een bewoner. De hel, schrijft een ander. En weer een ander, die hoort helemaal niks.
0: Ja, Milieudienst DCMR heeft onderzoek gedaan naar het geluid, maar kon geen eenduidige bron aanwijzen. En intussen doet TNO vervolgonderzoek. Ja, want wat is er aan de hand en wat doet het met je als je thuis niet meer kan genieten van de stilte?
1: We gaan erover praten met Natja Slootmaker, die gek wordt van het gebrom. We gaan erover praten met gemeenteraadslid Leon Erwig van Leefbaar 3B. En aan de telefoon klinisch audioloog Jan de Laat. Welkom allemaal.
0: Ja, welkom. Natja, jij woont in Berkel en Roderijs. We zitten hier niet ver van jouw huis af. Hoor jij nu op dit moment hier in de zaal ook zo'n bromtoon?
2: Nee, hier hoor ik het niet.
0: Nee, hier hoor je dat niet. Nee. En waar hoor je dat wel?
2: Nog ja, even. Waar ik woon, zeg maar, bij, wel in het centrum, maar een stukje verder. Ja. Bij Primera, daar in de buurt.
0: Ja.
2: Ja.
1: En wat hoor je
2: dan? De oude Primera dan, hè?
1: De oude Primera. Ja, ja. Ja, het is goed dat je het zegt, ja. Dus niet de nieuwe.
2: Ja, nee,
1: de
2: je hebt de nieuwe is in het centrum.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is een andere locatie.
1: Bij de oude Primera.
2: Ja, ja. Locatie.
1: Maar wat hoor je dan, Natja?
2: Nou, je hoort al 's morgens hoor je zo'n geluid alsof je een oude koelkast aan hebt staan. Zeg maar, hoor je,
1: Je bedoelt dat zo'n koelkast vroeger had je dan, ja, daar sloeg in één keer sloeg hij dan aan, hè?
2: Ja, of je moest een klap opgeven en dan deed hij het weer. Dan stopt hij dan met dat geluid, zeg maar.
1: Ja, maar dat is echt zo.
2: Ja, zoiets. Dan. Nee, dan.
0: Beetje zoemend misschien,
2: ja,
0: ook wel.
2: Zo, dat geluid. Echt, ja. Ik word helemaal gek van.
1: Ja, ja? Nee, ja. Ja, word je er echt gek van? Of,
2: ja,
1: of
2: ja, want ik slaap 's avonds mijn tv aan. Dan kan ik niet slapen. Ja, echt.
1: Maar waarom doe je dan de tv aan?
2: Nou, anders hoor ik dat brom laten zoomen de hele tijd.
0: Ja, dus dat overstemt het.
2: Ja, ja.
3: Een beetje afleiding.
2: De tv aan.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, je bent niet de enige in de gemeente die dit hoort. Onlangs sprak het programma Metropolis met andere bewoners uit Lansingerland.
4: Bromtoon? Ja, ja, dat klopt. Ja, 's nachts hoor je dat wel. Overdag heb je er niet zoveel last van. Maar 's nachts hoor je wel inderdaad altijd een bromtoon, ja.
5: Een hele zachte brom. Hoe omschrijf je een bromtoon? Een brommertje, brom.
6: Ik hoor echt een machine machinaal opstarten. Dus je hoort hem echt beginnen met draaien. En hoe harder die draait, hoe hoger die pieptoon wordt. En dan begint het ook, ik voel het dan schudden en trillen onder mijn bed door. En dan gaat hij steeds harder en dan wordt het echt een bromtoon. Een hele eentonige, lange bromtoon wordt het.
0: Ja, deze mensen die omschrijven dat net op een andere manier. Ja, ja. Maar het komt wel een beetje hetzelfde neer als dat koelkastgeluid. Wat jij
2: omschrijft. Ja, dat wordt steeds harder. Dus daarom sla ik mijn tv aan.
0: Ja, en voel je ook van die trillingen? Of?
2: En dat niet. Dat alleen niet. Dat zoom en dan weet je zo. Echt heel irritant.
1: Ja, ja. Ja, Natja, je zegt het is irritant, gekmakend. Welke invloed heeft het op jouw leven?
2: Nou, dat ik gewoon geen stilte meer in mijn huis hoor. Vooral 's morgens heb je dat ook. En dan overdag is het dan enigszins stil. En dan zeg maar na achter, dan begint het weer.
1: Ja. Hoe lang is het al eigenlijk?
2: Dat sinds een paar maanden bij mij, zeg maar, ja.
1: En daarvoor heb je het nooit eerder, nooit eerder gehoord?
2: Nee, 3-4 maanden is het gebeurd eigenlijk.
0: Ja, ja. Sommige mensen horen het wel, anderen horen het niet. Heb je dan soms
2: dat
0: ook niet...
2: Wel gek.
0: Ja, dat kan me ook voorstellen dat je dan denkt, ben ik nou gek aan het worden? Of zijn mijn buren nou gek aan het worden?
2: Toen dacht ik, van, nou, zit het nou in mijn hoofd? Je gaat toch twijfelen aan jezelf.
0: Ja.
2: Maar toen dacht ik, ging alle apparatuur luisteren. Nou, dat was het ook niet. En elke keer als ik dan 9:30, zeg maar, ongeveer de volgende dag vroeg werken... Als ik dan zeg maar het geluid niet wilde horen, dan moest ik de tv aanzetten.
0: Ja.
2: Ja.
1: Goh.
0: Ja, dat is vreselijk. Ja, Leon, jij bent als raadslid van Leefbaar 3B. Heb je heel veel inwoners gesproken die last hebben van die geluiden? Wat voor verhalen vertellen zij jou? Is dat een beetje vergelijkbaar met Natja?
3: Ja, het is wel vergelijkbaar. Er zijn mensen die horen een pieptoon, anderen die hebben weer last van een trilling in huis. Ik heb veel van de inwoners ook bezocht. Ik hoor het niet, ik voel het niet.
0: Nee.
3: Dus gelukkig. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Hè. We hebben dus het rapport van DCMR. En die hoorden dus wel duidelijk iets. Maar die vonden dat het binnen de grens bleef. Dus dan vinden ze het minder erg.
1: Oké.
3: Okay. Ja, totdat je er zelf last van hebt natuurlijk.
1: Ja, maar wat zeg je, Leon? Want jij hoort het zelf niet.
3: Nee,
1: ja,
3: je hoort zelf niet, maar dat...
1: Ja, dat is Blijswijk, dat is andere, die drie B's, hè? Blijswijk, Berkel en Roderijs en Bergsenhoek, hè?
3: Ja, ja, klopt. Nee, maar het heeft niks met Blijswijk verder te maken... want ik ben in de locaties geweest waar mensen er last van hadden. Dus ik voel die trilling niet, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is.
1: Ja. Ja, ja.
3: Dus daarom zijn we ook met DCMR-rapport in ons hand weer doorgegaan naar het TNO.
1: Ja.
3: En gezegd van ja, jullie kunnen anders meten, jullie kunnen anders... Klopt. Nee, maar het heeft niks met Bleiswijk verder te maken. Want ik ben in de locaties geweest waar mensen er last van hadden. Dus ik voel die trilling niet, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is.
1: Ja. Ja, ja.
3: Dus daarom zijn we ook met DCMR-rapport in ons hand weer doorgegaan naar het TNO.
1: Ja.
3: En gezegd van ja, jullie kunnen anders meten, jullie kunnen anders...
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, uit dat DCMR,

0: ergens last van, wat ook in sommige gevallen gehoord wordt. Dus ja, wees blij.
1: Ja.
0: En je hoeft niet naar een bepaald psychiater of zo, omdat het in je hoofd zit. Het bestaat echt en ja, niet iedereen hoort het.
1: Nee, en het is ook dus op verschillende plekken is ook te zien in dat rapport. Ja. Aan de telefoon is Jan de Laat. Jan, jij bent inmiddels gepensioneerd als klinisch fysicus en audioloog. Ja. En dat was jij aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar was je aan verbonden. Jij vertelde mijn collega eerder dat het hier waarschijnlijk om een laagfrequent geluid gaat. Wat is dat, Jan?
2: Ja, dus als geluiden zoals wij nu praten, als we die kunnen horen, dan noemen we dat gewoon in het normale frequentiegebied. Hè. Maar zodra de tonen heel laag worden qua toonhoogte, denk maar aan instrumenten, muziekinstrumenten die hele lage tonen produceren, dan kan het zo laag zijn, in de buurt van 20 hertz noemen we dat, hè, de frequentie, dan kan het geluid ook gaan trillen. Dus dat zijn laagfrequente geluiden die uiteindelijk ook weer kunnen gaan trillen.
3: Oké, okay, maar Jan, hoe kan het dan dat sommige mensen horen het wel en dan iemand anders die ernaast woont of zo, die hoort het niet?
2: Ja, het is toch blijkbaar ook heel persoonsafhankelijk. We weten ook dat als mensen ouder worden, dan kunnen we lage tonen toch nog vaak wel goed horen, maar dan is de overgevoeligheid voor die geluiden, die wordt wat groter, dus mensen zijn er ook eerder gevoelig voor. En dat is per persoon heel verschillend. Dus zowel het horen van die geluiden als het overgevoeligheid daarvoor is heel verschillend.
1: Ja, want je hoort ook wel eens mensen die naast een treinstation wonen of naast een spoor, en die eerst dat spoor heel vaak horen en dan op een gegeven moment niet meer. Maar dat is bij die bromtoon dus niet. Daar wennen mensen dus niet aan.
2: Ik wou de volgende vergelijking maken. Het is natuurlijk ook van, valt het geluid wel of niet op, hè? En besteed je er wel of niet aandacht aan. Dus als in dit geval het geluid wel gehoord wordt, maar heel veel mensen die zouden misschien wel kunnen zeggen van, nou, in de verte hoor ik het wel, alleen het doet me niks. Denk maar bijvoorbeeld aan een slaapkamer met een wastafel, een lekkende kraan met een druppel die als het ware blijft doordruppelen. Dat sommige mensen die zeggen van, ja, maar ik kan niet in slaap vallen, ook al is het geluid heel zachtjes, terwijl anderen er heel gemakkelijk van in slaap kunnen vallen. Dus dat is heel verschillende gevoeligheid.
3: Ik word er ook helemaal gek van, Jan. Daar word ik ook eigenlijk helemaal kapot aan lekkage, aan het getik.
1: Ja,
3: maar wat ik wel een groot mysterie vind, Jan, hè, misschien weet jij dat dan. Kijk, er is onderzoek gedaan door de Milieudienst en die hebben gezegd van, we hebben inderdaad een bromtoon vastgesteld en er is iets te horen, maar ze weten niet wat de bron is. Hoe kan dat nou?
2: Nou, ik denk aan de afgelopen jaren, ik heb verschillende keren meegewerkt aan het programma van de Rijdende Rechter, ging het vaak over dit soort dingen. Als je de bron letterlijk kunt achterhalen, van als je de vinger op de juiste plek kunt leggen van daar is de bron, dan geeft dat nog meer erkenning. Hè? Want dan weet je tenminste wat het is. Alleen, je kunt je voorstellen, in een omgeving zoals waar jullie nu zitten, er zijn in de verre omgeving, dus dan bedoel ik echt op kilometers afstand, zijn er behoorlijk veel installaties die lage tonengeluiden kunnen produceren. En denk maar aan bijvoorbeeld afvalzuivering, koelinstallaties. Denk maar aan de glastuinbouw, waar ook heel veel machines zijn. Dus op grote afstand kunnen die geluiden lage tonengeluiden produceren, omdat die met name op grote afstand beter hoorbaar blijven dan de wat hogere tonengeluiden.
1: Dat is wel interessant. Ja, Leon, een partijgenoot van jou is meet- en regeltechnicus en heeft een paar mogelijke hypotheses van waar het geluid vandaan zou kunnen komen.
0: Ja, klopt.
1: Wat zijn die hypotheses?
0: Die staan in het rapport, weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar hij heeft wel onderzoek gedaan naar andere dingen, zoals riool, waterleiding, noem maar op, dat soort dingen. Omdat we hier eigenlijk ervan uitgingen dat het allemaal uit de grond kwam bij de warmtebronnen van de chemotherapie. Maar dat is niet zo, volgens hem. En er zijn ook hele andere mogelijkheden waar we moeten gaan zoeken.
3: Oké, okay, dat is hier ook, hè? Geothermie. Dat is dat je heel diep uit de grond haal je dan aardwarmte, verwarmd water eigenlijk. Dat wordt omhoog gepompt, dat wordt weer gebruikt in de kassen. Ja. Maar dat is het niet, zeg jij? Daar is ook onderzoek naar gedaan?
0: Nou, dat is wat John Meijer zegt van, met zijn onderzoek. Want we zijn ook bij die Jaeger, heet die plant, waar we geweest zijn. En ja, daar hoor je ook niks. Maar dan moet je misschien iemand zijn die daar wel last van heeft. Ik hoor het daar ook niet.
3: Maar Jan, wat denk jij als je dit zo hoort? Dan hebben we dus die zo'n geothermische installatie, maar die is het blijkbaar niet. Waterzuivering, wat zou het kunnen zijn, Jan?
2: Ja, of wat ik al zei, hè, koelinstallaties. Of misschien even het voorbeeld wat ik ook aan de hand gehad heb. Dat waren mensen op de Veluwe. Denk je van, nou, het is stil. En dat

0: was een kilometer of vijf. Ja, en buiten Harderwijk. En iemand zei van, nou, ik hoor allemaal lage tonengeluiden, maar ik weet niet wat het is. En toen hebben we onderzoek gedaan. Gelukkig er zijn er studenten te vinden om midden in de nacht daar te gaan luisteren. Ja, het was ook te horen. En dan kun je heel natuurkundig kun je als het ware cirkels trekken en kijken waar het vandaan komt. En langzamerhand, dat duurt wel een paar uur, kwamen we erachter dat het inderdaad een waterzuivering vlakbij Harderwijk was. Die op een kilometer of vier afstand lage tonengeluiden produceerde. Dus dan, ja, het is heel lastig om te onderzoeken, omdat er best wel heel veel verschillende bronnen zouden kunnen zijn.
1: Ja, Nadja, we hoorden net ook audioloog Jan, die we aan de telefoon hebben, zeggen dat het kan helpen om te weten waar die bron vandaan komt. Ook om ja, voor jezelf dat een beetje een plek te geven. Of om je, nou ja, jezelf, dat je denkt van, dat het iets meer helderheid geeft voor je. Denk je dat dat voor jou ook zou helpen als je weet waar het vandaan komt?
2: Ja, dat wel, ja. Maar ik denk zelf dat het bij de tuiners vandaan komt. Oh ja. Die oplaadbatterijen, weet je al, sinds ze dat hebben. Omdat ze dan als ze sluiten, zeg maar, dat ze dan toch nog alles aan hebben staan. Dat scheelt natuurlijk geld. Ja. Dus ik denk dat het daardoor komt.
3: Oh ja, je denkt dat dat het is, ja?
2: Ja, dat denk ik, ja.
3: Ja, ja, je hebt,
2: je
3: hebt veel van die grote kassen hier, hè?
2: Dan hoor je dat hij, zeg maar, die stroom op dat apparaat gaat neerzetten. En dan hoor je het ook datzelfde geluid.
3: Jan, zou dat kunnen? Dat het toch bij de tuiners is, bij de kassen? Dat
2: is een oplaadbatterij of zo?
3: De batterijen, ja. Denk Nadja nu aan. Zou dat kunnen, ja. Jan?
0: Ik zou het zeker niet willen uitsluiten. Maar wat ik al zei, het is lastig. Zeker als er ook nog andere bronnen zouden kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld, om maar weer een vergelijking te trekken. Als je midden in Amsterdam woont en we proberen straks in slaap te komen, dan zijn er altijd wel geluiden. En dan gebeurt er precies hetzelfde als wat ik net hoorde. Namelijk, je hebt andere geluiden die maskeren, waardoor het al bijna niet meer opvalt. Maar ja, om nou midden in Amsterdam te achterhalen waar nou een bromgeluid vandaan komt, met heel veel andere geluiden, dat is bijna ondoenlijk. Dus als er al heel veel andere geluiden zouden kunnen zijn, die kun je allemaal niet uitschakelen. En het voorbeeld wat ik net gaf, toen hebben we echt letterlijk de bron van het geluid uitgeschakeld om te zeggen van, nou, is het er nou wel of niet? En dat klopte precies.
1: Ja.
3: Ja, nou, er wordt nog steeds onderzoek gedaan hier. Maar Leon, jij zei net al, de Milieudienst heeft onderzoek gedaan. Die hebben het vastgesteld. Er is een bron. Ja. Er is nu vervolgonderzoek van TNO.
4: Klopt.
3: Verwacht je dat daar wat uitkomt?
4: Nou ja, in ieder geval, kijk, we hebben ook een geluidskaart gemaakt zelf. En daarmee konden we toen zien waar eigenlijk de bron een beetje vandaan komt. Mm-hmm. En dan zie je ook dat bij de 3B's Bleiswijk het minste last heeft. Maar hier Bergshoek en Berkelmeer. Dus zij twijfelden aan de tuinbouw, omdat er in Bleiswijk ook nog aardig wat tuinbouw is. Maar TNO die doet ander onderzoek. Die zou ook in de grond onderzoek gaan doen. En dat heeft DCMR niet gedaan. Dus misschien dat daarmee een oplossing komt.
3: Ik hoop het.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, je bent lokaal politicus, dat mensen ook bij jou aankloppen. Van, kan je wat voor me doen, Leon?
4: Doen ze ook. Daarom zit ik nu ook hier.
1: Ja, precies. Het lijkt me ook lastig als je niet weet wat er precies aan de hand is.
4: Nou nee, het is wel lastig. Ik kan ze geen antwoorden geven. Nee, ik kan ze alleen wel helpen om de oorzaak te ondervinden. En te zorgen dat die onderzoeken worden gedaan.
3: Nadja, jij zegt, hè, ik word er eigenlijk gewoon best wel gek van. Heb je overwogen om op een gegeven moment dat je zegt van, ja, ik ga verhuizen naar Bleiswijk?
2: Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil het gewoon op.
4: Is wel gezellig, hoor.
2: Ik woon hier 25 jaar. Ik ga niet weg hier, hoor.
3: Ja, daar heb je ook wel gelijk in, natuurlijk.
2: Sorry?
3: Ik zeg, daar heb je ook wel gelijk in. Ja, het ook helemaal weg te gaan.
2: Maar ik heb dat nooit eerder gehoord. Eigenlijk is de laatste paar maanden eigenlijk zo dat ik dan dat gezoem en brommen geluiden hoor. Ja.
3: Ja, Jan, toch nog even. Hè. Wat weten wij van gevolgen qua gezondheid voor mensen die last hebben van zo'n bromtoon?
0: Ja, nou, een paar dingen erover. Je kunt je voorstellen, wat ik net hoorde, dat als je die bromtoon hoort en je probeert in slaap te vallen en het lukt niet, dat je daardoor gewoon echt een slaapprobleem kunt oplopen. Hè. En als je minder goed kunt slapen, dan gaat de aandacht, als het ware, wordt gestoord. De concentratie wordt gestoord. Je kunt minder goed werken. Dus al die dingen liggen een beetje op de loer. Het is vooral ook die slaap. Hè. Je wil graag slapen als het in de omgeving dit soort geluiden zijn. Dan lukt dat minder makkelijk.
3: Ja. Heb jij nog een tip, Jan, voor Nadja? Waar die denkt nu ook van, ja, er wordt nog wel onderzoek gedaan, maar wat moet ik doen?
0: Ja, nou ja, punt 1, wat ik net al zei, hopelijk lukt het om de bron echt te achterhalen, want het bijdraagt aan het accepteren ervan. Hè, dus ook weten van, nou, dit is het en wellicht kunnen we daar ons tegen wapenen. En als het dan toch iets is, hè, want ik heb gehoord dat heel veel mensen het niet horen, dan is het te maken met die verschillende overgevoeligheid. En met name dus als je wat meer overgevoelig daarvoor bent en daardoor ook niet in slaap kunt komen, daar kun je toch wel vaak wat aan doen. Dat noemen we zeg maar een bijzondere vorm van hyperacusis, een abnormale overgevoeligheid. En als je het raden gaat, er zijn heel veel dingen over te vinden. Misschien kunnen we dat ook op de website nog wel vermelden. Welke tips je ter harte zou kunnen nemen om daar wat aan te doen?
3: Daar gaan we mee aan de slag, Nadja.
2: Oké. Okay.
3: Ja, en we houden contact. Ik ben benieuwd wat eruit komt uit het onderzoek. Want, eerlijk, ik ben ook wel nieuwsgierig langzamerhand. Heb jij daar niet?
1: Ja, in de voorbereiding zaten we ook al tegen elkaar van wat is dit nou voor verhaal? Het is heel bizar en heel bijzonder.
2: Dat is niet verzonnen, maar het is echt zo. Nee. Want ik heb het zelfs aan mijn buurvrouw ook gevraagd.
3: En die hoort het ook?
2: Ja, die hoort het ook.
3: Die hoort het ook.
2: Zij dacht dat aan mij een droger lacht. Want je is best wel gehoord.
1: Oh ja, dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Ja, maar dat was wel droger. Ja, zo'n soort geluid.
2: Ik ga niet 's morgens vroeger droger aanzetten. Of 's avonds om 9:30. Ja.
3: Ja,
1: nee, je weet het niet. Ja.
3: We blijven zoeken. En wij blijven het volgen. Dankjewel, Nadja Sloopmaker. Ja. En Leon, ik ben even je achternaam.
1: Erwig.
4: Je bent net het
1: staat er gewoon op, Leon Erwig van de lokale partij daar is het, Leefbaar.
3: En dankjewel aan de telefoon, audioloog Jan de Laat. Ja, en we hoorden net al een muzikaal voorproefje van Noviets. Dat is het project van Fleur Bonnewit. En dat ben jij, Fleur.
5: Dat ben ik.
3: Ja, we zijn hier in Berkelein Roderijs. Dit is een beetje jouw homeground, of niet?
5: Dat is het zeker.
3: Ja, hoe is het om hier te doen? Je woont in Rotterdam nu.
5: Ik woon in Rotterdam, maar ik ben hier wel veel.
3: Hoe is het om... Ja, voelt dit toch even je hometown?
5: Ja, absoluut. Ik zei net al, we hebben hier zo bij Muller alle verjaardagen tot aan de condolences van mijn opa gehad. Dus het is echt...
3: Ja. Oké.
1: Het is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd dan voor jou om hier te spelen.
5: Ja.
1: Ja, nou, hartstikke fijn. Ja, wij gaan even luisteren naar jou.
3: Ja, wat ga je spelen?
5: Dit nummer heet All in the Room.
3: All in the Room. Noviets.

0: Ja. Prachtig. All in the Room was dat. En straks horen we nog veel meer van jullie van Novits.
1: Ja, dit is Dijkstra en Evenbleek de Blekken. Live vanuit Brasserie Muller & Co. in Berkel in Roderijs. Anna Pleisier.
0: Ja.
1: Johan van Oldenbarneveld. Een van de allerbelangrijkste Nederlandse staatsmannen ooit. Die was ook heer van Berkel. Wist je dat?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Ik lees het ook voor, hoor.
0: Ja, okay.
1: Ik had het allemaal voorbereid natuurlijk. Maar goed, hij is natuurlijk onthoofd. Onthoofding was in 1619. En zijn familie die wilde hem hier laten begraven. Maar dat werd toen verboden door de Staten-Generaal. Het stoffelijk overschot moest en zou in Den Haag blijven. Maar in de tijd waren er allerlei geruchten dat de kist toch stiekem naar Berkel was gebracht. In het holst van de nacht, in een koets met lederen wielen en paarden met lappen om de hoeven om het geluid te dempen. Vind je dat geen mooi verhaal?
0: Ik vind het een heel spannend verhaal, dit.
1: Lappen ja, om de poten van... Nee, je moet altijd zeggen de voeten van het paard. Ja, dat is belangrijk. Ja. En misschien wel waar, maar het lichaam van Johan van Oldenbarneveld is al eeuwen spoorloos. En men fluistert dat zijn familie het dus stiekem heeft laten herbegraven. Maar de precieze plek is een mysterie.
0: Ja, ik vind dat toch wel een heel mooi verhaal. En laten we nu gauw luisteren naar Rohan Hoekstra. Want hij heeft een bak met feitjes over Berkel en omstreken. Hier is hij met de kortste spreekbeurt.
2: De kortste spreekbeurt.
3: Ja. We zijn in Lansingerland. Deze Zuid-Hollandse gemeente telt 66.064 inwoners. Blijswijk was vroeger een hoge heerlijkheid. Ja, wat betekent dat dan? Nou ja, zo heerlijk was dat niet. Het hield namelijk in dat de plek een eigen lokaal bestuur had en zelfs mensen mocht veroordelen tot de galg om ze vervolgens te laten executeren. In aanloop naar de bekerfinale tussen AZ en NEC haalde de hoofdsponsor van AZ een ondeugend geintje uit. Ineens hingen gemeentes als Lansingerland vol met AZ-posters. En dat was opvallend, want zoveel fans van de club uit Alkmaar vind je hier niet. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1971. Het water van de drinkwaterbekkers in Rotterdam is dan zo zout geworden dat het niet meer te drinken is. Maar gelukkig had een slimme ondernemer in Bergsehoek daar wat op gevonden.
4: De zoutconcentratie, vooral bij Rotterdam, is zo groot geworden dat vele bewoners er een autotocht naar Bergsehoek voor over hebben om bij een garagehouder daar benzine te halen. Want dan mogen ze tegelijkertijd gratis goed drinkwater tanken dat uit de duinen afkomstig is.
5: Tenminste weer een lekker bakje thee zetten.
3: De 20-jarige Kelly uit Berkel en Roderijs ging dit jaar met twee medestudenten op een bijzonder avontuur. Ze reden met een zelfopgelapte tweedehands auto, namelijk 7000 kilometer naar Gambia. Bij aankomst werd de auto aan het goede doel in Gambia geschonken. Lansingerland heeft nog een heel leven voor haar. Want de gemeente is nog geen 20 jaar oud. Ze ontstond namelijk in 2007 door een fusie van Berkel en Roderijs, Bergsehoek en Blijswijk. Zeg je oe-a, dan zeg je precies. Waar bij enners zoals Wiebe Suyadi en André Hazes junior voorheen in deze gemeente woonden. Want keeper en cultheld van Feyenoord, Ettegoei, hier nog steeds. Bergsehoek had in 2011 een wereldrecord te pakken. Namelijk die van de allerlangste kajak. Het vaartuig had een lengte van maar liefst 96 meter en 40 centimeter. Dit was mijn spreekbeurt over Lansingerland. Joe.
0: Ja, dat was Rohan Hoeksma die je hoorde.
1: Hoeksma is
0: ja,
1: het,
0: ja. Ik zei net Hoekstra, maar ja, dat is die politiek journalist in mij die dan
1: dat kan
0: meteen aan Bobke denkt. Maar nee, dat was Rohan Hoeksma.
1: Ik moest wel lachen, want we hoorden net Ettegoei, die beroemde keeper vroeger van Feyenoord. Die woont hier dus nog steeds, hè?
0: Ja, echt?
1: Ja, maar we hebben hem gebeld of hij in de uitzending langs wilde komen. Weet je wat hij zei?
0: Nou.
1: Geen interesse.
0: Nou, ongelooflijk.
1: Ja, kan ook gebeuren.
6: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro.
1: Olympisch goud winnen met de Nederlandse hockeysters in Parijs 2024 was voor hockeycoach Paul van As veel meer dan alleen een sportieve prestatie. Want achter het succes van Oranje zat een veel grotere opdracht. Het herstellen van vertrouwen binnen een ploeg die lang, veel te lang, te maken had met een onveilig sportklimaat.
0: Ja, Paul van As, geboren in Bergsehoek en inmiddels woonachtig in Schiedam. Hij werd in 2022 door de Hockeybond gevraagd om rust, veiligheid en vooral plezier terug te brengen binnen het team. Terwijl de prestaties tegelijkertijd op het hoogste niveau moesten blijven. Nou, en dat lukte. Nederland won opnieuw Olympisch goud.
1: Maar was dat nou het hoogtepunt van zijn carrière als bondscoach? Nou, dat gaan we allemaal aan hem vragen. Paul van As, welkom.
7: Hi, ja.
0: Ja, fijn dat je er bent. Je bent geboren in Bergsehoek. Jouw kinderen zijn hier ook opgegroeid. Die zijn alle drie gaan hockeyen. Is het hier eerst hockeyen en dan lopen?
7: Nee, zo erg is het niet.
0: Niet?
7: Maar we zijn wel redelijk hockeyfamilie. Dat durf ik wel te zeggen. Ja,
1: ja? Ja. Ja, het was gewoon hockey en geen voetbal.
7: Nee, was geen. Eventjes heeft de oudste op voetbal gezeten.
1: Maar toen heb jij meteen ingegrepen.
7: Maar we zijn ook al een hockeyfamilie. Dus ja. We waren ook gewend om mee te gaan naar veteranenwedstrijden en zo. En dan ga je daar vanzelf in dat sfeertje mee.
0: Ook met die paplepel ingegooid.
1: Ja. Paul, jij hebt een mooie carrière gehad en daar wilden we over kletsen. Maar we willen het ook even terugkijken. Dus op Parijs 2024. Hè. Jij was bondscoach, jullie wonnen goud. Zoals de Nederlandse vrouwen zo vaak goud wonnen.
7: Ja.
1: Maar dit was een bijzondere prestatie. En als we het er nu over hebben, was het voor jou dan meer een sportieve prestatie of voelde het ook als een persoonlijke missie?
7: Nee, dat laatste iets meer. Het was meer een turnaround opdracht om cultuurverandering teweeg te brengen. En eigenlijk cultuurverandering wat breder in de sport. Dan dat het, zeg maar, het sportieve, hockeysportief, zeg maar, met veranderende spelopvattingen en op een andere manier kijken naar trainingsprogramma's. Die lol heb ik eigenlijk gehad. En die rit heb ik gemaakt met de mannen naar Londen 2012. Dus vanuit dat perspectief was dat veel gaver. Maar vanuit het perspectief om een team van een eigenlijk eerlijk een onveilig sportklimaat naar een veiliger sportklimaat te brengen. Met een glimlach, maar wel met behoud van prestatie. Want dat is natuurlijk waar het ook om gaat. Dat was een hele ander type opdracht, maar ook heel uiteraard heel bevredigend als dat dan uiteindelijk ook uitmondt in Olympisch goud.
0: Ja. En om dat verhaal van jou ook een beetje in context te zetten, moeten we ook even terug in de tijd. Want de hockeyvrouwen waren op de Spelen in Tokio ook Olympisch kampioen geworden, maar onder een andere coach. Achteraf bleek er in die groep dus van alles aan de hand te zijn. Er werd gesproken van een angstcultuur. Kan je kort wat over vertellen wat daar wat er aan de hand was?
7: Nou, in het grote plaatje, en dat was eigenlijk een situatie wat ontstaan is, zeg maar, een beetje jaren eigenlijk daarvoor. En uiteindelijk komt dat natuurlijk naar boven. Dat in onze hockeysport was alleen maar dat je meer trainen is beter. 10.000 euro is het minimale. Zelfs NEC-NSF zei met Eriksson 10.000 euro, dat boek. Dus die hele cultuur. Afzeggen kan niet. Tentamens bestaan niet. Verjaardagen zijn er niet. En je moet. Nou, en op een gegeven moment loopt dat uit de hand. Een heel klein beetje. En dan krijg je dus. En dan krijg je eigenlijk tegengedrag wat zich niet uit. En dat kwam er uit. Pas uit nadat ze Olympisch goud won in Tokio. Toen barsten heel veel meiden eigenlijk in tranen uit. Ik heb zelfs hebben ze mij toevertrouwd dat ze die gouden plak helemaal niet mooi vonden. Dat ze het zelfs pijn doet als ze daarnaar keken.
1: Ja, want er stond een heel onthullend artikel toen over een NEC Handelsblad met een schitterende, maar ook een tragische titel. Over de prijzenregen van de hockeysters hing een schaduw van angst en verdriet.
7: Ja, ja.
1: En zo was het.
7: Zo was het ook. En Ik werd toen gevraagd, omdat ik al wat meer meters op de kilometer teller heb. Je zou het niet zeggen, maar is wel zo. Paul, wil je ons daarbij helpen? Ik denk ook iets anders dan een gemiddelde hockeycoach. En nou, dat vond ik natuurlijk een mooie uitdaging. Want je hebt gelijk. Dit was de vijfde keer dat de dames Olympisch goud pakten. Dus daar moet je het eigenlijk niet eens voor doen. Sterker nog, je hebt alleen maar wat te verliezen. Want alles minder dan goud was niks geweest. Het was wel een heel beslissend moment in de tijd.
1: Ja.
7: En dat vond ik natuurlijk wel gaaf om daar onderdeel van uit te maken.
1: Laten we heel even gaan naar begin 2022. Toen kwam er van alles naar buiten over die onveilige cultuur. En Filip Koken van de NOS die vertelde daar toen over.
8: Al maandenlang is dat gebleken. Twee stromingen binnen het Nederlands vrouwenteam. De ene stroming zegt, ja, er is inderdaad sprake van mentale intimidatie. Vooral de middengroep qua leeftijd heeft daar last van. De clubs maken zich daar ook zorgen om en er moet echt enorm veel veranderen. Maar er is ook een andere groep die zegt, ja, het valt allemaal wel mee. En als je de top wil bereiken, als je prijzen wil winnen, ja jongens, dan moet je wel tegen een stootje kunnen.
1: Ja, dat vind ik toch wel boeiend hoor. Dus er zijn eigenlijk twee scholen. Hè? De ene die zegt, ja, je moet tegen een stootje kunnen. En die andere die zegt, ja, er was echt sprake van mentale intimidatie.
7: Ja, kijk.
1: Van welke school ben jij, Paul van As?
7: Ja, Erik, ja, maar jij weet ook. Topsport is eigenlijk constant bezig zijn met grensverleggen.
1: Ja.
7: Dat is dit. Maar, en dan is natuurlijk de hamvraag, wanneer is een bepaalde opvatting om die grens te verleggen ook echt wel grensoverschrijdend?
0: Ja, en waar ligt die grens?
7: En waar ligt die grens? En dat is in geen handboek te krijgen. Dat leer je ook niet op school. Dat is eigenlijk een ervaringsregel. En die cultuur ontstaat een beetje. Want iets wordt genormeerd doordat ook op een gegeven moment het recht, als anderen het ook doen, dan gaat het zich rechtvaardigen.
1: Ja.
7: En nou, Nou ja, en daarin bijvoorbeeld die meiden werden, die moesten natuurlijk op hun gewicht letten. Die werden gewogen. Die moesten elke training voor de training op de weegschaal en na de training op de weegschaal. Voor elk toernooi op de weegschaal. En als je dus niet aan je BMI-waardes en dergelijke voldeed, dan had je een gesprek. Ja. En dat was heel intimiderend. En je kan je voor één zetje, oh, zeer toch niet, ga op dat ding staan. Maar als dat het nou was, nee, het is een voorbeeld van als alles voor jou gecontroleerd wordt op die manier, dan ga je dus je eigen identiteit verliezen. En daar wrong het ook een beetje, dat ze eigenlijk die plak hebben gehaald met het wegduwen van hun eigen identiteit. Ja. En dat voelde op een gegeven moment niet meer oké.
0: Maar hoe ga jij er dan zelf als coach mee om? Want je zegt waar die grens ligt. Is een stukje ervaring, is ook per persoon verschillend. Je moet dat ook een beetje aanvoelen.
7: Nou ja, ik heb het dus omgedraaid. Ik heb het omgedraaid. Dat ik zeg, nee, ik wil dat we nu een plak gaan halen met jou. Ja. Identiteit, door jouw identiteit. Dus eigenlijk volledig tegenovergestelde. Sterker nog, als we een plak halen zonder dat jij een glimlach op je gezicht krijgt, dan is het dus niks waard. Plezier staat toch op één. En dat is grappig in topsport. Je zag het ook aan Simone Biles. Laat het groter trekken dan ons hockeylandje.
1: De grootste turnster aller tijden.
7: Grootste turnster aller tijden. Die in Tokio zei ik stop ermee. Ja. En uiteindelijk terug is gekomen in Parijs. En daar ook een plank heeft gehaald. Ik heb haar ook mogen ontmoeten. Ze zei hi, voor de rest liep ze door. Dus dat dan weer wel. Hè. Ik wil maar bescheiden blijven. Maar het is een interessant verhaal dat ook zij voelde. En ze was al een grootheid, maar op deze manier niet meer. En dat was bij die hockeymeiden ook zo. Op deze manier eigenlijk niet meer. En wat was nou de echte winst van Parijs? Dat we dus op een normaal, wat is normaal, maar op een normale manier, met wel ook dat je jezelf mag zijn, jezelf zelfs moet zijn, dat je dan op een gegeven moment met een smile plezier mag beleven aan je sport, wat zich uitdrukt in een Olympische gouden medaille. Ja. En dus die glans van die medaille is wel heel erg mooi.
1: Wat een mooi verhaal eigenlijk, dat het ook gelukt is om die cultuur toch weer om te draaien.
7: Nou ja, anders had ik hier niet gezeten, want dan was ik helemaal gekild geweest. Dus ik heb wel een risicootje genomen daarin. Ja. Qua prestatie.
1: Maar het is gelukt.
7: Zeker. Maar, en dat is het gekke in onze sport. En jij bent er ook van. We kijken natuurlijk heel veel naar resultaten. Ja. Het is resultaten. Ja. We kijken bijna niet naar het proces om te komen tot dat resultaat. We zien alleen als een proces niet goed is, even Ajax bijvoorbeeld, dan zeggen we, dat is allemaal, dat proces is zo slecht natuurlijk. Hè, dus die gasten kunnen niet presteren. En moet het eigenlijk iets meer gevoel krijgen met z'n allen, dat we niet alleen maar kijken naar het resultaat, maar ook kijken naar het proces. Eén kleine anekdote nog. Pieter van der Hoogemand, die was natuurlijk niet chef de mission in Parijs, en ik ken Pieter goed. En die stond gelijk onder druk, want we hadden in het begin heel weinig medailles.
1: Ja, ja,
7: en hij zei, en dan zie je ook gaaf dat iemand die gevoel heeft voor sport, en hij heeft iedereen, de pers rustig gehouden, doe nou maar rustig, jullie kijken alleen naar het resultaat. Ik voel aan die groep dat hier hele mooie dingen en hele mooie verhalen gaan ontstaan. Uiteindelijk heeft Parijs de meeste gouden medailles opgeleverd voor
1: maar je hebt wel gelijk, die eerste paar dagen was het heel negatief.
7: Heel negatief. En dat even van mijn kant terugduwend naar dat. Laten we een beetje loskoppelen van de resultaten. En laten we ons iets meer verdiepen in de processen die erachter zitten.
0: Maar cultuur en plezier en de sfeer is dus voor jou belangrijker als coach dan de prestaties?
7: Ja. Want dat is ook in je werk zo. Als jij hier geen lol aan beleeft, ga naar huis.
0: Dan ga ik meteen weer weg.
7: Ja, toch? Maar je moet wel een beetje lol beleven. Ja.
1: Maar wat ik zo bijzonder vind, Paul, toen we jou hierover belden. Ik dacht van de hockeyvrouwen, dat die cultuur is veranderd. Dat het hoogtepunt was eigenlijk in je loopbaan. Maar jij zei, nou, de hockeymannen in 2012 Olympische Spelen in Londen.
7: Ja.
1: En toen wonnen jullie zilver. Maar de hele groegemeente zei, die finale verloren.
7: Ja.
1: Maar jij zei, toch is dat een hoogtepunt voor mij.
7: Want we hebben daar hockey gespeeld 9-2. Gewonnen de halve finale van Engeland. We hebben daar hockey gespeeld op een manier wat, vond ik, een beetje wat nieuw was. Veel aanvallender dan normaal. Ik ben ook de man van het aanvallende hockey. Iedereen zei dat kan niet. En daar zag je dat, nou, helaas dan net niet die gouden medaille op het laatste moment. Maar het proces was vele malen interessanter, hockeytechnisch. En was qua groepsdynamiek ook vele malen interessanter op een ander niveau. En dan, dus dat is nog steeds die groep komt nog steeds bij elkaar. En ik word nog steeds uitgenodigd als er iemand van die groep iets heeft. Of nu Sander de Wijn gaat volgende week afscheid nemen.
1: Ja.
7: Van het, en die zat in die groep. En die zegt, Paul, ik heb twee coaches uitgenodigd. Waaronder jij, kom je ook.
1: Ja, dat is toch ook mooi eigenlijk.
7: Ja.
1: Hè?
7: En dat is ook heel mooi.
1: Ja, dan is de weg eigenlijk misschien nog belangrijker dan het resultaat uiteindelijk.
7: Uiteindelijk wel. Alleen het is het allermooiste als je af en toe natuurlijk en als sporter en als coach ook een beetje een resultaatje hebt. Want anders word je nooit ergens uitgenodigd.
1: Ja, dat is ook waar. Huh? Je bent nu gestopt als coach.
7: Ja.
1: Wat mis je het meest?
7: Ik mis het meeste toch het regelmatig op het veld zijn met een groep. En een groep in, de groepsdynamiek en een groep met elkaar in verbinding krijgen en houden. Dat mis ik. En de interactie. Plus, voor mij het werken met jongere mensen is natuurlijk heel leuk. Maar goed, het leeftijdsverschil was al bijna 40 jaar. Hè?
1: Ja.
7: Dus ja, op een gegeven moment wordt het misschien iets te veel. Ja, advocaat is een voorbeeld, die kan gewoon door. Dus nou ja, we zullen zien.
0: Ja, nou, ik wil je heel erg bedanken, Paul van As, voormalig hockeybondcoach.
1: Dankjewel. Ja,
7: jo.
1: En Novits verzorgt vanavond de live muziek. En Novits is het muziekproject van Fleur Bonnewits. Fleur, wat betekent Novits eigenlijk?
9: Novits is eigenlijk een klein grapje. Want mijn achternaam is Bonnewits.
1: Bonnewits, ja.
9: Bonnewits, officieel. Met een V dus. Maar het verhaal gaat dat een paar generaties werd er een nieuwe Bonnewits met W geboren. En er is iets misgegaan met dat registreren, dat kind. Ergens tussen de blijdschap van een nieuw geboren kind en het registreren is die W in een V veranderd. Maar mijn familie is enorm koppig. Dus wij houden al volgens mij 3 generaties vast aan die W. Dus
1: gewoon daarom vast houden de W.
9: Bonnewits en Novits.
0: Ja, toch een leuk verhaal. En je bent ook druk bezig naast wat je hier maar aan het doen bent met het oprichten van een eigen orkest.
9: Ja, klopt.
0: Waarom wil je een heel orkest?
9: Poeh, ja, dat vraag ik me soms ook af. Nee, ik vind het heel vet om verschillende mensen bij elkaar te brengen. En dat doe ik aan de ene kant als artiest natuurlijk met een publiek hopelijk bij elkaar brengen. Maar ook dus op het podium met hier nu 2 muzikanten met mij. Maar normaal gesproken heb ik ook een band. En dus dit orkest, daar heb ik een maand geleden ook een opnamesessie mee gedaan. Dat waren uiteindelijk 34 mensen in de studio. En ik vind het gewoon heel erg leuk om deze mensen samen te brengen. En ik maak dan zelf de arrangementen. En dat vind ik gewoon heel leuk.
1: Oké. Okay. Ja. Wat ga je nu spelen?
9: Ik ga nu Stolen Time spelen.
1: Stolen Time, waar gaat het over?
9: Stolen Time gaat erover. Het is eigenlijk een beetje de proloog van het EP dat ik heb uitgebracht. En met de proloog stap je een beetje midden in het verhaal vaak in, toch?
1: Ja.
9: En bij dit nummer kijk ik eigenlijk een beetje terug op alles wat er al is gebeurd. Met soort nieuwe wijsheden. En dan terugkijkend is daar een soort van bitterheid. Van ja, waarom zijn dingen gegaan zoals ze zijn gegaan? En waarom heb ik gehandeld zoals ik heb gedaan? En ja, daar gaat het eigenlijk over.
1: Dat klinkt goed. We gaan naar je luisteren. Novits, Stolen Time.

0: Ja, Novitz hoorde je. Golden Time.
1: Berkel en Roderijs is een wereldberoemde plek voor microbiologie. Ja, Antonie van Leeuwenhoek onderzocht hier ooit het water uit het Berkelse meer en beschreef toen als eerste micro-organismen. En onze Antonie die wordt wereldwijd gezien als de grondlegger van de microbiologie. Hij was de eerste die ooit eens met zelfgemaakte microscoopjes, en dan zitten we in het jaar 1674, maakte hij een compleet onzichtbare wereld zichtbaar.
0: Ja, maar opvallend genoeg vond hij de microscoop zelf niet uit. Microfotograaf en onderzoeker Wim van Egmond houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met die verborgen microwereld. Hij werkte zelfs met microscopen van Van Leeuwenhoek en deed onderzoek naar diens historische ontwikkelingen. En ja, vanavond is hij bij ons aan tafel.
2: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Welkom, Wim.
1: Wim, Antonie van Leeuwenhoek. Wat betekent die voor jou?
2: Ja, dus voor microscopisten is dat het grote voorbeeld. Dus daar is het allemaal mee begonnen. Ja? De microscoop bestond natuurlijk al 50 jaar, 60 jaar voordat Van Leeuwenhoek begon. Maar dat waren eenvoudige instrumenten waar die optisch niet zo best waren. Of redelijk waren. En Van Leeuwenhoek bedacht zelf een heel klein microscoop met kleine lensjes. Die echt 10 keer zo sterk vergroten met een enorme scherpte.
1: Okay.
2: Dus daarmee kon hij die wereld eigenlijk zichtbaar maken die voorheen onbekend was. Het was ook een onbekende wereld.
0: Ja, en een van die eerste ontdekkingen die hij opvallend genoeg deed, of deed hij niet in Delft, waar hij vandaan kwam, maar hier in de buurt bij het Berkelse Meer. Kun je vertellen wat hij hier nou precies deed?
2: Ja, nou, het is lang onbekend geweest wat hij nou precies, wat de toedracht was, maar ja. Hij zat op een bootje in dat meer en dat heeft te maken waarschijnlijk met de plannen voor de drooglegging van het Berkelse Meer. En het Berkelse Meer was trouwens eigendom van de stad Delft.
1: Maar goed. Oh, dat is een connectie.
2: Ja. En er was een tolhek. En ze hadden ook inderdaad het tolgeld. Dat ging allemaal naar Delft. Ja, het was allemaal niet zo fijn om in Berkel te wonen. Het was zeer arm en stond helemaal onder water. Het was,
1: Maar Wim, jij hebt met de microscoop van Leeuwenhoek, ja. Tenminste een model daarvan, heb jij gewerkt?
2: Nee, met de echte.
0: Met de echte?
2: Ja, in het Rijksmuseum Boerhaven hebben ze nog een aantal, 3 exemplaren. En we werken met een aantal historici aan een project.
1: Maar met de echte, ik dacht echt met een replica of zo?
2: Nee, die dingen zijn €500.000. En dat is wel even bibberen natuurlijk.
0: Ja, om mee te werken. Zeggen.
2: Ik ben goed verzekerd. Dus,
1: Godzijdank. Maar je hebt er hier eentje bij je. Ja, dit is wel een nagebouwde,
2: of niet?
1: Dit
2: is bijna echt. Nee, het is een replica. Maar dan kan je even zien hoe klein, zo groot als een luciferdoosje, dat instrument was, met een lensje van 1 à 2 millimeter doorsnede.
0: Kan je uitleggen hoe het werkt? Want als ik hier naar kijk, dan denk ik, hoe zit het? Oké.
2: Kijk maar naar het licht.
0: Kijk er even doorheen.
2: Ja, zo tegen je ogen aan bijna. Ja. Ja.
0: Het is een soort klein plaatje.
2: Ja, het zijn 2 plaatjes en daar zit een heel klein lensje tussen.
1: Ik bril even af hoor, dan kan ik hem niet.
2: Precies, je moet bijna tegen je in je oog houden en dan naar het licht kijken.
1: Ja. Ik steek hem nu in mijn oog.
2: Nee, ja.
0: Dat gaat niet helemaal goed. Maar voor de mensen, want je kunt ook meekijken, maar de meeste mensen zullen toch luisteren. En je zegt, het is een plaatje.
2: Met 2 plaatjes messing met daar een heel klein lensje tussen gevat. Ja, en een heel klein gaatje ook. Dat gaatje moet ongeveer de helft zijn van de diameter van het lensje.
1: Maar waarom was dit kleine ding, want het is echt een minimaal dingetje, is een revolutie geweest?
2: Het is een revolutie geweest, ja. En er bestonden al microscopen, dat waren van die grote toeters met 2 lenzen, met een oculair en een objectief. Om dat goed te slijpen was natuurlijk best wel moeilijk. En een kleine lensje slijpen is helemaal niet zo moeilijk.
1: Okay.
2: Ja, is ook wel moeilijk, maar zelfs als je gewoon een glasbolletje smelt, dan kun je dat als lensje gebruiken. En de sterkste vergroting van de Van Leeuwenhoek microscopen zijn gewoon een glasbolletje, een gesmolten glasbolletje.
1: Okay.
2: En dan kun je 300 keer vergroten.
1: En wat zag hij dan, onze Antonie?
2: Ja, in Berkel beschreef hij dat het water werd een beetje witachtig. Hè? En hij was daar op bezoek bij mensen en die zei, ja, dat water wordt witachtig, wat zou dat zijn? En hij had net die zomer de rode bloedlichaampjes ontdekt en beschreven. Dus hij was al helemaal ontdekkingen aan het doen. En hij had al een paar brieven naar de Royal Society in Londen gestuurd. Nou, en dit is dan eigenlijk de eerste waarneming van micro-organismen. Hij vulde een flesje met dat witte spul en dan vond hij groene rankjes, slangsgewijs omgekruld, gelijk de koperen of tinnen slangen die de distillateurs gebruiken om de door hen overgehaalde water te verkoelen.
1: Ja.
2: En die rankjes hadden de circumferentie, de omtrek, was ongeveer de dikte van het haar van het hoofd.
1: Probeer het nog te volgen.
2: Bestaande uit kleine samengevoegde klootguns.
1: Dus het was
2: een heel klein spiraaltje, bestaan uit kleine balletjes.
0: Oké. Okay.
2: Nou, en ik heb een beetje onderzoek ernaar gedaan. En dat blijkt dus een blauwalg te zijn.
1: Oké. Okay.
2: Dus wat Van Leeuwen beschreef, was een blauwalgbloei. Die je tegenwoordig ook nog steeds op dezelfde plek hebt.
0: Inderdaad, ja, maar even voor alle duidelijkheid. Antonie van Leeuwenhoek was dus niet de uitvinder van de microscoop. Dat is een wijdverbreid misverstand. Ja. Kan je uitleggen hoe dat zit?
2: Nou, ja, hij was er al rond 1610 uitgevonden. Maar ja, de geschiedenis wordt altijd een beetje versimpeld. He, dus nu is Antonie van Leeuwenhoek natuurlijk de grote held van de microscopie.
0: Ja.
2: En men gaat ervan uit dat hij dat uitgevonden heeft. En zo zijn er nog wel meer dingen. Hij was lakenhandelaar, dus hij zal met lensjes gewerkt hebben voor die lakenhandel. Maar toen hij met die microscopie begon, was hij al 10 jaar gestopt met die lakenhandel. Hij was gewoon ambtenaar op het stadhuis in Delft.
1: Ja.
2: En ja, hij deed landmeten en allerlei van dat soort zaken.
1: Maar jij bent zelf, jij doet aan microfotografie?
2: Ja, je noemt het eigenlijk fotomicrografie. Ik noem mezelf wel microfotograaf, want dat betekent letterlijk een hele kleine fotograaf. Want ik stel natuurlijk mijn leven in dienst van de microben.
1: Maar je fotografeert dus het allerkleinste?
2: Ja.
1: En heb je dan ook altijd nog eens het gevoel als je dat doet, ik sta hier op de schouders van Antonie van Leeuwen?
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja?
2: Zeker, ja. Dat denk ik toch altijd waar. En daarom, heel toevallig woon ik dan precies op die plek waar ooit dat Berkelse meer lag. Dat is puur toeval, want ik kon geen huis vinden in Rotterdam. Ben naar Berkel gegaan. Ja. Ik dacht, hier wil ik echt niet wonen. Maar ja, goed.
1: Nou ja, nu woon je toch mooi op een
0: historische plek. Precies. Ja. Maar is dan die interesse vooral wetenschappelijk gezien voor jou of meer kunstgericht?
2: Ik heb kunstacademie gedaan, dus ik heb een diploma, dus het zou ook wel kunst zijn. Hè, maar ik vind het leuk om een beetje tussen kunst en wetenschap in te manoeuvreren. Ja. Ik werk veel met wetenschappers samen.
1: En heb je wel eens iets gevolgd van die sensatie die Van Leeuwenhoek had, hè, toen hij dat zag? Hè, die klootguns, hè?
2: Altijd.
1: Heb jij dat ook wel eens, ja? Nee,
2: altijd. Ik ga naar de sloot en ik heb een schepnetje, of ik ga naar zee, hè, of in de bodem. En dan heb ik zo'n monstertje. En dan weet je van tevoren niet wat erin zit. Nou, dan kom ik thuis en dan bekijk ik dat onder mijn microscoop. En dan is het altijd zoiets van, oh, wat is dit nou weer? En ja, eindeloze hoeveelheid onderwerpen. Je kan de rest van je leven kan je nieuwe dingen ontdekken.
1: Wat is het mooiste wat je ooit hebt gezien?
2: Ik ben ooit op de Atlantische Oceaan met een project waarbij ze de reis van de Beagle nadeden.
1: Oh ja.
2: Ben ik mee geweest. Heb ik plankton gefotografeerd midden op de oceaan. Dat was het meest fantastische.
1: Plankton, midden op de oceaan.
2: Ja.
1: Ik krijg er in één keer enorm zin in, weet je dat?
2: Ja.
1: Lekker, hap plankton.
0: Dan zit je hier niet goed.
1: Oh ja, ik ga het zo even opzoeken wat Wim allemaal maakt.
0: Precies, ja.
1: Dankjewel, microfotograaf Wim van Egmond.
0: Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending. En nog een minuut of wat, en dan is het 8 uur. Tijd voor Ster en het NOS-journaal.
1: En dan zijn we straks terug met nog een heel uur ter plekke vanuit Berkel en Roderijs. BNN VARA.
3: NPO Radio 1.
4: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
4: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
5: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
6: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
7: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
3: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
8: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Een Duitse man is verdronken in het Leukermeer in Limburg. Hij zwom met een vriend in het water, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand en aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. En dan nog het weer tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond, in het binnenland een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
6: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: NPO Radio 1. BNN VARA.
20: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
21: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Berkel en Roderijs. Onze tafel staat in brasserie Muller & Co. En naast mij zit niet Frank Evenblij, maar wel de onvolprezen Anna Pleizier.
22: Nou, wat een supermooi intro weer. Dankjewel, Erik. Ja, 12 jaar geleden alweer werd dit dorp opgeschrikt door een gruwelijke vergismoord. Berkelaar Rob Zweekhorst werd doodgeschoten, maar hij bleek niet het doelwit te zijn. Afgelopen week was de rechtszaak tegen de vermeende opdrachtgever.
21: Met Karim Amkar praten we over opgroeien in Bleiswijk, omgaan met lage verwachtingen en zijn strijd voor meer waardering voor het MBO.
22: Ja, en de Europa Run is bezig. Een grote estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. En die sponsoropbrengst gaat naar kankerzorg. En Jeroen van Leeuwen deed daar 10 keer aan mee, moet ik zeggen. Misschien wel 10 jaar achter elkaar ook. Maar nu is hij hier, want hij is helaas zelf ziek geworden.
21: Ja, daar gaan we het allemaal straks over hebben. Maar eerst wil ik heel even stilstaan bij deze mooie Pinksterdag.
22: Nou, dat is een goed idee.
21: Ja, toch? Want ik moest namelijk denken. Ja, nou, ik moest even denken aan deze mooie uitvoering. Wacht, die stop. Ja, ik moest denken aan deze mooie uitvoering. Want het is het nummer, beroemdnummer van Annie M.G. Schmid. En nou ja, het is natuurlijk een hele mooie Pinksterdag vandaag. En heb je een beroemde uitvoering met Leen Jongewaard, hè, uit 1968, met André van den Heuvel. Maar er is ook een versie, en we horen hem net al een heel klein beetje, met Jan Rot en Rick de Leeuw van de Trukkende Keks. En daar wil ik even een stukje van laten horen. En meteen daaraan vast hoor je dan wat Annie M.G. Schmid daar zelf van vond, van die versie.

0: Ik vind het vreselijk. Ik vind het namelijk plat, grof.
1: Dan zeg het maar, hoor, Annie. Ik bedoel, het is een nieuw jasje dat ze jou aanpakt.
0: Een nieuw jasje, maar die jas is niks van mij.
2: Die jas is niks voor mij. Nou, die Annie M. G. Smit, die had volgens mij ontbijt gehad met een verse citroen of zo.
3: Het kwam uit haar tenen.
2: Echt, nogal zeg. Maar ze had het er net ook al over aan het begin. Ze heeft jarenlang hier in dit dorp heeft ze gewoond. In een villa aan de Rodenrijseweg. Het staat te koop, dat huis.
3: Precies.
2: Voor het lieve sommetje van 1,3 miljoen. Maar het is wel een prachtig huis. Annie M. G. Smit vond het heerlijk lekker wonen. Maar ze vond het ook wel een beetje benauwend. Ze zei, ja, je zit maar een beetje te staren voor het raam. En alles wat in de stad zo verschrikkelijk belangrijk leek... is hier helemaal niets. Ja, ze had wat meer verwacht van het buitenleven. Ook op het vlak van lekker eten bijvoorbeeld. En daar schreef ze over in de bundel... In Holland staat mijn huis. En onze collega Els Knapen die leest daar een mooi stukje uit voor.
4: Hoewel ik eigenlijk in mijn hart wel beter wist... had ik toch de illusie dat buiten wonen... een meer landelijke voedingswijze zou meebrengen. Grote, ronde, bruine boerenbroden. Formidabele palieterhammen. Gerookte zijde spek aan de zoldering. Melk zo van de koe. Sla zo uit de kas. Eieren zo van de kip. Jam zo van de pruimenboom. Het is echter gebleven bij soep. Zo uit het pakje. En dat is dus precies als in de stad.
2: Ja, dat viel dan toch een beetje tegen voor Annie M. G. Smit.
3: Ja, niet zo romantisch als ze hoopte.
2: Nee, nou, ze heeft hier wel heel veel hele beroemd werk heeft ze hier geschreven. Beertje Pippeloentje, Wiplala, heel veel Jip en Janneke verhaaltjes. Pension Hommelus is hier geboren. Kortom, heel veel moois van Annie M. G. is ontstaan in Roderijs. Heel veel moois om in een doosje te doen en heel goed te bewaren.
3: Ja, op nieuwjaarsdag 2014 laat Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs 's avonds nog heel eventjes de honden uit. Niet ver van zijn huis wordt hij op straat doodgeschoten. De directeur van een GGZ-instelling blijkt vermoedelijk slachtoffer van een vergismoord. Eigenlijk was iemand anders het doelwit van deze liquidatie. Ja, de zaak schokt de buurt en houdt de regio nu al jarenlang bezig.
2: Ja, en pas deze week, ruim 12 jaar later, werd deze zaak inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Ene René F. die wordt gezien als de mogelijke opdrachtgever van de liquidatie. Maar waarom duurde het zo verschrikkelijk lang voordat deze zaak voor de rechter kwam? En hoe verliep die beladen zitting deze week? Daar gaan we over praten met Paul Verspeek, rechtbankverslaggever van RTV Rijnmond.
3: Ja, jij was erbij in die rechtszaal ook. Hoe was de sfeer?
5: Ja, dit is vooral het 12 jaar wachten wat je proefde... Wat tot een soort van uitbarsting is gekomen. Ja? Dat zag je bij de weduwe van Zweekhorst... die heel lang heeft nagedacht over haar slachtofferverklaring. Een soort vulkaan die uitbarstte. Dat merkte je ook bij de media. Ik heb zelf ook jarenlang... van die tussentijdse zittingen zijn geweest... dat er werd gevraagd van hoe staan we ervoor? Gaat dit ooit nog een zaak worden? Een rechter die op een gegeven moment een officier vraagt... denkt u wel genoeg bewijs te hebben? Want natuurlijk een absurde vraag is... normaal gesproken gaat het Openbaar Ministerie... alleen maar iemand vervolgen als ze bewijs hebben. Maar dat geeft al aan, ze hadden misschien niet genoeg bewijs.
2: Ja, ja.
5: Er is zo lang gezocht, 12 jaar lang... allerlei verklaringen bij elkaar vergaard. En dan maar hopen dat het nu voldoende is om tot een veroordeling te komen. Dus dat proef je vooral... dat lange wachten, de frustraties eigenlijk.
3: Ja, het is heel erg beladen. De mogelijke opdrachtgever kwam dus deze week voor. In 2014 vertelde de vrouw van Rob Zweekhorst nog aan Eén Vandaag. We laten even luisteren naar een fragment daarvan.
6: De opdrachtgever interesseert me niet, want die was niet op zoek naar Rob. Die was op zoek naar een ander. Maar er is maar één persoon die geschoten heeft. En diegene moet daadwerkelijk berecht worden. En dat verzacht voor ons het gemis... En dat is voor ons ook het moment dat we weer lichtelijk... weer kunnen kijken naar een toekomst.
2: Ja, maar dit is dus een fragment uit 2014. We zijn nog 12 jaar verder. Afgelopen week was die zitting, jij was erbij, Paul. Hier klinkt ze eigenlijk heel rustig.
5: Ja.
2: Afgelopen week heeft de weduwe ook gesproken in de rechtszaal. Hoe was het toen?
5: Niet rustig. Nee, ik merkte dat al gaandeweg, hè, bij die tussentijdse zitting. En dan sprak je met haar en dan merk je, er broeit iets. Ze wordt ongeduldig, ze wordt boos. Hebben ze wel de goeie te pakken? De schutter hebben ze niet kunnen vinden. Tot op de dag van vandaag weten ze niet wie het is. Althans niet zeker. Gaat deze man René F. als opdrachtgever worden veroordeeld?
2: Ja.
5: Dus dat merkte ik al. Een soort opgebouwde spanning. Nou, in zo'n strafzaak heb je als slachtoffer het recht op... Ja, als een nabestaande slachtoffer klaar.
2: Spreekrecht, hè?
5: Daar heeft ze goed over nagedacht. Ik heb hem hiervoor liggen. Bijna literaire teksten zijn het. Daar heeft ze echt goed over nagedacht. Wat ga ik vertellen aan de
2: wereld? Kun je een stukje laten horen?
5: Allereerst natuurlijk, want daar zijn slachtofferverklaringen voor bedoeld. Weergeven, wat heeft het bij mij gedaan? Dan zegt ze bijvoorbeeld, het is de stilte na de klap die het hardst binnenkomt. De ijzige leegte in ons huis, waar voorheen gelach, warmte en rondslingerde fietsen de ruimte vulden. En daar ligt nu de onzichtbare krater van een vergismoord.
2: Goh.
5: Dan stapt ze over naar, wie zit hier nou achter? Nou, geen fijne bewoording natuurlijk. Dan heeft ze over een stel hersenloze criminelen met de morele ruggengraat van een kwal. Dan heeft het vooral over degene die dit gedaan hebben, waarvan ik al zei, die worden niet berecht, want OM heeft geen bewijs dat ze weten dat wie het heeft gedaan. En dan gaat ze zich naar de politie keren. En dat was het meest emotionele moment. Dan zegt ze, de politie toonde haar meest incompetente, amateuristische gezicht. Het is beschamend dat wij belastinggeld betalen voor een systeem dat de ene na de andere fout stapelde, wat een totale wanvertoning veroorzaakte. Diezelfde avond werd ik verhoord door een agent die de poedersuiker van de oliebollen nog op zijn gezicht had zitten. Het is een erbarmelijk symbool voor de onverschilligheid waarmee ik werd bejegend. Haar verhaal is, ze voelt zich alleen staan na 12 jaar. Ja. Ze voelt vanuit de politie ken ik te weinig steun. Ik moet er wel bij zeggen, ze maakt niet concreet wat nou de fouten zijn die de recherche heeft gemaakt. Ja, maar je proeft gewoon die frustratie bij haar. Ja. Haar man, even de honden uitlaten. Hè. Jullie zeiden het, die per vergissing wordt doodgeschoten. Je hebt hier niks mee te maken, zoals het Openbaar Ministerie ook zei. Ze wordt gesleurd in een zware criminele wereld waar je helemaal niet thuis hoort als eenvoudige bewoner van de Berkhoorn-Roderijs. En dan maar wachten en wachten en wachten op mogelijk een berechting waar toch het bewijs niet keihard is.
2: Ik snap die pijn en de verdriet, dat snap ik eigenlijk ook wel hoor. Maar het is natuurlijk ook verschrikkelijk, hè? 1 januari 2014, Rob.
5: Je hebt hier niks mee te maken, zoals het Openbaar Ministerie ook zei. Ze wordt gesleurd in een zware criminele wereld waar je helemaal niet thuis hoort als eenvoudige bewoner van de Berkhoorn-Roderijs. En dan maar wachten en wachten en wachten op mogelijk een berechting waar toch het bewijs niet keihard is.
2: Ik snap die pijn en de verdriet, dat snap ik eigenlijk ook wel hoor. Maar het is natuurlijk ook verschrikkelijk, hè? 1 januari 2014, Rob die gaat even de hondjes uitlaten en die

0: duidelijk
1: dat het een liquidatie was. Dat kon niet met haar man te maken hebben. En al heel snel gingen in de buurt waar dit speelde en buitenkant van Berk en Rode Reis het verhaal rond. Dat zou wel eens die ander kunnen zijn. Als je even naar de tijdlijn kijkt, hij gaat kort na 7 zijn honden uitlaten. Een kwartier later doet Dennis van den Berg dat, het eigenlijke slachtoffer. Oh. Die woont daar 2 straten verderop. Zelfde soort hond, ook een stevig postuur en een kale kop. Dat was het eigenlijke slachtoffer. Daar gaat iedereen vanuit dat dat ook zo was. En heel snel ging in de buurt het verhaal al rond. Dat was eigenlijk binnen een paar dagen. Ze zullen Dennis hebben moeten hebben. Want dat was die man die al opviel met die BMW's en die Porsche voor de deur.
2: Maar zat die dan in het criminele circuit?
1: Nogal, ja. Kijk, op dat moment loopt er ook een heel groot onderzoek. Dat jullie misschien wel wat zegt. Met als spin in het web een grote corrupte douanier, Gerrit G. En daaromheen zitten allerlei criminelen, waaronder Dennis van den Berg. Ik noem overigens zijn volledige naam omdat hij dat zelf wil, heeft hij me verteld. Dus bij deze. Daar zit ook René F., de opdrachtgever dan voor deze moord.
2: Die nu voor de rechter staat.
1: Die nu voor de rechter staat. Maar er zitten ook alle illustere oude penozen, Marco en Henk Ebbe. Dat zijn echt van die figuren die al jaren meelopen. Een hele grote drugsbende, zou je kunnen zeggen. En daar spelen die René F. en die Dennis van den Berg een rol in. Compagnons al sinds 20 jaar, ruzie met elkaar over drugs, maar ook privé met elkaar.
2: Waarom wil die Dennis van den Berg eigenlijk dan zo specifiek dat steeds die naam volledig wordt genoemd?
1: Omdat Dennis van den Berg crimineel klinkt en hij zegt ik heb niks misdaan. Dus dat is vrij uitzonderlijk, maar hij kwam gewoon op zijn blauwe scootertje altijd, toen hij op vrije voeten nog was in die grote drugszaken, naar de rechtbank en wilde gewoon ik heb hem zelfs kunnen fotograferen. Hij vond alles best. Dus het is bij uitzondering, maar daarom noem ik hem volledig.
0: Ja, je zei het net ook al even dat de vrouw van Rob in haar slachtofferverklaring ook veel kritiek uitte op de politie. Je zei al, ja, ze bleef daarin wel een beetje vaag. Mm-hmm. Kan je toch nog iets concreter maken? Of is er wel iets waarvan je zegt van nou, dat benoemde ze wel. Of daar had ze wel een punt op wat de politie misschien niet goed heeft gedaan.
1: Nou, kijk, het moeilijke bij dit onderzoek is, het zijn geen forensische sporen. Hè. Dus is iemand met 9 kogels inderdaad doorzeefd. Op die kogels geen wingerafdrukken, geen DNA, geen camerabeelden. De recherche moet het doen met verhalen. Dus dat is ook heel erg moeilijk, want waar komen die verhalen? Uit het criminele milieu. Ja, daar heb je allemaal vijanden van elkaar. Is dat betrouwbaar? Wat er nu op tafel ligt, zijn uitsluitend verklaringen van criminelen die zeggen, René F. is de opdrachtgever voor de moord op Dennis van den Berg en per vergissing op Rob Zweekhorst.
2: Dat is ook wel, na 12 jaar is dat wel vrij dun eigenlijk.
1: Omdat die verklaringen maar heel mondjesmaat. De laatste is van 2023, een anonieme melding. Kun je nagaan. Ja. Dus ze hadden steeds niet voldoende. En uiteindelijk de optelsom en al die verhalen die gelijkluidend ook zijn, ook wat het motief betreft, dan zegt het Openbaar Ministerie, dit moet voldoende zijn, dit moet elkaar versterken. Maar ze hebben eigenlijk misschien ook wel zitten wachten op de gouden tip, op dat het definitief werd. Ja. Maar dat is de belangrijkste reden dat het zo lang heeft geduurd.
2: René F., dat is dus de vermeende opdrachtgever. Ja. En die stond van de week voor de rechter. Hij ontkent zelf.
1: Ja.
2: Wat weten we van deze man?
1: Dat hij in dat criminele milieu zat. Hè. Hij is veroordeeld voor die grote drugszaak waar ik het net over had, met die Gerrit G., die douanier. Toen werd hij verdacht van deze moord. Heeft hij vastgezeten. Maar uit voorlopige hechtenis even geschorst. Dat is ook al een indicatie dat de rechter op dat moment dacht, nou, misschien niet ijzersterk bewijs. En in vrijheid heeft hij toen weer, althans dat was de verdenking, neemt het ook voor voordat, een drugslab proberen op te zetten. Dus wel iemand die in die hoek, zou je kunnen zeggen, zit. Een man met 2 levens ook. Zowel in Schiedam, waar hij vandaan komt of gewoond heeft, had hij een vrouw en kinderen. Maar ook in Libanon vrouw en kinderen.
2: In Libanon?
1: Ja, nou ja, dat zit het niet. Maar daar, dat was ook een van de motieven achter deze moord. Hè. Dennis van den Berg kwam erachter in Libanon van, hey, hij heeft hier een tweede vrouw. Dat weet zijn vrouw in Schiedam niet. Daar kan ik hem misschien mee chanteren. Oh, ja. Ik heb een leuk fotoboek met trouwerij erop. Nou, dat was een van de redenen, zegt het Openbaar Ministerie, dat René F. misschien van deze Dennis af wilde. Want niet alleen had hij een drugsruzie, maar ook wist hij te veel van zijn privéleven.
0: Wat heeft het OM geëist aan straf?
1: 24 jaar, dat is best fors.
0: Ja, is dat fors in zo'n zaak?
1: Nou, dat is, ik vind dat best fors voor een moord. Ja. Een opdracht voor een moord. Dat kan ook minder, maar ik vond het een redelijk hoge straf. Ja. En, René F. zelf, die overigens gewoon weer op vrije voeten. Want hij loopt gewoon rond, zeg maar, ook voor hoor, die zegt mijn hele leven is kapot gemaakt. Want ik zit ook al 12 jaar te wachten tot weer tot een einde komt.
2: Ja, ik moet toch wel eigenlijk zelf het meest denken aan die weduwe. Dat vind ik echt wel enorm aangrijpend. Want jij bent bij al die rechtszaken geweest. Ja. Die zegt, met veel mensen heb je dan ook gewoon direct contact.
1: Zeker.
2: Heb je ook direct contact met die weduwe?
1: Ja, tijdens die zittingen inderdaad. Wat ik al aangaf, je spreekt met haar. Ze wilde op dat moment nog geen interview, maar ik voelde al, daar komt wat. Dat is dus wat ik net voorlas gedeeltelijk. Dus in die zin heb je af en toe zo tijdens die zitting contact. En dan merkte je al dat ze zeer ontevreden was over het verloop.
2: Ja,

0: 15 juni doet de rechtbank van Rotterdam uitspraak. Dankjewel dat je ons hebt bijgepraat. RTV Rijnmond, rechtbankverslaggever Paul Verspreek.
1: Ja, onze huisband vanavond is Novits. Je hoorde ze net al spelen in het eerste uur van de uitzending. Fleur, jij bent hier niet alleen. Wie begeleidt jou?
2: Ja, ik heb twee muzikanten bij me. Ik heb hier rechts van mij Emma op klarinet. En hier links van mij op de cello heb ik Diogo. Dat dus.
1: Ja, is toch mooi om ze ook eventjes te horen.
0: Heel mooi.
1: Ja, wat gaan jullie nu voor ons spelen?
2: Het volgende nummer dat ik ga spelen heet Nothing Here Comes Easy. Nou. En die is laatst ook uitgekomen.
1: Nou, veel luisterplezier voor de mensen hier aanwezig.

0: Worden Novits met Nothing Here Comes Even.
1: Schrijver, programmamaker en mbo-docent Karim Amkar groeide op in Bleiswijk als een leergierige jongen die niet weg te slaan was uit de bibliotheek. Maar tijdens zijn basisschooljaren zocht hij alle lesstof op als een spons, totdat hij na de CITO-toets in groep 8 van zijn meester te horen kreeg: mik jij, maar niet te hoog.
0: Ja, ondanks een HAVO-score kreeg hij het advies VMBO-kader. Voor Karim werd dat een kantelpunt. Hij belandde in de put, schuurde tegen het criminele aan, maar wist gelukkig zijn eigen weg weer te vinden. In zijn lessen, met zijn boeken en als pratend hoofd in diverse talkshows, zouden we wel mogen zeggen, vecht hij voor zijn missie in het onderwijs. Gelijke kansen en waardering voor het MBO.
1: Want zo is het toch?
2: Heerlijk. En wat fijn om hier te mogen zijn. En leuk om dat pokken en niet naar Hilversum te moeten voor een NPO Radio 1-programma. Dat is
1: ja,
2: lekker.
1: Ja, ja, wij dachten, wij komen een keer naar jou toe, ja.
3: Ja, ja, precies.
1: Maar jij woont al jaren in Bleiswijk.
2: Mijn hele leven.
1: Ja, nou, ik zag ook in een interview dat je zei, ik heb een haat-liefde-verhouding met dit dorp.
2: Dat klopt.
1: Wat is de liefde en wat is de haat?
2: Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje een haat-liefde-relatie heeft met de plek waar hij woont. Want ik denk dat de haat ook een beetje uit de liefde komt. Dat komt omdat het is best een hecht dorp, Bleiswijk. Je kent elkaar bijna allemaal. En dat betekent dus ook dat het best een gesloten community soms kan zijn.
1: Oh ja.
2: Dat betekent dus ook dat er weinig mensen van buiten komen, waardoor bijvoorbeeld Zwarte Piet tot aan vorig jaar nog een heel groot thema is in deze omgeving.
1: Tot vorig jaar nog, joh.
2: Ja, en soms overigens, ik denk dat als het straks weer november is, dat we die discussie weer hebben. Zelfs met jongens waar ik mee in de klas heb gezeten en mee voetbal.
0: Ja.
2: Maar we voeren de discussie, in ieder geval ik met mijn vrienden, op een gezonde manier.
0: Ja, dus als die haat-liefde-verhouding die je hebt hier met deze plek. Je groeide op in een groot gezin van 11 kinderen in totaal. En 2 ouders die heel liefdevol waren, maar die zelf nooit hadden leren lezen of schrijven. Ja, hoe was dat voor jou en wat betekende dat ook voor hoe jij leerde?
2: Dat is een hele goede vraag. Omdat niet zo heel lang geleden ik nog een discussie had in de huiskamer met mijn broers. En al mijn broers die hebben gestudeerd. En wij praten dan over allerlei dingen die in de actualiteit spelen. En toen moest mijn moeder daar toch een beetje om huilen. En toen ik achter haar aanliep in de keuken.
1: Maar om huilen van verdriet? Of?
2: Ja, huilen van verdriet. En toen dacht ik, waarom moet zij nou huilen? Want ze vroeg iets van, wat bedoelen jullie daar nou mee? En toen heeft een van mijn broers toch gezegd van, ah, dat begrijp je waarschijnlijk toch niet.
0: Ja.
2: En toen liep ik achter haar aan en toen zei ze wel iets heel moois. Toen zei ze, al die diploma's die jullie hebben gehaald, al die 11 diploma's, dat zijn mijn diploma's. En dat klopt in essentie ook. Ze heeft nooit leren lezen en schrijven. Ze heeft ons nooit kunnen voorlezen voor het slapen gaan. Geen huiswerkbegeleiding thuis. Geen rijke leescultuur. Geen theater en musea frequent bezoeken. Wat allemaal ontzettend belangrijk is in de context van gewoon goed kunnen leren. Heeft ze ons niet kunnen geven. Maar tegelijkertijd heeft ze dat ook alweer kunnen compenseren door knijterhard werken in een gezin met 11 kinderen. En heel veel liefde moeten geven.
1: Ja, en voor jullie heeft ze dat dus wel voor elkaar gekregen.
2: Ja, zeker.
1: Wat echt voor jou echt een sleutelmoment is in je leven. Want zo mogen we dat echt noemen. Is het schooladvies dat je kreeg.
2: Ja.
1: Hè? En dat is voor alle kinderen is dat een heel groot moment.
2: Ja.
1: En jij deed ook de CITO-toets, de gevreesde CITO-toets. Bij jou kwam eruit HAVO-advies. Maar toen zei een docent tegen jou van, noem maar even kalm aan,
2: precies.
1: VMBO-kader.
2: Ja.
1: Wat deed dat toen met jou?
2: Ja, heel veel. Laat ik zeggen, niemand gaat het onderwijs in om kinderen te pesten. Niemand denkt, ik ga de pabo doen, ga de kindjes pesten.
1: Ja.
2: Dus het kwam wel degelijk uit een soort liefde, maar niet uit rechtvaardigheid. Dus ik deed de CITO-toets, ik scoorde de HAVO-VWO. Ik ging met mijn broer naar dat gesprek en toen zei hij, mik niet te hoog, wees niet te ambitieus, anders val je heel hard. En ik heb hem voor een van de documentaires die ik heb gemaakt voor de NTR, heb ik hem nog opgezocht. Hij wilde niet voor de camera antwoord geven, snap ik heel goed. Maar hij was wel in tranen, want hij zei, ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. En het deed heel veel met mij, omdat ik toen voor het eerst ook hoorde, mik niet te hoog, wees niet te ambitieus, anders val je heel hard. Want laat ik wel wezen, ik heb een boek geschreven voor de Correspondent, dat heet Maar dat begrijp jij toch niet, over de waardering van het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is de motor van onze samenleving. Dus de mensen die een VMBO en MBO-opleiding hebben gedaan, die houden onze volledige samenleving draaiende.
1: Doen wij ook in Nederland eigenlijk ook vaak een beetje geringschattend over.
2: Ja, zeker.
1: En ook als ouders, hè? Maar dat is voor heel veel ouders is dat een schrikbeeld. Hè? Als mijn kind in godsnaam maar niet op het MBO terecht.
2: Ja, en de resultaten daarvan zijn schrijnend. Want in het jaar 2000 gaven we 26 miljoen euro uit aan bijlessen. Nu is die bijlesindustrie is nu 520 miljoen. Ouders doen er alles aan om hun kind naar HAVO-VWO te krijgen. Tot aan prestatiedruk aan toe. 6 op de 10 kinderen groeit op in extreme prestatiedruk.
0: Maar is dat ook steeds erger geworden? Want ik kan me dat van mijn groep 8 tijd eigenlijk niet herinneren dat kinderen bijles daarvoor namen.
2: Ja.
0: Voor de CITO-toets.
2: Ja. Ja, het is heel veel veranderd. En dat heeft ook te maken met het feit dat we aan de ene kant welvarender zijn geworden en een soort curling-samenleving worden.
0: Ja.
2: Niet alleen maar curling-ouders, maar ook als samenleving proberen we alle weerstand bij de kinderen weg te halen. Waardoor elke uitdaging die ze daarna ervaren, toch als een soort enorm enorme klap voelt.
1: Maar jij, in jouw geval was het zo, jij kreeg dat VMBO-advies en jij zei van ja, ik ging me daar ook een beetje naar gedragen eigenlijk.
2: Oh, enorm. Ik geef zelf altijd het voorbeeld. Ik was een kind dat nooit uit de klas werd gestuurd. Ik zat altijd vooraan. Ik had een hoge mate van self-efficacy, geloof in eigen kunnen.
1: En dat veranderde ineens.
2: En toen een zomervakantie ertussen veranderde ik in een jongen met een Gucci-petje op en een tasje. Leon zit in de zaal, die weet nog heel goed wie ik was. En een van de mensen die toch, een van de mensen die enorm mijn redding is geweest, is ook iemand uit onze community. En dat is toch iemand die ik graag hier zou willen noemen. Zeker als we dan in deze context zitten, is dat Hans Enslin. Dat is een wijkagent die niet zo heel lang geleden is overleden. En dat was een van de agenten die, dat weet ik nog heel goed, met mijn Gucci-petje op, met mijn tasje, met een veel te grote bek op dat dorpstraat. Veel te luidruchtig. Mensen hadden zoveel last van mij en heel veel anderen. En hij kwam aan, niet met piepende banden, maar vaak met een fiets of een scootertje. Ah, ja. Grote man. Ja. Als hij een hand gaf, leek het alsof hij je hele arm pakte. Weet je wel, het is echt zo'n boer. En die man die kwam dan naast je zitten. En in plaats van dat hij dan om een legitimatiebewijs vroeg, vroeg hij aan me, hoe gaat het met je? En bleef dan gewoon soms een uur lang met me praten en me ook hoop bieden. Maar ook kon ook heel streng zijn als ik het niet goed deed. En dat zorgde er eigenlijk voor een groot deel voor dat ik weer geloofde in eigen kunnen.
0: Ja, maar ook weer even terug naar die school. Want over onderadvisering wordt inmiddels meer gesproken. Zit daar volgens jou ook een stukje racisme achter wat er bij jou is gebeurd? Of zeg je, het is ook gewoon klasse, kansongelijkheid, is een breder probleem? Of hoe kijk je daarnaar?
2: Onderadvisering en kans en ongelijkheid kent geen etniciteit, kent geen kleur. Want als je naar Drachten toe gaat, of naar Groningen, of Sint-Michielsgestel, of naar Zeeland, maakt allemaal niet uit. Ook de kinderen van Henk en Ingrid hebben hier heel veel problemen mee. Toen op het moment dat het gebeurde, dacht ik, nou, dat komt met name vanwege mijn etniciteit of religie of kleur, wat dan ook. Tuurlijk spelen die elementen ook een rol, een deel. Heel klein beetje, net als dat gender een rol speelt. Maar een van de belangrijkste factoren is de dikte van de portemonnee van je ouders en het opleidingsniveau van je ouders.
0: Ja, want ik moet ook wel zeggen, om het even how to make it about me, maar ik heb zelf ook een veel lager advies gekregen dan mijn CITO-score en mijn cijfers uitwezen. Dat vond ik niet leuk, maar gelukkig waren mijn ouders wel in staat om te zeggen van nou, volgens mij klopt dat niet helemaal met de CITO-score en met de cijfers die wij zien over die 8 jaar tijd. Dus die wisten wel op die manier daar toch een stokje voor te steken.
2: Waardoor
0: dus
2: je wel je normale advies krijgt?
0: Ja.
2: Op in groep 8?
0: Nou ja, niet uiteindelijk. Ja, in groep 8. Uiteindelijk heeft de meester die was het niet mee eens. Ze dacht, het is een heel druk, irritant meisje. Die kan helemaal niet naar het VWO. Ja.
1: Maar jouw ouders waren toen eigenlijk degene die zeiden van hallo.
2: Niks ervan.
0: Precies, ja, ze waren ook wel bang dat ze van die moeilijke ouders zouden zijn, weet je wel. Die dan zeggen van nou, hoe gaan we hoogpoten naar school? Maar goed, die wisten wel de juiste route te vinden naar de middelbare school. Ja. Om dan bij de middelbare school uit te leggen van hey, dit is voorgevallen. En hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja. Maar dat was bij jou niet volgens mij. Maar jij zegt wel, ik ging naar dat gesprek met mijn broer.
2: Precies. En vaak denken mensen, waar was je vader, waar was je moeder? Los van de context dat ze inderdaad de taal niet zo goed spreken, et cetera. Maar in de context van Marokko is het 1. niet gebruikelijk om naar de school van je kinderen toe te gaan. Want
0: nee, precies.
2: Het is geen respect, hè? Want we hebben het hier over een mu'allim, wat letterlijk een vertaling van geleerde is. Dus je krijgt enorm op naar die leerkracht. Dus die leerkracht die zal het wel goed hebben. En dat vind ik aan de ene kant vind ik dat goed. En aan de andere kant heb ik het gemist dat er geen ouders voor mij waren. Ja. Of andere mensen die mij daar in die situatie konden helpen.
0: Maar om ook dan even constructief te kijken naar een oplossing. Kijk, voor mij persoonlijk heeft die CITO-toets heel erg gewerkt. Want dat haalde een beetje de vooroordelen weg. Want je kan zeggen, nou, iedereen moet die CITO-toets doen. Alle kinderen. Dus dat is dan een goede objectieve maatstaf, om het zo te zeggen. Aan de andere kant is er ook heel veel kritiek op zo'n CITO-toets.
2: Enorm.
0: Hoe kijk jij daar dan naar?
2: Ik vind het een verschrikkelijk moment. Laten we beginnen bij 1. 12 jaar selecteren voor heel veel kinderen is gewoon niet oké. We zijn ook een van de weinige landen in de hele wereld die nog selecteren op 12-jarige leeftijd. Bijna iedereen is minimaal op 14-jarige leeftijd pas gaan selecteren. En we houden het in stand ook omdat we weten dat het met name voor de middenklasse en de hoge klasse heel goed werkt. Dus als je kind met name een dikke ouders hebben, met een dikke portemonnee en waarschijnlijk VWO gaan halen, dan wil je eigenlijk liever zelfs dat je kind al op 8-jarige leeftijd geselecteerd wordt. Maar voor heel veel kinderen in onze samenleving en voor onze samenleving zelf is 14 jaar veel beter. En daarnaast denk ik bij mezelf, we toetsen meer dan 100 keer per jaar. En dat is echt schandalig veel voor een kind.
1: Maar heel even, je moet toch ook op een of andere manier als school of onderwijsinstelling toch wel toetsen, ja, wie weet wat.
2: Nee hoor. Want je kunt gewoon in de gaten houden op het moment dat het kind mooie werkjes aan het ontwikkelen is, ook rekenen of Nederlands aan het doen is, kun je al prima in de gaten houden. Oh, dat kind gaat al best goed en dit kind gaat eigenlijk niet zo heel erg goed. En ja, dat er een paar toetsen in een jaar zitten, zeg even dat we terugbrengen naar 10. Ja, dan kun je prima mee meten hoe het met het kind gaat. Ja, dus, ja. En we weten dat op het moment dat we meer toetsen uitvoeren, dat het dus meer druk zet op de thuiscontext, meer druk zet op de portemonnee van ouders. En dan wordt die ongelijkheid heel duidelijk. En we gaan echt nog wel in de problemen komen met de groei van AI. Want ook daar wordt het een hefboom van ongelijkheid.
1: Ja, weet je wat ik eigenlijk zo fascinerend vind? Dat vind ik een belangrijk onderwerp. Dat wij leven in Nederland met elkaar altijd in illusie dat onderwijs de grote gelijkmaker is.
2: Ja, precies.
1: Dat is eigenlijk de boodschap aan de samenleving. Als je maar wil, kun je van een dubbeltje een kwartje worden.
2: Ja. Ja.
1: Maar jij zei dat is eigenlijk helemaal niet
2: zo. Nee, je hebt van die lelijke, niet alleen Leone, maar alle politieke partijen. Van die lelijke kartonnen.
1: Je bedoelt Leon die in de gemeente zit.
2: Leon Hoek, precies. Van die lelijke kartonnen dingen bij die lantaarnpalen rond verkiezingsprogramma's. En gelukkig hebben zij deze quote niet gehad hoor, maar hard werken loont. En dat is echt een rotquote, want dat betekent op het moment dat je het niet hebt gered,
3: dat je niet
2: hard genoeg hebt gewerkt.
1: Ja.
2: Dat betekent, insinueert dat wij een meritocratisch systeem hebben in ons land, waarbij het geen reet uit hoort te maken, waar je wie staat, wie je ouders zijn, wat opleidingsniveau van je ouders is. Terwijl we weten dat het ontzettend veel uitmaakt waar je wie staat, wie je ouders zijn en wat het opleidingsniveau van je ouders is. Dus daar moeten we ook eerlijk over zijn, want de klap is dubbel voor kinderen. Aan de ene kant zeggen we dus, als je gewoon hard werkt, dan kom je er wel. En aan de andere kant geven we ze niet het eerlijke antwoord dat op het moment dat ze bij ons in ons land opgroeien in een onderwijscontext, dat het wel degelijk uitmaakt wat het opleidingsniveau.
3: Maar toch ook even naar de oplossing, want hoe gaan we dat oplossen? Je zei al van, misschien op een later moment selecteren, dus op een oudere leeftijd. Misschien op een andere manier toetsen of minder toetsen of niet toetsen.
2: Ja.
3: Maar Erik zei net ook al terecht van je moet ergens ook een grens stellen of ergens bekijken van hey, hoe maken we die selectie? Hoe zou jij dat in de ideale wereld voor je zien?
2: Ja, een paar dingen. Eén, we hebben een systeem met 7 onderwijsniveaus. Er is geen land in de wereld met 7 onderwijsniveaus. Nederland is het enige land in de wereld. De meeste landen hebben 3 onderwijsniveaus. Daar moeten we naartoe terug. We moeten selecteren op 14-jarige leeftijd. We moeten kunst en cultuur, educatie, een theater, een museum, moeten we veel toegankelijker maken voor mensen met een lagere sociaal-economische status. We moeten ervoor zorgen dat we in essentie ongelijk investeren om meer gelijkheid te kunnen creëren. Dus zorg er ook voor.
1: Dus in slechte scholen eigenlijk meer investeren.
2: Precies. En dan krijg je iets wat bij de Erasmus Universiteit, onderwijssocioloog Ilias Eladoui noemt dat de zwarte zwanenscholen. Dan krijg je een context waarbij een gemeente meer investeert in hun bewoners met een lagere sociaal-economische status. En dan zie je ineens dat kinderen die in essentie de basis hebben om niet te kunnen floreren in ons land, de beste onderwijskansen krijgen in ons land. En daar hebben wij als land ook heel veel aan.
1: Ja.
2: Dus het is niet zo dat we alleen maar arme mensen helpen. Daarna is ook de profijten die we ervan kunnen hebben, is dat heel die gemeente er op vooruit.
3: Dus je helpt belangrijk onderwerp. Ermee, en de samenleving help je ermee. Ja, dankjewel Karim. Fijn dat je bij ons was. En je kan zo weer op je fietsje terug.
2: Precies. Dank.
3: Ja, gisterochtend ging het met 4900 deelnemers ging de Europa Run van start. Ja, een deel vanuit Enschede, een deel vanuit Noord-Frankrijk en verdeeld over 200 teams lopen zij estafettes van ongeveer 550 kilometer met als finish morgen de Rotterdamse Koolsingel.
1: De Europa Run is een jaarlijks evenement dat zeker hier in de regio enorm leeft. Er wordt veel geld ingezameld voor kankerzorg met extra aandacht voor kinderkanker. Bij onze tafel hier zit Jeroen van Leeuwen, inwoner van Berkel en Rode Reis. En ja, jij liep 10 keer Europa Run.
4: Zeker.
3: Ja.
1: Achter elkaar of in aparte jaren?
4: Nou, ik denk zeker 8 keer achter elkaar en daarna 2 keer. Dat corona was een jaartje niet.
3: Oh ja.
4: En toen, dus maar dicht op elkaar.
3: Ja, ja. Nee, ik ben heel blij dat je hier bent. Maar eigenlijk is het ook niet zo fijn dat je hier bent. Want jij had zelf wel graag die Europa Run willen lopen. Maar dat gaat niet.
4: Nou, ik heb een 10 keer gelopen en toen vond ik het goed. En nu ben ik ziek. Ik heb zelf kanker 1,5 jaar geleden diagnose gekregen. Het is eigenlijk boven verwachting dat ik hier nog zit. Dus nou, wat dat betreft gaat het best goed. En als je dat bericht krijgt en je vertelt dat om je heen, dan is daar verbazing, verdriet, allerlei reacties. Maar heel veel mensen zeggen ook, als ik wat voor je kan doen, laat het weten. Nou ja, mensen kunnen eigenlijk niet zoveel doen. Behalve wat praktische dingen, maar dat houdt ook een keer op. En toen had ik eigenlijk 2 roperenvrienden min of meer achter elkaar aan de lijn. En die zeiden dat allebei. En toen dacht ik, ja, wat ik eigenlijk wel mooi zou vinden is als we nog 1 keer met het team van toen, wat een wat fluïde begrip is overigens, maar nog die roperen zouden lopen. Of ik er nou bij ben of niet. Nou, dat heb ik tegen die gasten gezegd. En die zeiden, dat gaan we doen.
1: Ja, wat mooi, wat een mooi idee.
4: Ja.
1: Maar wat verschrikkelijk, Jeroen. Want je zegt, dit is eigenlijk, de verwachting was eigenlijk dat je er niet eens meer zou zijn nu.
4: Ja, nou, dat was een heel reëel scenario, ja, zeker.
1: Maar wat heb je dan precies?
4: Een zeer zeldzame vorm van kanker die in Nederland ongeveer 125 keer per jaar voorkomt bij mensen van boven de 65. Dus dat ben ik niet. Maar ik heb het wel.
1: Ja.
4: Hoe ik het gekregen heb is een verhaal apart, maar laten we het daar nu niet over hebben. Maar ik zit daarmee en... Zo zijn we bij de Europa gekomen.
3: Ja.
4: En wat mooi is dat ik heb met die twee jongens een soort dreamteam samengesteld. Uit al die jaren, wie past er goed bij elkaar en met wie zouden we dat nog een keer willen doen. Daar heb ik mijn twee zoons, mijn vrouw en twee broers aan toegevoegd.
1: Maar wat even voor het idee, want het lijkt eigenlijk een beetje... als met een wielerploeg in de Tour de France toch, hè? Want je loopt niet alle 550 kilometer.
4: Nee, zeker niet.
1: Je wisselt elkaar toch steeds af, hè?
4: Ja, want er zijn 8 lopers. Het team is 25 man, waarvan 8 lopers. De rest masseert, rijdt busjes, fietst achter je aan. Er wordt gekookt, want je bent 48 uur non-stop bezig. Met GPS, navigatie, dat moet allemaal geregeld worden. De lopers worden eigenlijk enorm in de watten gelegd. Net als met inderdaad het wielerpeloton.
3: Ja. En er zijn dus 200 teams en die kan je zelf als team aanmelden.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja. Nou, we hebben ook nog iemand aan de lijn hangen, want we hebben contact met verslaggever Fenna Montero van RTV Lansingerland. De lokale omroep hier. En zij doet zo'n beetje 24/7 verslag van de Europa Run. Hallo Fenna.
5: Hallo, een hele goede avond.
3: Hallo. Waar ben jij nu?
5: Ik sta momenteel in Gilze. En dat is echt een feestje om hier doorheen te komen. Mensen zijn hier lekker aan het springen, aan het aanmoedigen. En er is overal muziek. En als de teams binnenkomen, dan schreeuwt eigenlijk degene die met de microfoon in zijn hand... die schreeuwt goed zo en dit is team 100 die, dus team 100 dat. Dus het is echt een feestje.
1: Ja, maar toch even, Fenna, want de teams zijn al sinds gisterochtend aan het lopen. Gisteren en vandaag, het was echt gigantisch warm eigenlijk. Veel warmer dan we verwacht hadden. Zijn er ook heel veel uitvallers of niet?
5: Nou, dat hebben wij ook even nagevraagd. Nou, eigenlijk helemaal niet. Iedereen is gewoon heel erg op elkaar aan het letten. In ieder geval de teams die wij volgen. Want wij volgen natuurlijk echt de teams uit Lansingerland.
3: En, heb je dan ook dat team, het Dream Team van Jeroen van Leeuwen, team 147 gevolgd?
5: Ja, die volgen wij ook. Jazeker. Daar ben ik gisteren nog even in het busje gesprongen. Want ze wisselen dan op een bepaald punt. En wij rijden daar met een busje achteraan. En dan gaan wij live op onze eigen radio. En dan springen we eigenlijk gewoon het busje in. Even van hoe ging het? Hoe gaat het fysiek? Hoe gaat het mentaal? En hoe vinden jullie het? En dan ga je er weer uit. En dan heb je even een impressie. En dan kan eigenlijk heel Lansingerland meekijken en luisteren. Met wat hier gebeurt.
1: Ja. Ja, Jeroen, hoe is dit ook voor jou zo te horen? Of denk je dan van, potverdikkie, ik was liever dat ik daar was nu?
4: Nou, ik ben de afgelopen dagen naar mijn team toegereden, zeg maar. Ik heb nog extra water gehaald, omdat het ging harder dan verwacht. Inderdaad, door de warmte.
1: Het bijna 30 graden.
4: Dus ik ben erg betrokken geweest en letterlijk en figuurlijk erbij geweest. En nu hier om hier het verhaal te vertellen.
1: Ja.
4: Dat is belangrijk genoeg.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat vroeger, toen het echt begon, de Europa Run, dan zitten we echt begin jaren 90 of zo, dat lopers toen ook wel eens helemaal verdwaald waren. Hè?
4: Zeker. En nu hebben we een GPS-dingetje op de fiets. En ja, net als in je auto, je ziet gelijk dat je fout rijdt.
1: Ja.
4: Maar de eerste jaren, dat waren ook kaarten mee. En dan moest je dat een rotonde stellen.
1: Dan
4: ging het ook wel eens fout,
3: Het is ook wel een hele lange route natuurlijk.
4: Ja, mijn beste vriend heeft mij een keer ook 5 kilometer laten lopen. Echt? Omdat hij verkeerd gereden was, ja. Het lopersbusje was er niet. En dan loop je dus door.
1: Foutje bedankt.
4: Foutje bedankt. Ja, dat.
3: Ja, die Europa-run gaat natuurlijk om zoveel mogelijk geld inzamelen voor de kankerzorg. Ja, als luisteraars zeggen, ik wil eigenlijk wel doneren. Ook naar de aanleiding van jouw verhaal. En anders wat er ook nu gaande is. Hoe kunnen ze dat doen?
4: Nou, ik heb net even gekeken. De Europa-run totaal staat nu op ruim 3,7 miljoen. Ze willen naar 5 miljoen. En wij als team, dat vind ik echt fantastisch. Want in al die 10 jaar hebben we dat nooit voor elkaar gekregen staan boven de 91.000 euro.
1: Zo.
4: Ik heb in een gekke bui een keer gezegd 100.000 euro zou mooi zijn. Dus roperun.nl, doneer nu en dan team 147. Dat zou heel mooi zijn.
1: Team 147. Verder morgen op de Koolsingel?
5: Ja, zeker. Nou, ik ben er zeker bij. Met ons team, met z'n viertjes zijn we. En dan hopen we onze teams te onthalen. En dat we gewoon weer een hele mooie reportage kunnen maken. En dat het weer een herinnering is voor het leven.
1: Ja, maar dat is het. Jij bent er toch ook bij morgen, Koolsingel?
4: Zeker.
0: Je team onthalen?
4: Ja, mijn team onthalen. Ik zoek ze morgenochtend weer
0: op. Heb je nog een speciale manier? Zeg je, ik doe het altijd met een bos bloemen of met... Hebben jullie mascotten?
4: Nee, maar ik heb nog wel een verrassing in gedachten.
0: Oh, maar dan ga je natuurlijk niet prijsgeven nu.
4: Nee, want heel Nederland luistert mee en mijn team ook.
0: Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Jeroen van Leeuwen en verslaggever Fenna Montero. Heel erg bedankt dat jullie bij ons wilden aanschuiven.
4: Graag gedaan.
1: Ja, en we hebben het grote genoegen om nog één keertje te gaan luisteren naar Novits. Wat gaan jullie spelen?
6: Dit nummer heet Grounded.
1: Grounded.
6: Ja.
1: Novits.

0: Ja, Novit was dat. Je hoorde Fleur, Emma en Diogo. Hartelijk bedankt dat jullie er vanavond bij waren.
1: Literatuur. Voorbij of in het haardvuur.
2: De in Berkel en Roderijs opgegroeide Ipe Driessen verwierf landelijke bekendheid met zijn persoonlijke fotostrips. Maar voor zijn nieuwste boek liet hij de camera links liggen en pakte hij de pen op. Losjes geïnspireerd op zijn eigen seksuele avonturen ontstond zo zijn debuutroman Vanilla.
0: Ja, het boek draait om hoofdpersoon Jip. Hij is net gedumpt door zijn vriend en hoewel Jip het liefst zo snel mogelijk weer een vaste relatie zou willen, sluit hij een pact met een mysterieuze figuur, zo kan ik wel zeggen. Hij zal op 12 Grindr dates gaan om zo zijn liefdesverdriet te overwinnen. Ipe Driessen, van harte welkom.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Ja, leuk om hier te zijn. Nou, toen we jou belden, toen zei je, daar ben ik al 20 jaar niet meer geweest, Berkel en Roderijs.
3: Ja, 15. Ik heb het even opgezocht.
2: Ja, ja. En nu, hoe voelt het?
3: Ja, ik ben er niet meer over uit. Ik voel een soort vreemde spanning erbij.
0: Ja?
2: Oh, het is wel goed ook soms.
3: Het is ook wel goed, ja.
0: En waarom voel je die vreemde spanning om hier weer te zijn?
3: Ja, ik zat te denken daarnet van... Eigenlijk is Berkel helemaal niet zo heel erg veranderd. Maar ik denk ik zelf wel. Dus ik loop je toch ook weer een beetje als een vreemde eigenlijk.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, de term viel net al even. Grindr, dat is een soort dating- en seks-app. Nou, er zullen luisteraars zijn die zeggen... Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat dat is. Kan jij even kort de mensen meenemen en vertellen hoe die app in zijn werk gaat?
3: Ja, het is een dating-app, ja, eigenlijk voor gay mannen vooral. En je ziet een grid, een raster van portretfotootjes, of tenminste profielfotootjes. Vaak juist geen portret.
0: Dus vooral het lichaam.
3: Gesorteerd op nabijheid. Ja, soms is het een lichaam of soms is het helemaal geen foto. Die portretjes, dat is niet seksueel expliciet overigens. Maar soms zie je inderdaad een torso of zo.
2: Nee, ja, maar het is wel een app die eigenlijk wel gericht is toch op seksueel contact.
3: Het is zeker, ja, ja.
2: Nou, dit idee voor dit boek ontstond toen jij zelf op weg was naar een Grindr date. Ja. Wat maakte nou dat je denkt, ik ga een boek schrijven over de gay dating scene?
3: Nou, daar is niet zoveel over. Dus heel veel gay fictie die gaat over de coming out. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik had zelf zoiets van, dat weet ik nou wel een beetje. Mm. En daarna is het dan ook vaak in die boeken alsof het dan alles roze geur en maneschijn is. En dat is ook weer niet zo. Dus vaak begint het leven dan pas voor een gay man.
0: Het is niet alsof het een soort clean kantelpunt is erbij.
3: Nee.
0: Nu heb ik het helemaal.
3: Precies.
0: Nu weet ik helemaal hoe het werkt en wat ik wil.
3: Ja, dan begint er eigenlijk nog een hele ontdekkingstocht. Daar wilde ik eens iets over schrijven. Wat jullie al aanhaalden, ik maak normaal gesproken fotostrips over mijn eigen leven. Maar dit onderwerp leent zich iets minder voor foto's.
2: Ja, en dus is deze roman er nu. Jij hebt een stukje gekozen om voor te lezen.
3: Oh ja, zal ik dat doen?
2: Ja, heel graag. Moeten we nog iets weten waar we nu zitten in het verhaal?
3: Even kijken. Waar zitten we? Ja, jij wilde graag, heb ik begrepen, een expliciet stukje.
2: Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel.
3: Dus dat doen we dan. Dit is op de allereerste date van Jip. Dus hij sluit inderdaad die deal. En hij gaat op zijn op Grindr date, 12 Grindr date. Dit is ergens halverwege vallen we erin, de eerste date. Hij is bij een naamloze jongen op bezoek. De jongen pakte Jips hand en legde hem op zijn kruis. Blijkbaar had hij al die tijd geen onderbroek aangehad. Door de stof van de grijze joggingbroek heen voelde Jip een harde pik. Hij kneep erin. Hij moest denken aan de groenteafdeling en aan zijn ex Pieter, die in alle avocado's kneep. Waarom was de emoji voor een pik eigenlijk een aubergine? Dit voelde veel meer als een courgette of een onrijpe banaan. Jip kneep nog eens en voelde een dikke kloppende ader. Elke keer dat hij kneep, zoende de jongen hem nog harder. Het schoot Jip te binnen dat hij zich in het dagelijks leven, in sociale situaties of juist bij heel formele gelegenheden, vaak als een dier voelde. Of in elk geval het gevoel had dat hij zo gezien werd. Als een klapwiekende vogel, een opgejaagd hert of een hinderlijke mot. Maar nu, in deze situatie, waarin het nou eens van pas zou komen om dierlijk te reageren, voelde Jip zich uitgesproken menselijk. Stijfjes, onhandig. En niet in staat om zijn masker van beschaving te laten zakken.
0: Ja, dit is dus één date. Mooi, mooie passage. Schrijft ook lekker expliciet inderdaad, Erik.
4: Ja, maar ik vind het mooi dat je een pik voelt en dan denk ik aan de groenteafdeling.
0: Ja, dat vind ik ook
4: goed
0: mooi.
4: Bedacht.
0: Ja. Dat aubergine stukje, dat ken ik ook wel.
3: Dat is typisch voor de hoofdpersoon, Jip. Hij kan eigenlijk zijn gedachten nooit uitschakelen.
0: Ah, ja.
3: En heel lang heeft hij dat weerhouden eigenlijk om dus op een soort seksueel avontuur te gaan.
0: Ja.
3: Want hij zit altijd na te denken in zijn hoofd.
0: Ja, een overthinker.
3: Ja. Ja, maar nu moet hij een soort van, omdat hij, hij heeft die deal gesloten. Oké, nu moet ik. Maar ook in de seks lukt het hem, nou, vooral in het begin, nog steeds niet om dat uit te schakelen.
4: Nou, ik moest ook ontzettend lachen om een passage. Dan is Jip is eigenlijk is in een gayclub. Hè? Dan is iemand is in een sling, die hangt klaar om geneukt te worden. Ja. Jip keek nog eens goed rond en zag dat het apparaat een glijmiddeldispenser was. Goed woord voor galgje, dacht Jip.
3: Ja.
4: En hij vroeg zich meteen waarom hij dit soort gedachten niet uit kon schakelen.
3: Ja. Ja, want dan ga je ook weer overthinken over je eigen overthinken. Dan denk je, waarom ben ik zo aan het nadenken? Oh shit, dan moet ik hierover nadenken. Ja.
0: Maar hij beschrijft dus, of jij beschrijft eigenlijk in dat boek 12 verschillende dates.
3: Ja.
0: We hebben hier net een passage van één van die dates gehoord. Waren al die dates een beetje hetzelfde of juist heel verschillend? Of
3: ja, dat wilde ik eigenlijk een keertje laten zien. Want voor heel veel gay mannen is dit eigenlijk gewoon de dagelijkse misschien niet, maar de realiteit. En die date, die hebben dus een soort gemeenschappelijke factor vaak. Maar ze zijn dus ook heel erg verschillend. Dus het is beide. Maar vaak zijn de randverschijnselen, die zijn steeds hetzelfde. En een van de dingen is een beetje de spanning vooraf. Dat je ergens naartoe gaat en denkt van, ja, waar zit de bel en zo? En wordt er wel open gedaan? En degene die straks open doet, lijkt hij op zijn profielfoto? En lijk ik wel op mijn profielfoto? Weet je wat, val ik in de smaak bij hem en zo? En je gaat ook altijd letten op iemands huis. Van wat is het eigenlijk voor inrichting? En je probeert je dan een soort voorstelling te maken van wat is het eigenlijk voor iemand aan de hand van zijn meubels en zo.
4: Maar is dat dan anders in de gay scene dan in de hetero scene?
3: Nou, dat misschien
4: kijk je
3: niet.
4: Als je bij iemand thuis hoeft, kijk je het ook. Nou, ik ben benieuwd wat voor boeken in de kast dan.
3: Ja, maar ik denk wel dat dus de frequentie waarin gays dit doen wat hoger is over het algemeen dan in het hetero bestaan.
4: Ja.
0: Ja. Ik had toch nog eigenlijk iets wat ik wel interessant vond. Want je zei, iedereen moet dit boek lezen, behalve mijn moeder.
3: Ja.
0: Toen dacht ik, ja, dat kan ik me best voorstellen. Is het gelukt om dat boek bij haar weg te houden?
3: Nee.
0: Niet? Nee. En wat vond ze er dan van?
3: Nou, ik had er zo erg voorbereid dat ze het uiteindelijk bijna weer mee vond vallen.
4: Oh, tactisch goed gedaan.
3: Ja. Maar ik denk dat zij ook wel een soort de laag eruit heeft gehaald. Van het, daar was ik eigenlijk vooral een beetje bang voor dat ze het verkeerd zou begrijpen. Dat ze vooral die seks zou zien. Die is er ook wel. Maar het gaat uiteindelijk meer om de zoektocht van Jip. En het zichzelf leren kennen. En zijn identiteit vinden. Ook aan de hand van die seks. En dat heeft mijn moeder er wel uitgehaald. Dus dat is heel mooi. En ze vond het boek ook heel spannend en grappig.
0: Ja,
3: dus,
0: Je zei ook, ik wil niet weer een boek schrijven over een coming-out, maar een soort ander type boek. Is er toch nog een, ondanks dat je zegt, het moet niet zo'n moralistische boodschap worden, is er toch een boodschap die je mee wil geven aan de mensen die dit lezen?
3: Nou, het boek heet Vanilla. En ik weet niet of iedereen het weet wat het is, maar dus dat je een beetje een soort saaie standaard seks hebt. En mijn moraal zou zijn, als je dat leuk vindt, dan moet je dat vooral doen. Maar als je eigenlijk meer wil, als je onderdrukte verlangens hebt, ga dat dan uitleven.
4: Oké. We moeten het vragen. Dat is een vaste prik in deze rubriek. Ja, dat moet altijd gevraagd worden aan het einde. En het is, ja, maar ook aan jou, als auteur van je eigen boeken natuurlijk. Vanilla van Ipe Driessen. Is daar nou literatuur voor bij of voor in het haardvuur?
3: Moet ik dat beantwoorden?
4: Ja, dat hoort bij de rubriek, Ipe.
3: Het is voorbij het haardvuur. Vooral voor op het strand is het heel geschikt.
4: Kijk, voor op het strand. Heel mooi. Dankjewel, Ipe Driessen.
3: Dankjewel.
4: Ja, en zo komen wij aan het einde van deze uitzending vanuit Berkel en Roderijs. Anna, wat fijn dat je er was.
0: Ja, we zijn hier ook super gastvrij ontvangen.
4: Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wat vond je ervan tot nu toe?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ik heb er heel veel geleerd over deze omgeving. En alle leuke gasten hier aan tafel.
4: Maar ja, één ding.
0: Wat?
4: Ja, we moeten nog terugrijden.
0: Oh ja. Ja, dat moet. BNN VARA.
5: Mr. Infantino.
6: Thank you.
5: Can I ask you something about FIFA?
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
9: We love you, president.
7: Van de makers van Mino's Imperium.
10: Thank you.
11: Gianni Infantino, de president van FIFA.
12: Het is de president van de wereld eigenlijk.
11: Hoe werd hij steeds machtiger?
13: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
11: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak, om miljarden, om macht.
14: I see him as a dictator.
11: Gianni's Imperium.
5: Mr. Infantino,
7: Een podcastserie van NOS Sport.
5: Did you restore the image of FIFA?
7: Nu op NPO Luister. Ster.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Europa is van Picasso. India is van mij.
17: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: NPO Radio 1. Het is 9:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. 1 van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer, tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie, olifant!
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
28: Met Mandy. Mandy Wolkens.
29: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En vanaf hoor je hier weer mooie, belangrijke en ook inspirerende verhalen. In Nederland is het boetesysteem voor iedereen gelijk. Je overtreedt een regel en krijgt een bekeuring. Maar dezelfde boete komt bij de een veel harder aan dan bij de ander. Daarover schreef Marwa Boazati een opiniestuk in het NRC. Samen met Marloes van Noorloos, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden, bespreek ik hoe ons boetesysteem sociale ongelijkheid vergroot. En ruim 20 dakloze moeders in Amsterdam-Zuidoost hebben geen veilige slaapplek. Ze klopten aan bij stichting Different Colors, omdat reguliere hulp voor hen ontbreekt. Ik bespreek later deze uitzending hoe het kan dat juist deze moeders tussen wal en schip vallen. Maar eerst antwoord op de vraag hoe we ons allemaal kunnen verzetten tegen Big Tech en waarom dat belangrijk is. Een groot deel van ons digitale leven is afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven, wat volgens experts een bedreiging vormt voor onze democratie. Ook al lijkt het soms onrealistisch, er zijn echt stappen die de overheid, bedrijven, maar ook elk individu kan nemen om de invloed van Big Tech te beperken. Een voorbeeld van een georganiseerde tegenactie is The Firewall, het nieuwe platform van onderzoeksjournalist Erik Smit, medeoprichter van platform Follow the Money. Een van de ambassadeurs en hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit, Feline Hermans, is bij mij in de studio om verder te praten hoe jij jezelf als individu kan verzetten tegen Big Tech. Welkom, Feline. Fijn dat je er bent.
30: Dankjewel.
29: Want Big Tech, dat is een term. Wat valt daar nou allemaal onder?
30: Ja, het is moeilijk precies te zeggen van wat is nou Big Tech. Maar in ieder geval bedrijven waar we allemaal meteen aan denken zijn Google, hè, wat ook achter YouTube zit, wat een grote speler is in misschien wel ondemocratische of antidemocratische bewegingen. Mm-hmm. Twitter of X natuurlijk van Elon Musk. Denk je misschien aan Amazon, Facebook. Ja, dat zijn hele grote bedrijven.
29: Ja. Welke rol speelt Big Tech nu in onze huidige maatschappij?
30: Nou, het stuurt dus heel erg wat voor soort informatie we zien. En YouTube is een heel bekend voorbeeld van de filterbubbel. Dus als jij 2 keer een kattenfilmpje kijkt, nou, dan krijg je nog 20 jaar recommendations van filmpjes die daarop lijken.
29: Ja, wat je en op TikTok bijvoorbeeld ook hebt.
30: Wat je op TikTok ook hebt, wat je op Insta hebt, dat het jou een bepaalde kant op drukt. En hoe extremer de content, dat hebben ze dus wel uitgelegd. uitgerekend hoe meer jij wil blijven kijken. En dus je kijkt misschien één filmpje van iemand in de sportschool en vervolgens is hij helemaal mager en wordt het steeds extremer. En dan blijf je toch misschien ondanks jezelf kijken. En op allerlei soorten richtingen bestaan dat soort filterbubbels. En dan krijg je dus op een gegeven moment zo'n mager informatiedieet dat je alleen nog maar één bepaald type content ziet.
0: En waarom is dat erg?
30: Nou, dat is erg omdat iedereen dan een beetje in zijn eigen werkelijkheid gaat leven. En het is natuurlijk niet dat dat vroeger helemaal niet zo was. Hè? Dat een groep mensen las de Telegraaf en de andere las Trouw en de andere las het Parool. Maar in ieder geval hadden wij dan nog zicht op en toegang tot de filterbubbels van de andere mensen. Hè? Je kon ook eens een keer een Telegraaf kopen. Maar nu, je weet eigenlijk niet wat die ander ziet. Zelfs niet je partner of je kinderen in huis. Wat die allemaal de hele dag voor filmpjes krijgen. Je hebt daar geen toegang toe.
0: Ja, en daar wordt het dan een beetje discutabel misschien.
30: Ja, en daar wordt het dan dus ook moeilijker om elkaar te vinden en het gesprek met elkaar aan te gaan.
0: Ja, en als we kijken naar Europa, hoe afhankelijk zijn wij in Europa van Amerikaanse techbedrijven?
30: Enorm afhankelijk. Bijna alle universiteiten, ziekenhuizen, gemeentes, dat soort organisaties draaien bijvoorbeeld op Microsoft. Die had ik nog niet genoemd in mijn lijstje, maar dat is ook een hele belangrijke. Heel veel infrastructuur, e-mail bijvoorbeeld, in heel veel bedrijven gaat via Outlook van Microsoft.
0: Ja.
30: En daar hebben we al van gezien dat als mensen dingen doen die Microsoft niet bevalt, dat ze dan ook op technisch vlak boetes kunnen uitdelen. Bijvoorbeeld een aanklager van het Internationaal Strafhof had op een gegeven moment geen toegang meer tot zijn mailbox. Omdat Microsoft had gezegd, nou, dat zetten we even uit. Ja, dat zijn natuurlijk hele serieuze gevolgen.
0: Maar mag dat ook gewoon? Omdat het is een commercieel bedrijf, toch? Mogen zij dan dus ook gewoon zeggen, wij zien dit, dus we leggen jou een boete op of we gooien jou eruit?
30: Ja, dus onder heel veel gebruikersvoorwaarden mag dit. Of het mag en dan moet jij je ergens bij een digitaal loket melden om te zeggen van, hé, maar wacht eens even, ik wil mijn account terug. Ook bij Facebook speelde dat een tijdje terug. Dat Instagram had allerlei accounts van LGBTQ-activisten. De account is gewoon geblokkeerd. Ja, en dan kun je niet meer inloggen. Dan moet je ergens naar een of ander formulier zeggen, hallo, mijn account is afgesloten. En waarom dat dan precies gebeurt, ja, dat hoeven ze er helemaal niet bij te zeggen.
0: Ja, we hebben het inderdaad hier in de uitzending ook over gehad. En we horen ook critici, en dan bedoel ik onder andere publieke omroepen zoals de NOS, maar ook commerciële omroepen, tijdschriften, online media, toch vaak zeggen dat Big Tech een bedreiging is voor de democratie. Wat doet de afhankelijkheid met ons hier in Nederland? Het feit dat we er zo afhankelijk van zijn.
30: En dus die politieke kleur die we net al genoemd hebben is natuurlijk belangrijk. Dat als jij iets doet wat zo'n bedrijf onwelgevallig is, dan blokkeren ze je. Maar er zijn natuurlijk ook hele praktische implicaties. Iets waar we bij de firewall dus al een rechtszaak over gestart zijn, gaat over DigiD. Dat is van een heel ander soort orde. En het gaat er niet meer om dat één iemand afgesloten wordt. Stel je voor dat DigiD het morgen niet meer doet, dan kan niemand ergens in Nederland nog maar in. Je kunt niet meer bij ziekenhuizen of je huisarts of je belastingaangifte. Dat is niet alleen een probleem voor één persoon. Dat geeft ook zo'n bedrijf en dus een land heel veel macht over ons. Want dan kunnen ze ook zeggen, ja, nou, Rob Jetten, als jullie niet zus of zus of zo, dan zetten we DigiD uit. Dus dat wordt ook een soort hefboom om macht mee uit te oefenen.
0: Zou het dan zo moeten zijn dat wij onze eigen systemen maken? Zou dat een oplossing zijn, zoals bijvoorbeeld voor een DigiD, wat jij dan nu net noemt?
30: Ja, dus wij pleiten er echt wel voor dat die systemen in onze eigen handen komen. Ofwel Nederlandse handen, ofwel Europese handen. Zodat het in ieder geval niet meer zo makkelijk is om macht over ons uit te oefenen op digitale vlak.
0: Ja, we zagen afgelopen week Trump een staatsbezoek brengen aan China. En opvallend vond ik toch wel ook, was om te zien dat onder andere Elon Musk en Tim Cook, Tesla, Apple, X ook natuurlijk, ook aanwezig waren. Wat zegt het dat dit soort CEO's van dit soort big tech bedrijven meegaan op een staatsbezoek?
30: Ja, dat zegt heel veel. En kijk, ergens is het natuurlijk wel van alle tijden, hè, dat zakenmensen meegaan op een staatsbezoek. Dat gebeurt al heel erg lang. Maar dat nu mensen van Big Tech zijn, dat laat ook wel zien, hè, dat zij door Trump heel serieus genomen worden en heel belangrijk gevonden. Nou ja, Elon Musk en Trump hebben natuurlijk sowieso al een hele tijdje samen opgetrokken. En nu is er weer wat minder liefde tussen die twee. Maar zeker in het begin van de termijn van Trump 2, waren zij echt samen op digitaal vlak ook in de Amerikaanse overheidsschade aan het toebrengen.
0: Ja, je zegt wel, er gingen altijd al wel zakenmensen mee. Is het dan erger dat zij meegaan? Want voor mij valt het inderdaad op dat het eerst dit soort CEO's er niet waren. En nu ook met een inauguratie. Je ziet ze allemaal achter Trump staan. En het zijn mensen die het algoritme bepalen waar we het net ook al over hadden.
30: Ja, dus dat is denk ik wel heel erg interessant. In vroeger tijden waren dat misschien de bazen van oliemaatschappijen of van autofabrikanten. Die werden dan ook door de Amerikaanse overheid. Trouwens, onze Nederlandse overheid toezit ook. Hè, die neemt ook wel eens zakenmensen mee op zo'n staatsbezoek. Het zegt iets over wie vindt dit land nou de belangrijke bedrijven. Ja, ze hebben dus niet alleen heel veel financiële macht. Het zijn ook nog eens de mensen aan de top van de allerrijkste op de hele wereld nog, los van de macht die hun bedrijven zelf hebben. Dus ja, het is die persoonlijke macht die hele rijke mannen hebben, plus de macht die bedrijven hebben om te bepalen wat wij allemaal voor content zien.
0: Ja, nu komt er, gelukkig denk ik, steeds meer verzet. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe platform The Firewall van de oprichter van onderzoeksplatform Follow the Money. Jij bent een van de ambassadeurs daarvan. Wat is The Firewall voor een platform?
30: Nou, het makkelijkste om het uit te leggen is dat het dus lijkt op Follow the Money. Hè. Daar werkt Erik Smit niet meer. Die is daarmee gestopt en die zegt: nu ga ik iets nieuws beginnen. Het lijkt daarop, maar dan helemaal gericht op Big Tech. Dus onderzoeksjournalistiek naar wat er bij Big Tech gebeurt. Wat zijn de belangen? Wie is er financieel afhankelijk van wie? Maar ook, hoe werken die algoritmes? Wat gebeurt daar binnen die bedrijven? En dan nog het innovatieve wat anders is dan Follow the Money, is dat we niet alleen die journalistieke tak hebben, maar ook een juridische tak. En dat we dus op basis van die journalistiek van ons, maar het kan trouwens ook op basis van stukken van andere mensen zijn, ook rechtszaken gaan aanspannen.
0: Dus eigenlijk echt meer inzicht te krijgen hoe deze lijnen helemaal lopen.
30: Zeker, ja. En in sommige gevallen ook bedrijven misschien aan de wet houden. Want er zijn heel wat gevallen waarop big tech bedrijven nu zich gewoon niet aan de wet houden. Maar ja, wie doet wat?
0: Ja.
30: Bijvoorbeeld op het gebied van AI en auteursrecht. Heel veel mensen zijn ook rechtszaken gaan aanspannen.
0: Dus eigenlijk echt meer inzicht te krijgen hoe deze lijnen helemaal lopen.
30: Zeker, ja. En in sommige gevallen ook bedrijven misschien aan de wet houden. Want er zijn heel wat gevallen waarop big tech bedrijven nu zich gewoon niet aan de wet houden. Maar ja, wie doet wat?
0: Ja.
30: Bijvoorbeeld op het gebied van AI en auteursrecht. Heel veel van die taalmodellen, zoals ChatGPT,

0: de vraag die ik dan toch in me opkomt is... kun je jezelf als individu echt onafhankelijk maken? Ik bedoel, ik weet dat jij al langere tijd zonder smartphone leeft. Maar nou, het is best moeilijk wat je ook zegt. Je moet je op heel veel dingen aanmelden. Je hebt een DigiD nodig in Nederland. Je bent toch in zekere zin ben je heel afhankelijk. Universiteiten maken er gebruik van. Overheden maken er gebruik van. Ja... Wat kun je dan als individu nog doen om jezelf dan te beschermen?
1: Ja, het is echt een supergoeie vraag. Dus ik denk dat je niet te veel in alles of niets moet denken. Want dan kan je inderdaad echt niks meer. Als ik zou zeggen, ik consumeer geen big tech meer. Dan kan ik ook niet meer inloggen op mijn werkmail. En dan ja, na een tijdje denk ik dat de universiteit dan dat wel heel onprettig gaat vinden. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen, ik kan een aantal dingen stoppen. Dus ik kan zo weinig mogelijk op WhatsApp zitten. En als mensen maar daarop berichten, zeg ik, hé, maar we kunnen ook op Signal gaan. Dat is iets heel kleins wat je kan doen. Allerlei soorten platforms kan je kijken. Is er ook een alternatief? Kan ik misschien een berichtje sturen via een ander medium? Kan ik misschien video's ergens anders kijken? Je kan ook zeggen, als je e-mail gebruikt, zelfs je werk-e-mail, dan hoef je niet per se Outlook te gebruiken. Je kan ook een ander softwaresysteem gebruiken, wat open source is, bijvoorbeeld Thunderbird. Dus dan gaan jouw mailtjes nog steeds via de Microsoft-servers. Maar dan ben je toch een klein beetje onafhankelijk. Dus op heel veel gebieden kan je toch wel kleine dingen doen, ook al lukt zeker niet alles, ook mij niet.
0: Nee, precies. Want welke invloed zou het hebben als wel steeds meer mensen op lange termijn en ook misschien bedrijven, want die heb je dan ook wel nodig die daaraan meedoen, als we het op deze manier gaan doen die jij net omschrijft.
1: Ja, zeker bijvoorbeeld zoiets als Twitter X. Er zijn heel veel, ook politieke partijen, gemeentes, organisaties die nog steeds informatie delen op X. En dan moeten burgers daar dus op, want dan kunnen ze daar bijvoorbeeld zien, ja, wanneer het vuil wordt opgehaald of wanneer er is een noodsituatie. In ieder geval in dat soort gevallen, hoe minder we daarop zitten, hoe minder in dat geval de macht van Elon Musk is. En ja, het is niet dat we nou zeggen, nou, oh, ik geef mijn Twitter-account op, dat zal hem eens leren. Maar met hoe meer mensen we zijn, hoe beter het werkt.
0: Maar is het niet ook een beetje een soort van een beter milieu begint bij jezelf, dat het dat heel makkelijk is om te zeggen? Dus inderdaad, je stopt met een smartphone, al vind ik dat idee meteen al heel ingewikkeld, maar dat de universiteiten en dat inderdaad de politiek, dat die als eerste, omdat dat de grotere instanties zijn, dat die als eerste een stap moeten zetten.
1: Zeker. Kijk, dit moet niet het enige zijn, want dan komen we natuurlijk nergens. Maar gelukkig zijn er ook al universiteiten. Utrecht en Groningen hebben al gezegd, wij gaan van Big Tech af. Maar dat kan natuurlijk ook alleen als zij er vertrouwen in hebben dat hun medewerkers dat kunnen. Dus als wij met een aantal medewerkers er al meer vanaf gaan, dan is het voor zo'n universiteit ook wat makkelijker om te zeggen, oké, wij gaan die stappen zetten. Maar ja, het moet wel, denk ik, net zoals in andere gevallen, zoals bij de klimaatcrisis, van alle partijen komen. Burgers moeten dingen doen, maar dat mag niet het enige zijn. Ook grote organisaties, bedrijven, overheden moeten ook die stappen gaan zetten.
0: Ja, dus misschien moeten mensen dan toch gewoon een keer iemand op werk aanspreken. Of de gemeente, niet dat die misschien heel snel iets doet, maar dat die dan toch wel iets gaan veranderen.
1: Ja, en
0: dan
1: ook, er is ook een heel grote overlap, hè? Want heel veel collega's en bedrijven hebben waarschijnlijk ook WhatsApp-groepen. En dat is niet echt van het bedrijf. Dat is waarschijnlijk een keer door een collega opgezet. Maar dat is wel in een professionele context. Dus daar kan je ook alweer zeggen, daar gaan we ook overstappen.
0: Nou, mijn team en ik zitten in ieder geval op Signal, dus dan zijn wij al goed bezig, toch?
1: Zeker.
0: Feline Hermans, hoogleraar didactiek en informatica, dank je wel dat je er was. Gaan we nu naar muziek. Je hoort La Perla van Rosalía.

0: De voicemail van Mandy.
1: We hadden het net over de macht van Big Tech. Schrijver Haroun Ali heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over wat deze macht betekent voor queer accounts op social media en op welke manier zij afhankelijk zijn van Meta.
2: Hi Mandy. De queers zijn in alle staten nu hun accounts worden gewist van Instagram. Queer activisten, clubs en publicaties worden steeds harder aangepakt door Meta, omdat ze de schimmige gebruikersvoorwaarden zouden schenden. Het verbaast me alleen dat men hier zo verbaasd over is. Hebben de overlords van sociale media platformen zich ooit echt bekommerd om queer en transpersonen? Waarom verwachten we van witte, heteroseksuele tech bros dat ze onze vrijheid van meningsuiting en expressie serieus nemen? Ik snap de strijdlust om dit te bevechten. De Amsterdamse Club Church nam een advocaat in de arm die stelt dat Meta met deze acties Europese wetgeving schendt. Ze krijgen bijval van Bits of Freedom, die Meta een boze brief heeft gestuurd. Het wissen van accounts zonder uitleg is ook oneerlijk. Maar queers zijn toch veel recalcitranter? We hebben altijd naar nieuwe manieren gezocht om ons te verenigen. Door geheime bijeenkomsten te organiseren in underground clubs. Door illegale pamfletten te verspreiden en codewoorden te bedenken. Het is treurig dat queer activisten zo afhankelijk zijn van Big Tech. Ik ook, moet ik bekennen. Hadden we maar de ballen om onze eigen vrijplaats te bouwen, waar echt contact centraal staat.
0: Met Mandy.
1: Een boete geldt voor iedereen op dezelfde manier. Als iemand een regel overtreedt, volgt er een consequentie. Maar dezelfde geldboete raakt niet iedereen even hard. Op welke manier vergroot ons boetesysteem sociale ongelijkheid? En wat zijn de alternatieven? Ik bespreek het met Marloes van Noorloos, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Leiden. En Marwa Bouazati, student politicologie. En zij schreef recent een opiniestuk over boeteongelijkheid in het NRC. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Marwa, dan begin ik even bij jou, want ik las jouw stuk in het NRC. En dat ging over boeteongelijkheid. Waarom vond jij het zo belangrijk om dit onder de aandacht te brengen?
3: Ja, heel erg bedankt allereerst. Nou ja, het begon bij mij bij het zien van een filmpje van iemand met financiële ruimte. En die vertelde dat hij eigenlijk gewoon altijd te hard rijdt als hij dat wil. Omdat hij die financiële ruimte heeft en absoluut geen zorgen maakt over boetes. En zodoende ben ik er een beetje met mensen om me heen over gaan praten. Ik ben zelf een student. En ik zag al snel dat iedereen eigenlijk wel te maken heeft gehad met een boete. En dat dat best wel voor stress heeft gezorgd bij verschillende mensen. En bij andere mensen ook juist helemaal geen stress. En die dat heel vaak hebben gehad. En zodoende voelde ik me er een beetje verontwaardigd over. En toen ben ik er eigenlijk over gaan schrijven, al heel snel.
1: Ja, Marloes, jij roept in je werk als hoogleraar strafrecht ook op om scherper te kijken naar sociale ongelijkheid in het strafrecht. Verkeersboetes zijn niet altijd strafrechtelijk, maar ze laten wel zien hoe regels ongelijk kunnen uitpakken. Hoeveel aandacht is er binnen het strafrecht voor die ongelijke impact?
4: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat er de afgelopen jaren weer wat meer aandacht voor is geweest. En dat is ook goed, want zeker bij die verkeersboetes. Ja, het is enorm heftig. Het zijn echt hoge bedragen. En ze zijn ook steeds hoger geworden. Dat zie je ook in het werk van econoom Merel van Rooij. Die heeft dat boek De Boetefabriek geschreven, waarin ze laat zien hoe steeds die boetes verder zijn verhoogd om de staatskast te spekken. Dus echt gewoon om er geld mee in het laadje te krijgen. Maar dan zie je dus dat die boetes zo hoog zijn en ook nog eens verhoogd kunnen worden. Als je niet meteen betaalt, dan kan het uiteindelijk nog 3 keer zoveel worden. En dat brengt mensen gewoon enorm in de problemen. En natuurlijk niet alle mensen. Dus de ongelijkheid zit hem er ook in dat die boetes hetzelfde zijn voor iedereen. En dat klinkt dan heel gelijkwaardig, maar dat pakt natuurlijk niet zo uit in de praktijk.
1: Ja, want als we even teruggaan naar de basis, hoe zit ons huidige boetesysteem in elkaar in Nederland?
4: Het boetesysteem in het verkeersrecht is inderdaad anders dan in het strafrecht. Hè, bij delicten zoals diefstal, daar is het wel mogelijk om rekening te houden met iemands financiële situatie. Dat kan, dat staat in de wet dat de rechter dat kan doen, maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd gebeurt.
1: Okay.
4: Bij verkeersboetes gebeurt het gewoon helemaal niet. Die zijn voor iedereen hetzelfde.
1: Maar het zou dus moeten, als je zegt het kan bij het ene, dan klinkt het voor mij heel erg van, nou dan zouden we best kunnen kijken dat het bij het andere ook kan.
4: Ja, zeker. En ik denk dat het ook nog wel sterker kan, ook in het strafrecht. Want in sommige landen zie je ook dat ze een dagboetestelsel hebben. Dus daar is de boete die je krijgt gewoon echt afhankelijk van je inkomenspositie. Dus natuurlijk ook afhankelijk van hoe ernstig het vergrijp wat je pleegt. Maar ja, daarnaast ook van je inkomen. En dat pakt natuurlijk heel anders uit.
1: Ja, daar komen we zo nog op terug. Maar waar je hebt meerdere mensen gesproken, zei je al, om je heen. Wat is volgens jou het probleem in het systeem wat we nu hebben?
3: Nou ja, ik denk dat een verkeersboete nooit het doel mag zijn. Het is altijd het middel. Het is een middel om ervoor te zorgen dat het verkeer veiliger is. En zo, wat ik vind is dat het nu momenteel juist averechts werkt. Want wat je ziet is dat aan de ene kant heb je een groep mensen met financiële ruimte die terug kunnen vallen op hun buffer, waardoor ze tussen twee maaltijden door hun boete betalen. En voor wie dat eigenlijk niet heel veel betekent. En aan de andere kant heb je een groep mensen voor wie met minder financiële ruimte die een maaltijd moeten overslaan, bij wijze van, om een boete te betalen. En ja, dit werkt heel erg averechts. Want hiermee bereik je dus niet dat er echt een veiliger verkeer is. Want je neemt aan de ene kant heb je een groep mensen met veel stress, en aan de andere kant heb je een groep mensen die hier eigenlijk niet over nadenken.
1: Nee. Deze week kondigde het Openbaar Ministerie aan dat het aantal plekken waar flitspalen kunnen staan dit jaar wordt verdubbeld. En dat werd afgelopen woensdag op deze zender besproken in het mediaforum van Spraakmakers met documentairemaakster Jessica Valerius. Zij vertelt over, nou, eigenlijk hoe zij daarmee omgaat. Laten we even luisteren.
5: Ik denk dat ik inmiddels onofficieel mede-eigenaar ben van een stukje A1.
1: Zo erg?
5: Ja, ik ben er niet heel trots op. Lach erom. Maar ik rij heel vaak onbewust te hard. Dan ben ik zo in gedachten verzonken. En ik moet er echt iets aan doen. Maar ik ben iedere maand wel een paar keer de sjaak.
1: Ja, dus iedere maand wel een paar keer de sjaak. En ja, lacht er iets wat zenuwachtig om. Ja, we horen dus Jessica Valerius over het aantal boetes en voor snelheidsovertredingen. Hoe luister jij naar dit fragment, Marwa?
3: Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. Want je hoort ook hoe ze er een beetje lacherig over doen en best wel informeel over praten. Ik wil wel vooropstellen dat het echt niet gaat over deze individuen uit dit fragment. Maar als ik het even tot mezelf mag betrekken, zie ik ook bij mensen om mij heen met wat financiële ruimte die elke week maar weer dezelfde verkeersboete krijgen, omdat ze dezelfde overtreding hebben gemaakt, maar daar heel weinig eigenlijk over nadenken, omdat het voor hen heel makkelijk is om te betalen. En ze zijn het de volgende dag alweer vergeten, waardoor ze volgende week weer dezelfde boete krijgen. En ik denk dus dat dit precies weer spiegelt wat het probleem is. Het boetesysteem in Nederland is echt niet effectief. Het werkt niet voor een veiliger verkeer.
1: Wie zie je dat er dan vooral geraakt worden of in de problemen komen door het systeem dat we nu hebben?
3: Nou ja, de mensen met minder financiële ruimte. Het CBS heeft ook in 2024 cijfers uitgebracht waaruit blijkt dat meer dan 120.000 huishoudens in ernstige financiële schulden zaten door puur en alleen verkeersboetes. En ik denk dat dit ook echt bewijst dat het niet effectief werkt. En ook de aanmaningen die erbij komen bewijst eigenlijk dat geldgebrek wordt gezien als een soort gedragsprobleem, terwijl er vaak een hele simpele reden is dat mensen een boete niet kunnen betalen. Niet betalen omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dit wordt eigenlijk helemaal niet meegenomen in het boetesysteem.
1: Nee, want je hebt inderdaad 120.000 huishoudens. Dat zijn gewoon echt heel veel mensen. Dat zijn ook niet alleen maar lage inkomens. De mensen die jij sprak, hoe kijken zij naar de boetes?
3: Ja, ik vond het heel interessant. Want toen ik het er met ze over had, zeiden ze van ja, echt heel dom van mij. En ik maak telkens weer die fout. En het is nu al 3 keer gebeurd. En ik voel me zo slecht erover. En ik moet naar mensen toe om te vragen over hulp. En als ik dan het gesprek met hun open van, ja, misschien is dit helemaal niet zo gelijk. Misschien werkt het systeem zoals we die nu hebben helemaal niet zo effectief en goed. Toen merkte ik ook wel echt dat ze zeiden van ja, inderdaad, misschien werkt het helemaal niet effectief. En dit is ook iets waar ze eigenlijk nooit over na hebben gedacht. En dit bewijst ook wel dat het op dit moment is het boetesysteem heeft heel weinig politiek debat. En er wordt heel weinig over gepraat. En het is gewoon wat het is. Terwijl ik zelf zou stellen dat het ook echt zeker anders kan.
1: Ja, Marloes, wat doet het met mensen als zij een boete ontvangen die ze misschien niet kunnen betalen?
4: Ja, dat is natuurlijk enorm stressvol. En zeker op het moment dat er dan nog aanmaningen bij komen en ja, het alleen maar hoger wordt. Ja, dus ja, als je betalingsonmachtig bent, dan is dat zo. En dan helpt dat natuurlijk helemaal niet. Dus ik denk dat het ook daarin gewoon zo'n ongelijke impact heeft op mensen. Terwijl je het denk ik, vrij makkelijk anders zou kunnen doen. Hè?
1: Door en dus, hoe dan?
4: Door naar iemands inkomen te kijken, zoals in andere landen wel gebeurt.
1: Ja, want waarom lukt dat in andere landen wel? Want inderdaad, er zijn landen waarbij wordt gekeken wat iemand verdient en aan de hand daarvan een bepaald percentage of zo wordt genomen. Dus dat je het allemaal op dezelfde manier voelt eigenlijk in je portemonnee. Waarom zijn wij hier in Nederland nog niet zo ver?
4: Ja, je ziet wel pragmatische argumenten terugkomen soms. Van nou, dat is allemaal toch wel moeilijk als je daar rekening mee moet gaan houden. Maar ook wel gelijkheidsargumenten, alsof het dan gelijk zou zijn als het voor iedereen hetzelfde is. Wat natuurlijk niet klopt. En het pragmatische argument, vraag ik me ook van af of dat niet best wel makkelijk anders kan. Hè? Op het moment dat je bepaalde financiële gegevens kan gebruiken van iemand, dan kan je dat volgens mij best prima inrichten.
1: Ja, wat zijn mogelijkheden? Kijk, als iemand een boete krijgt, die, als we het over deze 120.000 mensen hebben die het eigenlijk te lastig zou vinden om het te betalen. Wat zijn mogelijkheden als je die financiële middelen echt niet hebt om dan toch een boete te betalen? Wat kan er nu dan wel?
4: Nou, er kan wel wat. Je kan bijvoorbeeld een betalingsregeling proberen te treffen. Dus ik zou ook zeggen, neem echt altijd wel contact op met het CJIB om te kijken wat er mogelijk is. Want er zijn wel mogelijkheden om met je mee te denken. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een boete die blijft staan en die ooit een keer betaald moet worden. Dus, er zijn mogelijkheden om er wel op een menselijke manier mee om te gaan. Maar het is wel ook heel vaak zo dat daarvoor eigen initiatief nodig is van mensen.
1: En iets wat altijd gezegd zou worden, en dat zal ook zijn als mensen ons hier horen praten, is ook, wat is eigen verantwoordelijkheid? Hoe belangrijk is eigen verantwoordelijkheid voor het wel of niet overtreden van regels? Hoe kijk jij daarnaar, Mara?
3: Ja, ik begrijp het heel goed. Er is zeker tot zekere mate een eigen verantwoordelijkheid. Maar hoe het op dit moment werkt, is dat je aan de ene kant dus een groep hebt met financiële ruimte, en aan de andere kant groep die niet die financiële ruimte hebben, en die vervolgens ook nog eens aanmaningen krijgen bij de boetes, waardoor het alleen maar vergroot en de stress voor hen vergroot. En we leven momenteel in een systeem waarin het verschil tussen rijk en arm, die zijn al aanwezig. Die zijn groot. En wij als maatschappij zouden deze verschillen zoveel mogelijk juist moeten verkleinen. Maar het boetesysteem doet dit niet. Het werkt echt averechts. En het zorgt alleen maar voor dat deze verschillen veel meer uiteenlopen. Dus, en ik zie dat als een maatschappelijk probleem. Want dat is niet wat wij als maatschappij zouden moeten willen.
1: Ja, Marloes, zie jij dit inderdaad ook als een maatschappelijk probleem? Kun je hierbij aansluiten?
4: Ja, daar sluit ik me zeker bij aan. Dat is een heel goed punt. En ik denk dat het op allerlei manieren in het strafrecht zo werkt dat mensen met een meer kwetsbare sociaal-economische positie, dat die harder worden geraakt. Niet alleen bij deze boetes, maar ook als je kijkt naar de cijfers van wie wordt er vervolgd, wie krijgt er hogere straffen, et cetera. En dan wordt bijvoorbeeld het hebben van een kwetsbare woonsituatie of wonen in een bepaalde buurt, wordt gewoon als een soort risicofactor gezien soms, waardoor je harder wordt behandeld uiteindelijk, in plaats van dat het juist op een manier wordt meegenomen dat, dat er serieus rekening wordt gehouden met je kwetsbare situatie.
1: En als we het dan inderdaad eerlijker willen betrekken, zoals bijvoorbeeld inderdaad in Finland is en naar je inkomen wordt gekeken, naar wie moeten we dan kijken? Is het de politiek die hier iets aan moet doen?
4: Ja, zeker. Er zijn ook al allerlei onderzoekers geweest die hebben geconstateerd dat dit een goed plan zou kunnen zijn. Maar dat is nog niet gebeurd. Dus daar ligt inderdaad de sleutel bij de politiek.
1: En zie je dat gebeuren? Zie je gebeuren dat we zo'n Scandinavische stelsel, dat we dat overnemen en dat we dat op zouden volgen? Want op andere gebieden, je zegt al, kan er naar gekeken worden, gebeurt het ook niet altijd. Maar hoe schat je de kansen in dat we het als een maatschappelijk probleem gaan zien?
4: Ja, ik denk wel dat het in de maatschappij wat meer is gaan leven. Dus ik hoop dat dat zich ook uiteindelijk vertaalt naar de politiek. En er zijn best veel mensen die in ieder geval iets vinden van verkeersboetes en van de hoogte ervan. Ook mensen die een goed inkomen hebben, die vinden daar regelmatig wat van. Dus ik kan me best wel voorstellen dat zich toch uiteindelijk vertaalt. En onderschat ook niet het feit dat er enorm veel Europese landen zijn die zo'n systeem hebben. Het is allemaal net wat anders. Maar een aantal jaar geleden waren er 22 landen met zo'n soort systeem en wij niet. Dus ja, we lopen wel een beetje uit de pas.
1: Wat voor reacties kreeg jij op je stuk, Marwa? Waren mensen het met je eens vooral? Of zag je daar een
3: Nou, verrassend genoeg waren heel veel mensen het met mij eens. En ook heel veel mensen die inderdaad zeiden van, ik heb er echt nog nooit zo over nagedacht. Heel erg bedankt voor dit nieuwe perspectief. Dus dat was heel fijn om te horen. Maar er waren ook zeker mensen die echt zeiden van, nee joh, dat slaat nergens op. Hey, je moet je gewoon aan de regels houden. En als je niet die financiële ruimte hebt, dan moet je wat alerter leven. En dat is denk ik ook precies fout in het beleid zoals die nu is. Want sommige mensen die niet die financiële ruimte hebben, die moeten eigenlijk foutloos leven. Want een boete van €440 is gewoon niet betaalbaar voor hen.
1: Ja, en iedereen maakt wel eens een fout.
3: Precies.
1: Marwa Bouazati, student politicologie, en Marloes van Noorloos, hoogleraar straf- en procesrecht aan de Universiteit van Leiden. Dank jullie wel allebei dat jullie er waren.
4: Dank je wel.
3: Graag gedaan.

0: zo'n 40 dak- of thuisloze moeders in Amsterdam slapen noodgedwongen met hun kinderen op straat. Een schijnende realiteit in meerdere steden, waaronder ook in Amsterdam Zuidoost. De stichting Different Colors zet zich al langere tijd in voor mensen die in armoede verkeren, maar krijgen sinds kort bijna dagelijks te maken met deze moeders die hem om hulp vragen. Schrijver en columnist Jill Maton is een crowdfunding gestart om de moeders in deze situaties te ondersteunen. Ze is vandaag bij mij in de studio, samen met Sarita, coördinator bij Stichting Different Colors. Welkom allebei. Heel fijn dat jullie er zijn. Sarita, jij bent in nauw contact met de dak- of thuisloze moeders die bij jullie stichting aankomen.
1: Ja.
0: Wie zijn de vrouwen waarom dit gaat?
1: Nou, het zijn hele bijzondere, capabele vrouwen met een hele sterke mindset. Maar hun situatie heeft ertoe geleid dat ze dakloos of thuisloos zijn geworden. En het systeem wat hun eruit zou moeten helpen, dat drukt hun eigenlijk er verder in. Dus ze zijn soms ontsnapt aan een gewelddadige relatie of een scheiding. Of ze werden denk ik uit het huis gewerkt door een familielid, waardoor ze op straat kwamen met kleine kinderen. Daardoor kwamen ze in een systeem terecht met veilig thuis, buurteams, weet ik veel wat. En die konden hun niet verder helpen. Of ze zeiden van, goh, we willen alleen je kinderen oppakken en niet opvangen en niet jou. Waardoor ze dus eigenlijk in deze situatie terecht kwamen.
0: En met dit antwoord, we kunnen alleen je kinderen opvangen, dan zou dat dus betekenen dat ze hun kinderen ook kwijtraken.
1: Dat is ook soms door sommige vrouwen, tegen sommige vrouwen is dat gezegd, maar dat gaat tegen de wetgeving in. Want dakloosheid is geen iets waarvan je ouders en kinderen hoort te scheiden. Defense for Children, er is gewoon wetgeving daarvoor. En het gaat tegen de wetgeving in.
0: Ja, want wat zegt de wet erover?
1: De wet zegt erover dat je kinderen en ouders niet mag scheiden en dat dakloosheid geen reden mag zijn om hen van elkaar te scheiden. Kijk, als er zware mishandeling is, dan is het een ander verhaal. Maar dit is niet een reden om ze te scheiden.
0: Ja, Jill, jij bent een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor Stichting Different Colors. Hoe ben jij het verhaal over deze vrouw op het spoor gekomen?
2: Nou, eigenlijk via Anja, de oprichter van Different Colors. Die ken ik gewoon uit de buurt. En op een gegeven moment stelde ik haar gewoon een hele andere vraag. En toen kwam zij met een soort nood van, Jill, dat hebben we helemaal niet nodig op dit moment. Want ik krijg elke dag steeds meer meldingen van vrouwen die op straat leven. En toen heb ik eigenlijk een clubje mensen bij elkaar gebracht en gekeken wat we konden doen. En ik zei, ik kan wel een crowdfunding opzetten. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan.
0: Ja, en waarom voelde je de noodzaak om dat toch wel echt meteen te doen?
2: Nou ja, op het moment dat er mensen buiten slapen met kinderen of in een portiek, ik weet die plekken. Dan is er denk ik niet een moment waarop je heel lang erover na moet denken.
0: Nee, dan is het gewoon doen.
2: Ja.
0: Ja, Sarita, het vinden van een veilige slaapplek is dus voor deze vrouwen niet mogelijk. Of dat lukt om welke reden dan ook niet altijd.
1: Het is wel mogelijk, want eigenlijk zijn ze het ook verplicht dat, al is het buiten Amsterdam om, maar dat ze ergens een plek hebben om te slapen. Dat kinderen in ieder geval niet op straat slapen, in een schuur, in een trappenhuis, dat soort zaken.
0: Ja, maar, want dat zijn nu de plekken waar zij de nacht met hun kinderen
1: slapen. Ja, sommigen dus zeker wel. Of in een kelderbox, of één moeder ook in een auto. Of ze slapen wel ergens, hebben zijn kamer gehuurd. Maar omdat ze, weet je, ze zijn machteloos. Want ze hebben niet een netwerk. Ze hebben geen geld. Ze komen ook niet goed aan de bak. Omdat de vertaling van sommige diploma's van het Surinaams naar het Nederlands, daar wordt soms moeilijk over gedaan. Waardoor je echt, ze hebben, weet je, deze vrouwen hebben gewoon even een push nodig. Even rust in hun hoofd. Stabiliteit voor de kinderen. Waardoor ze weer verder kunnen groeien. Dit is een fase in hun leven. Dit is niet de definitie van wie ze zijn. Ze zijn niet verslaafd, alcoholverslaafd. Grote problematiek, grote schulden. En daardoor worden ze ook vaak door de GGD niet serieus genomen. Of tenminste niet meegenomen daarin. En Veilig Thuis, die zegt van, ja, kinderen wel, maar tenminste, ik heb Veilig Thuis de tijd ook gebeld. Die zeiden ook, we kunnen alleen de kinderen opvangen en niet de ouders. Oranjehuis of Veilig Thuis doet dan niks. Die gaat ze dan niet opvangen, blijft van mijn lijf roepen. Dus het systeem loopt gewoon heel erg vast daarin.
0: Ja. Jill, hoe kan het dat er juist voor deze groep vrouwen geen geschikte hulp lijkt te zijn?
2: Ja, ook omdat ze krijgen geen voorrang van de GGD. Ze krijgen een indicatie, omdat ze of niet verslaafd zijn, geen mentale issues hebben.
0: Dus dat
2: is ook een ding. Dan zegt de GGD bijvoorbeeld van, je kan maar beter zeggen dat je dat wel hebt. Maar ja, dan komt Veilig Thuis weer in beeld. En dan hebben zij weer de angst dat hun kinderen worden afgenomen. Dus ze zitten eigenlijk in een soort onmogelijk situatie. Waardoor ze eigenlijk geen kant op kunnen. En het is ook wel, ik was van de week in Rotterdam. En toen kwam ik toevallig bij Amina langs. Dat is een vrouw, die vangt ook vrouwen op. En die vrouwen, daar zat een groep vrouwen die ook dakloos waren. Maar die zagen er totaal anders uit dan onze groep vrouwen. Dus het is niet, het speelt overal. En het speelt ook binnen meerdere groepen. Alleen bij ons komen er veel Surinaamse vrouwen.
0: Ja, we hebben een van de moeders gevraagd wat zij te horen kreeg op het moment dat ze dus naar de GGD ging voor hulp.
3: 3 tot 4 keer ben ik bij de GGD geweest met mijn kinderen. En met zwarte zakken en kleren. Ze hebben al mijn gegevens opgenomen. Ze hebben me geregistreerd, alles. Ze zeiden me, we kunnen jou niet helpen, want je staat niet 4 jaar ingeschreven in Nederland.
0: Ja, dus hoe lang je ingeschreven staat in een stad of in een land maakt dan ook nog
1: uit. Nou, dat heeft te maken met regiobinding en dat is het lastige. Want soms kunnen ze wel ergens anders eventueel een plek krijgen, maar dan missen weer de regiobinding. En als je geen regiobinding hebt, dan krijg je gewoon veel minder voorrang, veel minder hulp. Soms mogen ze wel ergens anders wonen, maar ze op 3 uur afstand van een sociale netwerk. En ze mogen daar niet ingeschreven worden. En sommigen krijgen geen begeleiding. Heb je ook met bijvoorbeeld LVB, laagverstandelijke beperking. Sommigen hebben echt begeleiding nodig. En sommigen zijn gewoon heel capabel, maar die hebben rust nodig.
0: En je zegt dan regiobinding. Wat bedoel je daar precies?
1: Regiobinding is zeg maar met welke stad ze verbonden zijn. Hoe lang wonen ze daar al? Werken ze daar al? Zitten hun kinderen op school? En omdat sommige kinderen gewoon heel jong zijn. Weet je, sommigen hebben maar 2 jaar regiobinding.
0: En dan is dus de eis, je moet ergens, welke regio dat dan ook is, 4 jaar moet je daar gewoond, gewerkt, geleefd hebben.
1: Ja, dat klopt.
2: En er is toch ook een angst dat ze niet kunnen verhuizen vanwege dat sommige mensen nog een IND-procedure hebben lopen, waardoor ze niet kunnen verhuizen. En dan soms wel gaan verhuizen, maar dat hun kinderen dan op de ene plek blijven en zij naar een andere plek gaan. Want die kinderen die hebben dan ook weer hun vriendjes en vriendinnetjes en school hier. Ja, moet je dus noodgedwongen je kinderen achterlaten.
0: Ja, maar de IND heel veel mee.
1: Ja, bij de IND inderdaad. Sommigen ook zijn bang dat ze eruit worden gezet door de IND. Of dat hun kinderen worden afgepakt. Er was ook iemand die sliep in een trappenhuis. En als zij dus constant geregistreerd worden door de politie, zijn ze gewoon bang dat ze geregistreerd worden. Er zitten gewoon heel veel angsten aan.
0: Ja.
1: Er is 1 vrouw die is ook naar Nederland gehaald, getrouwd. Huiselijk geweldsituatie. Op een gegeven moment weggaan. Maar ja, omdat ze dan niet gelijk Blijf van mijn Lijf had gebeld en politie. Werd ze daarom niet meer serieus genomen. Waardoor zij zoiets had van, ik weet het niet. Maar ja, soms vlug je weg en neem je niet altijd de juiste stap, omdat je het gewoon niet weet. Je wilt gewoon weg.
0: Ja, wat heel logisch is. Ja.
2: Bovendien is de politie natuurlijk ook geen veilige plek voor deze vrouwen. Want ook daar is weer een angst van, er worden geregistreerd en dan heeft dat weer invloed op onze IND-procedure.
0: Het werkt allemaal door. Ja. Angst speelt een grote rol bij deze vrouwen. Een van de moeders die stuurde ons ook een berichtje waar dat hem dan in zit.
3: Ik wil geen veilig thuis meer hebben, want ze hebben mij ook gezegd van, als we nog een melding van jou krijgen dat je op straat komt te staan met je kinderen, dan gaan we geen rekening meer met jou houden.
0: Ja, dus dat zijn inderdaad veel dingen waar je angstig voor kan zijn. Sarita, wat betekent de crowdfunding van Jill voor deze groep moeders?
1: Nou, ik denk dat het heel veel rust geeft. En ook even vrijheid, want je hebt geen idee waar Anja, de voorzitter dus van Different Colors, allemaal tegenaan loopt. Het is 2 keer per week mogen ze eten maken. Alle vrouwen en kinderen krijgen ook een bakje mee, zodat ze ook nog extra warm eten gewoon thuis hebben door de week. Soms is het van huur niet kunnen betalen, belanden ze in 1 keer op straat, waardoor hotelkosten moeten gemaakt worden. Er is een vrouw die studeert, of een meisje wat studeert, maar die krijgt geen OV-jaarkaart vanwege weet ik veel wat voor een wetgeving. En dan moet zij daar ook bij springen. Het is gewoon heel vaak ook eigen geld. En weet je, het is dag en nacht. Ik ben ook bijna dag en nacht niet meer bezig. Anja ook, Jill nu waarschijnlijk ook. En je doet het allemaal gratis en je doet het allemaal voor lief, maar het heeft zoveel meer nodig. Want als je rust hebt, hè, wat Jill ook heeft gedaan met die crowdfunding, dat geeft gewoon een beetje rust. Je hebt gewoon wat meer mogelijkheden om dingen te doen. En daardoor, ja, het is zo fijn dat de donateurs dit hebben gedaan.
0: Ja, want de teller staat nu op meer dan 20.000 euro. Jill, wat gaat er nu met dat geld gebeuren?
2: Nou, we zijn nog heel erg... Het is niet zo dat we het ineens allemaal gaan uitgeven. Want we zijn nu heel erg bezig om het slim uit te geven. En vooral investeringen te doen die effect hebben op de lange termijn.
1: Ja, heel goed.
2: Dus eigenlijk... ben ik nog steeds bezig om te kijken hoe we politiek ervoor kunnen zorgen dat wij een voorrang krijgen en een plek krijgen. Waardoor we niet het geld gaan verbrassen aan torenhoge huren in Amsterdam. Of dat we het op een andere manier gaan doen. En ja, voor de rest zijn we ook heel erg bezig om te kijken naar samenwerkingen met bijvoorbeeld de lokale slager, maar ook met bakkerijen. Dus als we bakkerijen zijn of makelaars of weet ik veel wie die zitten luisteren en die denken, ja, ik heb nog wel een pand wat leeg staat of iets, of ik wil goederen doneren of levensmiddelen, graag. Want op die manier kunnen we ook langer met die 20.000 euro doen.
0: Ja. Ja, want het gaat ook om een groep vrouwen die in staat zijn om te werken. En die,
1: zij willen die, ook heel graag werken. Ze willen heel graag werken. Het zijn echt sterke, capabele vrouwen. Die kinderen zijn superleuk. En je merkt ook, ze willen graag. Maar soms komen ze niet aan de bank of hebben ze niet voldoende rust.
0: Ja, want een deel is ook gewoon opgeleid, maar dan net niet... Ja, de juiste papieren voor Nederland. Nou, om bijvoorbeeld voor de klas te staan.
2: Ze hadden het wel laten accrediteren via Nederlandse standaarden. Maar dan nog worden ze afgewezen bij verschillende scholengemeenschappen in Amsterdam. En als je elke keer op die manier ook nog eens even gekleineerd wordt, dan denk ik dat het best wel dat je de vierde keer dat je wil solliciteren ook maar denkt, ja, laat maar zitten. Ik wil eerst zeker weten of ik wel daar mag werken.
1: Terwijl ze allemaal goed Nederlands spreken en ze willen ook erg graag. Ik denk dat het belangrijke nu is rust. Eén plek waar je even je eigen thuis hebt, waar je kinderen niet ieder moment angst hebben dat je op straat komt te staan, dat je rust hebt, stabiliteit hebt voor je kinderen, een baan zoeken. En ik zeg ook tegen al die vrouwen, dit is een fase in je leven. Dit is niet de definitie van wie je bent. De omstandigheden ben je hier ingekomen, maar dit bepaalt niet wie jij bent.
0: Nee, want dat idee heerst voor hun wel.
1: Ik denk dat mensen dat hen proberen wijs te maken. Maar als jij in zo'n situatie terechtkomt, en dat kan iedereen overkomen, dan wil je er heel snel uit. En het is fijn dan dat je dan eventjes iemand hebt zoals Anja, of een crowdfunding zoals door Jill gedaan, dat je eventjes get back on your feet. Het is een fase, op een gegeven moment werk je, krijg je je eigen woning, zijn je kinderen ouder naar school, stabiliteit, en dan ga je verder.
0: Ja, en wat is er, want jullie zijn dan een stichting, maar wie zijn er uiteindelijk nog meer nodig? Zijn het gemeentes, is het politiek?
1: De gemeente en de politiek is nodig. Er is een inloophuis nodig voor vrouwen en moeders, waar ze terecht kunnen, want ze zijn wel inloophuizen of voor daklozen. En dan heb je ook vaak een kamer met drugsgebruik, wat niet heel erg prettig is voor moeders met kinderen. Dan heb je iets voor mensen die ongedocumenteerd zijn, maar veel van die moeders zijn wel gedocumenteerd. Dus ze vallen overal tussen wal en schip. En het is fijn als er een huis is waar ze even zichzelf kunnen zijn, waar de kinderen even kunnen rennen, spelen, eten, drinken, rust vinden, stabiliteit. En uiteindelijk, als het heel fijn is, een soort huis waar ze gewoon kunnen slapen, overnachten, zelf een eten kunnen koken.
2: Ja, en er zijn ook gewoon zwangere vrouwen. Hè? Ik was van de week, of gisteren was ik er nog, en dan zat er een van de vrouwen zat er, en ik zag gewoon hoe moe ze was. En ze vertelde me dat ze s'avonds op een hele onveilige plek zit eigenlijk. Zodat ze overdag maar dan de hele dag de deur uit is, met haar kinderen in speeltuinen zit. Maar ja, een dutje voor haar overdag
0: zit er niet in.
2: En zij is 6 maanden zwanger. En ja, ik zag gewoon hoe moe ze was, weet je wel. Echt, mijn hart brak. Maar wat, ja.
1: En ook weinig geld. Dus ze hebben wel wat geld voor huur. Maar soms moeten ze €500 aan huur betalen om ergens een maand te wonen. Maar ja, ieder moment kunnen ze het huis uitgezet worden. En ook sommige vrouwen hebben gewoon helemaal geen kleding kunnen kopen voor zichzelf. Want al het geld gaat naar de kinderen, of naar school, of naar boeken, of naar overleven, eten, drinken. En het is ook belangrijk dat ze gewoon boodschappen kunnen doen. Gewoon rust, stabiliteit.
0: Ja. De crowdfunding is nog steeds geopend op GoFundMe.nl. Schrijver en columnist Jill Maton Sarita, dankjewel dat jullie daar waren en aandacht hiervoor wilden vragen. Ja. Ik ga nu nog even naar muziek.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

0: Je hoorde Sam Smith met To Die For. Dit was met Mandy voor deze week. Wil je een deel van de uitzending of de hele uitzending terugluisteren, dan kan het op nporadio1.nl. Straks hier langs de lijn met Guylaine Plag. En voor nu wens ik je nog een hele fijne avond.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
4: Avond, daar blijft de topsprinter. Goedenavond.
3: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
1: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
2: NPO Radio 1.
13: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert ermee op de grootschalige Russische rakettenaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spraken hun veroordelingen uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinese ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer nog tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 1. Langs de lijn.
20: Hélène Plag.
21: Goedenavond. Nog een heerlijke afsluiting van een mooi sportweekend. Met live de Grand Prix Formule 1 van Canada. Louis Dekker, zijn ze al begonnen?
22: Ja, dat was wel de bedoeling. Alleen Arvid Lindblad in de Racing Bull is niet van zijn plek gekomen. Daardoor is de start gecanceld, opgeschort, extra opwarmronde. Dus 21 coureurs nu op de baan met Verstappen op plek 6. En vooraan bij de Mercedes, Russell en Antonelli. Maar een extra opwarmronde omdat de auto van Lindblad weggehaald moet worden.
21: Ajax gaat alsnog Europees voetbal spelen volgend seizoen. Tegen FC Utrecht stond het 0-0 na 90 minuten, 1-1 na de verlenging. En dus moesten penalties de beslissing brengen.
23: Paas pakt hem in de rechterhoek. El Karouani wrijft achter zijn hoofd. En Ajax gaat dan in ieder geval de Conference League in.
21: Ja, maar gaat het Ajax in die Conference League lukken om eindelijk eens uit dat dal te klimmen? Praten we zo meteen over met Ajax-watcher Lentin Godijk. En Rico Verhoeven verloor zijn allereerste bokspartij om de wereldtitel, maar is een dag later hartstikke trots.
24: Niemand gaf me een kans. Wat deze man aan het doen, slaat nergens op. Onzinwedstrijd. En we zetten gewoon dit neer. Ja, dat is bizar.
21: Zometeen een langer gesprek vanuit het vliegtuig nog wel. Dit en nog veel meer. Ja, Louis, een extra opwarmronde, dat duurt het even voordat die start is. Maar gezien de temperatuur is dat misschien niet eens zo heel erg.
22: Nee, en op dit moment is het spelletje heel spannend. Want er wordt gegokt en de omstandigheden zijn ontzettend verraderlijk. De baan is nat, maar niet kletsnat. Maar ook zeker niet droog. Terwijl het personeel nog bezig is om de auto van Lindblad notabene van de grid te duwen, van de startopstelling te verwijderen. Terwijl de rest van het veld er alweer aankomt. En Russell en Antonelli al staan. Curieus beeld. En ik ben benieuwd of deze race nu wel start. Want die auto moet weg. omstandigheden gevaarlijk. En dus gaan coureurs gokken. Ik zie dat de Mercedes, ik moet het heel snel allemaal zien. Het kan zijn dat ik een foutje maak. Maar ik zie dat in ieder geval vooraan de zachte band, de droogweerband bij Mercedes eronder ligt. Maar McLaren, de rivaal, rijdt op intermediates. Norris en Piastri. Intermediates zijn banden die tussen droog en regenband inzitten. En dat is een gok, want hoe nat is deze baan? Hoe nat wordt die? Komt er meer regen? Komt er minder regen? Blijkbaar de weermannen en de weergoden zijn het nog hier niet helemaal met elkaar eens. Terwijl nu voor mijn neus een enorme knipperlichtshow aan de gang is. En het zover is dat het lintblad weg is. De lampen moeten op rood. Daarna gaan ze uit en zijn we echt onderweg. Het is nog niet zover. Vooraan Russell en Antonelli. Verstappen vanaf plek 6. Ook Verstappen gaat vertrekken op droogweerbanden. Maar volgens mij hebben we weer een afgebroken start. Want die lampen gaan niet op rood. Het veld komt op gang. Er komt nog een extra opwarmronde. Ik denk dat het niet op tijd klaar was met Lindblad.
21: Ah, zou dat het dan zijn? Want is het, wat is de voorspelling? Want van tevoren werd heel veel over het weer al gezegd. Wordt het heel nat? Wordt het een beetje nat? Miezer? Sommige plekken wel, sommige niet. Wat verwachten ze?
22: Ja, het is maar net op welke plek je kijkt. Je ziet plasjes water liggen, maar het is zeker geen waterballet. Maar er is hier zonder meer een sprake van een droog spoor en een nat spoor. En als je inhaalt of te laat remt, of van je lijn afwijkt, dan wordt het echt een glijbaan. Dus coureurs zijn nu echt aan het testen wat de beste omstandigheden zijn. En door die dubbele opwarmronde weten nu een aantal coureurs al, oké, we hebben verkeerd gegokt of we zitten goed. Ik hoor aan de stem van Oscar Piastri, de Australier van McLaren, dat hij twijfelt of die intermediates wel de goede keus zijn of niet. Ik denk dat ze het al weten, maar je wilt natuurlijk de tegenstander, de concurrentie, ook niet wijzer maken. En niemand weet wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat de baan helemaal op gaat drogen. Bovendien, het is maar een graad of 12 daar, heb ik begrepen. En er hangt nog van alles in de lucht. Het ziet er heel dreigend uit boven Montreal. En Piastri zei het heel mooi een uurtje geleden. Die zei, het weer doet de hele dag al erg zijn best om te gaan regenen. Maar het komt maar niet. Het miezert. En misschien komt het nu alsnog. Dat zou hem goed uitkomen op zijn intermediates. En dan is Verstappen de klos, maar niemand die het weet.
21: Goed. Wij horen jou zo meteen weer als ze hopelijk echt van start zijn gegaan. Dan naar Ajax. Want na een zeer teleurstellend seizoen heeft Ajax zich toch nog weten te plaatsen dus voor Europees voetbal. Amsterdammers wonnen vanmiddag in de finale van de play-offs om Conference League voetbal van FC Utrecht. Strafschoppen kwamen eraan te pas.
0: Soufiane El Karouani mist hij. Dan is het voorbij.
1: Broekje heeft hij opgestroopt. Zijn dijbeen zichtbaar voor de man met nummer 16. Die is de penalty stop. Paas pakt hem in de rechterhoek. El Karouani wrijft achter zijn hoofd. En Ajax gaat dan in ieder geval de Conference League in.
3: Ik denk dat de glimlach vooral komt van vanuit opluchting en vanuit blijdschap dat je toch Europa ingaat.
21: Ja, die laatste woorden was aanvoerder Davy Klaassen. Lentin Godijk volgt Ajax voor VI, voor Voetbal International. Goedenavond, Lentin.
4: Hoi, goedenavond.
21: Jij was in Volendam vandaag, waar de finale werd gespeeld, omdat de arena bezet was. Zag jij nou bij meerdere spelers een glimlach op het gezicht? Of was het inderdaad een beetje wat Klaassen zei? Nou, een klein glimlachje van opluchting.
4: Ja, een klein glimlachje. En het grappigste tafereel was eigenlijk na die beslissende penalty die we net konden horen, dat Maarten Paas houdt die bal tegen, krabbelt weer op en verwacht een hele selectie over zich heen vieren en knuffelen. Maar er kwamen eigenlijk alleen twee uit Zuid-Amerika op hem af, Lucas Rossa en Carrizo. En de rest van Ajax bleef een beetje op de middenlijn staan met een beetje een dubbel gevoel van, ja, we zijn wel blij, maar echt trots toch ook weer niet. En totale extase past eigenlijk ook weer niet na zo'n seizoen. Dus het werd een beetje afgedaan met wat high fives en wat knuffels. Toen waren ze naar binnen, gingen ze toch weer naar buiten. De supporters toch nog wel even bedanken en een soort half feestje vieren. Maar dat was een beetje een mengelmoes van emoties die zich het beste laat samenvatten met toch wel grote opluchting.
21: Ja, dat zal het vooral zijn geweest. Hè? Lentin, we schakelen heel even naar Canada met Louis. Want
22: voorlopig zijn die intermediates de beste keuze. Want niet de Mercedes, ze pakken de leiding, maar Lando Norris in de McLaren. En nu is het de vraag of die banden voor het hele rondje de beste banden zijn. Terwijl er geknokt wordt in het middenveld en Verstappen bijna een aanvaring had met Lewis Hamilton. De Ferrari en de Red Bull konden elkaar net ontwijken. Weinig veranderingen. Hamilton vijfde, Verstappen zesde. Maar vooraan de grote verandering in de zin dat McLaren toeslaat met Lando Norris. En daarachter rijden beide Mercedes die als favoriet begonnen. Maar na een dubbele opwarmronde in ieder geval een klein tikje hebben gehad. Norris is er vandoor. De Mercedes erachter en Verstappen loert En heeft het zwaar in die beginfase. Doet nog niet echt mee om de prijzen, maar hij mag nog anderhalf uur.
21: Ja, dat dacht ik. Ze zijn net vertrokken dus. En dat is dan wel weer het leuke van dit circuit. Ook met de weersverwachting. Daar kan van alles gaan gebeuren. Goed, Lentin, wat glimlachen zagen we. Al moet ik zeggen dat Garcia, die heb ik zelden zo enthousiast gezien. Die sprong de duck-out uit ongeveer. En omarmde iedereen die tegenkwam. Bij hem was de blijdschap er wel.
4: Ja, zeker. En zelfs de tranen kwamen nog even op de hoek bij hem. Want de druk heeft er toch wel opgestaan richting deze week. En er was natuurlijk met name de angst voor het absolute doemscenario. Helemaal geen Europees voetbal. En de financiële gevolgen en de sportieve gevolgen. Maar ook de gevolgen voor de reputatie van het instituut Ajax. Dus die druk zat er wel op. Davy Klaassen was ook in tranen. Meerdere spelers. Nou, de trainer dus ook. En dat was uiteindelijk voorkomen. En dat maakte toch nog wel stiekem heel wat los. Kwam Jordi Cruijff ook nog even tegen. Hè, de technisch directeur in de catacombe. En die woorden wel treffend vond ik, want die werd door alles en iedereen gefeliciteerd. Maar die zei eigenlijk elke keer heel beleefd van nou, enorm bedankt. Maar je hoeft mij niet te feliciteren met de tweede voorronde van de Conference League. Nee. Dus dat zegt ook een beetje
21: Nee, maar die werd ook in beeld gebracht op het moment dat Paas die laatste stopte. En die gaf geen krimp gewoon. Zag je echt helemaal niks aan op zijn gezicht. En dat was daarmee ook veelzeggend, ja. Want jij geeft ook aan, Davy Klaassen was ook geëmotioneerd in ieder geval, toch die opluchting dat het zo was. Hij is wel weer belangrijk geweest, hè, na een tijdje voor Ajax. Ze scoorde natuurlijk donderdag de 1-0 tegen Groningen. Vandaag maakte hij, al was het pas in de verlenging, ook weer de openingstreffer. Dus een strafschop was overtuigend in de penalty-serie. Zie jij hem nou een beetje als een speler die is opgestaan in de tijd dat Ajax het moeilijk heeft? Of maak ik het dan te groot?
4: Nee, zo zou je het wel kunnen zeggen. Hij is natuurlijk inderdaad wel heel beslissend geweest. Maar hij heeft ook niet het beste seizoen uit zijn carrière. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem vandaag ook niet voetballend de beste man vond aan Ajax kant. Maar wel weer eentje die voorop ging in de strijd. Belangrijke duels won. Soms met een stevige tackle. Soms even een signaal afgeven aan de rest van de ploeg. En inderdaad, elke keer dat eerste doelpunt, wat natuurlijk toch wel het verhaal van de wedstrijd bepaalt. En zijn leiderschap natuurlijk in de groep ook om iedereen rustig te houden met zijn ervaring. Hij heeft echt wel veel aanzien binnen deze best wel jonge groep. Dus hij is wel heel belangrijk geweest. En ik vond eigenlijk dat heel Ajax vandaag wel eindelijk, voor het eerst misschien wel bijna dit seizoen, een beetje karakter heeft getoond. Mm-hmm. Want nog los van dat ze beter kunnen voetballen normaal gesproken dan Utrecht, gingen ze ook eindelijk een keer mee in de strijd. Wonnen ze meer fysieke duels, wonnen ze meer kopduels. Dat heeft denk ik ook wel echt een verschil gemaakt.
21: Ja, want dat is natuurlijk een beetje het idee van, gaan ze nou uit dat dal klimmen? Op basis van wat je vandaag hebt gezien, heb je zoiets van, nou, als ze zo volgend seizoen beginnen, dan biedt dat perspectief?
4: Ja, zo zei Oscar Garcia het ook een beetje deze week. Van, dit moet eigenlijk de eerste stapjes zijn van een mooi Europees avontuur. En wie weet waar dit gaat eindigen. Dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden ook bij Feyenoord gezien. Hoeveel dat eigenlijk nog kan betekenen als je toch maar in zo'n Europees toernooi zit. Maar om ook in de Eredivisie weer een beetje mee te doen. En Europees moet er natuurlijk wel heel, heel, heel veel beter. Dus het wordt wel een drukke zomer, denk ik.
21: Ja, en de vraag?
4: Stapjes zijn van een mooi Europees avontuur. En wie weet waar dit gaat eindigen. Dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden ook bij Feyenoord gezien. Hoeveel dat eigenlijk nog kan betekenen als je toch maar in zo'n Europees toernooi zit. Maar om ook in de Eredivisie weer een beetje mee te doen. En Europees moet er natuurlijk wel heel, heel, heel veel beter. Dus het wordt wel een drukke zomer, denk ik.
21: Ja, en de vraag is of dat met of zonder Oscar Garcia

0: next season or not?
1: No.
0: When is that conversation taking place?
1: I don't know. It's not me for us to have this conversation, but I will accept what the club decide.
2: Tja, wat de club beslist, zegt hij. Gaat het zo? Ik zou toch denken dat er wel gesprekken over zijn, Lentin. Wat weet jij?
3: Nou ja, als je dit hoort, dat zegt natuurlijk wel veel. Want als je met Oscar Garcia door wil als hoofdtrainer, dan ga je natuurlijk nu al wel overleggen over wat voor spelers je zoekt. Dus de verwachting is natuurlijk wel dat ze een andere trainer gaan halen. Maar goed, Jordi Cruijff doet dingen op zijn eigen manier. Hè? Dus het kan ook zijn manier van werken zijn. Of dat hij daar echt mee wacht tot het seizoen ten einde is. Maar het is natuurlijk geen geheim dat Ajax al een tijdje op zoek is naar een trainer. Dat Michel van Girona al een hele tijd daarvoor in beeld is. En ik denk nu het seizoen klaar is, is het ook een beetje duidelijk wat Ajax kan bieden. Zowel sportief als financieel. Zijn alle trainers ook klaar met hun seizoen en kun je vrijuit gaan praten. En dan denk ik dat dat wel een stroomversnelling komt. Maar ik verwacht zelf niet dat Oscar Garcia volgend jaar nog de hoofdtrainer is.
2: Nee, dan naar een van de spelers, Wout Weghorst. Die lijkt zijn laatste wedstrijd in Amsterdamse dienst wel gespeeld te hebben. Dit zei hij tenminste bij ESPN.
4: Ja, dat is wel... Dat denk ik wel, ja. Op dit moment is er niet iets wat richting Amsterdam concreet speelt. Dus ja, uiteindelijk zou dat iets kunnen zijn wat in de toekomst gaat veranderen. Op die manier wel zou komen. Alleen, vandaag de dag is mijn gevoel daarin dat dit vandaag wel eens de laatste keer heeft kunnen zijn, ja. Ja.
2: Hoe zou hij nou terugkijken op zijn Ajax-tijd, Lentin?
3: Ja, goede vraag. Hij kwam terug om kampioen te worden. Dat is het eerste appje dat hij stuurde naar Alex Kroes 2 jaar geleden. Als je mij haalt, dan worden we kampioen. Nou, zover is hij bijna gekomen. Maar uiteindelijk natuurlijk niet in dat eerste jaar. En dit jaar zat dus iets verder vanaf. Hij is nooit echt onbetwist. De nummer 1 geweest natuurlijk in de spits. Wat hij wel wilde zijn. Ook niet het aantal doelpunten gemaakt wat hij had gewild. Dus ik denk dat hij zich er wel veel meer van had voorgesteld. En ik denk ook wel dat het nu een moment is voor hem om een stap te maken naar een andere club. Dus toch niet helemaal een soort onvervulde droom zal het denk ik voor hem zijn deze hele periode.
2: Nee. En dan moet maar kijken of het Twente wordt of Heracles. Dat gaan we allemaal nog wel meekrijgen. Of iets anders. Verwacht jij een drukke transferzomer in Amsterdam? Want het wordt natuurlijk een monsterklus voor Jordi Cruijff.
3: Dat denk ik wel, ja. En ik moet zeggen dat Ajax de afgelopen jaren elke keer met zo'n ambitie aan de zomer begint. Van willen de 15 halen, willen de 15 verkopen. Maar in de praktijk blijken de spelers van Ajax niet zo heel lekker meer in de markt te liggen. Dus daar ben je natuurlijk wel van afhankelijk. En van de financiële onmogelijkheden die er zijn. Maar de ambitie is wel groot. En de noodzaak wordt wel bij iedereen in de club gevoeld. Om even schoon schip te maken. Ja. En echt die selectie weer een flinke impuls te geven. Dus toch los van de trainer die inderdaad komt. Denk ik ook wel dat er echt veel nieuwe spelers komen. Er zijn een paar aflopende contracten. Zoals met Weghorst. Spelers die daar op die manier een stap gaan zetten. Dus ik denk echt dat het een hele volle, drukke zomer wordt. Die voor Ajax trouwens op 23 juli alweer begint met de eerste Conference League voor.
2: Ja. Goed, dat betekent ook, want je zei al, Cruijff doet het ook nog op zijn eigen manier. Je kan niet op vakantie, Lentin. Je moet het gewoon allemaal, je moet het allemaal volgen. Maar ik wens je alsnog een mooie zomer. Dankjewel voor nu. Lentin Godijk was dat. Volg dus Ajax voor Voetbal International. Louis, iets vertraagd gestart, maar Norris nog steeds aan kop?
5: Nee, spektakel genoeg. Norris de winnaar van de start, maar de verliezer van de eerste 2-3 ronden. En dat geldt ook voor zijn teamgenoot Piastri, want die intermediates die gingen snel van hun plek. Maar het bleek ook wel snel dat de baan te droog is voor die banden die tussen droog weer en regenband inzitten. En beide McLaren's zijn meteen in de beginfase naar binnen gegaan en vergooien daarmee eigenlijk hun kans op de zegen. Want allebei nu ineens in de middenmoot. En dan maar hopen op de banden die ze nu eronder hebben liggen. Dat ze daar lang op door kunnen. De mediums. Terwijl de top van het veld op soft rijdt. En ik eigenlijk deze flits wilde beginnen met. Hij heeft hem weer te grazen. Kimi Antonelli, George Russell. Want de start van Antonelli was beter. Hij leidde de race. Maar ik zeg het in de verleden tijd. Antonelli ging bijna de muur in net. Richting het rechte stuk, vlak bij de Wall of Champions, die al zoveel kampioenen de kop heeft gekost, kon hij hem nog net op de weg houden. Maar niet meer dan dat. En dus is de nieuwe leider in de race George Russell. Antonelli nog wel tweede, moet opletten, want Lewis Hamilton in de Ferrari zit er vlak achter. En achter Hamilton Max Verstappen, die al een paar keer de snelste ronde heeft genoteerd. En die wel het type coureur is, dat weten we allemaal, die van dit soort omstandigheden houdt. Beetje nat, beetje droog. Misschien is vandaag de coureur wel even belangrijker dan de auto. En dat levert vaak hele mooie races op een baan die ontzettend verraderlijk is. Zowel droog als nat. Coureurs moeten iedere seconde opletten. En het fijne is, de top 4 zit heel erg dicht bij elkaar. Want Verstappen zit nog geen 3 seconden achter George Russell.

0: Leon Bridges met Better Man. Heerlijk temperatuurtje om aan een Grand Slam tennistoernooi te beginnen. Het was warm vandaag op Roland Garros in Parijs. Tweede Grand Slam toernooi van het jaar is begonnen. En verslaggever Jan Roelfs is voor ons in de Franse hoofdstad. Jan, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Guylaine.
0: Ja, jij zit daar, weet ik heel toevallig, vanuit de Spelen in Parijs. Jij zit heerlijk cool in de airco in je eigen studiootje. Ja, we hebben geen medelijden met jou.
1: Nou, dan zal ik je zeggen, dat was een uitzondering hoor, bij de
0: serieus?
1: Spelen in Parijs. Oh. Ja, joh, dat is allemaal veel te duur tijdens het Franse Open.
0: Oh, okay. Dus het is ook voor jou gewoon warm
1: tijdens de Spelen. Ah, ja, Het is voor mij ook warm. Ja, nee, helemaal.
0: Nou, dan kun je goed inleven in de spelers. Djokovic is op het moment bezig, hè, tegen de Fransman Giovanni Fetsi Pericard. Is hij lastig voor Djokovic?
1: Ja, altijd door die enorme opslag, hè, van de Fransman, nummer 80 van de wereld. 2 meter 1, staat bekend om die mokers van een opslagen. Hij heeft al iets van 12 aces geslagen in 2 sets. Even een update. We hebben 1 uur 51 minuten gespeeld. Eerste set voor Pericard, 7-5. En Djokovic heeft net de tweede gewonnen met 7-5. Kon eindelijk een keer door die servers heen breken. Dus de wedstrijd gaat nog wel eventjes verder. Hè. 7:30 op het Philippe Court Satrier in Parijs. Zit natuurlijk bomvol. Heel veel Fransen natuurlijk die ondersteunen Pericard. Ja. Maar het is een jongen die in de rally nog wel eens een foutje wil maken. Hier en daar. En daar profiteert Djokovic van.
0: Ja. We hebben geen Carlos Alcaraz deze keer op Roland Garros. Want hij is geblesseerd. Hè. Dus Sinner, zijn grote concurrent, gaf aan dat hij de aanwezigheid van Alcaraz nu al mist.
2: Tennis is a much much better spirit when he's around, and also for me personally, you know, it's nice when he's around. But this is all secondary now, you know. I send him a speedy recovery, even though it's painful and very sad for all tennis.
0: Ja, hij heeft hem in ieder geval beterschap gewenst. Hoopt dus dat hij ook snel terug is. Heeft hij die aanscherping nodig, Sinner? Een Alcaraz, zeg maar, op zijn hielen.
1: Precies, die rivaliteit is altijd heel erg belangrijk. Ik heb ooit een interview gehad met Johan Cruijff, jaren geleden. Die zegt, Barcelona kan alleen groot zijn door Real Madrid. En dat is hier in feite ook zo. Hè. Sinner is zo oppermachtig geweest in het gravelseizoen. Heeft alles gewonnen zonder Alcaraz. En je merkt het nu nog niet zo. Want er zijn natuurlijk heel veel grote namen. Djokovic die nu speelt, Sinner zelf. Sfeer heeft vandaag gewonnen in zijn eerste partij. Maar goed, Alcaraz-Sinner, we weten nog die finale van vorig jaar. Dat was een van de beste wedstrijden ooit gespeeld. Schitterende Grand Slam finale, gewonnen door Alcaraz. Ja, die zit er hier niet in. En het sneuwe is voor Alcaraz dat hij ook nog eens heeft afgezegd voor Wimbledon. Dus we moeten nog langer die rivaliteit gaan missen. En dan maar kijken hoe die terugkomt. Dus Sinner is ook wel een jongen die dat aanvoelt. Ze kennen elkaar natuurlijk goed. Ze zullen ongetwijfeld veel contact hebben. En ja, die mist hem in die zin ook. Want het maakt de tennis groot. Federer, Nadal, McEnroe, Borg vroeger, noem ze maar op. Agassi, Sampras, weet je. Die rivaliteit is
0: Becker,
1: er altijd
0: Edberg,
1: wel.
0: Was mijn tijd.
1: Becker, Edberg. Ja, zeker. Ook nog uit mijn tijd.
0: Ja.
1: Maar die rivaliteit zal er nu niet zijn. Want het is toch anders als Zverev tegenover Sinner komt te staan. Of zeker ook Djokovic bijvoorbeeld, dan moeten we maar kijken of hij ver kan komen. Want hij heeft heel weinig gespeeld, Novak Djokovic. Een schouderblessure gehad, nu dus 1 set gelijk tegen Pericard. Moeten we ook maar zien hoe dat afloopt. Maar aderlating voor het toernooi, geen Alcaraz, absoluut. En dat merk je ook wel, hoor. Voor mezelf ook, als ik hier rondloop, denk ik, oh ja, geen Alcaraz, weet je. Mm. Publiek ook. Maar ja, we moeten ermee leren leven.
0: Ja, want Sinner is natuurlijk echt onstuitbaar de laatste tijd. En dan hoop je dat er iemand is die daartegen kan opstaan. Maar vooralsnog ziet dat er niet naar uit. Maar wie weet, soms heb je natuurlijk prachtige verrassingen op het toernooi. Er doen Jan 3 Nederlandse mannen mee. Botik van de Zandschulp gaat morgen spelen tegen Francisco Cerundolo. En dat is niet de minste.
3: Ja, zeker een lastige loting. Goede greppelspeler. Maar ja, ik denk sowieso dat er in dit schema niet heel veel heel veel makkelijke loting zijn. Ik denk dat iedereen ongelooflijk goed speelt. En hij ook. Ik zal van goede huizen moeten komen. Ik zal zelf goed moeten spelen. En zelf me goed tennis laten zien. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan hopelijk, hopelijk gaat het een goede wedstrijd worden.
0: Ja, Jan, je hebt dus gesproken met Van der Zandschulp. Wat voor indruk maakt hij op je?
1: goede indruk. Ja? Een rustige indruk, een gemotiveerde indruk, een positieve indruk. Ook wel te maken natuurlijk met zijn trainer, Raymond Sluiter, waar hij al een tijdje mee werkt. Hij heeft hem ook weer teruggebracht eigenlijk richting die top 50. Hij zei ook van ja, ik sta positiever op de baan. Ook als mens ben ik gegroeid, mentaal ben ik gegroeid. En we kennen ook wel soms die afwezige indruk van Botik van der Zandschulp. Dat latente gevoel, dat zie je ook niet meer. Ik ben bij een training geweest, nou, er wordt gelachen, er is plezier. Sluiten dwingt ook dat respect af als trainer. Dus die combinatie werkt heel goed. Het is alleen zo dat Cerúndolo, de Argentijn, is een geplaatste speler. Top 30 speler. Nou zegt dat niet veel. Maar ja, Van der Zandschulp nog nooit van hem gewonnen. De laatste keer was in München. Dit jaar dat ze tegen elkaar speelden. Van der Zandschulp dik verloren. Maar het gaat dus nu om 3 gewonnen sets. En elke wedstrijd is weer nieuw. En als ze een goed gameplan hebben, ja, dan kan het een hele interessante wedstrijd worden voor Van der Zandschulp. En wie weet valt er wat te halen. Absoluut kans. Ik wil niet zeggen 50-50, maar absoluut kans. Dus ik kijk wel naar die wedstrijd uit. Het zal een 4e partij zijn. Als je ziet wat er nu nog wordt gespeeld in Parijs op dit tijdstip. Dat zijn ook allemaal 4e partijen. Daar gaat het lang door. Ja. Dus dat is even afwachten. Maar in ieder geval een soort zomeravondwedstrijd voor Van der Zandschulp tegen de Argentijn morgen.
0: En is het een klein beetje afgekoeld. Jesper de Jong die mag ook aan de bak morgen, de Lucky Loser in Parijs. Hij mag het opnemen tegen Stan Wawrinka. Is hij daar tegen opgewassen?
1: Ja, dat denk ik wel. Het verhaal van Jesper de Jong is mooi eigenlijk voor deze editie weer. Hè. Vorig jaar won hij dus de eerste ronde hier in Parijs. Het is goed dat hij in het hoofdtoernooi is gewonnen als Lucky Loser. Dat zit zo. Qua ranking kwam hij er niet in één keer in het hoofdtoernooi. Moest kwalificatie spelen vorige week, de afgelopen week. Verloor hij in de 3e ronde, was als eerste geplaatst. Stond 1 in, zoals het dan heet. Dus gisteren hoorde ik al in de wandelgangen, Arthur Fies is niet fit. Ook een Amerikaan had een MRI aangevraagd in het ziekenhuis. Ja, en toen kwamen de kansen dus voor Jesper de Jong. En inderdaad, op een gegeven moment kreeg ik van Paul Haarhuis het sein van hij zit erin. En nu dus tegen Wawrinka. Ja, droomwedstrijd natuurlijk. Wawrinka, 41 jaar, vergis je niet. Gaat afscheid nemen van het proftennis dit jaar. Winnaar van Roland Garros in 2015. De man met die fantastische enkelhandige backhand. Sloot aan ervaring natuurlijk van het spelen van grote wedstrijden. Noem alles maar op. Mooie wedstrijd op een mooie baan morgen. Tweede partij. Maar de hitte, ook morgen, ja, is absoluut in het voordeel van Jesper de Jong. Want een dikke 4-setter of 5-setter, ik weet niet of Wawrinka dat aan kan. Die ervaring heeft hij de laatste maanden ook niet. Hè? Wel 2 gewonnen sets, is een ander geval. Maar Greffel is zwaar. Dus hoe langer de wedstrijd wordt, hoe meer kans voor Jesper de Jong.
0: Voor
1: dus
0: het jonkie, zo gezegd.
1: Ja, nou, absoluut. Weet je, daar kan hij naar uitkijken. Hij moet niet te veel respect tonen. Hij moet gewoon voor zijn kansen gaan. Maar dat zal hem zeker worden ingefluisterd. En daar is hij zich echt wel van bewust. Hè. Dus Wawrinka is eigenlijk geen al te gekke loting in zo'n eerste ronde partij.
0: Nee. Hoe staat het inmiddels bij Djoko?
1: Djokovic 2-0 voor in die 3e set. Het regent nu fouten bij Pericard. Heeft een beetje last van zijn duim. Djokovic is alweer gebroken in die 3e set. Dus dat ziet er goed uit voor de Serviër op het Cour Philippe Chatrier. 1-1 in sets in die 3e set. Dus 2-0 en 30-0 voor Novak Djokovic Kleine.
0: Dankjewel Jan. En om de Nederlandse inbreng nog even compleet te maken, Tellen Griekspoor is die 3e Nederlander die meedoet. Maar die speelt pas later. En dat is dan tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Zijn we weer bij. Dankjewel Jan. Veel plezier nog daar.
1: Dank je.
0: Louis, heb jij een beetje lol?
4: Ja, ik denk de teamleiding van Mercedes misschien iets minder lol. Warme billen, denk ik. Want het zijn Russell en Antonelli die met elkaar aan het knokken zijn. Er zijn diverse momenten geweest dat ze elkaar bijna hebben geraakt op een baan waar een foutje echt heel snel gemaakt is. Russell is de leider, gleed ook even met de achterkant weg net. Houdt hem op de baan. Antonelli tweede, 19 jaar jong, WK-leider, Italiaan. Dat zijn de twee rivalen, de twee teamgenoten en de twee favorieten. Verstappen inmiddels 3e. En dan zou je zeggen, die gaat wel aanvallen. Want hij ging heel erg overtuigend Hamilton voorbij in de Ferrari. Maar Hamilton kan aanhaken. Doet nog wat speelde prikjes terug. En Verstappen heeft niet het tempo om de Mercedes-coureurs bij te houden. Terwijl nu ze weer stuivertje aan het wisselen zijn. Werkelijk iedere bocht zijn de Mercedes'en met elkaar aan het knokken. En nu zijn ze langs die Olympische roeibaan. Dat lange rechte stuk op weg naar de Wall of Champions naast elkaar. Dit is echt knijpen voor de teamleiding. Want wie gaat er als laatste remmen? Het is echt, het gaat steeds goed. Maar dit is bloedlink wat hier gebeurt. Russell voor Antonelli. Het is ook al een paar keer andersom geweest. Verstappen kan profiteren, maar zit er 5 seconden achter. Hamilton daarachter op plek 4. En de grote verliezers van de beginfase van deze race. 18 van de 68 ronden hebben we gehad. De grote verliezers zijn de wereldkampioenen McLaren. Lando Norris, net een dubbele pitstop. Had wat schade, in ieder geval oplopende temperaturen. Waardoor het team moest kijken wat is daar. Misschien een stukje plastic ergens beland. Dat weten we niet. Feit is wel, die moest naar binnen komen. En ze hadden al die dubbele pitstop gemaakt omdat ze op de verkeerde banden stonden. Piastri maakt het nog moeilijker, de teamgenoot van Norris. Want die heeft zelf een botsing veroorzaakt. Met andere woorden, ze rijden allebei nog. Maar McLaren doet niet meer mee. Vooraan leidt Mercedes. Maar dat mag je, als je het vanuit het perspectief van het team bekijkt, zowel met een korte ei als met een lange ei doen.
0: Duidelijk. Verruiden wij het Formule 1 even voor het handboogschieten. Want Willem Bakker heeft in Antalya goud gepakt op het Europees kampioenschap op het onderdeel Recurve. Willem, goedenavond en gefeliciteerd natuurlijk als eerste.
5: Hey, ja, goedenavond, dankjewel. Ja.
0: Het is jouw eerste medaille bij de senioren op een mondiaal toernooi. Is het eentje waar je lang op hebt moeten wachten? Of zeg je, nou, ging wel lekker zo?
5: Ik heb natuurlijk best wel een tijd al draai ik al met senioren mee. Mm-hmm. Alleen, dit was echt mijn eerste winst bij de echte grote toernooien. Inderdaad, bij de Olympische discipline.
0: Ja, en dat lijkt me dan extra tof, omdat je niet de uitgesproken favoriet was. Je was als 50 geplaatst.
5: Ja, klopt. De kwalificatie van dinsdag, daar was ik 5e inderdaad. En dus ik heb een paar plekjes kunnen winnen.
0: Ja. En dan overtuigend winnen met 6-2 in de finale van Moro Nespoli, een Italiaan. Hoe voelde het die wedstrijd?
5: Het was best wel een ontlading toen het uiteindelijk lukte om die laatste 10 te schieten. Het was gewoon super gaaf. Ik zat hier gewoon al heel lang op te wachten en ik wist dat ik het kon. Dit seizoen was gewoon best wel moeizaam verlopen eigenlijk. Mm. Ik had wat materiaalproblemen, wat dingen die ik moest veranderen. En ik had best wel wat uit te zoeken. En ik ben ook een maand geleden gewisseld van boog. En ik ben heel blij dat het uiteindelijk de goede keuze is gebleken. Ja, ja. En dus ik ben er heel blij mee.
0: Want voelde je in die finale ook echt sterker, beter dan Nespoli?
5: Ik vond dat Mauro er best wel... Ik vond hem niet sterk vandaag. Ik rook wel bloed, zeg maar. Dus ik ben heel blij dat ik hem heb kunnen pakken.
0: Ja, soms is het fijn als iemand zijn dag niet heeft. En jij dus wel. Heel even, want de meeste luisteraars zullen niet heel bekend zijn met handboogschieten. Jij bent Europees kampioen geworden dus op het onderdeel Recurve. Wat houdt Recurve in?
5: Klopt. Recurve is van oudsher de Olympische boog. Er is sinds kort nu ook compound bijgekomen. Maar recurve is eigenlijk, als je een Olympische boog denkt, dan is dat de eerste die je ziet. Dat is met lange werparmen.
0: Ja, die uiteindes naar buiten.
5: Dat is best wel een grote boog. Ja, ja. En we hebben een vizier, stabilisatie. Dus het is wel een hele moderne boog, maar wel eigenlijk de oude manier als je het vergelijkt met de compound.
0: Ja, zonder katrollen. En dat betekent dus dat je meer kracht moet zetten?
5: Ja, dus wij trekken uit en onze kracht die wordt steeds hoger en hoger. Dus dat is eigenlijk een lineaire vergroting, zeg maar. Mm-hmm. En bij compound heb je daar ook nog een vallei in. Dus dan wordt het steeds hoger en hoger. En dan op een gegeven moment dan raak je over het dode punt heen. En dan, dan zit je in de let-off. En dan heb je een stuk minder ponden vast. Maar bij de recurve hebben wij dat dus niet.
0: Oké. Ik ga niet armpje drukken tegen jou, denk ik, in de kroeg.
5: Nou, de armen vallen best mee. Oh, okay. Het gaat meer om rug en techniek als iets anders. Dus, ja.
0: Zeg, ik weet niet wat er in het drinkwater zit in Wauren, waar jij vandaan komt. Maar Fenna Stallen, ook uit Wauren, won gisteren samen met Sander de Laatgoud met het Nederlands vrouwenteam. Is dat nou toeval?
5: Fenna is ook gewoon echt een hele topper. En Fenna die schiet heel veel, net zoals ik. En ik hoop wel dat ik haar een beetje kneepjes mee heb gegeven. Maar hier heeft het helemaal zelf verdiend en helemaal zelf gedaan.
0: Ja, mooi.
5: En ik hoop wel natuurlijk dat ik een beetje de dingen mee kan geven en de faciliteiten kan bieden die zij nodig heeft en ik ook nodig heb om een topper te worden.
0: Ja, ja. Wordt het dan ook een feestje gevierd in Wauwel of is het gewoon gelijk weer verder trainen?
5: Het wordt sowieso verder trainen, want over 2 weken dan is de volgende World Cup staat alweer op de agenda. Maar ik heb wel gehoord en meegekregen dat mijn ouders wel bezig zijn met een feestje. Inderdaad.
0: Kijk.
5: Dus de komende week zal er ergens op een dag een keer een feestje worden gevierd. En wanneer, dat hoor ik vanzelf wel een keer.
0: Nou, ga ervan genieten dan. En daarna dus weer vol aan de bak. En we gaan voor die volgende medaille. Dankjewel en geniet nog na. Willem Bakker. Ja, 10 rondes lang leek Rico Verhoeven op weg naar een ware sensatie gisteravond in Egypte. Voormalig kickbokskampioen was als nieuwkomer in het boksen op weg naar een overwinning op de wereldkampioen Oleksandr Usyk. Maar aan het einde van de 11e ronde ging Verhoeven toch onderuit en maakte de scheidsrechter een eind aan het gevecht. En daar was Verhoeven het niet mee eens.
6: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is. Snap je? Dus het is niet nodig. Ik ga liever eruit op mijn schild. Zo sla me dan gewoon helemaal uit. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar die laatste paar seconden, als ik die even pop, pop, pop, pop, pop, ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we in ieder geval in de 12e ronde. Nou, dan weet ik niet hoe we ervoor staan. Misschien is het gelijk. Snap je? Nou, dan wordt het in ieder geval vechten tot de laatste seconde. Van wie gaat deze wedstrijd winnen? Nou, ik denk dat dan misschien de fans nog meer hadden gehad voor hun geld.
0: Ja, die laatste ronde kwam er dus niet. Maar een dag later, aan boord van het vliegtuig naar huis, merkte onze collega Rida de Ruy dat Verhoeven bepaald geen verslagen indruk maakte.
7: Wauw. Wat een beleving. Echt waar. En ontzettend trots ook. Niemand had verwacht dat dit zijn, alleen ik. Niemand gaf me een kans. Ik denk, wat is deze man aan het doen? Slaat nergens op. Onzin wedstrijd. En we zetten gewoon dit neer. Ja, dat is bizar. Echt bizar. Want eigenlijk, als je kijkt naar de scorecard van de commentatoren, stond bij ronde 10 stond gewoon 8-2. Ja. Snap je? En dan kijk je naar de scorecard van de jury, staat het 50-50. Dan denk je, hebben ze naar een andere wedstrijd zitten kijken? Dat is een soort van het sentiment eigenlijk van iedereen die wedstrijd heeft zitten kijken. Van hoe zonde het eigenlijk is dat dit op deze manier moet gaan, zeg maar. Dus maar ja, uiteindelijk, het is wat het is.
8: Ik hoorde ook van je manager Karim dat jullie wel in protest gaan tegen deze beslissing.
7: Ja, we gaan, ja, zeg, ik weet niet precies wat het gaat doen, maar ja. Zeg, ik denk, je moet er wel wat tegen doen. Zeg, ja. Eerlijk, voor mij is gewoon recht is recht en krom is krom. Zeg, dus we gaan het zien. Dus.
8: Wat vind je ervan dat grote internationale sterren eigenlijk heel social media die spreekt van een robbery? Jake Paul, Ngannou, eigenlijk iedereen.
7: Ja.
8: Doet dat ook wat met je?
7: Ja, tuurlijk. Dat is heel bijzonder. Het is tof. Ik ken natuurlijk heel veel al die mensen. En die hebben me ook allemaal bericht. Dus geappt, DM's gestuurd, whatever. Video's gestuurd. Echt bizar. Dus ik ben echt overspoeld met liefde, met support. En dat houdt wel een klein beetje het zure randje ervan af.
8: Ja.
7: Maar als je kijkt naar hoe ik eraan toe was en bijvoorbeeld aan hoe Tyson Fury eraan toe was tegen hem, dat zag er heel anders uit.
8: De organisatie sprak al van een rematch in Nederland.
7: Ja, zou crazy zijn. Geen weet ik veel, Amsterdam Arena of zo.
8: Ja.
7: Helemaal vol.
8: Bizar.
7: Zou toch dik zijn.
8: Ja.
7: Dus, maar ik denk dat ik zeker mijn stempel heb achtergelaten. En ik denk het allerbelangrijkste wat ik hiermee heb meegegeven, hopelijk, aan de nieuwe generatie, dat wat mensen ook zeggen en wat mensen ook van je verwachten, er is maar één iemand die moet geloven in wat jij doet. En dat ben je zelf. En misschien de mensen dichtbij om je heen die je zien, en voor de rest helemaal niemand. Want dat was in deze wedstrijd ook iedereen. Die zei van, dit wordt helemaal niks. Ze wordt een flutpartij. Rico heeft geen kans. Die gaat klappen krijgen. En we waren gewoon aan het winnen. Dus
9: jij moet geloven in die droom en niemand anders.
0: Ja, mooi is dat, dat hij dat nog even meegeeft. Inmiddels geland natuurlijk op Schiphol, u zult dat begrijpen. Formule 1 dan, de Grand Prix van Canada. De laatste keer, Louis, hoorde ik jou. Russell 1, Antonelli 2, Verstappen 3. Staan we ervoor?
4: Het is alweer een paar keer veranderd en het is nu echt heibel. Want ze gaan weer met z'n tweeën naast elkaar op die gruwelijke bocht af. En echt, het haakt in elkaar, het raakt elkaar, het vloekt op de boordradio. De teamleiding moet ingrijpen. Antonelli had Russell te pakken, Russell bijna de muur in. Teamleiding zegt, geef die plek terug. En Antonelli blaft dan waarom. Hij duwde mij eraf, ik deed niks. Nou, ze zijn allebei natuurlijk in hun eigen ogen volstrekt onschuldig. Maar het bordje nieuw race leader, ik heb het denk ik al 10 keer gezien in 26 ronden. En het is wel reclame voor de sport hoor, deze race tot nu toe. Want het is lang geleden dat ik zoveel wegpartijen echt, want ja, zo noem ik het echt maar. Het is beuken met de ellebogen en met de wielen en met de handen en met alles. En de boordradio wordt gebruikt als instrument. Russell versus Antonelli met het mes tussen de tanden. Allebei. En Verstappen kan niet echt profiteren. Zit op 6 seconden. Was zelf heel lang aan het knokken met Lewis Hamilton. Die heeft hij op dit moment wel afgeslagen. En misschien is derde al wel heel mooi voor Verstappen. Die geen rivalen meer heeft van McLaren. Die hebben het helemaal verknald. Norris en Piastri. Piastri nu ook nog een tijdstraf van 10 seconden. Omdat hij Alex Albon van de baan heeft gekegeld. Er gebeurt van alles in Montreal. Maar de smaakmakers rijden vooraan. En voor iedereen die dacht, het wordt een saai seizoen, want Mercedes is zo goed. Ja, er zijn er 2 die wereldkampioen willen worden. En dan weten we wat er gebeurt. Het zijn op dit moment elkaars grootste vijanden. De teamgenoten, Russell en Antonelli. Het vonkt en het vuurt.
0: Ja, mooi. Wel contact met Jeroen Blekemolen. Jeroen, goedenavond.
10: Ja, goedenavond.
0: Jij zit natuurlijk ook te kijken naar de race. Net zo aan het genieten als Louis.
10: Ja, niet normaal. Dit zijn, dit is wat we nodig hadden. Ze hebben absoluut de beste auto in het hele veld. De beste motor ook. En ja, ze kunnen met z'n tweeën het gaan uitmaken. Maar ja, wie gaat het dan worden? En dat is, nou ja, het is ongelooflijk. Maar het gevecht is nu echt begonnen. Ja. Dit is dit weekend. En dat gaat niet meer stoppen tot het einde van het jaar.
0: Nee, mooi is dat. Maar laten we ook even naar de man nummer 3 kijken in dit geval. Verstappen begon natuurlijk op de 6e plek. Vandaag begreep dat hij last minute nog wat kleine veranderingen heeft gehad aan zijn wagen. Maar op een 3e plaats, dat boven verwachting?
10: Nou, ze zitten er eigenlijk best wel lekker bij. Een kwalificatie 6e plek, uiteindelijk 3/10 achter de pole. Dat is helemaal niet zoveel. Dus ik vind wel dat ze mooie stappen hebben genomen. En dat ze eigenlijk er gewoon niet zo heel ver vanaf zitten. Dus als ze nog een paar stappen kunnen nemen gedurende het seizoen, dan kunnen we misschien Max ook wel weer wedstrijden zien gaan winnen later in het jaar. Maar goed, dat is wel een beetje vooruitkijken.
0: Ja, ja. Ik wou net zeggen. Wat was het ook alweer? 1 zwaluw maakt nog geen zomer, hè? Dat zal hij ook wel weer zeggen na afloop. Eerst maar eens kijken hoe die inderdaad zich gaat ontwikkelen verder in deze race. De McLarens, die hebben geen fijne dag.
10: Nee, ja, die hebben compleet verkeerd gekozen qua bandenkeuze. Ja. Het was regenachtig, half weer. En ze kozen eigenlijk een beetje de aanval. Alleen ja, net de verkeerde bandenkeuze gemaakt. Dus uiteindelijk een extra pitstop gemaakt. En vandaag dus weer helemaal niks. Voor het wereldkampioenschap doen ze ook echt niet meer mee. Dat is nu ook wel duidelijk. Dus ja, het gaat echt, die 2 Mercedes, dat gaat hem worden. Antonelli, Russell, dat wordt een hele mooie strijd dit jaar.
0: Ja. En als je kijkt nu op het circuit, want volgens mij is het redelijk droog nu. Weinig plassen meer, toch?
10: Ja, er is nog een kleine kans op regen, maar in principe lijkt het wel gewoon droog te blijven. Ja, en dan zijn het echt die 2 Mercedes vooraan die het moeten gaan doen. En die wisselen elkaar af.
0: Hoe? Want dat beschrijft Louis net ook, dat gaat echt wel hard tegen hard. Als je dan kijkt, als jij de teambaas bent van Mercedes, Toto Wolff, hoe manage je dat nou goed?
10: Ja, dit is heel moeilijk. Je hebt eigenlijk een Antonelli, dat is een jong ventje. Dus die willen ze een beetje in bedwang houden nog. Maar ja, dit is een jongen die, een jong ventje die ook veel meer wil. Die wil gewoon wereldkampioen worden. Dus die, ja, die heeft ook een beetje bravoure, Italiaan. Ja, dat is ook wel mooi. Die gaat voor zichzelf opstaan. En ga maar onder controle houden. En ga dan zo'n Russell maar daarin mengen. Dus het wordt echt heel interessant. Wie wordt dan de beste van die 2?
0: Ja, ja. Vandaag al en de rest van het seizoen zeker ook nog. Dankjewel Jeroen en geniet nog van de race.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren met Ordinary. Louis, er wordt iemand helemaal gek.
1: Met handschoenen houdt de helm op. En de coureur die een helm ophoudt, dan weet je het wel, dan is hij opgefokt. En degene waar ik het over heb, is niet Kimi Antonelli. Die heeft het hoofd koel gehouden. Maar de fout is van George Russell. Juist degene waarvan je het niet verwacht. De meest ervarende van de twee maakt een fout, mist een bocht, stuitert en vernielt gewoon zijn auto zodanig dat hij stilvalt. En dus gooit hij op zijn minst 18 punten weg en misschien wel 25. En ligt... Zit Antonelli nu in een zetel? Die is al WK-leider en die heeft een gouden kans om er nu nog 25 punten bij op te tellen. Wie is de andere profiteur natuurlijk van deze fout van Russell? Max Verstappen, inmiddels tweede. Lewis Hamilton, derde. Terwijl we rijden onder een virtual safety car. Wat inhoudt dat de coureurs op hun stuur zien hoe snel ze het rondje ongeveer mogen afleggen. En dan doe je langer over een rondje en is een pitstop dus relatief goedkoper. Dus je ziet nu echt de een na de ander naar binnen duiken. Antonelli al naar binnen, Verstappen naar binnen. Hamilton zal zo wel komen. Het is even een rare fase in de race die eigenlijk maar om één ding draait. We zijn nu verlost van de spanning om de leiding. Heel jammer, want het was een spectaculair duel tussen Antonelli en Russell. Maar hij heeft zich verslikt, Russell. En hij heeft al een moeilijk seizoen. Want even terug in de geschiedenis. Hij ging naar Mercedes toen Mercedes het winnende team had. Het winnende team was. Hij werd teamgenoot van Hamilton. En hij pookte zichzelf op en zei, ik ben net zo goed als Hamilton, maar de auto is niet goed genoeg. En dit jaar hebben ze een winnende auto. Russell dacht, dit wordt mijn kampioensjaar. En wat gebeurt er dan? Dan is er een snotneus van 19 die ineens als een soort Max Verstappen 2.0 aan het huishouden is. Antonelli leidt in Canada.
0: Ja, Russell er dus uit voor vandaag. Goed, vandaag was de laatste speelronde in de Premier League. We gaan terugblikken met Engeland-correspondent Arjan van der Horst. Arjan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Oké, wat viel jou het meest op? Opluchting bij de Spurs, blijdschap bij Sunderland of de last van de schouders bij Liverpool?
2: Ja, en niet te vergeten de blijdschap bij Arsenal natuurlijk. Hè, die vandaag na 22 lange jaren weer eens de beker van de landstitel kreeg uitgereikt. Maar ja, het was inderdaad een dag vol emoties voor meerdere clubs. Sunderland is toch wel een voetbalsprookje. Hè? Bij de Spurs was het vooral de opluchting die overheerste. Want het was echt kantje boord dit seizoen. Ze hadden één punt hadden ze genoeg vandaag om zich te handhaven. Nou, je zag dan ook een enorme ontlading in het stadion toen ze in de 43e minuut die winnende treffer scoorden. En ja, bij Liverpool zullen ze denk ik gemengde gevoelens hebben om meerdere redenen. Natuurlijk opluchting dat ze zich gekwalificeerd hebben voor de Champions League. Mm-hmm. En ja, het was natuurlijk geen al te best seizoen. En ja, ze namen vandaag afscheid van King Salah, de Egyptian King. Hè, Mo Salah, die vandaag zijn laatste wedstrijd speelde voor Liverpool. Dus dat was ook een monumentaal moment voor Liverpool, voor een speler die zo belangrijk is geweest.
0: Dat wel, maar ook eentje die natuurlijk dit seizoen best veel voor onrust heeft gezorgd. Gaat die gemist worden?
2: Ja, dat ligt eraan aan wie je het vraagt.
0: Ja, nou, aan Arne Slot.
2: Als je kijkt naar het voetbal. Ja, vorig jaar was Salah nog in blakende vorm. Leverde een hele belangrijke bijdrage aan die landstitel. Hè, van onder Slot was ook topscorer van de Premier League. Dit seizoen was hij geen schim van zichzelf. Dus op dat niveau was het wel een teleurstelling. Ik denk dat veel fans hem zullen missen natuurlijk, omdat hij zo'n belangrijke rol speelde voor de club. Maar inderdaad, je hebt gelijk, zijn relatie met Slot is niet al te best. Vorige week nog plaatste hij een bericht op sociale media waarin hij eigenlijk opriep, Liverpool opriep, om terug te keren naar heavy metal voetbal. Ja. En ja, dat was een niet al te verhulde kritiek, denk ik, op Slot. Want heavy metal was de naam die ze aan de stijl gaven van zijn voorganger, Jurgen Klopp. En, hij zei van we moeten weer een club zijn die tegenstanders vrezen. En wat ook opviel is dat dat bericht geliked werd door het grootste deel van het team van Liverpool. Dus er werd meteen druk gespeculeerd. Is nu de kleedkamer in opstand gekomen. Ja. Dus ik denk misschien dat Slot hem niet zo erg zal missen.
0: Nee, maar is Slot er zelf nog op Anfield?
2: Ja, daar wordt nu al maanden over gespeculeerd. En nu moet ik er wel meteen bij zeggen, met Liverpool en de Amerikaanse eigenaars die ze hebben, die anders dan veel andere clubs zoals Chelsea bijvoorbeeld, die om de haverklap van coach verwisselen, is Liverpool meer een club met een lange termijn visie en die zich niet zo gek laat maken ook door de geruchtenmolen in de media. En die hebben telkens ook gewoon gezegd dat ze vierkant achter Slot blijven staan. Het is duidelijk dat dit een club in overgang is, dat Slot aan een nieuw team aan het bouwen is. Van ja, Mo Salah is nu weg naar Trent Alexander-Arnold. Een van die andere belangrijke pijlers van Liverpool. Die vertrok vorig seizoen al natuurlijk naar Real Madrid. En die derde grote pijler van Liverpool, Virgil van Dijk. Ja, die heeft ook nog maar 1 jaar te gaan op zijn contract. Ja. En hij raakt natuurlijk ook al op leeftijd. En het is heel duidelijk dat Liverpool aan het bouwen is aan een nieuw team. Normaal zijn ze erg conservatief op de transfermarkt. Maar vorig jaar zomer trokken ze flink de portemonnee. Hè? Trokken ze een 500 miljoen euro uit voor nieuwe transfers. Dus ze zijn heel duidelijk een nieuw team aan het bouwen. En ja, in de overgang gaat het nog niet al te soepel. Maar ja, Slot hoopt natuurlijk dat dat volgend seizoen beter gaat worden.
0: Arjan, nog even die opluchting bij de Spurs, die dus niet te degraderen. De ploeg van Oranje International, Mickey van der Venne. Wat hebben zij nodig om deze zomer zich te resetten, zogezegd?
2: Ja, in ieder geval meer consistentie. Want het was toch wel vooral wanbeleid aan de top, denk ik, die de Spurs de afgelopen seizoen en vorig seizoen in de problemen heeft gebracht, hè. Vorig jaar was Ange Postecoglou vorig jaar ontslagen als coach, ondanks het winnen van de Europa League. Ook al hadden ze toen al geen al te best seizoen achter de rug, want ze eindigden als 17e. En dat was hun slechtste prestatie ooit in de Premier League. Maar ja, Postecoglou was wel populair bij de fans, ook vanwege zijn aanvallende stijl. Ange-bal werd dat genoemd. En dus er was wel een duidelijke visie achter het team. En dat verdween, denk ik wel, dit seizoen. Ja, Thomas Frank werd aangesteld. Die moest na 8 maanden alweer vertrekken. Toen kwam Igor Tudor, de oud-Juventus-coach, naar Spurs. Nou, die hield er nog geen 2 maanden vol. Nu is het Roberto Di Zerbi die aan het roer staat. En ik denk dat je dat gezwalk rond die coaches ook nergens zo goed zag als wat zij deden rond Xavi Simons. Hè. Nee. Die kwam dit seizoen steeds meer op dreef. Scoorde belangrijke doelpunten op belangrijke momenten. Maar dan kwam weer een nieuwe coach en die vond er helemaal niks. Zat hij weer op de bank. En zo zagen we een doelloos Tottenham Hotspur.
0: In een notendop even het seizoen. Ja. Dankjewel Arjan. Ik ga nog heel even snel buurten bij Louis voor de Formule 1. Tot slot van deze langste lijn. Nog nieuws, Louis?
1: Ja, ik moet toch wat vriendelijker zijn voor George Russell. Want die miste wel een bocht, stuiterde door het gras. Maar dat kwam omdat zijn motor het begaf. Dus hij kon er niet zoveel aan doen. Ja. Maar hij heeft vervolgens wel dingen weggegooid. En dat mag niet.
0: Afloop in het oog zo met Mieke.
3: NPO Radio 1. Human.
4: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
5: Luister zometeen vanaf 12 uur Wat blijft.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal. Deals die je niet mag missen.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: NPO Radio 1. Het is 11 uur, Johan van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
17: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Op LinkedIn krijg ik, en u misschien ook wel, regelmatig een lijstje voorgeschoteld van voor jou geselecteerde vacatures. En dat varieert van administratief medewerker van het UWV in Haarlem tot dancecoach van het Amsterdam Gay Men's Chorus. Wie verzint het? Wilt u het allergekste weten? Persvoorlichter Nederlands elftal mannen. Ik? Meteen gesolliciteerd natuurlijk. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze Pinksterzondag. Het kantoor van de Turkse oppositie in Ankara is met geweld ontruimd. U hoorde het net al in het nieuws. Waarom en wat betekent het? In Curaçao zijn ze trots dat hun ploeg meedoet bij het WK-voetbal. Maar wat hebben ze er verder aan? En hoe zit dat nou met die trainer Dick Advocaat? Eerst moest hij weg en nu weer in genade aangenomen. Wensley Francisco is bezig met een documentaire en hij weet meer. En in ons Pinkster drieluik over de VN in nood spreek ik Wilbert van Heuvel, die 26 jaar voor de VN werkte in brandhaarden over de hele wereld. Asmee Amadou debuteert als dichter met Brand, lieverd brand. En tot slot van het uur een iconische gitaar. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 24 mei.
2: Een uitzonderlijk zware aanval door Rusland vannacht in Kiev. Dat merkten ook verslaggevers die erbij waren.
3: The aircraft fire in the background there and the buzz of drones above us.
2: Het was heftig, vond ook de correspondent van RTL Nieuws.
4: Dit was misschien wel de zwaarste nacht in de afgelopen 2 jaar dat ik in Kiev woon.
2: Zo'n 600 drones en 90 raketten, waaronder de hypersonische Oreshnik-raket, hebben enorm veel schade veroorzaakt, onder meer in een woonwijk.
4: Aan de ene kant zie je een uitgebrand winkelcentrum. Aan de andere kant geldt hetzelfde voor een grote markt, waar iedereen in deze wijk kwam om boodschappen te doen.
2: De Oekraïnse president Zelensky is kwaad omdat Rusland vooral burgerdoelen heeft geraakt. Ook musea.
5: The museums, schools, just apartments.
2: Eén museum was pas gebouwd en ging over 40 jaar na de kernramp van Tsjernobyl.
5: The museum of Chernobyl, which was built by the way on 40th anniversary, it was built just 1 month ago. Just crazy.
2: Ajax heeft FC Utrecht verslagen bij de play-offs voor de Conference League. Dat gebeurde met strafschoppen.
6: Utrecht mag beginnen aan de penaltyreeks. Oud Ajax ziet Sebastian Haller is de eerste. Haller mist.
2: Aanvoerder Davy Klaassen verwoordde zijn gevoel zo.
7: Opluchting en blijdschap dat je toch Europa in gaat.
2: Ook de supporters waren matig positief.
8: Dit seizoen is het niet beter.
9: Nou, beter dan niks, toch?
10: Heel zwaar om Ajax supporters te zijn.
9: Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
2: Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht tegen bokser Alexander Usyk. Volgens zijn trainer greep de scheidsrechter te vroeg in.
11: Deze scheidsrechter heeft de partij gewoon kapot gemaakt.
2: Verhoeven wilde nog een ronde doorboksen, want hij stond er op punten goed voor.
12: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is, snap je? Dus het is niet nodig.
2: Door de ingreep van de scheidsrechter verloor Verhoeven. Toch zei hij later in het vliegtuig dat hij dankbaar was dat hij als kickbokser het mocht opnemen tegen de bokswereldkampioen.
13: Wauw, wat een beleving. Echt waar.
2: Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend hebben sportevenementen en festivals maatregelen genomen, zoals bij de opwekking.
14: Bij elke dienst die wij hebben wordt verteld, jongens, drink genoeg, smeer je in, eet genoeg en let op elkaar.
2: Ook hebben ze op verschillende plekken
14: zonnebrandpompjes. Yep. Van, hey, daar kun je, dan zie je al mensen overal staan te smeren met elkaar.
2: Bij de fietselfstedentocht houden ze rekening met hitteletsel.
15: Dus we moeten genoeg koelmaterialen hebben, dat hebben we ook. Ja, we bakken met ijswater, handdoeken, zodat mensen goed en adequaat kunnen koelen.
2: Ook was het druk bij de dag van het kasteel, want
16: als we de koeltop zoeken, moeten we in het kasteel zijn.
17: Ja, gaan we doen.
2: En het liep storm bij de ijssalon, die steeds vaker hippe ijsjes verkoopt.
18: Ja, een beetje de trends volgen. TikTok kijken, wat een ander doet. En dan kijken wat we ook zoiets kunnen maken.
2: Gelderse ijssalons lieten enkele van hun populaire creaties zien.
17: Raspberry yoghurt, crunchy torta limone.
18: We hebben een heerlijk ijsje, Droetense liefde.
19: Pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van.
17: En daarnaast hebben we ook nog gember, wat ze niet op veel plekken hebben. En daar komen soms zelfs mensen voor Amsterdam, van Amsterdam hier.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Hoe vaak heb je nou dit soort dagen in Nederland, toch? Je moet ook een beetje genieten dan.
21: Ja, in de schaduw.
2: We gaan even naar sportcollega Louis Dekker, die de Grand Prix van Canada volgt in Montreal. Formule 1, hoe gaat het met Verstappen, Louis?
22: Beter dan we het hele jaar hebben meegemaakt. Hij rijdt tweede, hij heeft zicht op de leider in de race. Is in principe niet snel genoeg, maar er is er al één weggevallen. George Russell viel uit met technische problemen. En dus is Kimi Antonelli, de onbedreigde leider in de Mercedes, is Verstappen. Degene die daar 4 seconden achter zit en daarachter de zevenvoudig kampioen in de Ferrari, Lewis Hamilton. Dat is de top 3. In Canada op een baan die niet helemaal droog is, maar ook niet kletsnat. Verraderlijk, en dat hebben we al diverse keer gezien, dat coureurs zich verslikken in een bocht. Nog 20 ronden te gaan. Verstappen beter dan we meer het hele seizoen hebben gezien. Nog niet op koers voor een zege. Aan de andere kant hoeft maar iets te gebeuren en hij zal zijn kans grijpen.
2: Dankjewel, Louis. En zometeen komen we nog even bij je terug, want we willen natuurlijk weten hoe het afloopt. Ja, een grote groep oproerpolitie stond vandaag gewapend met traangasgranaten voor de deur van het hoofdkantoor van de grote Turkse oppositiepartij CHP in Ankara. Ze drongen het kantoor binnen, dat was van binnen gebarricadeerd. Turkije-correspondent Gülşah Erçetin volgt het op de voet. Goedenavond, Gülşah.
23: Goedenavond.
2: Hoi. Wat kwamen al die agenten daar doen vandaag en hoe ging het eraan toe?
23: Ja, nou ja, het was heel onrustig, want de Turkse autoriteiten hadden opdracht gegeven dat het hoofdkantoor van de oppositiepartij in Ankara ontruimd moest worden. En dat komt eigenlijk na een uitspraak van een rechter eerder deze week dat de huidige partijleider Özgür Özal dus uit zijn functie werd gezet. Nou, heel veel parlementsleden van de oppositiepartij wilden dus niet vertrekken, dus die hadden echt zo'n barricade opgeworpen. Dan moet je dus echt denken, tafels op elkaar, stoelen op elkaar. En dat ging uren eigenlijk zo door. Dat kon je dus ook live zo volgen op de Turkse televisie. En op een gegeven moment kwam toch de politie dat gebouw binnenstormen en werd er ook dus traangas ingezet. En uiteindelijk hebben ze dus het gebouw verlaten.
2: Ja, maar waarom moest die oppositieleider vertrekken?
23: Ja, volgens de rechter zou er dus op het partijcongres van de grootste oppositiepartij 3 jaar geleden zijn gesjoemeld met stemmen. Hè, dus dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus vandaar dus dat hij nu weg moet als partijleider.
2: Nou, zou je denken, en ik denk dat veel mensen in Turkije dat doen, dat dit gedoe binnen die oppositiepartij Erdogan wel handig uitkomt?
23: Ja, dat zegt de oppositie ook. Hè? Van, kijk, er zijn natuurlijk heel veel problemen op dit moment in Turkije. Gewoon iets heel simpels. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse economie. De prijzen zijn torenhoog. Als je kijkt naar de oppositiepartij, die ligt al heel lang onder vuur. Ik denk het meest bekende gezicht van de oppositiepartij is natuurlijk de afgezette burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Die zit al ruim 1 jaar vast in de gevangenis. Naast hem staan nog 100 andere mensen van die partij terecht. En dat zeggen ze dan ook, hè, van als je dan onderling het al niet eens kan worden, dat mensen misschien dan gaan denken, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal? En dat de Turkse regering denkt, nou prima dat ze nu met elkaar zo in gevecht zijn. Want de klachten over dat partijcongres, dat er dus gesjoemeld werd met stemmen, is begonnen omdat mensen van de oppositiepartij zelf een klacht hebben ingediend.
2: Ja, dus Erdogan zit er niet achter, of wel?
23: Nee, maar de regering van de regerende AK-partij, de woordvoerder daarvan, die zegt wel heel vaak, nou, wij zijn degene niet die de klacht hebben ingediend. Alleen het is nu wel heel opvallend dat juist wanneer de oppositiepartij met een nieuw gezicht met de afgezette burgemeester van Istanbul aan het winnen was, hè. Dus voor het eerst in 20 jaar was de

0: Ja, nou, hij deed het verrassend goed. Kijk, hij was natuurlijk meer op de achtergrond. Het gezicht was natuurlijk Ikram Imamoglu. En toen hij dus...
1: in het gevangenis kwam.
0: Ja, moest hij het een beetje overnemen. Ja. Dus je zag hem dan ook heel vaak in de media. En één keer per week wordt er in Istanbul in ieder geval altijd een soort solidariteitsbijeenkomst gehouden. Nou, dan sprak hij altijd de menigte toe. Dus hij deed volgens ook de aanhangers van de oppositie verrassend goed.
1: Ja, en nu moet die weg. En staat er nog wel iemand van die partij achter, die Kılıçdaroğlu, die nu opnieuw de leiding heeft?
0: Ja, nou ja, dat is dus de man die eigenlijk al langer dan 10 jaar partijleider is geweest.
1: Een oudere man ook.
0: Oudere man ook. En heel veel aanhangers van de oppositie zeggen ook, ja, hij schittert eigenlijk in het verliezen van de Turkse president. Want er zijn 10 verkiezingen geweest in de afgelopen jaren en hij heeft ze allemaal verloren. En ze zeggen ook dat hij niet weg wil, omdat hij het ziet als... de oppositiepartij heeft het 2 jaar geleden dus heel goed gedaan. Ze hebben Istanbul gewonnen. En ze zeggen dan ook in Turkije, wie Istanbul wint, wint Turkije. Het is gewoon een motor natuurlijk van de Turkse economie. En hij wilde gewoon niet weggaan, want hij heeft zo lang natuurlijk de partij geleid. Dus hij ziet dat eigenlijk van, ja, die nieuwe groep, die profiteert eigenlijk van mijn, wat ik allemaal heb opgebouwd door de jaren heen. Dus die wilde ook gewoon niet weg. En daarom zijn die aanhangers natuurlijk zo boos. Van, jij moet zelf een plaats opzij zetten. Terwijl de partij het juist zo goed deed, maak jij het alleen maar erger door juist verdeeldheid te creëren binnen de partij. En daarom gingen vandaag ook in Istanbul zelfs mensen de straat op.
1: Nou ja, je kan je voorstellen dat als oppositiepolitici zo wordt dwarsgezeten, dan durft er misschien niet zo makkelijk een nieuwe, echte goede leider op te staan bij die partij.
0: Nee, want het is echt een grootschalige operatie geweest de afgelopen jaren. Er zijn ook zeker 10 burgemeesters van grote steden opgepakt. Er zijn heel veel parlementsleden of mensen die gelieerd zijn aan de partij opgepakt. Ik was laatst nog bij de rechtszaak tegen de afgezette burgemeester. En daar heb ik dus heel veel familieleden ook gesproken. En je moet je voorstellen dat er gewoon bijvoorbeeld jonge vrouwen die in het mediateam zitten van die burgemeester, nu ook vastzitten in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen. En die ouders zeggen ook, moordenaars lopen vrij rond in Turkije, maar mijn dochter die communicatie doet, hè, of die de PR doet, die zit nu ook in de gevangenis. Dus het creëert natuurlijk ook een soort angstcultuur, dat als je kritiek hebt op de regering, of je kritiek uit, of de oppositie steunt, of je gaat de straat op, dat gewoon gevolgen kan hebben. En dat zien we dus nu ook, want 400 mensen staan terecht in totaal.
1: Ja. En de onvrede over Erdogan, groeit die nog steeds?
0: Zeker. Zeker, ik zei het net al een beetje, hè? Dus de economie, dat is denk ik een groot probleem op dit moment voor veel Turken. Je merkt ook dat veel Turken moeite hebben met rondkomen, dus een torenhoge inflatie, alles wordt steeds duurder. Dus ook onder zijn eigen achterban hoorde je al een paar jaar geleden de geluiden van, nou, geef hem nog 1 kans, dit moet wel echt verbeteren. Nou, het wordt niet echt beter. De inflatie is misschien wel lager dan als je het vergelijkt met een paar jaar geleden, maar het is nog steeds heel erg duur. En ik denk dat dat ook voor de komende verkiezingen wel een heel belangrijk verkiezingsthema zal worden.
1: Ja. Het wordt spannend. Dank je wel, Gülşah Ercetin, Turkije-correspondent vanuit Istanbul. Dank.

0: Holy Water was dit van Marshmallow en Jelly Roll. Ja, voor het eerst in de geschiedenis, en dat is wat zeg, plaatst Curaçao zich voor het WK voetbal. Een droom die uitkomt, maar ook het begin van een heleboel gedoe rondom trainers en sponsoren. Morgen begint dat elftal aan een trainingskamp in Noordwijk. En ja, hoe kijkt men op het eiland naar dat wat komen gaat? Bij mij in de studio is documentairemaker Wensley Francisco. Hartelijk welkom, Wensley.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Hij komt zelf uit Curaçao, maar volgens mij op zijn zevende naar Nederland gekomen.
1: Ja, toen ik zeven was, ben ik met mijn moeder verhuisd naar Nederland.
0: Ja. Ja, je maakt een documentaire. Ja, die is eigenlijk al af bijna, hè, voor het nationale elftal van Curaçao.
1: Ja, het gaat niet echt over het nationale elftal, maar over Curaçao die zich heeft geplaatst voor het WK. Dat heeft natuurlijk het nationale elftal gedaan. Ja. Maar wat krijgt het eiland over zich heen? En hoe gaan ze daarmee om? En, we hebben het nu te maken met identiteit. Een Curaçao die in één keer zijn stempel drukt binnen het Koninkrijk. Dus hoe ziet het eruit en hoe ziet de toekomst eruit?
0: Dus je bent in Curaçao wezen filmen veel.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat was leuk.
1: Ja, het was echt hartstikke leuk om het te zien en mensen daarover te kunnen spreken.
0: Maar de voetballers trainen daar niet?
1: Nee, die gaan binnenkort hier eigenlijk vanaf maandag.
0: In Noordwijk gaan ze trainen? Ja, waarom daar eigenlijk? En niet op Curaçao?
1: Dat komt natuurlijk omdat de grootste gedeelte van de spelers die voetballen hier in Nederland en die wonen hier in Nederland. Dus dan is het makkelijker voor ze om hier dan te trainen. En 30 mei gaan ze tegen Schotland spelen. En pas op 6 juni hebben ze dus een afscheidswedstrijd op Curaçao. Dus technisch gezien is het wel handiger om ze hier in de buurt te houden.
0: Ja, ik begreep dat jij het eigenlijk al een tijdje aan zag komen, hè?
1: Ja.
0: Je had het voorspeld.
1: Ja, ik had het voorspeld. Het was echt een hele... ik had eigenlijk heel veel geld op moeten zetten, maar ik ben geen gokker. Maar ik zag het eigenlijk al vanaf 2017 zo echt gebeuren. Dus dat het elftal steeds beter werd. Op een gegeven moment hadden ze dan ook de Caribbean Cup winnen ze. 2019 volgens mij hadden ze de kwartfinales van de CONCACAF. Dat is eigenlijk gewoon een soort van wereldbeker, maar dan van het Caribisch gebied. Mm-hmm. Hadden ze kwartfinales gehaald. En toen had ik echt zoiets van volgens mij...
0: Ze zijn gewoon heel goed.
1: Ja, ze zijn gewoon heel goed. Ja. En ze groeien. En telkens heb je dat mensen zeggen van ja, nee. En ze hebben geluk en van alles. Maar ik denk van heel even... heb je wel gezien, ze spelen natuurlijk wel tegen andere eilanden, bijvoorbeeld tegen Jamaica of zo, maar Jamaica, het elftal daarvan, die heeft gewoon spelers die miljoenen waard zijn die in de Premier League spelen van Engeland.
0: Ja.
1: En daar winnen ze van. Dus dat betekent dus dat het geen kwestie van geluk is, maar het elftal is gewoon heel goed.
0: En hoe wordt daar dan naar gekeken op dat eiland?
1: Met heel
0: hoe wordt het beleefd?
1: Heel veel trots en de mensen zijn echt heel blij. Precies wat ik zei, weet je, we hebben echt gewoon binnen het Koninkrijk een stempel gedrukt. Onze identiteit, de Curaçaose identiteit, dat leeft natuurlijk heel daar. We hebben al gewoon in principe gewoon gewonnen omdat we meedoen met het WK, maar we hebben ook een mooiste shirt. Als er een FIFA, als er een FIFA shirtprijs is, die hebben wij gewonnen. Het zijn gewoon echt prachtige shirts die uit zijn gekomen. Dus,
0: en, je hebt er niet één aan.
1: Ik heb er niet één aan. Jammer. Ik heb eentje besteld. Ik heb hem nog niet gedragen, want ik wil hem pas bij de eerste wedstrijd die Curaçao speelt tegen Duitsland, ga ik hem dragen. Dus ik ben heel bijgelovig op dat gebied.
0: Oké. Goed. Nou, dat was allemaal het goede nieuws, maar er is dus ook een hoop gedoe. Coach Dick, ik zal je vertellen, coach Dick Advocaat, die hadden ze dus eerst aangetrokken. Nou, die ging op een gegeven moment, heeft hij zich teruggetrokken, want zijn dochter was ziek, tenminste, dat heb ik zo begrepen. Dus die werd vervangen door Fred Rutte. Maar ja, ik dacht nog van, hebben ze zelf geen coaches daar?
1: Ze hebben natuurlijk Remco Bizantini. Dus een Curaçaoenaar die eigenlijk gewoon best geliefd was ook binnen het elftal. En daarmee dacht ik ook, de Caribbean Cup heeft gewonnen in 2017. En die was heel geliefd, maar op een gegeven moment met de coaches en FFK. Dus FFK is de KNVB van Curaçao. Die gaan daar niet helemaal goed mee om. Dus hij werd als coach ook in één keer aan de kant gezet. Dus naarmate het beter ging met het Curaçao elftal. En volgens mij wilden ze gewoon een soort van goed marketingplaatje. Dus ze gingen eerst...
0: Dat was Dick Advocaat?
1: Ja, Dick Advocaat. Dus je hebt dan... je moet het zo zien.
0: Dat is natuurlijk wel een beroemde naam.
1: Ja, een beroemde naam. En daar heb je dan het kleinste land ooit die zich heeft geplaatst dus voor het WK. Maar ook met de oudste bondscoach ever. Dus dat plaatje, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mensen gaan natuurlijk praten daarover. Over Curaçao, klein land, oudste bondscoach, Curaçao, waar ligt dat? En dan komen ze allemaal op vakantie. Dus ja. Fred Rutte moest eigenlijk plaatsmaken, als je het goed bekijkt, om dat plaatje compleet te houden.
0: Ja, dus, want dus advocaat is nu weer terug. En, ja. En ik begreep dus dat de Turkse hoofdsponsor Corendon, die wilde dat graag. Hoe zit dat?
1: Ze hebben natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. En natuurlijk ook dat plaatje. Je had dan op een gegeven moment dus van dat ze zeiden, maar als Curaçao zich plaatsen, wordt Corendon Corendik. Dus er is
0: Corendik?
1: Heel... Ja, Corendik.
0: Sorry hoor, dus... maar dat vind ik dus heel erg grappig.
1: Ja, daarom. Corendik. Dus, Corendik. Dus dat gaat natuurlijk over de hele wereld gaat dat over. Dus in één keer dreigt dat plaatje dan niet meer te kloppen. Dus dan zegt dus de sponsor van wij doen niet meer mee. Als Dick niet meedoet, dus toch nog wel druk zetten dus op FFK om te zeggen van we willen de bondscoach hebben die marketingtechnisch heel goed bij ons past.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik snap marketingtechnisch briljant, heel goed. Weet je wel, met Corendik en noem maar op. Maar ik vind het wel jammer, omdat het dan... wat je heel veel van de mensen hoort, dus op de eilanden en andere eilanden ook, is dus dat dingen niet structureel zijn. Alles is heel erg eindigend. En als je dan ziet, dus naar een ING die al 16 jaar, zeg maar, door dik en dun het Nederlands elftal, en daarvoor had je dus Nationale Nederland.
0: Dik en dun, dik advocaat.
1: Dat zou je bijna zeggen. En Nationaal Nederland natuurlijk ook voor. En denk echt van, dat is allemaal voor een langere periode. Een langere tijd. En ze staan dus daarachter. Dus ik had eigenlijk ook verwacht. En ik zou het mooi hebben gevonden. Dus dat sponsoring. Of in ieder geval welke coach er meedoet. Als dat er niet toe zou doen. Dus dat je een Corendon hebt die zegt van, wij geloven in het team. En nu hebben jullie het WK gehaald. En we gaan investeren voor in de toekomst.
0: En jij denkt dat dat sponsoring van Corendon, dat is eigenlijk maar heel tijdelijk. Dat begrijp ik uit jouw verhaal.
1: Tot nu toe...
0: Dat is een beetje opportunistisch eigenlijk.
1: Ja, tot nu toe komt het een beetje opportunistisch over. Ja. Dus ik hoop echt wel dus dat ze nu zoiets hebben van, nou, weet je, we gaan echt wel gewoon voor de toekomst. We gaan dit gewoon voor een langere tijd doen.
0: Maar zou het zover zijn gegaan dat Corendon de terugkeer van Dick Advocaat heeft afgedwongen?
1: Op een gegeven moment, als ze gaan zeggen van, we trekken ons terug en we doen sowieso niet mee met volgende WK, of we stoppen na het WK. Ja, dan wordt er wel een beetje druk gezet natuurlijk. Weet je, natuurlijk, ik kan mijn vinger niet opleggen, maar je merkt wel, zeg maar, dat ze een dikke vinger hebben in de pap om een beetje druk te zetten op FFK en te zorgen dus dat ze hun zin krijgen.
0: Ja, en dit komt allemaal in je documentaire?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. We hebben het wel over de bondscoaches en dergelijke. Want ja, we zijn natuurlijk al klaar met draaien. Dus het hele debakel zit niet in. Maar met onze documentaire willen we eigenlijk gewoon laten zien, zeg maar, van, tuurlijk, je hebt dan de bovenste laag als in van de sponsoren, de wat rijkere mensen op het eiland. Dus dat daar, zeg maar, alle geld toekomt. Mm-hmm. En die gaan er goed aan verdienen. Maar verdient de rest van het eiland wel. En ook nog eens, wordt er iets structureels opgebouwd. Dus dat je kan zeggen van, volgend WK en die daarop, hebben we ook echt wel de jongens op het eiland, precies, zo opgeleid, dus dat we de volgende WK's ook kunnen behalen.
0: Precies. 14 juni speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
1: Ja.
0: En dan ga jij zitten kijken met je shirt.
1: Met mijn shirt aan, ja, voor het eerst. Ja.
0: Hey, en 10 juni is deze documentaire te zien op NPO Start en op NPO 3. Dankjewel, Wensley Francisco.
1: Dank je, leuk om er te zijn.
0: Yeah.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. En hij zei mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN ook bankroet is. En dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van die VN. Bij mij in de studio's oud-diplomaat Wilbert van Heuvel. Hartelijk welkom. Werkte 26 jaar voor de VN in brandhaarden zoals Ethiopië, Rwanda, Kosovo en Oost-Timor. En hij schreef over al die jaren het boek Beschermen met de VN op pad voor vluchtelingen en vrede. Hartelijk welkom. Ja, een lange staat van dienst. Wat trok u zo aan in het werk?
1: Ja, nou, goede avond ja. In eerste plaats. Ja, ik heb het heel erg bijzonder altijd gevonden om de internationale gemeenschap te mogen vertegenwoordigen. Want dat doe je als je voor de VN werkt. En dat met mensen uit de hele wereld. Om op te komen voor die drie grootste belangen eigenlijk. Mm-hmm. Vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
0: Ja, hoe ging u te werk?
1: Ja, nou, hoe ging ik te werk? Ja.
0: Hebt u een methode? Heuvel?
1: Ja, nou, het is een combinatie. Dat is het mooie, zeker als je in het humanitaire vlak werkt en voor vredesmissies, dat heb ik ook gedaan. Dat zijn twee takken van de VN, waarin je normen probeert te verdedigen, mensen probeert te beschermen. Op allerlei manieren. Dus dat is, gaat met diplomatiek overleg. En dan niet alleen met autoriteiten, maar ook met legercommandanten, rebellenleiders, noem maar op. Maar daarnaast lever je ook dingen. Dus zeker in het humanitaire, er worden hulpgoederen geleverd, er worden mensen in stand gehouden. Mm-hmm. En dat vinden beide partijen in een conflict vaak belangrijk. Dus die combinatie van normen verdedigen via de dialoog met de VN, het gezag van de VN achter je. En het echt leveren van diensten die nuttig zijn voor regeringen, goede adviezen, hulpgoederen, ontwikkeling brengen. Dat is een sterk punt van de VN.
0: Ja. En dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. U beschrijft in uw boek ook wel dat u af en toe zeer geëmotioneerd was. U schrijft, Kosovo is de enige post waar ik vanwege mijn werk heb moeten huilen.
1: Oh, ja.
0: Ja, u hebt het zelf opgeschreven.
1: Ja. Nou ja, kijk, door dat werk, je maakt inderdaad veel mee. En het is belangrijk dat je huid dik genoeg blijft. Mm-hmm. Maar het moet nooit een echte olifanthuid worden. Je moet dicht bij de mensen blijven staan. En weten ook wat er bij de mensen omgaat. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Waar moest u huilen toen?
1: Nou, ik kon de haat die ik daar meemaakte, ofschoon ik veel in Bosnië was geweest, verschrikkelijke dingen heb gezien, vreedheden. En daarna Rwanda. Dus het was een soort accumulatie, denk ik, van ervaringen die er in Kosovo op dat moment uitkwam. Ja. En die omstandigheden daar in Kosovo, daar was ik dan, maakte ik deel uit van de vredesmissie. Die waren belabberd, die waren zeer, zeer moeilijk. Het was een instabiele, gewelddadige periode. Dat werd me toen even te veel.
0: Ja. Nou, de aanleiding is dus dat het zo slecht gaat met de Verenigde Naties voor dit gesprek. Er zijn veel wanbetalers, dat hebben we gisteren kunnen horen. Faillissement dreigt zelfs. U hebt uw halve leven ingezet voor die club. Doet dat dan pijn?
1: Ja, dat doet zeker pijn. Kijk, ik moet wel zeggen, het is niet de eerste keer dat er bij de VN bezuinigd moet worden. Ik heb eerdere rondes zelf meegemaakt. Maar nu gebeurt het op een hele drastische manier. En allerlei goede functies van de VN die nog steeds doorgaan. Dat is op humanitair gebied een aantal grote organisaties die echt veel goed werk doen, ook in de grote conflicten van nu. En dan denk ik aan UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, UNHCR. Maar ook vredesmissies die nog steeds opereren. Er zijn er nog altijd 11 actief. Allerlei plekken van de wereld. Ja, die hebben het daardoor ontzettend moeilijk. Er worden veel mensen ontslagen. Ik weet toevallig van UNHCR. Een kwart van het personeel heeft het veld moeten ruimen.
0: Dus dat is pijnlijk?
1: Dat is pijnlijk. Er vallen grote gaten.
0: Ja. Ja. Er zijn grote oorlogen gaande. De Veiligheidsraad grijpt niet in. En dat komt door de veto's van de Verenigde Staten, Rusland, China. Amerika tuigt zelfs een alternatieve vredesraad op. En ja, dan vraag je je af, doet de VN er nog wel toe?
1: Ja, ik denk op dit moment, kijk, in de grote geopolitieke conflicten, helaas staat de VN in politiek opzicht aan de zijlijn. Maar dat is in die hele grote conflicten altijd wel een beetje geweest.
0: Ik
1: wil
0: dat
1: relativeren. En dat heb je tijdens de hele Koude Oorlog gezien. Er zijn maar heel weinig voorbeelden van waar die echt die grote, waar de belangen van die wereldmachten op het spel staan, waar de VN in politiek opzicht een grote rol kan spelen.
0: Dus u zou niet zeggen de VN heeft de beste tijd gehad?
1: Nee, dat vind ik niet. En we moeten ook kijken naar de toekomst. De situatie gaat weer veranderen. Maar het is wel zo dat de VN politieke steun krijgt en financieel. Anders lukt het niet.
0: Nee, en wat is er dan nodig om die VN weer wat meer relevantie te geven? Wellicht een krachtiger secretaris-generaal dan Guterres. U kent hem goed, heb ik begrepen uit uw boek, want u hebt samen, jaren met hem samengewerkt.
1: Ja.
0: Wat vindt u van zijn leiderschap dan nu?
1: Nou, hij heeft denk ik goede dingen bereikt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf ook de indruk dat hij heeft zo'n onmogelijke periode nu meegemaakt, de afgelopen jaren, dat ik gun hem enorm dat een ander nu het stokje overneemt met nieuw elan en nieuwe energie.
0: Ja.
1: Dat is nodig, maar dat is niet het enige.
0: Er kan misschien pas beter gaan als er in het Witte Huis een andere wind waait, misschien.
1: Nou, ik denk dat dat een grote rol gaat spelen. En ook de Amerikanen die zien nog steeds het belang van de VN in. Het is niet zo dat de huidige administratie de VN wil afschaffen. Dat is niet zo. Ze zijn ook voor zo'n vredesraad voor Gaza zijn ze naar de Veiligheidsraad gegaan om daar steun te krijgen. Dus kijk, het is belangrijk dat de VN ook in politiek opzicht minder aan de zijlijn komt te staan en doorgaat met het goede werk, vooral in het kader van vredesmissies.
0: We zullen zien hoe het verder gaat. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wilbert van Heuvel. En dat boek Beschermen over uw 26 jaar bij de VN ligt nog steeds in de winkel. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Voor uw komst, ik ga even naar Louis Dekker, want ik wil weten hoe het afgelopen is met Max Verstappen daar in Montreal.
2: Wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
0: Eerst maar het slechte nieuws.
2: Het slechte nieuws is, hij lag tweede, maar hij is ingehaald door de zevenvoudig kampioen.
0: Ja.
2: Lewis Hamilton. Hamilton naar het podium voor Ferrari, dat is tegenwoordig al groot nieuws. Verstappen voor het eerst dit jaar naar het podium, dat is ook groot nieuws, want hij won toch altijd, maar dit jaar is het een stuk moeilijker. De winnaar is Kimi Antonelli, vierde zege van dit jaar. En dat is die Italiaanse jongen, een tiener, 19 jaar jong. Pas in zijn tweede Formule 1 seizoen. En die slaat toe, hij wint de race in Canada, terwijl zijn teamgenoot en grootste titelrivaal George Russell uitvalt en 0 punten scoort. Dus Antonelli, leider in het WK, nu nog wat meer dan aan het begin. Verstappen het eerste podium van het jaar en Hamilton verrast met een tweede plek.
0: Oké, dankjewel, Louis Dekker.

0: Ja, dat was Fairuz met Jana, ja Anna. En ik hoorde daar toch echt Mozart in. En waarom draaien we Fairuz? Nou, natuurlijk omdat het een fantastische zangeres is. Maar ook omdat zij af en toe voorkomt in de dichtbundel Brand, lieverd, brand van Esme Amadou. En die is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, je bent toch dol op Fairuz?
1: Ja, ze komt er inderdaad best wel vaak in terug. Zij en de rapper Lijpen. Dat zijn mijn twee persoonlijkheden, denk ik, naast elkaar.
0: Dat zijn wel, dat vind ik wel een heel grappig duo.
1: Ja, heel
0: Fairuz leeft nog steeds, hè?
1: Ja.
0: 90 is ze.
1: Ja.
0: Maar goed, Esme, je bent verliefd op schrijven op het podium. Mm. Je wil de wereld met je gedichten beroeren. En deze maand verscheen dus je poëziedebuut. Ja, uit Gouda kom je.
1: Ja.
0: En fijn dat je hier bent in de studio. Zullen we maar even om mensen een idee te geven van wat voor poëzie je maakt. Lees maar een stuk voor. Dat is een fragment van Verslag uit de Shisha Lounge.
1: Ja, het werk heet inderdaad Lijfverslag vanuit de Shisha Lounge. Ja. Ik blijf maar wachten tot dit land weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Ik blijf maar wachten tot dit lichaam weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Dus schep ik voor mijzelf een nieuw toevluchtsoord. Hier onder deze heilige zoete rook. Plakkerige tafels en groteske verhalen vullen de ruimte van muur tot muur. De stem van Algerino is aan het haperen. De lichamen inhaleren en er ontsnapt gezamenlijk een oceaan aan rook tussen hun lippen door. Alsof dit een vorm van heling is.
0: Zat je zelf in de shisha lounge?
1: Ik ben nog nooit van mijn leven in de shisha lounge geweest.
0: En volgens mij zitten er altijd mannen, of is dat niet zo?
1: Ja, hangt vanaf in welk land je zit. Het is ook heel erg cultuur gebaseerd.
0: Ja.
1: Het hangt vanaf in welk land.
0: Maar waarom wilde je dan toch een live verslag doen vanuit de shisha lounge?
1: Nou, voor mij voelt een shisha lounge als een van de plekken waar diaspora tot leven komt. Waar diaspora mag zitten en met elkaar mag praten. En aan het eind van de dag gesprekken kan voeren over uiteenlopende onderwerpen. Zoals voetbal en politiek en het moederland en de tankprijzen. En daar mag je soort van tot rust komen. Dit gedicht gaat ook heel erg over de man-vrouw verhouding in zo'n shisha lounge en over wat het betekent om diaspora te zijn. Maar ik ben er inderdaad zelf nog nooit geweest. Maar dat is het mooie aan poëzie schrijven, denk ik.
0: Natuurlijk. Je kan er toch zo heen? Is er een shisha lounge in Gouda?
1: Nee, voor zover ik weet. Ja, er is niks in Gouda. Het is Gouda.
0: Gebrandschilderde ramen hebben ze daar.
1: Ja.
0: Je hebt gestudeerd aan de Kunstenacademie in Utrecht.
1: Utrecht,
0: ja. En dat was beeldende kunst wat je aanvankelijk
1: deed? Nee, de schrijversopleiding. Okay. Writing for performance.
0: Ja. En wanneer dacht je, ja, dat schrijven?
1: Ja, op mijn 12e.
0: Toen al?
1: Ja, ik wist op mijn 12e wilde ik schrijver worden. En ik heb toen tegen iedereen gezegd, wanneer ik 25 ben, dan ga ik een boekenhandel binnenlopen en dan zie je mijn naam ergens staan. En ik ben nu 24, dus missie gelukt.
0: Maar wist je ook dat het poëzie
1: Absoluut had? Niet. Absoluut niet. Ik wilde romans schrijven. Ik wilde eerst romans schrijven. Later in mijn leven wilde ik heel graag films en series schrijven. En pas in het derde jaar van de Kunstacademie, toen ik 20 was, bedacht ik opeens van, oh, volgens mij is poëzie het genre wat ik nu moet doen. Voor mij is poëzie het genre en ik nu al deze prachtige verhalen kan vertellen en kan eren.
0: En waarom kon je dat dan voor je gevoel beter in poëzie dan in proza?
1: In proza kan het waarschijnlijk ook. Het wordt ook een hele lange carrière.
0: Sommige gedichten zijn ook wel wat je proza-gedichten noemt, hè?
1: Ja, dat zeggen mensen inderdaad wel over mijn werk. Het zijn ook best wel langere gedichten. En die proza komt nog later in mijn carrière. Het wordt een hele lange carrière. En proza komt nog wat later. Maar voor nu, voor de poëzie, juist met alle onderwerpen die ik aankaart en met alles wat er gaande is in de wereld, en dan is het heel makkelijk om dat vanuit een analytische blik, vanuit een non-fictieblik daarop te kijken. Maar juist die verhalen en die personages verdienen het ook om gedichten over geschreven te worden.
0: En je treedt ook op podium?
1: Ja.
0: Je gaat echt zoiets van, ja, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind.
1: Nee, ik vind schrijven nog leuker.
0: Jawel, maar met je gedichten treed je ook op.
1: Ja, ja. Maar als ik moet kiezen uiteindelijk liever schrijven of liever optreden. Schrijven is echt de liefde van mijn leven. En optreden vind ik fantastisch. Maar ik heb het maken van de bundels het mooiste wat ik ooit heb mogen doen.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ja.
0: En heb je dan ook voorbeelden?
1: Van?
0: Dichters die je geïnspireerd hebben?
1: Oh.
0: Of haal je het gewoon helemaal uit je eigen ziel, hoofd?
1: Ja, ik hou echt overal inspiratie vanuit.
0: Maar niet een dichter.
1: Niet specifiek in Nederland, moet ik zeggen.
0: Dat hoeft niet in Nederland, want het kan voor mij een dichter, kan me niet schelen waar hij of zij vandaan komt.
1: Ja, ik haal heel veel inspiratie uit Safia Al-Hilo. Dat is een Sudanees-Amerikaanse dichter. Uh-huh. Orsan Shire, dat is een Brits-Somalische dichter. Eigenlijk vooral buiten Nederland. Maar ook gewoon heel veel dichters in Nederland zijn nu mijn vrienden. Dat is het hele coole. Dus ik kan ook gewoon altijd opbellen en vragen om advies. En...
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld Babs Schons ook heel inspirerend
1: ja, alleen maar we zijn niet samen. Ik doe dit echt pas heel kort. En zij doet dit volgens mij echt al haar halve leven. Dus toen ik erachter kwam wie Babs Schons was ik al zelf in het werkveld. Eigenlijk was ik al zelf schrijver geworden. Maar ik heb heel veel respect voor haar. En zij is volgens mij echt een... Zij is, niet volgens mij, zij is een van de grondleggers van spoken word in Nederland. Ja. En zij heeft het hier naartoe gebracht.
0: Dichter is vaderland.
1: Fantastisch. Ja, ja. Fantastische vrouw.
0: Ja. Je debuutbundel, hè, die ligt er dus. Je hebt woord gehouden.
1: Ja.
0: Bestaat er drie delen. En die drie delen hebben verschillende thema's.
1: Misschien ja, drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet Paspoorten en Martelaren. Dat is het meest politieke hoofdstuk, zou ik zeggen. Het gaat heel erg over de genocide in Palestina, over immigratie, over klasse, over femicide. Dat zijn echt alle politieke onderwerpen die ik wil aankaarten. Het tweede hoofdstuk heet Het is altijd zomer in de ghetto. Dat is het meer luchtige gedichten, meer gedichten die echt liefdevol zijn en een ode aan mijn mensen en de ode aan mijn vele identiteiten. En ook zomer, opgroeien, popcultuur, voetbal, snackbars. En het laatste werk heet... Oh, God zegen dit heilige kleine leven. Dat is eigenlijk een ode aan het leven. En hoe pijnlijk het ook allemaal is. Maar ook altijd dat liefdevolle terugvinden. En wat maakt het leven zo mooi. En al die gedetailleerde details erin verwerken.
0: Heb je altijd in het Nederlands geschreven?
1: Ja. Ik vind het Engels schrijven niet zo mooi, merk ik.
0: Nou ja, ik weet niet welke talen je nog meer beheerst.
1: Ja. Ik kan wel spreken, maar niet schrijven in andere talen.
0: Oh ja, nee?
1: Nee.
0: Oh. Misschien nog even iets laten horen. Hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Uit 10 adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde God bidt.
1: Ja, dat zijn er inderdaad 10 en ik ga er nu 5 doen.
0: Goed.
1: 1. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. 2. Je wordt geboren als een barbaar en je sterft als nevenschade. Ergens daartussen mag je zingen. Laat het altijd de liefdesliedjes zijn die je grootmoeder neuriede. 3. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. 4. Voordat je een kind een naam schenkt, bedenk dan hoe het zou klinken in een nieuwsbericht. Zijn er gevaarlijke letters verborgen in het geheel? Klanken die als een bom afgaan? Een reden om genade in te houden? 5. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen goud, geen diamanten, geen meisjes met zachte handen. Geen jongens met organen.
0: Het valt me op dat je weinig hoofdletters gebruikt, of eigenlijk niet?
1: Niet los van het woord God en de synoniemen voor God. Verder zitten er geen hoofdletters in, inderdaad.
0: En ook heel geen interpunctie eigenlijk?
1: Bijna niet. Los van echte gedichten, van die proza-gedichten, daar zit wel interpunctie in om het wat leesbaarder te maken. Ja. Maar verder zit er ook inderdaad geen interpunctie in.
0: Nee. Waarom is dat?
1: Ik hou niet zoveel van interpunctie. Ik vind het ook niet gewoon mooi. Ik vind het niet mooi op papier. En juist in een gedicht mag je de vrijheid nemen om gewoon zelf te kiezen waar de zin eindigt en waar het weer begint. En met hoofdletters, ja, los van God is er niks heiliger voor mij. Dus geen hoofdletter.
0: Brand liever brand. Dat weet nog niet waar dat vandaan komt. Maar...
1: Brand liever brand?
0: De titel.
1: Ja, dat is er is heel veel vuur in de bundel. Het idee van hel, het idee van vrouwen die branden, het idee van een land dat aan het branden is. De wereld staat in brand, maar er is ook zoveel liefde. Er is zoveel liefde. Vandaar dat lievert, brand.
0: Dankjewel voor je komst en voor je mooie gedichten, Esmee Amadou.
1: Dankjewel.
0: En het heet dus Brand, lievert, brand.
2: Het is 5:12.
0: Ja, de kenner hoort het natuurlijk meteen. Mark Knopfler van Dire Straits speelt hier op de iconische Stratocaster-gitaar. Oorspronkelijk van het merk Fender, maar gitaren met de Stratocaster-vorm worden al decennia door allerlei merken nagemaakt. En dat mag nu niet meer van Fender. Die wonnen een rechtszaak en alle nagemaakte modellen moeten worden vernietigd. Gitarist Kok van Vuren heb ik aan de lijn. Kok, goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat jij er ook een hebt. Of is het een nepper?
3: Nee, ik heb een hele echte.
0: Ja, en wat vind je ervan dat die nepgitaren nou door de shredder moeten van Fender?
3: Nou ja, het is zo'n absurd verhaal, want ze worden al een jaar of 60 worden ze gekopieerd. En inmiddels is een Fender Stratocaster is gewoon 1-1 synoniem met elektrische gitaar. Dus ja. Een soort gemeen erfgoed geworden.
0: Dus je vindt het een beetje overdreven gedoe allemaal?
3: Nou ja, de firma Fender, dat zal ongetwijfeld ook van natuurlijk alleen nog maar van geldschieters zijn.
0: Ja.
3: Van, die denken daar misschien geld uit te kunnen halen, ik weet het niet.
0: Ja. En wat maakt het nou zo'n mooi ding?
3: Het is een strat, zoals wij gitaristen dat noemen, Fender Stratocaster. In ieders handen klinkt die anders. Dus iedere gitarist die op een Stratocaster speelt, die heeft zijn eigen sound erop.
0: Ja.
3: Dus je zet net Mark Knopfler op Dire Straits.
0: Ja.
3: Je pikt het er meteen uit.
0: Ja, en hoe klinkt de Kok van Vuren dan op zo'n gitaar? Kunnen we dat nog even tot slot horen?
3: Dat weet je wel. Hendrix, Nile Rodgers van Chic. En Knopfler.
0: Ja, haha. Je hebt er een uit 1963. Nou, het klonk fantastisch. Dankjewel dat je nog heel even in de uitzending wilde komen. Kok van Vuren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Straks in Wat blijft Joti het hoofd. En morgen dan presenteert Pieter van der Wielen het oog. Dag. Dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
10: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
9: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: NPO Radio 1.
11: Middernacht, maandag 25 mei. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. In Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vanavond wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
12: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen, op zoek naar dat wat blijft. De vroeg overleden Vlaamse dichter Joti Tooft zou eerder deze maand 70 zijn geworden. Onder jongeren geniet hij tegenwoordig weer een cultstatus. En dat is niet zo gek, want zijn werk zit vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Zoals verslaving, normen durven doorbreken of je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken een jaar lang in het leven van Joti Tooft. En maakten daar een podcast van en zij zijn zo alle drie te gast. En onze audiodocumentaire gaat over de vorig jaar overleden choreograaf en fotograaf Hans Vermanen.
1: Wat blijft?
0: Maar natuurlijk eerst aandacht voor Marjan Minnesma. Zij was jarenlang het gezicht van de Nederlandse klimaatbeweging. Als directeur van Urgenda won ze de historische klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarmee ze strengere klimaatregels afdwong. Die uitspraak kreeg wereldwijd aandacht en maakte van Minnesma een van de invloedrijkste klimaatactivisten van Nederland. Eergisteren overleed ze op 59-jarige leeftijd aan kanker. Tot vlak voor haar dood bleef ze zich inzetten voor duurzaamheid en klimaatbeleid. Over haar nalatenschap en de impact die ze heeft gehad spreken we met Hanneke van Oormond van Urgenda. Hanneke, goeienacht.
2: Hi, goeienacht.
0: En natuurlijk gecondoleerd met dit verlies.
2: Ja, dankjewel. Insgelijks.
0: Ja, want je wil maar zeggen, dit is voor heel Nederland een verlies?
2: Ja, dit is voor ontzettend veel mensen een verlies. We worden overdonderd door alle reacties. De condoleance-website die lag er twee keer uit vanwege drukte. Dit is voor de hele duurzaamheidsbeweging en eigenlijk voor de hele wereld gewoon een verlies.
0: Hoe verklaar je al die reacties op haar overlijden?
2: Ze heeft ontzettend veel mensen hoop gegeven. En ze heeft altijd ook heel veel aan heel veel grote projecten gedaan met heel veel mensen. Ze werkte echt met iedereen samen. Dus ze heeft ook een gigantisch netwerk. Ze is ontzettend geliefd. En het is voor mensen ook echt een schok. Omdat ze echt heeft gekozen om tot het eind door te werken. En de ziekte niet te delen met veel mensen. Dus mensen zijn overdonderd en mensen zijn verdrietig.
0: Ja, mensen zagen dit niet aankomen natuurlijk. Op deze manier.
2: Nee.
0: Hey, hoe kenden jullie elkaar?
2: Ik ben 9 jaar geleden voor haar gaan werken. We kennen elkaar 9 jaar.
0: En hoe is dat begonnen? Hoe ben je begonnen?
2: Ja, heel bijzonder. Op zijn Urgenda's, op zijn Marjans. Ik had een mailtje gestuurd van 3 zinnen. Beste Marjan, dit ben ik. En ik wil graag voor jou werken. En aan de landbouw werken vanuit klimaatoogpunt. Landbouw verduurzamen. En toen zei ze, oké, prima, kan je maandag koffie drinken? En toen zat ik daar en dan zei ze, oké, je kan eigenlijk aanstaande maandag al beginnen.
0: Oké.
2: Binnen een half uur. Maar we zouden eerst een projectje in de mobiliteit willen doen. Ik zei, nou ja, prima, daar heb ik geen verstand van, maar prima. Vervolgens zat ik 8-9 maanden lang echt meer dan fulltime in een gigantisch project, de Elfwegentocht in Friesland. Waarbij we 8-9 maanden de tijd hadden om heel Friesland te overtuigen om 2 weken fossielvrij te reizen. Alle provincies fossielvrij naar Friesland te laten reizen in die 2 weken. En dan ook nog eindigen met de grootste fossielvrije optocht ter wereld. Dus wow. Dat was mijn introductie bij Urgenda. Dus daar had ik gelijk een hele nieuwe blik gekregen op duurzaamheid en op van onderop grootste projecten aanpakken.
0: En hoe heb je toen Marjan Minnesma ervaren, direct in die eerste maanden?
2: Nou, dat zij geeft heel veel mensen komen op haar pad en daar ziet ze dan in. Ziet ze wat in en dan zegt ze, ja, kom maar bij mijn werk en ga maar. En je kan het wel, dus doe maar. Dus mensen krijgen heel veel vertrouwen. En de mensen die voor haar werken, die zijn over het algemeen best ondernemend. En mensen die een goed idee hebben, die krijgen ook de kans om dat gewoon uit te werken en op te schalen.
0: Mm. We moeten misschien wel eventjes nog neerzetten wat Urgenda eigenlijk doet. Hè? Want Marjan Minnesma is natuurlijk bekend geworden door die grote zaak die ik al noemde, de Urgenda-zaak. Kan je uitleggen wat de organisatie, waar die organisatie voor staat?
2: Ja, eigenlijk is de klimaatzaak maar een klein onderdeel van wat Urgenda doet. Marjan was eigenlijk al in 2010, ver voor de klimaatzaak uit, al uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon van Nederland. En dat deed ze vooral door heel ondernemend met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dus Urgenda begon met regiotouren, dus echt door het land trekken langs koplopers. Dus mensen met goede ideeën, mensen die al met duurzaamheid bezig waren. En als er ergens een gat viel, wat echt waar niemand anders in sprong, dan sprong Marjan erin. Dus op een gegeven moment ging die energietransitie bleef hangen. Toen was zij de eerste met Urgenda, met de actie Wij Willen Zon, die 50.000 zonnepanelen bestelde in China, om hier in Nederland de prijs omlaag te krijgen. En daarmee heeft ze echt de energietransitie en vooral de zonne-energie een enorme zwengel gegeven. Nou, ze was ook betrokken bij de eerste elektrische auto's naar Nederland. Op een gegeven moment toen had ze bedacht hoe je huizen energie van het gas af kon halen voor een redelijke prijs met warmtepompen. Maar niemand geloofde dat. Nou, toen is het bedrijfje Thuisbaas opgericht en is ze het gewoon gaan doen. En dat bedrijfje heeft 10 jaar lang laten zien dat je elke woning van boerderij tot en met een klein appartementje voor de prijs van 15 jaar de energierekening energie neutraal kan maken.
0: Ja. Dit zijn allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat ze durfde heel veel. Maar je moet ook een hele creatieve geest hebben, denk ik, als je dit allemaal bedenkt.
2: Ja, nou, dat was heel ondernemend. Ze haalde er inspiratie en er kennis van een heel groot netwerk van koplopers. En zij pikte de goede ideeën eruit. En ze zag al heel erg ver vooruit van dat gaat een probleem worden. En dat zou de oplossing moeten zijn. En dan gewoon aan de slag met die oplossing.
0: Ja. Nou, zei ze in Nieuwsuur onlangs dat ze hoopte herinnerd te worden als iemand die het maximale deed voor de aarde. Is ze daarin geslaagd, vind jij?
2: Ja, zij werkte elke dag en ook tot diep in de nacht. Zoveel mensen die nu reageren. Ach, ik zat zo missen de appjes met haar om 1 uur 's nachts, 2 uur 's nachts. Ja, dus zij heeft echt keihard gewerkt. En ook heel veel andere mensen gemobiliseerd en geïnspireerd. Ja, het antwoord is ja.
0: Ja, heel, heel hard gewerkt dus. En hoe ging zij dan om met weerstand? Want die heeft ze natuurlijk ook ervaren. Ze kreeg ook vaak kritiek. Er was bijvoorbeeld kritiek dat rechters zich met de politiek bemoeiden door de klimaatzaak. Nou, dat is nog maar één van de kritiekpunten. Kon ze daarmee omgaan?
2: Toch was er niet zoveel kritiek. Gewoon omdat ze eigenlijk niet polariseerde. Uh-huh. En met iedereen werkte. Echt met industrie, met boeren. Ze werkte met iedereen, want ze zag bij iedereen oplossingen. En iedereen die met haar gewoon wilde praten over oplossingen, daar praatte ze mee. Dus de kritiek viel heel erg mee.
0: En als er weerstand was, hoe ging ze daar dan mee om?
2: Ja, dat als het niet terecht was, en dat was het feit, dan legde ze het naast zich neer. Inderdaad, van de klimaatzaak werd wel gezegd van ja, er gaat de rechter op de stoel van de politiek zitten. Maar dat is gewoon niet waar. Want het enige wat de politiek werd gevraagd is hou je aan je eigen doelen. En dat heeft de rechter toen gezegd. Hij heeft ook de onderkant van de doelen heeft hij gezegd van nou, daar moet je echt aan gaan voldoen.
0: Ja, en het was haar goed recht natuurlijk om met Urgenda naar de rechter te stappen.
2: Nou ja, dat blijkt, want ze kreeg gelijk tot in de Hoge Raad aan toe.
0: Wat denk jij, want veel klimaatactivisten noemen Marjan een inspiratiebron. Nou, we hebben het ook gehoord van jou hoeveel reacties er zijn geweest. Wat denk jij dat de klimaatbeweging in Nederland het meeste van haar gaat missen?
2: De visie. Aan de andere kant, die ligt er. Er ligt haar de 2030 visiedocument. Alle oplossingen, die heeft ze in 2014 voor het eerst uitgebracht. En nog een vernieuwde versie in 2019. Alle oplossingen die daarin staan, die staan nog steeds als een huis. Dus daar kunnen we gewoon mee aan de slag. Dus wat we wat we gaan missen is iemand... Ja, we missen haar gewoon, haar warme persoonlijkheid. Haar verbindende karakter. Haar, dat ze hoop geeft. En dat ze gewoon echt laat zien dat het kan.
0: Mm.
2: En dat is ook haar hoop, hè, dat we met z'n allen gewoon nu gaan doen. Want de oplossingen liggen er. We moeten het gewoon gaan doen.
0: En jij gaat haar opvolgen, hè? Je bent haar eigenlijk al opgevolgd, toch?
2: Ja.
0: Ja. Hoe is dat?
2: Ja.
0: Want het is natuurlijk ook een enorme legacy die je voort gaat zetten.
2: Ja, dat gaan we zien. Het is een enorme eer. Maar op dit moment zijn we natuurlijk ook gewoon bezig met het verwerken van het verdriet. Maar ze heeft mij inderdaad 1,5 jaar geleden gevraagd om het stokje over te nemen als het zover is. Ik run al een aantal jaar alle landbouw- en biodiversiteitsprogramma's. Dus dat is geen probleem om het over te nemen. En voor de andere zaken hebben we ook een ontzettend slim team en een enorm groot netwerk eromheen. Dus we gaan alle programma's voortzetten en we gaan samen haar missie voortzetten.
0: Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het allemaal nog heel vers is. Mag ik vragen aan je wat jij boven alles gaat missen van Marjan?
2: Ten eerste is het gewoon heel fijn om mee samen te werken. Ze was gewoon heel hartelijk, ze was altijd bereikbaar. En gaf vooral heel veel mensen en mij ook het idee van je kan het wel, doe het maar. En ze heeft echt laten zien dat je dingen gewoon moet doen. En als het uit de hand loopt omdat het zo goed gaat, dan ga je er gewoon mee door. Dan is het, alles kan. Dat zei ze ook zo mooi in Nieuwsuur. Als het natuurkundig kan, dan kan het als je het wil. En dat heb ik echt wel van haar geleerd. Het kan als je het wil.
0: Dank je wel, Hanneke van Oormond. Ze praatte met ons over Marjan Minnesma. Die overleed zaterdag op 59-jarige leeftijd.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
0: Een piepjonge, maar geniale dichter die in de jaren 60 en 70 gedichten schreef die vandaag de dag nog altijd resoneren. Deze maand was de 70ste geboortedag van Joti Tooft. Een dichter bij wie het vaak gaat over zijn verslaving of zijn vroege levenseinde. En wiens geboortedorp het maar liever niet over hem heeft. Maar dat doet hem tekort. Dat vonden podcastmakers Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht. Ze doken een jaar lang in het leven en werk van Joti Tooft. En ze zijn vannacht alle drie hier in de studio. Wat fijn dat jullie er zijn, alle drie.
3: Dank je. Dank je wel.
0: Ik moet, voordat we beginnen, natuurlijk even refereren aan het feit dat het onderwerp zelfdoding aan bod komt in dit gesprek. Mm. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan in Nederland contact op met 113 en in België met 1813, 1813. Hanna, ik wil eigenlijk bij jou beginnen, want ik heb begrepen dat het bij jou ook allemaal begonnen is.
3: Ja, een beetje, hè? Wel, denk ik.
0: Dat ze wijzen allemaal naar jou nu. Dus,
3: heel heftige blikken krijgen.
0: Ja. Het feit dat het onderwerp zelfdoding aan bod komt in dit gesprek. Mm. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan in Nederland contact op met 113 en in België met 1813, 1813. Hanna, ik wil eigenlijk bij jou beginnen, want ik heb begrepen dat het bij jou ook allemaal begonnen is.
3: Ja, een
0: ja,
3: beetje,
0: hè?
3: Wel, denk ik.
0: Dat ze wijzen allemaal naar jou nu. Dus,
3: heel heftige blikken krijgen.
0: Ja. Hoe is het zo gekomen dat,

0: moment ging het over poëzie en toen kwam dus Jood die het hoofd aan bod. En er werd een foto geprojecteerd en dat alleen al was eigenlijk genoeg op 16-jarige puberleeftijd. Dacht ik gewoon, wauw.
1: Hormonen.
0: Wauw. Ja, de hormonen gingen wild. Ik dacht, wauw, wat een knappe man.
1: Oh ja.
0: En toen gingen we dus echt dieper in op zijn poëzie. Want het wordt heel vaak gereduceerd tot alleen van... die is jong gestorven, die was verslaafd. En dat is het enige dat je dan eigenlijk leert. Maar je gaat nooit echt in op zijn poëzie. En toen gingen we dus in op zijn poëzie. En ik was verliefd. Ik vond dat zo mooi. Ik vond dat zo bijzonder hoe hij dat existentiële kan aanspreken. Waar iedere puber denk ik wel ervaart. En ja, ik heb daar niet meer kunnen loslaten. Dat is altijd echt heel belangrijk voor mij gebleven, die zijn poëzie.
1: En kan je aan ons uitleggen wat dat dan is? Wat hij zo goed deed, wat hij raakte? Hoe hij dat deed?
0: Hoe hij dat deed? Ik denk op verschillende manieren. Het is sowieso door hele grote bombastische beelden gewoon op papier te gooien. Die elke zin is al een gedicht op zich, vind ik, van Jyoti. Het zijn meerdere zinnen, maar het is zoveel. En het is zo fijn om te lezen en nog eens te lezen en het niet te begrijpen.
2: Ja, maar vooral daar denk ik dat elke keer als je opnieuw leest, lees je ook nieuwe... Ja, sorry. Ik
1: het nee, lekker, kom maar door. Ja. Jij staat ook aan op Jyoti, hè?
2: Ik sta ook aan op Jyoti, ja. Ik word ook helemaal enthousiast meteen.
0: Ja, super.
2: Maar dat je dus met elke lezing ook nieuwe dingen leest. En dat is echt maf, omdat wij dus een jaar gedichten hebben gelezen en dus ook best snel lievelingsgedichten kregen en die dan ook herlazen. En toch elke keer raakt het iets anders of zo in u. Mm-hmm. En dat toont voor mij ook weer zo mooi aan dat wij als mensen veranderen en groeien. Mm-hmm. En dat zijn taal meegroeit op die manier en dan toch net andere dingen op andere knoppen kan duwen. Of zo.
1: Want was jij ook gelijk geraakt door Jyoti het Hof? Of wanneer is dit bij jou begonnen?
2: Ja, het begon een beetje hetzelfde, namelijk zwart-wit foto en super single en verliefd. maar wij gingen op school nog niet zo diep in op zijn poëzie. En toen heb ik Hanna ontmoet en toen heeft Hanna mij besmet. En ben ik ook verliefd, echt verliefd geworden op zijn taal.
1: Ja, en Rob, hoe is het bij jou gegaan?
3: Exact hetzelfde eigenlijk. Ik denk dat ik in het middelbaar vooral dus hem in een soort van klein vakje zag passeren met dat fotootje. Kort een soort van over zijn drugsverslaving, zelfdoding, maar weinig over zijn werk heb geleerd toen. En dan pas jaren later, toen ik op de toneelschool zat en dan via jullie met zijn werk in contact was, dat ik zo echt overdonderd werd door zijn taal en zijn zinnen. Zijn zintuigelijkheid vind ik ook echt. Zo het grote verbinden met een simpele ervaring als een koude ochtend of een herfstblad. Dat vind ik zo mooi. Zo het allergrootste met het allerkleinste of zo.
1: En jij woont samen met Hanna.
3: Ja. Wij zijn een koppel.
0: Wij zijn liefjes van elkaar.
2: Exposing.
1: Exposing. Ja, ik dacht, ik zeg het maar gewoon even. Ja. Want het is ook, jullie huis is... Zou je kunnen zeggen dat Jyoti zeker ook het afgelopen jaar een soort derde huisgenoot was?
3: Absoluut.
0: Oh, echt. Ja? Zeker, ja. Jyoti leeft enorm in huis.
3: Zeker, er slingeren momenteel nog altijd hier en daar werkjes, boeken, biografie. Dat slingert zo wat rond overal. Maar je hebt ook echt een kast.
0: Ja.
3: Waar je
1: Hanna heeft een kast.
0: Ik heb een kast, niet bang zijn iedereen. Nee, dus omdat Jyoti eigenlijk best moeilijk te verkrijgen is. Dus ik wou meteen zijn poëzie
1: kopen. Wacht even, in België is Jyoti moeilijk te verkrijgen?
0: Ja. Dat is even een goede.
3: Heel weinig van gedrukt.
2: Ja, er is eigenlijk alleen Junkie Verdriet is makkelijk te kopen. En voor de rest, maar eigenlijk zelfs daar wordt het vaak in boekhandels bijbesteld of zo. Het ligt niet altijd klaar.
1: Nee. Okay. Ja. Dus hoe ben jij eraan gekomen dan?
0: Junkie Verdriet echt gewoon dus besteld. Maar ik wist dat er veel meer was. Mm. En ik wou dat lezen, want ik kon niet genoeg krijgen. En ik was zo van, Junkie Verdriet is een dun boekje. En ik wist dat er heel...
1: Je hebt het mee ook,
0: Ik heb het mee, ja. Ik heb het nu vast, maar het is... Ja, hoeveel pagina's is het in totaal? 56. Wat lekker is, maar ik wou meer.
1: Ja.
0: En... wow, hongerig. nee, maar ik ben toen eigenlijk in de slechte... in de tweedehands boekenzaak beginnen zoeken. Een melding aangezet op tweedehands, op Marktplaats... voor alles Jyoti het hoofd. En als ik dan een melding kreeg, begon ik meteen te mailen... En te sms'en van, hey, ik ben hier en ik wil dit.
2: Maar en onlangs, sorry, we traden op in Brugge en er kwam een mevrouwtje speciaal naar Hanna en die zei, ik heb een cadeau, klets gewoon.
0: Verzamel proza van Jyoti.
2: Eerste druk.
0: Eerste druk.
2: En ik woon daar niet bij, dus ik mag daar gewoon nooit naar kijken.

0: Dat is het ergste.
1: Maar dus op die manier heb ik dus...
2: Dus het komt nu tot je, ja. Maar je hebt in het begin heel erg moeten zoeken.
1: Ja, ja, dus ik heb ook nog steeds niet alles. Nee. Ik heb wel veel. En dat staat dus mooi in een oude kast die van mijn groottante of iets is geweest. Staat daar nu zo mooi achter glas. Ja, het is echt een museum.
2: Kan jij even, want je hebt Junkie Friedrich bij en daar staat een prachtige foto van Jood die het hoofd ook op. Kan je hem eens beschrijven?
1: Ja, het is een jongen. Ik vind het echt een jongen. Het is geen man, vind ik. Met lange zwarte lokken die krullen tot op zijn schouders. Hij heeft een strak wit hemdje aan, die echt net te klein. Ja. Dus de knoopjes zijn zo waar willen eigenlijk beginnen springen.
2: En hij heeft beetje van die tijd ook misschien?
1: Ja, ja. Mega. Hij heeft een kettingje aan en hij kijkt recht in de camera.
0: En hoofd een beetje schuin ook.
1: Hoofd een beetje schuin, ja.
0: Het is die foto ook in de cursus.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Of al sinds dat is de foto waar ik verliefd op
1: ben. Ja, dat is de Jotito-foto.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En nu hebben we dus allemaal een t-shirt gekregen van Hanna die foto heeft overgetekend. Ja. Mijn lievelingst-t-shirt ga ik
2: Oké, je bent echt... Je bent
1: het is erover ook, hoor.
2: Monomaan, bijna, als het gaat om Jotito. Laten we eventjes iets laten horen van Joti zelf.
1: Ja.
2: Uit jullie podcast. Het gedicht En wat dan? Het is niet van Joti zelf, dat gaan we later in deze uitzending nog doen. Maar we laten even werk horen van Joti. En het wordt door jullie samen voorgedragen. Wat ook best een bijzonder element is in de podcast.
1: Op een dag zal ik weg zijn.
3: En wat dan?
1: En wat dan?
3: Verdwenen.
0: Zonder een teken te geven of te nemen.
1: En het puin dat ik achterlaat is niet langer lachwekkend.
3: Want wie, zoals ik, nooit heeft gebouwen...
1: Laat niets achter dan
3: verwachting en verwarring.
1: En wat dan?
0: En wat dan? Wellicht in uw herinnering zal ik stollen, verstijven, niet lang meer blijven, maar verbleken tot verleden.
3: En wat,
1: toen? Te doen. Het was waar, zult gij zeggen.
0: Hij speelde met woorden als geen ander.
1: Maar wat heeft dat te betekenen?
3: Zo bleek zal ik zijn.
1: In u. En wat dan?
2: Ja, er zitten hier een paar mensen te glimmen, hoor, in de studio. Dit is muzikaal, het is ritmisch. Hoe is het om Joti zo te lezen? Met z'n drieën?
4: Ja.
1: Heel leuk.
2: En te horen nu ook, natuurlijk.
4: Dat was echt een fijne ingang die we op een bepaald moment hebben gevonden, denk ik. Omdat we eigenlijk al met drie al heel lang bezig zijn met een soort van het snijpunt van muzikaliteit, ritmiek en poëzie. En
2: maar is dat ook jullie achtergrond? Wat doen jullie allemaal?
0: Vooral van Robben.
4: Ja, ik heb drama gestudeerd, maar ik ben vooral muzikant en zo componist in het dagelijkse leven.
2: En jij, Winter?
0: Ik heb woordkunst gestudeerd, dus ik maak audio en ik speel toneel.
2: En Hanna?
4: En schrijft ook.
1: Ik heb ook woordkunst gedaan, zo hebben Winter en ik elkaar ook leren kennen.
2: Oh ja, oké.
1: We zaten samen in de klas en dat is inderdaad podium, audio en schrijven.
2: Ja, dat komt hier helemaal samen, hè, in deze podcast.
1: Ja, zalig. Echt een zalig.
0: Speelt
4: daar vinden we elkaar ook wel echt in, heb ik het gevoel. Van zo dat durven, dat experiment met taal en ritme en muziek. En daarvoor is Joti ook ideaal. Omdat hij zijn taal zo ritmisch, nauwkeurig opbouwt. Met soms dreunende zinnen, soms heel snelle zinnen. Soms is heel dankbaar ook daarvoor, voor dat onderzoek te doen.
0: Ja, het was ook grappig, want we spraken ze dan apart in, telkens het gedicht. En dan...
2: Is later samengekomen.
0: Ja.
2: Ah.
0: Of ja, bij sommige gedichten.
2: Ja.
0: Sommige gedichten hebben we wel meteen verdeeld en zo ingesproken, maar bij deze hebben we hem helemaal gedaan telkens. En dan sommige stukken vielen echt prachtig samen. En andere zinnen namen dan heel andere pauzes of andere stiltes, wat dan ook leuk was, omdat je dan wel een eigenheid of zo voelt ook.
4: Exact.
0: En dan ook weer Joti het bewijs dat zijn teksten zo anders kunnen resoneren bij andere mensen.
2: En jullie hebben het afgelopen jaar ook veel van zijn poëzie op het podium gebracht.
0: Ja.
2: Jullie hebben avonden georganiseerd over zijn werk. Het lijkt ook alsof zijn gedichten bij uitstek geschikt zijn voor het podium. Of heb ik dat mis?
0: Mega.
2: Anne?
1: Ja, daar kwamen wij echt achter. Dat was ook heel fijn om al die teksten eens hardop te mogen horen. Omdat poëzie is vaak, heb ik het gevoel, een best eenzame ervaring. Of niet per se eenzaam, maar wel iets wat je alleen doet. Misschien spreek ik alleen voor mezelf, maar...
2: Nou, je hebt ook wel spoken word avonden en,
1: tuurlijk,
2: en
1: nee, dat
2: poetry
1: is waar.
2: Slams en zo. Maar, maar je bedoelt het maken zelf. Of
1: Ja, en zo toen dat voorlezen aan elkaar en dan komt er ineens zoveel meer boven. Er komt ineens zo'n helderheid over zijn poëzie, vind ik, van... Door het uit te spreken dat je dan soms, niet altijd, maar soms ineens voelt van... Oh, maar nu heb ik je. Of zo, nu weet ik waar je heen wou meer. Door het hardop te zeggen. Toch?
2: En ja, door het met elkaar ook.
1: Ja, en ja, door het met elkaar inderdaad te bespreken. En,
3: ja.
2: Hey, en ik zei het al in de inleiding. Er lijkt een soort moderniteit ook in zijn werk te zitten. Iets dat tijdloos is. Hoe verklaren jullie dat, dat zijn werk tijdloos lijkt? Dat het waarover hij geschreven heeft nog zoveel mensen aanspreekt nu ook. En jullie ook dus, hè?
3: Ja, gaat er twee, voor mij zijn er twee dingen. Enerzijds zijn de thema's waarover hij schrijft die toen actueel waren, soms helaas nog, nu nog steeds actueel. Bijvoorbeeld zijn antimilitarisme of zijn ecologisch denken. Was toen heel beginnend, maar is nu heel minstens even belangrijk.
1: Mm-hmm.
3: Zo niet essentieel.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat is één lijn. En langs de andere kant is er ook een tijdloosheid in het... Ja, het soort van de levensvragen waar hij mee worstelde en die hij zo treffend heeft kunnen neerschrijven, waarin wij ons allemaal herkennen, denk ik.
2: En waardoor jij ook meteen geraakt werd, Hanna, toen je hem voor het eerst las of te horen kreeg.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, want ik had 2 jaar voor ik hem leerde kennen mijn vader verloren.
2: Mm-hmm.
1: En ik vond Jotis werk, hoe die over de dood kon spreken, heel warm en heel nieuw, heel openend. Ik vond dat heel... Dat heeft mij echt geholpen in mijn rouwproces om iemand op die manier over er niet meer zijn te... Of wat dat dan zou kunnen zijn. Zoals iemand die dat dan als kind meemaakt of zo. Of om iemand zo te verliezen.
2: Ja.
1: Van zo dichtbij. En dan, je hebt heel veel vragen en... Wat is er aan de hand en wat gebeurt er? En hij had die vragen ook, maar hij kon die dan net op een manier neerschrijven, waardoor ik zo was van, ah ja, oké. Okay.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Daar een voorbeeld van? Ja, het is heel veel. Het zit in... Ik heb heel hard en wat dan? Is
2: daar eigenlijk, wat we net hoorden. Ja,
1: is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van, vind ik ook.
2: Oké, nou ja, goed. Ja, dat is al een prachtig voorbeeld. Is er een ander gedicht wat jullie... Want jullie hebben heel veel meegebracht.
1: Natuurlijk.
2: Wat heel erg resoneert. Wat ook toepasbaar is op het heden.
3: Zeker. Ja, ik denk... Zal ik een gedicht
2: doen? Ja, Rob, graag.
3: Dit gedicht heet Vietnam. Dus toen heel actueel. Maar het zou over... Het gaat over nu, eigenlijk. Op een mooie, zonnige, warme zondagmiddag valt ergens ver weg, onhoorbaar, zwart-wit, een mens neer. Op een grijze, grauwe, dode middag valt ergens ver weg aarde op een graf. Anna.
2: Zijn ze allemaal wat korter? Wat maakte hij ook lange gedichten?
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk... Ook als je het ziet, ja, is echt heel veel enjambementen.
2: Ja.
0: Maar hij heeft ook hele, hele lange...
2: Dus wat langere gedichten.
0: Ja.
3: En hij schreef ook proza.
2: Ja. Is er nog een gedicht waar we iets van... We moeten de luisteraars ook een beetje meenemen.
0: Okay,
2: in de pracht van Jotie het Hoofd.
0: Oké, we doen Hanna's lievelings.
1: Dat is mijn lievelingsgedicht.
2: En wie gaat die lezen?
0: Wij met twee.
3: Maar ik moet wel weer beginnen, dus dat is misschien stom. Maar
0: nee, dat is niet gaat stom.
1: Nee, je hebt
3: het heet De winter, ik ben een buizerd. Er zit hevige vrees in de lucht. Zwaluwen zijn dit jaar niet in het budget voorzien... En de enige overgebleven reiger die schuilt gewapend in het struikgewas.
0: De buizerd is uitgegroeid. Vermoeid legt hij de roeispanen neer en laat zich drijven naar de draaikolk toe.
3: Men heeft mij weer zien sluipen, langs huis en kluis. Men heeft de buizerd horen roepen en de lente geroken. Men heeft mij gezien, sluipend, zich verduikend.
0: De das is ook uitgeroeid. Men heeft hem spreekwoordelijk de das omgedaan.
3: Gisteren heeft men op mij geschoten vanuit het raam van een nest. Ik heb mijn eieren moeten achterlaten en ik ben nu herstellende van een pijnlijke wonde aan de linkervleugel. Zoals u merkt, men roeit mij uit. Dag aan dag roeit men mij uit. Haast razend roeit men mij uit. Er zit vrees in de lucht.
0: De lente is uitgeroeid. Jaren geleden. Op een donderdagmiddag, toen er net niets anders te doen was.
3: Als men zo doorgaat, zal ik willesnillis mij terug onder de mensen moeten begeven.
5: Wauw.
1: Zo mooi. Ik vind dat echt zo mooi.
0: Dat is prachtig, hè?
4: En de ecologische...
2: Ja. We hebben net stilgestaan bij het overlijden van Marjan Minnes, maar ik denk dat zij dit ook heel erg mooi gevonden zou hebben. Prachtig,
1: hoop het.
2: Zeg. Ja. Zullen we even luisteren naar Jyoti zelf? Uit jullie podcast. Het gedicht... Nee, dat zeg ik verkeerd. Die vertelt wat poëzie voor hem betekent. Dat is het gedeelte wat in jullie podcast zit. Mm-hmm. Ik ben ook benieuwd naar zijn stem. Laten we luisteren.
6: Het is voor mij gewoon als ik tot een bepaalde conclusie gekomen ben, die voor mij fundamenteel is en die ik dan wil meedelen, dan komt die automatisch naar voren in de vorm van een gedicht. Zoals andere mensen hem misschien gewoon kunnen formuleren of een schilderij van maken, is mijn... Als ik een conclusie maak over iets in mijn leven, dan komt dat in de vorm van een gedicht.
2: Was het makkelijk om iets te vinden van Jyoti Hoofd?
0: Ja, er is eigenlijk één filmpje op YouTube. Een heel oud interview van VRT.
2: Waar de interviewer heel lang aan het woord is in eerste instantie.
0: Ja, trouwens. Oh my god.
2: En ook gemeen is
1: het. Ja.
0: En Jyoti doet dat zo goed.
2: Ja, die blijft heel rustig. Ja.
1: Die lult hem echt onder de tafel, vind ik.
0: Als hij mij zou geïnterviewd hebben, ik zou echt dichtklappen. En Jyoti is echt zo knikken en gewoon...
2: Ja, die blijft gewoon zo staan. En formuleert wat hij moet formuleren. En hij is ook heel helder in hoe hij formuleert.
1: Mega. Precies, extreme mooie volzinnen. Het is echt gestoord hoe die praat.
2: Hoe is het voor jullie om Jyoti... Hoe was het voor jullie om Jyoti te horen? Hanna, jij als adept.
1: Ontroerend.
2: Ja, wat maakt het zo ontroerend?
1: Ja, omdat ik daar... heel hard geconfronteerd wordt met zo om zijn levende lichaam te zien. Mm. Het is echt, hij is zo jong. Hij is zo jong. En dat vind ik heel emotioneel om dan te zien van... Ja, het was een jongen. Mm-hmm. Mm.
0: Maar ik denk ook wel, door de podcast te maken, hebben we gesproken met Ingrid Weverberg, zijn weduwe, die ons ook vertelde dat hij eigenlijk ook radiomaker had willen worden.
2: Ja, dat hoorde ik.
0: Dus sinds ik dat heb gehoord, luister ik ook wel altijd net anders naar zijn stem, omdat ik dan denk, of als ik mijn ogen sluit, kan ik me bijna inbeelden dat hij ook op de radio komt. Mm-hmm. Hij komt nu ook op de radio. Hop. Ja. Oh. Maar dus dat is wel gezellig. Of ik weet niet, dat heeft voor mij ook wel mijn kijk op dat filmpje veranderd.
2: Heeft het maken van de podcast jullie kijk op Jyoti Hoofd veranderd? Hanne?
1: Zeker.
2: Yeah.
1: Ja.
2: In hoeverre? Want het leek mij zo complex om van zo'n kort en rijk leven een soort allesomvattend, om dat leven recht te doen.
1: Mm. Ja, het heeft op heel veel vlakken, denk ik, ingespeeld. We zijn ook door heel veel heen gegaan, heel veel emoties. Want het was ook soms echt heel zwaar om hem te onderzoeken. Omdat hij zo gerelateerd is aan dan die... Of gerelateerd is niet het correcte woord wat ik gebruik. Maar zo gereduceerd wordt tot dan die zelfdoding. Mm. En wij zijn dan in het letterenhuis geweest. En we hebben in zijn archief mogen kijken. En alles, elke recensie, alles wat over hem geschreven werd... was zo de geboren zelfmoordenaar. De man die een einde spoot aan zijn leven. Allemaal zulke zinnen. En wij waren... Ja, je wordt daar boos van. Mm-hmm. Je hebt zoiets van... Doe normaal gewoon.
2: Wat maakt jou boos daarover?
1: Het maakt me boos omdat ik zoiets heb van... Ja, oké. Okay, maar kijk ook naar wat hij allemaal heeft gemaakt. Kijk hoe mooi dat is. Kijk naar gewoon de dingen die we nu al hebben voorgelezen. Hoe insane dat is. Die was 21 toen die stierf. Dat hij dat heeft kunnen neerpennen. En dat je dan wordt gereduceerd... Ja, ik word er meer helemaal boos. Dat je dan wordt gereduceerd tot alleen maar dat...
2: Ja. De biograaf van Joost Zwagerman die heeft bij ons gezeten en die vertelde... je moet echt oppassen dat je bij het reconstrueren van zijn levensverhaal... dat niet alles naar dat ene punt toe beweegt. Ja. Want het leven is zo betekenisvol geweest. Mm-hmm. En dat is bij Jyoti ook zo geweest. In jouw, want wat heb je over Jyoti geleerd?
1: Veel, maar we hebben door Ingrid heel veel, vind ik. Zo, dat ontroerde me ook heel hard. Omdat dat die mythe dan ook echt een mens wordt gemaakt van... Wij vroegen dan van Ingrid, wat deden jullie dan op zo'n dag? Ja, wat deden wij? Een pak melk kopen.
2: Zijn weduwe. Ja, ze waren vroeg getrouwd. Ja.
1: Ze waren op een 18 zijn ze getrouwd. Een pak melk kopen. Gaan wandelen. Kijken hoe de wereld eruit zag. Zo van die dingen. En dat je zo...
2: Gewone mensen dingen.
1: Ja, en dat is tuurlijk. Maar dat is dan zo...
3: Ook heel veel humor. Heel veel lichtheid, hoop.
1: Ja,
3: ja. Maar dat zie je heel weinig.
0: Ja, ook denk ik door het probleem dat dus hij snel gereduceerd wordt tot zijn zelfdoding en zijn...
2: En zijn donkere gedachten. Ja, maar hij had dus ook heel veel licht. Hij bracht heel veel licht.
3: Tegelijk gewoon.
0: Mega.
4: Zoals het leven is.
0: En door dat hele tijd te horen, lees je ook met een bepaalde bril al zijn poëzie. En dat is gewoon jammer, want die bril laat zoveel niet zien.
2: Ja.
0: En het is zo stom dat altijd als het over Jodie Hoofd gaat, dat die dingen heel snel volgen. Terwijl we ook gewoon zouden moeten stilstaan bij zijn poëzie. Ja. En inderdaad, humor, lichtheid, die er ook mega in zit.
2: Ja. Is ook iets interessants gaande over zijn geboortedorp Oudenaarde. Daar zijn jullie ook geweest. Jullie zijn daar de archieven ingedoken. Jullie hebben natuurlijk dagboeken gelezen. Met mensen over Jodie gepraat. Als je dan naar Oudenaarde kijkt, dan zou je denken, nou, zo'n dichter met zo'n verhaal, daar zullen ze vast trots zijn op Jodie het Hoofd. Maar ik hoorde in jullie podcast dat dat...
4: Ja, dat valt tegen.
2: Nogal tegenvalt.
4: Er zijn je hebt nog altijd blijkbaar twee groepen mensen. Dus mensen die langzaamaan zijn gaan omarmen, ook beseffen dat hij niet de juiste zorg heeft gehad op dat moment. En er is nog een...
2: Want hij is vroeg begonnen met het nemen van drugs, allerlei soorten drugs, op zijn 14.
4: Ja, en daarvoor waarschijnlijk al verslavende middelen via de dokter.
2: Pijnstillers, hè?
4: Ja, ja, en zo. En dus via die manier al verslavingsgevoelig. Dus zo is dat begonnen.
2: Maar we moeten er misschien ook bij vertellen dat hij zich in Oudenaarde niet op zijn plek voelde.
4: Nee, zeker niet. Want er was heel weinig ruimte om anders te zijn. En hij was absoluut bezig met de gedragspatronen van de tijd totaal te doorbreken, zich...
2: In welk opzicht?
4: Gendernormen totaal doorbreken.
2: Hoe deed hij dat?
4: Zij lakte zijn nagels. Droeg graag kleren die dan voor vrouwen bedoeld zouden zijn. Langer haar. Ja, helemaal. Hij rommelde graag aan alles.
2: Ja, en dat vonden ze in Oudenaarde een beetje ingewikkeld.
4: Ja. En eigenlijk in overal vonden ze dat in Vlaanderen toen ingewikkeld. Want zelfs in de grote steden was dat... Eigenlijk deed niemand dat. En was dat ja.
2: Maar goed, dan ontdek je dus dat hij... Dit weet je van hem dan. Dan weet je dat hij vroeg aan de drugs ging. En je ervaart ook dat hij misschien geholpen had kunnen worden. Ja. Anne?
1: Ja. Ja. Ja. Dat maakte het soms ook heel verdrietig. Omdat we dan daar ook onderzoek naar deden. Spraken met mensen die... ook in die tijd met zelfde problematieken te maken hadden. En die wel dan de juiste hulp uiteindelijk vele jaren later hebben kunnen krijgen. En inderdaad met het Vlaamse Expertisecentrum voor Suïcidepreventie. Altijd moeilijk om uit te spreken. Het is gewoon zo jammer. Dat ik had zo graag gewild dat hij nu nog schreef. Ik ben zo benieuwd wat er nog was gekomen.
2: Ja.
1: Wat er allemaal, ik bedoel, wat hij nu al had geschreven. Wat was er nog geweest?
2: Dat zegt ook Tom Lanois in jullie podcast. Ja. Hè? De Vlaamse auteur, die ook een hele mooie rol heeft. Mm-hmm. Was dat aflevering 2?
4: Ja.
2: Die was ook heel nieuwsgierig hè, naar wat er allemaal nog... Ja. Er is het tegenovergestelde van hulp geweest voor Jodie het Hoofd. Want hij is gearresteerd, hè?
1: Ja.
2: Dat heeft dat veel invloed op hem gehad, denken jullie? En waarvoor werd hij aangehouden?
0: Ja, er was een soort drugsrazzia die dan de stad is...
2: In Oudenaarde.
0: In Oudenaarde. Ja. En er zijn heel veel jongeren toen opgepakt, waaronder ook Jodie. Mm. En hij is dan in een, wat ze toen een verbeteringsgesticht noemden, om nu Dirk de gids te citeren, die in aflevering 1 aan het woord is. Ja. Maar dus, er is ook een biografie geschreven over Jodie het Hoofd, waar lang is geschreven over die plek. Mm-hmm. Wij hebben ook brieven gelezen die hij schreef vanuit die plek. Ik weet niet of het goed is geweest voor hem. Ik denk het feit dat het verbeteringsgesticht heette, zegt al heel veel.
2: Lijkt me niet een passende plek voor Jodie het Hoofd.
0: Nee. Maar, en ook toen we met Manu Kersting spraken over verslaving.
2: Wie is dat?
0: Dat is een kunstenaar ook. Die is 3 jaar geboren na... Nee, langer. 10 jaar. Kleine 10 jaar na Jodie.
1: Zoiets, zo 7 of zo, ja.
0: Dus pakt ongeveer een leeftijdsgenoot. En die vertelde, maar hij vertelde ook van ja, toen had je wel de AA voor alcohol, maar er waren nog geen praatgroepen voor drugs. Wat bijvoorbeeld ook al, als dat er wel was geweest, was het ook weer misschien anders gelopen in plaats van hem in een verbeteringsgesticht te steken. Maar dan,
2: hoe deed hij het op school eigenlijk? Want hij was heel slim, hè?
4: Ja, in de lagere school heel goed.
2: Ja.
4: Dan was hij echt zo een spelend kind dat nieuwsgierig was naar alles. Maar vanaf het middelbaar werd alles gestructureerd en in vakjes. En dan, daar functioneerde hij echt niet in. en zijn brein werkte anders dan andere mensen, denk ik. En daar was geen ruimte voor.
2: Klinkt ook alsof hij niet gezien werd door zijn tijd. Mm-hmm. Misschien. Is dat ook jullie ervaring?
1: Ja.
4: Ja, denk ik zeker.
1: Ja, ik denk... Of ja, ik denk... Ik vind dat moeilijk om te zeggen, ik denk, maar...
2: Ja, dat is een interpretatie natuurlijk.
1: Ja, dat is een interpretatie, maar zo... Als hij nu van onze leeftijd was geweest... had het wel eens helemaal anders kunnen lopen, denk ik.
2: Mm.
1: Ja. Hoop ik ook.
4: Ja, hoop ik.
1: Hoop ik.
0: Echt... Ja, het zou eigenlijk moeten dat de maatschappij verbeterd is in menselijk zijn.
2: En Ingrid, hè, de weduwe, wilde zij meteen meewerken aan jullie project?
4: Mm.
2: Wilde zij graag praten over Joti?
0: Het was even spannend in het begin.
2: Waarom?
0: Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die graag iets over Joti het Hoofd willen maken of gemaakt hebben al in het verleden.
4: Mm-hmm.
0: En zij wordt daar dan natuurlijk graag bij betrokken, mm-hmm. wat heel belangrijk is en heel goed is. Maar dus wat we ook daarnet zeiden, met dus als mensen met de bril van en Joti schreef alleen maar over de dood en over zwaarte en donkerte. Ja, ik snap ook wel dat dan misschien vervelend is als dat hele tijd, als zij ook zich hele tijd moet verdedigen daartegen of zo.
2: Ja,
4: en die wonde ook opnieuw wordt opengehaald of niet. Ja, lijkt me ook heel
0: erg. Dus we zijn begonnen met mailen. En we hebben heel lang gemaild. Heel gezellig. Mm-hmm. Want Ingrid is echt een even goede schrijfster als Joti bijna. Die mails waren echt cadeautjes om van te snoepen.
4: Ja.
0: En toen plots mailden ze. Ik mailde waar we aan het werken waren. En plots mailden ze, ik kom eraan. En poef, ding dong. Ja. En die stond binnen. Waar wij waren.
4: Ja.
0: En dat was top.
2: Ja. Nou, sterker nog, alleen al voor haar moet je de podcast luisteren. Was echt, mijn ervaring.
1: Ja, dat is echt waar. Ja.
2: Wat een bijzondere vrouw, joh.
1: Ongelooflijk bijzondere vrouw.
2: Ja.
1: Ja, we zijn ook echt zo blij dat ze zo met ons heeft willen spreken. Zo fijn, ja. Mm-hmm. Ja,
0: dat is een ongelooflijk contact. Ja.
2: Hoe was het om, als je dit project doet... we hadden het net al even over interpretatie van dingen waar je achter komt. Hoe voorkom je dat je van allerlei dingen gaat invullen... en een beetje en zuiver blijft ook over Joti het Hoofd?
4: Ja, ik denk dat besef hebben dat je nooit zuiver kan blijven. En dus dat welke Joti het Hoofd je ook maakt in je hoofd... dat het altijd jouw Joti het Hoofd zal zijn.
2: Ja.
4: En dat je die Jotis met elkaar in gesprek moet laten gaan. En dan kom je misschien dichterbij iets dat dan Joti was. Al die dingen tegelijk. En ook wat die kan zijn voor allemaal verschillende mensen. Maar zo iets als zuiverheid, dat vond ik onmogelijk eigenlijk om te bereiken.
2: En jullie hebben brieven geschreven ook aan Joti. Ja. Is misschien wel leuk om die ook aan de luisteraars te laten horen.
1: Mm-hmm.
2: Willen jullie dat voorlezen? Want dat is een mooi element.
4: Ja.
2: En wat was het doel van die brieven aan Joti?
1: Dichter bij hem te komen.
2: Mm-hmm.
1: Ook wel onze angsten uitspreken naar hem.
4: Mm-hmm.
1: En om hem ook zo dicht mogelijk bij ons te houden op een manier.
2: Mm-hmm.
1: Om die connectie te blijven voelen dan.
4: Bijna als tijdsgenoot of als iemand die een vriend zou kunnen zijn.
2: Ja. Zouden jullie vrienden willen zijn met Joti?
0: Ja, we hebben het ook gevraagd aan Ingrid.
2: Oh ja? Ja, dat hoorde ik. Ja.
0: Wat zei ze weer?
2: Wat denk je? Zou hij vrienden met ons willen zijn? Ja.
0: Ik zou dat wel kei leuk vinden.
2: Ja. Ja. Maar zij was heel eerlijk. Misschien.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, dat is waar. Misschien niet.
4: Ze was wel zeker dat we heel erg onder de indruk zouden zijn van hem.
2: Oh ja.
0: En hij ook van ons.
4: Ja, dat
0: zei ze nadien ook. Maar
2: de brieven.
0: Ja, nog snel even een beetje kaderen. Joti schreef dus heel veel over seizoenen ook. En dus we hebben in de avond dat we over Joti zijn poëzie voordragen, hebben die ook verdeeld in de verschillende seizoenen.
4: Ja.
0: En dit is dus de lente.
4: De laatste lente, ja.
1: De laatste lente.
0: Dag Joti. Het is nog steeds lente en we weten dat je niet zult antwoorden op onze brieven.
1: We weten dat je antwoorden zich alleen in ons hoofd begeven. We maken van jou een Joti die waarschijnlijk niet klopt, maar wel klopt. Voor ons.
4: De dichter is mijn gedicht. 24 uur per dag. We willen zoveel aan je vragen.
0: Ja, hoe zorgde je er bijvoorbeeld voor dat je haar zo lustig over je schouders viel? Had je speciale producten? Of olie? Conditioner? Of waste je haar juist niet?
4: Dronk je graag koffie? En zo ja, hoe dronk je die dan? Met melk of met suiker? Of dronk je eigenlijk liever thee en deed je alsof je graag koffie dronk?
1: Schreef je in schriftjes? Of losse pagina's die je bijhield in een mapje?
3: Joti, hoe heb je op zo'n korte tijd zo'n woordenschat ontwikkeld? Hoe schreef je die bonzende zinnen die zich in onze hoofden nestelen?
1: Kon je stoppen met schrijven? Of bleef je net zo lang ploeteren tot je tevreden was? Dacht je dat touw je zou redden?
0: Welke kleur hadden je lakens? Wat was überhaupt je favoriete kleur?
1: Schreef je om te begrijpen of te verhelderen? Of schreef je om vergeten te worden?
3: Hoe was je eerste kus?
1: Was die ongemakkelijk?
0: Of ging die meteen goed? Wat dacht jij dat er zou gebeuren nu?
3: De tijd waar we nu zijn, hoe zag je die voor je?
0: Had je verwacht dat de mensen dit zouden doen? Jouw taal zo onder de loep nemen?
1: Vind je dat spannend?
3: Denk je, laat mijn taal met rust?
1: Het is zo.
3: Laat het rusten.
0: We hebben het gevoel dat we je niet kunnen laten rusten, Joti.
3: We merken dat we je zo graag dicht bij ons hadden gehad.
1: 3 is zo'n vreemd getal.
0: Zo oneven.
1: We hadden graag met z'n 4 op de bank gezeten. In een nette koude huiskamer.
0: Te koud, omdat we willen besparen op de energiekosten.
3: En dat we dan het donsdeken van het bed gaan halen en over ons heen leggen.
1: Benen niet bedekt.
0: En dat we praten.
1: Lullen.
0: Over onbenulligheden.
3: Bijvoorbeeld over de shampoo die je gebruikt.
2: Yes. Love it. Ja, jullie houden van hem, hè?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja,
0: ja. Ja, ook allemaal tegelijk. Anders, maar ja.
2: Heel mooi. Jullie zeggen, we maken van jou een Joti die waarschijnlijk niet klopt, maar wel klopt voor ons.
1: Mm-hmm.
2: Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Er was een moment in het Letterenhuis, mm-hmm, toen we dus in zijn archieven zaten, dat we dus echt overdonderd waren door al die zware dingen en dat het alleen maar die zwaarte was. En op een gegeven moment konden we bijna zijn poëzie niet meer lezen. Omdat we bij alles waren van, ach ja, dat heeft hij toen geschreven. Och ja, dat heeft hij waarschijnlijk toen geschreven toen het niet goed ging. Oh, en toen was hij daar. En alleen nog maar op die manier zijn poëzie kunnen lezen. En ineens zeiden we, nee, dit moet nu stoppen. Mm-hmm. Want
2: wat moest stoppen?
4: Ja, de verbeelding van zijn poëzie reduceren tot een soort biografische feitelijkheid.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar ook omdat hij dus zelf in een dichtbundel schrijft, wat we ook een beetje in de brief zeggen, van de dichter is een gedicht 24 uur per dag. En dat we dus wilden, zijn poëzie spreekt voor zich,
3: mm-hmm,
0: en roept werelden genoeg op. Dus misschien moeten we ook heel die biografie durven, mm-hmm, lossen soms.
2: Mm-hmm.
0: In plaats van ons daar zo aan vast te houden.
2: Maar dat werd een soort koker waardoor je naar die
0: kijkt.
4: Ja, exact.
2: Ja.
0: En dat is jammer.
4: En de kracht van zijn taal en zijn woorden en de kracht van tijd en ruimte te doorstijgen verdwijnt daarmee een beetje.
1: Mm-hmm.
4: Als je altijd maar op die biografische, in dat biografische perspectief blijft of zo, denk ik.
2: Jullie vragen je ook af, hoe kon jij dit? Hoe heb je heel veel gelezen? Hoe maakte je die gedichten? Zijn jullie daar iets wijzer over geworden? Hoe was hij hiertoe in staat om zo mooi te schrijven?
0: Ja, ik ga niet heel direct antwoorden op de vraag, maar ik zal er later op terugkomen. Maar dus toen we deze vragenbrief voorlazen en Dirk en Ingrid zaten in het publiek. Dirk die dus een jaar onder Joti op school zat en hem dus wel wat kende. En Ingrid
2: ook wel behoorlijk.
0: Ja, die gingen een beetje antwoorden. Dat was top.
2: Ja.
0: Letterlijk, dus dat was het beste.
2: Wat zeiden ze dan?
0: Ja,
2: Weet je dat nog?
3: Thee.
0: Hij trok liever thee. Ik denk dat hij geen speciale shampoo had, maar gewoon gewone shampoo.
1: Hij deed een maskertje in zijn haar soms, toch?
0: Ja, hij deed een maskertje in zijn haar. Mm-hmm. En hij schreef op een typmachine.
1: Mm-hmm.
2: Ja, want dus hij was ook best wel ijdel, toch?
1: Zeker.
2: Ja, hij wilde niet ouder worden, hoorde ik ook in jullie podcast.
0: Ja, mm-hmm, ja, hij was een ijdel.
2: Wat heel menselijk is, ja.
3: Ja, zeker.
0: Ja, ik keek graag in de spiegel.
2: Ja.
0: Mag ook, want het is een kijknappe.
1: Mag sowieso.
0: Maar, mag sowieso. Maar nu ben ik u echt de vraag
2: Of jullie erachter zijn gekomen hoe hij hiertoe in staat was. Om over die dieptes te schrijven. En zo, en dat woordenschat die hij had.
1: Hij las zoveel.
2: Ja.
0: En al op jonge leeftijd.
1: Ja.
2: Hij Want er waren boeken veel in huis. Of...
1: Ja, zijn vader was onderwijzer.
4: Ja, en die werkte ook in de BIP of zo. Die bracht allemaal boeken.
2: Om te stempelen. En hij mooi lezen.
0: En Joti ging die dan stiekem pikken s'nachts. Zo is hij echt begonnen, blijkbaar. Dat hij die dan nam en dan lezen. En hij had echt ongelooflijke schrijvers gelezen op heel jonge leeftijd.
4: Hij was ook nachtwaker, dus dan kon hij ook heel veel lezen als nachtwaker. Omdat hij dan heel veel tijd had.
1: Mm-hmm.
2: En is er iemand die hem geïnspireerd heeft of gemotiveerd heeft? Wat?
1: Hugo Claus, Herman Hesse zijn 2 dat ik nu meteen weet van. Die hebben een grote invloed gehad op zijn werk.
0: Ja, ik denk ook in Junkie Verdriet is het eerste gedicht dat erin staat ook van Herman Hesse, denk ik. Yep.
4: En ik denk ook Gerard Reven, toch? Want die schreef naar
1: Reven,
4: Gerard
1: ja. Zeker.
4: Brieven naar elkaar gestuurd.
1: Mm-hmm.
2: Jotie en...
4: Ja.
2: Ah.
0: Ja, die heeft Hanna.
4: Die heeft Hanna. Dus
2: of course.
1: Tuurlijk.
4: Ja,
2: tuurlijk. En wat haal je daaruit, uit die conversatie? Die correspondentie?
1: Het zijn 4 brieven in totaal. Dus het is niet superveel. Ja, het is heel lief. Je merkt heel hard dat Joti Gerard Reven heel hard bewondert. En ze vlichten een beetje. Maar dan is Joti ook zo van... Nee, Gerard.
0: Dat is top.
1: Het is heel lief. Het zijn hele lieve brieven. En zo... Ja, het zijn van maar ik ben een nerd, dus ik vind het dan heel leuk hoe die dan zinnen bouwt. En hoe die dan ook nog toch kleine taalfoutjes maakt. En
0: ja, al dan niet bewust.
1: Al dan niet bewust, dat is dan nog een vraag inderdaad. Maar dat is heel, heel zoet om te hebben.
0: Ja. Maar misschien ook daarom dat we die brieven ook wilden doen, omdat hij zelf heel veel brieven schreef.
2: Ja.
0: En dat dan ook dicht bij hem komt of zo, om hem dan brieven te schrijven.
2: Ja. Kunnen jullie het nu loslaten? Je gaat Jotie het hoofd natuurlijk nooit loslaten. Maar dit is natuurlijk een heel intensief jaar geweest. Wat staat er allemaal nog voor jullie op het programma?
0: Ja, letterlijk op het programma staat nog een voorstelling die we gaan maken.
2: Want eigenlijk was de podcast het onderzoek voor de voorstelling, toch?
4: Ja, dat was oorspronkelijk het idee.
0: Ja, het is echt uit de hand gelopen.
2: Het is behoorlijk uit de hand gelopen. Yes.
0: Maar omdat we zoiets hadden van, we gingen onderzoek doen voor de voorstelling. En dan dachten we, we gaan die toch niet voor ons houden.
4: Yeah.
0: We moeten dit delen, omdat het zo mooie verhalen zijn. We hebben met zo mooie mensen gesproken, zoveel ontdekt. Ja, dat is bijna... Het zou jammer zijn als we het niet zouden delen. En toen dachten we, waarom niet? En toen hop die studio in. En het was eigenlijk keileuk.
1: Ja.
0: Waar ik wel bang voor was, want zo met 3 podcast maken. Ik dacht, schik kan dat, maar wij misschien niet. En dan nog eens met een koppel. Hè?
2: Ja.
0: Maar het was top. Echt waar, ik zou zo opnieuw beginnen.
1: Dat was eigenlijk echt zo leuk in die studio. Maar ook heel hard om die poëzie te lezen. Want we waren zo van, we moeten Joti even hebben. We moeten even weer die taal van Joti hebben. En dan zo, welk gedicht gaan we dan doen?
2: Maar
1: dan...
2: dat gebeurde ter plekke, ontstond ter plekke.
1: Ja, dus heel veel...
2: die bundels ook helemaal onzeker.
4: Ja,
2: heel
4: erg. Dat was
1: het was daar chaos.
0: Kleurplaten, bundels, alles.
2: Kleurplaten?
1: Zeker,
0: Hanna.
1: Ik kan heel moeilijk stilzitten. Dus dan moest ik zoiets doen tijdens het luisteren. Dan deed ik kleurplaten.
4: Allemaal portretten van alle gasten die gepasseerd
0: zijn. Ook al, En dan waren wij het soms ook oneens. Nee, Tom Lanois ziet er zo niet uit.
1: Ja, dan moest ik, Tom Lanois heb ik 8 keer moeten tekenen of zo. Heel erg. En uiteindelijk was het nog steeds niet goed. Heel erg voor mij.
2: En wat gaat er, want die voorstelling, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gaan we zien?
0: Dat is echt de beste vraag. En ik heb er geen antwoord op nog niet.
2: Is er iemand in deze studio die hier een antwoord op heeft? Hanna zucht diep.
1: We hebben sowieso besloten om pas in september aan ons schrijftraject van de voorstelling te beginnen.
4: Ja.
1: Omdat we nu ook zoiets hebben van, nu moeten we het ook weer even laten inzakken. En wat blijft er dan over? Alles blijft over.
2: Zeg je nou, wat blijft er over? Wat blijft? Dit programma heet Wat Blijft.
1: Wat blijft, Ja, inderdaad. Wat blijft?
2: Nou, zeg het maar. Weet je het al, of niet? Kan je daar al iets over zeggen? Is er al iets bezonken bij je?
1: Iets is sowieso... Hoe kan het dat hij schreef in de jaren 70 en dat we nu in 2026 het gevoel hebben dat het vandaag is uitgekomen?
0: Mm-hmm.
1: Dat is dan ook nog heel abstract, maar dat is wel een vraag die ik nog steeds
2: zou kunnen zijn.
1: Heel interessant vind.
2: En dat haalt het ook weer naar deze tijd natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Maar dat gaat dus nog allemaal beginnen. Dus je zijn nog niet van elkaar af ook, vermoed ik.
1: Nee, maar we zijn ook beste vrienden, gelukkig.
0: Gelukkig. Maar het is wel gek, want Joti is overal nog meer dan dat het al was. Dus we hebben ook heel veel inside jokes natuurlijk. Maar zo, en wat dan of zo, wordt echt vaak gezegd door mensen. Zo, en wat dan? En dan altijd flitst Joti door mijn hoofd. Of onlangs moest ik op een berg fietsen en toen zei ik, heel grappend, maar zij waren er niet bij. Ik zei, de Weverberg. En zij waren er niet en niemand lachte. En ik dacht, dat is hilarisch, waarom lacht niemand? Maar zo... Ja, het blijft overal of zo. Of,
2: En heeft Joti inmiddels meer... wordt Joti meer recht gedaan al, wat jullie betreft? Of is daar nog werk te doen?
1: Ik vind dat er nog... Er is meer liefde.
2: Mm-hmm. Ja,
1: hij wordt weer wakker.
4: Exact.
1: Maar er mag nog veel meer, vind ik. Maar ik vind gewoon dat alles opnieuw gedrukt moet worden.
0: Ja, ook al.
4: Vooral dat. Het moet gewoon toegankelijk blijven om te lezen.
2: Het moet beschikbaar zijn.
0: Ja, exact. Ook al. Want zelfs in de bibliotheken is het vechten.
4: Ja.
2: Dank jullie wel voor dit gesprek, Hanna Winter en Robbe. In dit gesprek kwam het onderwerp zelfdoding aan bod. Denk je aan zelfdoding? Neem dan in Nederland contact op met de 113 en in België met 1813. Het tweeluik Joti met drie O's, zo vindt u het, is een podcast van Docs, van de VPRO en de NTR. Te beluisteren op NPO Luister en andere podcast-apps. Ga dat doen.
5: Wat blijft Lijn?
2: En we vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. En dat is deze week Rita van Raay. Rita was vrijwilliger, politicus en pionier. Als jonge vrouw verhuisde Rita met haar man Louis van Utrecht naar Raalte. Hier werden zij en Louis toonaangevende figuren. Louis als journalist en Rita als duizendpoot. Want Rita was eigenlijk bij heel veel betrokken. Van de lokale handbalvereniging tot de lokale historische vereniging. Toch was ze vooral bekend van haar rol in de lokale politiek. In Utrecht was Rita al lid van de KVP, maar toen ze zich daar ook in Raalte bij wilde aansluiten, mocht dat niet. Daarvoor moest je namelijk uitgenodigd worden. En dat werd Rita niet. Maar Rita zat niet bij de pakken neer. Ze startte haar eigen partij. Kijk op morgen, of KOM, kom, en bleef tot 2000 gemeenteraadslid. En Rita nam geen blad voor de mond, bewoog zich behendig in de wereld van de Raalse mannenpolitiek. En als iets haar niet beviel, dan stond ze letterlijk en figuurlijk op. Zo werd ze naar eigen zeggen een echte Raaltenaar, maar wel op haar eigen manier. We luisteren naar haar kleindochter, Nina van Raay.
7: Oma was een badass. Je had in Raalte in Salland in de jaren 60 nog een bikiniverbod. Moet je je iets bij voorstellen dat mijn oma daar kwam, vanuit Utrecht, in de minijurkjes, de politiek in, met al die grijze KVP-mannetjes, zoals ze dat zei. Dus ze richtte haar eigen partij op en ik heb haar campagnefoto. En dan zie je ook prachtig, zit ze vooraan, uitdagend, op de hurken, vinger onder de kin, de camera in te kijken. Kom maar op. Oma had een blik ver vooruit, als het ging om het milieu, maar ook verder dan Raalte. Als je een keer de verkeerde bananen mee had genomen, dan kon ze woest worden. Weet je wel wat de Amerikanen allemaal... Ze was een groot avonturier. Maar ze genoot er vooral van als er dingen misgingen. We zaten samen op een boot in Brazilië en we kwamen in een gigantische storm. En ik was eigenlijk best wel bang. Ik had mijn bejaarde oma namelijk meegenomen op dat tochtje. Maar wie zat daar met een rug tegen de mast, gezicht in de wind, volop te genieten? Oma. Dat had ze me ook zo geleerd. Kin omhoog, wijfie. Schouders daarachteren, kin omhoog. Je maakt je voor niemand kleiner. Een paar jaar later in Engeland had ik een relatie die niet zo leuk was en waar ik me een beetje vast zat. En daar kwam oma, de badass. Ze kwam, ging naar een pinautomaat, huurde een heel klein studiootje voor me voor een maand of twee. En ze zei, dit is jouw sleutel. Meer zei ze niet. En een maand later was ik bij hem weg. Kin omhoog. We zeiden nooit zoveel tegen elkaar over gevoelens, maar bij ons laatste afscheid keken we elkaar heel lang aan. Ik zag een heel klein traantje en daar ging ze. De dood tegemoet. Schouders naar achteren, kin omhoog. Badass.
2: Oh, Nina van Raay, wat prachtig dit. Over haar oma Rita van Raay. Rita is op 17 mei op 88-jarige leeftijd overleden. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. 1, 2...

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd er in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waarin ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
2: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. De vorig jaar overleden choreograaf en fotograaf Hans van Manen maakte meer dan 150 balletten, waarmee hij ook internationaal grote faam verwierf. Als Amsterdams kind van een Duitse moeder en een vader die al jong overleed, groeide Van Manen op in armoede. Op zijn 16e, bewust van zijn homoseksualiteit en zijn liefde voor de dans, besloot hij niet meer naar school te gaan en koos hij voor zijn artistieke leven. In de Wat Blijft audiodocumentaire horen we Henk van Dijk, bijna een halve eeuw de partner van Hans van Manen en zijn vaste cameragraaf, de persoon die de choreografieën vastlegde op beeld. Rachel Beaujean, danser en tot voor kort adjunct artistiek directeur van het Nationaal Ballet. Ze danste jarenlang in choreografieën van Manen en is nu als directeur van de Hans van Manen Foundation verantwoordelijk voor het instuderen en doorgeven van zijn werk over de hele wereld. En Schenk Schijen, die de biografie Gelukskind over Hans van Manen schreef.
3: Naast jou staat je laptop met daarop allemaal registraties van choreografieën van Hans van Manen.
4: Ja.
3: Kunnen we naar iets kijken?
4: Ja. Laat ik dan een van mijn favorieten doen, het Kammerballet. En dat is een ballet dat Hans van Manen in 1995 maakte voor het Nederlands Danstheater.
3: Van Manen-biograaf Schenk Schijen. Hij schreef het boek Gelukskind.
4: En dit is een ongelofelijke solo van Sol Leon. En we zien Sol Leon die even naar de groep toe liep, waarna vervolgens die groep zich eigenlijk weer verwijdert. Dat is trouwens ook een element in de danstaal van Hans die je heel vaak ziet terugkeren, die van de individuele danser, individuele figuur, ten opzichte van een collectief of een collectiefje. En dat wordt hier nog verder gedaan doordat nu het groepje van 6 andere dansers... als het ware als toeschouwers om die soloist heen gaan staan.
5: Hij is de grootste Nederlandse danskunstenaar.
3: Rachel Beaujean, tot voor kort adjunct artistiek directeur van het Nationale Ballet.
5: En ook internationaal heeft hij eigenlijk een enorme plek ingenomen voor wat betreft de emancipatie van de dans en van de danser.
4: Nu komt overigens haar partner Paul Lightfoot erbij. En wat geweldig is, af en toe is het sculpturaal.
5: Zijn kracht is dat je als je naar zijn werk kijkt, dat je ermee kunt identificeren. En ieder kan zijn eigen verhaal erin kwijt. En dat is het mooie, denk ik. Dat is het geniale.
4: Maar wat ook opvallend is dat de dansers, hoewel ze elkaar voortdurend aanraken, het toch op een paar manier ook nog om elkaar heen draaien. Dus er is ook nog afstand. Het is vooral ook de danseres die eigenlijk voortdurend nog lijkt weg te gaan van de mannelijke danser. En Hans heeft wel eens gezegd dat alles gaat over aantrekking en afstoting. Nou, dat zit hierin helemaal in. Dit hele duet is aantrekking en afstoting.
6: Hallo, goed volk. Hallo.
3: De voordeur staat al open. Ik bezoek Henk van Dijk aan de Reguliersgracht in Amsterdam. Ruim een halve eeuw de partner van Hans van Manen. Nederlands grootste choreograaf ooit en begenadigd fotograaf overleed op 17 december 2025. Hij werd 93.
6: Je en jij gaan we zeggen, hè?
7: Ja,
6: dat zei je aan de telefoon. Ja. Heb je een vaste plek?
3: Op tafel de New York Times, stapels post, koffie en thee.
6: Ik hoor volgens mij een telefoon tussendoor. Neem gerust op als je wil, hoor.
7: Ja.
6: Ja, tuurlijk. We hebben tijd.
7: Maria met Henk.
3: Het is hartsvriendin Maria.
7: Ja, ik zit midden in een interview. Oké, dan zie ik je straks.
8: Ja, succes.
7: Ja hoor, dankjewel. Dag.
8: Dag, schat.
3: Hij gaat straks met haar de grafsteen bekijken.
7: Het enige wat erop staat is Hans van Manen, 1932-2025. Mm-hmm. Choreograaf. Mm-hmm. En mijn grafsteen komt er ook meteen naast. Zodat te zijn de tijd, dus over, ik ga uit van 20 jaar, dan kom ik ernaast te liggen en dan is de steen op dezelfde manier verweerd. Weet je wel, dan is hij al door het. Het is gewoon één kleur geworden.
6: En dan ga je weer toch nog samenwonen?
7: Jazeker, ja.
6: Alsnog?
7: Ja, dat heb je goed opgepikt. Samenwonen. Ja, ben ik eindelijk overstag.
6: Het lag aan jou?
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja. Hans was enorm verliefd op mij en dat is hij zijn leven lang gebleven.
3: In zekere zin was hij dat ook op Rachel Beaujean.
6: Je was een van zijn muzen.
5: Ja, zeker.
3: Lang een van zijn vaste dansers.
9: Ik las dus een uitspraak van Hans van Manen. Bij het choreograferen onderhoud ik met al mijn dansers en danseressen een erotische relatie.
5: Ja.
9: Die niets met seks te maken heeft. Of nee, ja. Het is wel een soort seks. Helemaal als het lekker gaat.
5: Het is heel intiem, want je bent met z'n tweeën bezig om iets te zoeken. En dan, als je op het goede spoor zit of komt, dan voel je dat die aansluiting heel sterk. En dat is allemaal eigenlijk zonder woorden. Dus dat is gewoon met beweging.
3: Nu is Beaujean directeur van de Hans van Manen Foundation. En daarmee verantwoordelijk voor het instuderen en doorgeven van zijn werk over de hele wereld.
5: Dat is natuurlijk iets wat een enorme eer is en ook een verantwoordelijkheid.
3: Biograaf Schenk Scheijen.
4: Het is wel van zo'n uitzonderlijke kwaliteit dat dat we daar echt voor moeten vechten dat werk zichtbaar blijft. Artistieke talent. Al op een hele jonge leeftijd werd dat duidelijk.
3: Hans van Manen groeide op in het centrum van Amsterdam aan de Marnixstraat.
7: Ik heb altijd danser willen worden.
3: Weduwnaar Henk van Dijk leest voor.
7: Als zevenjarig jongetje al danste ik tussen de schuifdeuren. Vooral bij de zondagmiddagconcerten op de radio. Rechtstreeks vanuit het concertgebouw.
3: En Schenk Scheijen uit zijn biografie.
4: Dat hij later zo goed zou worden in het draaien op één been had niet alleen met talent te maken, maar vooral met de kleine ruimte tussen de schuifdeuren in de Marnixstraat, waar draaien een van de weinige uitdagende dansbewegingen was die je goed kon oefenen. Hij maakte eindeloos pirouettes. Dit was de enige danstraining die hij had in die jaren.
7: Wat je er nog bij vertelde was dat het concertgebouw een hele lange trap had. Dan duurde het applaus ook heel lang.
6: En dat vond hij wel lekker.
7: Het profiteerde hij van. De ene buiging naar de andere.
3: Henk van Dijk vertelt smakelijk over zijn Hans. Die naam maakte als danser. Maar toch vooral als choreograaf.
10: vooral bij het Nationale Ballet en het Nederlands Danstheater.
4: De relatie met Henk is sowieso heel bijzonder, omdat Henk als een van de weinigen in staat was om met die echt heel moeilijke persoonlijkheid altijd om te gaan. Maar hij heeft op een manier ook Hans, ja, een soort fundament gegeven. Ik zou niet goed weten wat er met Hans zou zijn gebeurd als Henk een goed moment niet in zijn leven was gekomen.
6: Ik vond in mijn eigen archief een interview terug met Hans van Manen uit het homotijdschrift The Wink uit 2015. En daarin vertelt Hans... Ja, mag ik Hans zeggen?
7: Natuurlijk. Ja.
6: Daarin vertelt Hans... Henk en ik zijn nu 43 jaar samen en zijn keurig getrouwd. We hebben elkaar ontmoet toen hij in Keulen een dansworkshop bij mij volgde. Ik dacht, god, wat een buitengewoon leuk iemand. Daar deed ik mijn best voor en dat is dus gelukt. Wat weet je nog van die eerste ontmoeting?
7: Nou ja, er was een enorme anticipatie omdat Hans zou komen. Hij was al een beroemd iemand in de danswereld. Ik merkte wel dat hij me leuk vond.
6: Je was een buitengewoon knappe jongen, als ik zo vrij mag zijn.
7: Nou, dankjewel. Ja. Ik was het me toen nooit zo bewust. Maar...
6: En wat gebeurde er toen tussen jullie?
7: Nou, de cursus was dus afgelopen, die zaterdag. En toen had Hans voor de maandag daarna bij hem thuis in Amsterdam een clubje uitgenodigd. En nou, toen ging op een gegeven moment ging iedereen weg, behalve ik. En 3 weken later gingen we op vakantie.
6: Met z'n tweetjes?
7: Ja.
6: Zo.
7: Ja.
6: Dus het was eigenlijk heel snel aan.
7: Ja, maar het ging volledig van hem uit. Ik bewonderde hem natuurlijk, maar ik was niet verliefd. Nou, toen heeft hij me kort daarop duidelijk gemaakt dat je ook seks kan hebben zonder dat je verliefd bent.
6: Kwam die verliefdheid later alsnog?
7: Nee.
6: Houden van wel?
7: Absoluut.
6: Absoluut.
7: Ja, ja.
6: Hoe zou je zeggen hoe het was samen, het leven?
7: Geweldig. Oh ja. Het mooiste wat me ooit overkomen is mijn hart kunnen overkomen. Hm. Ik voel me enorm uitverkoren. Weet je wel? Dat Hans mij gekozen heeft en zo standvastig daarin is geweest. En ja, zelf geïnitieerd heeft tussen ons en met ons.
4: Hans werd al heel jong seksueel bewust van zichzelf. Dus bewust van zijn eigen seksualiteit en dus van zijn voorkeur voor mannen.
11: En ze kwam er overal en dat had mijn moeder ook gehoord. En toen zei mijn moeder tegen mij, moet eens even een beetje praten. Ze dacht, oh god, nu krijgen we het. Nou, en we gingen aan tafel zitten en toen zei ze, ben je homoseksueel? Ja, zei ik, want ik had erop gerekend dat het daarover ging. En toen zei ze, vind je dat erg? Nee, zei ik toen weer. En toen zei zij, gelukkig dan maar. En we hebben het er verder nooit meer over gehad. En dan kon iedereen mee in huis nemen die ik wilde.
4: Hij ging met oudere mannen mee en in de plekken waar dat toen altijd gebeurde. Dus in de urinoirs en in de bosjes. En dat deed Hans dus al veelvuldig vanaf zijn 11e ongeveer. Dus hij was er wat dat betreft echt vroeg bij. Ik denk dat hij door dat rijke seksuele leven ook snel, zal ik zeggen, een beeld kreeg van de hele homoseksuele subcultuur in Amsterdam. Maar er zaten natuurlijk ook heel veel interessante mensen tussen en kunstenaars tussen. Hij had altijd heel veel verschillende partners gehad en deed in de jaren 60 ook mee aan seksfeesten toen dat opkwam. Maar ja, dat was een veelzijdig seksleven waarbij relaties een grote rol speelden. Want Hans kon heel erg verliefd worden.
6: Kinderlijk verliefd. Kinderlijk verliefd. Totaal
4: hotel de botel. Echt helemaal van de kaart. Hij ervoer het ook als een soort... Nou ja, een soort vorm van emotionele slavernij. Hè? Hij was natuurlijk juist zo vrij. Hij had zichzelf zo vrij gemaakt. Op het moment dat je verliefd werd, dan ben je weer totaal afhankelijk. Mm.
6: Ik las jullie over privé gesproken, gingen graag naar Parijs.
7: Ja, daar zijn we wel heel vaak geweest.
6: In 2015 zei hij tegen tijdschrift The Wink, qua verdiensten heb ik niks te klagen. Ik ben niet rijk, maar ik verdien goed. Overigens wordt het ook onmiddellijk weer allemaal uitgegeven. Laat ik het zo zeggen, ik geniet ervan. Henk en ik eten sowieso in zo'n 100 restaurants per jaar. Dat vinden we fijn. En daarnaast interesseer ik me voor kunsten. Dus af en toe koop ik iets wat ik mooi vind. Regelmatig gaan wij vrijdagochtend naar Parijs en dan op zondagavond terug. Met de auto of de trein?
7: Trein.
3: Die tripjes doen we dan met een leuk hotel en vooral ook lekker eten.
7: Ja. De laatste jaren was het lunchen bij Ralph, het warenhuis van Ralph Lauren. Mm-hmm. En daarna naar Giorgio Armani. Mm-hmm. Om naar kleren te kijken. En dan s'avonds naar Hotel Kost. En de volgende dag naar een tentoonstelling.
3: Ja, Parijs, de stad van de liefde. Hoe was het met de romantiek in die weekenden? Was die er dan extra?
7: Wel nee.
3: Nee?
7: Wel nee.
3: Oh.
7: Nee.
3: Stomme vraag.
7: Ja. Bij homo-emancipatie wordt altijd het voorbeeld gegeven. Hand in hand kunnen lopen ergens. Voor ons is dat geen maatstaf, weet je wel. Maar...
3: En iets heel anders, samen huppelen bijvoorbeeld?
7: Eventueel, maar dan eerder thuis een dansje doen.
3: Ja.
7: Of zo, ja.
3: Of in de hotelkamer?
7: Kan ook. Er zijn genoeg filmpjes van Hans die in de huiskamer danst.
5: Romantiek was voor hem niet zoetsappig en zwijmelachtig, maar juist avontuurlijk.
10: Terug bij Rachel Beaujean over zijn ongeveer 150 choreografieën.
5: En zodra het te zoet werd, dan moest het anders. En dat wilde hij niet, weet je wel. Dat vond hij niet echt genoeg.
10: Hans stond aan de wieg van de Hollandse school. Strak en sober, maar altijd brutaal, schreef de Volkskrant. Nog altijd is hij een grote inspiratiebron voor dansers en choreografen. 50 choreografieën.
5: En zodra het te zoet werd, dan moest het anders. En dat wilde hij niet, weet je wel. Dat vond hij niet echt genoeg.
10: Hans stond aan de wieg van de Hollandse school. Strak en sober, maar altijd brutaal, schreef de Volkskrant. Nog altijd is hij een grote inspiratiebron voor dansers en choreografen.
5: Hij was geïnteresseerd.

0: over zijn langzame delen, die een belangrijk onderdeel van zijn balletten zijn, dat dat de spanning is van een hoepel die je gooit en dan gaat rijden en dan het moment net voordat die hoepel stopt. Net voordat hij als het ware op omvallen staat, maar nog net rijdt, nog net mooi rechtop staat.
1: Van Manen zei: dans bestaat bij de gratie van stilstand.
2: Hoe lang kan dat wiel uitrollen totdat het omvalt?
0: Die spanning,
3: de belofte.
0: Precies, de belofte en de spanning die daar zit, of dat wel blijft staan.
2: Hij heeft een hele beroemde beweging in het begin van de derde pas de deux. Dat die jongen de meid laat uithangen zo ver in arabesque dat het lijkt alsof ze echt niet meer verder kan. En dan trekt hij haar terug op het laatste moment.
0: Maar wat ook fabelachtig is, is wat hij doet met die muziek. Want dit is barokmuziek, gespeeld door een piano, Scarlatti. En terwijl er dus dat allemaal gebeurt, die geweldige spanning tussen die twee lijven, is het ook nog eens op een geweldige manier complementeert de muziek, die het wel wezen al behoorlijk compleet is van zichzelf. Het is dan echt absoluut fantastische muziek die hij nog beter weet te maken. En dat is ook iets uitzonderlijks. Nu is de danseres weer alleen. En zie je haar nog even kijken. En ze kijkt nog even naar die danser die wegloopt. En dan is ze weer in zichzelf. En dan gaat ze weer die hele langzame beweging. Met haar vinger langs haar lijf. En ook volkomen ingekeerd. Hans is ook echt een van de meest muzikale. Misschien wel gewoon de meest muzikale choreograaf die ooit geleefd heeft. Als je naar het hele muzikale oeuvre van Hans kijkt, wat is nou alle muziek die hij heeft gebruikt, dan vind ik zo opvallend dat zit eigenlijk bijna geen zwak of middelmatig stuk tussen. Hij kon geen muziek lezen, dus geen noten lezen. Maar om dan toch volkomen voorbereid te zijn als hij in die studio kwam, waar hij echt met zijn choreografie begon, had hij die muziekstukken daarvoor uit en ten treuren tientallen, soms al honderden malen beluisterd. Dat deed hij door het muziek op bandjes te zetten. Dat had je toen, cassettebandjes. En die luisterde hij simpelweg overal af. Dus als hij met een stuk bezig was in zijn voorbereiding, dan had hij de muziek al gekozen. Dat zat hem op een cassettebandje en dan ging dat mee in bad. Het ging mee bij het schoonmaken. Hij had een cassette recorder in zijn auto. Dus als hij moest reizen, werd er geluisterd.
3: Schoonmaken deed hij trouwens altijd zelf, want dat was emancipatie.
0: Klopt, inderdaad. Tot een bepaalde leeftijd heeft hij dat altijd gedaan. Was hij heel trots op. Ik ben zelf aan het stofzuigen. En hij zei altijd dat hij heel veel ideeën kreeg tijdens het stofzuigen. Dus dat blijkbaar een belangrijk element.
3: NRC schreef, het is een combinatie zijn werk van klassiek, academisch en hedendaags. De essentie van zijn stijl.
2: Ja, klopt.
3: Sluit je daarmee aan? Ja.
2: Ja, de basis is de klassieke ballettechniek. Zelfs in zijn meest moderne stukken. En daar breekt hij dan van los. Maar het moet wel geschoold zijn. Het is niet een het is een vocabulaire die wel voortkomt uit gekunde bewegingsdans en klassicisme in de zin van de lijnen van arabesque. Daar was hij dol op.
0: In het begin zagen we even hoe ze heel langzaam begon. En die langzame bewegingen zijn bij Hans ook altijd heel erg belangrijk.
4: Het moet gemeen langzaam zijn, ja? Kijk, ja? Leuk met die armen, hier. Ja? Hier, ja? En nou, ja, en slow. Zo, that's it. Tak.
0: Scherpe bewegingen. Het is zeker niet alleen maar elegantie.
1: Hij zocht altijd naar het menselijke in zijn verhaal, vertelt Rachel Beaujean.
2: Bijvoorbeeld in Frank Bridge Variations, het einde van het ballet, waarin een relatie niet lukt of niet doorgaat. En het koppel loopt af en aan het einde, want de man heeft de vrouw dan in een soort omhelzing, maar aan het einde laat hij zijn hand vallen en

0: En dan lopen ze samen alleen af. En dat is een heel verhaal op zich. En zeker niet kil. Juist heel veelzeggend, doordat het zo simpel is.
1: Het gaat dus ook heel sterk over de verhouding tussen mensen. En die dansers zijn geen abstracte instrumenten. Bij Hans speelt uiteindelijk de persoonlijkheid altijd een hele grote rol. En het conflict tussen persoonlijkheden.
2: De relatie.
1: Precies. En daarom zegt hij ook heel vaak, hè, dat in zijn balletten moeten die dansers niet de hele tijd naar het publiek kijken. Ze moeten elkaar aankijken.
0: Hij nam zichzelf ook niet te serieus. Dus er was ook altijd humor in relativering. Dus ook bijvoorbeeld, weet je, iemand maakt iets heel ergs mee in een ballet, maar daarna is hij geen slachtoffer. Want hij gaat ook gewoon door met het leven.
2: Toch werd hij hard getroffen door de hongerwinter.
0: Ja.
2: Hij verloor zijn vader toen hij nog heel jong was. Wat zegt dat? Dat hij, ja, dan geen slachtoffers op het... Is dat te relateren aan zijn eigen geschiedenis?
0: Nou, Hans klaagde ook nooit over zijn gezondheid. Bijvoorbeeld, oudere mensen klagen altijd over hun gezondheid. En dan zei hij, dat wil ik gewoon niet. Ik ga het niet doen. Hij vond het een waste of time.
3: Hans van Manen was 7 toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Kort na het overlijden van zijn vader. Hoezeer had de oorlog invloed op hem persoonlijk en op zijn werk? Eerst partner Henk van Dijk.
4: Ging het wel eens over de oorlog, over de Tweede Wereldoorlog en zijn ervaringen?
5: Ja, dat zal je ook wel weten vanuit een heel positief perspectief. Het was de tijd van de vrijheid. Er was wel een avondklok, maar die gold niet voor kinderen. Ja, ze gingen gewoon op avontuur en deden alles wat niet mocht en nodig was. Voor voedsel en brandstof.
6: Ik had ook kwaad, zorgde er wel voor dat we het hoe dan ook voor elkaar kregen om in hele smalle kelderramen naar binnen te gaan om aardappels te stelen bij de Adva bijvoorbeeld. Of kooltjes te zoeken in het Vondelpark. Of een biel.
2: Welke impact had de oorlog op hem, op zijn werk?
1: Ik denk dat het cruciaal is in zijn vorming.
3: Schenk Scheijen.
1: Hij moest als jongetje zelf zijn eten, zeker in die hongerwinter, bij elkaar scharrelen. En dat deed hij ook voor hem en voor zijn moeder. Dus hij had een belangrijk zorgende rol als piepklein jongetje. Zijn moeder moest gewoon werken. En dat was zelf iemand die moeite had om te blijven staan. En ze was bovendien een Duitse. Geen gemakkelijke positie in de oorlog. Hans was dus eigenlijk ook een Duits jongetje. Hè? Dat is wel belangrijk om te begrijpen. Omdat hij daardoor op meer dan één punt de buitenstaander was. Hij was natuurlijk een homoseksueel en ook daar kwam hij al heel jong achter. Op ons 10e, 11e wist hij dat. Maar hij was ook nog een Duitser.
0: Frank Bridge Variations, toen hij dat maakte, daar is een dodenmars in, waar de dansers alleen maar lopen. Wat heel minimalistisch is, maar heel erg indringend is. En was meteen ook een meesterwerk, dat ballet. Ja, daarin wordt duidelijk wel gerefereerd aan een optocht mensen die iemand of iets hebben verloren.
2: Maar daar sprak je dan niet met elkaar over?
0: Nee. Dat was gewoon, je moet op de tel lopen. Je moet, nou komt die binnen en je moet je hoofd naar beneden. En je moet zwaar in de grond, die hiel moet op 1. En dat werd allemaal zo gerepeteerd. Maar natuurlijk niet van, dit is een dodenmars. Dat mogen mensen helemaal zelf bedenken.
2: Hij woog, las ik, nog geen 25 kilo. Had spillebenen, las ik, een slecht gewit.
5: Ja, en hongeroedeem. Dus zijn open wonden aan zijn benen.
2: Ja. En toch ging het vooral over de vrijheid die hij in de oorlog ervoer.
5: Ja, en dat heeft ook zijn hele karakter gekenmerkt. Natuurlijk, als er geen beperking is, dan mag alles.
1: En zelf praat erover, hè, alsof het gewoon een soort feest was. Hij was vrij omdat hij niet naar school ging.
2: Door de oorlog?
1: Min of meer door de oorlog, maar niet alleen maar. Hans ging gewoon vanaf zijn 10e helemaal niet meer. Hij
2: spijbelde. Waarom was dat dan? Spijbelde.
1: Ja. Hij spijbelde, ja. Dus er was vrijheid, er was verantwoordelijkheid. Hij was heel vroeg volwassen op een bepaalde manier, want hij moest voor een deel van zijn moeder zorgen. In ieder geval na de oorlog is het heel duidelijk. Dan gaat hij even 2 weken terug naar school. Dat heeft hij verteld. En dan wordt hij eigenlijk onmiddellijk waanzinnig gepest. Omdat hij Duits is. Zelfs door de leraren. Dus als die de leraar dan een verhaal vertelt over de slechtheid en de kwaadaardigheid van de Duitsers, en dan wijst hij voor de hele klas met zijn hoofd naar Hans toe, zal ik maar zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat tijdens de oorlog ook al zo was. Maar op straat had hij vriendjes die hem vertrouwden. Maar het wonderlijke is toch wel dat in al die ellendige verhalen van armoede en opgejaagd zijn en alle beelden die je daarover hebben van kindjes die een oude soeppan uitschrapen of die staan te wachten op om ergens één aardappel te stelen. Al die dingen heeft Hans ook gedaan. Dus hij behoorde echt tot de onderkant van een samenleving waar een hongersnood gaande was.
2: Maar toch, onderaan de streep was het vooral een fijne tijd.
1: Het was een fijne tijd.
2: En dat is ook echt. Dat is waarheid voor hem.
1: Dat is waarheid voor hem. Maar het kan niet anders zijn dat hij natuurlijk daardoor beschadigd is. Maar sommige mensen kunnen daar op een fantastische manier mee omgaan en misschien wel in staat zijn om dat negatieve effect om te zetten in iets positiefs. Bijvoorbeeld, en dat was wel heel typisch voor Hans, een enorme levensenergie. Dus een enorme vitaliteit. En je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat dat voortkomt uit die overlevingsdrang. Die
2: 150 choreografieën.
1: 150 choreografieën, maar ook altijd, bedoel, op het allerlaatst van zijn leven was die man niet stuk te krijgen. Nog 5 dagen voor zijn dood is hij tot 6 uur 's ochtends doorgegaan met vrienden nog een geweldige avond te hebben. En toen was hij natuurlijk gewoon al dood en dood, letterlijk doodziek.
5: Hans wilde nooit naar bed. Dan zei hij om 2:30, ga je nu al naar huis?
2: Ja.
5: Ja. Het ongelooflijk herstellingsvermogen.
2: Weet je, tot op hoge leeftijd?
5: Ja, ja, ja.
2: Dus jij bent een stuk jonger, maar jij ging graag eerder naar bed dan hij.
5: Ik was eerder uitgeput. Ja, hij was een mensenmens.
2: Hij heeft een keer gezegd, zonder vrienden gaat het niet.
5: Klopt.
2: En mijn huis moet altijd vol zijn.
5: Ja.
3: Van Manen was sociaal, maar kon ook onuitstaanbaar zijn. Moeilijk, onaardig. Ook in zijn werk. Rachel Beaujean.
0: Kijk, toen hij mij de eerste keer in de repetitie had met 5 tangos, het is wel een voorbeeld van hoe hij tekeer kon gaan. Toen kwam ik net in de groep, ik denk 77. Ja. Toen was ik net in de groep en hij wilde heel graag een pas met een contretemps, een ball change. Nou, dat kon ik niet. En toen heeft hij me echt, ik denk voor mijn gevoel, was het 20 minuten zitten hameren op die pas. En nog een keer, nog een keer. En iedereen ging zitten, weet je wel. Alle mensen die ik bewonderd had tijdens mijn schooltijd, die waren solisten en die moesten allemaal wachten op mij. Dus het was heel confronterend. Dacht ik, zal ik nou huilen of niet? En toen heb ik niet gehuild. Maar na de hand zag hij me op de gang en en toen had ik enorm dikke ogen. En toen zei hij, vond je het toch niet erg, schat? Toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Maar het was meer een test om te kijken hoe ver hij me kon pushen en of ik dat aankon. Ik wou dat doorstaan, omdat ik wou graag aan die andere kant komen, waar ik juist, ik wou laten zien, ik wil dit proces met je aan.
2: En hoe die toen met jou was tijdens die repetitie, zou dat nu nog steeds kunnen in deze tijd?
0: Ik denk dat een heleboel dingen die Hans vroeger deed, dat nu niet meer door de beugel zou kunnen. Ik denk dat je HR erop af zou krijgen.
1: Hij had een enorm temperament en hij had bijna geen filter. Dus alles kwam er onmiddellijk uit. En dat had zijn voor- en zijn nadelen. Dus dat was een van de redenen waarom hij een waanzinnig charmant persoon was, waarom hij hele groepen mensen om zijn vinger kon winden. En want als hij in goede doen was, nou ja, het ene na het andere fantastische verhaal komt eruit en ik kon koken en altijd expressief. Maar diezelfde expressiviteit en directheid, die uitte zich ook als een frustratie was. En dat kwam het er even hard uit als al die leuke eigenschappen.
2: Hij heeft zelfs een keer een recensent een klap verkocht.
1: Zeker, ja. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat ja, in een maakproces komen heel vaak enorme frustraties naar voren. En dat ging keihard aan toe.
0: Ja, er was zo'n een cirkel van beweging die wij moesten doen. En dan liep hij in de studio achter ons aan, echt op een meter afstand. Nee, het moet zo, ja, je moet sneller, je moet dit. En dat echt zo te schreeuwen. En op een gegeven moment was ik helemaal van de kaart. En huilen, snot om me heen, weet je, terwijl je draait. En hij maar schreeuwen en doorlopen en achter ons aan. En
2: enig idee waarom hij dat deed?
0: Nou, hij was zelf niet blij met die pas de deux. En hij dacht, als hij nou maar ons opdweepte om het beter te doen, dat dan de pas de deux ook beter werd. Ja. Maar dat, helaas werkt het zo nooit.
2: Hij zat vast in zijn eigen frustratie.
0: Ja, dat was het. En dan reageerde hij zich af eigenlijk op de mensen waar hij het meest van hield.
1: Ja, je moest soms een stevige huid hebben als je bij Hans wilde zijn. Mensen die dat heel vaak over zich heen kregen, ja, die leidde wel tot vervreemding natuurlijk.
2: Je zou tegenwoordig misschien zeggen, het was niet altijd in staat tot emotieregulatie.
0: Nee, helemaal niet. Daar had hij ook geen zin in en geen geduld voor. Belde hij wel s'avonds op, hoor, van nou, je bent geweldig, schat. En hij zei dan nooit echt sorry, maar het feit dat hij dan belde, en dan was hij heel aardig en heel, heel lovend en zo, dan was het weer goed.
7: Beeld. Waar is Beeld? Waar is Beeld? Nee, nee. Stop. Stop. Dat is dus te laat. Dankjewel. Dat is dus te laat. Too late. Too late. Ja, als de hand op de camera ligt, dan meteen in. En nu?
2: Kon hij ook erg boos worden op zichzelf?
1: Misschien was er wel interne boosheid, maar dat is mij niet opgevallen.
2: Hmm.
1: Überhaupt was Hans niet iemand die erg zelfreflectief was. Hij was niet iemand die voortdurend zijn eigen handel of zijn eigen karakter onder de loep legde. Helemaal niet. Iemand die, ja, zijn persoonlijkheid voortdurend naar buiten brengt.
2: Ja.
1: He, dat is iets heel anders. Dus niet naar binnen, maar naar buiten.
7: Meteen, meteen, meteen. Fantastisch, hoor. Zo, geweldig. Ik kan toch niet zo. Stop.
1: Zoals alle grote kunstenaars heeft hij wel een enorme neiging om controle uit te oefenen. En dat zie je bij alles. Dat zag je bijvoorbeeld in zijn interieur. Hè. Alles was, had perfect zijn plek. Tot op een klein fotootje dat op de tafel lag. Dat moest dan precies daar liggen en niet daar.
2: Dat hiernaast nu de was zo hangt, dat zou dus echt niet kunnen in het huis van Manen.
1: Absoluut onmogelijkheid.
5: Zijn eigen begrafenis heeft hij ook nog geregisseerd.
2: Ja?
5: Ja. Ik wil een open kist. En niet zo'n zwart gelakte. Nee, hij moet gewoon een doos zijn. Anthraciet. En verder niks.
3: Partner Henk van Dijk was ook Hans vaste cameragraaf. Een door Van Manen bedachte functie voor iemand die choreografieën vastlegt op beeld. Zodat ze later opnieuw kunnen worden uitgevoerd. In 1979 werd Henk ook onderdeel van een choreografie.
5: Live, het ballet Live.
0: Een ballet waarbij Hans een danser filmt live door de cameraman. En je ziet dus als toeschouwer haar dansen, zowel in het echt als op beeld.
5: Ga je onderzoeken wat ermee mogelijk is. Het feit dat je ermee kan lopen en volgen. Dus ik heb de verhouding tot de danser met die camera.
0: Zij was Colleen Davis en zij was mijn collega. En in de tijd dat hij dat maakte, was hij heel erg gefascineerd door haar lyriek en haar prachtige hertenogen. Die heel erg, natuurlijk nu door de cameraman van dichtbij, kan je die dan zien. Dus dat alsof je in haar ziel keek. En ze was ook heel kwetsbaar als danseres. Hij was daar in 1979 eigenlijk de eerste mee. Nu zie je de hele tijd film in dans en theater, maar dat was, hij was de eerste.
2: Hoe is het leven zonder hem?
5: Het begint te wennen, ja.
2: En wat is nou het meest wennen, nu die er niet meer is?
5: Oh ja, dat je s'avonds niet meer kan bellen.
2: Dat deden jullie?
5: Ja.
2: Altijd?
5: We deden heel veel samen, weet je wel. We kookten voor elkaar, we gingen samen uit en naar restaurants. En ook wel eens alleen thuis. En dan om 22:30. Wat? Kijk je daar niet naar? Of weet je wel, naar het uitwisselen van indrukken.
2: Mm-hmm.
5: Liefde, gezelligheid, avontuur.
4: Ja.
5: Dat is hartstikke te worden.
4: Hoe was de laatste levensfase voor Hans? Als je daar iets over wil vertellen, hoor.
5: Weer rugproblemen in ieder geval. Ik kan heel goed masseren. Dat is ook met mijn, de andere helft van mijn carrière. Mijn duo-carrière. En dus ik heb dat vaak gedaan. Ja, dat hielp niet meer. En dus, nou, ziekenhuis. Er zat een ader in zijn buik. Die stond op knappen. En hij was te oud om nog geopereerd te kunnen worden. Nou, dat was ook een soort doodvonnis. Mm. En toen... toen is samen met de huisarts is een traject begonnen met pijnbestrijding. Nou, dat heeft nog 3 weken geduurd. En de huisarts zei erbij: je mag alles doen en nemen. Roken, drinken, drugs, ga je gang. Weet je, leef jezelf uit. Nou, en dat was aan de hand goed besteed. Want het werd heel feestelijk eigenlijk, die laatste 3 weken. Er kwam een agenda van hoe mensen, wanneer mensen langs konden komen en zo. Nou, dat gebeurde ook iedere dag volop. Het werd een soort bijenkorfje daar.
4: De rechten op zijn werk, die blijven in jouw handen, toch?
5: Ja.
4: Welke betekenis heeft dat voor jou?
5: Zwaar.
4: Ja? Oh ja.
5: Ja, maar wel goed.
4: Wat is er zwaar aan?
5: Dat het zoveel is. Ja. Heb jij wel eens 150 balletten gekregen?
4: Nee.
1: Ook vaak raadselachtig is en wat maar heel weinig choreografen kunnen, is dat Hans eigenlijk helemaal niet de muziek volgt. He, dus het is niet zo dat als muziek ineens langzaam gaat, zij langzaam raten. Soms zijn ze ineens sneller en is het eigenlijk een contrapunt met muziek. Gaat ze even tegen de muziek in. Maar toch is het volledig samen. Dit is schitterend. Hans maakt vaak gebruik van een soort, moet ik maar ja, De zelfverzekerde beweging noemen. Er zit veel kwetsbaarheid in zijn werk. Maar bijna alle dansers, zeker in de solo's en de duetten, laten ook af en toe iets van een enorme zelfverzekerdheid zien in hun bewegingen. En dat is dan vaak met het breed maken van de borst en het breed maken van de handen. Dat was het einde al.
3: Hans van Manen werd benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de toen nog katholieke Universiteit van Nijmegen. En hij kreeg talloze onderscheidingen in binnen- en buitenland. Rachel Beaujean.
0: Hij wilde heel graag geaccepteerd worden in de intellectuele wereld. Dus de prijzen die hij heeft gekregen waren heel belangrijk voor hem als herkenning daarvan. Nou, hij wilde serieus genomen worden.
3: Hij werd geridderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
1: Succes was natuurlijk heel belangrijk voor hem. Dat speelde altijd mee. En er zat misschien ook een soort onzekerheid aan ten grondslag. Omdat hij als autodidact en jongetje min of meer in de goot was opgegroeid. Niet van goede komaf. En eigenlijk nooit een volledig opgeleid danser is geworden. Toch altijd voelde dat hij zich moest blijven bewijzen.
3: Toch zegt Henk van Dijk:
5: alles wat hij deed was voor de dans.
4: Niet voor zichzelf?
5: Niet primair.
4: Nee?
5: Primair voor de dans. En in tweede instantie voor zichzelf.
4: Ja. Kort daarachter.
5: Ja. Natuurlijk. Ja. Zo verloopt het.
0: Hij was ook een voorvechter van ballet en dans in het algemeen. Toegankelijk maken voor het grote publiek.
3: Het was toch absurd dat sport zoveel meer aandacht kreeg in de kranten dan kunst, vond Van Manen. En
5: de salarissen van dansers die kwamen allemaal altijd onderaan. Het was eerst muziek, toneel, opera. En helemaal onderaan was dan altijd de dans. De laagste salarissen.
3: Tegen die achterstelling, noem het neerkijken op de dans, verzette Hans van Manen zich tot aan zijn dood. Hij wilde gelijke rechten, overal en voor iedereen. Voor homo's, maar net zo goed voor hetero's. Dat zag je ook duidelijk terug in zijn werk, vertelt Schenk Scheijen.
1: Het moest de uitdrukking van alles zijn. Wat niet wil zeggen dat die balletten niet op een bepaalde manier emanciperend zijn. Ik denk dat ze heel erg emanciperend zijn. Maar nooit omdat ze zeiden, homoseksualiteit moet geaccepteerd worden. Of homoseksuelen zijn zielig of zijn slachtoffer. Of deze en deze mensen zijn daders. Tot dat soort verenging en vernauwing, daar wilde hij niks mee te maken hebben. Maar wat ik wel vind, is als je naar die balletten kijkt, ja, dat is gewoon bevrijdend. En emancipatie is bevrijding. En het is bevrijding van vooroordelen. Het is bevrijding van rolpatronen.
2: Doordat bijvoorbeeld twee mannen met elkaar dansen. Zoals ook een man en een vrouw samen dansen.
1: Zeker.
0: Metaforen was een eigenlijk heel klassiek ballet wat hij bij het Nederlands Danstheater heeft gemaakt. Op een gegeven moment tilt de ene mannelijke danser de andere mannelijke danser op in een schouderzit. En dat is eigenlijk een hele klassieke lift voor een man die een vrouw optilt.
3: Emancipatie betekende voor Van Manen ook lange tijd drugsgebruik.
1: De acceptatie dat je lichaam in zekere zin een chemische fabriek is, impliceert dat je ook aan het stuur van die fabriek kunt zitten en aan de knoppen van die fabriek kunt zitten. En dat kun je doen door een stofje te nemen. En dat was dus een hele interessante manier om allerlei onbekende eigenschappen van je brein te ontdekken. En ik denk dat het hem soms hielp, marihuana zeker, om enigszins tot rust te komen. Hij kon enigszins hyper zijn. Maar om dat dan enigszins in balans te krijgen, kan ik me voorstellen dat die marihuana heel erg belangrijk voor hem was. Een soort zelfmedicatie.
2: Maar dus ergens had hij het ook nodig.
1: Ik denk dat hij het wel nodig had, ja. De kans dat Hans op een goed moment echt totaal was ontspoord, dat was toch ook absoluut een mogelijkheid.
2: Ontspoord, zeg je?
1: Ja.
2: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, omdat Hans had extreme kenmerken. Dus op een goed moment ging hij heel erg veel drugs gebruiken.
2: Ja. Echt van alles door elkaar.
1: Van alles door elkaar. Dus sowieso gebruikte hij altijd heel veel marihuana of hash. En ook behoorlijk wat LSD gebruikt. Maar op een goed moment ging hij ook veel coke gebruiken. En dat gebeurde natuurlijk heel erg veel in de jaren 80. Heel veel kunstenaars gebruikten coke. Maar dat was natuurlijk een veel moeilijker te beheersen drug dan marihuana of LSD. Hans' zijn broer is eigenlijk min of meer ten onder gegaan als alcoholist. Kunt je voorstellen dat als Hans minder duidelijk emotioneel fundament in zijn leven had, en dat emotionele fundament dat was Henk, dan waren dat soort uitdagingen, dan was hij daar misschien wel niet overheen gekomen.
5: Hij lag in bed of op de bank of andersom. Dat is hoe het uitkwam.
3: Terug aan de Reguliersgracht bij Henk van Dijk. Hij vertelt over Hans' laatste levensfase.
5: Alleen op het einde. Toen moesten we één voor één bij hem komen liggen. En om even te knuffelen. Je vroeg naar romantiek. Ja. We hebben nooit geknuffeld, maar tegen het einde wel. Vond hij het gewoon fijn als ik even naast hem lag. Dan zei hij na 5 minuten. Nou, zo is wel genoeg. Gaan we weg. We hebben alles gezegd en alles, weet je. En dus geen sentiment, geen drama. Die 3 weken waren wel feestelijk en zo. Maar die laatste 3 dagen was echt heel grimmig. Want toen begon het hele lijf te verstijven. En alles begon pijn te doen. Dus waar ik normaal, weet je, zoiets kon doen.
2: Nee, dat los kon maken.
5: Dat kon niet meer. Ja. Het kon alleen nog maar zo.
2: Alleen heel zachtjes
3: schrijven.
5: Ja, ja.
3: Rachel Beauchamp.
0: Hij heeft nog 2 weken geleefd nadat hij gehoord heeft gekregen dat hij nog maar zo kort te leven had. En toen heeft hij werkelijk iedereen voorbij laten komen die wilde komen. Het was gewoon een drugschema per dag. Hij heeft heel bewust mensen, nou ja, gecomplimenteerd, uitgenodigd. Hij zat nog met een glas wijn, een sigaret. Hij heeft nog met Ernst Meisner en mezelf een ballet doorgenomen wat hij volgend jaar had willen veranderen. Wat hier gaat bij het Nationaal Ballet. Trilogie heeft hij voor danstheater gemaakt. En hij had er allerlei opmerkingen over. En dat moest hij opschrijven, heel precies. Twee uur lang heeft hij met ons nog gewerkt aan dat ballet. En hij ging nog opstaan. En ik moest nog wat voordoen. En zei hij, nee, niet zo, weet je, zoals vroeger.
1: Ja, we hebben over van alles gesproken. We hebben inderdaad ook wel over de dood gesproken.
3: Schenk Schijen.
1: En daar was hij kort en krachtig over. Ja, ieder mens sterft en het is nu mijn beurt. En daar gaan we niet moeilijk over doen. En, maar ik ga niet enorm lijden en als een plant leven. Dus daar had hij ook hele duidelijke ideeën over.
2: Ja. En wat was zijn manier van afscheid nemen? Hoe deed hij dat? Met een knuffel? Of,
1: Ja, met een knuffel.
2: Ja.
1: En een korte knuffel, maar een duidelijke knuffel. Dus je kreeg een omhelzing van hem en een zoen. Zoals het eigenlijk altijd ging.
0: Ja, ik mis het meeste zijn humor, denk ik. Want de laatste jaren belden we iedere dag. En dan hadden we het altijd even, heel even over het werk. Wat allemaal gedaan moest worden. En dan voor de rest hadden we het heel erg over lachen en malle dingen. En gewoon het leven. Dus dat, en ik mis dat herrelativeren van hem. Dus als je met iets zat, dat je dan hem belde. En dat hij dan een heel helder tegenbod deed. Van nou, zo kan je het ook zien. Dan dacht ik, oh ja. En dan ging het weer een tijdje. Want dat moedige en dat heldere, dat denk ik dat het meeste mis. Ja.
2: Of staat hij op je... kijk. Je pak je telefoon erbij, foto van Hans als achtergrond.
5: Toevallig, kort geleden, kwam hij naar boven. Ik dacht, oké, dat wordt voorlopig mijn openingspagina.
2: Met zwarte hoed.
5: Huh? Hij kijkt zo leuk. Net of hij een beetje loest, maar hij kijkt heel intensief. Vind je niet?
2: En
5: heel uitnodigend echte.
2: Je kent ongetwijfeld de ikjes in de NRC. Korte persoonlijke anekdotes van lezers. Zou je dit ikje willen voorlezen?
1: Zeker.
2: Het verscheen kort na zijn overlijden.
1: Hans van Manen. De hele zaal hing aan zijn lippen tijdens de boekpresentatie van zijn biografie. Het was duidelijk dat hier een grootmeester sprak. Nog steeds zo scherp van geest. Nog steeds zo'n oog voor elk detail. Uiteindelijk mocht ook de zaal enkele vragen stellen. Danst u nog, meneer van Manen? Zijn antwoord... Zeker. Thuis, tussen de schuifdeuren. Je begint en eindigt tussen de schuifdeuren. Heel mooi.
2: Wat blijft van Hans van Manen?
0: Nou, zijn balletten. Ja. Hij heeft 150 balletten gemaakt. Die zullen niet allemaal blijven. Maar ik denk dat er zeker een aantal zijn... die de tijd al hebben doorstaan. Want sommige zijn al 50 jaar en het ziet er nog steeds modern en... eigentijds uit. When the old man comes floating down the river. Ja, die Old Man and Me is een pas de deux eigenlijk. Die is gemaakt voor Sabine Kupferberg en Gérard Lemaître voor het Nederlands Danstheater. Aan het einde is het een ouder geworden koppel wat die heel mooi uit elkaar gaan doordat ze steeds in het donker een stapje nemen opzij... en dan komt een spotlicht op hun in de volgende plek. En dan weer, en dan in de volgende plek. En dan langzaam totdat ze bij de coulissen zijn. En dat is eigenlijk hoe het leven zelf ook is. Weet je wel, dat je heel gelukkig bent geweest... en heel veel dingen hebt kunnen doen. En heel misschien heb je het geluk gehad dat je met iemand was... of je leven hebt gedeeld... waar je het heel fijn mee had. En dat komt dan ook tot een einde. Dat is Hans. En daar kan iedereen zijn eigen verhaal uithalen.
2: Zou je kunnen zeggen... het leven blijft door Hans van Manen?
0: Ja, zou je kunnen zeggen, ja.
2: Wat blijft op persoonlijk vlak voor jou bestaan?
1: De connectie die ik heb gehad met een... uitzonderlijk creatieve figuur. Hè? Een man van, wat mij betreft, niveau Van Gogh of Picasso. Door Hans heb ik de mogelijkheid gehad om daar een keer echt bij te zijn. Echt uitzonderlijke creativiteit. Dat zegt ook iets heel raadselachtigs over het mens zijn. Hè? Dus alle mensen zijn creatief, maar sommigen zijn het echt op een uitzonderlijke manier veel meer dan andere mensen. En Hans is een van die volkomen creatieve figuren. Hè? Dus alles wat hij deed, was uitdrukking van zijn creativiteit. Dat zei ik net al, in zijn interieur, in zijn optreden. Als hij geen danser was geworden, dan was hij ongetwijfeld een geweldig vormgever geworden of zoiets. Of,
2: jij mocht even.
1: En ik mocht daarbij zijn. En dat is die smaak in mijn mond zal ik nooit meer vergeten.
5: Ja, nee. Dit is wel een hele leuke foto. Moet je kijken. Kort voor het overlijden gemaakt bij onze personal trainer in de studio.
2: Ja, Hans links, jij
5: rechts. Ja, dit is een soort laatste ontmoeting tussen Hans en mij. Het is niet geposeerd, snap je?
2: Nee.
5: Het is een snapshot. En hij lacht.
7: Een beetje contrast. Ja, dat is mooier voor je lichaam. Prachtig. Dat is veel mooier voor je lichaam. Dat is mooi. Ja, dat is erg prachtig. Het wordt steeds mooier. Ah, fantastisch. And there you go. That's it. En dan ben ik nog niet tevreden hier. Niet tevreden.
8: Een bijdrage van Maarten Dallinga hoorde u over Hans Vermanen.
9: Wat blijft?
8: Dennis Le Corrier wist al vroeg dat hij nooit een reguliere baan zou willen hebben. Ik was een hippie, zei hij altijd volmondig. Als tiener sloot hij regelmatig aan bij een groep oudere muzikanten die in de kroegen in de buurt speelden. En met twee van hen klikte het zo dat ze besloten samen een band te beginnen. En die band zou Dr. Hook en de Madison Show gaan heten. En een hele serie hits produceren. Wat dacht u van When You're in Love with a Beautiful Woman? A Little Bit More en Sharing the Night Together. Maar hun eerste single is het nummer dat tot op heden het vaakst op de radio wordt gedraaid. Het werd gezongen door de op 16 mei op 76-jarige leeftijd overleden Le Corrier. Luister naar Sylvia's Mother.

0: Wat blijft?
1: En we sluiten af met de zin van de dag gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht is dat Michel de Montaigne met de zin: maak de dood tot uw vriend opdat hij u niet overvalt. Uitgekozen door Erik Horton.
2: Erik Horton is na zijn werk als DJ en acteur gaan werken in de ouderenzorg. Op mij maakte zijn pleidooi, zowel in de krant als op televisie, voor meer handen in de zorg en de drempel verlagen om dat mogelijk te maken, veel indruk. In 2018 maakte hij de voorstelling Ma, gebaseerd op de gelijknamige roman van Hugo Borst. En nu toert hij rond met Pa, over een vader met dementie, op zoek naar een gitaar. Hier is Erik.
3: Ja, deze wordt toegeschreven aan filosoof Michel de Montaigne, of nog veel ouder aan Augustinus van Hippo, volgens mij. Maar het maakt niet uit. Toen ik deze voor het eerst hoorde, bleef hij meteen aan mij kleven. En dan heb ik het over: maak de dood tot uw vriend, opdat hij u niet overvalt. En we weten natuurlijk allemaal dat het leven eindig is. Gedenk te sterven, memento mori. Maar we houden er zo weinig rekening mee. Vandaar dat wij als mensen ook zo ontzettend gechoqueerd kunnen zijn als iemand bijvoorbeeld jong overlijdt. Of als er een kind overlijdt. En dat zijn natuurlijk ook afgrijzelijk verdrietige dingen. Maar als het niet zo als een verrassing komt, dan spreek ik voor mezelf, dan dat feit dat je sterfelijk bent en dat dus ieder moment kan gebeuren. Ik bedoel, ik zit hier nu dit te zeggen, maar voor hetzelfde geld val ik over 5 minuten dood neer. Dat kan, dat bestaat. Of mijn geliefde, of mijn kind zelfs, of een van mijn 2 kinderen. Dat is afgrijzelijk, daar moet je niet te veel over nadenken. Maar denk er maar gewoon wel eens over na, want het kan namelijk. Dus als je je daar rekenschap van geeft, dan wat het met mij doet, is dat het me in ieder geval leert om er makkelijker mee om te gaan. Het feit dat het leven eindig is en dat soms heel verdrietig en vervelend en pijnlijk kan zijn. En dat wil niet zeggen dat ik er iedere dag mee bezig ben met het doodgaan. En dat ik iedere dag denk, oh ja, de dood. Nee, helemaal niet. Maar hou er gewoon rekening mee dat de dood nou eenmaal onlosmakelijk met het leven verbonden is. En dat is maar goed ook, want dat zorgt ervoor dat het leven waardevol is, omdat het een einde heeft. Net als dit bericht over het.
1: Dat was Stine Jensen met Zin van de Dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week dan zijn we er weer en dan praat ik met Jolanda Entius. Haar ouders hadden al vroeg het contact met hun kinderen verbroken, maar rondom haar moeders sterfbed ziet ze zich toch geroepen om haar rol als dochter weer op te pakken. Wanneer Jolanda maanden na haar moeders dood bericht krijgt dat zij en haar zussen zijn onterfd, komt dat toch nog als een linkse directe. Ze was in haar rol van dochter gaan geloven en heeft het gevoel dat ze wordt teruggefloten vanuit haar moeders graf. Ze schreef er het boek Brief aan mijn moeder over en ze komt bij ons langs. En we zenden een audiodocumentaire uit over kinderboekenschrijver en politicus Jan Terlouw. Op deze zender luistert u naar De Nacht van KRO-NCRV. En voor nu een heel fijne nacht. En hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de recente ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 1 graad of 25.